0: Het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen. Dinsdag was op televisie de 2e aflevering te zien van de 3-delige NTR-serie Klaar voor de Oorlog, waarin presentator Petra Grijze onderzoekt welke rol de wetenschap speelt op het slagveld van vandaag en morgen. Welke inzichten kunnen wetenschappers bieden over oorlog en vrede? En ook hier, in de nacht, richten we ons 4 weken lang op de wetenschap rond oorlog, met vannacht wargaming.
3: Bram van Diemen. De nacht van NTR Wetenschap.
2: Oorlog. Het is iets absurds, vernietigend, verschrikkelijk. We kunnen het ons eigenlijk bijna niet voorstellen totdat het gebeurt. En daarna laat het diepe groeven achter in onze gedeelde herinnering. Maar hoe wordt onze herinnering aan oorlog eigenlijk gevormd? Welke verhalen vertellen we elkaar en hoe? Zolang als de mensheid bestaat, vertellen we elkaar namelijk al verhalen. Of dat nou boeken, muziek of gewoon rond het kampvuur is, ze vormen hoe we nadenken over de wereld om ons heen en dus ook over oorlog. Denk bijvoorbeeld aan Soldaat van Oranje of aan het dagboek van Anne Frank. En vannacht hebben we het over een heel ander soort verhalen, namelijk spellen. En dan niet Mens erg je niet, Rummy Cup of een potje Zweeds pesten, zoals je misschien deze regenachtige dagen speelt, maar videogames. Dat is namelijk waar mijn gast van vannacht onderzoek naar doet, en wel specifiek wargames. Pieter van den Heden is niet alleen game-veteraan, hij is ook docent en onderzoeker aan de afdeling geschiedenis van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En als geen ander kent hij het speelbord van oorlog en videogames. Want wat vertelt de grote populariteit van oorlogsspellen ons over hoe we kijken naar oorlog? Welke spellen zijn er allemaal en hoe geven die oorlog weer? Helpen ze ons om ons te verplaatsen in oorlog of koppelen misschien ook geweld en leed los van elkaar? En nog verder, hoe beïnvloeden games op hun beurt de oorlog zelf? Want ook de oorlogspolitiek is een spel waarin games een steeds grotere rol gaan spelen. Ik bespreek het allemaal de komende 1,5 uur met historicus Pieter van der Heden. Ja, goeienacht, Pieter. Als we dan zo beginnen, dan zeg ik GLHF, toch?
4: Dan val ik even uit de lucht.
2: Ik had begrepen dat de universele groet is als je begint met een game.
4: Nou, dan zijn er meerdere, denk ik. Prima. Dan gaat die even aan me voorbij.
2: Ja, good luck, have fun.
4: Dan, ja, nou, prima. Ja, GLHF. Ja, precies. Ja.
2: Ja, verhalen over oorlog. Ik noemde al Soldaat van Oranje. Mm-hmm. Ben je geweest naar een musical?
4: Ik ben nooit geweest. Dat is meteen al een bekentenis.
2: Nee, joh.
4: Al jaren. Hij heeft
2: en hij
4: gelopen.
2: Is zo vaak uitgesteld. Ja. Die einduitem.
4: 16 jaar en nooit in die tijd geweest. Helaas. Het zal niet meer van komen, want hij is gestopt deze zomer, hè, dacht ik.
2: Ja, volgens mij in juni was de laatste uitvoering inderdaad. Ja, langslopende musical ooit in Nederland.
4: Ja, precies, ja.
2: Kan jij daar nog een beetje van genieten als historicus? Een goed verhaal over het verleden?
4: Oh ja, zeker hoor. En ook gewoon filmies. En ook qua musical bijvoorbeeld, daar kan ik zeker wel van genieten. Maar ja, je gaat toch wel meteen met een bepaalde blik gaan kijken. Zeker als het dan thematisch heel erg aansluit. Ja, dan zie je al meteen van, oh, daar loopt weer een stereotype nazi rond en zo. Dus dan ga je al snel toch een beetje ergeren ook aan wat je ziet. Dat komt er wel zeker bij kijken, absoluut. Ja.
2: Is dat dan ook de reden dat je niet bent geweest? Dat je dacht, ik wil me niet ergeren?
4: Misschien wel een beetje, ja. Omdat toch soort van... Ja, het is zo'n heel erg heroïsch verhaal dat heel erg past in een bepaalde manier van praten over de Tweede Wereldoorlog. Waarvan we nu toch als historici vaak denken van... Ja, daar zijn we hopelijk al een beetje voorbij. Dus misschien in dat opzicht heb ik die dan maar eventjes aan me laten voorbij gaan.
2: Even geskipt.
4: Ja, precies.
2: Ja, want we kunnen een klein gedachte-experiment doen, misschien... Okay. Met de luisteraar over Soldaat van Oranje.
4: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld, hè, als je denkt aan Soldaat van Oranje... Ja, waar denk je dan allemaal aan? Kan je thuis even aan denken? En ik kan me bijvoorbeeld zelf een voorzetje geven dan. Want ja, jij denkt waarschijnlijk dus aan heel andere dingen dan ik. Maar ja. Goed, ik denk dan snel aan het verzet. Hè, Engelandvaarders, smokkelen. Ja. Denk ook aan die film met Rutger Hauer.
4: Precies.
2: Paul Verhoeven. En ja, voor de mensen die dus helemaal niet weten waar ik het nu over heb, hebben we even een klein fragmentje.
5: Soldaat van Oranje. Een verhaal over keuzes maken. En de strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid.
2: Een verhaal van keuzes maken. Ja, een heel heldhaftig verhaal, hè?
4: Nou ja, je hoort het al aan de muziek in het begin. Daar heb ik echt gewoon het idee van, nou ja, de trompet en al dat soort dingetjes. Er zit ook wel die lagen van keuzes maken. Dat was ook al eigenlijk langer, hè. Zo ook bij de film en zo zit dat er zeker ook al allemaal in. Dus dat is wel een extra laag. Maar dan tegelijkertijd is het toch ook een beetje, nou ja, de titel is toch ook een soort van uiting geworden. Zeker toen het boek in de jaren 70 uitkwam. Toch een soort, want het voorwoord in dat boek is toen geschreven door Prins Bernhard, als ik me dat goed herinner. En die maakte er dan ook zoiets van, nou ja, kijk eens, dit is een soort van exemplarisch verhaal over dat er toch echt wel Nederlanders waren die, dat de bevolking eigenlijk de bezetter een beetje afwees. Dus dat het diep van binnen toch een bevolking was die zich eigenlijk afkeerde tegen de bezetter. Ja, en goed, nou ja, dus in heel veel opzichten ook niet echt een houdbaar verhaal vaak. Toch echt een soort ja, heroïsche vertelling die we toch ook al deels onderuit gehaald hebben.
2: Ja, want dat was niet zo dat de Nederlandse bevolking zich afkeerde van de bezetter?
4: Nou ja, de manier waarop het voorgesteld wordt is gewoon, het wordt eigenlijk heel erg, dus dat zie je vanaf 1945, hè, als de bezetting voorbij is in Nederland, ja, dan ontstaat er eigenlijk maatschappelijk gezien een soort van crisismoment, namelijk van ja, we hebben 5 jaar vernedering meegemaakt, militair zijn we eigenlijk op een paar dagen tijd verslagen, we hebben, nou ja, hardship gekend, hè, economisch deden we het niet al te best en al dat soort dingen, nou ja, de nazi's die alles gaan wegroven voor hun eigen oorlogsmachine en dat soort dingen. Dus er ontstond zeker vanuit de staat soort van behoefte om een verhaal te gaan vertellen die het ook verteerbaarder zou maken, waar dat je dan de naoorlogse orde een beetje aan kon ophangen. En daar is dan een soort van verhaal uit voortgekomen van, ja, diep van binnen was de Nederlandse bevolking in haar geheel toch echt soort van tegen deze bezetting. Als een soort van collectief verhaal wat, ja, moeilijk hard te maken is in heel veel opzichten. En dat is ook niet alleen een verhaal dat je in Nederland ziet, maar je ziet het eigenlijk ook in andere West-Europese landen. Dus ook voor België kan je zo'n verhaal vertellen. Ook in Frankrijk zie je ook zoiets naar voren komen. Hè. Dus het verhaal dat dan over het Pétain-regime wordt verteld in de eerste naoorlogse jaren, is dat dan Pétain het schild zou geweest zijn waarmee dat de ergste excessen van de nazi's tegengehouden zou zijn. Nou ja, ook dat is dan vanaf de jaren 70 eigenlijk gewoon onderuit gehaald en zo. Maar het is een soort van verhaal dat opgebouwd wordt om eigenlijk gewoon om te gaan met die moeilijke oorlogsperiode waar toch eigenlijk niet heel veel, nou ja, goeds gebeurd is in heel veel opzichten. Dus, ja. Dus in dat opzicht. En Soldaat van Oranje is dan eigenlijk ook weer een uiting van diezelfde trend, maar dan een uiting die zeker vanaf de jaren 70, wanneer dat boek verschijnt, dan gewoon ook weer ruimte krijgt en dan via die film nog bredere verspreiding en dan uiteindelijk ook weer opgepikt wordt via de musical en zo. Ik moet er misschien ook even bij zeggen, ik heb een collega gehad, die noemt Laurie Slechtehorst, die heeft daar nog veel ruimer onderzoek naar gedaan. Dus als je daar nog meer over wil weten, moet je ook maar eventjes haar proefschrift raadplegen.
2: Laurie Slechterhorst.
4: Ja, Slechterhorst.
2: Slechterhorst.
4: Ja.
2: En die heeft onderzoek gedaan specifiek naar Soldaat van Oranje.
4: Ja, ja, ja. Want zij begon haar project een beetje rond de tijd toen die musical uitkwam. En toen is zij heel erg, nou ja, de verhaallijn een beetje gaan ontleden. Maar zij is dan ook gewoon publieksonderzoek gaan doen. Dus gewoon om te gaan vragen wat de mensen daar uithaalden. En dat soort dingetjes. Maar dat kan je bij haar nalezen. Zeker. Ja.
2: Ja. Ja, het is wel begrijpelijk dat we dus, eigenlijk hebben we ons helemaal niet zo erg verzet als je zou willen. Misschien dus, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat we dus ons eigenlijk een beetje verschamen achteraf. En dan dus onszelf een soort van heldhaftige moed inpraten. Ja. Omdat dat zegt van, zie je wel, kijk, hier was een soldaat van Oranje en hij heeft gevochten tegen de Duitsers.
4: Ja, zeker. Dat is daar zeker een deel van, zou ik zeggen. Ja, precies.
2: Ja, en dat werpt natuurlijk ook weer een grotere vraag op. Hè? Want als dus dat soort verhalen eigenlijk voor ons heel fijn zijn om ons aan vast te houden,
4: ja,
2: kunnen we dan eigenlijk het verleden überhaupt wel kennen?
4: Dat is een heel mooi. Waar dat je mee begon daarnet, was heel erg van, nou ja, we hebben allemaal veronderstellingen over het verleden en die komen ergens vandaan. En vaak is dat een beetje onbewust ontstaan. Dus we hebben hier een film gezien, we hebben daar iets zien langskomen en daar creëren we een soort van beeld van het verleden mee. Maar dan zou ik denken van, nou ja, en dat is wat ik een beetje doe in mijn dagelijks werk aan de universiteit. Als je dan het verleden beter wil proberen begrijpen, is volgens mij toch een kernstap om een soort van onderzoekende, bevragende houding te gaan aannemen. Dus dat je niet zozeer eigenlijk wat je ergens opgepikt hebt als soort van het vanzelfsprekende verhaal neemt.

0: niet zozeer eigenlijk wat je ergens opgepikt hebt als soort van het vanzelfsprekende verhaal neemt, maar dat je net, nou ja, eigenlijk de vraag gaat stellen van, is hetgeen dat ik dacht te weten, is dat eigenlijk überhaupt wel hoe het zat? En van zodra dat je de onderzoekende houding ingaat, dan ontdek je heel vaak, ja, helemaal niet. Dus dan moet je beeld al heel snel bijstellen. En kijk, een opleiding geschiedenis is meerdere dingen, maar dat is daar zeker één van. Dus dat je eigenlijk mensen uitnodigt om net met een bevragende, onderzoekende blik het verleden te gaan toetreden. En daar dan een nieuw begrip uithalen.
1: Ja. Ja. En hoe doe je dat dan als zulke films er zo niet betrouwbaar zijn?
0: Dan zal ik er misschien. Dat wordt wel heel veel marketing voor mijn eigen universiteit. Zal ik misschien Erasmus even ingooien? Hè? Ad fontes, terug naar de bron. Dus dat je gewoon het bronnenmateriaal er zelf bij haalt. Maar kijk, je kan bijvoorbeeld ook zo iemand als Erik Hazegoff-Roefsema, dus de soldaat van Oranje. Onlangs is daar ook nog een boekje over verschenen. Misschien iets te scherp in de kritiek. Maar dus iemand die toch heel erg ook gewoon een beetje ging ontmythologiseren van wat die man had gedaan. Dus daaruit bleek toch ook een beetje dat de soldaat van Oranje toch ook vooral een soort van grootsprakerig iemand is, hè, die misschien achievements van andere mensen een beetje voor zichzelf ging claimen, zichzelf heel groter ging neerzetten, ook wel een beetje oog voor PR had en zo. Maar als je dan de bronnen weer ingaat, dan kan je zien dat daar dus best wel veel vertekeningen bij naar voren zijn gekomen en dan kan je dat dus weer als soort van wordt dan weer een soort van correctie op het soort mythologische beeld dat geleidelijk aan is ontstaan doorheen de decennia.
1: Ja, en als je dan zegt bronnen, wat zijn dat dan?
0: Oh, dat kan van alles zijn. Dat kunnen gevangenisrapporten zijn, want Soldaat van Oranje heeft ook in Oranje Hotel gevangen gezeten voor een tijdje. Dus dat kan je gaan raadplegen. Hij was ook student aan de Leidse Universiteit, dus daar kan je ook gewoon kijken welke documentatie daar überhaupt nog is, hè, van studentenverenigingen, studentenblaadjes, welke contacten dat je toen had. Dus eigenlijk een beetje het klassieke historische vingerwerk van in het archief gaan zitten. En een beetje traceren waar die man geweest is. Lid van welke verenigingen was hij lid? Wat deed hij allemaal? En op basis daarvan de bronnen die je daar rond in kaart kan brengen. Dan een beetje gaan kijken van kunnen we daar, wat zien we daaruit naar voren komen?
1: Maar dat blijft dan dus ook een interpretatie?
0: Heel zeker. Dat is zeker zo. Je hebt een Nederlandse historicus, Pieter Geil, noemt hij. Ik noem hem soms ook wel eens voor de mop Horny Pete. Dat is maar een mopje voor de studenten. Die zei, ik weet niet meer wanneer hij het zei hoor, maar een bekende uitspraak van hem is: geschiedenis is een gesprek zonder eind. Dus dat je eigenlijk de bevraging blijft. Het gaat nooit echt weg. Dus de onderzoekende houding aan zich is eigenlijk het belangrijkste. Dus dat je gewoon blijft graven. En je komt dan met een interpretatie. Maar dan ga je ze uiteindelijk toch weer moeten herbekijken. Van misschien heb je toch weer iets gemist. Is er een ander bronnencorpus dat een nieuw licht werpt? En zo probeer je toch iedere keer je inzicht bij te stellen.
1: Ja, en het wordt ook steeds moeilijker, want het is ook steeds verder weg. Steeds langer geleden.
0: Zeker. Dat hangt er een beetje vanaf hoe goed het bronnencorpus is. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook wat je nu ziet, hè? Een gesprek dat we heel erg aan het hebben. Een gesprek dat we nu heel erg hebben is het digitale tijdperk en de problemen die we hebben met gewoon bronnen uit deze periode. Want websites die rotten al snel, hè, dat links niet meer werken bijvoorbeeld. Maar ook sociale media platforms, data verdwijnt er heel snel, is ook niet echt toegankelijk, want het zit allemaal bij commerciële partners. Dus je hebt bepaalde periodes waarin dat het type informatie waar je mee werkt, dus bijvoorbeeld geschreven documenten of documenten die met heel goede typemachines geschreven zijn. Daar zijn wij als historici heel dankbaar voor, want we kunnen die mooi lezen en dan kunnen we daar mooie dingen mee doen. Maar voor de jaren 2010 of 2020 of 2000, het zal niet zo gemakkelijk worden voor de toekomstige historici als ze ermee moeten aan de slag gaan. Dus dan moeten ze weer een manier vinden om daar de gaten op te vullen.
1: Ja. Honderdduizenden Twitterberichtjes doorspitten bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. Ja. Dat is iets, misschien als zijpadje, maar ik geef momenteel, bij ons in het programma geef ik een vak over digitale geschiedenis, waarbij dat we studenten proberen aanleren om met computationele methodes te werken. Dus echt zo van die grote datasets nemen en daar patronen in proberen ontwikkelen.

0: ontdekken of die kritisch benaderen en daar op basis daarvan dan historisch onderzoek te doen. Want het wordt in toenemende mate een belangrijke kwestie, zeker voor de recentere jaren. Heel veel informatie waar we veel mee kunnen, maar je moet er dan ook wel je weg in vinden. En dat is een hele uitdaging op zichzelf.
1: Maar dat is dan dus heel kort geleden waar je dan als historicus naar kijkt. Dus, want toch, dan kijk je dus naar 20 jaar geleden of zo als je dit soort dingen gaat doen. Ben je daar ook al mee bezig als geschiedkundige?
0: Ja, zeker. Nogmaals een Rotterdam verwijzing. We hebben een beetje een andere benadering dan op andere plekken. Wij kijken heel erg vanuit het heden terug naar het verleden. Dus dan hebben we soms ook wel eens de neiging om gewoon de laatste 50 jaar te nemen, bij wijze van spreken. En dus zeker de afgelopen 20, 30 jaar, waarbij dat big data echt opkomt en dus heel belangrijk wordt, dan nemen we dan zeker ook mee. Dus dat probeer ik nu ook in mijn lopend onderzoek ook zeker te doen. Eigenlijk meer op een beetje een meer geautomatiseerde manier in kaart brengen hoe het herinneringslandschap in Nederland geëvolueerd is. Dus dat is dan nog los van videospelletjes, maar dus met die digitale methodes, omdat je dan bepaalde patronen kan zien die je met je blote oog misschien niet had gezien als je een beperkt aantal bronnen kwalitatief analyseert. Dat je een klein setje bronnen heel, heel intens gaat lezen versus een grote dataset waar dat je dan eigenlijk een patroon in probeert te herkennen, maar waar dat je niet alles met het blote oog kan lezen, net omwille van het volume. Dat is iets waar ik nu zelf met een collega uit Groningen, Berber Hagedoren, mee bezig ben. Ja.
1: Interessant, ja. Dus nou goed, dan kijk je dus naar historische gebeurtenissen. Ja. En je hebt ook een analogie ontwikkeld voor historische gebeurtenissen. En die heb je ook meegenomen.
0: Ja, die heb ik meegenomen. Ja, dat was heel fijn. Nou ja, ik zou misschien zeggen van, dus we begonnen daarnet met, we hebben met z'n allen een beeld over het verleden, verschillende periodes doorheen de tijd. We hebben daar een soort van globaal beeld bij. En vaak weten we niet echt waar dat beeld vandaan is gekomen. We hebben het ergens opgepikt, maar het wordt wel een beetje ons referentiekader indirect, waarmee dat we dus de wereld tegemoet treden en dingen interpreteren. En ik zou dan ook zeggen, dan herkennen we vaak parallellen of patronen. Dus dan zou je denken van, oh, dit is een gebeurtenis, dat doet mij denken aan. Als je gewoon gevechten in Oekraïne ziet, oh, doet me denken aan de loopgravenoorlog van 1914. Of, Trump zijn de politiek, doet me denken aan Hitler in de jaren 30 enzovoort. Dus we hebben heel snel de neiging om die lijntjes te trekken. En ik zou zeggen van, de goede historische benadering daarbij lijkt mij om, te erkennen dat je die lijntjes legt, hè, zo werken je hersenen, maar dat je die dan ook probeert te bevragen eerder dan dat je ze als uitgangspunt neemt. En dan kom ik een beetje bij mijn metafoortje. Ik heb een plaatje bij, dat is natuurlijk alleen maar voor in de studio. Maar daar staan bolletjes, hol op.
1: Bolletjes vol.
0: Ik heb ze ook mee. Eventjes een shout-out naar Regina, vriendin van mij, die heeft die gemaakt voor mij destijds.
1: Prachtig.
0: Dat is heel mooi, kan ik heel goed als didactisch materiaal gebruiken. Nou, het idee is een beetje van, als we het over parallellen hebben en hoe dat we die herkennen.
1: Kan je ze even naar mij gooien?
0: Ja, zeker. Nou.
1: Ja,
0: perfect.
1: Dankjewel.
0: Nou, dan kunnen we met z'n beiden kijken. Heel mooi.
1: Hij is heel mooi. Ja, allerlei verschillende kleuren en het zit helemaal in elkaar gewikkeld.
0: Zeker, precies. Kijk, uitgangspunt is, zou ik zeggen, van onze hersenen zijn patroonherkennend. Dus we hebben de neiging om linkjes te leggen. Maar historische gebeurtenissen, dat zijn uiteindelijk heel complexe dingen, waar heel veel dingen samenkomen, waar je heel veel laagjes aan hebt. En dus op het eerste zicht kan iets gelijkaardigs lijken, maar al snel als je wat dieper gaat kijken, dan wordt het een beetje als zo'n bol, waar je heel veel dingetjes ziet samenkomen. Heel veel kleurtjes, heel veel combinaties, die deels een beetje hetzelfde zijn, maar ook weer niet. En ze vormen een complex geheel. En voor mij is dus eigenlijk een soort van benadering van het verleden, dat je heel erg probeert om, als je een parallel herkent, om net de vraag te stellen en dus de balletjes een beetje uit elkaar te halen. Van wat zien we hier nu eigenlijk echt? Altijd lastig, want het zijn heel complexe vraagstukken. Maar ik denk dat door de bevraging kom je tot een soort van preciezere inschatting van wat dat je nu eigenlijk ziet. Ja. Kan er misschien even een voorbeeldje ingooien?
1: Ja, ik zal het even samenvatten, maar historische gebeurtenissen zijn dus eigenlijk bolletjes wol.
0: Ja,
1: en die lijken misschien op het eerste gezicht heel erg hetzelfde.
0: Ja.
1: En dat is ook hoe ons brein werkt. Van, we denken gewoon, dat is wol. We denken in categorieën, we denken gewoon heel associatief.
0: Ja.
1: Maar als je dan dus die wol gaat uitwikkelen, als je dan verder gaat kijken in dat bolletje, dan kom je er eigenlijk pas achter dat al die bolletjes verschillend zijn.
0: Ja, precies. En dus wat je dan eigenlijk doet, is waar we daarnet mee begonnen. Namelijk, je gaat in de onderzoekende houding zitten. Je gaat in de bevragende houding zitten.
1: Je gaat het uitpluizen.
0: Precies, je gaat het uitpluizen. Dat is letterlijk waar het om gaat. Dus dat je niet zozeer zegt van, oh ja, dit is zo, maar is dit nu echt zo? Ik heb hier een tijdje geleden met een collega, Sarah Polak uit Leiden, hebben we daar een papertje over geschreven. En we hebben toen, ik moet wel zeggen, de eerste Trump administration, dat was in 2016-17. Ondertussen is er al heel veel gebeurd, dus we zouden het beeld eigenlijk een beetje moeten bijstellen. Maar we hebben toen de aanstelling van Hitler als kanselier in 1933, naast de inauguratie van Trump in de VS in 2017, naast elkaar gelegd en dan de vraag gesteld van, ja, wat zien we hier nu eigenlijk?
1: Dus dat zijn twee bolletjes wol die mensen misschien snel aan elkaar zouden linken.
0: Ja. Ja, okay, en dat merkte ik ook, want ik heb daar toen ook wel sessies over gegeven. En toen ik de vraag stelde aan mensen, ja, dan zeiden ze dat letterlijk. Van ja, ik vind dat dat wel hetzelfde is en dat soort dingetjes. En ik begrijp dat ook wel, maar wij vonden het ook net interessant om het maar gewoon even uit te zoeken. We hebben best wel een paar dingen die we uitpluizen. maar eentje dat ik er misschien uit kan lichten is, kijk, als je naar Hitler kijkt in 1933, wat er dan gebeurd is, is dat hij rond 1925, dus als hij de cel uitkomt, dan is er in de NSDAP, zijn partij, is er eigenlijk een soort van intern conflict ontstaan tussen alle leden die elk een andere richting uit willen. En Hitler slaagt erin om in 25 eigenlijk gewoon het pleidooi te beslechten in zijn voordeel. En wat hij dan ook zegt is, we gaan geen partijpuntenprogramma opstellen. Mijn visie wordt leidend. Dus Hitler slaagt erin om zijn persoonlijke opvattingen eigenlijk het partijprogramma van de NSDAP te maken. Daar komt dan ook nog gewoon al die militaristische organisatie bij, die paramilitaries, hè, dus de SA en de SS, die dan ook geleidelijk ontstaan. Dus wat je ziet is dat Hitler, als hij aangesteld wordt in 1933, brengt hij eigenlijk een volledige beweging waarvan hij aan het hoofd staat, brengt hij de Duitse staat in om de Duitse staat van binnenuit te gaan vernietigen, wat hij dan daarna doet. En wat je bij Trump ziet is, toen Trump begon aan zijn presidentiële carrière, dan zitten we 2015, zoiets. Trump is altijd al een beetje politiek betrokken geweest als een financier van kandidaten en zo. Dus hij ging altijd wel donaties doen. Maar pas in 2015 gaat hij zich echt presenteren als kandidaat. En hij doet dat binnen een republikeinse partij, waar er dus ook een soort van burgeroorlog in heerst. Maar waar er dus op een bepaald moment 17 presidentskandidaten zijn. Dus Trump is eigenlijk een beetje een outsider. Geleidelijk aan trekt hij het laken naar zich toe. Maar in het begin heeft hij dus geen beweging. Die beweging komt eigenlijk pas echt op gang nadat hij president is geworden. Dus het Trumpism, zeg maar, is iets post-inauguratie in belangrijke mate. En dat is wel echt een verschil, denk ik, met Hitler en de NSDAP. Ja, Hitler heeft gewoon al een heel krachtige beweging die hij gewoon de staat invoert. Heeft ook een hele andere agenda en dat soort dingen. Maar dus dan zou ik zeggen van, daar zie je dus eigenlijk al een soort van verschil ontstaan. Dat me wel relevant lijkt om dan de inschatting te maken. Nu, ik zou dan ook zeggen, laatste puntje misschien nog. Dit is voor 2017. Is natuurlijk herverkozen. Er is heel veel veranderd. Dus ja, die analyse van toen is dus niet echt meer van toepassing. Maar dan zou ik zeggen, ja, we zouden ze eigenlijk eens opnieuw moeten doen voor nu. En dan zou ik dus weer beginnen met de vraag, want ik weet het dus eigenlijk ook niet echt. Ja. Wat zien we nu eigenlijk? Ja. Ik heb er wel ideeën over, maar je zou het dus eigenlijk weer bevragend moeten gaan onderzoeken.
1: Ja. Ja. En waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Want je hebt dan dus soort van, in allerlei details heb je verschil gemaakt tussen die bolletjes wol.
0: Ja.
1: Waarom is dat belangrijk? Wat is het gevaar als mensen die bolletjes wol te veel naast elkaar houden?
0: Ik zou meer zeggen, het lijkt mij vooral, het gevaar zit er meer in de simplistische analogie. Dus dat je, ik zou het ook wel in het Engels de singular similarity willen noemen. Hè. Je ziet één dingetje en dan denk je meteen van, oh, dit zijn twee exact dezelfde situaties. Maar dan denk ik van, zeker vanuit een beleidsoogpunt, lijkt het mij veel zinvoller om net de diepte een beetje in te duiken. En dan gewoon specifiekere problemen in kaart te brengen, waarop dan je kan reageren. Misschien heel kort voorbeeldje erbij.
1: De zorgen misschien om Trump zijn terecht.
0: Ja.
1: Bedoel jij? Maar als je dus echt goed naar de situatie gaat kijken, kan je uiteindelijk misschien meer met die zorgen doen.
0: Ja.
1: Kan je beter ingrijpen.
0: Ja,
1: dat precies. Is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja, precies. Ja, okay. Dat is inderdaad wat ik zeg. Ja. Kijk, bijvoorbeeld, Hitler was iemand die heel erg om zijn image gaf. Maar die ging daar dus ook heel zorgvuldig mee om. Dus er waren maar bepaalde beelden die van hem mochten circuleren. Daar zat echt een soort van beleid binnen die partij op. Maar bij Trump is gewoon iemand die voortdurend de aandacht opeist. Zelfs als hij dat negatief doet. Dus als hij iets zegt dat hem heel erg kan schaden, dat maakt hem dan niet zoveel uit, want hij wil gewoon de aandacht opslorpen. Dus de manier waarop dat hij de media bespeelt is in dat opzicht eigenlijk een beetje anders dan wat Hitler deed. Maar dat denk ik dus, dat weten is belangrijk, want dan de manier waarop je daarop reageert is ook anders. Dus vandaar. Dus inderdaad wat jij zegt, je kan meer gaan doen als je preciezer bent. En daar is die bevraging wel heel goed voor, ja, denk ik.
1: Je kan een mooiere trui breien als je beter weet hoe het bolletje weer onder elkaar zit. Eigenlijk.
0: Als je het zo wil stellen. Zeker. Ja.
1: We gaan even luisteren naar wat muziek. Ace is High van, ja, Iron Maiden.
0: Ja.
1: Waarom heb je dit gekozen?
0: Oh ja. Ja. Ik heb ook een plaatje bij. Ik zal het even laten zien, ja, voor de mensen thuis. Ik heb het geprint omdat ik het beeld ook zo mooi vind. Ik weet niet of mensen het kunnen zien.
1: Nou,
0: hoor.
1: Ik zal het even omschrijven voor de mensen thuis. We zien, ja, Iron Maiden, Ace is High. En dan zien we een soort hele boze doodskop in een oorlogsvliegtuig.
0: Ja, precies. En het is dus Eddie, de mascotte van Iron Maiden, die in een Spitfire zit en die in zijn eentje gewoon...
1: Spitfire is het vliegtuig.
0: Ja, de Spitfire is het vliegtuig, hè, van de Engelse RAF, de luchtmacht. En Eddie houdt in zijn eentje de Duitse jachtvliegers tegen. En ik vind het zo'n mooi voorbeeld van, ja, ook weer zo dat mythologisch denken waar we het eerder over hadden. Hè. Dus snel mythes die over oorlog kunnen ontstaan. In een Britse context is een van de mythes over de oorlog dat Groot-Brittannië alleen stond en dat de Spitfire-piloten toch echt gewoon de Duitsers tegengehouden hebben en dat dat een kantelpunt in de oorlog is geworden. Nu, kijk, ik wil dat niet helemaal afbreken, maar dat is wel een heel reductionistisch beeld. Er zijn meerdere factoren die bepalen hoe die slag is gegaan. In hoeverre waren de Duitsers überhaupt van plan om echt massaal een invasie te hosten enzovoort. Maar je ziet dat daar een soort van mythologisch beeld rond ontstaat, hè, over dat heldendom tijdens die slag. En een beeld dat bij de Britten echt is blijven hangen. Waar mensen vandaag nog altijd naar verwijzen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Brexit-campagne van ondertussen ook alweer 10 jaar geleden, maar waarbij mensen in het pro-Brexit-kamp eigenlijk naar de spirit of 1940 gingen verwijzen. Hè. Van, we gaan door een moeilijke tijd heen, maar we kunnen dit, en dan gaan we ons er zelf wel doorheen slaan, en dan worden we weer een economisch aantrekkelijke macht, en dat soort dingen. Maar ja, het is een soort van manier van denken die natuurlijk, dat zijn heel verschillende situaties natuurlijk. In 1940 versus gewoon een economische break-up onderhandelen. Dus een soort van dat mythologisch denken wordt een referentiepunt voor mensen. En ze gaan er dus ook gewoon in het heden op handelen. Daarom vind ik het ook gewoon interessant om die dingen gewoon een beetje uit elkaar te trekken. Dit liedje is daar een voorbeeldje van. Ja. Van die mythologie en hoe die doorleeft in het heden. En hoe je ze dus best ook een beetje bevraagt, lijkt me.
1: Ja. Dit is hem. Ace is High van Iron Maiden.
0: Ja.

0: Gezelschap. Bram van Diemen.
1: Ja, goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Ik spreek vannacht met Pieter van den Heden over hoe onze perceptie van het verleden wordt gevormd door de verhalen die we over horen en vertellen. Nou, net hadden we het over Soldaat van Oranje en over een bolletje wol. Nu gaan we inzoomen op jouw expertise, namelijk games. Jij doet onderzoek naar de culturele verbeelding van het oorlogsverleden door de tijd heen.
2: Ja.
1: En moet ik even zeggen, ik ben zelf echt een totale noob als het gaat over games. Dus ik weet er helemaal niet. Dus je moet me er echt even doorheen helpen. Het is een hele wereld aan zich volgens mij, met eigen taal en gewoontes.
2: Ja, zeker.
1: Het enige wat ik weet is dat er heel veel oorlogsspellen zijn.
2: Ja,
1: en die kunnen bijvoorbeeld zo klinken.

0: Dat is Battlefield, denk ik.
1: Dat is Battlefield. Ja, je hoort het meteen.
0: Ja, dat kan ik er wel uithalen ondertussen. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Ik moet zeggen, als buitenstaander, het klinkt best heftig.
0: Ja.
1: Waarom spelen mensen dit?
0: Er zijn heel veel motivaties. Er is al best wel veel onderzoek naar gedaan. Ook vanuit de psychologische hoek, zou ik zeggen. Zeker gewoon een soort van competitief element. Dus echt wel een belangrijk factor. Als je Battlefield specifiek neemt, wat je daarin doet is, je speelt als een squad. Dus dan ben je met 4 mensen of zo. En dan ben je dus een klein groepje. En dan ga je allemaal doelen gaan nastreven. Dus ook gewoon de sociale dimensie. Mensen spelen graag samen. Kunnen ook gewoon samen dingen bereiken, doelen verwezenlijken. Dat draagt ook bij aan een soort van identiteitsvorming. Dus echt gewoon samen doelen verwezenlijken is een hele goede manier om je identiteit te vormen en om een band op te bouwen met andere mensen. Dus die sociale dimensie is ook heel groot. Ik zou zeggen, gewoon dat jij zelf de agenda zet, erop handelt en het bereikt. Self-determination theory noemen we dat dan, binnen de psychologie. Mensen waarderen dat heel erg, dat is iets, daar halen mensen veel uit. Dus er zijn best wel veel factoren. En als het dan, dus dat gaat voor spel in het algemeen, denk ik.
1: Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen, want dat, ja. Waarom moet je daarbij iemand doodmaken?
0: Het is een vrij recht toerecht aan design eigenlijk, hè, om dat zo te doen. Het is eigenlijk al de oudste spellen uit de jaren 60 zijn eigenlijk ook al schietspelletjes. Hè. Space War is ook war, hè, dus dan ben je op ruimteschepen aan het schieten. Het is,
1: Space War is die ene dat je zo puntjes omhoog moet schieten tegen dingen die er aankomen?
0: Of? De Space Invaders. Dat is uit de jaren 70. Maar Space War is dus een van de oudste spellen ooit. Is gemaakt aan MIT in Massachusetts. Dat waren computeringenieurs en zo. Die hadden een bepaald moment zo'n display waar ze iets mee moesten. We gingen een beetje experimenteren. En dan hebben ze er gewoon een ruimteschip combat simulator van gemaakt. Dus dan zag je zo van, dus dan hadden ze 2 van die joystickjes. Dus kon met meerdere mensen spelen. En dan hadden ze een soort van zwaartkrachtsimulator gemaakt. Daar zaten dan ruimteschipjes op. Die bewegen rond het zwaartkrachtveld. Maar dan kon je ook torpedootjes afschieten op elkaar. Als je de andere dan raakt, dan win je. Het is al van in het begin.
1: Dat was dus allereerste oorlogsspel.
0: Een van de eerste. Als historicus is het natuurlijk altijd lastig om de eerste te noemen. Maar het is wel een van de eerste, zou ik zeker zeggen. En misschien goed om aan toe te voegen. Heel veel van die dingen zijn militair ook in hoe ze ontworpen zijn. Spellen vinden hun oorsprong in militair onderzoek. Kijk, die mensen bij MIT, die gingen computers maken, testen, maar daar zat ook vaak militaire funding achter en zo. Dus niet alleen is het design heel erg gericht op gevecht, ook nog eens de institutionele context erachter, is dat ook letterlijk. Het is heel erg bedoeld om, maak ons leger sterker. Ga maar dingen uitzoeken voor ons. Ja. Dus vanuit die achtergrond is in ieder geval qua design is combat eigenlijk al van in het begin een beetje de hoofd. Ja. Een van de meest zichtbare vormen die je kan zien.
1: Het klinkt een beetje eng, want ik snap, het is gewoon vet als je zo'n spel kan spelen. Dat snap ik, dat het spannend is en avontuurlijk. Ja. Maar dat weet je dus helemaal niet terwijl je dat doet, dat erachter een hele lobby zit van het leger. Die jou lekker wil maken om dan uiteindelijk ook te gaan vechten.
0: Dat is best goed om inderdaad bij te dragen aan de bewustvorming daarvan. Ja. In ieder geval historisch, qua oorsprong is dat heel zeker zo. Hè, dat er een soort van military industrial en military entertainment complex is. Die dus eigenlijk die spelletjes mee gevormd heeft. Ook de Call of Duties van de wereld en zo. Dat zijn ook spellen die gemaakt worden in samenwerking met militaire adviseurs. Daar zit ook een bepaald militaristisch vertoog in, heel duidelijk. Het is inderdaad wel belangrijk om dat te benoemen ook. Hè, dat mensen zich daar wel bewust van zijn. Want je krijgt er wel een bepaald beeld over oorlog door. Dat is niet altijd de overheid die het top-down oplegt. Dat zijn ook gewoon commerciële spelmakers die zien van, mensen vinden dit cool, dus we gaan dat gewoon doen. Wel goed om het gewoon te bevragen, zeg maar. Dus ook goed om het hier te benoemen, dat dit wel de achtergrond is daarvan. Heel vaak, ja.
1: Interessant. Ja. Ja, en wil je mij als noob even meenemen, zeg maar, hoe ziet zo'n spel eruit? Wat ben je dan aan het doen?
0: Dat is een breed vraag. Even denken. Maar dus, laten we laten we als schietspeltjes nemen. Want we hebben verschillende formats natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is goed. Want jij denkt dat het beste is.
0: Oh ja, dat is prima. Nou, eventjes denken. De manier waarop ik er soms over nadenk is dat het toch altijd meerdere lagen zijn. Als ik gewoon een spel bekijk, dus als ik achter het scherm zit en ga spelen, heel belangrijk, het is een spel, hè, dus er is een soort van realistische, quote-unquote, achtergrond die erbij gecreëerd wordt. Dat is vaak, nou ja, heel beperkt en selectief, maar dat is bedoeld om in te spelen op interesses die mensen hebben. Er zijn best veel mensen die militaire technologie heel cool vinden. Dus om het dan zo accuraat mogelijk weer te geven, dat speelt in op een soort interesse waarmee dat je gewoon, nou ja, mensen trekt die je spel gaan kopen.
1: Ja,
0: dat
1: dan kunnen ze een tank gaan bekijken en dan klopt dat helemaal.
0: Ja,
1: en dan kunnen ze daar opeens omheen lopen.
0: Precies.
1: Dan zien net zoals dat je naar een museum gaat.
0: Ja, zeker. Ja. En die musea zijn trouwens ook vaak verbonden met het maken van die spellen. Als je bijvoorbeeld zo World of Tanks neemt of zo, dat is een van de grotere gratis spelletjes op het internet. Die hebben een volledige tak uitgebouwd, waarbij dat ze samenwerkingen opzetten met militaire musea over de hele wereld heen, zodat ze aan de ene kant dus tankmodellen kunnen gaan scannen en één op één in hun game gooien, maar waarbij dat die militaire musea dus ook gewoon kunnen gaan pronken van hey, we zitten in World of Tanks en kom even langs bij ons. Dus die wisselwerking is heel direct in dat opzicht. Dus ja, dat is zeker één laag. En dan zeker bij oorlogsspellen, ja, militaire technologie spreekt tot een zekere verbeelding. Dus daar spelen spelmakers graag op in. Maar ik zou dan ook zeggen, dat is één laag als je naar dat scherm kijkt. Want het is uiteindelijk ook een spel. En een spel moet spelregels hebben die heel leesbaar zijn. Dus je moet ook een interface hebben waar dat je, dat je eigenlijk het spel als spel kunt lezen. Dus dat je dan bijvoorbeeld, je loopt rond, je hebt een soort van mini-kaartje in de onderhoek, daar sta je doel op, dat je weet, daar moet ik heen lopen. In Battlefield, daar staan je teamleden op. Dan komt er plotseling een icoontje op. Oh, teamlid nummer 4 is neergeschoten. Hij is gewond. En dan ga je met defibrillators, ga je hem dan met één schokje weer helemaal op de been helpen, zeg maar. Maar dan komt er op je mini...
1: Handig, makkelijk?
0: Ja, heel makkelijk, hè? Precies. Maar dan ga je dus op je minimapje, zie je dan plotseling een icoontje verschijnen van, oh, hij is gewond, dus ik moet erheen. Maar dat is informatie die je als speler nodig hebt om het spel te kunnen spelen. Dus je hebt eigenlijk die twee lagen. Je hebt de verisimilitude, hè, dus de nabootsing van de militaire technologie, om het cool te maken voor mensen. Maar dus ook de laag van, oh ja, oké, dit is de informatie die ik nodig heb om te kunnen spelen. Zoiets. Dus ja, dat zijn zeker twee lagen die je moet hebben, denk ik. Want anders wordt het gewoon lastig. Anders ben je gewoon aan het kijken naar iets en weet je je weg niet. En haken spelers ook gewoon al snel af.
1: Ja.
0: Omdat ze het gewoon niet begrijpen.
1: Logisch, ja. Logisch, ja. Als het te moeilijk is, dan ga je natuurlijk niet aan beginnen.
0: Ja.
1: Als het moeilijk te begrijpen is, bedoel ik.
0: Kijk, bij sommige spellen is er echt wel een leercurve en zo. Je hebt zo'n spelletjes als Hell Let Loose. Dat is ook een online spel, maar waarbij dat ze dus eigenlijk, je zit in een legertje van 100 spelers. Dus dan zitten we echt met een grote groep. En daar zit dus ook een commandostructuur in. Dus dan heb je dus sergeanten. En, dus eigenlijk een beetje zoals het echt leger. Maar dat je dus gewoon een verantwoordelijkheidsrol toegewezen krijgt. Dat jij plotseling de soldaten onder u moet aansturen aan het front. Enzovoort. Dus aan zo'n spel kunnen er best veel laagjes zitten. En dat kan dus een uitdaging op zich zijn. Een uitdaging die spelers ook leuk vinden. Om net diep in een spel te duiken en om het geleidelijk aan te ontdekken. Dat zal er wel voor een niche zijn. Maar het is ook meer van, dat is echt een centraal uitgangspunt van game design. Je design moet helder zijn. Je moet de regels van het spel duidelijk gecommuniceerd hebben naar de speler. Je moet ze via je scherm of via je output ook duidelijk kunnen communiceren. Zodat zelfs als het moeilijk is, dat spelers in ieder geval wel weten wat ze horen te doen. En zo kunnen ze er geleidelijk aan ingroeien.
1: Ja,
0: zeg maar. Ja.
1: Ja. En dus die interface zorgt er ook voor dat in zekere zin de werkelijkheid natuurlijk wat wordt versimpeld. Of dat het toegankelijk wordt gemaakt.
0: Ja, absoluut.
1: Want in het echte leven, in een echte oorlog, heb je helemaal niet een kaartje waarop je kan zien van, oh, mijn maten zijn daar en hij is gewond en hier is dus het doel waar ik naartoe moet. Dan is het misschien veel chaotischer.
0: Precies.
1: Dus dan vraag ik me af, is zo'n game een goede manier om je in te leven in een oorlogssituatie?
0: Kan op zekere manieren. Het hangt heel erg af welk soort van design je naar voren schuift. Ik zou misschien in de eerste plaats zeggen van... ja, je ziet gewoon een aantal duidelijke compressies die een vertekening opleveren. We zeggen dat spellen altijd simulaties zijn. Dus een nabootsing van bepaalde handelingen. Maar een simulatie is onvermijdelijk selectief. Dus je gaat bepaalde dingen uitlichten en andere niet. Dus bij een shooter is dat een vuurwapen herladen wordt vrij uitgebreid gesimuleerd. Maar heel veel andere handelingen zijn er echt helemaal uitgegooid. Dus in dat opzicht is het heel beperkt. Je hebt ook een compressie van je informatieaanvoer. We zeggen soms dat spellen eigenlijk een soort van perfecte informatie opleveren. Het spel geeft jou alles dat je nodig hebt, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet gebeurt. Vaak heb je gewoon de informatie niet om iets te doen. Dus een spel vertekent daar ook heel erg. Maar ik zou dan wel zeggen van, en dan raak ik misschien aan een ander punt een beetje. Een spel kan volgens mij op andere vlakken wel een meerwaarde zijn. Als het over begrip over oorlog gaat. Maar dan zou ik misschien geneigd zijn om niet per se aan de shooter games te denken. Misschien aan ander type spelletjes.
1: Ja? Aan wat voor type spel dan?
0: Ja, er zijn bijvoorbeeld de laatste tijd best een paar spelletjes gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld een spelletje uit Denemarken of zo. Dat speelt zich af in een bezet stadje in Denemarken. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bezetter is daar in 1945 aanwezig. Het is het einde van de oorlog. En jij bent een burger. En jouw echtgenoot wordt opgepakt op verdenking van verzetshandelingen. En het doel van het spel is, jij moet je echtgenoot vrij krijgen. Maar het is eigenlijk meer een soort van sociale simulator. Dus wat je moet doen is, jij moet eigenlijk een beetje gaan kiezen met wie ga ik praten om mijn echtgenoot vrij te krijgen. Ga ik mij aansluiten bij de verzetseenheid die lokaal actief is? Of ga ik toch een beetje aanschurken tegen de Gestapo-officier en hem een beetje tevreden houden dat hij misschien iets doet voor mij of zo? Dus wat je daar plotseling ziet is... er ontstaat een situatie waarin dat je als speler zelf de onzekerheid en de kwalijke uitkomsten van de bezettingstijd moet gaan navigeren. Zonder dat er echt duidelijke lijnen zijn over wat nu goed of slecht. Er zijn wel een aantal lijnen, maar tegelijkertijd is er ook heel veel onduidelijk en onzeker. En dus je wordt gevraagd om dat te navigeren. Dat vind ik wel sterk. Zeker omdat als ik aan geschiedschrijving denk over dit onderwerp. Zeker lange tijd gingen we in de geschiedschrijving heel erg statisch over bezettingstijd denken. We gingen heel scherpe lijnen trekken over, dader, slachtoffer, omstander. En wat we zien als we gewoon levenstrajecten van mensen volgen tijdens de bezettingstijd of tijdens de oorlog in het algemeen, is dat mensen vaak niet beantwoorden aan die statische categorieën. Menselijk gedrag ging gewoon heel erg evolueren en mensen konden dus heel veel verschillende rollen gaan innemen afhankelijk van de situatie waarin ze zich bevonden. Dus historici zijn in toenemende mate afgestapt van het hanteren van die statische categorieën om meer de nadruk te gaan leggen op dynamisch gedrag.
1: Ja, maar dat haakt ook natuurlijk eigenlijk in op überhaupt die verhalen die we onszelf vertellen over de oorlog waar we het eerder over hadden, toch? Want het is veel makkelijker om je goed te voelen over wat we hebben gedaan in de oorlog als het gewoon heel erg is van zij waren slecht, wij waren goed.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dan is het ook wel logisch dat we die verhalen onszelf vertellen, terwijl het dus eigenlijk veel complexer is. En er zijn dus spellen die dat doen.
0: Ja, er zijn spellen die dat doen. Ik begrijp de neiging, maar tegelijkertijd is het wat mij betreft... je mist veel, want de bezettingstijd doet wat met mensen. Hè? Ik heb net een boek uit waarin... het is van Timothy Snyder en die zegt... die citeert iemand en die zegt... een mens kan pas menselijk zijn in menselijke omstandigheden. Dus uw instituties moeten er naar zijn. Is er rechtsbescherming? Is er niet de dreiging dat als iets gebeurt dat jij geëxecuteerd wordt? Wat tijdens de bezetting natuurlijk best frequent ging gebeuren. En zo. Dus je hebt al die omstandigheden nodig. Ik denk dat we een soort van die onzekerheid van hoe gedraag ik me nu, dat is echt een kerninzicht dat we daarvoor nodig hebben. Dus dat is echt een soort van kerncorrective op net die rechtlijnige helde verhalen. En ik denk dat een spel net die onzekerheid en die dynamiek weer kan reintroduceren in hoe dat we denken over die tijd.
1: Ja, het geeft ook een soort mildheid. Want ook mensen die misschien keuzes hebben gemaakt waarvan we nu denken van, goh, dat was echt niet goed in de oorlog. Kan je ook denken van, ja, maar we hadden al die omstandigheden van stress. Dus je kunt iemand niet beoordelen zoals je iemand in vrede beoordeelt.
0: Ja, maar ik zou vooral ook zeggen, een soort van kritiek op jezelf of zo. Hè? Dat je gewoon heel erg gaat nadenken van, hoe zou ik mij gedragen in zo'n tijd? En mijn antwoord op die vraag zou zijn, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Vandaar, ja, een mens kan pas menselijk zijn in menselijke omstandigheden. Ja, we hebben dus die stevige institutionele context nodig om ervoor te zorgen dat we dit soort gedrag niet zien. Dat lijkt mij echt een kern takeaway. Maar dus ja, dus dat zit er dan ook deels aan gekoppeld. Kijk, sommige daders zijn vrij uitgesproken dader, zijn vrij uitgesproken ideologisch gedreven, waren antisemitisch, gingen gewoon allerlei dingen doen. Dus in sommige gevallen kan je vrij duidelijk een uitspraak doen. Maar ja, in andere gevallen is het heel duidelijk van, ja, wat doe ik nu eigenlijk? Het is eigenlijk, ja, onduidelijk. En ja, daar moeten we ons toch wel op zekere manier toe verhouden, denk ik dan.
1: Ja. Ja. En hoe groot denk je dat de invloed van die videogames is op hoe we de oorlog ervaren? Hoeveel mensen spelen dit? En zijn die mensen zich dan ook bewust van de hele historische context van zo'n game? Of willen ze vooral lekker schieten?
0: Hangt er een beetje van af. Ja, misschien een paar dingen. Kijk, een spel als Call of Duty verkoopt jaarlijks, ja, 16 à 20 of misschien zelfs 25 miljoen exemplaren. Dus dat is best wel een redelijk bereik. Vrij groot. Dat Deens spelletje waar ik het over had, ja, dat bereikt misschien een paar 10.000 mensen. Dus dat is een kleinere productie. Dus dat heeft dan ook een kleinere circulatie enzovoort. Ja, hoe het dan zit, hoe het ons denken vormt. Het is toch vaak een soort van, ja, telkens opnieuw herbevestigen van hoe dat we er al over dachten. Ik zou het niet zozeer zeggen als een direct effect van, ik speel dit en nu denk ik er zo over. Dus zo zou ik het niet zeggen. Maar het is vaak spellen, zoals Call of Duty bijvoorbeeld, die bestendigen vaak een soort van beeld dat we al heel lang hadden. En daardoor blijft het soort van het vanzelfsprekende uitgangspunt van hoe we praten en denken over de oorlog. Zo'n beetje, zou ik denken. Als dat een antwoord is op jouw vraag trouwens.
1: Ja, eigenlijk is het antwoord dus, we weten gewoon niet zo goed hoe groot de invloed echt is van die games, omdat het deel uitmaakt van een groter beïnvloedings.
0: Ja, dat denk ik wel. Het is heel nadrukkelijk ingekapseld in een soort van breder set aan culturele verbeeldingen die we hebben. Een voorbeeldje, Call of Duty is heel erg, wat mij betreft toch, tot op een paar jaar geleden, was heel erg het verhaal dat je erin zag van, nou ja, de greatest generation van Amerikaanse soldaten die Europa bevrijd hebben. En dat is een verhaal dat al best lang meegaat. Er zit daar ook een soort van verhaal over de Amerikaanse verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in, als zijnde de oorlog als het conflict waarmee interne spanningen in de VS werden opgeheven. Dus dan heb je zo vaak zo verhaaltjes ook al in films uit de jaren 40 eigenlijk al, waarin dat je dus, nou ja, een peloton Amerikaanse soldaten volgt tijdens de oorlog, maar er zit dan een Italiaanse Amerikaan in en er zit dan een Poolse Amerikaan in en ze komen onderling niet overeen. Weet je? Dus ze hebben dan onderling conflict, maar dan doorheen de film zie je dan dat ze geconfronteerd worden met bijvoorbeeld de Duitse tegenstander en dan slagen ze erin om hun tegenstellingen te overkomen, net omwille van de externe dreiging enzovoort. Dat is een soort van verhaal over, Amerikaanse eenheid die uit de oorlog is gekomen, waar je heel veel vragen bij kan stellen. Maar dat is zo'n soort van verhaallijntje dat je in sommige van de meest recente Call of Duty's nog steeds terugziet. Dus wat spellen zoals Call of Duty dan doen, is eigenlijk gewoon een verhaal dat elders ook al circuleert, dat ook al heel lang circuleert, het eigenlijk gewoon nog een keer herhalen en het daardoor bestendigen als vanzelfsprekende referentiepunt.
1: Dat is ook wel logisch, want natuurlijk, mensen willen gewoon, zeker als ze gamen, mensen doen dat denk ik toch voor ontspanning, dan willen ze gewoon ergens makkelijk instappen, iets wat ze al kennen, iets wat bevestigt wat ze eerder hebben gezien. Ja. Dus dan vraag ik me af, is een game eigenlijk, als je dat dus andersom zou willen benaderen, als je dus mensen hun perceptie van de oorlog zou willen veranderen, is een game dan wel het goede middel?
0: Dat kan. Hangt een beetje af van het design dat je kiest. Er zijn bijvoorbeeld ook spelletjes. Dat is een spel van collega's die in Tsjechië werken, waarbij dat het uitgangspunt niet schieten is, maar waarbij dat het uitgangspunt is, ik ben de kleindochter van iemand die opgepakt is tijdens de oorlog, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat er met mijn grootvader gebeurd is. Dus de doel van het spel is dat je het gaat uitzoeken. Dus dan ben jij plotseling iemand die eigenlijk een beetje het ad fontes principe van waar we het in het begin over hadden, eigenlijk gaat toepassen via gameplay. Dus dan ben je in de onderzoekende modus gekropen. En dan is het weer iets anders. Dus het kan, je kan weer een soort van die bevragende houding hebben, afhankelijk van het design dat je kiest. Maar ja, oké, er zijn ook veel mensen die dit spel niet spelen. Dus dan zit je inderdaad weer bij een soort van de bestendiging van de oudere verhalen die je al had.
1: Ja. En jij kent al deze games. Ik denk dus dat je ook heel veel games hebt gespeeld. Ja. Heb je enig idee hoeveel uren jou hebt gegamed?
0: Ja, moeilijk te zeggen. Ja, ik kan het wel uittrekken op basis van mijn Steam-account. Dus, laat het mij zo zeggen. Ik heb in het spel dat ik het meest heb gespeeld, Metal Gear Solid 5, heb ik 225 uur zitten. Die staat het hoogste. En dat is één game. Dus ik heb er best wel veel. Dus het zal best wel wat aantikken ondertussen. Ja.
1: En ben je dan ook lekker zo soms professioneel aan het gamen? Dat je dan weer een nieuwe game gaat spelen of mag ontdekken, zeg maar?
0: Ja, best vaak. Ja. Kijk, ik heb nu net. Ik ben aan een boek bezig. En in mijn boek gaat het heel erg over de verbeelding van de Holocaust. En in het bijzonder in spellen ook. En de afgelopen 10, 15 jaar zijn er best wel spelletjes verschenen die dat laten zien. Dus dan zeker voor mijn boek is het dan een kwestie van, ja, ik ga het wel spelen. Want vaak door het te spelen krijg je eigenlijk pas een beter idee van wat ze nu eigenlijk proberen te zeggen met de game. Dus dan is het ook gewoon puur van het analytische oogpunt beter om het te spelen. Ik snap dat op een bepaalde manier overkomt.
1: Vervelend.
0: Ja, vervelend is dat. Ja, precies.
1: Ja, maar je moet wel echt weten waar je het over hebt.
0: Ja, zeker. Nou ja, ook gewoon spellen zijn, ik zou zeggen, emergent. Ik zal er even die term erin gooien. Wat dat wil zeggen is, je hebt spelregels, maar een spel komt pas tot leven als je het echt speelt. En dan ga je dus ook pas beter begrijpen wat eigenlijk de ervaring is die je uitdrukt via je spel. Want alleen naar de spelregels aan zich kijken, daardoor blijft het een beetje dood. Dus je moet het echt gaan spelen om ook een idee te krijgen van wat is het soort van beleving dat de makers willen overbrengen. En dat krijg je dus pas als je echt gaat spelen, want anders heb je dat dus niet.
1: Ja, het is zo'n immersieve ervaring, dat moet je beleven.
0: Ja, het is echt een belevingsmedium, heel zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, interessant. Daar gaan we het straks denk ik nog even over hebben na het journaal. Want straks na het journaal praat ik verder met jou, Pieter van den Heden, over wargames en wat die zeggen over hoe we naar oorlog kijken. Ja. In zowel het verleden als het heden. Ja. Heb je nou zelf een vraag voor Pieter? Wil je meer weten bijvoorbeeld over zijn bolletje wol? Of welke vette games er nog uitkomen de komende tijd? Want hij is natuurlijk echt een expert, hij kent alles. Dat kan. Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Luister-app. En dan mag je hier gewoon live je vraag stellen en in gesprek gaan met een echte game-historicus. Nou, geweldige kans. Ik zou zeggen, bel en dan zijn wij zo terug. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald als mannen voor hetzelfde werk. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in 3 jaar tijd dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk dus. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met Pieter van den Heden over wargames. En we bespraken de vraag: hoe groot is de invloed van videogames op de gedeelde ervaring van een historische gebeurtenis?
3: Bram van Diemen. De Nacht van NTR Wetenschap.
2: Ik praat nog even verder met Pieter over de rol van gamen in oorlogstijd. En ik zei het net voor het journaal ook al, maar mocht je daar nou zelf een vraag over hebben, ja, dan kan je die dus stellen. Bel dan naar 0800-1121 en dan kan je hier zelf aan Pieter die vraag stellen die al een uur op je lippen ligt. Over oorlog, games of misschien wel allebei. En Pieter, jij werkt op het moment aan een boek.
4: Ja.
2: Over de Holocaust in games.
4: Ja, klopt.
2: Wat heb je onderzocht en wat waren je bevindingen?
4: Nou, best veel. Want het is ondertussen een beetje ontploft, het boek. Laat me misschien er één iets uithalen. Dus daar verwees ik daarnet ook al kort eventjes naar. Als je kijkt naar het gameaanbod dat we nu hebben. Als je dan kijkt naar bredere trends qua verbeelding van de Tweede Wereldoorlog daarin, dan kan je eigenlijk zeggen, dus van zodra dat spelletjes opkomen vanaf de jaren 60, 70, 80, dus wanneer het echt groot wordt, lange tijd zit de Holocaust daar helemaal niet in. Dus spelmakers branden hun vingers daar niet aan, ze willen daar eigenlijk niet naar verwijzen, dus Wereldoorlog 2 spelletjes laten die verwijzingen weg. Maar vanaf 2010 begint dat echt een beetje te kantelen. Dus dan zie je dat er geleidelijk aan meer producties komen die de Holocaust wel gaan verbeelden. Daar zijn een aantal redenen voor. Dat heeft onder andere te maken met betere technologie in de game-industrie, waardoor je bijvoorbeeld veel realistischere menselijke gelaatsuitdrukkingen kan laten zien. En daardoor kan je je dramatische vertelling verbeteren enzovoort. Dus dat soort dingen. En ook zou ik zeggen, bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie en Europese landen, geleidelijk aan staatssteun voor gameprojecten, waarbij dat je dan kleinere teams hebt die spelletjes gaan maken, waar de Holocaust dan ook in aan bod komt. Dus zeker vanaf dan heb je dat soort factoren die daaraan bijdragen. En dat breng ik een beetje in kaart in een van de stukken van mijn boek. Maar dan praat ik ook over, als je nu kijkt naar de spellen die op de markt zijn, hoe wordt de Holocaust daarin verbeeld dan. En dan zijn er een aantal trends, maar ik kan er misschien eentje uitlichten. Als ik naar grotere commerciële producties kijk, dus dan Call of Duty is daar eentje van, maar Wolfenstein bijvoorbeeld, ook een wat bekendere game voor de mensen die het een beetje kennen, misschien nog. Wat je daarin ziet, zijn eigenlijk een soort van, nou ja, ik zou zeggen bijna, ja, soms nationalistisch ingebedde bevrijdingsnarratieven. Dus het gaat hem heel erg over dat jij de persoon bent die ofwel een kamp ontdekt, of die een kamp, nou ja, zelfs actief binnendringt om eigenlijk gewoon de bevrijder te zijn.
5: Je bent de held.
4: Ja, precies. Dus dat jij de nazi-bewakers al neerschiet en dan eigenlijk op het punt staat om gewoon een opstand te lanceren. Nu, ja, historisch is dat een beetje een probleem, want nou ja, veel van die er zijn opstanden geweest, bijvoorbeeld in Auschwitz of op andere plekken, maar die opstanden, nou ja, die waren kortstondig, die zijn uiteindelijk neergeslagen door de nazi's en die mensen zijn geëxecuteerd. Dus ja, die opstanden die zijn vaak gewoon mislukt. Dus als gamemaker zit je dan ook met een beetje een probleem. Je wil aan de ene kant dus zo'n bevrijdersverhaal vertellen. Maar wat je dan dus ook ziet, is dat de gameplay dan in spellen die echt historisch probeert zijn, quote-unquote, dat ze dan de gameplay eigenlijk afkappen. En dat ze dan op een bepaald moment eigenlijk soort van, oh, er komt een nazi-versterking, er komt versterking aan, er komen Duitse soldaten aan, en jij moet nu vertrekken. En dat is het einde van dit deel van het spel. Dus dat een soort van externe conditie wordt opgelegd om het toch nog een beetje historisch in overeenstemming te brengen. Maar dus dat je wel zo die bevrijdersfantasie hebt, die er vrij centraal in zit. En dat is dan soms een beetje nationalistisch ingebed, in de zin van in Call of Duty's geval is het gekoppeld aan dus dat patriotisch Amerikaans verhaal van The Greatest Generation bijvoorbeeld. Maar er zijn ook Poolse cases op de markt, dus ook Poolse spelmakers die ook spellen maken waarin ze de Holocaust verbeelden, maar waarbij ze dus een soort van bevrijders power fantasy gaan koppelen aan een vrij nationalistisch Pools verhaal over de oorlog. Dus het idee van Polen is heel erg, nou ja, zijn slachtoffer geworden van Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, klopt natuurlijk ook, maar ze zijn dan heel erg in de steek gelaten. En de Poolse bevolking was toch vooral echt gewoon, zij waren de helden die echt tegen de twee totalitaire regimes gevochten hebben enzovoort. Er zit er ook heel veel mythologie rond. En dus de verbeelding van de Holocaust is dan heel erg ingebed in zo'n nationalistisch verhaal. Dus dat zie je, dat is een van de trends die je ziet.
5: Ja. En zijn er ook spellen die dat anders aanpakken? Want je hebt dus historisch correcte spellen, tussen aanhalingstekens, ik doe mijn vingers in de lucht. Maar die kappen het dan dus af op het moment dat het moeilijk wordt. Zijn er spellen die daar doorgaan?
4: Ja, kijk, eentje, en dat is eigenlijk een van de eerste zelfs, Wolfenstein The New Order. Dat is een spel dat uitgebracht is in 2014, dacht ik. Wolfenstein The New Order. Wolfenstein is een anti-nazi-reeks. Dus wat je doet is, je schiet gewoon allemaal nazi's neer. Het is een schietspel en de nazi's zijn precies, gewoon knallen, gewoon neerschieten. Wolfenstein The New Order speelt zich af in een soort van alternate history universum. Het speelt zich af in de jaren 60 en de nazi's hebben de oorlog gewonnen. Dus ze hebben een soort van fictieve setting gecreëerd, waarbij dat je dan plotseling ook je bevrijdersverhaal, als je in een concentratiekamp binnenkomt, ja, het is toch al een fictieve setting, dus dan kan je maar meteen al ingaan. Dat is een beetje de redenering. Dus dan bevrijd je dus ook gewoon het concentratiekamp volledig. Dus dan schiet je gewoon alle bewakers neer en dan iedereen gaat mee en hoppa, iedereen is bevrijd. Dat is dan een beetje het verhaal. En daar hebben ze dus de fictie, waarmee ze dus een beetje ruimte voor zichzelf creëren om dat dus te gaan doen, bijvoorbeeld.
5: Dus niet historisch correct?
4: Nee. Zeker niet. Nee. Ja, het is een soort van, ja, revenge fantasy, hè? Dat is het heel erg. Precies.
5: Ja. Ja, omdat we goed voor onszelf goed willen praten wat we hebben gedaan in de oorlog, toch?
4: Oh, dat zou ik daar niet echt zeggen. Het is heel erg van, het spel wil heel erg laten zien van, dit zijn de nazi's, dit is de ideologie die ze hadden. En dan zegt het spel eigenlijk tegen de speler van, hier zijn nu 5 machinegeweren, ga maar los.
5: Succes.
4: Precies, ja. Dus dat is een beetje.
5: En dan is het gewoon heel veel knallen.
4: Ja, precies. Ja.
5: We gaan nog gewoon naar wat muziek luisteren. Snake Eater van Cynthia Harrell.
4: Ja.
5: Waarom heb je deze meegenomen?
4: Ja, ik heb die meegenomen. Dus dan moet ik even. Dit is het hoofdnummer van een van de spellen uit de Metal Gear Solid reeks. Dat is een van mijn favoriete spelreeksen die ik ooit gespeeld heb. En ja, ik vind het gewoon zo'n mooi nummer. Het is zo. Dus het spel is een soort van Koude Oorlog spionageverhaal. Een beetje geïnspireerd door de James Bond-traditie, maar dan met een hele twist rond die een beetje in Japanse cultuur ingebed zit. En het nummer drukt dat ook heel erg uit, denk ik. Het is echt een soort van James Bond-song eigenlijk. En ik vind het heel mooi, dus vandaar dat ik het gekozen heb.
5: Snake Eater.
4: Ja.

0: wetenschap. Bram van Diemen.
1: Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met Pieter van den Heden over hoe onze ervaring van het verleden wordt gevormd. En we richten voornamelijk ons op jouw grootste expertise, namelijk games.
2: Ja.
1: We hebben het heel lang gehad over spellen die oorlog nadoen.
2: Ja.
1: Het kan natuurlijk ook andersom. Oorlog die spellen nadoet. En dan hebben we het over war games.
2: Ja,
1: die worden heel veel ingezet op grote schaal, ook bijvoorbeeld door de NAVO.
2: Ja.
1: Op welke schaal eigenlijk zijn die games een onderdeel van defensie?
2: Ik zou zeggen, dus er zit hier een lange traditie achter. Je kan wargaming eigenlijk zeker al terugvoeren naar het Pruisisch leger in de 19e eeuw, waarbij dat ze echt gewoon hun militaire operaties uitdenken en daar dan ook gewoon echt best wel successen mee halen. Sindsdien heb je zeker gezien dat nationale legers bijvoorbeeld het systematisch zijn gaan integreren in hoe ze functioneren. Legers spelen best vaak games omdat ze daar best veel inzicht uit halen. Nu, dan zou ik zeker zeggen, als je naar de situatie nu kijkt, nu is wat oorlogsvoering überhaupt is heel erg in flux. Er gebeurt heel veel. De oorlog in Oekraïne zet heel veel dingen op losse schroeven. Plotseling zijn we massaal met drones oorlog aan het voeren. Dat vormt ook echt hoe uw front evolueert. Het verruimt uw killzone bijvoorbeeld enzovoort. Dus er verandert heel veel, ook logistiek. De uitkomst daarvan is, heel veel nieuwe dingen die ook heel procesgedreven zijn. Dus hoe richt je het in? Hoe reageren mensen op elkaar? En die processen moeten geoptimaliseerd worden. Dus wat gaan legers dan doen? Of wat gaan militaire organisaties dan doen? Ze gaan wargames spelen om die processen te simuleren. Omdat ze net door dat te doen, gaan ze sneller tegenkomen wat de problemen zijn. Dus als zij, het Oekraïense leger heeft nu eigenlijk een soort van marktplaats voor militaire technologie opgebouwd. Dus wat ze doen is, ze hebben een online platform. Je hebt eenheden aan het front, die hebben drones nodig of iets anders. En die plaatsen hun order via dat platform. En dan zijn er, private ondernemingen die dat dan aanleveren, zeg maar. Ja. Maar dat is dus een heel proces. Dus dan moet je dan gaan uitproberen om te zien van, hier lopen de orders niet goed. Of de communicatielijn, daar zitten wat haperingen op. Dus door het te simuleren via wargame sessies, identificeer je die problemen en kan je dus ook je systemen erop aanpassen.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk de hoofdreden erachter.
1: Ja. Ja. Sterker nog, ik heb ook gelezen dat die Oekraïnse troepen dus ook punten kunnen verdienen in de oorlog, waarmee ze dus meer materiaal kunnen. Dus
2: eigenlijk
1: kunnen ze meer materiaal bestellen daarmee.
2: Ja.
1: Dus als je dan een rust neerschiet is dat 6 punten. En als je een tank uitschakelt is het 20 punten of zoiets. En dan met 100 punten koop je een drone, zoiets.
2: Ja. Ja, precies.
1: Dus eigenlijk wordt die oorlog zelf dan de game.
2: Ja, zeker. Dat zou ik sowieso zeggen. Het heeft met platformisering in het algemeen te maken. Dus dat we met heel veel van die dingen werken. Ja, er is ook een gamification van oorlog. Dus zo die beloningssystemen die heel typisch zijn om op andere plekken ook, waar je die spelelementen introduceert, is ook heel erg aanwezig in oorlogsvoering nu. Dus het is inderdaad die wisselwerking. Dus spellen spelen om te leren, maar tegelijkertijd ook een soort van game logica die meer en meer in de oorlogsvoering zelf is geslopen. Ja.
1: Maar het is wel best wel luguber, want een game is iets wat bedoeld is om leuk te zijn.
2: Ja.
1: Wat je doet voor je ontspanning. Maar dit gaat echt over mensen doden.
2: Ja. Zeker. Ja. Die grens wordt ook steeds troepeler en zo. Hè. Kijk, als je een drone bestuurt, ben je eigenlijk met een game controller bezig. Hè? En dan stuur je dus een drone op iemand af. Ja. En dan vermoord je
1: met
2: iemand.
1: Met een VR-bril heb je op.
2: Precies. Dus dan vermoord je iemand. Als je dan luistert naar mensen die dronebestuurder zijn, wat zij dan zeggen, ook gewoon op basis van de rapporten die ik dan zelf maar gelezen heb hoor. Dus niet op basis van directe interviews of zo. Maar mensen die zeggen dan ook van, de Rus valt ons aan. Dus ja, dat is dan maar gewoon mijn taak als soldaat. Dus dan ga ik het maar gewoon doen.
1: Het moet. Ja, en als we dan even een stapje terug doen, dus naar die wargames. Want ik snap dat ze vroeger misschien op kaarten scenario's gingen uitspelen. En dan kreeg ik kijken van, wij doen dit. Dan doet de vijand dat.
2: Ja.
1: Tegenwoordig is dat dus moderner. Maar moet ik me dan echt Mark Rutte als hoofd van de NAVO in een gamestoel vormen zien? Of hoe ziet zo'n wargamer tegenwoordig uit?
2: Kan heel veel verschillende vormen aannemen. Maar dus, kijk, de kaartvorm is niet weg. Dus je hebt best veel

0: sessies, waar je dus gewoon, je hebt een grote kaart op de grond liggen. Je hebt een rood team en een blauw team. En die gaan maar gewoon beslissingen nemen. Dus dan lijkt het dus echt als er van oudbollige kaart in zekere zin. Maar die format wordt nog altijd gebruikt. Het zit dan heel erg in de parameters die je erin stopt. Hè? Dus waar ga je allemaal rekening mee houden? Beschikbare munitie, andere grondstoffen die je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld gaat beginnen denken aan narratieve oorlogsvoering, hè, dus in de hoofden van mensen gaan zitten, een propagandaverhaal gaan vertellen en daarmee het draagvlak voor de oorlog ondergraven, ja, dan loopt dat anders, want nou ja, die narratieve oorlogsvoering loopt via sociale media platforms en dat soort dingen. Dus dan ga je je speldesign daar dus ook op afstemmen.
1: Maar dat gebeurt wel.
0: Ja, zeker. Ja. Als je kijkt naar wargames die ze bij de NAVO spelen, narratieve oorlogsvoering is er echt een onderdeel van geworden. Want ja, het gebeurt ook echt. Hè. We hebben daar best wel al rapporten over van de Russen die, nou ja, en andere partijen ook natuurlijk, maar die dus echt gewoon verhalen de ether in pompen of, nou ja, cyberspace of het internet inpompen. Om publieke opinie te beïnvloeden. Om draagvlak onderuit te halen. Om politieke spanning te verhogen. Dus het is echt wel een onderdeel geworden. En je ziet dus ook bij de game designs die je ziet, dat dus best een soort van standaard referentiepunt is geworden. Dat ze dat daarin stoppen in hun designs. Want ze moeten er rekening mee houden.
1: Ja. En hoe realistisch zijn die games? Hoe goed zijn ze in het voorspellen van de toekomst?
0: Dat valt best wel mee. Kijk, spellen worden op heel veel niveaus gespeeld. Hè. Op tactisch niveau, kleinschalig, hè, encounters tussen specifieke eenheden. Je kan ook gewoon op strategisch niveau zitten, dus heel groot. Heb je een bepaald conflict dat kan gaan uitbreken. De voorspellingskracht kan vrij groot zijn. Kijk, als we het nu over de Verenigde Staten versus Iran hebben. Er zijn best veel wargames over gespeeld. Wat was een van de uitkomsten van die wargames bij het Pentagon? Iran gaat de staat van Hormuz dichtgooien. Ja. Dat is best een soort van centrale uitkomst van meerdere van die sessies. Trump heeft gewoon in de wind geslagen. Die heeft, dat weten we uit rapporten, is vrij intuïtief gewoon die besluitvorming ingegaan. Heeft die rapporten dus een beetje naast zich neergelegd. Maar uit die wargames kwam dit soort inzicht wel heel duidelijk naar voren. Dus in dat opzicht was de mogelijkheid er in ieder geval geweest om echt wel veel te leren uit die spelsessies. Dus het kan zeker wel, ja.
1: En speelt Trump dan die wargames zelf of wordt hij ingelicht daarover?
0: Dat is echt inlichtingen. Precies. Dus dat is de militaire afdeling, dat is natuurlijk gewoon de inlichtingendienst en zo. Dus er zijn er specifieke secties die dat spelen. En dan wordt dat doorgerapporteerd. In de mate dat het doorkomt. ik denk niet dat Trump veel van die dingen echt leest. Dat is natuurlijk een van de problemen die hij heeft. Die wij met z'n allen hebben dan. Dus het bereikt hem dan niet. Hij gaat dat zelf niet spelen. Dat zijn gewoon diensten die dat doen en hem dan horen in te lichten daarover.
1: Ja. Ja. Ja. Jammer dat hij niet luistert.
0: Heel jammer.
1: Ja.
0: Voor heel veel mensen.
1: Ja, inderdaad. Ja. We gaan luisteren naar het laatste nummer dat je mee hebt genomen.
0: Ja.
1: Cheap Mai van Ennio Morricone.
0: Ja.
1: Waarom deze?
0: Ik vind het heel mooi. Een heel zacht nummer. Het is mooi voor de nacht. Het is me altijd bijgebleven. Ik heb het uit een film, een Franse film met Jean-Paul Belmondo, die ik keek toen ik klein was. De film, nou ja, goed, het is een beetje, valt nog meer over te zeggen, maar is niet zo belangrijk hier. De muziek is me altijd bijgebleven. Dus ik vond het wel een mooie om mee af te sluiten.
1: Ja, zie mij.

0: Prachtig. Kimai van Ennio Morricone. Ja, ik spreek hier nog heel eventjes met Pieter van den Heden. Historicus aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Ja. En je hebt ontzettend veel games gespeeld. Je hebt ontzettend veel onderzoek gedaan ook naar games. Heeft dat jou ook een betere historicus gemaakt, denk je?
1: Ja, denk ik zeker van wel. Wat games mij gebracht hebben, is ja, een soort van ervaringsdimensie, waardoor ik beter ben gaan begrijpen dat het verleden achter ons ligt en dat die breuk er is en dat je dus echt moet gaan onderzoeken. Kijk, als we gewoon vandaag denken aan sociale media platforms, dan zitten we in een soort van permanent heden, heb ik soms het idee. Het is altijd het nu. Nu, ik heb zo'n tijd geleden, een paar jaar geleden speelde ik Civilization. Dat is een strategiespel en zo, waarin dat je ook de wereld moet beheersen. En op een bepaald moment, nou ja, ik zat al vrij ver in mijn spelsessie, maar ik laat dan mijn spel en ik heb per ongeluk de verkeerde kaart geladen. En op die oudere kaart zie ik nog dat ik delen niet had veroverd en dat steden nog andere namen hadden in vergelijking met mijn meest recente spelsessie. En toen had ik zoiets van, huh? Ik begreep het eerst niet. Maar dan tegelijkertijd dacht ik van, oh, dat was die sessie van zoveel eerder. En toen had ik een soort van ja, breukervaring echt. Van het verleden is weg. Dat is weg. En dat is iets dat, nou ja, er zijn daar filosofen die erover schrijven, maar dat ging echt klikken voor mij. Dus dan had ik het idee van, oh ja, het verleden is dus echt een soort van afstand die je gecreëerd hebt. Je zit niet in een permanent heden. Sommige manieren van leven, sommige politieke systemen, dat soort dingen, die zijn weg. En dan moet je dus weer een soort van weg daar naartoe zoeken, via onderzoek. Ik heb het idee dat mij dat wel echt wat gebracht heeft. Dus ja, dat is dan een beetje indirect iets dat ik uit een spel haal, maar dus wel iets dat ik echt uit een spel gehaald heb. En daardoor ja, vind ik dat het mij wel echt een betere historicus maakt, hoop ik.
0: Ja, ik denk het ook. Ja. Pieter, ik wil je heel erg bedanken voor je inzicht. Ik zei het al, ik ben echt een noob als het gaat over gamen. Oh. Maar ik heb nu wel echt geleerd dat je heel erg veel kan leren over het verleden. Ja. Dankzij het spelen van games. En dat heb je me echt bijgebracht. Heel erg bedankt.
1: Nou, dankjewel. Graag gedaan.

0: Wetenschap. Bram van Diemen.
1: Zojuist sprak ik met historicus Pieter van den Heden over wargaming. En mocht je ons gesprek nou terug willen luisteren, dan kan dat in al je favoriete podcast-apps. En over podcast gesproken, daar gaan we nu even naar luisteren. Onze collega's van Bien en Varen maakten een hele mooie, namelijk Zo klonk Nederland. Vorige week hoorden we aflevering 3, met daarin het einde van het dino-tijdperk. En nu staan er nieuwe hoofdrolspelers op, namelijk de zoogdieren en de vogels. 55,8 miljoen jaar geleden wordt het heter en heter en dat heeft flinke gevolgen. Nou, we gaan het horen. Hier is aflevering 4 van Zo klonk Nederland, het klimaat op hol.
0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
2: Oh, zag je dat?
3: Nee.
2: Er sprong iets weg. Het is niet allemaal dood en verderf, hoor.
4: Hoor je dat gepiep?
5: Ik hoor ze.
4: Hierachter,
5: klein
4: volgens
5: gepiep.
4: Mij.
5: Een soort van getik ook. Ik zie de grote ogen.
6: Ontzettend. En grijphandjes.
3: Oh, kijk uit. Het valt een boom mee hier.
2: Yes. Wow. Oh, pas op.
7: Zo klonk Nederland. Van dino tot mensaap. Ik ben Menno Bentveld en neem je mee op een tijdreis van geluid. Laat je in deze podcast van Vroege Vogels meevoeren door de fascinerende natuurhistorie van ons land. Zet je koptelefoon op of doe oortjes in en hoor hoe lang vergane werelden tot leven komen. Het is 66 miljoen jaar geleden. 3 jaar na de inslag. De meteoriet sloeg een krater van wel 30 kilometer diep, dwars door de aardkorst heen, tot in de onderliggende aardmantel. Deze inslag verandert alles. Verslaggever Gert Elbertsen en paleontoloog Melanie During lopen rond in een post-apocalyptische wereld.
8: Het is heel stil, hè?
3: Laten we even luisteren. Ik hoor niks. Nee.
8: Nee.
3: Beetje wind.
8: Ja, geen vogel, geen dino, geen... Ja, ik hoor niet eens insecten.
3: Griezelig. Het lijkt wat te schemeren. Maar als ik omhoog kijk, dan zie ik de zon wel bovenaan de hemel staan.
8: Ja, een mooi kleurtje, hè? Zo diep, diep rood. Ja. Dat komt omdat hij door al die deeltjes in de atmosfeer heen moet zien te komen. En voel jij de warmte van de zon? Want ik niet.
3: Het is ook best fris, hè?
8: Ja, ja, het komt gewoon niet tot de bodem. Moet je kijken wat hier dan groeit aan vegetatie. Ik zie alleen maar varens.
3: Je hebt het over deeltjes in de lucht. Hoe komen die daar?
8: Nou, toen de meteoriet insloeg, toen explodeerde hij, toen hij eigenlijk de mantel raakte. En aardsgesteente en delen van die meteoriet, die zijn echt als een soort van gordijn om de aarde heen geslagen.
3: Ah.
8: En al die stofdeeltjes, die zijn in de lucht blijven hangen. En de zwaarste, die vallen dan als eerste neer. En wat je nu daarboven ziet, dat zijn de allerkleinste deeltjes. En we weten eigenlijk niet hoe lang die daar nog gaan blijven zitten.
3: Nou, laten we even gaan lopen in dit apocalyptische landschap.
8: Ja. Oh, kijk, hier ligt een enorme boomstam.
3: Ja, ik zie ook helemaal geen bomen staan, hè? Het is een kaal landschap.
8: Ja, ja, bomen hebben echt zonlicht nodig, hè? Vergeet ook niet dat die varens, die groeien normaal onderaan het bos. Een dicht bos. En dus die kroon van die bomen daarboven houdt het meeste zonlicht tegen, wat nu dat stof in de lucht doet.
3: Ja.
8: En die bomen, die hebben veel meer licht nodig. Dus die zijn er nu gewoon niet. Oh, maar er steekt hier ook nog... Er zit hier wel echt iets in de... Wacht even, hoor. Er zit hier iets in de... Och, kijk.
3: Oh, je trekt het hier uit de aarde.
8: Ja.
3: Dat is een beetje bedekt. Ik zie
8: daar
3: vrij forse botten, hè?
8: Ja, maar er zit niks meer aan.
3: Nee.
8: Geen spiertje, helemaal niks. Die is echt kaal gevroten. Dat is op zich wel logisch, hè? Want als jij de meteorietinslag hebt overleefd, dan heb je honger. En dan ben je niet meer kieskeurig.
3: Er leven hier nu gewoon dieren.
8: Er moeten hier dus dieren leven. Of in elk geval nog recentelijk, want deze is nog kaalgevroten. Dus iets heeft na de inslag nog gegeten.
3: En wat leeft hier dan?
8: Ja, wat zullen het zijn? Zoogdiertjes?
7: Door de meteorieteninslag sterft zo'n 3/4 van alle soorten op aarde uit. Toeterende hadrosauriërs, het gespetter van een jagende mosasaurus, zoevende vleugels van een pterosauriër. Nooit meer zullen deze geluiden te horen zijn.
3: 3 jaar geleden heeft die meteorietinslag dus een enorme, desastreuze impact gehad. Is dat overal in de wereld zo vreselijk geweest?
8: Ja, kijk, hij is tot in de mantel gekomen. Dus dat is, ik zou zeggen dat ground zero is. Daar was het echt het allerergst. Hier op het noordelijk halfrond was het lente toen hij insloeg. Dus de natuur was extreem kwetsbaar. Bezig met voortplanten en weer gaan eten na een lange winter van niks.
3: Ja, dan heb je geen vetreserves in de lente.
8: Nee, precies. En op het zuidelijk halfrond was het dus herfst dat die insloeg. Dus veel meer organismen hadden hun buikjes al vol. Planten hadden hun blaadjes al losgelaten. En dus vooral die beestjes die al lekker een holletje onder de grond hadden gevonden, die waren ook beschut tegen die infrarode straling. Dus de inslag kan wel eens veel minder heftig zijn geweest op het zuidelijk halfrond dan hier.
3: Ja. Ja, dus daar overleeft nu waarschijnlijk ook meer.
8: Ja, ja, daar is gewoon veel meer kans dat die overlevers, die hebben die zwaarste klap gehad. En ook al is het nu, hè, kijk om je heen, het is donker, het is duister, dat is het daar ook.
3: Ja.
8: Maar als je die eerste klap hebt overleefd, dan ben jij niet een karkas op de grond nu.
3: Maar toch, het is nu nog steeds een heel erg taaie wereld natuurlijk.
8: Ja. Ja, ja, je moet nu wel, je moet nu zeg maar al je voorkeurswensen voor wat je lekker vindt om te eten, zeg maar, en dat soort dingen, die heb je losgelaten. Als je nu nog overleeft, dan pak je alles wat je pakken kunt.
3: Ja, die varens, misschien wat dode beesten.
8: Ja, ja, zullen we eens kijken of ze er een beetje smakelijk uitzien, die varens? Ik denk toch dat als ik dit zo zie, ja, ik krijg er niet spontaan honger van.
3: Nee, ik ook niet.
8: Maar,
3: ziet taai uit.
8: Zag je dat?
3: Nee.
8: Er sprong iets weg.
3: Wat dan?
8: Ja, het leek een beetje op een sprinkhaan of een krekel. Of...
3: Oh.
8: Oh, en hier? Dit lijkt wel een web. Ja, ik
3: van een
8: zie...
3: spin?
8: Ja, ik zie... Er zit ook een heel klein spinnetje in.
3: Oh.
8: Het is niet allemaal dood en verderf, hoor.
3: Nee.
8: Maar...
3: Je moet goed kijken.
8: Je moet goed zoeken, ja. Ja.
3: Hé, hey, er gaat nog iets kleins. Ja. En die zullen hier van die varens ook eten. Ja, die spinnen dan niet, maar die... Die
8: nee,
3: eten wel
8: maar die,
3: weer de insecten die van de varens.
8: Ik wou net zeggen,
3: eten.
8: Er vliegt hier wel in, hier onderaan dat blad. Dat zijn eitjes.
3: Och.
8: Ja, die zouden wel van een... Ja, ik ben geen insectenkenner hoor, maar misschien van een mot of van toch wel van een sprinkhaan of een krekel.
3: Er is hoop in
8: er
3: ieder geval.
8: Er is hoop. Ja, echt wel.
3: Het is niet alleen dood en verderf.
8: Nee, maar de natuur is heel weerbarstig hoor. Individuele soorten niet, maar de natuur al geheel echt wel.
3: Ik hoor daar ook iets volgens mij,
8: ja.
3: Een soort insect. Een beetje krekelachtig.
8: Dat zouden zeker krekels kunnen zijn. Het is er ook meer dan één. Ja, er is al hoop hoor. Zeker wel.
7: Van alle dinosauriërs zijn alleen de vogels niet uitgestorven. Ook schildpadden, krokodillen, libellen en verschillende zoogdieren hebben op de een of andere manier de meteorietinslag overleefd. De stofdeeltjes dalen neer, waardoor de zon weer op volle sterkte de aarde kan beschijnen. Het leven herstelt zich, maar totaal anders. Het is 60 miljoen jaar geleden, 6 miljoen jaar na de inslag. Het klimaat is gematigd tot subtropisch. De zeespiegel ligt hoger dan vandaag de dag. Een groot deel van Nederland ligt nog steeds onder water, maar op de hogere plekken in de omgeving staan uitgestrekte bossen. Paleontoloog Edgar Mulder en verslaggever Pleun Aarts lopen rond in een radicaal andere wereld.
9: Oeh, waar sta jij nou?
8: Wat is dit?
9: Doe je voetjes omhoog?
10: Ja.
9: Oh jeetje, dat is een flink stukje eierschaal.
10: Ja, wauw.
9: Jeetje, dat is wel heel groot. Dat is wel, misschien dat we iets meer kunnen vinden. Kijk van welk beest dit is.
10: Ik zie daar nog meer. Kijk.
9: Ja, kijk nou.
10: Even kijken, een heel groot stuk witte schaal.
9: Moet je kijken, joh. Een enorme scherf. Zo'n mega-ei geweest, zo'n 30 centimeter groot of zo.
10: Ja.
9: Maar dan moet hij hier, als we stukjes eieren vinden, dan moet hij hier een nestje zijn of zo. Even verder kijken.
4: Hoor je dat gepiep?
10: Wauw.
9: Ik hoor ze.
10: Hierachter, volgens mij.
9: Een soort van getik ook. Oh, kijk. Ze zitten hier. Een nestje. Oh, het is echt gastornis.
10: Ja.
9: Dat zijn ze echt.
10: De loopvogel, hè? Dus daarom ligt dat nest ook op de grond, toch?
9: Ja, ja. Ja, we hoefden gelukkig niet naar boven te kijken naar nestjes. We konden gewoon op de grond blijven turen. Want gastornis is dus een echte loopvogel. Hij heeft geen vleugeltjes meer, maar enorme poten. Nou, deze zijn klein, zoals je ziet. Deze zijn nog schattig. Hun veertjes zijn nog niet heel mooi. Die moeten nog een beetje ontwikkelen.
10: Ik moet zeggen, ze zijn niet de meest prachtige baby's.
9: Nee. Nog niet echt puppyogen. Nee, het ziet er een beetje... ja, misselijkmakend uit eigenlijk.
10: Verfomfrijd. Misschien wat aardiger.
9: Ja. Oh, zullen we iets dichterbij komen? Ja. Ik denk dat dat wel kan. Niet aanraken natuurlijk.
7: Gastornis is het grootste landdier van deze tijd. Ook opvallend zijn de zoogdieren. Waar ze in het dinosaurustijdperk vaak een zeer bescheiden rol speelden, komen ze nu steeds meer op de voorgrond. Paleontoloog Johan Vellekoop is met verslaggever Marleen Snijders naar ze op zoek.
11: We moeten door de gevallen bladeren. Ja. Ik zie eikenbladeren liggen. Ik zie de boom nog niet meteen staan, maar er is dan iets van iets eikachtig. Welke?
12: Klein grut zie ik af en toe wegschieten. Als jij iets beter ziet...
11: Je hoort
12: ziet.
11: Ze eigenlijk bijna. Hè?
12: Ja.
11: Je hoort
12: ja.
11: Het is, dan schiet het weg als je... Ja. Ja, dat is een... Oh, schattig, hè? Schattig.
12: Wat is dit? Heel klein.
11: Het is niet te bewegen, hè? Het is zo. Dan kun je iets dichterbij.
12: Zie je hem nog?
11: Nee. Ja, hij is denk ik weggeschoten.
12: Wat leeft hier allemaal?
11: Ja, je hebt hier allerlei verschillende beestjes, hè? Van die kleine zoogdiertjes. Er is een... Peradectus. Dat is een heel klein daar zit er eentje. Zie je?
12: Oh ja, in die holte van die boom.
11: Ja, zo 10 centimeter. Staartje eraan. Ja, die kijkt ons wel een beetje bang aan, hoor.
12: Heeft hij nou een buideltje met iets erin?
11: Ja, dat lijkt er wel op, hè. Zou jonkjes hebben?
12: Buideldiertje. Heel klein buideldiertje.
11: Kijk eens, omhoog. Omhoog, zie je hem zitten in de boom?
12: Wacht even, is het waar? Rechts of links?
11: Links, daar.
12: Ja.
11: Een staart. De poosje, zie je de grote ogen.
12: Ontzettend. En grijphandjes.
11: Ja, Plesiadapis.
12: Oh.
11: Plesiadapis, die echt aangepast aan een boom, hè?
12: Ja, die klauteren helemaal rond.
11: Oh, dat springt hij. Ja.
12: Leuk is het om hem zo te volgen, door die bomen heen.
11: Eén hop, naar de ander. Kijk, daar gaat hij.
12: Oh, sorry. Maak ik hier wakker, sorry. Sorry.
11: Ja, zie je hem zitten?
12: Ja. En waar zit hij in? Ja. Is dat een...
11: Ja, het is een, ook een loofboom, hè? Een loofboom.
12: Johan, daarachter, hè? Zie ik wat scharrelen. Op hoge poot. Is dat iets van een vogelachtig?
11: Ja. Oh, wolf.
12: Maar hij is net zo groot als ik ongeveer. Ja. Voorzichtig.
11: Gestoornis.
12: Die snavel is echt. Ja. Weet je wat hij eet? Zaden?
11: Ik denk het wel, toch? Noten. Je hebt ook veel walnootachtigen, hè? Kringen te kraken. Maar ik wil toch liever niet te dichtbij komen.
12: Nee, ik ook niet. Zullen we het zelfs omdraaien? Ja. Kom, we gaan de andere kant op. Ik ben ook een bangerik, hoor. En hij rent ook.
11: Ja.
12: Ik hoor hem nog. Dat is wel leuk, hè, dat geluid dat je dan zo hem hoort scharrelen.
10: Oeh, ja, nu hoor je ze echt goed.
9: Ja.
10: Dus ze maken van dat tikkende geluid?
9: Ja, dat tikkende, dat doen hun ouders ook. Dus de volgroeide, volwassen gastornis, die heeft een hele grote bek. Lijkt op een soort van arendsbek eigenlijk. Een soort van griffioenenkop, zou je kunnen zeggen. Maar die gebruikt ze als een soort van klankkast. En daar tikt ze heel snel mee. En dat maakt een heel erg indrukwekkend en heel bizar geluid.
10: Oké.
9: Okay. Je ziet dat ze misschien hun ouders al een beetje proberen na te doen. Een beetje proberen na te apen.
10: Ja, Ze zien ons wel aan, ja.
9: Ja, ze kijken ons recht aan. Ik denk dat ze gewoon hongerig zijn. Misschien willen ze wel wat stukjes nootjes of wat zaadjes, ja.
10: Want dat is hun dieet?
9: Ja, ja. Gastornis is eigenlijk een herbivore. Dus die eet alleen planten. Vooral stevige planten of harde noten. Van, dus die grote arendsbek, die grote enge mond. En daar kraken ze noten mee, zaden. En dat zullen ze waarschijnlijk een beetje overspugen naar hun kleintjes in het nestje.
10: Hoe groot worden ze dan? Nu zijn ze natuurlijk heel klein.
9: Ja, ze kunnen hoger worden dan wij. Ik denk wel zo'n 2 meter hoog. En als we geluk hebben, komt er misschien eentje in de verte aan.
10: Maar ja, geluk. Het klinkt nogal als een enorm gevaar. Dan moeten we niet een beetje bang zijn.
9: Nou, ze zullen ons niet opeten, maar je hebt wel gelijk. We zullen moeten oppassen. Ze kunnen waarschijnlijk wel een flinke knauw verkopen. Of een stomp met een grote poten. Want nu, bij deze beestjes zie je het nog niet zo goed. Maar hun poten worden enorm groot. Flinke benen, echt gesteltes. En ze kunnen een goede pas rennen. Dus ik denk dat we ze ook niet eruit kunnen rennen als die achter ons aankomt. Hoor jij dit ook? Ik hoor een soort van klein gerommel. Beetje gekke binnenmondse geluiden. Hoor jij dit?
10: Ja. Serieus?
9: Ja.
10: Dus okay. Dat is...
9: En het geklapper, je hoort het geklapper. Dit moet hem zijn, toch? Ja! Oké. Pas op hoor, pas op. Oh, kijk. Oh, hij is echt wel heel groot. Jeetje, Mina. Oh, dat heb ik nog nooit gezien.
10: En die jongen zien er ongelukkig uit.
9: Ja, die krijgen... Ja. Misschien waren het wel gewoon hun ronkende maagjes die we hoorden. Jeetje, wat een beest, hè?

0: We zijn hier niet zo ver van de zee af. Je voelt ook de zeewind door de bomen heen. Hè?
1: Oh, maar die zie ik niet, die zee.
0: Nee, ja, dat is verder. Het stond toch wel een stukje verderop. En met al die bomen zien we het. Maar je voelt hem wel. Je voelt hem.
1: Mooi, hè? Dat oude hout ook overal tussen. Het is echt prachtig.
0: De bomen beginnen hun bladeren los te laten.
1: Daar glinstert wat.
0: Daar is dus geen kijk.
1: Zullen we even doorheen lopen?
0: Oh, ik ga weg. Banen door de...
1: Ja, kom maar aan. Ik zat vast.
0: Liliane.
1: Voorzichtig.
0: Hard. Stop. Ik zie daar. Kijk. Zie je dat? Dat zit een krokodil.
1: Houd die van zoet water.
0: Ja, dat is echt zoet water. Dus er zit, zie je, er zit waarschijnlijk een uitloper van de rivier die verder op de zee gaat.
1: Ja, ja. En wat zit daar op die steen? Daar iets verderop zie ik nog wat.
0: Ja, schildpad. Zoetwaterschildpad. Trionix.
1: Het is echt een fantastisch afwisselend landschap,
0: ja. Ja. Krokodillen die eten allerlei vissen die hier in het water zitten. Het zit vol met vis.
1: Johan, we gaan even zitten, want misschien zien we dan net wat meer. Want ik heb het idee dat door ons gejakker door die bossen we eigenlijk alles opjagen.
0: Ja, we zullen wel het een en ander weggejaagd hebben.
1: Ja. En je hoort de hele tijd geluiden.
0: Ja, alles ritselen, ritselen. Ja,
1: en ook boven ons. Ja. Ja, zie je, zeker. Hoe daar? Daar komt wat.
0: Ja, maar je hoort hem eerst, hè? Je ziet voordat je hem ziet. Even stil zijn. Ja, kijk. Daar komt hij.
1: Wacht even, Johan, je bent sneller dan ik. Waar zie je hem?
0: Zo, links van die boom.
1: Ja, links van die boom. Oh, wat is dit? Met een heel mooi hoofdje.
0: Ja, zie die streepjes op zijn rug.
1: Ja.
0: Leuk. Oh, kijk eens. Daar loopt nog een kleintje. Nog eentje.
1: Een hele family. Oh. Heeft hij nou hoefjes? Zie ik hoefjes?
0: Oh, zo schattig. Ja. Ja. Die Phenacodus is dit.
1: Klopt het dat het allemaal wat kleiner is?
0: Ja. Het zijn eigenlijk bijna alle... Zoogdieren zijn klein. Je hebt grotere dieren zijn dan de gastornis die we net zagen. En krokodillen. Maar al die zoogdiertjes, waarvan er wel heel veel zijn... zijn bijna allemaal kleine dieren. Zo, de varend een beetje opzij.
2: De temperatuur stijgt en stijgt tot ze 56 miljoen jaar geleden een kritiek punt bereikt. Broeikasgassen die opgeslagen zaten in de oceaanbodem en op land komen vrij. Het klimaat slaat op hol. In zo'n 20.000 jaar stijgt de gemiddelde temperatuur met 6 graden. Een ongekend snelle klimaatverandering. Paleoclimatoloog Mij Nelissen en verslaggever Henny Radstaak ondervinden de gevolgen daarvan aan den lijve.
3: Wat een immens stuk bos dat hier in de fik zit.
4: Ja, pas op hoor. Het is echt. Nou, het is al bloedheet hier, maar die hitte van dat vuur. Die bomen, ze staan in lichte laaien. Je ziet ook op de grond houtskool liggen.
3: Het is helemaal zwart geblakerd.
4: Alles is hier gewoon weggefikt. Je ziet dat hier best wel bomen hebben gestaan. Nou, er zijn dus tronken nog van over. Dat zijn oude naaldbomen, coniferen, die zijn verbrand.
3: Oh, kijk uit. Het valt een boom mee.
4: Wow.
3: Oh, zo. Je ziet het brandende boomstam die hier vlak voor onze voeten neerklettert. Het is ook wel in korte tijd veel warmer geworden. Hè? Waar merk je dat aan?
4: Het is warmer, maar het weer doet vooral hele gekke, onvoorspelbare dingen. Bosbranden, maar we zien hier ook, terwijl we hier lopen, de sporen van toen het hier ontzettend hard heeft geregend, nog niet eens zo heel lang geleden. Dus dat weer is totaal onvoorspelbaar geworden hier. Daar houden die bomen niet van. We zien de coniferen. Nou, we wandelen hier door de dooie bomen en boomstronken heen. Het is niet fijn voor de bomen op het moment hier.
3: En de dieren?
4: Voor de dieren even min, want die hebben bomen en beschutting en eten nodig.
3: Wacht even, we zullen een stukje verder gaan staan, want ik zie zo'n zwarte rookpluim recht op ons afkomen. Het is al heet en verstikkend genoeg. Je ziet ook bijna geen levend wezen hier in de omgeving.
4: Nee, die zijn rondkijkt. Oh, kijk, daar schiet nog iets weg. Iets klein, het is een klein zoogdier. Ik kon het net niet helemaal goed zien.
3: Nee. Ja, die vlucht natuurlijk ook vanwege die bosbrand.
4: Absoluut, ik zou het ook wel weten. Waarom staan we hier nog eigenlijk?
3: Het is warm, het is droog.
4: Ja.
3: Je ziet bijna niks meer groeien en bloeien. We lopen nu een beetje weg van dat brandende bos.
4: Ja. Hier stroomt, je kan het je wel voorstellen, als het flink regent, loopt hier een enorme rivier. En die is nu kurk en kurk droog. En we lopen nu eigenlijk op de afzettingen, de zandafzettingen van die rivier. En je ziet wel het een en ander aan vegetatie, hoor. Het lijkt leeg, maar als je goed kijkt, daar groeien wat varentjes. Dat zijn bijzondere varentjes, want die kunnen goed tegen vuur. Deze varentjes maken worteltjes waarmee ze dus in de bodem graven. En als dat dan plat brandt en ze kunnen daarna weer gaan groeien, dan kunnen ze ontspruiten uit die worteltjes. Dus er groeit wel het een en ander. Maar het krijgt niet echt de kans om een mooi groot bos te worden op deze manier, met die enorme bosbranden om ons heen. En je kan je voorstellen, als het straks weer gaat regenen en deze rivier vol loopt, dan gaan die plantjes, ja, dan moeten we maar zien of die het nog overleven met die regen.
3: Ah, ze staan er nu nog wel, laten we eens kijken.
4: Ze staan er bij. Nu goed bij.
3: Ze steken een centimeter of 10 boven dit zand uit.
4: Ja.
3: Dit zijn dus allemaal varentjes.
4: Dit zijn varens, ja.
3: Ah, kijk. Ja. Ja.
4: En die doen het dus hartstikke goed hier. Je ziet onderaan de blad, zie je die waar de sporen zitten. En die maken dus worteltjes. En die wortels, die, als het hier wegbrandt of als ze op een andere manier verstoord worden, dan kunnen ze daarna meteen ontspringen weer.
3: Ah ja, als je hem eruit trekt, dan zie je hier die worteltjes zitten inderdaad.
4: Ja.
3: Ja. Het zijn echte overlevers.
4: Echte overlevers, ja. Die zijn hartstikke succesvol hier. Die doen het goed.
2: Na een intense periode van vernietigende bosbranden, extreme regenval en massale erosie volgt een wat rustigere tijd. Wel is het nog extreem heet en kletsnat. Er lopen dieren die hier nog nooit eerder zijn gezien.
3: Wow, wat een dicht bos is dit waar we nu doorheen lopen.
4: Ja.
3: Nat ook, het lijkt wel een soort moerasbos.
4: Ja, het is echt een moeras. We lopen tussen de taxodiums door, de moerassige coniferen. Het is kletsnat, een beetje klammig. Het regent ook een beetje in een tropisch woud waar we doorheen lopen. Ja, dus die coniferen, maar ook palmbomen zie ik daar, lianen. Het is echt een soort subtropisch regenwoud. En oh, kijk, daar zitten, ik zie daar primaten. We zagen net de voetsporen ook van een hoefdier.
3: Ja.
4: En dat is gaaf, want dat zijn dieren die hier nog nooit zijn gezien. Die zijn echt nieuw hier.
3: Zie je? Oh, wacht. Die zitten tussen die bomen door daar.
4: Ja. Die opwarming en dat regenwoud, nou, wat hier nu groeit, eigenlijk op veel breedtegraden zijn al die planten en dieren gaan migreren naar hogere breedtegraden, verder naar het noorden of verder naar het zuiden, om een beetje de koelte op te zoeken, omdat het zo ongelooflijk warm is overal. En daardoor heb je dus deze mooie wouden en bossen ook gewoon bij de Noordpool en op hele hoge breedtegraden. Dus die primaten, die hoefdieren, die zijn gaan verplaatsen en migreren. En voor het eerst is hier terechtgekomen.
3: Wat zijn ze klein eigenlijk, joh.
4: Ja, ze zijn echt klein. Ze zijn, sterker nog, de zoogdieren, een deel van de zoogdieren die we nu om ons heen in dit bos rondlopen, die zijn, omdat het dus in zo'n korte tijd zoveel warmer is geworden, kleiner geworden. 70% van hun lichaamsgrootte ongeveer. En
3: waarom is dat?
4: Ja, waarom zou dat zijn? Dat is een van de opties zou kunnen zijn dat het zo ontzettend warm is dat ze dus hun lichaamswarmte beter kwijt moeten kunnen. En als je kleiner bent, heb je relatief gezien een groter oppervlakte aan huid. En dan kan je dus die warmte wat beter kwijt. Het is bloedheet. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat er die dichte bossen, hè, we zagen eerder die enorm verstoorde bossen en dat heftige onvoorspelbare weer met branden, met regen. En nu het is wel weer een mooi dicht bos geworden.
3: het is wat stabieler geworden. Ook het weer. Stabieler.
4: Ja, ja, en dat vinden de dieren dus ook leuk. En dat zie je, want het loopt hier gelijk weer vol met nieuwe dieren die hier voor het eerst worden gezien. En de bestaande dieren.
3: Wat zien we daar nou? Is dat nou zo'n...
4: Ik kan niet helemaal goed zien wat het is, maar ik zie wel van deze afstand dat die echt wel flink klein is. En de dieren die zijn kleiner geworden dan voor deze extreem warme periode. Dat is op zich een grappig, interessant verschijnsel. Want ongeveer 70% is over van hun lichaamsgrootte. En dat, je kan speculeren waarom ze zo klein zijn.
3: Waarom is dat?
4: Het zou kunnen komen door deze enorme hitte. En dat dieren hun warmte kwijt moeten kunnen. En dat als je kleiner bent, heb je dus een relatief groter lichaamsoppervlakte. En dan kan je dus makkelijker die warmte kwijt.
3: Ja, en het is nog steeds ongelooflijk hete.
4: En het is bloedheet, ja.
3: Zullen we ons weer verder een weg ploegen door dit natte bos?
4: Ja, zeker. Ja.
2: In de volgende aflevering horen we hoe het geluid van Nederland steeds melodieuzer wordt. Luister ook naar aflevering 5.
5: NPO Radio 1.
6: Het is 4:00, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal nog een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag gaat het regenen en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: De nacht van NTR Wetenschap. Bram van Diemen.
8: Ja, goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, het nachtelijke radioprogramma waar we van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk mee bezig? Nou, zo direct spreek ik met Constant Swinkels over zijn promotieonderzoek. En waar het over gaat, nou, misschien als je goed naar het volgende nummer luistert, dat je alvast een idee krijgt.
9: Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows.

0: wetenschap. Bram van Diemen.
1: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Het nachtelijke radioprogramma waar we van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Het eerste uur sprak bijvoorbeeld over wargames met Pieter van den Heden. Wil je dat gesprek terugluisteren, dan kan dat in alle podcast-apps en in de NPO-luisterapp. Straks heb ik met promovenda Lot Tibos over de rol van etnografisch onderzoek in de zorg. Maar eerst spreek ik met ecoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Constant Swinkels, over zijn onderzoek. Nou ja, misschien als je net goed hebt geluisterd, kon je het raden. Maar zijn onderzoek naar de bloemetjes en de bijtjes. En nee, dan bedoel ik niet die bloemetjes en de bijtjes. Ik bedoel de echte bijen. Hij bracht uren door op dijken door heel het land om stuifmeel van bijen te bestuderen en zo iets te kunnen zeggen over de biodiversiteit in Nederland. Goedemorgen, Constant.
2: Goedemorgen.
1: Hoi. Ik begrijp dat je een beetje last hebt van je keel.
2: Ja, helaas ben ik geveld door een klein keelvirus. Maar dat is gelukkig via de radio niet besmettelijk. Ja. Dus we hopen dat het allemaal goed gaat.
1: Een beetje honing zou misschien kunnen helpen.
2: Ja, nou, dat zou inderdaad een optie zijn.
1: Wat een idee. Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Je bent net gepromoveerd. Gefeliciteerd.
2: Ja, dank. Leuk. Ja, klopt. Ja. Inderdaad.
1: Nu ben je dokter Constant.
2: Ja, dat zijn dan van die verschrikkelijke dingen inderdaad. Dat, ja, daar ben ik nog niet aan gewend hoor.
1: Nee, wat betekent dat eigenlijk?
2: Nou, het betekent in feite dat je eerst een bachelor gedaan hebt aan de universiteit, daarna een master en daarna 4 of in mijn jaar, in mijn geval 5 jaar aan verdiepend onderzoek. En daar afdoende artikelen uitgeschreven, gepubliceerd hebt om te mogen promoveren.
1: Ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk, zo'n promotie?
2: Nou, aan het begin, het zijn heel veel verschillende vormen, maar grosso modo maak je aan het begin een soort plan. Er is geld om iemand te betalen daarvoor. En dan maak je een plan, wat moet er dan aan het einde opgeleverd worden. En na het eerste hoofdstuk gooi je dat plan het raam uit, van dan blijft het allemaal anders in elkaar te steken. En doe je zo goed mogelijk je best om te ontdekken waar wat belangrijk is, zeg maar. Ja, het is een behoorlijk, enerzijds een heel rigide traject natuurlijk, waarin in duidelijke einddoelen zijn. En anderzijds, het is ook wetenschap, dus je weet gewoon nooit wat je tegenkomt.
1: Nee, en het is een flinke bevalling, het is 4 jaar.
2: Ja, het is een commitment voor zeker 4 jaar inderdaad.
1: En hoe is die dag zelf, als je promoveert?
2: Een waas. Het is ontzettend druk. Dus de officiële verdediging is een uur lang. En dan hoor je ora est na een uur.
1: Ora est, ja, dan moet je stoppen, hè?
2: Ja, dan moet je stoppen, ja, precies. En dan word je eigenlijk een uur lang ondervraagd door een panel van hoogleraren op in ieder geval andere gepromoveerde onderzoekers over jouw onderzoek. En dan moet je vragen beantwoorden. Ja. En daarna is er gelukkig is er dan een receptie en dan vliegt het allemaal voorbij. En dat is een heel bijzondere dag.
1: Ja, een groot feest.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: En dat onderzoek, ik stel me voor dat het ongeveer zo klonk.
2: Ja, precies. Ja, het valt voorbij.
1: Ja, ik heb dan de neiging om angstig weg te rennen eigenlijk, moet ik zeggen als ik dit hoor. Maar jij niet. Jij bent juist allerlei dijken afgestruind op zoek naar die bijen, want dat hoort natuurlijk. Waarom?
2: Klopt, ja. Het is inderdaad het grootste deel van mijn onderzoek gedaan op dijkgraslanden. En het begint natuurlijk mee dat bijen en andere bestuivende insecten, want het zijn niet alleen bijen, maar bijvoorbeeld ook zweefvliegen, sommige wespen kunnen bestuiven, kevers, die zijn onmisbaar, deels voor ons mensen. Als je kijkt, wereldwijd wordt de waarde op bestuiving ieder jaar op 153 miljard geschat. En in Nederland op...
1: Sorry, hoeveel miljard?
2: 153 miljard.
1: Dat is de waarde van bestuivers?
2: Ja, wereldwijd, per jaar.
1: Okay, waarom zijn ze dat waard?
2: Ja, omdat ze bijvoorbeeld een appel of een peer, die bloemen, ja, die moeten bestoven worden door bestuivers. En als die niet bestoven worden, ja, dan ontstaan er dus ook geen appels en peren. Maar dat geldt ook voor blauwe betsen, aardbeien, al dat soort fruit is eigenlijk afhankelijk van bestuiving.
1: Ja. Als die bijen dat niet zouden doen, dan zou dat de wereld 153 miljard kosten per jaar.
2: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk een beetje een natte vingerberekening. Maar,
1: ja, best wel lastig, ja. Om dat echt goed te berekenen. Meer,
2: maar, ja, precies. Ja, en dat is ook voor onze wilde bloemen natuurlijk zo. Waar geschat wordt dat 75% van al onze wilde planten ook afhankelijk is van bestuiving.
1: 75%. En die andere 25 dan?
2: Nou, dan kun je je voorstellen dat dat grassen zijn die afhankelijk zijn van winterbestuiving.
1: Ja, ja. Oké, dus die bestuivers die zijn een belangrijk deel van het ecosysteem eigenlijk.
2: Ja.
1: Waarom is dat ecosysteem zo belangrijk?
2: Nou, dat ecosysteem is uiteindelijk gewoon onze natuur natuurlijk. En een soort van balans daarin is onmisbaar. Dus als je al je bloemen zou verliezen, ja, dan krijg je een enorme verarming van je biodiversiteit. Maar ook als je 75% van je soorten kwijtraakt, dan voelt iedereen wel aan dat daar iets mis aan het gaan is natuurlijk.
1: Ja, want Nederland, ik las dat we wereldkampioen biodiversiteitsverlies zijn. Klopt dat?
2: Ja. Ja, het gaat zeker wat insecten betreft in Nederland niet altijd even goed. En dat komt natuurlijk omdat we met behoorlijk veel mensen op een heel klein stukje aarde willen leven. En daar willen we ook veel voedsel op kunnen verbouwen. En voor het verbouwen van dat voedsel hebben we enerzijds heel veel oppervlakte van ons land is veranderd in rijgrasvelden. Dat is gewoon groene grasvelden.
1: Rijgras.
2: En anderzijds, voor de zekerheid van opbrengst en voedselzekerheid gebruiken we ook heel veel pesticiden.
1: Okay.
2: En ook in de bolkweek. En pesticiden, die zijn gewoon heel giftig voor insecten. En dat lijkt er toch steeds meer op dat die toch wel echt zorgen voor een brede afname aan insecten.
1: Ja. En waarom is het dan zo erg dat we die biodiversiteit verliezen? Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren?
2: Ja, het ergste wat er kan gebeuren, dat is een goede vraag. En ik denk, ik weet dat niet exact, maar in ieder geval is het zo dat ecosystemen op een gegeven moment in kunnen storten, als het ware. Biodiversiteit kun je wel zien als een soort verzekering die ervoor zorgt dat als het weer slecht weer is, dat er toch een soort veerkracht in een ecosysteem zit in de natuur. En als die veerkracht verdwijnt en er vallen allemaal soorten uit en het wordt een keer droog, dan zou het kunnen dat juist die grassen zijn minder bestemd tegen droogte, dat je overblijft met een soort woestijnen. En dat wil je niet.
1: Ja, ja. Dus die verscheidenheid aan verschillende soorten is een soort buffer. Omdat dan als de ene soort misschien het nieuwe klimaat niet overleeft, dan kan de andere het overnemen.
2: Ja, nee, het zijn natuurlijk zeg maar, buiten zie je dat het ene jaar is. Je kent het misschien wel uit de tuin, dat soms heb je een slakkenjaar. Of een jaar dat het juist met bladluizen heel goed gaat, om het maar even in negatieve dingen te framen. Maar zo hebben alle soorten jaren die heel geschikt voor ze zijn en minder geschikt voor ze zijn. En zeker droogte, zoals we dit jaar gezien hebben, dat stelt hele specifieke uitdagingen aan soorten. En je ziet dan dat een biodiversiteit.

0: En zeker droogte, zoals we dit jaar gezien hebben, ja, dat stelt hele specifieke uitdagingen aan soorten. En je ziet dan dat een biodiversere vegetatie met meer planten en meer beesten, die is gewoon beter in staat om dat soort fluctuaties van het weer op te vangen.
1: Ja. Jeetje, dus dat is wel zorgwekkend, want het snijdt dus eigenlijk ook aan twee kanten, dat mes. Dus dat we aan de ene kant minder biodiversiteit hebben door wat we doen, maar aan de andere kant door wat we doen krijgen we ook meer bedreigende omstandigheden. Dus we krijgen meer problemen en de natuur kan ze ook nog eens minder goed opvangen.
0: Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer inderdaad.
1: Ja, nou fijn dat jij dan onderzoek doet naar die bestuivers. Hoe zag dat onderzoek eruit?
0: Nou, ik heb dus op dijkgraslanden gekeken. En dijken zijn niet alleen een typisch Nederlands ding. Dat is al heel leuk om daar op te doen. Maar het interessante is dat ook voor een dijk geldt dat een dijk met veel meer soorten plantjes misschien ook wel eens veel beter bestend zou kunnen zijn tegen droogte en tegen die fluctuaties van dat weer. En dat is interessant. En toen dachten we, ja, maar die dijken die kunnen dan vervolgens ook voor insecten heel veel betekenen. En toen ben ik allereerst samen met collega's van Naturalis en Ecologica ben ik onderzoek gaan doen op die dijkgraslanden. Dus hebben we op meer dan 150 plekken hebben we transecten uitgezet die we meermaals per jaar zijn gaan wandelen. Ja, en dan kun je echt voorstellen, gewoon met een vlindernetje de dijk op. Ik kom erin, mijn kind was helemaal happy, mijn innerlijke kind. En bijen tellen.
1: Ja. En dan gewoon echt letterlijk tellen hoeveel bijen er op een stukje dijk zitten.
0: Ja, precies. Dus we hebben dijken gekozen die heel bloemrijk waren. En dijken gekozen waar die helemaal alleen maar gras op stond, zeg maar. En dus hebben we gaan kijken van hoe waardevol kunnen verschillende dijken nou zijn voor bestuivers.
1: Ja, ja en hoe deed je dat dan? Dan nam je die bijen mee naar huis? Of?
0: In dit onderzoek heb ik de meeste bijen gewoon in het veld kunnen tellen.
1: Okay.
0: Als je een bij herkent, dan hoef je hem ook niet mee te nemen. Het worden zeer specialistische bijtjes. Hele kleine zwarte bijtjes, soms niet groter dan een paar millimeter. Ja, dan zul je er toch eentje of twee van mee moeten nemen om ze goed te kunnen determineren. En daarnaast, ik hoorde het in de introductie al eventjes, heb ik ook van sommige bijen heb ik meegenomen om het stuifmeel van de pootjes af te halen.
1: Ja.
0: Om dat stuifmeel later te onderzoeken.
1: Ja, ik vind dat fascinerend. Hoe doe je dat?
0: Ja, dat blijft inderdaad een soort wonderlijke wereld. Er is eigenlijk mee begonnen dat er een methode werd ontwikkeld bij ons op het lab om ondergrondse wortelsamples uit elkaar te houden. Dus al die wortels ondergrond die groeien door elkaar. En toen hebben ze met de moleculaire methode gekeken van maar met dat DNA kunnen we mogelijk weten welke wortels dat zijn. En toen dachten we, maar dat kunnen we dus ook voor dat stuifmeel doen. Dan kunnen we kijken met de DNA wat in dat stuifmeel zit, van welke planten dat afkomstig is. Dus toen heb ik onder de microscoop dat stuifmeel uit de haartjes van die bijen gehaald.
1: Wow.
0: En dat hebben we vervolgens met die moleculaire methode vanuit het DNA hebben we kunnen kijken, waar komt dat stuifmeel dan vandaan?
1: Ja, en dan kon je zien van welke planten die bijen stuifmeel op zich hadden.
0: Ja, precies. En door daarnaar te kijken, konden we dus ook een beetje weten in verschillende situaties hoe die bijen voedsel gebruiken. En hoe eigenlijk zo'n bijengemeenschap samen het beschikbare voedselaanbod verdeelt.
1: Ja, dus je keek naar verschillende soorten omgevingen, verschillende dijken. En dan wist je dus van, dit was een dijk met heel veel bloemen of met heel weinig bloemen. En dan zag je misschien verschillen in het stuifmeel dat die bijen bij zich droegen.
0: Ja, precies. Ja, ik heb precies vastgelegd hoeveel soorten bloemen er op die dijk stonden. En hoeveel bloemhoopjes, noemen we dat dan. Maar bloemetjes als het ware per soort beschikbaar waren. En dat heb ik gerelateerd aan het verzamelgedrag van die bijen.
1: Oké, okay, want hoeveel soorten bijen zijn er eigenlijk in Nederland?
0: Ja, we hebben in Nederland rond de 370 soorten wilde bijen. Denk natuurlijk altijd heel snel aan de honingbij. Dat is de allerbekendste. Maar als ecologen noemen we die wel eens gekscherend de koe onder de bijen. Die komt daarvoor waar wij honingbijenkasten neergezet hebben. En we zetten ze daar neer om honing te verzamelen. Dat is eigenlijk een soort productiebij. Maar al die andere soorten, die leven gewoon in het wild. Daar hebben wij weinig over te zeggen als mensen. Maar die bestuiven ook zeker ons fruit, maar ook juist de wilde planten.
1: Ja, en sommige zijn dus heel klein, sommige zijn heel groot.
0: Ja, het is echt een enorm.

0: variatie. Ja. Van een paar millimeter tot echt wel een paar centimeter.
1: Een paar centimeter?
0: Ja, twee hoor.
1: Het valt er wel mee.
0: Maar gewoon ja, een hommel bijvoorbeeld is ook een wilde bij. Nou, ja, die kunnen best wel fors worden.
1: Oh ja. Ja.
0: En je kunt je voorstellen met al die verschillende vormen dat ook weer belangrijk is om al die verschillende vormen en bloemen die wij hebben, van madeliefjes tot klavers tot paardenbloemen, om dovennetels, om die te kunnen bestuiven. Want al die aanpassingen die passen weer als een soort sleutel op een slot op die bloemetjes.
1: Ah, oké. Okay. Dus we hebben zoveel soorten bijen, omdat we ook zoveel verschillende soorten bloemen hebben.
0: Ja, het is eigenlijk een soort co-evolutie inderdaad. Dat bloemen steeds aanpassingen maken, zodat ze ja, door een select aantal bijen worden bestoven. Dat lijkt ermee te maken te hebben dat efficiënter is. Als een bij minder bloemen bezoekt, ja, dan zorgt hij er dus ook voor dat efficiënt dat stuifmeel van die bloem precies naar een bloem van diezelfde soort toe gaat. Anderzijds zijn die bijen, ja, die hebben zich door de tijd dus aan moeten passen aan precies die bloemen.
1: Ja, en heb je een voorbeeld dan van een hele ingewikkelde bloem die echt dan zo heel specifiek door één bij bevrucht wordt of bestoven?
0: Nou, het is wel grappig dat de bloemen van vlinderbloemigen, de klavers zijn dat onder andere. Als je daar goed naar zou kijken, dan zijn het eigenlijk hele intrigerende bloemen. En die hebben een soort die moeten een soort van open geduwd worden, of een insect moet zwaar genoeg zijn, zodat die bloem openklapt. En ja, daar heb je al bijvoorbeeld best wel specifieke relaties. En een van die soorten is de Latirusbij. De naam zegt het al een klein beetje. Die is gespecialiseerd op de Latirus, wat zo'n vlinderbloemige is.
1: Oh ja. En die is dus precies het goede gewicht om dan zo'n bloemetje open te drukken.
0: Ja, die kan inderdaad precies zo'n bloemetje, die weet precies hoe dat moet en die kan precies zo'n bloemetje openmaken.
1: Ja.
0: Maar anderzijds hebben we in Nederland wel, en dat is ook wel zo, meer generalistische bijen die van meer soorten bloemen kunnen bezoeken dan specialistische.
1: Oké. Ja, want het klinkt dus wel, moet ik zeggen, meteen heel kwetsbaar als het dan zo helemaal op elkaar is afgestemd en helemaal zo'n evenwicht. Heb je al iets van conclusies kunnen trekken uit je onderzoek?
0: Ja, nou wat we dus zien is, en dat is razend interessant, dat is juist dat biodiversiteit ook voor dat bloembezoek en dat verdelen van voedsel en uiteindelijk waarschijnlijk dus ook de bestuiving juist heel belangrijk is. Want uit dat stuifmeel zagen we, heel contra-intuïtief, maar dat op een bloemarme plek gemiddeld genomen één bijensoort van veel meer bloemen zijn stuifmeel verzamelde dan als er meer bloemen beschikbaar kwamen, als er meer soorten en meer bloemen kwamen. Dat gingen ze juist selectiever bezoeken. En zag je ook dat bijen beter waren in het voedsel verdelen. Dus ze hadden minder overlap in hun dieet.
1: Ja, dus als het aanbod schaarser was, dan gingen ze ook meerdere soorten bloemen doen. En als er heel veel bloemen waren, dan konden ze het lekker bij hun eigen bloem houden.
0: Ja, precies. Dan wisten ze beter te vinden wat ze nodig hadden. Maar konden ze er ook nog eens voor zorgen dat ze elkaar minder in de weg zaten.
1: Ja. En over zijn algemeenheid, zijn er genoeg bijen en bloemen in Nederland?
0: Er zijn, over zijn algemeenheid denk ik niet genoeg bloemen en bijen in Nederland. Zeker als je kijkt naar de enorme oppervlaktes aan rijgrasvelden. Ja, dat is eigenlijk een soort woestijn voor bijen.
1: Gras is een woestijn.
0: Ja, in feite, we noemen het wel eens grasvalt. Of inderdaad een soort groene woestijnen. Voor bijen is daar is niks te halen. Dat is ook niet zo gek, want die zijn op zoek naar bloemen. Dus dat is niet zo moeilijk om je voor te stellen. Ja. Maar we zien wel dat we op plekken, zoals op die dijkgraslanden, dat we wel weer in staat zijn om hele rijke vegetaties met heel veel bloemen te creëren. En dat die ontzettend waardevol kunnen zijn voor bijen. En dat het heel lokaal echt wel de goede kant op kan gaan.
1: Ja, want wat zouden we. We hebben dus niet genoeg bijen. Wat zouden we kunnen doen om weer bijen terug te krijgen in Nederland?
0: Ja, het belangrijkste uit mijn onderzoek ook lijkt te zijn om te beginnen met die eerste stappen te gaan zetten. We zien dat de eerste bloemen die terugkomen in het systeem al onevenredig veel soorten en aantallen bijen kunnen helpen. Dan heb je het vaak wel over de de al generalistische bijen die wat algemener zijn. Maar de eerste 70% van onze bijen kunnen we terugkrijgen met een relatief kleine inspanning. En dat kunnen we in Nederland veel beter uit gaan rollen. En dan krijg je een soort basiskwaliteit natuur. Dat is nu ook een programma dat we hebben in Nederland. Waar we eerst maar eens mikken op zo'n basiskwaliteit terugbrengen.
1: Ja, maar het is wel goed nieuws dus, dat het wel te redden is.
0: Ja, nou dat verbaast ons ook wel. En daar zijn we ook eigenlijk wel heel gelukkig om. Dat het laat toont toch wel dat er een soort veerkracht in die systemen zit. En dat het kan. Maar ja, we moeten er wel wat voor doen.
1: Ja, het gaat niet vanzelf.
0: Het gaat niet vanzelf, nee.
1: Nee. En wat moeten we ervoor doen?
0: Nou, we moeten zorgen dat er in ons landschap weer een soort rommeligheid is toegestaan. En dat vinden we natuurlijk heel moeilijk. We zijn in Nederland koning biodiversiteit of wereldkampioen biodiversiteitsverlies, maar ook heel goed in onze landschappen tot in de centimeter inplannen, aangeharkt, via de lineaalstrepen als het ware invullen. Ja, en voor biodiversiteit heb je een beetje overhoekjes nodig, wat ruimte waar wat bloemen mogen groeien. Maar dat kan dan vervolgens ook enorm helpen. Dus als je denkt aan bloemstroken, die kunnen een eerste bijdrage leveren. En hagen in het landschap, hebben collega's van mij laten zien, dat die ook enorm waardevol kunnen zijn.
1: Ja.
0: En in al dat soort landschapselementen, dat soort kleine overhoekjes, kunnen samen toch al heel veel opleveren. Als je dat wel landschapbreed implementeert. Waardoor je met kleine ingrepen heel veel kunt bereiken.
1: Ja, en gewoon meer losjes. Dat is natuurlijk sowieso altijd goed voor de bloemetjes en de bijtjes, om gewoon niet veel over na te denken.
0: Ja, precies. Ja,
1: en jij haalt dus dijken aan, heel erg, als mogelijke plekken voor die nieuwe bezaaiing. Waarom dijken?
0: Ja, dat is interessant. Ik haal natuurlijk vooral dijken aan, omdat het echt mijn onderzoeksobject is geweest. Maar dat is wel om een reden. We hebben in Nederland zo'n 17.000 kilometer dijk.
1: 17.000 kilometer dijk?
0: 17.000, ja.
1: Jeetje, wat veel.
0: En die dijken die liggen ook nog eens tussen allerlei verschillende landschappen. En in de Betuwe hebben ze laten zien dat de stuivers die op dijken leven ook al die appel- en berenbomen ingaan die daar groeien en een bijdrage leveren aan de bestuiving. Maar die dijken kunnen ook wel eens een soort snelwegen door dat landschap worden. Een soort lijnen door het landschap tussen verschillende natuurgebieden. Waardoor biodiversiteit, waardoor je weer connectie krijgt tussen die natuurgebieden voor bestuivers.
1: Ja.
0: Want die bestuivers die lijken die dijken echt te volgen.
1: Ja, want waarom is zo'n snelweg dan zo belangrijk? Want ze kunnen toch gewoon vliegen?
0: Ja, inderdaad kunnen ze gewoon vliegen. Maar als er geen echte verbindingen zijn, dan vliegen ze. Ja, die bij weet ook niet waar dat volgende stukje natuurgebied ligt. Dus die vliegt dan een soort van blind een groene vlakte aan gebieden in waar die niks te zoeken heeft. En die kan daarin verdwaald raken. Ja, dan overlijden ze uiteindelijk.
1: Ach, ja. Dus ze hebben die snelwegen echt nodig om gewoon te weten waar ze naartoe moeten.
0: Ja, ze volgen die dijken, maar het is ook bekend van Hagen bijvoorbeeld, dat ze die als een soort navigatielijnen kunnen volgen en ook als een soort tussenstop kunnen gebruiken om even bij te tanken op de bloemen.
1: Ja, nou, het klinkt heel simpel en ook heel effectief dus. Waarom doen we dit nog niet? Waarom bezaaien we die dijken nog niet?
0: Ja, dat is, het is natuurlijk deels een soort en ook wel deels begrijpelijke angst die nog wel leeft in Nederland. We hebben nogal wat meegemaakt met water en de verdediging tegen water. En ja, als je de waterschap vraagt, dan zal een waterschap zeggen, ja, er zijn drie dingen belangrijk op een dijk. Eén is veiligheid.
1: Oké. Okay.
0: Twee is veiligheid.
1: Okay.
0: Ja, en drie is ook veiligheid.
1: Oh ja.
0: En ze zijn gewoon heel bang, ja, dit werkt, zo'n groene dijk, die werkt. En ze zijn heel bang dat meer biodiversiteit op die dijk zo'n dijk toch kwetsbaarder zou maken. Nou, daar zijn we dus parallel hieraan zijn onderzoekers ook bezig met het Future Dikes project samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma. En mijn promotor Hans de Kroon is daar een van de touwtrekkers van. En daar laten ze als het ware zien dat juist zo'n biodiversiteit, zeker in droge jaren zoals nu, die steeds vaker voor gaan komen, eigenlijk even goed of misschien zelfs wel beter is voor de veiligheid.
1: Oké. Okay. Okay.
0: En met die gedachte kan er dus in één keer een stuk meer.
1: Ja. En zou je dan willen dat mensen nu naar buiten gaan en zelf gaan zaaien op die dijken?
0: Ja, dat is wel... Ik denk niet dat helemaal het juiste is om te doen. Ik zou wel willen dat mensen in hun eigen omgeving, hun tuinen, misschien bij de gemeente, als die veel te strak aanhakt, een signaal afgeven van, hé jongens, dit kan beter, en ook in eigen tuin iets doen. Op de dijken zou ik daar wel wat voorzichtig mee willen zijn. Deels omdat dijken van nature hele rijke vegetaties met specifieke soorten daarin zullen kunnen krijgen. En ja, als we zelf allemaal wat gaan zaaien, dan krijg je hele bonte dijken. En dat gaat niet altijd goed. En anderzijds ook omdat, ja, het heeft ook met beheer te maken. Dus als het waterschap daar gewoon nog steeds, als vanuit beheer een klepelmaaier daar een paar keer per jaar overheen gaat, ja, dan blijft er toch niks over. Dus het zal echt toch een transitie moeten zijn vanuit die waterschappen zelf. Okay. Maar we kunnen natuurlijk wel, nou ja, we kunnen stemmen op de waterschappen, dat kan uitmaken. En signalen afgeven aan de waterschappen van, hé, het beheer gaat hier niet goed. En het krijgt dan wel constructief, want heel vaak doet iedereen ook maar zijn best. Maar ja, er gaan wel eens dingen mis.
1: Ja, het is heel fijn dat we die waterschappen hebben, want daardoor hebben we ook droge voeten.
0: Ja, nou, bijvoorbeeld. En die waterschappen moeten al die verschillende belangen afwegen. En het is voor de duidelijkheid ook nodig om te maaien. Want als we niet maaien, ja, dan gaan er struiken en bomen op die dijken groeien. En als het water daar dan in de winter met enorme kracht tegenop stuwt of langs dendert, ja, die trekt veel harder aan een boom dan voor de winter plat kaal gemaaide dijk. En kan dan zo'n gat in die dijk trekken en binnen no time heb je een dijkdoorbraak. Dus er zijn heel veel, ja, dingen die een waterschap probeert te balanceren, in de gaten probeert te houden om het en veilig te houden. Maar op heel veel plekken nu toch ook al wel meer voor biodiversiteit te doen. Wat niet wegneemt dat er op andere plekken echt toch wel meer kan gebeuren.
1: Ja, oké. Okay. Dus graag allemaal zaaien, maar niet op dijken. Even overleggen als je ergens wat neergooit. En dus actie voeren bij je waterschap, zodat er iets aan gebeurt. Ik ben ook wel benieuwd, je bent dus nu gepromoveerd. Maar hoe is het eigenlijk begonnen? Jouw inspiratie en jouw passie voor de ecologie?
0: Ja, grappig dat je dat vraagt. Ja, ik ben ooit op mijn tiende kreeg ik van mijn ouders een verrekijkertje cadeau. Grootste fout die ze ooit hadden kunnen maken. Want vanaf dat moment ben ik de 10 jaar oude constant de trappen van woonde in een meer dan 100 jaar oude boekwinkel erboven. Mijn ouders hadden die boekwinkel. Dat pand kraakte aan alle kanten. Ik denderde iedere ochtend steeds vroeger die trappen af om vogeltjes te gaan kijken. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen ben ik met de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie de natuur ingetrokken. De jaren die volgden. Ja, daar heb ik als kind ging ik plantjes determineren. En raakte ik helemaal gefascineerd dus door, ja, hoe kan het nou dat zoveel soorten samen kunnen leven? En daar zijn die bestuivers bijvoorbeeld ook weer een klein stukje van die puzzel in. En toen ben ik biologie gaan studeren met een specialisatie op de ecologie. Ja, en daar werd dat alleen maar fascinerender. En je hoorde over alle onderzoeken die er plaatsvonden. Ik dacht, ja, dat wil ik ook gaan doen. Ik wil ook die natuur onderzoeken. Dat is precies het stukje nerd dat ik ben, is die natuur onderzoeken. Ja. Maar ook dat verhaal vertellen van de biodiversiteit. Ik geloof echt dat onderzoek ook op een positieve manier bij kan dragen aan de oplossingen voor de problemen die er nu zijn met de biodiversiteit.
1: Ja, ja. Ik snap het. Nou goed, ja, je noemt het toch misschien de grootste fout van je ouders dat ze je ooit die verrekijker hebben gegeven, maar je bent nu wel gepromoveerd. Ja, dus ergens heeft het wel toch ook tot iets geleid.
0: Het had ook goede kanten, inderdaad. Ja. Het had ook goede kanten.
1: Ja. En je bent nu klaar. Ga je het missen om in het gras te zitten en met je netje rond te rennen?
0: Nou, ik ben niet van plan daar helemaal mee te stoppen, hoor. Ik ben momenteel doe ik onderzoek bij het plantenonderzoeksinstituut Floron. En waar ik weer naar planten mag kijken. Maar ik hoop ook daar weer te gaan kijken naar hoe ook bestuivers de populaties van planten kunnen beïnvloeden. Want natuurlijk zijn planten belangrijk voor bestuivers. Maar andersom ook zullen we zien dat bestuivers heel belangrijk zijn voor planten.
1: Ja. Nou, interessant. Ik wens je er heel erg veel succes mee. Fantastisch. Ik hoop dat je die inspiratie en fascinatie nooit kwijtraakt. Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, we raken toch nooit uitgepraat over de bloemetjes en de bijtjes.
0: Precies. Hey, dankjewel.
1: Yes, dankjewel. Nog een fijne nacht en ochtend.
0: Doei.
1: Ja, dat was ecoloog Constant Swinkels. En zo direct spreek ik met antropoloog Lot Tibos over de toegang van kwetsbare mensen tot zorg. Maar eerst nog even wat lekkere nachtmuziek. Hier is Darondo.

0: wetenschap. Bram van Diemen.
1: Goedenacht en welkom terug bij De Nacht van NTR Wetenschap, het nachtelijke radioprogramma waar mijn collega Renette Karkebos en ik, Bram van Diemen, van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Zojuist sprak ik met Constant Swinkels, ecoloog in Nijmegen, over het belang van bestuivers in het ecosysteem van Nederland en waarom hij pleit om van dijken nieuwe bijensnelwegen te maken. Laten we die snelweg dan maar even nemen. En wel van Nijmegen naar Rotterdam. Want daar doet antropoloog Lot Tibos aan de Erasmus Universiteit onderzoek voor haar promotie over de zorg. Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. En hoorden we dat het kabinet 118 miljard uittrekt voor de zorg. Een deel daarvan gaat naar kansengelijkheid. En haar onderzoek laat zien dat dat hard nodig is. Toegang tot de zorg is namelijk nog steeds niet vanzelfsprekend. Sterker nog, hoe kwetsbaarder je bent, hoe minder vanzelfsprekend. En juist de meest kwetsbaren vallen vaak tussen wal en schip. Nou, Lot Tibos ging de afgelopen 2 jaar het veld in om de ervaringen van die mensen te onderzoeken voor haar promotieonderzoek. En vannacht belt ze daarover met mij om daarover te vertellen. Goedemorgen, Lot.
2: Goedemorgen.
1: Hi.
2: Hi.
1: Leuk om je te spreken.
2: Ja.
1: We horen al lang over de toenemende druk op de zorg. Was dat ook de aanleiding voor jouw onderzoek?
2: Ja. Ik denk dat veel mensen, als je ook inderdaad met Prinsjesdag of andere dingen in het nieuws, dat je ziet dat er heel veel wachttijden zijn, personeelstekorten. Het is lastig om te zoeken waar je misschien heen moet. En ik denk dat voor mensen die dat een wat moeilijk vinden of juist een bepaalde hoge behoefte aan de zorg, dat het dan moeilijker wordt om daarheen te gaan en waar ze dan heen moeten.
1: Ja, want wie bestudeer je dan in jouw onderzoek? Zijn dat ook die mensen?
2: Ja, een hele goede vraag. Ik denk, ik onderzoek eigenlijk, wat is kwetsbaarheid nou precies? Dus wat betekent dat dan? En dan kijk ik, ik heb afgelopen 1,5 jaar veel gewerkt met mensen die met dakloos zijn, of dakloze arbeidsmigranten, of mensen die in armoede leven. Dus al verschillende soorten mensen eigenlijk.
1: Ja. Ja, want wat betekent dan kwetsbaar eigenlijk?
2: Ja, hele goede vraag. Ik denk, in mijn onderzoek probeer ik dat helemaal uit elkaar te trekken. Vaak zie je wel dat het woord kwetsbaarheid, of kwetsbare burgers eigenlijk, een categorie is die ervoor zorgt aan de ene kant dat we weten wie meer ondersteuning heeft en wie niet eigenlijk. Hè. Dat is ook vrij logisch. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat dat label van kwetsbaarheid ook heel veel verhult, in plaats van dat het echt laat zien.
1: Ja, op welke manier?
2: Ik denk dat voor mensen, als je kwetsbaar wordt genoemd, dat het dan vaak gaat over de categorie zelf en niet meer echt gaat over de mensen die daar dan achter zitten. Dus het versteent eigenlijk een beetje die ervaringen. En dat is precies wat ik ook doe in mijn onderzoek, om zoveel mogelijk die ervaringen van deze zogenaamde tussen haakjes kwetsbare mensen te onderzoeken. Ja. Wie zijn ze nou? Hoe komt het nou dat ze zogenaamd kwetsbaar zijn en wat doen ze nou precies? Dus echt die dagelijkse dingen, daar kijk ik naar.
1: Ja, want je spreekt dan dus bijvoorbeeld met mensen die dakloos zijn, en dan zie je dus meer dan iemand die kwetsbaar is.
2: Ja, ik denk dat we zijn natuurlijk mensen met ervaringen en gevoelens en van alles en nog wat die wij ook allemaal zijn. Ik kijk vooral eigenlijk van hoe vullen ze hun leven in? Waar gaan ze heen? Als ze het niet begrijpen met zorg, of hoe ziet dat er nou uit?
1: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, zeker. Ik denk dat, bijvoorbeeld, ik sprak een man die werkt dan in een sorteercentrum. En die kreeg daar had een ongeluk gehad met een forkliftruck, waardoor zijn arm was gebroken. En vaak is het zo dat je werk en je huis aan elkaar vastzit als je arbeidsmigrant zit. Dus toen werd hij geopereerd, want hij was nog gewoon verzekerd. En toen zei zijn werk eigenlijk van, ja, maar nu kan je niet meer werken bij ons, dus nu ontslaan we je. Waardoor hij eigenlijk tegelijk zonder een huis kwam zitten. En hij dacht dan van, oké, ik kan wel even in het bos gaan zitten in een tentje, want ik vind vast wel weer nieuw werk en ook een nieuwe woning. En ja, daar zit hij dan met zijn net geopereerde arm.
1: Jeetje, maar dan heeft hij hij heeft gewoon zijn arm gebroken op zijn werk.
2: Ja.
1: En dan eindigt hij, opeens zit hij in een tentje.
2: Ja.
1: En dat mag in Nederland.
2: Ja, het is eigenlijk gek, omdat er een bepaalde. Dus je hebt aan de ene kant die constructie van die huisvesting. Hè? Dus aan de ene kant die constructie van die huisvesting via die werkgever gaat. Dus dat is eigenlijk de ene kant het ding. En aan de andere kant heb je bijvoorbeeld ook dat er in veel gemeentes een bepaalde regiobinding is van de opvang. Dus dat mensen vaak ingeschreven moeten zijn bij een gemeente voor een bepaalde tijd. Dus dat is vaak ongeveer 2 jaar of zo. Maar als je dan arbeidsmigrant bent en je woont dan nog 3 maanden in Nederland, dan heb je dus niet recht eigenlijk, tussen haakjes, op die op die ondersteuning of om in een opvang te gaan zitten. Dus dat is de ene kant. Dus dan zie je eigenlijk dat die twee soort van regels, dat die er eigenlijk voor zorgen dat mensen ertussen vallen.
1: Ja, ja. En toen? Wat heeft die man toen gedaan?
2: Hij is heel erg ziek geworden. Hij is heel, heel erg ziek geworden in zijn tentje. Hij had allemaal pinnen in zijn arm. Hij zat in een gips. En er zat nog wonden natuurlijk. En gelukkig heeft een vriend van hem toen gevonden eigenlijk, dat hij in zijn tent een beetje echt heel erg ziek, bijna dood lag te gaan. En die heeft hem toen gebracht naar een stichting die hem dus uiteindelijk bracht naar de straatarts. Waar ik dus ook meeloop. En zo ken ik zijn verhaal.
1: Ja. Ja, okay,
2: en dan gaat het heel snel natuurlijk. Dan is het zo van, oké, we moeten hem nu. En dan gaat hij naar de spoedeisende en hulp. En toen werd hij geholpen.
1: Oké, en dan is er wel hulp voor zo iemand.
2: Ja, ik denk, sowieso is er natuurlijk altijd spoedhulp. Dat is er altijd.
1: Ja.
2: En andere hulp natuurlijk ook wel. Alleen, je moet het wel vinden. En ik denk dat dat lastig is.
1: Ja, en preventieve hulp is dus ook lastig te vinden.
2: Ja, zeker, ja.
1: Want daar doe jij dus onderzoek naar hoe mensen de toegang tot zorg ervaren.
2: Ja.
1: Heb je met deze man daarover gepraat, hoe hij dat ervoer?
2: Ja, zeker ook niet alleen met hem natuurlijk, maar veel mensen gesproken. En ik, zeker ook als je het hebt dan bijvoorbeeld over arbeidsmigranten, over dakloze arbeidsmigranten. Ze zitten in zo'n constructie eigenlijk van die afhankelijkheid tussen al die verschillende dingen waar ze moeten navigeren. Veel mensen die zeggen ook van, dat is gewoon hoe het gaat. Business is business, zei iemand ook wel.
1: Dat zijn die migranten of dat zijn die mensen die daarmee dealen?
2: Die arbeidsmigranten die dat zeiden, die zeiden dat, ja.
1: Oké.
2: Okay. En overigens is dat natuurlijk niet dat iedereen zo dat heeft. Hoor. Je hebt ook weer mensen die zich proberen te verzetten ertegen. Maar het is ook lastig, want hoe kan je dan verzetten? Ga je dan, het is heel ingewikkeld.
1: Ja, want wat zijn dan vormen van verzet die je hebt gezien?
2: En een andere vrouw die had eigenlijk eenzelfde soort ongeluk. Dan misschien niet dat ze verbrijzeld een arm had, maar had ook een ongeluk op haar werk gehad. En zij wist bijvoorbeeld, was zich veel meer bewust over de rechten die ze wel en niet had. Zij had dan bijvoorbeeld ook rechten gestudeerd in het land waar ze dan vandaan kwam. En dus zij kon veel meer soort van druk zetten op haar huisarts om dan bijvoorbeeld hulp te krijgen. En tegelijkertijd bij haar, dat is ook goed om te vermelden, is dat ze een eigen woning had. Dus daardoor was ze niet afhankelijk van de woning van haar werk.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk verschillende gradaties in kwetsbaarheid.
2: Ja, dat is eigenlijk een grote punt eigenlijk, of inzicht wat ik dan ook heb gezien, is dat mensen niet alleen maar kwetsbaar zijn. Dat ik daar eigenlijk probeer van weg te gaan, maar dat ik vind dat mensen worden kwetsbaar gemaakt vanwege die opstapeling van allemaal verschillende afhankelijkheidsstructuren.
1: Ja, ja, en jij doet dus, je bent antropoloog, dus je doet etnografisch onderzoek.
2: Ja, klopt.
1: Wat betekent dat?
2: Ja, eigenlijk weet je wat ik, wat jij net ook al in het begin zei. Ik als antropoloog probeer je eigenlijk achter die ervaringen te gaan kruipen. Dus wat betekent dat nou? Hoe geven mensen er nou betekenis aan? Dus dat betekent dat ik langdurig, dus wat je ook al zei, 1,5 jaar heb ik in de wijk, zullen we het maar noemen, rondgelopen. Dus met de straatzorg, op de fiets met bemoeizorg, de bossen in, met mensen praten. Ik heb gesjoeld in buurtcentra, ik heb heel veel thee gedronken om gesprekken aan te gaan en zo goed mogelijk te kunnen begrijpen, voor zover ik dat natuurlijk kan, hoe dat nou is. En het te snappen.
1: Ja, dus je probeert je zoveel mogelijk in te leven in de verhalen van die mensen.
2: Ja, ja.
1: En hoeveel mensen heb je gesproken ongeveer, denk je?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Ja, ik denk echt wel heel veel. Ik denk niet dat ik per se precies weet hoeveel mensen het zijn. Want je spreekt natuurlijk, ik heb interviews afgelegd. Maar ik heb ook gewoon gesprekjes zoals dit eigenlijk gehad met mensen.
1: Gewoon redelijk informeel.
2: Even op de radio. Even op de radio. Nee, je probeert ik probeer dat ook heel erg soort van informeel te houden. Ik denk dat op het moment als je bijvoorbeeld al niet zo vertrouwen hebt in bepaalde instanties. Ik kom natuurlijk ook uit een soort instituut. Ik kom natuurlijk ook uit het instituut van een universiteit. Dus ik moet mezelf ook daarin informeel opstellen en ook laten zien van dat ik ook maar gewoon iemand ben. Om zo goed mogelijk het vertrouwen te vinden. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet omgaan.
1: Ja. Ja. Want zie je dat veel, dat mensen het vertrouwen zijn verloren?
2: Ja, ja. Dat zie ik wel veel, ja.
1: Ja, en hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat veel mensen hebben ervaren dat ze toch al van het kastje naar de muur worden gestuurd. Of heel veel mensen begrijpen ook misschien niet zo goed waar ze heen gaan. Of snappen niet zo goed wat er nou gebeurt of waarom iets gebeurt. Of mensen die... bijvoorbeeld, ik heb ook dat ik met oudere mensen... Ik kom ook wel eens in vervuilde woningen waar oudere mensen dan wonen. En die zeggen dan ook wel van... ja. Die andere mensen hebben het altijd wel erger, dus het is ook wel oké. Dus het is ook een beetje het vertrouwen dat er hulp gaat komen, denk ik. En ook wel sommige mensen zich een beetje hebben neergelegd. En andere mensen die ook denken, ja, van er is ook heel veel druk op de zorg. Dus ik snap het ook wel, dus ik wil er ook niet nog meer op leggen.
1: Ja, ook wel eigenlijk wel lief.
2: Ja, heel lief, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, je hebt allerlei mensen gesproken. Zijn er nog andere gevallen die je ergens zijn bijgebleven?
2: Ja, ik heb... over de vervuilde woning waar ik net over begon. Ik kwam best wel vaak ook in vervuilde woningen. En dan was ik ook steeds benieuwd van... nou, wat gebeurt? Wie gaat dat nou opruimen? Of hoe werkt dat dan? En hoe ziet dat er dan uit? Dus toen ging ik uiteindelijk meelopen met een schoonmaakbedrijf. En omdat je dan etnografisch onderzoek doet, ga ik dan ook echt zelf schrobben en schoonmaken. Om ook te begrijpen van, hoe ziet dat er nou uit? En dan kom je toch ook echt wel in woningen die, wat ik ook wel heftig zelf vond en schrijnend. Ik vind het allemaal heel schrijnend, maar ik vond dat wel heftig dat mensen toch in bepaalde situaties leven. En dan ook met het handen in het haar van, ja, ik weet het ook niet meer. En ik schaam me zo en... Ja, dat is wel heftig. Ja, ja. Dus dat zijn de verhalen die me ook echt bijblijven.
1: Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, goede vraag. Ik denk, in het begin was het echt... Toen ik begon met mijn onderzoek dacht ik echt... dit is echt heel veel. Dus hoe ik ermee omging is heel veel praten. En ik ook natuurlijk in mijn eigen omgeving. Dus gewoon met mijn familie en mijn vrienden en mijn collega's. Maar ook wel met de mensen zelf, hoor. Ik zeg ook wel hardop van... Nou, ik vind het wel heftig. Ik vind het wel... Of wat erg, joh. Ik denk dat ik binnen de antropologie en ook zeker binnen etnografisch onderzoek probeer je ook niet een soort van objectief non-mens te zijn om een soort van heel veel afstand te houden. Ik denk dat dat ook niet de bedoeling is.
1: Nee, je mag wel gewoon met mensen meeleven. Je bent ook een mens.
2: Ja, precies. Je wil echt meeleven en...
1: Ik vraag me dan ook af, want je beschrijft dus mensen die het vertrouwen kwijt zijn. Mensen die verward zijn misschien door het systeem. Mensen die van het kastje aan de muur worden gestuurd. Je ziet allerlei heel schrijnende dingen. Begrijp jij het wel, het systeem waar die mensen zich in begeven? Kan jij hen helpen?
2: Ja, ook weer een goede vraag. Ja, soms begrijp ik het zelf ook niet. Nee. Ik probeer natuurlijk wel ze te helpen waar ik kan... Tegelijkertijd ben ik ook niet een zorgverlener. Of zeg maar, dus ik kan ook niet heel veel problemen. Sommige bijvoorbeeld problemen die mensen hebben als ze psychische problemen hebben, ik kan niet. En ik ben geen behandelaar. Dus dat is een beetje waar het stopt voor mij. Maar tegelijkertijd, ik snap het soms ook niet helemaal. Het is ook een hele verwarrende. Ja, voor sommige mensen een hele verwarrende situatie. Als je bijvoorbeeld zeker ook met dakloze zorg, met straatzorg eigenlijk, voor dakloze mensen. Het is soms ook heel verwarrend, want bij de ene persoon lukt het dan opeens wel en bij de andere persoon niet. En ik zie wel ook, en dat is een van mijn dingen waar ik ook heel erg op focus, is dat zorg in die zin voor sommige mensen heel afhankelijk wordt van de emotie of misschien de compassie van de persoon die tegenover je zit.
1: Ja, dus dat iemand je pas helpt als hij medeleven voelt.
2: Medeleven of begrip of tolerantie. En en dat is ook, het is ook logisch, hè? Dus het is... Een beetje dubbel in die zin. Ik denk, het is natuurlijk ook een... sommige mensen, zeker met dakloze mensen... ook een doelgroep die soms lastig kan zijn. Dus ik snap zorgverleners ook goed daarin. Maar tegelijkertijd heeft het wel een consequentie.
1: Ja. Ja, heb je ook wel eens gedacht van... goh, wat een vervelende persoon. Ja, die zou ik ook niet willen helpen.
2: Ja, dat heb ik zelf ook wel eens gedacht. Ik ben ook wel... dat ik dan op straat liep... en dat iemand wel heel erg agressief naar me toe kwam... en heel boos werd en... En dan had ik een andere dag een heel mooi gesprek met deze man.
1: Met dezelfde persoon?
2: Ja, met dezelfde persoon. Dus dat ik ook wel dacht van, ja, poeh, het is ook wel lastig soms.
1: Ja.
2: Het is ook lastig, ja.
1: Dus zij verliezen het vertrouwen in de instanties. Maar misschien dat de instanties ook het vertrouwen in hen verliezen bij dat soort dingen.
2: Ja, dat snap ik inderdaad wel dat zou kunnen gebeuren. Ik weet niet, ik heb natuurlijk niet het idee of dat echt ook zo is. Maar ik kan wel voorstellen dat dat kan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Maar goed, ja, je kan die mensen soms dat gedrag misschien ook weer niet heel erg kwalijk nemen. Als je weet
2: dat
1: waar het vandaan komt.
2: Dat denk ik wel,
1: komt.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, want je doet dus dat etnografische onderzoek en je leeft dus heel erg mee met mensen en je bent duidelijk, hoor ik ook, heel begaan. Hoe zorg je dat je daar op een of andere manier iets objectiefs van maakt als wetenschapper?
2: Goede vraag ook. Binnen de etnografie of binnen de antropologie zijn we niet zozeer echt bezig met hoe kunnen we zo objectief mogelijk hier een verhaal van schrijven. Natuurlijk ga ik ook niet verkondigen van een soort van mijn hele eigen ervaring daarin verkondigen. Dus probeer eens een beetje balans te zoeken tussen wat ik vind en tegelijkertijd gaat alles wat ik zie natuurlijk door mij, door mijn ervaringen. Dus daar moet ik heel erg voorzichtig mee omgaan. Dat ik ook zeg wie ik ben en wat ik vind en wat ik voel. Dus dat noemen we dan reflexiviteit. Dus dat is meer een lijn waar we het langs leggen. En ik probeerde wel van deze verhalen maak ik een bepaalde theorie. Dus bijvoorbeeld wat ik net zei over over die compassie of dat compassiedeel. En daar kunnen mensen dan hopelijk weer wat mee.
1: Ja. Ja, wat kunnen mensen die in zo'n kwetsbare situatie zitten? Wat houdt hun op de been?
2: Goede vraag. Ik denk dat veel mensen zeker ook met elkaar heel veel organiseren. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die die hartstikke hard hun best doen. Hè? Dus ik ook echt helemaal niet om te zeggen van dat zorgverleners of hulpverleners niet. Die zijn er ook allemaal. Er zijn ontzettend veel dingen waar mensen wel hun hart kunnen luchten. En die een soort van spokesperson krijgen die ze daar ook in ondersteunen. Wat ik ook heel zie dat mensen ook heel veel geluk halen uit hun huisdieren. Dus dat ze heel erg...
1: Huisdieren?
2: Ja, ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dus dat is heel erg... Nou ja, bijvoorbeeld je weet het eigenlijk allemaal niet meer en je kijkt naar je hond op de bank en dan kan je toch een beetje een gesprekje hebben en zeggen van... deze is er, deze, weet ik veel, Pipo is er wel voor mij. En toch ervaren ze daar ook heel veel soort van steun in.
1: Ja, fijn.
2: Ja.
1: Fijn. Misschien laatste vraag. Wat hoop je te bereiken met dit onderzoek? Hoe hoop je dat... Ja.
2: Nou, ik zou willen eigenlijk van... Kijk, het gaat natuurlijk... Mijn onderzoek gaat natuurlijk echt over... Wat betekent die kwetsbaarheid nou? En ik zou willen dat we wat meer kunnen kijken naar zogenaamde kwetsbare burgers met een verhaal daarachter. Met de menselijkheid speelt daarachter. In principe hebben we allemaal ook wel vormen van kwetsbaarheid. Dus die mensen zijn helemaal niet zo anders, denk ik. Ik denk als je het label laat spreken en niet de verhalen, dat dan heel veel verloren gaat.
1: Ja, dat we kijken naar de mens achter het label.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Prachtig. Dankjewel, Lot. Heel erg bedankt voor je tijd. Ik ben heel benieuwd, je bent nog 2 jaar bezig met promoveren, dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog gaat komen. Nog een hele fijne nacht.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
1: Ja, dankjewel. Nou, dat was Lot Tibos, antropoloog van de Erasmus Universiteit Rotterdam, over haar onderzoek naar de verhalen achter de statistieken van kwetsbare mensen in de zorg. En deze hele week kan je daarover lezen op het LinkedIn-account NL Wetenschap. En hier is Mayra Andrade.

Aveto van de Kaapverdiaanse Mayra Andrade. Leuk dat je luistert naar Nacht van NTR Wetenschap. Ik sprak Lot Tibos over toegang tot de zorg. Constance Swinkels legde uit hoe we de stuivers in Nederland kunnen redden. En helemaal aan het begin sprak ik onze hoofdgast Pieter van den Heden over wargaming. En je kan het allemaal terugluisteren in je favoriete podcast-app of in de NPO Luister-app. Zometeen, na het journaal van 5 uur, hoor je Vroeg met Jan van Poppel. En volgende week is Renette er weer met de vierde en alweer laatste uitzending van de Nacht van NTR Wetenschap over oorlog. Een hele fijne ochtend.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. De genderkloof is het kleinst in IJsland. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar over onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar uiteindelijk haalde hij dus iedereen in. Hij spreekt zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder is het droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: New York is volgende week het epicentrum van de macht. Regeringsleiders, staatshoofden en talloze ministers komen daar samen voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Wat wij daar voornamelijk van mee zullen krijgen, dat zijn natuurlijk de speeches van wereldleiders en hun visie op de wereld. Maar achter de schermen, in de burelen van de VN, is men bezig met heel andere zaken. Namelijk met het zoeken naar een opvolger voor de most impossible job on earth. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 17 september. Verwacht wordt dat morgen de VN-veiligheidsraad een derde informele stemming houdt om te peilen wie de mogelijke opvolger gaat worden van de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. De Portugees treedt namelijk op 31 december van dit jaar na 2 termijnen af en zijn opvolger begint meteen al de dag erna. Maar ja, wat doet zo'n secretaris-generaal eigenlijk? Hoeveel macht en invloed heeft hij of zij? En wat voor type leider heeft de VN nodig? Nou, over dat alles praat ik deze ochtend met Tom Buitelaar, universitair docent War, Peace and Justice aan de Universiteit Leiden. Tom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, fijn dat we je aan de lijn hebben. Net voor de uitzending zei je, ik heb koffie, dus dat komt helemaal goed het komende uur.
3: Precies.
2: Jij bent dus universitair docent War, Peace and Justice. Je deed onderzoek naar de vredesmissies van de VN. Wat vind je nou zo fascinerend aan deze organisatie?
3: Ja, het is een heel complexe organisatie met heel veel verschillende gezichten. Die constant een soort spanning heeft tussen het zijn van een organisatie voor de hele mensheid, die het goede wil doen voor de mensheid, maar ook nog steeds een organisatie is van lidstaten. En dus altijd ook een soort toneel van nationale belangen en van machtsstrijd.
2: Mm. En die lidstaten willen niet het beste voor de mensheid?
3: In mijn ogen zijn lidstaten altijd voornamelijk geïnteresseerd in hun eigen belangen, ja.
2: Ja, want de VN werd natuurlijk opgericht na de Tweede Wereldoorlog om internationale vrede en stabiliteit te waarborgen. Zoekt dus nu een nieuwe secretaris-generaal. En dat doel, zat ik gisteren te denken, ja, dat lijkt verder weg dan ooit. Hè. Er zijn oorlogen in Iran, Oekraïne, Soedan, Palestina, Oost-Congo. Ga zo maar door. Wat zijn dit voor tijden voor de VN?
3: Ja, het is inderdaad een tijdperk met de hoogste hoeveelheid conflicten ooit gemeten door een belangrijke organisatie in Zweden. Dus het is inderdaad een heel complexe tijdperk voor de VN. Ook vanwege de machtsstrijd die gaande is tussen de grootmachten. Meer aandacht voor ook geopolitieke invloed. En De VN heeft het heel moeilijk om in zo'n omgeving invloed uit te oefenen. Omdat het dus toch een beetje afhankelijk is van de hoeveelheid samenwerking die lidstaten willen nastreven door zijn organisatie.
2: Ja, hoe al die eigen belangen eigenlijk samenkomen op dat grote toneel van dat gemeenschappelijke belang. Ik bedoel, als iedereen aan zijn eigen belang denkt, dan raakt het doel misschien nog verder uit zicht.
3: Ja. Maar inderdaad, dus als er echt helemaal geen bereidheid meer is om enige compromis te sluiten of elkaar licht in de ogen te gunnen, dan heeft de VN het erg moeilijk.
2: Ja, nu wordt er dus gezocht en druk gezocht ook naar een opvolger van Antonio Guterres. Gaan we het zo natuurlijk wel over hebben hoe dat precies gaat. Het is geen luizenbaantje.
3: Nee, je noemde het net ook al in je introductie, de most impossible job on the world. En dat is ook zeker zo. Het is echt een heel uitdagende baan. Hmm. Het is ook in makkelijke omstandigheden al een heel uitdagende baan. Je moet een enorme organisatie runnen. Een van de grootste internationale organisaties ter wereld. Je hebt dus ook die verantwoordelijkheid en er wordt naar je gekeken om te bemiddelen in conflicten, om ervoor te zorgen dat de wereld vreedzamer wordt. En je moet ook die grote organisatie vertegenwoordigen op moreel vlak. Je wordt ook naar je gekeken als een soort visionair.
2: Ja.
3: Dus al die verschillende verantwoordelijkheden die komen samen in die ene functie.
2: Ja, geen baan voor jou?
3: ik denk dat ik het bij het onderzoek uitgelopen.
2: Oké, geen VN-secretaris-generaal. Ja, ik zou het wel vet vinden als ik dan ineens met de toekomstige secretaris-generaal aan de lijn hang, maar zover is het dus nog niet. We gaan zo verder praten, Tom, over dat hele proces en over die Verenigde Naties natuurlijk, want we kunnen nu wel zeggen, ja, het staat allemaal onder druk, maar wat betekent dat dan precies, hè? En hoe werk je daar ook weer uit? Daar gaan we het over hebben deze ochtend. We hebben ook in dit programma altijd luisteraarsvragen, dus mocht er nou mensen zijn die zitten te luisteren en denken, ja, ik heb wel een vraag aan Tom, of wat een stomme vraag stelde jij, Jan. Dat kun je kwijt in de NPO-luisterapp. Dat is allemaal goed, toch, Tom?
3: Ja, zeker.
2: Oké, mooi zo. Zijn we zo bij je terug naar Eiland van Gersonmijn. Als het komt.

0: Eiland van Gershon Mine was dat. En die hoorde je tijdens vroeg van donderdag 17 september. Goedemorgen. Ja, verwacht wordt dat morgen de VN-veiligheidsraad een derde informele stemming houdt om te peilen wie de mogelijke opvolger gaat worden van de huidige VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Wat doet zo'n secretaris-generaal eigenlijk? Hoeveel macht en invloed heeft hij of zij? En wat voor type leider heeft de VN op dit moment nodig in deze zware tijden? Nou, over dat alles praat ik deze ochtend met Tom Buitelaar, universitair docent War, Peace and Justice aan de Universiteit Leiden. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Tom? Stel die vragen vooral in de NPO Luister app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Tom, laten we maar meteen beginnen met die grote vraag. Ja, wat doet de secretaris-generaal van de VN?
2: Het is niet heel duidelijk omschreven in het handvest van de VN.
0: Oh, dat begint al goed.
2: Best wel veel, ja, precies. Dus er zit best wel veel ruimte voor interpretatie en invulling in voor degene die positie bekleedt. En wat de afgelopen 80 jaar is gebeurd, is dat er wel een soort van precedenten zijn geschapen over wat er verwacht wordt van zo iemand. Dus in het handvest staat vooral dat er een secretaris-generaal moet zijn die de organisatie draaiende moet houden. En dat deze secretaris-generaal ook wel de rol heeft om diplomatiek contact te faciliteren. En waar hij dat echt nodig vindt, kan hij sommige situaties op de agenda van de Veiligheidsraad zetten.
0: Ja, klinkt ook nog wel een beetje abstract, vind ik. Het klopt wel dat het niet heel duidelijk is.
2: Nee, dat klopt helemaal, ja. Dus dat is ook een product van onderhandelingen door de landen die toen in San Francisco en in de Burton Oaks in de VS de Verenigde Naties hebben moeten ontwikkelen, hebben moeten ontwerpen. Mm. En verschillende landen hadden verschillende ideeën over wat zijn secretaris-generaal zou moeten doen. Ja. Niet iedereen zit te wachten op iemand die heel erg vooruitstrevend is en heel erg de hele tijd alle landen aan hun verantwoordelijkheden herinnert.
0: Ja. Je noemde net dat spanningsveld tussen lidstaten en die VN als grote organisatie die ook een soort doel heeft op zich. Dat is natuurlijk een soort balans die secretaris-generaal de hele tijd in de gaten moet houden, of niet?
2: Ja, dat klopt zeker. Ja, dus het is altijd een beetje balanceren tussen wat je zelf als secretaris-generaal denkt dat goed is voor de organisatie, waar je denkt dat aandacht aan besteed moet worden, maar ook de bandbreedte die je gegund wordt door de lidstaten.
0: Ja.
2: En er wordt ook wel eens vergeleken met balans vinden tussen het zijn van secretaris met een nadruk op de managementrol of een generaal, iemand met strategische visie en voortvarende leiderschap.
0: Ja, en toen werd het compromis, dat noemen we het maar secretaris-generaal.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon een functie die ook binnen de Nederlandse overheid bekend is als, hoofd van een ambtelijke organisatie.
0: Ja.
2: Maar het is inderdaad een beetje een balans zoeken, de constant ertussen.
0: Als we dit dan zo samenvatten, dan zet hij eigenlijk een soort strategie uit. Hij houdt alles bij elkaar, hij is eigenlijk een perfecte manager. Hoe ziet dat er nou in de praktijk uit? Waar is hij concreet verantwoordelijk voor?
2: Nou, hij is dus concreet verantwoordelijk voor. Hij is de hoofd van de ambtelijke organisatie van de Verenigde Naties.
0: Mm-hmm.
2: Met allerlei verschillende afdelingen eronder voor vredesmissies, voor bemiddeling, voor het bevorderen van gendergelijkheid, voor

0: voor het bevorderen van gendergelijkheid, voor bepaalde onderdelen van klimaatverandering. Ga zo maar door. Dus het is een heel complexe organisatie is dat. Daar is hij concreet verantwoordelijk voor. En hij heeft ook verschillende taken binnen de Veiligheidsraad. Bijvoorbeeld dat hij soms dingen moet voorzitten of mensen de landen bij elkaar moet brengen. Maar voor het grootste gedeelte ervan wat een secretaris-generaal doet, is hoe die persoon er zelf invulling aan geeft. En op basis van wat er de afgelopen 80 jaar ontwikkeld is aan precedenten en aan verwachtingen.
1: Ja. En dan komt ook weer het woord wat je net al vertelde, of net al zei, om de hoek kijken: diplomatie. Ik bedoel, zo'n secretaris-generaal moet natuurlijk ook met al die wereldleiders de hele tijd om tafel.
0: Ja, zeker. Dus dat, je moet ook echt een heel goede diplomaat zijn om dat te kunnen.
1: Ja.
0: Het warm houden van contacten, het overbruggen van verschillen, polarisatie tegengaan. Ja. Juist ook met mensen spreken met wie je misschien helemaal niks op hebt. Dat hoort ook allemaal bij de baan. En daarbij ook constant, het zijn 193 lidstaten inmiddels. Die willen allemaal belangrijk gevonden worden. Tegelijkertijd is er een situatie waarin er 5 landen een veto-macht hebben in de Veiligheidsraad en daardoor toch belangrijker zijn binnen de organisatie de facto. Dus die moet ook constant een soort balans gevonden worden tussen iedereen aandacht geven, iedereen luisterend oor bieden en daar een beetje de hele tijd een soort balans in vinden.
1: Maar dit is dan één eigenschap die secretaris-generaal moet hebben, namelijk goed zijn in diplomatiek, hè? Dat het een goede diplomaat is. Wat zijn andere kenmerken die waaraan een goede secretaris-generaal van de VN moet voldoen?
0: Ja, dat is toch ook iemand die visie moet hebben. Dus ook een plan moet hebben voor de organisatie en daar ook die complexe organisatie allemaal achter moet zien te krijgen en de ondersteuning van de lidstaten ook voor zijn plannen moet zien te krijgen. Dus het is ook een kwestie van een visie neerzetten, een bepaald moreel statuur verkrijgen binnen, want dat is toch het belangrijkste vaak bron van macht voor een secretaris-generaal, is zijn morele statuur als die vertegenwoordiger van de Verenigde Naties van alle landen ter wereld. En die legitimiteit moet hij ook dan vervolgens bewaken. Dus dat is een kwestie van de juiste publieke momenten opzoeken, mediacommunicatie. Hij heeft natuurlijk allemaal mensen daarvoor. Het is een grote afdeling, hoeft niet allemaal alleen te doen.
1: Nee.
0: Maar toch is het wel een positie waar je gebruik van moet maken.
1: Ja,
0: als je alleen maar in je kantoor gaat zitten in Manhattan, dan kom je niet zo ver.
1: Nee, precies. Dan gebeurt er misschien te weinig en dan heb je die statuur ook niet waar jij het over hebt. Nu wordt verwacht dat morgen die derde informele stemming voor de opvolger van Guterres gaat plaatsvinden, hè, de huidige secretaris-generaal. Waarom worden er überhaupt informele stemmingen gehouden? Hoe werkt dat?
0: Ja, in het handvest van de VN is afgesproken dat er een kandidaat moet worden voorgedragen door de Veiligheidsraad aan de algemene vergadering van de VN. En die Veiligheidsraad, dat orgaan met 15 landen, waarin 5 landen een vetorecht hebben, die moet eerst overeenstemming bereiken over wie ze naar voren schuiven als kandidaat. En daarbij is het ook heel belangrijk dat er eigenlijk een soort van consensus is. Dat ze het echt wel allemaal eens zijn over die kandidaat. Want vooral die vijf veto-landen, als er eentje is die echt heel erg tegen is dat die kandidaat de secretaris-generaal wordt, dan zijn gelijk vanaf het begin de werkrelaties verstoord. Al die belangrijke dingen die ik net benoemde worden dan heel erg moeilijk.
1: Ja.
0: Dus ze willen van tevoren ervoor zorgen dat als ze gaan stemmen over een kandidaat, dat er al consensus is. Het is een soort achterkamertjespolitiek om ervoor te zorgen dat er een belangrijke stemming gelijk goed gaat.
1: Want de uiteindelijke stemming voor die secretaris-generaal, dus als het een formele stemming wordt, ook die wordt gedaan door de VN-veiligheidsraad.
0: Ja, in eerste instantie door de Veiligheidsraad. En die draagt hem dus inderdaad voor aan de algemene vergadering waar alle landen plaats nemen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel interessant. Dus eigenlijk een soort van een proces van indekken.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ook dat die landen in de Veiligheidsraad bepaalde verwachtingen duidelijk kunnen maken. Soms zijn ook gevallen geweest waarin er geheime afspraken worden gemaakt met zijn secretaris-generaal van we willen best voor stemmen, maar dan dit. Moet je dit

0: voor ons doen. En er wordt ook tussen landen onderling veel onderhandeld van ik gun jou dit, dan moet je mij dit gunnen op een ander dossier.
1: Ja, maar die achterkamertjespolitiek, is dat nog een beetje transparant? Of is er überhaupt transparantie?
0: Nou, er is de afgelopen jaren heel veel verbeterd. Dus tegenwoordig moeten alle kandidaten zich van tevoren aankondigen. En ook een cv online zetten. Ze gaan vervolgens een soort sollicitatiegesprekken doen in de algemene vergadering. Ze gaan echt een beetje campagne voeren. En dat is al een hele verbetering ten opzichte van 50 jaar geleden. Ja. Waarin er eigenlijk gewoon in het diplomatieke circuit een aantal namen genoemd werden. En er werd er dus door de Veiligheidsraad over gesproken. En dan keken ze waar ze overeenstemming over konden bereiken. Dus het is al wel een stuk transparanter dan dat het was.
1: Ja.
0: Maar nog zeker niet een soort van perfecte transparantie. Nee.
1: Maar goed, die achterkamertjespolitiek. Ja, precies. In de Tweede Kamer gebeurt het ook natuurlijk. Die achterkamertjespolitiek, daar weten we, weten we alles van. Maar wat jij zegt is natuurlijk ook zo. Dit moet misschien ook wel, omdat landen als China, Amerika en Rusland het eens moeten. Want allemaal hebben zij, of in ieder geval Rusland en de VS hebben natuurlijk allebei een veto. Zij moeten het letterlijk eens worden over eenzelfde secretaris-generaal. Ja, dat lijkt bijna onmogelijk.
0: Ja, zeker in deze tijden. Ja. Waarin het eigenlijk lijkt alsof het onmogelijk is om het ook maar iets eens te worden. Zelfs als het heel levensreddende maatregelen zijn of dingen waar je denkt van hoe kan je hier nou tegen zijn. Dan wordt er soms alsnog alleen maar om elkaar een hak te zetten een veto uitgesproken.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet de enige reden, maar dat soms gebeuren dat soort dingen toch echt waarbij het echt een kwestie is van elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen.
1: Ja.
0: En om dan dus inderdaad die consensus te vinden.
1: Kan dat hier ook gebeuren? Kan het zo zijn dat Guterres op 31 december zegt doe jongens en dat er geen opvolging is?
0: Ja, daar wordt natuurlijk over nagedacht. Want het is een situatie die best serieus genomen wordt.
1: Ja.
0: En we hebben in het verleden ook wel gevallen gehad waarin er bijvoorbeeld gevraagd werd aan iemand om nog wat langer te blijven. Om nog even aan te blijven totdat er een nieuwe gevonden is. Dat is in ieder geval duidelijk gemaakt dat dat niet gaat gebeuren. Dat ze niet gaan vragen aan Guterres om langer te blijven. Omdat ze hem een beetje zat zijn, sommige landen.
1: Ja, ja, gaan we het straks ook wel over hebben waarom. Maar
0: Maar er wordt sowieso, er is ook nog bijvoorbeeld een assistent-secretaris-generaal. Er zijn nog potentieel andere mensen die tijdelijk kunnen waarnemen. Mm-hmm. Dus er blijft wel iemand aan de macht. Maar het wordt op dit moment serieus rekening mee gehouden dat het voor het eerst echt een situatie gaat zijn waarin er geen overeenstemming bereikt kan worden.
1: Ja, ja. Nou ja, en als er wel overeenstemming bereikt kan worden, dan gaat dat om 6 kandidaten die op dit moment nog in de running zijn. Wat mij opviel, ik zat gisteren even naar die namen te kijken, van die 6 zijn er 4 vrouw. Er is nog nooit een vrouw secretaris-generaal geworden. Is dat een goed teken?
0: Ik zou zeggen van wel, zeker. Er zijn de afgelopen 10, 15 jaar heel serieuze pogingen geweest, vooral vanuit de bredere NGO-wereld, maar ook meerdere lidstaten, om een vrouw aan het hoofd van de organisatie te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Die toch de hele wereldpopulatie vertegenwoordigt, waarvan de helft vrouw is.
1: Ja.
0: En dat er nu meerdere vrouwen hoog aan de lijst staan, is zeker wel een teken van dat die afweging serieuzer genomen wordt.
1: Ja. Ja, dus de kans is groot als ze er uitkomen in al die achterkamertjes daar in New York dat het een vrouw wordt, de nieuwe secretaris-generaal.
0: Die is groter dan die ooit is geweest in ieder geval.
1: Ja, precies.
0: We weten natuurlijk niet wat er precies allemaal besproken wordt achter de gesloten deuren.
1: Nee.
0: Maar er zijn de twee mensen die nu de meeste kans maken, op basis van de vorige proefstemmingen natuurlijk, en kan alles nog veranderen, zijn inderdaad 2 vrouwen.
1: Ja, ja, ja, want en de twee die nu een beetje de favoriete rol innemen, dat is die Rebecca Greenspan en Caroline Rodriguez Burkett, hè, als ik het goed uitspreek.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, wat weet jij van hen? Wie zijn zij?
0: Ja, Burkett is een vrouw uit Guyana van de inheemse gemeenschap. Die is voor minister van Buitenlandse Zaken geweest. En ze is sinds 2020 is ze de VN-ambassadeur van haar land. En zij doet het zo goed, onder andere omdat ze in de afgelopen 2 jaar ook in de Veiligheidsraad heeft gezeten, wel als vertegenwoordiger van haar land. En daarbij dus goede contacten heeft kunnen leggen. En omdat ze de steun van CARICOM achter zich heeft. Dat is een regionale organisatie voor Caribische landen. En ze heeft daardoor... de verwachting is nu dat er iemand komt uit Latijns-Amerika. Mm. Of uit de Caribische gebieden. En dat zij heeft daardoor die steun, die is dus heel belangrijk. Want Zij is de enige die echt een regionale organisatie achter zich heeft. En die steun ook al langer volhoudt. Mm. Dus zij doet het zowel goed als iemand die bekend is. Een bekende naam is binnen de VN. Bij de lidstaten van de VN. En ze heeft die ondersteuning van haar regionale organisatie.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Het is ook een soort informele regel toch bij de VN... dat elk continent soort om's de beurt een secretaris-generaal levert.
0: Ja, precies. Dus ja. We hebben nu iemand uit Europa gehad. Ja. Er is heel lang over geruzied dat of er niet Oost-Europa had moeten zijn. Maar dat is toch iemand uit Portugal geworden.
1: Ja.
0: Nu is inderdaad Latijns-Amerika aan de beurt.
1: Ja, ja. Ik zat gisteren even te lezen en toen kwam ik een artikel tegen, of eigenlijk een interview was het in de Standaard, met de New Yorkse hoogleraar Anjali Dayal. En die zei, ja, de VN staan voor de acuutste crisis sinds de oprichting. Dit is een existentieel moment. Ik vond het wel een spannend zinnetje. Waarom zou die Dayal dat zeggen?
0: Ja, ze is een heel goeie. Als zij dat zegt, dan neem ik het heel serieus. Ik denk dat zij toch doelt op die geopolitieke spanningen waar we eerder het over hebben gehad. Hmm. Maar wat nu misschien nog wel het meest urgent is, is de financiële problemen waar de organisatie zich voor gesteld ziet.
1: Ja.
0: Omdat ze gewoon echt een cashcrisis heeft eigenlijk. Ik heb wel... Nou, toen ik vanochtend nieuws keek, nog gezien dat de VS inmiddels $850 miljoen heeft overgemaakt. Dus toch in ieder geval een gedeelte van wat ze nog verschuldigd is aan de organisatie. Maar de VN is echt totaal afhankelijk van die financiële bijdrage van de lidstaten. En de VS is extreem moeilijk geweest de afgelopen jaren met het doen van die bijdrage. En China is ook niet echt meewerkend geweest.
1: Ja.
0: Dus dat heeft
1: ook omdat die landen dus de waarde van een orgaan als de VN op mindere waarde schatten in ieder geval.
0: Ja, het is gedeeltelijk dat ze een soort signaal willen afgeven van wij doen het zelf wel, we kunnen het zelf beter en de VN is waardeloos. Mm-hmm. Maar het is ook juist een gedeelte dat ze druk willen zetten. Dat zij, als je dit en dat moet gebeuren, dan krijgen jullie geld van ons.
1: Oh, zo.
0: Als jullie niet meewerken met dit voorstel van ons, dan gaan we ook niet het geld overmaken.
1: Ja.
0: Dus het kan ook juist soms een indicatie zijn van dat ze het wel zien als een belangrijk middel en dat ze dat geld gebruiken als drukmiddel.
1: Ja, ja. En als het heeft over die acuutste crisis, hè, bedoel, we halen dat citaat nog maar even aan. Gaat het dan echt alleen om geld of gelden er ook nog andere dingen? Wat zijn andere uitdagingen?
0: Ja, de VN wordt steeds meer aan de kant gezet. Dus er wordt veel meer gebruik gemaakt van samenwerkingsverbanden van twee landen of van regionale organisaties. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van allerlei informele initiatieven zoals de G20 of de G8. En bovendien is die bereidheid tot samenwerking op het moment zo laag dat als de VN niet meer wordt gezien als iets relevants van dit is een middel om samen te werken, dan is en ze wordt steeds verder aan de kant gezet en de financiële middelen worden steeds kleiner. Dan denk ik dat daar inderdaad, ik weet niet of de meest existentiële crisis ooit is. We hebben, volgens mij gaan we daar straks ook nog even over hebben.
1: Ja, maar, we gaan straks zeker in die geschiedenis duiken, maar je kunt wel vast even teasen, Tom. Daar heb ik helemaal geen problemen mee.
0: Gelukkig. Nou, we hebben natuurlijk ook in de beginjaren van de VN waren verschrikkelijk lastig. Waarin de Koude Oorlog en de hoogtijdagen van nucleaire spanning een heel groot stempel drukte op die organisatie. En dus dat beeld dat we hebben van de VN als zo'n enorm actieve organisatie die overal aanwezig is en overal gezien wordt als een belangrijke speler.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk pas van iets van de afgelopen 30 jaar ongeveer.
1: Ja.
0: Dus we moeten ook een beetje, denk ik, een langere blik nemen om deze crisis ook weer een beetje in perspectief te zetten.
1: Precies, een beetje te relativeren. Maar wat ik wel interessant vind aan wat je zegt is, er gebeurt steeds veel, steeds meer om die Verenigde Naties heen. Landen die met elkaar afspreken, die officieuze toppen die de hele tijd georganiseerd worden. Ja, begrijp ik daar dan goed uit dat een hele grote uitdaging is om de VN weer relevant te krijgen?
0: Ja, zeker. Dat is denk ik een van de grootste uitdagingen.
1: Wanneer zijn ze irrelevant geworden eigenlijk?
0: Ik denk dat dat iets is van de afgelopen 10, 15 jaar. Het is een beetje lastig te zeggen, maar vlak na de Koude Oorlog was er echt een hoogtijdagen van bereidheid om via de VN zaken te doen. Waarbij de VN steeds werd ingezet om allerlei lastige dossiers te managen en te overzien. Mm-hmm. En dat sinds 2011 de regime change in Libië, dat een beetje een kantelpunt is geweest van multilateralisme, van internationale samenwerking.
1: Oké, moeilijke woorden, Tom. Regime change, multilateralisme. Wat gebeurde er dan? Zeker op de vroege ochtend. Wat gebeurde er dan in Libië?
0: Nee, snap ik. In Libië in 2011, toen als onderdeel van de Arabische Lente, toen had de dictator van Libië, Muammar Gaddafi, gedreigd om de populatie van Benghazi uit te roeien als kakkerlakken.
1: Ja.
0: En toen heeft de Veiligheidsraad een no-fly zone, een gebied waarin niet gevlogen mag worden, geautoriseerd. En de NAVO die zou die toen gaan afdwingen en heeft daar vervolgens gebruik van gemaakt van het mandaat dat ze toen gekregen heeft om de overheid van Gaddafi te verslaan, om uitvoerige bombardementen uit te voeren en om de rebellen aan de macht te helpen.
1: Ja, en daar was die hele ingreep van de VN, die was daar niet voor bedoeld.
0: Nee, dat werd wel echt gezien als voorbijgaan aan het mandaat dat er was. En vooral Rusland en Poetin, die op dat moment niet aan de macht was. Er was toen zijn vriend Dmitri Medvedev. Die was daar echt behoorlijk boos over dat dit zo gebeurde.
1: Ja, ja. En die kandidaten die dan nu op de lijst staan, voeren zij ook campagne op het feit van, ja, we moeten weer relevant worden, dat gaan we zo en zo doen?
0: Ja, dus dat is echt hoe ze moeten ook een soort visiestatement uitbrengen. Dus ze moeten ook zeggen van dit is waar we naartoe moeten gaan.
1: Ja.
0: En de meesten die zeggen van we moeten weer terug naar onze kern, naar de kern van ons mandaat. We moeten weer terug naar vrede en veiligheid. We moeten ons veel meer beperken in al die verschillende dingen die we aan het doen zijn.
1: Ja.
0: En echt consolideren op onze hoofdtaak.
1: Ja, Tom, er komen veel vragen binnen in de NPO Luisterapp. Zullen we daar even doorheen gaan?
0: Ja, laten we dat doen. Leuk.
2: Vroege vragen.
1: Laten we de vraag van Mario erbij pakken. Die zegt, is de VN niet een achterhaalde organisatie aangezien landen niet samen willen werken? En het lijkt me ook enigszins een corrupte organisatie met betrekkingen tot corruptie. En dan doelt hij denk ik op die achterkamertjespolitiek.
0: Ja, de VN is een organisatie die heel veel beschuldigd is van corruptie. En die echt daar problemen ook mee heeft met allerlei echt harde corruptie. Er worden meerdere rapporten over uitgebracht met dat echt miljoenen naar de verkeerde spelers gaan, zullen we maar zeggen.
1: Dus het is een corrupte organisatie. Kun je dat zeg je hiermee? Of?
0: Ik denk niet dat die veel corrupter is dan een andere grote organisatie, maar het heeft zeker problemen met corruptie. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Het antwoord op die eerste vraag?
0: Ja, of het een achterhaalde organisatie is. Dat is een goede vraag. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat de Verenigde Naties juist is opgezet om in dit soort moeilijke momenten nog steeds een forum te bieden voor landen om de dialoog aan te gaan. En dan kun je zeggen, ach, wat maakt dat nou uit? Het gaat toch alleen maar om tanks en om harde machtspolitiek.
1: Ja.
0: Maar ik geloof toch dat bijvoorbeeld de Veiligheidsraad al die landen bij elkaar houdt. En dat die veto ook de landen een middel geeft om echt, als er dingen helemaal tegen hun belangen ingaan, dingen stop te zetten. Ze doen ook nog meer dan alleen maar die interventies in conflicten bijvoorbeeld. Dus ze zijn ook heel belangrijk voor voor migratiesamenwerking, waar ook veel belangrijke dingen gebeuren voor het Wereldvoedselprogramma. Ga zo maar door. Dus ik denk dat ze achterhaald zijn niet, maar ik snap de vraag wel heel goed. Ja. Want het is toch een beetje...
1: Ron heeft een soort gelijke vraag. Hij zegt, is de VN eigenlijk geen machteloos apparaat? Maar goed, het antwoord wat je geeft bewijst dus het tegendeel.
0: Nou, ik snap wederom de vraag heel goed, want ze staan toch vaak een beetje in, als keizer zonder kleren daar op het wereldtoneel.
1: Ja.
0: Maar de VN heeft verschillende bronnen van macht. Hè. Dus inderdaad ook nog steeds het implementeren van heel grote humanitaire operaties om mensen te helpen in nood. Maar ook als soort van agenda, het beïnvloeden van de agenda van waar we het allemaal over hebben op het wereldtoneel. Dus het is een andere vorm van macht dan echt harde macht, waarbij zij met hun vuist op de tafel kunnen slaan en zeggen, dit is wat er nu gaat gebeuren.
1: Ja. Nou, een goede vraag van Mario en Ron. Arno heeft ook nog een goede vraag. Hij zegt, in hoeverre heeft de secretaris-generaal eigenlijk invloed op dochterorganisaties zoals de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie en de World Food Program?
0: Ja, dat is wederom een heel goede vraag.
1: Ja, scherp, om 17:30.
0: Ja, zo, jeetje, Mina, ja, inderdaad. Dit is een beetje een complex verhaal, omdat de samenwerkingsverbanden, ze hebben het Wereldvoedselprogramma en de UNHCR hebben hun eigen hoofden, die hebben hun eigen leiders.
1: Mm-hmm.
0: Dus die zijn voornamelijk degene die de lijn uitzetten, en die hebben daar heel veel onafhankelijkheid bij, heel veel bandbreedte.
1: Ja.
0: Dus het is meer een kwestie van de dingen die de secretaris-generaal doet voor de VN als geheel, en die dan vervolgens moet kijken hoe die dochterorganisaties daarbij ook een rol toebedeeld krijgen. Uiteindelijk valt het mee hoeveel macht de secretaris-generaal echt primair over die dochterorganisaties heeft.
1: Oké. Nou, goede vragen allemaal in de NPO Luister-app. Laten we afsluiten met de vraag van Katinka. Korte vraag, kan de secretaris-generaal eigenlijk ook afgezet worden tijdens zijn termijn?
0: Het is theoretisch mogelijk dat er omdat het allemaal op basis van informele afspraken is, of in ieder geval heel veel wat er gebeurt omtrent de secretaris-generaal, zou de Veiligheidsraad ervoor kunnen kiezen om die stap te nemen. Wat het zwaarste middel is, wat ze tot nog toe hebben gedaan, is dat ze een secretaris-generaal geen tweede termijn gunnen.
1: Oh ja.
0: Dat is een paar keer gebeurd en dat was echt een best wel zwaar middel, werd echt gezien als een heel groot stempel van afkeuring dat iemand niet een tweede termijn toebedeeld kreeg.
1: Ja, heb je het echt niet goed gedaan.
0: Precies, nee, precies. Okay.
1: Nou, goede vragen allemaal in de NPO Luister-app. Mocht je nou thuis zitten te luisteren of in de auto of waar dan ook, en je denkt, ik heb een vraag, trouwens niet in de auto, want dan mag je niet op je telefoon, maar als je ergens anders luistert, pak de NPO Luister-app er even bij en gooi die vragen in de NPO Luister-app. Dan komen we daar straks wellicht nog even op terug.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Zometeen praat ik verder met Tom Buitelaar, universitair docent aan de Universiteit Leiden. Dan praten we verder over wie er nou precies in de race zijn voor het chefschap van de VN. Maar eerst naar muziek. Dit zijn de Beatles met Don't Let Me Down.

0: Don't Let Me Down van The Beatles. En die hoorde je tijdens vroeg van donderdag 17 september. Goedemorgen. De VN-veiligheidsraad is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de most impossible job on earth. Namelijk die van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Een veelomvattende baan die moeilijk uit te voeren lijkt, zeker gezien alle uitdagingen waar de Verenigde Naties anno 2026 mee te maken heeft. Daar hebben we het net over gehad. De huidige VN-chef, Guterres, die zwaait eind dit jaar af. De vraag is, hoe zal zijn nalatenschap eruit zien? En wat kunnen de huidige kandidaten leren van de hoogte- en dieptepunten van hun voorgangers? Daar praat ik dit laatste half uur over met Tom Buitelaar, universitair docent aan de Universiteit Leiden. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren, heb je nog vragen? Prangende vragen, stel ze vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Tom, de huidige secretaris-generaal Antonio Guterres die stopt er dus mee eind dit jaar. Vorige maand zei oud-diplomaat Ron Keller dit over de huidige VN-chef bij BNR.
2: Hij mist een aantal kerneigenschappen die een secretaris-generaal zou moeten hebben. En zeker in deze tijden van oorlogen en van conflicten en van klimaat en van economische zorgen die we hebben. Het probleem van Guterres is volgend. Ik denk dat hij allereerst, als hij een kamer binnenkomt, om het zo maar even plat te zeggen, dan gebeurt er niks in die kamer.
0: Ja, dat zijn geen malse uitspraken, toch, Tom?
3: Zeker, ja. Het is wel een soort toch consensusopinie die steeds meer naar voren komt. En Ik respecteer ook zeker de inzichten van Ron Keller. Die weet heel veel natuurlijk van hoe het is om een diplomaat te zijn en hoe die diplomatie werkt.
0: Ja, maar hoe zal er teruggekeken worden op die ambtstermijn van Antonio Guterres?
3: Ja, dat is een echt wel een gemengde performance, zo zullen we zeggen. Dus ik ben het niet helemaal mee eens dat hij alleen maar negatief gezien zal worden. Hij heeft wel. Hij is heel uitgesproken geweest over een aantal belangrijke dossiers. Over Gaza bijvoorbeeld. Toch ook wel over Oekraïne of over Sudan. Heeft hij wel in ieder geval zijn kansel gebruikt om daar druk te zetten. Waar hij dat kon in zijn ogen. Artificial intelligence, klimaatverandering heeft hij ook steeds op de agenda gehouden. Ja. En hij heeft ook al meerdere pogingen tot hervorming van de organisatie gedaan op een moment waarop daar veel om gevraagd werd. Dus dat is wel een beetje aan de positieve kant op te schrijven. Maar wat ambassadeur Keller zegt over dat gebrek aan aan invloed en aan aan relevantie, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Ik heb toch inderdaad het gezien dat hij veel te bang was om risico's te nemen ook, om zichzelf en ook de organisatie daarmee aan de voorkant van wat er in de wereld gebeurt te zetten. Dus vaak heel afhoudend, vaak bang om risico's te nemen, ook op veel dossiers. Grotendeels afwezig, in ieder geval fysieke aanwezigheid, ook met hem als persoon.
0: Ja.
3: In het Midden-Oosten, in Oekraïne, veel landen in Afrika. En daarmee toch ook de afbreuk van de relevantie van de organisatie die we al besproken, die al in gang gezet was.
0: Dit sluit een beetje aan op wat de voormalige directeur van Human Rights Watch zei. Ik las het ergens, Kenneth Roth heet hij, en die omschreef Guterres zelf als een lafaard, omdat de secretaris-generaal niet het lef had om Trump, de Russische president, Poetin, Xi Jinping uit China natuurlijk, om hen op de vingers te tikken of door zich in die grote conflicten van deze tijd op te werpen als bemiddelaar. Ben je het eens met die analyse?
3: Een lafaard vind ik een erg sterk woord. Kijk, en Human Rights Watch is natuurlijk een organisatie die heeft als doel om constant druk uit te oefenen, om constant heel actief te zijn op alle dossiers. En Guterres die heeft dat aan zich ook, maar die moet ook steeds rekening houden met zijn relaties met de grootmachten.
0: Ja.
3: Had hij daar meer in kunnen doen? Dat denk ik zeker. Is hij te afwachtend geweest? Is hij te risicomijdend geweest? Ook zeker. Maar een lafaard, dat vind ik wel een beetje een sterke term.
0: Dat zijn te stevig geworden misschien.
3: Ja.
0: Belgische topdiplomaat Bénédicte Franquinet, nou die ken je dan ook wel waarschijnlijk, die had het over het verschil tussen Guterres met een van zijn voorgangers. En die zei, dat is enorm. Laten we even luisteren op welke voorganger zij dan precies doelde.
4: I depart convinced that today's United Nations does more than ever before. It does it better than ever before. Yet, our work is far from complete. Indeed, it will never be.
0: Ja, wie was dit, Tom?
3: Ja, Kofi Annan, ja.
0: Ja.
3: Zeker, ja, dat is een man van statuur. Is nog niet zo heel lang geleden overleden. Maar dat, als je het had over iemand die de zaal binnenloopt en gelijk een impact heeft, dan was Kofi Annan was daar zeker een van.
0: Ja, je hoort het, ook aan de speech. Hè? Het is ja, op een bepaalde manier al charismatisch om ernaar te luisteren.
3: Ja, dus hij praat met een soort van gewichtigheid. En eigenlijk, hij praat helemaal niet zo heel hard. Maar je gaat toch naar hem luisteren. Ja. En dat is ook een soort van macht. Hè, dat je, iedereen gaat naar je luisteren op het moment dat je aan het praten bent. Nou, dat is wat je van iemand die een leider is eigenlijk ook wil.
0: Ja, en niet alleen van een leider misschien, maar ook wel van een diplomaat.
3: Ja. Ja, ja, zeker ook, ja.
0: Ja. Maar zij trekt dan die vergelijking tussen de twee. Wat maakt deze twee, Guterres nu, Kofi Annan toen, zo verschillend?
3: Nou, Kofi Annan die was veel actiever. Die heeft echt veel meer gedaan om de VN in allerlei dossiers relevant te maken. Nou, je noemde, of hij noemde zelf ook al van, nu doet de VN meer dan ooit. Nou, dat had wel zo ook aan zijn leiderschap te danken.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven?
3: Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van vredesmissies, waarbij de VN vredesmissies opzette die zich opeens gingen bezighouden veel meer met mensenrechten, met gendergelijkheid, maar ook met het opbouwen van vrede. Dus dingen als hoe noem je dat in Nederlands? Reconciliation, het bijeenkomen van groepen die daarvoor in conflict waren. Mm-hmm. De VN En die was heel actief in die tijd ook met internationaal strafrecht, met de Joegoslavië-tribunaal, met het Rwanda-tribunaal. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het internationaal strafhof. Dus hij was een heel, heel actieve secretaris-generaal die op heel veel manieren de VN relevanter heeft gemaakt, ja, op dat moment.
0: Maar dit zijn dan vooral organisatorische dingen die hij heeft gedaan. Dus heb je een, hè, om even te voelen van dit betekent het als zo'n secretaris-generaal ingrijpt of, ja, ergens als diplomaat fungeert. Heb je een voorbeeld van, ja, een gebeurtenis in de tijd dat hij secretaris-generaal was?
3: Ja, zeker. Bijvoorbeeld eind jaren 90 in Oost-Timor was er een onafhankelijkheidsreferendum, omdat het land onafhankelijk wilde worden van Indonesië, dat toen nog daar aan de macht was. Na dat onafhankelijkheidsreferendum, waarbij er overweldigend gestemd werd voor onafhankelijkheid, had Indonesië een aantal milities daar geactiveerd die echt aan een moordpartij begonnen, die echt het hele land destabiliseerden. En Kofi Annan heeft toen, vanwege het tijdsverschil was toen in New York, was het midden in de nacht. Die heeft de hele nacht en dag en nacht en dag aan de lijn gehangen met wereldleiders en met de Indonesische
0: machthebbers.
3: Gewoon niet geslapen, gewoon doorgewerkt. En die heeft uiteindelijk Indonesië zover gekregen dat ze de situatie deescaleerde. En vervolgens Australië zover gekregen om een interventiemacht op te zetten om daar te stabiliseren. En de Veiligheidsraad zover gekregen om een VN-missie daar naartoe te sturen om het land weer op te bouwen.
0: Ja.
3: En dat is en wordt wel gezien vaak als een van de grote successen ook van de VN.
0: Ja, ja, ja. Waren het alleen maar hoge pieken voor Kofi Annan?
3: Nee, het waren geen grote pieken. Nou, een van zijn grootste dingen die hem altijd is nagedragen, dat was in de tijd van de Rwanda, genocide in Rwanda in 1994. Toen was hij nog niet eens zelf secretaris-generaal, maar wel hoofd van de afdeling voor vredesmissies.
0: Ja.
3: Toen heeft de leider van de militaire macht van de VN in Rwanda allerlei berichten gestuurd naar New York van we moeten hier ingrijpen, want er gaat hier een verschrikkelijke ramp zich voltrekken. En Kofi Annan heeft dat steeds afgehouden en gezegd dat is niet binnen ons mandaat. Daar heeft hij wel heel veel van geleerd, maar dat is hem altijd nagedragen.
0: Ja. Dus
3: het was niet een man met alleen maar hoogtepunten en alleen maar perfectie.
0: Nee. Nou ja, goed, en daar heeft hij dan misschien van geleerd en heeft hij anders gehandeld in zijn termijn als secretaris-generaal. Maar dit is dan wel zo'n fout die je achtervolgt.
3: Ja, en, ja, en dat heeft toch ook wel...
0: Met enorme Irak gevolgen oorlog, natuurlijk ook. De voorganger van Guterres, hè, want we hebben het nu over Kofi Annan. Nou, die kwam een tijdje voor Guterres. De voorganger van Guterres, de directe voorganger, was de Zuid-Koreaan Ban Ki-moon. En hem werd verweten, vond ik ook wel interessant, te veel gefocust te zijn op zijn eigen land. Toen dacht ik, is dat een typische valkuil voor een secretaris-generaal om in te trappen?
3: Het is toch altijd iemand die ook genomineerd wordt door zijn eigen land vaak.
0: Ja.
3: En Ban Ki-moon is inderdaad een beetje verweten dat hij voornamelijk daarna graag het presidentschap of een belangrijke post in zijn overheid binnen Zuid-Korea wilde na zijn ambtstermijn. Dan weet ik niet of dat helemaal waar is, want je bent toch 10 jaar lang secretaris-generaal. En je wordt ook wel echt behoorlijk gesocialiseerd als een soort internationale ambtenaar. Dus ik weet niet of dat helemaal zijn ambtstermijn beïnvloed heeft, maar dat is wel iets wat hem vaak verweten werd. Ja, dat klopt.
0: Ja, maar dat is niet iets wat soort van wat je kunt generaliseren van dit heeft elke secretaris-generaal.
3: Nee. Okay. Dat verschilt steeds hoe sterk die banden zijn met het thuisland. Ja. Maar het is nou zeker niet zo dat alle secretaris-generaal voornamelijk bezig zijn om hun eigen land blij te maken of daarna een leuk baantje in het thuisland te krijgen.
0: Ja. Wat zijn nou leiders of secretaris-generalen uit het verleden waar kandidaten nu absoluut geen wijze lessen van kunnen trekken? Of uit kunnen trekken?
3: Oh, dat is een goede vraag. Dat hangt heel erg vanaf wat je wil als van een leider. Wil je als het iemand is die inderdaad opstaat tegen pestkoppen als Donald Trump of als Vladimir Poetin en die de organisatie constant als een soort van goede jongetje van de klas vooraan op het wereldtoneel zet...
0: Mm.
3: Dan moet je niet kijken naar iemand als Kurt Waldheim, die in de jaren 70 toch een beetje meer secretaris was, die zich heel erg richtte op managementtaken. Dat was een man uit Oostenrijk die later, waarvan later bleek dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Weermacht had gediend.
0: Oh, oei.
3: Waarbij er vervolgens geroddeld werd dat hij de grootmachten dit wisten en dat altijd als een soort van compromat, als een soort van drukmiddel gebruikte van je mag hier niet te vooruitstrevend op zijn. Als je juist wil dat iemand heel erg uitgesproken is, dan moet je niet naar Kurt Waldheim kijken.
0: Ja.
3: Als je dat juist wel wil, dus als je wil dat iemand meer een manager is en meer een de organisatie terug naar zijn kerntaken brengt en wat meer de landen tevreden houdt, dan moet je niet kijken naar Boutros-Ghali, die in de eerste helft van de jaren 90... Een soort van kruistocht tegen de Verenigde Staten was begonnen en tegen wat hij zag als westerse vooringenomenheid en racisme tegen Afrika. En dus een van die secretaris-generaal was die na één ambtstermijn niet mocht blijven.
0: Ja. Ja.
3: Ook
0: wel interessant vind ik hoe je dit nou zo vertelt, dat zo'n soort bijna persoonlijke koers van iemand toch best wel bepalend is voor hoe die organisatie gezien wordt.
3: Ja, het is toch de leider van de VN. Ook het gezicht heel erg van de VN. Dus met de NATO.
0: Maar tegelijkertijd, het is een ambtenaar. Het is een manager die zijn taak uitvoert van een organisatie die wij met z'n allen steunen. Of in ieder geval heel veel lidstaten steunen die en financieel ook. Maar toch is zo'n persoonlijke koers dan belangrijk.
3: Ja, dus sommige landen in 1945, toen de VN werd opgericht, die wilden dat wel graag, dat het echt alleen maar een manager zou zijn. En dat hij voor de rest zoveel mogelijk zijn mond zou houden. Maar een aantal secretaris-generaal, vooral Dag Hammarskjöld in de jaren 50 en de jaren 60, heeft daar zo'n stempel opgedrukt op wat een secretaris-generaal zou moeten doen. Dat een toch verwachtingen heeft geschapen. En ook van kan een zo'n invloedrijke rol zijn.
0: Ja.
3: Het is altijd een man geweest, maar misschien nu dan een vrouw. Dermate veel invloed kan hebben. Ook, en dermate ook de koers van de VN kan bepalen. halen. Ja. Doordat het echt het gezicht is geworden van de organisatie.
0: Ja, hey, ik wil nog naar één fragment met je luisteren. Je noemt nu Hammarskjöld, dus dat vind ik een heel mooi bruggetje. Ik vind het gewoon een fascinerend fragment. Want we bespraken het net al, de VN heeft vaak onder druk gestaan. Ook in de jaren 60, toen Sovjet-Unie-leider Nikita Khrushchev de VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld moet ik zeggen, vaak botste. Daar gaat het ook al een beetje over, die persoonlijke koers. Khrushchev wilde zelfs de VN en het leiderschap hervormen en dat Hammarskjöld zou aftreden. Laten we even luisteren hoe Hammarskjöld daarop reageerde.
1: The statement this morning seems to indicate that the Soviet Union finds it impossible to work with the present Secretary General. This may seem to provide a strong reason why I should resign. It is very easy to resign. It is not so easy to stay on. It is very easy to bow to the wish of a big power. It is another matter to resist.
0: Ja, ik vond het zo'n mooie quote. Het is heel makkelijk om op te stappen, maar het is veel moeilijker om te blijven. Hoe belangrijk is dit moment voor de Verenigde Naties geweest? Want het botste hier wel degelijk.
3: Ja, het was inderdaad zo'n scène dat Khrushchev met zijn schoenen op de tafel sloeg in New York. En dat is een... inderdaad, als je het hebt over het scheppen van precedenten, van hoe ga je nou om met zo'n land dat zo erg tegen je is. Dat is niet zo heel vaak verder meer gebeurd op zo'n publieke manier. Maar om dan te zeggen van nee, de VN is meer dan alleen maar Rusland. De VN is meer dan alleen maar de grootmachten. Dat is inderdaad voor de toekomst van de secretaris-generaal. Wat er daarna gebeurd is, dat je een soort onafhankelijke positie hebt als vertegenwoordiger van al die landen. En als ook vertegenwoordiger van de mensheid. Dat heeft Dag Hammarskjöld daarmee om te kiezen om niet alleen maar de Sovjet-Unie op dat moment tegemoet te komen. Daar echt een belangrijke stap gezet.
0: Ja, ik vond het zo'n mooie, of in ieder geval heel veelzeggend, hoe iemand soort van boven die machtspolitiek gaat staan.
3: Ja.
0: Dat gebeurt hier eigenlijk.
3: Zeker, ja, dat is ook wel heel erg symbolisch natuurlijk. Ja, dat je uiteraard daarmee erboven plaatst, terwijl je er toch ook middenin zit en middenin moet zitten.
0: Ja.
3: Omdat Dag Hammarskjöld natuurlijk dit op de tribune zegt, maar in de, buiten de camera's, in zover die er toen waren. Om zeker wel ook met de Sovjet-Unie in gesprek probeerde te zijn en probeerde te blijven.
0: Ja, overigens Die Hammarskjöld zat vol goede citaten, want hij heeft ook ooit gezegd: de VN is niet opgericht om de mensheid naar de hemel te brengen, maar om de mensheid van de hel te redden.
3: Precies,
0: Bedoelt hij hiermee ook dat een secretaris-generaal het eigenlijk nooit goed kan doen?
3: Ja, dat je hoorde het ook al een beetje in wat Kofi Annan zei in zijn eerste fragment. Van het is, de VN is nooit klaar.
0: Ja.
3: En de secretaris-generaal is ook nooit klaar. Er zullen altijd spanningen zijn tussen landen. Er zullen altijd risico's op conflicten zijn. En dus heeft de VN altijd wat te doen. En de secretaris-generaal is ook, omdat hij voor iedereen er wil zijn, is er altijd wel iemand die het niet met hem eens is. Ja. Die wil dat de organisatie een andere kant op gaat.
0: Wanneer zou jij zeggen, Tom, dit is een succesvolle secretaris-generaal geweest, als er straks een nieuwe wordt gekozen?
3: Als die ervoor zorgt dat er weer meer gepraat wordt tussen landen, als die een aantal belangrijke dossiers op de agenda houdt, onder klimaatverandering, AI, maar ook economische samenwerking. Mm. En daarmee de wereld ook inderdaad redt van de hel. Want af en toe lijkt het alsof de wereld daar naartoe gaat natuurlijk. Ik wil niet eindigen met een negatieve, met een heel erg negatieve...
0: Nee hoor, maakt niet uit. Doen we vaak genoeg in dit programma. Dus,
3: Oké. Maar inderdaad, als een secretaris-generaal kan een belangrijke rol spelen, denk ik, in het weer aanmoedigen van samenwerking en van meer vreedzame interacties.
0: Ja, dat is morgen dus die derde informele stemmingsronde. Hoeveel rondes gaan er nog volgen, denk je?
3: Geen idee. dat kan zo lang doorgaan als nodig is. Dus en er moet ook nog op een gegeven moment gestemd worden met gekleurde stembiljetten om aan te geven dat er ook een veto tussen zit.
0: Okay,
3: dus het kan nog wel even duren.
0: Het kan nog wel even duren, die achterkamertjes politiek. Hey, dank Tom Buitelaar, universitair docent War, Peace and Justice aan de Universiteit Leiden. Fijn dat je dag met ons wilde beginnen hier op NPO Radio 1.
3: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: En dit was Vroeg van donderdag 17 september. Zometeen is het NOS Radio 1 Journaal. Fijne donderdag.
5: NPO Radio 1. 6 uur.
6: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen, het is donderdag 17 september. Nederland daalt opnieuw op de wereldranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En het minderheidskabinet moet aan de bak om steun te vinden. Een overzicht van het nieuws, hier is Thomas Delsing.
8: Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Jesse Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene politieke beschouwingen gaan vandaag verder. Premier Jette komt dan aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet wel nog tekenen. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep daar, nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt uit op 175 zetels. Dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer op de meeste plekken droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend is het droog. Later op de dag gaat het regenen. Het wordt vandaag maximaal 18 graden.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Nederland zakt verder weg als het gaat om gelijkheid tussen vrouwen en mannen. In de jaarlijkse ranglijst, het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum, daalt Nederland 3 plekken. Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: We zijn gezakt naar plek 46. Hoe komt dat?
9: Ja, we zijn weer 3 plaatsen gezakt. Vorig jaar zijn we zelfs 15 plaatsen gezakt. Ja, kijk, ten opzichte van vorig jaar was de genderkloof, het verschil tussen man en vrouw, was voor 75,6% gedicht. Dat is nu afgenomen naar 75%. Dat is een marginaal verschil. Maar het zit er met name in dat andere landen gewoon veel meer progressie maken. En ja, dat die gendergap kloof daar gewoon veel kleiner is geworden. Ja.
7: Dus het is bij ons niet zozeer heel veel slechter geworden, als wel dat andere landen gewoon het beter zijn gaan doen.
9: Dat klopt. Kijk, als het gaat bijvoorbeeld om... En we kijken naar verschillende aspecten, maar bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot onderwijs, ja, dan scoren vrouwen in Nederland al beter dan mannen, zijn gemiddeld ook hoger opgeleid. We kijken naar bijvoorbeeld de gezondheidszorg en levensverwachting. Nou, daar is ook geen kloof meer tussen man en vrouw. Maar het gaat in Nederland waar we echt achterlopen is Politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad. En heel belangrijk, ja, het zit hem ook in de arbeidsparticipatie en kansen. Vrouwen participeren wel in het arbeidsproces. Dat is zelfs dit jaar nog weer wat toegenomen. Maar ja, 2/3 daarvan heeft een deeltijdfunctie. En ja, je ziet dan toch wanneer je meer onderbrekingen hebt in je carrière, dat toch je kansen op promotie en leidinggevende functie afneemt. En dan zien we dat in Nederland van de leidinggevende functies maar 30% door vrouwen wordt ingevuld.
7: Nou zijn er natuurlijk wel initiatieven geweest ook om op dat gebied meer gelijkheid te creëren. Ik denk bijvoorbeeld aan de toename van het ouderschapsverlof. Maar dat heeft dus niet het gewenste effect gehad. Of in ieder geval niet het effect dat je in andere landen wel ziet.
9: Nou, zelfs dit nieuwe kabinet heeft in eerste instantie getracht om het ouderschapsverlof voor een midden- en hoger inkomen, om die vergoedingen iets naar beneden te brengen. Maar als ik dat vergelijk met de Scandinavische landen, bijvoorbeeld IJsland, Noorwegen en Finland, Zweden, ja, dan zie je dat die ouderschapsverlof regeling veel ruimhartiger is. Dus dat is niet 9 weken, maar het is 6 maanden. Dat er ook gratis kinderopvang, dat er betaald partnerverlof is. Dus daar zijn de faciliteiten voor vrouwen om werk en gezin te combineren gewoon veel, veel beter. Daar werken ook meer vrouwen, hebben daar een fulltime baan. Er zijn ook het salarisverschil tussen man en vrouw moeten bedrijven ook publiceren, waardoor inkomensverschillen tussen voor gelijke taken kleiner zijn. Ja, en heel belangrijk is ook dat je daar veel meer wetgeving hebt voor bedrijven om te zorgen dat er genderdiversiteit is. En in Nederland volgen we een beetje de Europese richtlijnen. Ja, dan lopen we toch wat achter.
7: Ja. Gaat de gap, dat verschil tussen mannen en vrouwen, ooit verdwijnen?
9: Nou, ik hoop met u zeker dat het wel gaat gebeuren. Maar in dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren. 120. Voordat we. Ja, 120 jaar, dat zou dus niet moeten accepteren. En Europa is de snelheid, is dan wel een hoge snelheid. Maar met dit tempo zou het in Europa nog 70 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben. En ik bedoel, ik had het nu over Scandinavische landen zoals IJsland. Maar ook zelfs daar is de gap voor meer dan 90% gedicht. Maar ook daar is nog steeds een kleine gendergap.
7: Nog een lange weg, nog een heleboel jaar te gaan. Dus dank Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de UvA.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Het is 6:08. In Pauw en de Wit, gisteravond aandacht voor de algemene politieke beschouwingen. Gisteren was de eerste dag. In de Tweede Kamer werd gedebatteerd over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. En dan vooral over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. JA21-leider Joost Eertmans zei dat zijn partij per begroting wil kijken of er steun komt. Een totaal deal ziet hij niet meer zitten. Voormalig partijleider van de PvdA, Diederik Samsom, vond dat opvallend.
10: Het debat was eigenlijk heel saai, totdat hij hardop ging denken op televisie. En dan wordt een debat natuurlijk opeens heel interessant.
11: Ik had het politici idee gaan denken, dan wordt het leuk.
10: Vooral als je dat hardop gaat doen, dan wordt het heel leuk. Ik had het idee dat hij zelf nogal overvallen werd door het feit dat zijn fractiegenoot net op de radio had gezegd dat ze sowieso tegen een paar begrotingen gingen stemmen. Waarmee dat hele idee van een deal natuurlijk als een kaartenhuis in elkaar zakte. En hij daar dan probeerde iets van te maken. Maar eigenlijk heeft hij daarmee de chaos alleen maar groter gemaakt.
7: Voormalig fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra, kan zich niet voorstellen dat de VVD blij wordt van een totaal deal met links.
12: Het kabinet moet alle begrotingen er doorheen halen, hè? Niet alle begrotingen -3. Ja. En dan, als je dan hiernaar kijkt, ik zou dan wat ongerust worden, want als Klaver, en dat deed hij, je zegt, ik ben nog steeds beschikbaar, hè, voor een totaal deal. Ja. Dan zeg je eigenlijk als JA21, als u een totaal deal wil, wat de coalitie het liefst heeft, dan moet je linksaf.
7: In de documentaire Mag ik jouw nier vertellen 6 jonge mensen over hun leven met nierfalen. De 17-jarige Chen is op zoek naar een donornier. In afwachting van een geschikte donor moet ze 3 keer per week naar het ziekenhuis voor dialyse. Een machine neemt de functie van haar nieren dan over, omdat die niet meer goed werken. Chen hoopt snel een donor te vinden.
13: In het scenario van dat ik eigenlijk geen donor zou hebben en dat de rest van mijn leven eigenlijk uit dierlies bestaat. Ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik bedoel, ja, dan heb je eigenlijk zo'n miserig leventje. Mijn grootste angst, zorg, is eigenlijk dat ik niet voor mijn 18e getransplanteerd zou zijn. Dat ik gewoon dan 5-HAVO in kan gaan zonder nog dialyse afhankelijk te zijn.
7: Dylan van 29 heeft ook last van nierfalen. Hij worstelt soms met donkere gedachten.
14: Niet dat ik dat ga doen, maar ik heb wel eens gedacht van ja, dialyse hoeft voor mij niet meer, dat ik daarmee zou stoppen. Ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want ja, dan ga je natuurlijk dood. Mm-hmm. Want, ik denk dat het dan, zeggen ze, de artsen, als je daarmee zou stoppen, dat het 2 tot 3 weken duurt, omdat je dan je lichaam gaat vergiftigen natuurlijk.
7: En in Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de meest besproken voetbalwedstrijd ooit. Argentinië-Engeland op het WK voetbal van 1986. Tijdens die wedstrijd maakte Maradona zijn beroemde hand van God doelpunt. Daarbij sloeg hij de bal met zijn hand langs de Engelse doelman. Op de Nederlandse televisie deed Theo Reitsma daar verslag van. En hij zei meteen dat het Hens was.
15: Dit past bij het vak dat je dingen goed doet. En ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen. Maar wel kennis van zaken. En dit geval van de hensbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed. Als je niet bij de bal kan komen.
7: En hoe hij erop terugkijkt.
15: Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hens maakte op dat moment. Dat was wel juist overigens. En het waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
7: En dit was gisteravond op radio en televisie.

0: Suzy Quattro en Chris Norman, Stumbling In. Ja, en de kranten die staan natuurlijk bol vanochtend van de berichten over de algemene politieke beschouwingen.
1: Jazeker. Oppositie neemt besluiteloos kabinet steeds minder serieus, staat voorop Trouw. De Telegraaf heeft verdeeldheid troef in Kamer. Met als onderkop manoeuvre Eerdmans legt chaos bloot. Daarmee doelt de krant op de opmerking van de JA21-leider dat hij een totale deal over de begroting passé vindt en ook wel per begroting wil bekijken wat zijn partij eruit kan krijgen. Dat is koren op de molen van VVD-fractieleider Brekelmans, maar tegen het zere been van D66 en CDA, die er niks voor voelen. Tot slot de kop voorop het Parool, die kort en krachtig analyseert: niemand wil als eerste knipperen. Een krant die kiest voor iets heel anders op de voorpagina is de Volkskrant. De krant bericht dat ruim 5 jaar na de invoering van de donorwet er amper extra donoren bij zijn gekomen. Mensen die geen keuze doorgeven vallen door de nieuwe wet automatisch in de categorie geen bezwaar. Wel kunnen nabestaande donatie blokkeren. Dat gebeurt in meer dan de helft van de gevallen. Bijvoorbeeld als ze aannemelijk kunnen maken dat de overledene donatie niet zou hebben gewild, of dat ze er zelf psychisch aan onderdoor zouden gaan. Een belangrijk doel van de donorwet was meer duidelijkheid voor artsen en naasten over de wens van iemand die overlijdt. In Nederland wachten bijna 1600 mensen op een hart, long of ander orgaan. En bij het AD lezen we over Cor Buys, die gisteren al om 6:30 in de ochtend op de stoep stond bij een grote speelgoedwinkel in Den Bosch. Dat was 3 uur voor openingstijd. Cor stond daar om Pokémon-kaarten te kopen. Niet eens voor hemzelf, maar voor zijn zoon van 22. Als de deuren van de speelgoedzaak eindelijk opengaan, is de rij gegroeid naar 60 mensen. Om de boel in goede banen te leiden krijgt iedereen een nummer en mogen ze per 3 naar binnen. Gisteren verscheen een nieuwe set Pokémon-kaarten ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het spel.
0: Heeft Cor wel een plekje kunnen scoren? Een pakje?
1: Hij heeft een pakje kaarten te pakken.
0: Gelukkig. Ja. En er is al verkeersinformatie. Goedemorgen, Tim Schaap.
2: Zeker weten, goedemorgen. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte vielen voor Oostvoorne. Ongeveer 8 kilometer en een kwartiertje extra. Het wegdek van de Zuurhofbrug is in slechte toestand en daar moet het verkeer dus stapvoets over de vluchtstrook.
0: Al 75 jaar bestuurt China de Tibetaanse gebieden met harde hand. Deze zomer is in China een nieuwe wet aangenomen, de zogeheten etnische eenheidswet. Daarmee worden de rechten en vrijheden van etnische minderheden, zoals Tibetanen, verder ingeperkt. Onze correspondent Laura van Meegen reisde af naar de Tibetaanse gebieden in de Chinese provincies Sichuan en Qinghai.
3: We staan hier nu op ongeveer 4200 meter hoogte. De lucht is best wel el. Dus een klein beetje beginnende hoofdpijn vanwege de hoogteziekte. En we kijken uit op prachtige graslanden in de buurt van Tagong. En hier zit een dame naast me die hier woont en die sieraden verkoopt.
4: Wat is dat? Joma.
5: Ze heet Joma en is 26. Haar ouders zijn jakherders. Ik verkoop culturele souvenirs, zoals deze gebedsmolentjes. Deze is klein, maar die in het echt gebruiken we om te bidden. Ik vraag haar of ze de tempel nog in mag om te bidden. Dat kan niet. Waarom niet? Ik voldoen niet aan de voorwaarden. Mag je wel naar binnen? Nee, dat mag ik niet. Wat precies de voorwaarden zijn, of hoe je eraan kan voldoen, kan ze niet vertellen. De regels zijn hier niet altijd duidelijk. Ook de nieuwe etnische eenheidswet is heel breed geformuleerd. Maar de intentie is wel helder. Met deze nieuwe wet wil China de ruimte voor lokale culturen alleen maar verder inperken. Geen Tibetaans meer op school, geen kinderen in boeddhistische kloosters en een vergrootglas op elk cultureel en religieus gebruik. Daar wordt nu al streng en soms gewelddadig op toegezien. En de angst hier is dat het met deze nieuwe wet alleen maar gaat toenemen. Door China's drang naar de zogenoemde etnische eenheid moet het cultureel erfgoed het ook ontzien.
6: Van dit

0: klooster zijn 300 stupa's vernietigd vorig jaar van dat soort bouwwerken. Vrij bijzonder en belangrijk voor de religie. Tashidelek! Tashidelek! Yo, Rama!
1: Hallo? Hallo? Is er iemand? We vinden een monnik. Naast hem zat al iemand van de geheime dienst te wachten op onze komst. Ik vraag de monnik naar de 300 kapotte bouwwerken, die stupa's. Daar kan ik niks over zeggen. Zij zijn van de overheid, toch? Terwijl we praten, wordt de monnik in het Tibetaans gewaarschuwd ons niks te zeggen. Lieg maar dat hier niks kapot is en dat we het goed hebben. Anders komen er problemen. Dit soort intimidatie van Tibetanen komen we overal tegen in de ruime week dat we door de Tibetaanse gebieden reizen. China trekt de touwtjes steeds strakker aan. Ook wij hebben overal volgauto's en veiligheidsdiensten die onze gesprekken opbreken. Via Tibetaanse diaspora horen we dat scholen die nog in het Tibetaans lesgeven worden gesloten. De onderdrukking van de Tibetaanse taal betekent een verlies van cultuur en identiteit voor de mensen hier. Ook voor Chuki, een moeder van twee jongetjes. Ze vertelt hoe vorig jaar van de ene op de andere dag er niet meer in het Tibetaans werd lesgegeven op de lokale school. Daarover ingelicht waren de ouders niet. Het was gewoon opeens zo. Leer je je kinderen nu zelf Tibetaans schrijven?
2: Nee, niet meer niet zelf schrijven.
1: Ja, dat leer ik ze. Maar ik moet nog de juiste dag ervoor vinden. Hoe we onze cultuur behouden? Door onze taal te spreken. Onze taal met onze kinderen te spreken. Ja, de taal. Dat is de belangrijkste manier om je cultuur te behouden. Maar dat wordt steeds moeilijker. Want het is zeker dat in het nieuwe schooljaar weer minder Tibetaanse kinderen hun moedertaal op school mogen spreken.
3: Een reportage was dat van Laura van Meegem. Niet alleen in China, maar ook in Nederland heeft deze wet gevolgen. Zo staat er in de wet dat mensen en organisaties ook buiten China strafbaar zijn als ze zich uitspreken tegen Chinese eenheid. Frank Pieke, emeritus hoogleraar China-studies, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Dat is nogal vaag, je uitspreken tegen Chinese eenheid. Wat betekent dat?
4: Nou, dat betekent eigenlijk precies wat men wil dat het betekent. Het belangrijkste is dat je geen dingen doet of zegt die direct of indirect China's zogenaamde nationale veiligheid en eenheid en vooruitgang kunnen bedreigen. Maar precies wat dat inhoudt, dat kan je alleen maar ontdekken wanneer die wet toegepast zou worden. Ja. Dat wordt ook heel bewust niet gezegd. Het is ook geen wet waarin precies staat wat voor straffen erop staan en dergelijke. Dat is dan meer iets wat in andere wetten ter sprake zal komen.
3: Maar een wet die kan worden toegepast hoe dat op dat moment uitkomt of zo geïnterpreteerd kan, zo breed geïnterpreteerd kan worden dat je van tevoren niet precies weet wat er onder valt dus?
4: Ja, precies. Daar komt het eigenlijk op neer. Althans in het buitenland, dus buiten China. Ja. Binnen China is het denk ik ietsje duidelijker. Hoewel ook daar de wet redelijk algemeen is en redelijk vaag. Dus je kan het toepassen op datgene wat je op dat moment wil. Het is een instrument om de Chinese maatschappij te besturen op die manier die past in bepaalde meer specifieke doeleinden op een bepaald moment. Dus het is een raamwerkwet. Het is niet een wet die heel specifiek als een strafwet of zegt, dit mag niet en als je dat doet, dan gebeurt er dat.
3: Maar wat zou je dan hier in Nederland bijvoorbeeld kunnen doen wat China als strafbaar zou zien?
4: Nou, hetgene wat je natuurlijk onmiddellijk denkt, is dat als jij bijvoorbeeld zou samenwerken met mensen die uit China komen, die strijden voor Oeigoerse rechten of Tibetaanse onafhankelijkheid of Taiwanese onafhankelijkheid en dergelijke, dat gezien wordt als samenwerken met mensen die China's nationale veiligheid en eenheid direct bedreigen.
3: Ja.
4: Dus dat zou kunnen betekenen dat je als je naar China teruggaat, of als je naar China toe gaat, dat je daar in principe gearresteerd zou kunnen worden of het land niet inkomt. Maar ik denk dat het voor mensen die niet oorspronkelijk uit China komen, dat wel meevalt. Het enige, het veel belangrijker is voor mensen die zelf uit China komen En die nog banden hebben met China, familie, ja, vrienden en dergelijke, ook bezit, misschien ook eigendom, dat die aangepakt kunnen worden via hun bestaande banden met China. Of als ze zelf op familiebezoek gaan in China. Dus voor hun is het denk ik veel belangrijker dan voor mensen die niet oorspronkelijk uit China komen.
3: Ja. Hoe groot is de kans dat China ook echt deze wet zal uitvoeren?
4: Dat hangt dus precies af wat ze op een gegeven moment willen. Het is niet iets waarvan we nu al kunnen zeggen, nou, dit gaat zeker gebeuren of dit gaat zeker niet gebeuren. Het is ook onderdeel van een veel groter pakket van het steeds meer toepassen, en althans potentieel toepassen, van de Chinese wet buiten China's landsgrenzen. Die extraterritoriale wetsuitoefening is iets wat je ook op economisch gebied ziet bijvoorbeeld. En op andere gebieden. Dus wat dat betreft is deze wet, althans dat onderdeel van die wet, is een onderdeel van een veel groter pakket van het steeds versterken en uitbreiden van de rijkwijde van China's rechtssysteem. Ja. Ook naar het buitenland. Dit is trouwens iets wat ook andere landen doen. Amerika doet het, wij doen het zelfs ook. Maar China is daar nu heel systematisch mee bezig en over heel veel beleidsterreinen.
3: Ja. En zijn wij hier in Nederland dan genoeg op voorbereid of genoeg van op de hoogte?
4: Nou, daar waren we eigenlijk niet van op de hoogte tot het Nexperia-probleem echt acuut werd in oktober. Die chipsfabriek die door een Chinees bedrijf is overgenomen destijds. En dat leidde tot problemen in oktober bij de minister. Nederlandse minister ingreep. Mm-hmm. Pas toen werd het heel acuut in Nederland dat het Chinese rechtssysteem ook daadwerkelijk hier gevolgen kan hebben. Daar ben ik zelf ook vrij actief in om proberen Nederlandse beleidsmakers, maar ook Europese beleidsmakers, ervan te overtuigen dat je dit serieus moet nemen. Ja, het is ook niet allemaal slecht trouwens. Want een van de grote voordelen hieraan is dat China veel explicieter en duidelijker maakt wat ze wel en wat ze niet willen. En je kan ook het Chinese rechtssysteem op die manier dan ook inzetten voor je eigen belangen. Ja. Dus het is niet alleen maar een negatief verhaal, maar het is wel iets waar we heel erg ons bewust van moeten zijn. En heel erg duidelijk ons moet voorbereiden van wat is het wat we wel willen en wat is waar we het zeker niet in mee willen gaan. Nee. En bijvoorbeeld die etnische eenheidswet is iets waar ik denk dat we heel duidelijk moeten zeggen, dit is niet iets wat we accepteren. Nee. Er zijn andere aspecten van die extraterritoriale rechtsuitoefening waarvan we zeggen, nou, daar kunnen we mee leven. Of misschien is dat zelfs iets waar we constructief over kunnen spreken of mee kunnen samenwerken.
3: Veel dank, Frank Pieke, emeritus hoogleraar China-studies. Kacey Musgraves is een van mijn lievelingsartiesten. Ze heeft een prachtige stem en daarmee zingt ze liedjes in een mix van pop en country. En die mix die slaat in haar eigen land Amerika ontzettend aan. Maar hier in Nederland schopt ze toch maar af en toe tot de radio. Bijvoorbeeld op de momenten dat ik hier 's ochtends mag zitten en een plaatje mag uitkiezen. Dus dat heb ik vandaag ook weer gedaan. Hier is Kacey Musgraves, Mexico Honey.

0: 1.
1: 6:01, hier is Thomas met de hoofdpunten.
2: Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. Het Amerikaans parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun voor Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump moet officieel wel nog zijn handtekening zetten. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Pro-leider Jesse Klaver wil wel nog inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het weer. De dag begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag is het bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer.
1: Tim, waar staat het nu al vast?
3: Ja, helaas hier en daar al wel een beetje. De A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. Dagelijkse drukte tussen knooppunt Empel en afrit Kerkdriel. 4 kilometer en 10 minuten ongeveer. En nieuwe problemen bij de Schuurhofbrug op de A15 bij de Maasvlakte. In beide richtingen moet het verkeer daar over de vluchtstrook, omdat het wegdek daar in slechte toestand is. De vertraging is ongeveer een kwartier in beide richtingen. Het wordt waarschijnlijk wel wat drukker vanuit Rotterdam richting de Maasvlakte.
1: Was klimaatverandering verantwoordelijk voor de ramp in Nepal? Het is nu onderzocht en zometeen de onderzoeker.
4: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
14: Alle deuren zitten op slot.
13: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Ruim 1300 doden en 5000 vermisten. Eind augustus leidde een aardverschuiving en vloedgolf in Nepal tot veel leed en schade. Die ramp had meerdere oorzaken, blijkt vandaag uit nieuw onderzoek. Een van de onderzoekers is Walter Immerzeel van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Het is nu een paar weken na de ramp. En voordat we naar de oorzaken gaan, wat weten we nu over wat daar is gebeurd op die berg?
15: Wat nu wel echt duidelijk is, is dat er eigenlijk een grote rotswand ineengestort is. En bovenop die rotswand lag een gletsjer.
1: Ja, en die is toen naar beneden gekomen.
15: Ja, die is toen die hele rotswand is naar beneden gekomen. Daarbij is ongeveer 140 miljoen kuub aan stenen en ijs naar beneden gekomen. En dat heeft die enorme desastreuze vloedgolf veroorzaakt. Ja.
1: Hoe kon die bergwand instorten?
15: Ja, wij denken dus, wat we in dat onderzoek hebben laten zien, is dat klimaatverandering daarin een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En er zijn eigenlijk drie redenen voor. We zien dat in de afgelopen decennia de nulgradenlijn steeds verder omhoog langs die rotswand is gekomen.
1: En de nulgradenlijn?
15: Ja, dus dat is zeg maar de grens tussen vriezen en dooien. Mm-hmm. Dus daardoor is het permafrost langzaam gaan smelten. Dus het ijs wat in die scheuren in die rotswand zat en in de poriën, dat is vloeibaar geworden. Dat is eigenlijk het lijm van die rotswand. Ja. Dus daardoor is die eigenlijk steeds instabieler geworden. En een tweede reden is dat die bovenop die rotswand lag. En twee zijtakken van die gletsjer die gingen om die rotswand heen. Dus die omarmde eigenlijk die rotswand. En die gletsjer die is ook een paar honderd meter teruggetrokken in de laatste tientallen jaren. Dus daardoor viel die stuttende werking van die gletsjer eigenlijk weg.
1: Ja,
15: en het laatste. Ja, de derde is eigenlijk dat we hebben gezien dat in het najaar van 2025 er ontzettend veel sneeuw is gevallen. En die sneeuw is pas dit jaar gesmolten. En dat heeft voor heel veel extra smeltwater gezorgd. En dat extra smeltwater, dat kan ook weer een trigger zijn geweest waarom die rotswand ineengestort is.
1: Ja. Toen jullie naar satellietfoto's keken, bleek dat de rotsen al hadden bewogen voor de ramp. Was de ramp misschien te voorspellen geweest?
15: Nou, dat is denk ik ontzettend moeilijk. Achteraf is het makkelijk om dat te concluderen, want dan focus je natuurlijk precies op dat gebied. En dan kun je zien inderdaad dat die rotswand ietsje begon te bewegen en ook wat begon te versnellen. Maar de Himalaya bestaat natuurlijk uit duizenden gletsjers. En het analyseren van die beelden is best complex. Dus om dat voor duizenden gletsjers constant in de gaten te houden, dat is ontzettend moeilijk.
1: Ja. Maar hoe kun je zorgen, want ik begrijp dat je niet al die gletsjers constant kunt monitoren, maar hoe kun je nou wel zorgen dat als dit nog een keer gebeurt, want die oorzaken zijn natuurlijk niet alleen op deze gletsjer van toepassing, maar ook kunnen ook bij andere gletsjers voorkomen. Hoe kun je nou zorgen dat je bij een volgende aardverschuiving minder doden te betreuren hebt?
15: Ja, nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. En als je een aantal van die gletsjers kunt identificeren, dan kun je daarop inzetten om die echt met metingen goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden en dat kan met drones. En tegelijkertijd moet je ook echt een waarschuwingssysteem opzetten. Wat we in Nepal hebben gezien is dat het netwerk van seismometers heel goed werkt. En als je dat combineert bijvoorbeeld met camera's op de valleien, dan zou dat een werkbaar early warning systeem kunnen zijn. Maar dat vereist natuurlijk grote investeringen en ook goede samenwerking tussen de landen.
1: Veel dank, Walter Immerzeel van de Universiteit Utrecht.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
14: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Werknemers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen vanaf 1 januari volgend jaar voor het eerst een algemene uitkering als ze buiten hun schuld werkloos raken. De regeling was in juli al vastgesteld, maar gisteren op Prinsjesdag werd bekend dat die op 1 januari ook echt ingaat. Op dit moment bestaat in Caribisch Nederland geen algemene werkloosheidsuitkering. Correspondent Dick Draaier vertelt hoe het komt dat er geen gewone WW is op de eilanden.
16: Dat gaat eigenlijk terug tot 2010, toen Bonaire, Saba en Sint Eustatius onderdeel van Nederland werden, hè, en onder direct Haags gezag kwamen. Toen is niet het Nederlands sociale stelsel ingevoerd, maar dat is grotendeels dus voortgebouwd op het oude Antilliaanse stelsel. Ja, en daarin zat geen WW. En wie nu zijn baan verliest, staat dan overigens niet per definitie met lege handen, hè. Er is onder voorwaarden een soort onderstand, vergelijkbaar met de Nederlandse bijstand. En bij ontslag kan er recht zijn op een eenmalige vergoeding. Maar ja, zo'n algemene uitkering die een deel van je eerdere loon vervangt, zoals de Nederlandse WW, die bestaat dus niet. En de Nederlandse overheid noemt dat inmiddels zelf een hiaat in het sociale stelsel. En die moet vooralsnog worden opgevuld door de genade van vrienden, familie en buren die een handje gaan helpen.
1: Maar vanaf 1 januari gaat dat dus veranderen. Wat krijgen deze mensen dan als ze werkloos raken?
16: Er zijn een aantal regeltjes bedacht daarin. In de 10 maanden daarvoor moeten ze minimaal 26 weken hebben gewerkt. Dat is een voorwaarde. En dan krijgen ze 75% van het berekende maandloon voor maximaal 3 maanden. 75% is trouwens ook het getal dat in Nederland in de werkloosheidswet is vastgelegd. Het is dan overigens wel een voorlopige en tijdelijke regeling. Tot 2031 is de bedoeling. Het idee is vooral dat iemand niet onmiddellijk zonder inkomen zit en een paar maanden krijgt om ander werk te vinden. Dat is globaal gezien het idee van deze regeling is.
1: Een paar maanden krijgt om nieuw werk te vinden, 3 maanden. In Nederland duurt de WW 2 jaar. Waarom krijgt Caribisch Nederland niet gewoon dezelfde WW als wij hier?
16: Ja, dat zeggen ze op Bonaire ook eigenlijk. Maar Den Haag zegt dat daarvoor op dit moment de infrastructuur ontbreekt. Er is bijvoorbeeld geen polisadministratie waarin van alle werknemers loon- en arbeidscontracten en arbeidsverleden zijn geregistreerd. En juist dat arbeidsverleden dat bepaalt in Europees Nederland althans hoe lang je WW krijgt. En ook is de Nederlandse werkloosheidswet veel ingewikkelder. Bijvoorbeeld met sollicitatieverplichtingen, met controles, met sancties. En daar heb je een goede ambtelijke organisatie voor nodig. En die is er op Bonaire niet en op de 2 andere eilanden Saba en Sint-Eustatius. Bovendien wordt de WW in Nederland uit premies betaald en niet zoals bij deze WW uit de overheidsbegroting. Premies op loon, duurder loon dus, die zouden prijsverhogend werken. En de boodschappen zijn hier al 2 keer duurder dan bij jullie in Nederland. Dus daar wilde men niet. En Den Haag heeft dus daarom om die reden gekozen voor een eenvoudige regeling voorlopig.
1: Ja. En hoe reageren de eilanden daarop?
16: Ja, eigenlijk heel erg dubbel. Er is waardering dat het gat eindelijk wordt gedicht. Maar in de officiële consultatie die voorafgaat aan de invoering van zo'n regeling vonden alle partijen, werkgevers, werknemers, dat die 3 maanden eigenlijk te kort zijn. En dat heeft ook te maken met de eilandelijke arbeidsmarkt. Op de eilanden kun je niet eenvoudig 20 kilometer verderop bij een andere werkgever solliciteren. En voor sommige beroepen zijn er maar een paar werkgevers. Het is allemaal wat kleinschalig. En de betrokken partijen, waaronder ook vakbonden trouwens, hebben daarom bijvoorbeeld gevraagd om kwetsbare groepen tot 6 maanden dan maar te beschermen. En Bonaire is gepleit voor 80 in plaats van 75% van het loon. Maar Den Haag heeft beide voorstellen niet overgenomen, want, zegt de regering, het is maar tijdelijk, hij moet snel uitvoerbaar zijn en het is bedoeld om een korte periode van werkloosheid te overbruggen. Later maken we wel iets beters, lijkt dan hier de bedoeling.
1: Correspondent Dick Draaier. AZ heeft het eerste duel in de Europa League verloren met 1-0 van Sunderland. Commentator Jeroen Elshoff zag een wervelend duel.
14: Na 53 jaar speelde Sunderland weer een Europese wedstrijd in het eigen Stadium of Light. Een prachtige ambiance. En AZ, de tegenstander, deed het goed in de eerste minuten van de wedstrijd. Het kreeg een reuze kans via Daal, maar die werd gepakt door de enige Nederlander in de basis bij Sunderland. Keeper Robin Roefs, want Brian Brobby moest beginnen bij de Engelsen op de bank. Daarna een storm van kansen voor Sunderland. Maar AZ doorstond ze allemaal, dus het moest gebeuren. In de tweede helft, waar het lang gelijk op ging. Kees Smit, grote kans kreeg voor AZ, maar uiteindelijk de bal op de penalty stip belandde in het voordeel van Sunderland. Een overtreding van Pataji licht bestraft, de bal op de stip en Lefebvre benutte de strafschop voor Sunderland. Het was de enige goal die van de Fransman. AZ kreeg nog mogelijkheden op de gelijkmaker in de slotfase. De grootste was voor Meerdink, maar AZ wint weer niet en haalt weer geen punt in Engeland. Dat deed het nog nooit in de Europese historie en dus ook in deze wedstrijd niet. Sunderland, AZ eindigde in een 1-0 overwinning voor Sunderland.
1: Spelers Max Meerdink en Jordi Klaas hier reageerden na afloop.
17: Ja, het is nu natuurlijk jammer dat je meer verliest en dat maakt het een beetje negatief. Alleen ik denk dat we kunnen terugkijken op een goede wedstrijd. We creëren veel mogelijkheden. Aantal momenten dat we de bovenliggende hand hadden in de wedstrijd. En dan is het jammer dat je hem zo weggeeft.
18: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen. Dus ik wil ook daarin niet, ja, niet te negatief, maar ook niet te positief zijn. En uiteindelijk ja, moeten we stappen gaan maken om uiteindelijk punten te gaan halen in Europa.
17: Het is een ander niveau en op dit podium wil je natuurlijk meten met de beste. En ja, dan moet je wapenen. Ik denk dat ik een aantal goede momenten had en een aantal momenten dat ik beter mijn lichaam moet zetten en sterker moet zijn. Maar ja, ik denk dat ik tevreden kan terugkijken. Alleen, het is gewoon zonde dat je hem zo weggeeft.
1: Want Sunderland AZ eindigde dus in 1-0. Bijna 200 verpleeghuizen, scholen en gevangenissen staan op plekken met een hoog risico op natuurbranden. Dat meldt Pointer.
19: Het journalistenplatform zocht uit hoe het zit met locaties die zijn bedoeld voor kwetsbare mensen of mensen die in geval van brand niet zelfstandig kunnen vluchten, zoals dus gevangenen. Daarvan zijn er volgens Pointer in Nederland 189 in gebieden die gevoelig zijn voor natuurbranden. Dat is riskant. Het evacueren van bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen of patiënten in ziekenhuizen kost meer tijd en vraagt om extra hulp. Een natuurbranddeskundige zegt dat Nederland tot nu toe geluk heeft gehad. Er zijn nog geen grote branden geweest in de buurt van kwetsbare gebouwen. Bij NRC is te lezen over een zorginstelling in Zeist en omgeving die 23 huurhuizen verkocht aan een groep beleggers. Die betaalden in totaal 3,8 miljoen euro voor de oudere woningen. Iets meer dan 165.000 euro per huis. Dat leek een redelijk bedrag, omdat er volgens de makelaar een uitpondverbod gold. Dat moest voorkomen dat de woningen werden doorverkocht. De beleggers zeggen dat er alleen een tijdelijk verbod was voor 12 maanden. En krap een jaar na de overdracht zijn 3 woningen al verkocht voor gemiddeld 409.000 euro per stuk. 2,5 keer de aankoopprijs. NRC vraagt zich af of de toezichthouder die dit soort transacties controleert, het College Sanering Zorginstellingen, zijn werk wel heeft gedaan. Amsterdamse taxichauffeurs gaan de strijd aan met Uber en Bolt. Via die apps komen veel ritaanvragen binnen, maar de chauffeurs klagen dat de Amerikaanse diensten niet goedkoop zijn. En daarom komen ze met een alternatief, NL Cabs, een eigen app dus. Deze redacteur van het FD legt uit wat chauffeurs tegen de bestaande apps hebben.
20: Dat ze veel commissie moeten afdragen. Zeker bij Uber zijn de commissies ook dynamisch, wat betekent dus dat ze soms 20% of 30% en soms zelfs tot 50% van hun rit kwijt zijn.
19: En bij NL Cabs is dat een stuk minder. De chauffeurs dragen daar maar 3% van de ritprijs af. En sinds er in Friesland zwerfkatten mogen worden afgeschoten om weidevogels te beschermen, zijn er zo'n 700 katten gedood, is te lezen bij Hart van Nederland. Volgens de stichting Dierenlot is het merendeel helemaal geen zwerfkat.
21: Dat is natuurlijk verschrikkelijk. 86% van de katten die daadwerkelijk worden afgeschoten, die hebben daadwerkelijk een eigenaar. Nou, je schrikt je natuurlijk een hoedje als je ineens je kat kwijt bent of je kat aangeschoten vindt.
1: 86%, zei ze dat nou?
19: Dat is wat zij zegt inderdaad. De stichting heeft daarom een petitie aangeboden aan provinciebestuurders in Overijssel, waar binnenkort gepraat wordt over een plan om ook daar zwerfkatten af te schieten.
1: De verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Hier en daar rijdt het wat langzamer. Nu ook bij Amersfoort op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Een file van 10 minuten ongeveer. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Is namelijk een wat groter ongeluk gebeurd. Het is nu dus nog 10 minuten vertraging, maar het zou wel eens op kunnen gaan lopen.

0: No Mercy Raccoon. De gewelddadigheden in Jemen zijn weer opgeleid. Met aan de ene kant de strijdkrachten van de jemenitische regering, gesteund door Saoedi-Arabië. En aan de andere kant de Houthi-rebellen, gesteund door Iran. En de bevolking, die zit er middenin. Ruim 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Verslaggever Mark Robin Visser ging op bezoek bij Saif al-Hadi. Hij vluchtte uit Jemen en woont nu met zijn gezin in Rotterdam. Hij maakt zich zorgen over zijn ouders die nog in Jemen zijn.
1: Oké, ga maar. Wil jij hier blijven? Als je hier kan zien, ik heb foto's van mijn gezin.
2: Ja, in de kleine woonkamer van Saif in Rotterdam-Zuid probeert hij toch een beetje Jemen te creëren. Hè? Hoe doe je dat?
1: Ja, kijk naar de kleine gebouwen van verschillende provincies en steden.
2: Oh, ik zie miniatuurhuisjes staan.
1: Die is uit Jemen. Dat is een hele, ook wereldbekend ook. Dat is
2: typische jemenitische architectuur. Jemenitische,
1: ja, ik wilde gewoon Jemen uit dit woonkamer te maken.
2: Het Jemen gevoel hier creëren. Ja. En u woont hier met uw vrouw en met Azad van 9 en Farah van 4.
1: Ja.
2: En ik ruik ook Jemen in uw huis. Wat ruiken wij? Misschien weet uw zoon dat wel, Azad. Ja. Azad, wat ruiken wij?
3: Nou, wij ruiken een eten. Een
2: wat is dat dan voor eten?
3: Ja, Marek.
2: Ja, mevrouw, Marek. En wat?
4: Asida en Hulba.
2: Ja, oh, dat is allemaal al klaar. It's already.
4: Ja.
2: Oh, dus jullie gaan zo eten. Zeg, Farah, heb je zin om te eten?
3: Ja.
2: Ja, een klein beetje Jemen, maar toch ook heel ver weg, hè?
1: Ja, het is heel ver weg, maar ook moeilijk om ook over Jemen te praten met mijn kinderen. Omdat Azad was in Jemen geboren, maar Farah was hier geboren. Dat was, voor Azad heeft niet veel meegemaakt, gelukkig met het oorlog.
2: Ja. Uw ouders zijn daar nog?
1: Mijn ouders nog steeds in Jemen. En daar heb ik nog broers en zussen.
2: Hoe is het leven voor hen daar?
1: Ah, leven is echt uitdagend. Maar ook niet maar met mijn ouders, maar met iedereen ook.
2: Ja. Uw ouders gebruiken ook medicijnen. Hoe gaat dat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, het is echt schaars in de apotheken. Dus je vindt het echt lastig soms om jouw medicijnen te krijgen.
2: Ja, medicijnen.
1: Maar
2: jij
1: moet betalen. Hè? Als ik medicijnen zeg hier in Nederland, gaan denken aan, oh ja, zorgverzekeren en zo. Nee.
2: Dat is daar niet.
1: Nee, maar hebben er geen zorgverzekeren. Iedereen moet het gewoon zelf regelen. Dus boodschappen doen is ook een uitdaging voor de mensen. Ze blijven gewoon om te proberen met de basisvoorzieningen te kunnen regelen. Die is vitaal. Dat is drinkwater, elektrisch voor de medicijnen, voor de kinderen. En gewoon proberen even om overleven. Ja. Je moet in Jemen een beetje loyaal naar dit of dit groep zijn. Ja,
2: je moet kiezen voor een groep.
1: Je moet kiezen, anders maak je jouw leven nog moeilijker. Dat wil jij niet in Jemen. Omdat jij wordt afhankelijk van wat jij vandaag meemaakt.
2: Ja. En waar heeft uw familie voor gekozen in Jemen?
1: Ze proberen om afhankelijk te blijven, maar ze durven niet om hun menen echt te outen. Dat is also bijvoorbeeld ik ga geen namen benoemen, maar voor die groep praten ze gewoon, jullie hebben gelijk. Ja. Maar de andere groepen zeggen, ben ik met jou eens, jullie hebben gelijk.
2: Iedereen een beetje te vriend houden.
1: Ja, ik bevriend met iedereen, maar soms is het echt moeilijk, omdat Wat deze gewapende groepen doen, is echt verrasselijk voor de mensen. En mijn vader was eerder vroeger wat betrokken met de politiek en zo. Maar hij vond het altijd zo lastig om gewoon eens te zijn met een gewapende groep die echt verrisselijke dingen doet.
2: Het is niet veilig ook.
1: Ja, het is helemaal niet veilig. Daarom mijn eerste vraag begint aan mijn ouders. Hoe is het met jullie? In de wijk, in de omgeving, in de provincie ook. Hoe is het met de boeren, de boerenvrouw, boerman? Dat vind ik heel belangrijk om gewoon het gevoel te geven. Ja, ik maak me zorgen. Enorme zorgen voor jullie, maar ook voor jullie vriendenkring, over jullie omgeving ook.
2: Bent u blij dat u daar weg bent?
1: Niet echt blij, ja. Ik ben gelukkig dat ik een betere omgeving, beter onderwijs, betere zorg voor mijn kinderen en mijn vrouw kunnen regelen. Maar ik kijk even terug naar mijn vriendenkring, mijn omgeving. Ik heb daar gestudeerd, de moskeeën, de winkels, mijn ouders, mijn broers, mijn zussen. Dus ja, ik ben wel niet, ik durf het niet te zeggen dat ik ben helemaal blij, maar ja, ik ben gelukkig. Ja, ik heb geluk. Ja.
0: Dat zei Saif al-Hadi, die vluchtte uit Jemen tegen Mark Robin Visser. En straks, later in deze uitzending om 7:15, meer over Jemen van onze correspondent.
4: NPO Radio 1. Human.
5: Met haar essay Het onbehagen bij de vrouw opende Joke Smit Nederlanders de ogen. Het maakte indertijd heel veel los.
6: En toen zeiden Joke en ik, wat is dit een kolossale steun. We gaan een club oprichten.
5: Die club zou man-vrouw maatschappij worden. Met Joke Smit en Hedy Dancona in het bestuur. Ik, Lara Billerense, praat met Hedy Dancona over de vrouw die de oermoeder van de tweede feministische golf wordt genoemd, Joke Smit.
7: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12 uur. Wat blijft?
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Ja, kun je laten staan?
15: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
16: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: NPO Radio 1. 7 uur.
19: Dielke Teertstra.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente tegen de wens van de president in. En meer duidelijkheid over de oorzaak van de ramp in Nepal. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
20: De dodelijke vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren, stelt een internationale groep wetenschappers, onder meer van de Universiteit Utrecht. Mogelijk was een bergwand instabiel door een zware aardbeving 11 jaar geleden. Daarnaast namen gletsjers en bevroren rots af door de opwarming van de aarde en was het in augustus bijzonder warm. Hoeveel elke losse oorzaak bijdroeg aan het veroorzaken van de ramp durven de onderzoekers nog niet te zeggen. Daarvoor is meer informatie nodig. Het dodental in Nepal en Tibet staat op 1300. Nog altijd worden 5000 mensen vermist. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de begroting. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene politieke beschouwingen gaan vandaag verder. Premier Jetten komt dan aan het woord. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond ons land op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. Ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. De genderkloof is het kleinst in IJsland. Ook Finland en Noorwegen scoren goed. De Britse koning Charles ontvangt vandaag meerdere AI-techbazen. Het zijn bestuurders van onder andere Nvidia, Google, DeepMind en OpenAI. Dat gebeurt op een bijzonder moment. Zondag waarschuwden grote namen uit de techwereld dat mensen de controle over AI kunnen verliezen. Ze zeggen dat de ontwikkeling van nieuwe modellen vertraagd moet worden. De bijeenkomst bij Charles staat al enkele weken op de planning. En een Belgisch politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was in de middag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis gegaan. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de deur geforceerd en de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer. De dag begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer.
0: Tim Schaap, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, het wordt langzaamaan drukker en drukker. We zitten nu al rond de 75 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A15, Gorkum-Nijmegen. Vanaf knooppunt Del een file van 7 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. Er is een vrachtwagenchauffeur onwel geworden. Ambulance is wel ter plaatse. Verder de A15 richting de Maasvlakte. Daar een file voor de Zuurhofbrug. 7 kilometer en een kwartier extra. Door scheurtjes in de brug is de weg zelf bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. En tenslotte een ongeluk op de A28... Zwolle-Utrecht, tussen Nijkerk en Amersfoort. 9 kilometer en 50 minuten. Een ongeluk met 2 personenauto's. Er ligt aardig wat glas op de weg. Er zijn daarom 3 rijstroken dicht.
0: De rente gaat omhoog. Trump is boos, maar de financiële markten reageren opgelucht. Zo onze economieverslaggever.
21: Ster. Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
24: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
25: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
26: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
26: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
27: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
28: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
29: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt toch de rente met 0,25 procentpunt. Dat is voor het eerst in ruim 3 jaar tijd. Roland Muller van de Economieredactie. Waarom is dat nodig?
1: Nou, die centrale bank van Amerika die kijkt naar twee zaken. Naar werkgelegenheid en naar de inflatie. Na lange tijd hebben we gezien dat de inflatie best wel daalde. En toen kon ook juist de rente naar beneden. Maar door de handelsoorlog die Trump heeft gestart al zo'n anderhalf jaar geleden. En ook de aanvallen die de Verenigde Staten en Israël zijn gestart op Iran. Zijn die energieprijzen omhoog gaan. En dat maakt het leven weer duurder. De inflatie ook in Amerika is weer gestegen. En die prijsstijging, dat is eigenlijk de belangrijkste reden voor Kevin Warsh. Dat is de voorzitter van de Centrale Bank van Amerika, om de rente te verhogen. En dit is wat hij daarover zegt.
2: We cannot affect any individual price. Whether it be oil prices, whether it be foodstuffs at the grocery store. But what we can do and will do is ensure that any change in relative prices don't broaden out. Yeah. Don't have second and third order effects in the economy. That's what we're tasked to do and that's what we will do.
1: Ja, dus we kunnen die prijzen aan de pomp niet sturen. We kunnen ook niet bepalen hoeveel je betaalt in de supermarkt. Maar we kunnen wel proberen die inflatie te beteugelen. En sterker nog, dat is dus een wettelijke taak.
0: De president, Trump, die wil juist het tegenovergestelde. Die roept al een hele tijd dat hij wil dat die rente juist omlaag gaat. Wat zegt het nou dat hij omhoog gaat?
1: Nou, dat is toch echt wel heel erg belangrijk om te markeren. De Fed, de Centrale Bank van Amerika, die kiest dus hun eigen koers op dit moment. En dat is wel echt belangrijk, want Trump die heeft meermaals de voorganger van deze Fed-president onder druk gezet. Jerome Powell, die zei van die rente moet naar beneden. Jerome Powell moet opstappen, die moet weg. Ik ga proberen om hem te ontslaan. Dat heeft hij uiteindelijk allemaal niet voor elkaar gekregen. Maar deze benoeming van Kevin Warsh, dat werd toch echt gezien als een politieke benoeming. Dat zou echt Trumps man bij de centrale bank worden. Er ontstonden ook in de financiële wereld echt grote zorgen over de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Amerika. Maar goed, er is op dit moment niet geluisterd naar Trump. En dat zal toch voor hem wel een teleurstelling zijn. Trump heeft inmiddels ook al gereageerd bij zijn vliegtuig. Dus dat hoor je een beetje op de achtergrond. En dit is wat hij vervolgens zei.
4: The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing. They're a bunch of politicians or people put on by politicians. And it's a shame because it's too high an interest rate. Despite that, the country barrels through everything because we're doing so well. But the interest rates are too high.
1: Ja, dus het bestuur van de centrale bank is heel erg vijandig tegenover Amerika. Het is ook heel erg politiek. Die rente kan wel degelijk naar beneden. Hij zei er trouwens ook nog bij dat het niet aan Kevin Warsh zelf lag. Dus zijn man binnen die Fed. Want die heeft hij nog even gebeld. En hij zei van ja, stem maar mee met de rest van de board. Want het heeft toch geen zin om het tegen te stemmen. Daarmee lijkt Trump toch nog een beetje invloed te willen uitstralen op deze man. Maar ja, goed, er is wel unaniem gekozen voor dit besluit. Het is ook nog mogelijk dat er later alsnog een keer die rente wordt verhoogd. Dus het is allemaal wel echt tegen de wensen van Trump in. En kennelijk is ook niet geluisterd of is men ook niet gevoelig geweest voor de midtermverkiezingen die in november komen. Vooralsnog lijkt Trump daar dus nog geen invloed op te hebben.
0: Wat vinden de financiële markten hiervan?
1: Ja, daar hebben we even naar gekeken. Vanochtend zie je dat de Aziatische beurzen met een kleine plus. Die zijn al halverwege de dag. Die staan er ietsje beter voor. Als je naar Europa kijkt, is de verwachting dat die ook allemaal iets hoger gaan openen. De Europese beurzen. Ook in de Verenigde Staten is dat het geval. En dan moeten we ook eventjes kijken naar de obligatierente. Dus de rente die je betaalt als grote investeerders. Bijvoorbeeld geld lenen aan landen. Kijk bijvoorbeeld naar in de Verenigde Staten voor 10 jaar. Ja, die rente die is best wel hard gestegen in de afgelopen tijd. En dat is echt een teken van wantrouwen van investeerders. Ja, je zag wel met dat rentebesluit dat beleggers toch wat opgelucht reageerden. Even zakte die rentepercentage van die obligatierente onder de 5%. Maar inmiddels kruipt die toch ook weer wat naar boven. Dat heeft toch te maken met ook aanhoudende problemen. Deze renteverhoging, die haalt dat niet in één keer, weg, die zorgen erover. Er is gewoon totale onzekerheid over die handelsoorlog, over de problemen in het Midden-Oosten. En daarnaast blijft de Amerikaanse staatsschuld gewoon maar oplopen. Dus dit moeten we in de gaten blijven houden, ook voor de Europese Unie.
0: Dankjewel, Roland Muller. De ophef over de nieuwe documentaire NASA is groot in Israël. In die film vertellen Israëlische militairen anoniem over de richtlijnen voor het aantal burgerdoden in Gaza. Gisteravond protesteerde een groep woedende Israëliërs bij de woning van de ouders van regisseur Rachel Zor. Correspondent Lennart Swols was erbij.
5: Een schande, schreeuwen de demonstranten in het Hebreeuws. Zo'n 30, 40 mensen zijn op het protest afgekomen. Tientallen politieagenten zijn op de been en de straat is hier aan beide kanten afgesloten met hekken en politiewagens. Veel zwaailichten.
6: So tonight I'm here because I can't stand with lies.
5: Ik ben hier omdat ik niet tegen leugens kan, vertelt een van de demonstranten. Als ik hem dan vraag of het allemaal leugens zijn, is hij duidelijk.
6: There are more than lies. It's like it's not a report. It's not a real report.
5: In de film spreken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst. En die vertellen hoe het leger met behulp van kunstmatige intelligentie burgerslachtoffers incalculeert bij de aanvallen in Gaza. En een van de sprekers zegt zelfs dat het ooit acceptabel werd gevonden om 500 burgerslachtoffers te maken om één Hamas-militant te doden.
6: I know people from more secret places, so called, and I know that you can't have an approval of 500 people to get only one Hamas terrorist.
5: Hij vertelt dat hij mensen kent op nog geheimere plekken binnen het leger en dat je nooit goedkeuring kunt krijgen voor 500 burgerslachtoffers. De demonstranten hebben Israëlische vlaggen meegenomen en een hele hoop protestborden. Een wit bord met daarop in het groen de tekst: het bloed van onze strijders is niet goedkoop. En op een ander bord staat in het rood het Hebreeuwse woord voor verraad.
6: It's just a lie and we came here to say it's not true.
5: Sif Baranes is de organisator van het protest. Via Instagram en een WhatsApp-groep heeft hij mensen opgeroepen om naar deze plek te komen. En ook hij noemt het allemaal leugens. Maar die film waar het over gaat, die heeft niemand nog gezien. Maar dat doet er voor de organisator niet toe. Hij weet al genoeg.
6: We want to see the movie, but what we are here, it's enough.
5: De twee regisseurs van de film, die zijn momenteel niet in Israël. En daarom heeft de organisator besloten om maar naar de woning te gaan van de ouders van een van de filmmakers.
6: These two guys are afraid to come back to Rome, to Israel.
5: De woede in Israël is zo groot dat de cultuurminister Miki Zohar stappen heeft gezet om het staatsburgerschap van de makers in te trekken. En dat levert internationaal veel kritiek op, omdat de persvrijheid daarmee in gevaar komt. Maar zo zien ze dat hier niet.
6: We should put them in a jail.
5: We zouden ze in de gevangenis moeten stoppen. Er zijn vaker getuigenissen naar buiten gekomen waaruit blijkt dat Israël hoge aantallen burgerslachtoffers accepteert. Maar als ik de mensen hier dan vraag naar de tienduizenden doden in Gaza, ja, dan is dat toch vooral de schuld van Hamas, zeggen ze.
8: If you look at the deaths in Gaza, how do you explain that? It's more than 70,000.
6: Israel, I know that from people from the team, they do their best to attack the Hamas soldiers, which made big infrastructures in hospitals.
5: Israël doet zijn best om Hamas aan te vallen, maar zij bouwen infrastructuur in bijvoorbeeld ziekenhuizen.
6: IDF is the most respected army in the world.
5: Het Israëlische leger is het meest gerespecteerde leger in de wereld, voegt de organisator daaraan toe. En terwijl er vanavond maar zo'n 30, 40 mensen op deze demonstratie zijn afgekomen, zijn dit wel de antwoorden die ik hier in Israël op straat vaak

0: Avond, maar zo'n 30, 40 mensen op deze demonstratie zijn afgekomen. Zijn dit wel de antwoorden die ik hier in Israël op straat vaker hoor?
1: Bijdrage was dat van correspondent Lennart Swols. China heeft zijn Amerikaanse staatsobligaties verder afgebouwd, staat in de South China Morning Post.
2: De Chinese overheid is al jaren bezig zijn belang in de Amerikaanse staatsschuld af te bouwen. En in juli is het laagste punt in 18 jaar tijd bereikt, $618 miljard. China maakt zich zorgen over de houdbaarheid van de Amerikaanse staatsschuld. Meer buitenlandse overheden hebben daar hun twijfels bij. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Financiën blijkt dat het percentage van de staatsschuld dat in buitenlandse overheidshanden is gedaald. Een Amerikaanse vrouw is op de grens van Amerika en Mexico gearresteerd door de Mexicaanse politie. Univision schrijft over de zaak. Ze had ruim 5000 stuks munitie bij zich die voor de Los Mayos-tak van het Sinaloa-kartel bestemd zouden zijn. De vrouw werd gepakt bij een 12 meter diepe tunnel die onder het hek aan de grens doorliep. De Amerikaanse is in het dagelijks leven cipier. Het Arizona Department of Corrections heeft haar ontslag in gang gezet. Volgens de Mexicaanse regering is zeker 70% van de illegale wapens in het land uit de VS afkomstig. De Amerikaanse artiest Macklemore doneert $1 miljoen aan organisaties die opkomen voor Palestijnen. Dat maakt hij bekend op Instagram. Dat bedrag heeft hij verdiend door als voorprogramma mee te toeren met Ed Sheeran. Nou, dat is gestopt. De rijke eigenaar van een stadion waar ze zouden optreden beschuldigde Macklemore van haatzaaien en liet hem uit de tour zetten. Die miljardair Robert Kraft liet eerder weten dat hij initiatieven steunt die kansen creëren voor Palestijnen. En Macklemore roept hem daarom ook op om geld te doneren.
1: Weten we eigenlijk al hoe het gaat met die tour verder? Want die hele band is ook opgestapt.
2: Ja, de begeleidingsband en volgens mij andere acts uit het voorprogramma die hebben ook bedankt voor de eer. Maar vooralsnog staan er, voor zover ik weet, gewoon nog optredens gepland. Hoe Ed Sheeran dat gaat oplossen, dat is een beetje onduidelijk.
1: De verkeersinformatie dan, Tim Schaap.
3: Ja, de meest opvallende file staat op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort. 6 kilometer en ruim een half uur extra. Door bergingswerk na een ongeluk zijn er nu nog 2 rijstroken dicht.
4: NPO
5: Radio 1. Dit is tot 9:30.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het Europese avontuur van AZ in de Europa League begint met een nederlaag. In en tegen Sunderland werd het 1-0. Spits Max Meerdink reageerde na afloop van de wedstrijd.
6: Het is een ander niveau en op dit podium wil je natuurlijk meten met de beste. En dan moet je wapenen.
1: Sportcommentator Suze van Kleef, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ja, dat wapenen, dat is dus niet helemaal gelukt. Maar had er meer in gezeten?
7: Nou, ze hadden geen recht op meer, zoals je wel eens hoort. Het was niet dat AZ de veel betere ploeg was, maar AZ was toch wel een beetje ongelukkig soms. Ik denk dat er vandaag nog wel af en toe wordt teruggedacht, ook aan een paar momenten. Aanvoerder Jordi Klaassen zijn er afloop. Dus doodzonde, als je de kansen ziet die we hebben gekregen, dan moet je jezelf gewoon belonen. Nou, na 7 minuten had AZ al kunnen scoren. Nou, Sunderland raakte overigens na 25 minuten ook de paal. In de eerste helft was het voor AZ vooral tegenhouden en was Sunderland dominant, wel een beetje het verwachte spelbeeld ook. Maar in de tweede helft kwam AZ meer in het stuk voor en kreeg via Kees Smit nog een kans. En het enige doelpunt viel uit een makkelijk gegeven penalty voor Sunderland, terwijl AZ ook nog wel echt wat mogelijkheden kreeg om te scoren. Sunderland overigens ook, moet ik hierbij zeggen. En het bleef bij 1-0. Het was wel echt een geweldige sfeer in het stadion daar. Een waanzinnige opkomst van de spelers met vuurwerk, gezang. Ja, na 53 jaar speelde Sunderland eindelijk weer eens een Europese wedstrijd. En dat wilden de supporters wel weten. Al met al geen punten voor AZ. Dus geen stunt ook in het Stadium of Light. Maar AZ kan wel met opgeheven hoofd naar huis. Heeft in een uitwedstrijd een van de sterkste tegenstanders van de hoofdfase van de Europa League goed partij geboden. Punten halen moeten ze maar tegen andere tegenstanders doen. Ja.
1: Over ploegen die zich moeten wapenen gesproken. NEC speelt tegen Juventus vanavond in Italië. Ja, wat gaan we daar verwachten?
7: Nou, als we even kijken naar de recente verleden. NEC speelde afgelopen weekend volgens trainer Dick Schreuder de slechtste wedstrijd die hij ooit gecoacht had. Ging met 0-3 onderuit tegen Cambuur. Dus laten we daar niet te lang naar kijken. NEC was vorig jaar die heerlijk aanvallende ploeg die stunt op stunt stapelde in de Eredivisie. Daarmee haalde het de voorrondes van de Champions League, waarin het strandde. En nu dus Europa League speelt. Dat is ook mooi. En als je tegenstander dan Juventus heet, dan is dat natuurlijk ook wel bijzonder. Maar NEC zit er dus niet lekker in. Zit in een mindere fase, is nog zoekende.

0: Juventus staat na 4 wedstrijden 8e in de Serie A met 7 punten. 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk. En afgelopen zondag werd er verloren tegen Sassuolo. Er zijn belangrijke spelers geblesseerd. En de club staat onder druk, onder spanning. Dat heb je met een grote club natuurlijk. Er klonk ook alweer de roep voor ontslag van trainer Luciano Spalletti. Juventus is niet meer de Europese grootmacht van weleer. Maar het is wel Juventus met grote voetballers in de selectie. En volgens de wetkantoren zijn ze ook de favoriet voor de eindzege in de Europa League. Dus een punt zou een absolute stunt zijn voor NEC vanavond bij Juventus. Ja.
1: Dan genoeg voetbal, want we gaan het hebben over basketbal. Vrouwenbasketbal. Ze speelden vannacht de kwartfinale van het WK voor rolstoelsters in Canada. En die vrouwen zijn hartstikke goed. Hoe is het gegaan?
0: Ja, halve finale gehaald. Met veel overmacht ook. 75-38 werd het. Grote vrouw aan de Nederlandse kant. Mariska Beijer met 21 punten. En Bo Kramer, die goed was voor 18 punten. Nederland nam in het eerste kwart al afstand. En liep in het tweede kwart ver uit. En ook in kwart 3 en 4 maakte ze elke keer een stuk meer punten dan Spanje. Dus dat kon het echt niet bijbenen. De Nederlandse vrouwen misschien waren ook wel een beetje getergd of gewaarschuwd door de groepsfase. Want zij zijn in elk toernooi de te kloppen ploeg. In 2021 en 2024 werden ze Olympisch kampioen. Regerend Europees kampioen zijn ze, regerend wereldkampioen zijn ze ook. In de pool gingen 4 wedstrijden vanzelf. 4 wedstrijden wonnen ze gemakkelijk en ruim. Maar 1 groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten ging na een ruime voorsprong uiteindelijk toch na verlenging verloren. Nederland ging dus als 2e door. Nou, dat zijn ze niet gewend. Dus ze hebben nu wel duidelijk gemaakt hoe ze erin staan dit WK met deze kwartfinale. Komende nacht is de halve finale tegen het gastland Canada.
1: Spannend hoor. Dankjewel, Suze van Kleef. Ja, zometeen natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws met Thomas. Daarna gaan we het hebben over de politiek. Maar eerst nog even een lekker plaatje. Hier is Amy Winehouse, You Know.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
7: Zo.
8: Interpolis. Glashelder.
9: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
10: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
11: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
10: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: NPO Radio 1.
13: 7:30. Thomas met de hoofdpunten.
14: Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De dodelijke vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren. Dat stelt een internationale groep wetenschappers, onder meer van de Universiteit Utrecht. Mogelijk was een bergwand instabiel door een zware aardbeving 11 jaar geleden. Daarnaast namen gletsjers en bevroren rots af door de opwarming van de aarde en was het in augustus bijzonder warm. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar tijd dat de rente naar boven wordt bijgesteld.
13: Johnny Willemsen bij Weerplaza, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Steeds denk ik, nu zal het toch wel voorbij zijn met die zomerse dagen. En dan wordt het eigenlijk weer best mooi. Maar hoe is dat vandaag?
15: Nou, vandaag niet. Vandaag zijn er veel wolken. Binnenland heeft nog wel eventjes wat zon vanochtend en daar is het ook gewoon droog. In het westen kan in de ochtend hier en daar al een buitje voorkomen. Maar vanmiddag volgen er veel meer buien, trekken van west naar oost over Nederland. Dus iedereen krijgt ermee te maken en dan kan het ook flink doorplensen. Stevige wind er ook bij, een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt ongeveer 17 graden.
13: En morgen?
15: Morgen kan in het noorden nog een enkel buitje voorkomen, vooral in de ochtend. Maar verder wordt het een droge dag met geregeld zon. Dan 17 graden in het noorden tot 20 graden in Limburg, bij een matige wind uit het westen. In het weekend af en toe wat regen, vooral zaterdag een beetje een grijze dag met regen. Zondag een paar buien, maar ook zon. En vanaf volgende week krijg je dan weer met rustig weer te maken. Droge dagen met geregeld zon. In de ochtend is er wel kans op wat bewolking of ook mist.
13: Dankjewel, Johnny. Tim Schaap, hoe gaat het met de ochtendspits?
4: Ja, die is nu wel echt op gang gekomen. We zitten boven de 200 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Ook nog een paar bijzonderheden, maar ik begin met goed nieuws. De A28, Zwolle richting Amersfoort, is weer vrij bij Amersfoort zelf. Eerst was daar een ongeluk gebeurd en er lag aardig wat glas op de weg. Nu kun je er weer doorrijden. Er reken nog wel op 20 minuten vertraging vanaf Strand Nulde. Minder goed nieuws over de Zuurhofbrug, de A15, richting de Maasvlakte. Voor Oostvoorne ongeveer 40 minuten extra. De weg zelf is daar dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. En tenslotte nog de A15, Gorkum-Nijmegen. Vanaf knooppunt Del, 6 kilometer en 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht in verband met een onwelwording.
13: Na een lange dag debatteren is nog volstrekt onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden gaat vinden. Zometeen onze Haagse duider.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
18: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
19: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
20: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
21: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
22: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
21: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Premier Jetten staat vandaag de Tweede Kamer te woord tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen die zijn kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Gisteren kwamen de 17 Kamerfracties al aan de beurt. Politiek verslaggever Emma Jackson, wat is de belangrijkste vraag die Jetten vandaag moet beantwoorden?
24: Dat gaat toch echt over hoe dit minderheidskabinet aan steun wil gaan komen voor al hun plannen. En hoe dat proces precies zal gaan. Gisteren gingen daar allemaal verkeersmetaforen over tafel. Dus er werd gevraagd, wat is de routekaart van het kabinet? Pater Notte van D66 had het over naar links en naar rechts kijken. Joost Eertmans had het over een T-splitsing. Dat je moet kiezen tussen links en rechts. Want de coalitiepartijen hebben natuurlijk 66 zetels. En hebben dus andere partijen nodig voor meerderheid. En ja, je merkt dat daar ook een beetje nog zagrijn terugkomt over de formatie bij Pro en JA21, dat ze gepasseerd zijn. Dus de vraag over hoe ze gaan samenwerken, die kwamen de hele tijd terug. En dan was ook de vraag, gaan ze nou echt een deal maken met één partij of twee partijen? Of gaan ze uiteindelijk toch per begroting op zoek naar steun? En dan ook nog apart voor het belastingplan. En wat betekent dat dan? Ja, voor wie de rekening betaalt?
13: Ja, en wat hebben de oppositiepartijen gezegd over wat zij zouden willen?
24: Nou ja, dan spitst de discussie zich toch vooral toe op op links, zeg maar, pro, en op rechts, ja, 21. Die zijn daarin het belangrijkst. En dan werd gezegd van, gaan jullie nou kiezen tussen rechts en links? En eigenlijk leek het even alsof die partijen ook echt zeiden, die keuze moet gemaakt worden voor een soort totaal deal over links en over rechts. Want pro maakt al langer duidelijk. He, ze hebben 20 zetels in de Tweede Kamer en 14 in de Eerste. En zij hadden liever in het kabinet gezeten, maar zouden nu dan alsnog een deal willen sluiten en dan meteen grote wijzigingen willen aanbrengen in alle plannen. Ja, 21 heeft 9 zetels in de Tweede Kamer en 2 in de Eerste Kamer. En zij hebben samen met de SGP in de zomer gezeten om met minister van de VVD Heijnen te onderhandelen. Nou, dat mislukte, omdat ja, de deal waar zij aan werkte door D66 en CDA terecht werd gevonden. Dus eigenlijk weten we al een beetje hoe die partijen erin staan van hiervoor. Maar het spannendste moment in het debat gisteren was de bijdrage van Joost Eertmans van JA21. Want partijen wilden nu weten waar hij nu precies staat. Hij kreeg bijvoorbeeld vragen van de coalitiepartijen van CDA en D66... of het klopt dat hij de klimaatbegroting en de asielbegroting helemaal niet meer wil steunen. Ja, en toen gebeurde er iets spannends, omdat hij eigenlijk het niet meer had over kiezen tussen links en rechts, maar hij had het eigenlijk over steun per begroting.
0: Ja, ik vrees, maar misschien is dat dezelfde vrees die de heer Klaver heeft, dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet. Ja, dat is de kwestie.
1: Ik begrijp dat JA21 vanmiddag wel gezegd heeft de begroting van KGNG sowieso niet te steunen. Dus dat zou dan niet helemaal in lijn zijn met wat u zegt. Dus houdt u het open of heeft u op voorhand inderdaad die begroting al weggestemd?
2: Meneer Mans.
0: Nou, dat is precies wat ik eigenlijk net zeg. Dat onderdeel is van waar je het over hebt. Ik vermoed niet dat wij voor die begroting gaan stemmen. Dan moet er inderdaad verschrikkelijk veel onze kant op komen. En wij staan daar valikant tegenover de plannen van de coalitie. De deal die we min of meer waar we mee bezig waren, en dan heb ik het nogmaals over lasten, veiligheid, migratie, ja, die lijkt geketst.
3: Zegt hij nou dat als die laatste treden van de spreidingswet, als die wordt gebruikt, wordt ingezet, dat dat voor JA21 betekent geen steun voor de asiel- en migratiebegroting? Of is dat iets waar hij over kan onderhandelen?
0: JA21 gaat niet voor een begroting stemmen van asiel en migratie, waarin dwang wordt uitgeoefend op gemeentes die daar niet op zitten te wachten.
13: Dat zei Joost Eertmans van JA21. En dat klinkt, Emma, alsof de coalitie voor een paar zaken in ieder geval niet op zijn partij hoeft te rekenen.
24: Ja, hij laat de deur een heel klein beetje op een kier. Want bijvoorbeeld die spreidingswet zit niet echt in die begroting. Maar goed, die hangt er natuurlijk wel mee samen. En qua klimaat zegt hij ook, het wordt moeilijk. Maar ja, een totaal akkoord over rechts lijkt dus steeds onwaarschijnlijker. Hij drijft de prijs wel op. En je zou kunnen zeggen, dat maakt het heel moeilijk voor de coalitie. Maar je hoort ook wel weer dat het ook een deur opent. Want ze kunnen dus per onderwerp gaan shoppen voor steun door het idee van verschillende begrotingen. Ja. En dan laten ze dat, ja, daarmee heeft Eertmans eigenlijk dat hele kiezen tussen links en rechts voor hen een beetje losgelaten. En Klaver, die zag natuurlijk al de bui hangen, want hij wil pertinent dat er niet bezuinigd wordt op de sociale zekerheid en dacht de sterke kaarten in handen te hebben met al zijn zetels en met het feit dat ze moesten kiezen tussen links en rechts.
5: Als het gaat over de bezuiniging op de sociale zekerheid, hoe kijkt u daarnaar? Vindt u het voldoende wat het kabinet nu heeft gedaan of moeten die verder uit de boeken?
2: Meneer Eertmans.
0: Wij willen niet bezuinigen op sociale uitkeringen. Wij willen hervormen en activeren. Dus daar sluiten wij behoorlijk aan bij de plannen van minister Velbrief. Omdat wij denken dat de toegang tot de sociale zekerheid moet worden verzekerd voor de toekomst.
5: Wat JA21 betreft zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals ze nu nog blijven staan in de boeken, prima. Nou, dat is een winst voor het kabinet. JA21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: Meneer Eertmans. Ja,
0: kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Nee, maar ja, voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou eens zitten met mensen uit dit kabinet. Nee, doe dat dan eens.
13: Maar Emma, Eertmans zegt dus voor ons, bij ons hoef je niet aan te kloppen voor een totaaldeal. Klaver zegt, als je voor alles gaat shoppen, de groeten. Ja, wat nu?
24: Ja, dit is wel echt hogere politieke wiskunde, denk ik. Want achter de schermen merk je dat de coalitie verdeeld ook reageert op deze nieuwe gang van zaken. Want we hoorden dus de VVD eigenlijk best optimistisch over van ja, er kunnen dus deals komen. Maar je zag toch bij D66 en CDA juist meer nadruk op het feit dat er toch heel wat deuren ook weer dicht gingen. Dus ja, de vraag is echt wel hoe ze dit oppakken. Toch zag ik ook wel, toen Bontebal later op de avond aan het woord kwam, een kier van een deur open naar die deelakkoorden. Al maakte hij wel duidelijk dat hij veel liever brede, stevige afspraken heeft. En daarbij wijzen ze toch vaak naar pro.
2: Ik vind dat het kabinet moet zoeken naar brede, stabiele meerderheden in beide kamers. Dat is mijn uitgangspunt. En wel via de weg van de inhoud.
5: Mijn angstbeeld is een soort van doormodderen dit najaar. En in de onzekerheid blijven hangen. Van het ene naar het andere. En dat is wat ik eigenlijk wil voorkomen. Dus daarom vraag ik je nou, streeft u nou meer naar een akkoord waarin je zegt, oké, nu hebben we ook met elkaar afspraken gemaakt en dit gaan we doen. Of zegt u, nee, dat kan ook best betekenen dat gewoon verschillende partijen op verschillende momenten begrotingen steunen.
6: Meneer Bontebal.
7: Nou, ik ben niet voor het scenario doormodderen. Maar laten we ook eerlijk zijn, dat hangt ook af van waartoe de oppositie bereid is. En als de inzet alleen 100% is, ja, dan is dat natuurlijk lastig. Het kan zijn dat wij er gewoon niet uitkomen. En daarom zeg ik, ga met het kabinet praten. Dan gaan de kaarten, als het goed is, wat meer van de borst. En dan gaan we zien welke akkoorden mogelijk zijn.
8: Is dit dan, Emma, een uitnodiging nog een keer aan de oppositie? Gaat het kabinet daar nog mee komen?
24: Ja, ik verwacht wel dat Jette dat nog gaat benadrukken. Dat hij met iedereen in gesprek wil en ook nog wel wil kijken naar brede deals. Maar ja, deelakkoorden lijken dus inmiddels waarschijnlijker. En dan is dus heel spannend hoe pro daar ook mee om zal gaan. Omdat ze toch hebben gezegd, ja, dat zien we niet zitten. Dus hoe dan ook wordt het een heel rommelig proces de komende weken.
8: Dankjewel, Emma Jackson.
9: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
25: Goedemorgen.
9: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
26: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
9: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
27: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
9: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
28: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
8: Ja, vandaag dus dag 2 van de algemene beschouwingen. En we weten dat het kabinet probeert de pijn van de hoge energieprijzen te verzachten door maatregelen op de korte termijn. Maar lukt dat eigenlijk wel met energieprijzen die maar blijven stijgen? En gaat dat niet ten koste van de grote maatschappelijke investeringen op de lange en de middellange termijn? Frank van Es is econoom bij de Rabobank. Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
8: Beginnen we even bij die korte termijn, want het kabinet rekent volgend jaar op een kleine koopkrachtdaling van 0,1% voor een gemiddeld huishouden. Maar is dat haalbaar met hoe onrustig de wereld nu is?
29: Nou, dat is inderdaad wel twijfelachtig, want die 0,1% daling die is gebaseerd eigenlijk op wat verouderde gegevens over de energieprijzen. Namelijk de situatie van eind juli, hoe het er toen op dat moment ongeveer voor stond. Toen waren de energiemarkten wel wat rustiger vaarwater. Maar het ziet er nu echt anders uit. En dat heeft gewoon gevolgen voor de inflatie. En als we dan eigenlijk die laatste stand van die energiemarkten wel meenemen in de inflatieverwachtingen, dan komen wij eigenlijk volgend jaar qua inflatie ruim een procentpunt hoger uit dan waar het kabinet rekening mee houdt.
8: Een procentpunt dan, hoger?
29: Ja, dus in plaats van 2,7 die waar zij rekening mee houden, 2,7%, denken wij dan 3,8%. En ja, dat loopt ook gewoon direct de koopkracht in. Waardoor wij eigenlijk uitkomen op een doorsnee koopkrachtdaling van 0,8%. Wat dus best een flink verschil is met die 0,1% daling.
8: Ja.
29: Maar wat dit dus vooral ook laat zien is dat het gewoon heel lastig is om op koopkracht te sturen in de tijden dat Nederland in het algemeen en ook het kabinet in het bijzonder eigenlijk maar beperkt invloed heeft op de inflatie. Omdat die vooral uit het buitenland komt via die energieprijzen vanwege geopolitieke ontwikkelingen elders. En dat maakt gewoon die koopkrachtontwikkeling heel onzeker.
8: Maar als dat zo onzeker en lastig is, hoe komen jullie dan aan deze verwachting?
29: Nou ja, dit is onze verwachting over hoe de markt er nu voor staat. En dat is, ik geef natuurlijk meteen toe dat dat ook geen 100% zekerheid is. Maar wat ik dus vooral wil zeggen is dat het gewoon heel erg uitmaakt wat er op die energiemarkt gebeurt. Hoe uiteindelijk volgend jaar de koopkracht van de Nederlander eruit ziet. En dat het heel lastig is om daar nu op te sturen.
8: Ja, en waar kijken jullie dan naar op het moment dat jullie dat wel in ieder geval proberen?
29: Nou ja, we kijken naar wat de markt, wat op dit moment uiteraard de energieprijzen zijn. Hè. En wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat het kabinet, die rekent nog op een prijspiek, echt een maximale piek dit jaar in de olieprijs van rond de $95. Terwijl die momenteel vandaag staat die volgens mij op 105, $106. En voor de gasprijs geldt dat ze rond de €60 rekening mee houden, terwijl die momenteel rond de €80 staat. Dus daar zit al een gat.
8: Ja.
29: En dan kijken we verder naar hoe de energiemarkten verwachten, hoe de prijzen zich de komende kwartalen gaan ontwikkelen. En dat, de gevolgen daarvan rekenen we dan door. Ja. Dus inflatieverwachtingen. En dan komen die dus flink hoger uit.
8: Het kabinet beloofde ook vooral te investeren in de toekomst, in de lange termijn. Is dat terug te zien in de miljoenennota?
29: Nou kijk, in het coalitieakkoord werd inderdaad echt een duidelijke keuze gemaakt voor meer investeringen in de lange termijn. In innovatie, onderwijs, woningmarkt, klimaat. Dat kwam allemaal langs. En dat werd voor een deel betaald uit belastingverhogingen. Dus daar werd al duidelijk de keuze gemaakt om de koopkracht op korte termijn daarmee wat te belasten. Nu die energieprijzen verder op zijn gelopen en die koopkracht aantasten, was het inderdaad de vraag van hoe gaat het kabinet daarmee om? Gaan ze dan die gekozen lijn aanhouden of gaan ze daar toch geld van die investeringen vandaan halen en dat besteden aan koopkrachtbehoud? Ja. En ik moet zeggen dat er is uiteraard wel een koopkrachtpakket voorgesteld van rond de 1,5 miljard. Maar dat is natuurlijk enigszins van beperkte omvang. En die leidt dus ook niet tot een koopkrachtstijging volgend jaar. Dus dat leidt niet tot volledige koopkrachtreparatie. En eigenlijk worden die investeringen die zijn voorgesteld in het coalitieakkoord, die worden niet substantieel aangetast. Dus het kabinet lijkt die lijn wel vol te houden die het eerder volgde.
8: Die zien jullie nog wel terug. Dank, Frank van Es, econoom bij de Rabobank. Bij RTV Noord is te lezen over verdeeldheid bij de provinciale staten in Groningen.
4: Het provinciebestuur ziet een kans om extra investeringen binnen te halen door de miljarden die er op de defensiebegroting bijkomen. Maar de oppositie, onder meer SP, Partij voor het Noorden, PVV en Partij voor de Dieren, staat niet te springen. De provincie heeft een bidboek opgesteld waarin Defensie wordt opgeroepen om voor defensieactiviteiten te investeren in onder meer de Eemshaven en de provinciale weg N33... De SP is tegen de militarisering van Groningen. De Partij van het Noorden heeft het gevoel dat de provincie uitverkoop houdt. Schiphol is deze week begonnen aan een megaklus, lezen we bij NH Nieuws. Het reinigen van 200.000 ton grond, die is vervuild met PFAS. De brandweer op de luchthaven maakte jarenlang gebruik van blusschuim met PFAS. Daardoor is veel grond vervuild geraakt. Een groot deel ligt al lange tijd opgeslagen. Omwonenden maken zich daar zorgen over. Schiphol heeft zelf een soort wasstraat gebouwd waar de grond wordt schoongespoeld met water. Het grootste deel kan daarna worden hergebruikt. Het restant wordt afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. Het water gaat uiteindelijk door een aparte zuiveringsinstallatie. En een opmerkelijk afstudeerproject van student Timo bij L1 Nieuws. Hij wil weten of het mogelijk is om in Nederland pinda's te telen. Die groeien nu nog vooral in landen met een tropisch klimaat. Maar door de opwarming van de aarde denkt Timo dat het in Limburg ook wel moet lukken.
6: Pinda's worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. En toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt.
4: Ja, het lijkt er dus op dat hij gelijk krijgt. Het eerste experiment van Timo eindigde met een weldadige oogst van 1 pinda. Maar hij ging door en inmiddels dragen zijn planten allemaal zo'n 70 tot 100 pinda's.
8: Mijn gedachte was wat handig, want we zijn toch een echt pindaland. Maar misschien baseer ik dat alleen op het feit dat er bij mij thuis van die emmertjes pindakaas doorheen gaan.
4: Timo kwam zelf ook op het idee, terwijl hij een boterham met pindakaas zat te smeren. Ja. Dus ergens heb je wel gelijk, ja. En bij Hart van Nederland lezen we dan nog over natuur in de stad. Tenminste, duiven in Rotterdam. De stichting Stadsduif Rotterdam mag duiven voeren om ze te lokken, om ze van draden te ontdoen die vaak om de pootjes gewikkeld zitten. Lydia vertelt dat ze een buurvrouw heeft die meehelpt, maar dat heeft wel gevolgen voor Lydia's rode autootje.
10: Nou, de stront zit er, de stront zit er, de stront zit er, de stront zit er. Alles is stront. Poep.
4: Nou, het mogen duidelijk zijn, het probleem is dus poep op dat autootje. Maar ja, het mag toch om duiven met een draadje om de poot te helpen?
10: Nog nooit een duif gezien met een draadje om zijn poot.
11: Nee?
10: Nee, nog echt. Ik woon hier 44 jaar. Nog nooit gezien. Ze doet het echt uit liefde voor die beesten. Maar het is niet zo als jij beesten zo lief vindt dat je een ander schade mag berokkenen.
4: En dat is nu wel het geval, zegt Lydia tenminste. Zij moet telkens met flessen water en een ijskrabber in de weer om de poep van haar auto af te krijgen. Ze wil graag dat haar gehandicapte parkeerplek wordt verplaatst, maar dat kost haar €250. Dat heeft ze niet en bovendien vindt ze het een beetje oneerlijk.
8: Tim, hoe gaat het op de weg?
11: Ja, op de meeste plekken wordt het nu ook drukker en drukker. Je hebt ook een opvallende file nu erbij komen op de A15 richting Nijmegen. Vanaf Leerdam, 7 kilometer en ongeveer 25 minuten. Door bergingswerk heb je 1 rijstrook minder.
12: Elke werkdag
14: van 6 tot half 10.
12: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Marshmallow and Jelly Roll, Holy Water. In de Italiaanse hoofdstad Rome is overal graffiti te zien. Op muren van palazzo's, stadsparken en zelfs op monumenten. Valerio Tuveri verwijdert voor zijn beroep bekladdingen van muren. Maar in vrije uurtjes biedt hij zijn diensten gratis aan particulieren en organisaties. Gewoon omdat hij zijn geliefde stad graag schoon ziet. Correspondent Angelo van Schaik ging een ochtend met hem mee.
1: In Parco Sempione, helemaal in het oosten van de stad Rome. En midden in het park staat een monument voor Simon Bolivar. De man die de vrijheidsbeweging in Zuid-Amerika aanjoeg. En op de voet van het monument, wat een soort pilaar is, daar staat allemaal dingen opgeklad. En Valerio Tuveri die gaat dat nu weghalen.
2: Ci ha praticamente contattato l'ambasciata delle Venezuela.
1: En dat zegt de ambassade van Venezuela die ons heeft gebeld om te zeggen dat het opnieuw was beklad. We hadden het al een jaar geleden schoongemaakt. Maar deze keer was het opnieuw gebeurd en dus hebben ze ons gebeld. De sandblaster of zandstraler in het Nederlands. En daarmee wordt het monument schoongeblazen, zullen we maar zeggen. Valerio Tuveri, op Instagram bekend als Mr. Toves, noemt Rome de meest gevandaliseerde stad van Europa. En als je door Rome loopt, dan lijkt dat wel te kloppen. Er is bijna geen muur, sokkel van een standbeeld of zelfs een monument waar geen graffiti op staat. Tuveri baalt daarvan en maakt de stad in zijn eigen tijd schoon.
2: Amo Roma. Amo la mia città. Mi piace il mio lavoro.
1: Hij zegt, doe het gratis, omdat ik van Rome hou. En hij zegt, ik maak ook video's voor Instagram. En ik wil laten zien hoe mooi de stad kan zijn als die schoon is. Hij zegt, er mist gewoon bij veel Romeinen een gevoel van decorum. Mensen zeggen van de stad te houden, maar maken er eigenlijk een zootje van. En ik wil eigenlijk proberen die mentaliteit te veranderen. Mensen zich wat meer bekommeren om de stad en hoe mooi deze stad is. En dat die stad nog veel mooier is als die niet beklad wordt met allerlei schrijfsels op monumenten en op muren.
3: Controllare tutti i muri pubblici è molto difficile. Quindi cerchiamo di
1: alle muren controleren is eigenlijk onmogelijk, zegt Lorenzo Marinone, gemeenteraadslid in Rome. Marinone is verantwoordelijk voor jeugdzaken. We proberen in te grijpen als er racistische of kwetsende tekst op muren staan, zegt hij. En als belangrijke muren of monumenten beklad worden. Bovendien stimuleren we de Romeinen om vandalisme te melden. Maar de stad is groot en we kunnen dus niet altijd overal bij zijn.
4: En de graffiti verdwijnt als sneeuw voor de zon. Of eigenlijk als verf voor een zandstraal. ACAP is al weg. En het is denk ik nog in 2 minuten.
1: Voor veel Romeinen is de bekladding van muren een grote ergernis.
5: Abbastanza, sì.
6: Un segno di inciviltà unico, indescrivibile.
5: C'è un degrado la città che stiamo vedendo tutti, ma nessuno fa nulla.
1: Ze vinden het een teken van asociaal gedrag en van verval van de stad. Toch is niet iedereen blij met Valerio's werk. Op zijn Instagram-account wordt hij zelfs beschuldigd van het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Onzin, vindt Paolo. En daar is Valerio het grondig mee eens. In 2026 zijn de manieren om je mening te uiten oneindig.
2: Siamo nel 2026 e di modi per esprimersi ci sono infiniti.
0: Een verslag was dat van correspondent Angelo van Schaik vanuit Rome.
7: Op NPO. Voetbal.
8: NEC speelt vanavond na 18 jaar weer in een Europese competitie. In Turijn is Juventus de eerste tegenstander in de Europa League. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Dit weekend natuurlijk alle wedstrijden in de Eredivisie. Met zondagmiddag Feyenoord Utrecht, Twente PSV en AZ Telstar.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk... en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
12: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
12: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
14: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Dielke Teertstra.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De nieuwe donorwet levert maar een beperkt aantal extra donoren op. En de VS is boos over de toenadering tussen Europa en Canada. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
16: President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Trump noemt die plannen lachwekkend en een vijandige daad. Hij dreigt regelmatig met importheffingen om zijn zin af te dwingen. Vaak heft hij ze op het laatste moment op, stelt ze uit of schuift ze op de lange baan. Trump werd ook al eens teruggefloten door de rechter. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS... nadat onderhandelingen over terugschroeven van handelsbeperkingen waren geklapt. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de begroting. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil wel nog inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene politieke beschouwingen gaan vandaag verder. Premier Jette komt dan aan het woord. De dodelijke vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren. Dat stelt een internationale groep wetenschappers, onder meer van de Universiteit Utrecht. Mogelijk was een bergwand instabiel door een zware aardbeving 11 jaar geleden. Daarnaast namen gletsjers en bevroren rots af door de opwarming van de aarde. En was het in augustus bijzonder warm. Hoeveel elke losse oorzaak bijdroeg aan de ramp, durven de onderzoekers nog niet te zeggen. Daarvoor is meer informatie nodig. Het dodental in Nepal en Tibet staat op 1300. Nog altijd worden 5000 mensen vermist. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond ons land op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. Ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. De genderkloof is het kleinst in IJsland, ook Finland en Noorwegen scoren goed. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun voor Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump moet officieel wel nog zijn handtekening zetten. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer, de dag begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait dan stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en dan een graadje warmer.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg?
17: Ja, de spits is in volle gang. Aardig druk, meer dan 330 kilometer. Onder andere nog bergingswerk op de A15 naar Nijmegen. Vanaf knooppunt Del, 20 minuten. Eén rijstrook is dicht. En nieuwe nieuws over de Westerschelde-tunnel, de N62 richting het zuiden. Door een pechgeval is de tunnel tijdelijk dicht.
0: Ruim 5 jaar na de invoering van de donorwet moeten artsen nog regelmatig in discussie met nabestaanden over orgaandonatie. Zometeen hoort u de Nederlandse Transplantatiestichting hierover.
18: Ster. Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
19: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 6 jaar geleden kon iedereen die geen donor wilde zijn dat aangeven. En wie dat niet deed, kreeg de registratie geen bezwaar. Nu blijkt dat meer dan de helft van die mensen na hun overlijden alsnog geen donor worden, omdat hun nabestaanden dat niet willen. De Volkskrant schrijft daar vandaag over. Naomi Nathan, directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: Heeft u daar een verklaring voor?
23: Ja, dat zijn verschillende oorzaken, maar de korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbare in het donorregister. En dat dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is. En dat ze daarom voor de zekerheid geen bezwaar maken.
0: Ja, maar dat betekent dan dus in de praktijk dat geen bezwaar toch niet gelijk staat aan ik wil donor zijn.
23: Ja, en dat is het grappige, want in de evaluatie van van de wet bleek juist dat bijna iedereen die met geen bezwaar in het donorregister stonden ook daadwerkelijk geen bezwaar hadden. Dus het zit hem echt in een dat je dierbaren weten wat je keuze is. En daarom roepen wij ook iedereen op in oktober in de week van het donorgesprek om de keuzes die je maakt in het donorregister te delen met je dierbaren. Ja.
0: Een arts zegt vandaag in de Volkskrant dat de donorwet in zijn ogen mislukt is. Zou u dat ook zo kwalificeren?
23: Nou, dat gaat mij veel te ver. Want de donorwet heeft er wel voor gezorgd dat iedereen in het donorregister staat en ook zijn keuze daarin bekend kan maken. Het is zeker zo dat we nog als maatschappij met elkaar volgende stappen kunnen doen. En één daarvan is elkaar vertellen hoe we in het donorregister staan. Ja. Zodat zowel professionals als intensivisten er zeker van kunnen zijn. En ook de nabestaanden geen verrassingen hebben op een zo'n moeilijk moment.
0: Maar u zegt dus, voor wat mij betreft is die niet mislukt, want iedereen kan nu zijn keuze kenbaar maken. Maar dat kon daarvoor toch ook al? En het idee was toch dat hier juist meer donoren door zouden komen?
23: Ja, iedereen is zijn keuze staat er nu in. Daarvoor stonden alleen de mensen met ja erin, maar niet de mensen, maar minder mensen met nee. En we zien dus ook wel dat er meer mensen kiezen voor ja en ook veel mensen meer toestemming geven voor donatie. Dus in dat opzicht zien we wel echt een enorme verbetering ten opzichte.
0: Ah, we zijn even de verbinding. Oh, we waren even de verbinding met u kwijt, mevrouw Nathan, maar daar bent u weer. Dus u zei eigenlijk, we zien toch wel echt een verbetering. We zien dat meer mensen ook actief de keuze ja doorgeven. Wat hoort u van artsen? Als u zegt, ik hoor niet dat het mislukt is of ik zie dat anders. Wat krijgt u terug van artsen?
23: Nou, wat we van artsen vooral terugkrijgen, dat zij altijd ontzettend blij zijn als ze horen van de nabestaanden dat die op de hoogte zijn van de keuze van hun dierbaren. Want dat geeft voor beide partijen veel duidelijkheid en zekerheid. Want wat iedereen graag wil, is de laatste wil van de overledene uitvoeren.
0: En hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? Om welke redenen kan een nabestaande transplantatie toch voorkomen?
23: Als de naaste aangeven, dat heet dan aannemelijk kunnen maken, dat dit niet de juiste keuze is, dan is dat een reden om niet door te gaan. En soms kan het ook zijn dat een enorm emotioneel en lang traject heeft plaatsgevonden bijvoorbeeld op de intensive care, dat de familie zegt van ja, dit kunnen wij gewoon niet dragen op dit moment. Dat is ook een humane reden om te zeggen van dan gaan we niet verder met deze stap.
0: Daarom zegt u, bespreek de keuze welke je ook maakt, in ieder geval altijd met je dierbaren, met je naasten, zodat zij ook weten in het geval van overlijden wat u graag had gewild. Veel dank, Naomi Nathan, directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting. Nederland zakt verder weg als het gaat om gelijkheid tussen vrouwen en mannen. In de jaarlijkse ranglijst, het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum, daalt Nederland 3 plekken. Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, legt uit hoe het kan dat we gezakt zijn naar plek 46.
3: Het zit er met name in dat andere landen gewoon veel meer progressie maken. En ja, dat die gender gap kloof daar gewoon veel kleiner is geworden. Ja.
0: Dus het is bij ons niet zozeer heel veel slechter geworden, als wel dat andere landen gewoon het beter zijn gaan doen.
3: Dat klopt. Kijk, als het gaat bijvoorbeeld om... En we kijken naar verschillende aspecten, maar bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot onderwijs, ja, dan scoren vrouwen in Nederland al beter dan mannen, zijn gemiddeld ook hoger opgeleid. We kijken naar bijvoorbeeld de gezondheidszorg en levensverwachting. Nou, daar is ook geen kloof meer tussen man en vrouw. Maar het gaat in Nederland, waar we echt achterlopen, is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. Dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad. En heel belangrijk, ja, het zit hem ook in de arbeidsparticipatie en kansen. Vrouwen participeren wel in het arbeidsproces. Dat is zelfs dit jaar nog weer wat toegenomen. Maar ja, 2/3 daarvan heeft een deeltijdsfunctie. En ja, je ziet dan toch wanneer je meer onderbrekingen hebt in je carrière, dat toch je kansen op promotie en leidinggevende functie afneemt. En dan zien we dat in Nederland van de leidinggevende functies maar 30% door vrouwen wordt ingevuld.
0: Nou zijn er natuurlijk wel initiatieven geweest ook om op dat gebied meer gelijkheid te creëren. Ik denk bijvoorbeeld aan de toename van het ouderschapsverlof. Maar dat heeft dus niet het gewenste effect gehad. Of in ieder geval niet het effect dat je in andere landen wel ziet.
3: Nou, zelfs dit nieuwe kabinet heeft in eerste instantie getracht om het ouderschapsverlof voor midden- en hoger inkomen, om die vergoedingen iets naar beneden te brengen. Maar als ik dat vergelijk met de Scandinavische landen, bijvoorbeeld IJsland, Noorwegen en Finland, Zweden, ja, dan zie je dat die ouderschapsverlogregeling veel ruimhartiger is. Dus dat is niet 9 weken, maar het is 6 maanden. Dat er ook gratis kinderopvang, dat er betaald partnerverlof is. Dus daar zijn de faciliteiten voor vrouwen om werk en gezin te combineren gewoon veel, veel beter. Daar werken ook meer vrouwen, hebben daar een fulltime baan. Er zijn ook het salarisverschil tussen man en vrouw moeten bedrijven ook publiceren, waardoor inkomensverschillen tussen voor gelijke taken kleiner zijn. Ja, en heel belangrijk is ook dat je daar veel meer wetgeving hebt voor bedrijven om te zorgen dat er genderdiversiteit is. En ja, in Nederland volgen we een beetje de Europese richtlijnen. Ja, dan lopen we toch wat achter.
0: Ja. Gaat de gap, dat verschil tussen mannen en vrouwen, ooit verdwijnen?
3: Nou, ik hoop met u zeker dat het wel gaat gebeuren. Maar in dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren. 120 voordat we. Ja, 120 jaar, dat zouden we dus niet moeten accepteren. En Europa is de snelheid, is dan wel een hoge snelheid. Maar met dit tempo zou het in Europa nog 70 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben. En ik bedoel, ik had het nu over Scandinavische landen zoals IJsland. Maar ook zelfs daar is de gap voor meer dan 90% gedicht. Maar ook daar is nog steeds een kleine gendergap.
0: Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
1: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
6: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
24: Misschien interessant om te vermelden.
0: In het FD is te lezen dat de Amsterdamse taxichauffeurs de strijd aangaan met Uber en Bolt.
16: Via die apps komen veel ritaanvragen binnen, maar de chauffeurs klagen dat de Amerikaanse diensten niet goedkoop zijn. Daarom komen ze met een alternatief, NL Cabs, een eigen app dus. Deze redacteur van het FD legt uit wat chauffeurs tegen de bestaande apps hebben.
25: Dat ze veel commissie moeten afdragen. Zeker bij Uber zijn de commissies ook dynamisch, wat betekent dus dat ze soms 20% of 30% en soms zelfs tot 50% van hun rit kwijt zijn.
16: Bij NL Cabs is dat een stuk minder. De chauffeurs dragen daar maar 3% van de ritprijs af.
0: Dat valt dus wel te begrijpen vanuit hun perspectief. Maar ook wel lastig, denk ik, om tussen te komen. Uber en Bolt zijn zo ingeburgerd.
16: En het is ook een forse investering. Hoe fors die investering is, dat zeggen ze er niet bij. Maar die redacteur van het FD schat dat het wel een ton heeft gekost om een eigen app te bouwen. De South China Morning Post schrijft deze ochtend dat China in 18 jaar tijd niet zo weinig Amerikaanse staatsobligaties heeft gehad. In juli, dat zijn de laatst bekende cijfers, staat het Chinese belang op $618 miljard. Dat heeft alles te maken met twijfels bij de Chinese overheid over de houdbaarheid van de Amerikaanse schuld. Meer buitenlandse overheden twijfelen daar kennelijk aan. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Financiën blijkt dat het percentage van de staatsschuld dat in buitenlandse overheidshanden is, gedaald.

0: Aan. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Financiën blijkt dat het percentage van de staatsschuld dat in buitenlandse overheidshanden is, gedaald is. En Pointer vroeg zich af hoe het zit met de kans op natuurbranden in de buurt van verpleeghuizen, zorginstellingen, scholen en gevangenissen. Bewoners, leerlingen en gevangenen kunnen bij brand niet zelf wegkomen. Evacueren is ingewikkeld en duurt lang. Op een overzichtskaart is te zien dat er 189 van die kwetsbare gebouwen op plekken staan met een hoge kans op natuurbranden. De brandweer zegt dat zij wel adviseren, maar geen doorslaggevende stem hebben in het aanwijzen van locaties. De 22-jarige zoon van Cor Buys mag zich gelukkig prijzen. Zijn vader was bereid om gisteren uren voor de deur van een grote speelgoedwinkel in Den Bosch te wachten, tot hij naar binnen kon om de nieuwste Pokémon-kaarten te bemachtigen. De set van 199 kaarten is uitgebracht ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het spel. Het AD meldt dat Cor na 3 uur naar binnen mocht en op een foto is te zien dat de buit binnen is. Maar liefst 5 dozen vol Pokémon-kaarten torst Cor met zich mee. De Amerikaanse miljardair Robert Kraft zegt dat Ed Sheeran hem gevraagd heeft $2 miljoen te doneren voor hulp. Is te lezen bij de BBC. Kraft is eigenaar van het stadion in Massachusetts waar Sheeran volgende week optreedt. Hij wilde niet dat de Amerikaanse artiest Macklemore in Sheerans voorprogramma optreedt, omdat Macklemore opkomt voor de Palestijnen. Macklemore maakt op zijn Instagram bekend dat hij geld dat hij tijdens Sheerans tournee heeft verdiend, $1 miljoen, doneert aan pro-Palestijnse hulporganisaties. Hij nodigde Kraft uit om dat ook te doen.
1: Ook aan Palestijnse organisaties?
0: Dat is wel de uitnodiging.
1: Maar doet hij het ook?
0: Ja, dat is een beetje onduidelijk. Hij zegt wel dat hij in elk geval al lange tijd steun geeft aan organisaties die Palestijnse organisaties kansen geven.
1: Tim, hoe gaat het op de weg?
2: Ja, het is best druk, zoals gebruikelijk donderdagochtend. Er komt ook een nieuw ongeluk bij op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Vanaf knooppunt Hoevelaken ongeveer 30 minuten in de file. Bij Voorthuizen is 1 rijstrook dicht.
1: Door het geweld in Jemen zijn in een paar weken tijd minstens 120 doden gevallen en raakten honderden mensen gewond. Blijkt uit cijfers van Save the Children. De gewelddadigheden in het land zijn weer opgeleid. Met aan de ene kant de strijdkrachten van de jemenitische regering, gesteund door Saoedi-Arabië. En aan de andere kant de Houthi-rebellen, gesteund door Iran. En de bevolking zit er middenin. Ruim 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Correspondent Daisy Moore, waarom laait juist nu dat geweld in Jemen weer zo op?
3: Ja, dat is een samenloop van omstandigheden en heeft eigenlijk alles te maken met de oorlog van Iran en de VS en hoe dat alles zich verspreidt hier in de regio. De door Iran gesteunde Houthis wilden dit al langer en het bleek een geschikt moment, ook omdat de regeringstroepen eigenlijk zwaar verdeeld zijn. De Rode Zee en Bab al-Mandab kunnen controleren is natuurlijk een enorme troef nu in handen van de Houthis. En dat komt Iran erg goed uit. Ze kunnen daarmee een volgende nauwe zeestraat saboteren. Maar je ziet dus wel dat zoveel Jemenieten de dupe zijn van al dit geweld de afgelopen dagen, weken.
1: Ja, die mensen slaan dus op de vlucht in eigen land. Waar kunnen ze naartoe?
3: Ja, dat is heel lastig. Ik heb de afgelopen dagen hulporganisaties in Jemen gesproken. En zij vertellen over een enorm chaotische situatie op het moment. Mensen die proberen weg te komen uit allerlei gebieden, volle wegen, zoveel mensen op de vlucht. Voor de zoveelste keer mensen die hals over kop moeten vertrekken. In de haast familieleden zijn kwijtgeraakt. Enorm schrijnende verhalen. Mensen die nergens naartoe kunnen, onder een boom in de buitenlucht slapen. Sommigen zijn ook op bootjes naar Djibouti gevlucht. Maar het merendeel is op zoek naar een veilige plek binnen Jemen. En ik sprak daarover de Norwegian Refugee Council, een internationale hulporganisatie, gisteravond. En hun medewerker Alison Bottomley in Jemen vertelde me dit.
4: It can be 6 families in 1 single tent. And I was talking to colleagues today and they were saying they talk to people that are sharing 1 can of tuna a day with a family and some bread.
1: Ja, 6 families in een tent, zegt ze, en amper eten. Het ontbreekt ze in Jemen dus aan alles. De Nederlands-Jemenitische Saif al-Hadi houdt de ontwikkelingen in zijn vaderland in de gaten en maakt zich zorgen over zijn familie in Jemen. Verslaggever Mark Robin Visser zocht hem op.
5: Ga maar. Wil jij hier blijven? Ja. Dat is, als je kan zien, ik heb foto's van mijn gezin. Dat is,
6: ja, in de kleine woonkamer van Saif in Rotterdam-Zuid probeert hij

0: toch een beetje Jemen te creëren, hè? Hoe doe je dat?
1: Ja, kijk naar de kleine gebouwen van verschillende provincies en steden.
0: Oh, ik zie miniatuurhuisjes staan.
1: Die is uit Jemen. Dat is een heel ook wereldbekende ook. Dat is
0: typische jemenitische architectuur.
1: Ja, ik wilde gewoon Jemen uit dit woonkamer te maken.
0: Het Jemen gevoel hier creëren. En u woont hier met uw vrouw en met Azad van 9 en Farah van 4.
1: Ja.
0: En ik ruik ook Jemen in uw huis. Wat ruiken wij? Misschien weet uw zoon dat wel, Azad. Ja. Azad, wat ruiken wij?
2: Wij ruiken een eten. Een
0: wat is dat dan voor eten?
2: Ja, Marek.
0: Ja, mevrouw, Marek. En wat?
3: Aside en hulbe.
0: Ja, oh, dat is allemaal al klaar. It's already.
3: Ja.
0: Oh, dus jullie gaan zo eten. Zeg, Farah, heb je zin om te eten?
2: Ja.
0: Ja, een klein beetje Jemen, maar toch ook heel ver weg, hè?
1: Ja, het is heel ver weg, maar ook moeilijk om ook over Jemen te praten met mijn kinderen. Omdat Azad was in Jemen geboren, maar Farah was hier geboren. Dat is, voor Azad heeft niet veel meegemaakt, gelukkig met het oorlog.
0: Nee. Uw ouders zijn daar nog?
1: Mijn ouders nog steeds in Jemen. En daar heb ik nog broers en zussen.
0: Hoe is het leven voor hen daar?
1: Ah, leven is echt uitdagend. Maar ook niet maar met mijn ouders, maar met iedereen ook.
0: Ja. Uw ouders gebruiken ook medicijnen. Hoe gaat dat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, het is echt schaars in de apotheken. Dus jij vindt het echt lastig soms om jouw medicijnen te krijgen.
4: Ja,
0: medicijnen.
1: Jij moet betalen. Hè? Als ik medicijnen zeg hier in Nederland, gaan denken aan. Oh ja, zorgverzekeren en zo. Nee.
0: Dat is daar niet.
1: Nee, maar hebben we geen zorgverzekeren. Iedereen moet het gewoon zelf regelen. Dus boodschappen doen is ook een uitdaging voor de mensen. Ze blijven gewoon om te proberen met de basisvoorzieningen te kunnen regelen. Ja. Die is vitaal. Dat is drinkwater, elektrische. Voor de medicijnen of voor de kinderen. En gewoon proberen even om overleven.
4: Ja.
1: Je moet in Jemen een beetje loyaal naar dit of dit groep zijn.
0: Ja. Je moet kiezen voor een
1: groep. Je moet kiezen, anders maak je jouw leven nog moeilijker. Dat wil jij niet in Jemen. Omdat jij wordt afhankelijk wat jij vandaag meemaakt.
0: Ja. En waar heeft uw familie voor gekozen in Jemen?
1: Ze proberen om afhankelijk te blijven, maar ze durven niet om hun menen echt te outen. Dat is also bijvoorbeeld met een, ik ga geen namen benoemen, maar voor die groep praten ze gewoon, jullie hebben gelijk. Mm. Maar de andere groep zeggen, ben ik met jou eens, jullie hebben gelijk.
0: Iedereen een beetje bevriend houden.
1: Ja, ik bevrienden met iedereen, maar soms is het echt moeilijk, omdat Wat deze gewapende groepen doen, is echt verrisselijk voor de mensen. En mijn vader was eerder vroeger wat betrokken met de politiek en zo. Maar hij vond het altijd zo lastig om gewoon eens te zijn met een gewapende groep die echt verrisselijke dingen doet.
0: Het is niet veilig ook.
1: Ja, het is helemaal niet veilig. Daarom mijn eerste vraag begint aan mijn ouders. Hoe is het met jullie? In de wijk, in de omgeving, in de provincie ook. Hoe is het met de boeren, de boerenvrouw, boerenman? Dat vind ik heel belangrijk om gewoon het gevoel te geven. Ja, ik maak me zorgen. Enorme zorgen voor jullie, maar ook voor jullie vriendenkring of jullie omgeving ook.
5: Dat zei Saïf Al-Hadi. En Daisy, hij probeert dus af en toe geld naar zijn ouders te sturen. Maar het is moeilijk, hè, om hulp naar Jemen te sturen. Wat hoor jij daarover?
6: Ja, zeker. Dat is echt allemaal heel ingewikkeld. En dat vertellen hulporganisaties ook. Het ontbreekt aan van alles. Voordat dit alles escaleerde, hadden al 50% van de Jemenieten hulp nodig. Dat schoot al aan alle kanten tekort. Dit jaar was maar voor 20% gefinancierd. Zoveel mensen op de vlucht, die hebben nu echt de basics nodig. Dus water, iets te eten, een tent. En zo vertellen die organisaties, spullen zijn er genoeg in Jemen, maar het geld is er niet om het te kopen. Dus daar liepen die hulporganisaties al tegenaan. Maar nu is het acuut, vertelde ook Allison vanuit Jemen gisteren.
7: This is an escalation that the vulnerable people in Yemen didn't ask for and weren't involved in, but they're paying the immediate price of it. The world turns away from Yemen.
6: Ja, deze geweldsescalatie is iets waar kwetsbare mensen in Jemen helemaal niets aan kunnen doen, zegt ze. Maar ze betalen de hoogste prijs en de wereld kijkt weg. En daar voegden ze aan toe meer dan zou moeten.
5: Dankjewel, Daisy. Daisy Moore. Ja, en straks op deze zender, Stam.nl, Roos.
3: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, wat gaan jullie doen vandaag?
3: We gaan het hebben over de donorwet. Jullie hebben het ook net over gehad.
5: Klopt.
3: Net na 8 uur. Het was nieuws uit de Volkskrant, het Nederlands Dagblad van vanmorgen. De nieuwe donorwet levert amper nieuwe donoren op. Want ja, als je niks doet, dan heb je geen bezwaar gemaakt. En dan is het de vraag bij overlijden toch aan een familie. Ja, wat wordt het? Ja of nee? En die zeggen dan toch heel vaak nee. Dus we gaan het hebben in Stam.nl over de rol van de familie bij donatie. En dat doen we aan de hand van de stelling: de zeggenschap van familie bij orgaandonatie is te groot. Jaarlijks zijn er nu zo'n 300 orgaandonoren, terwijl er 1600 Nederlanders op een wachtlijst staan voor een donor. Ik ben heel erg benieuwd hoe u hiernaar kijkt. Vindt u het goed dat familie ja, toch heel veel inspraak heeft wanneer een naaste overlijdt? Zelfs als iemand ja heeft gezegd, dus echt actief ja, dan nog zijn er voorwaarden waarom de familie daar een nee van kan maken. Hoe kijkt u ernaar? Moet dat anders? Vindt u het jammer dat daardoor mogelijk geschikte donoren verloren gaan? Praat u zelf wel eens met familie of vrienden over uw wensen eigenlijk? Want dat ligt hier aan ten grondslag. Weten zij voldoende wat uw argumentatie is als u ja zegt? Praat mee hierover, zou ik zeggen. Zeker ook als u zelf hiermee te maken heeft gehad. Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
4: Ster. Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
14: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
16: NPO Radio 1.
5: Het is 8:30, de hoofdpunten, Thomas.
17: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. De vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren. Dat stelt een internationale groep wetenschappers. Zo zou een bergwand mogelijk instabiel zijn geweest door een eerdere aardbeving. Daarnaast namen gletsjers en bevroren rots af door de opwarming van de aarde. Ook was het bijzonder warm. En de Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste EK-wedstrijd verloren. Tegen Estland werd het 1-3. Beide landen waren al kansloos voor de volgende fase van het toernooi.
5: Johnny Willemsen bij Weerplaza, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
5: Ja, steeds denk ik, nu begint de herfst en dan valt het eigenlijk nog wel mee. Hoe gaat het er vandaag uitzien?
18: Nou, op dit moment zijn er veel wolken. Op de meeste plaatsen is het droog, zich hier en daar een klein beetje regen. Maar vanmiddag wordt dat anders. Vanuit het westen trekt dan een buigebied over het land en dan kan het af en toe flink doorplensen. Als eerste in de westelijke kustprovincies en later in de middag ook in het binnenland. Voor die regen uit wordt het 17 of 18 graden, maar als het flink regent zakt de temperatuur naar een graad of 14. En vanavond trekken de meeste buien naar Duitsland weg, maar vanavond en vannacht blijft nog een enkele bui mogelijk, een graad of 12. Morgenochtend in het noorden vooral nog een enkele bui, maar verder morgen geregeld zon en 17 tot 20 graden.
5: En het weekend?
18: Ja, het weekend is het best wel zacht. Zaterdag 20 of 21 graden, maar wel met veel wolken en soms een beetje regen. Zondag zien we de zon wat vaker, maar is er nog een enkele bui. Maar vanaf maandag breekt weer een droge periode aan met geregeld zon. 'S Ochtends kan het soms wat mistig zijn. Aanvankelijk temperaturen van een graad of 19. Maar later in de week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden.
5: Dankjewel, Johnny. Tim, hoe gaat het op de weg?
19: De files staan eigenlijk verspreid over het land. In totaal zo'n 300 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Met name in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant is het druk. Wat opvalt is een ongeluk bij Voorthuizen op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken ongeveer 50 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht. Verder ook nog problemen op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorne 7 kilometer en een kwartier extra. Komt door een beschadigde brug. U moet daar langs over de vluchtstrook. Allebei de rijstroken zijn dicht. En tenslotte goed nieuws over de Westerschelde-tunnel, de N62 richting het zuiden. Eerder stond daar een kapotte auto en was de tunnel dicht. Nu is de weg weer open en de kapotte auto is volledig geborgen.
5: Het strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk corrupte cardiologen breidt zich uit. Zometeen de verslaggever van Nieuwsuur die dit dossier volgt. Ster.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
25: TrueLease met Grenke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
28: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Het Nederlandse strafrechtelijke onderzoek naar corruptie door cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft zich uitgebreid naar Indonesië. Dat bevestigen het Openbaar Ministerie, de Field en het Isala ziekenhuis zelf aan Nieuwsuur en Investico. Fleur Dame van Nieuwsuur. Fleur, waar bestaat die verdenking van corruptie van deze cardiologen uit?
0: Ja, goedemorgen. Die verdenking die leeft al ruim 4 jaar. Hè. De Field verdenkt 5 artsen van het Isala ziekenhuis, die daar inmiddels niet meer werken trouwens, daarvan zich te hebben laten betaald door een fabrikant van medische producten. Biotronic is dat waarschijnlijk, weten we, een Duitse fabrikant. Miljoenen euro's te hebben ontvangen van die fabrikant om vervolgens die producten een voorkeursbehandeling te geven. Dus om die vaker in te kopen bijvoorbeeld. En dat geld zouden ze dan hebben gebruikt voor zelfverrijking. Dus in feite een soort smeergeld. Dat is de verdenking, die kennen we al een aantal jaar. En nu blijkt dus dat in het kader van dat onderzoek ook in Indonesië de politie op zoek is gegaan naar meer informatie.
5: En waarom dan juist in Indonesië?
0: Ja, dat klinkt misschien onlogisch op het eerste gezicht, hè? Maar een van die mensen die in Isala een hele gerenommeerde cardioloog was en die jarenlang daar heeft gewerkt, die zette in die tijd ook een hartcentrum in Jakarta op, omdat daar nog niet zoveel cardiologische zorg was. En daar zijn meerdere mensen van het Isala ook naartoe gegaan af en toe om te werken, tijdelijk. Er zijn allerlei wetenschappelijke publicaties samen gedaan waar het Isala wordt genoemd. En ik denk dat het feit dat nu de Nederlandse justitie de Indonesische politie heeft gevraagd om hulp, betekent dat Nederland denkt dat er mensen daar in Indonesië zijn die meer weten over die mogelijke corruptie, die getuigen misschien wel zijn. De Indonesische politie zegt, we zoeken 4 mensen die getuigen hiervan zouden kunnen zijn. En dat is echt wel interessant, zeker omdat het Isala ziekenhuis zelf zegt, wij hebben nooit iets met dat ziekenhuis in Indonesië te maken gehad. Dat is natuurlijk opvallend, want het zijn mensen van de Isala die dat hebben opgericht en die daarheen zijn gegaan en die onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek.
5: Ja, dus de politie zegt dus op zoek te zijn naar getuigen. Zijn die ook al gevonden, weet je dat?
0: Ja, dat weten we niet. We weten dat ze eind vorig jaar de Indonesische politie op verzoek van Nederland daar is langs gegaan in dat hartcentrum en heeft gesproken met mensen daar. En de politie schrijft, ze zoeken 4 mensen. Of die al zijn gevonden en wat er dan uit is gebleken, dat weten we niet. Want de Indonesische politie gaat niet in op onze vragen. De Nederlandse Field trouwens ook niet. Het enige wat zij willen zeggen is, inderdaad, we zijn daar bezig. We hebben om hulp van Indonesië gevraagd. Maar meer kunnen we niet zeggen, want het onderzoek loopt nog.
5: Nee. En dat onderzoek loopt al een tijdje, hè? Want je zei net al, het is al jaren aan de gang sinds 2022. Wat is de stand van zaken nu?
0: Ja, dat is best wel opvallend bij dit soort onderzoeken dat die zo lang duren. Want in 2022 werd beslag gelegd op de woningen van die Nederlandse cardiologen hier. Die zijn op non-actief gesteld toen, voor zover ze nog niet met pensioen waren. En dat is dus nog steeds zo. Dus die mensen zijn nog steeds onderwerp van onderzoek en die weten eigenlijk niet wanneer dat nou wordt afgerond. Nu komt dit erbij. De Field zegt wel, kijk, die onderzoeken duren vaak gewoon lang. Want het gaat over constructies met allerlei BV'tjes, af en toe dus ook in het buitenland, zoals we hier zien. Dat moet allemaal uitgeplozen worden natuurlijk. Maar ook gaat het bij artsen vaak om documenten of bewijsstukken waar medisch beroepsgeheim op kan zitten. Dus dan moet een rechtercommissaris elke keer kijken, mag de Field, mag het OM dit document gebruiken in het onderzoek of niet? En dat duurt natuurlijk lang.
5: Ja. Dankjewel voor jouw update. Fleur Damen van Nieuwsuur. Ruim 1300 doden en 5000 vermisten. Eind augustus leidde een aardverschuiving en een vloedgolf in Nepal tot veel leed en schade. Die ramp had meerdere oorzaken, blijkt vandaag uit nieuw onderzoek. Zo was er een rotswand ingestort, vertelt Walter Immerzeel, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.
1: Die hele rotswand is naar beneden gekomen. Daarbij is ongeveer 140 miljoen kuub aan stenen en ijs naar beneden gekomen. En dat heeft die enorme, desastreuze vloedgolf veroorzaakt. Ja.
5: Hoe kon die bergwand instorten?
1: Ja, wij denken dus, wat we in dat onderzoek hebben laten zien, is dat klimaatverandering daarin een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En er zijn eigenlijk 3 redenen voor. We zien dat in de afgelopen decennia de nul gradenlijn steeds verder omhoog langs die rotswand is gekomen.
5: En de nul gradenlijn?
1: Ja, dus dat is zeg maar de grens tussen vriezen en dooien. Mm-hmm. Dus daardoor is het permafrost langzaam gaan smelten. Dus het ijs wat in die scheuren in die rotswand zat en in de poriën, dat is vloeibaar geworden. Dat is eigenlijk het lijm van die rotswand. Ja. Dus daardoor is hij eigenlijk steeds instabieler geworden. En een tweede reden is dat hij bovenop die rotswand lag. En twee zijtakken van die gletsjer die gingen om die rotswand heen. Dus die omarmde eigenlijk die rotswand. En die gletsjer die is ook een paar honderd meter teruggetrokken in de laatste tientallen jaren. Dus daardoor viel die stuttende werking van die gletsjer eigenlijk weg.
5: Ja.
1: En het laatste. Ja, de derde is eigenlijk dat we hebben gezien dat in het najaar van 2025 er ontzettend veel sneeuw is gevallen. En die sneeuw is pas dit jaar gesmolten. En dat heeft voor heel veel extra smeltwater gezorgd. En dat extra smeltwater, dat kan ook weer een trigger zijn geweest waarom die rotswand ineengestort is.
5: Ja. Toen jullie naar satellietfoto's keken, bleek dat de rotsen al hadden bewogen voor de ramp. Was de ramp misschien te voorspellen geweest?
1: Nou, dat is denk ik ontzettend moeilijk. Achteraf is het makkelijk om dat te concluderen, want dan focus je natuurlijk precies op dat gebied. En dan kun je zien inderdaad dat die rotswand ietsje begon te bewegen en ook wat begon te versnellen. Maar de Himalaya bestaat natuurlijk uit duizenden gletsjers. En het analyseren van die beelden is best complex. Dus om dat voor duizenden gletsjers constant in de gaten te houden, dat is ontzettend moeilijk.
5: Ja. Maar hoe kun je zorgen, want ik begrijp dat je niet al die gletsjers constant kunt monitoren, maar hoe kun je nou wel zorgen dat als dit nog een keer gebeurt, want die oorzaken zijn natuurlijk niet alleen op deze gletsjer van toepassing, maar ook kunnen ook bij andere gletsjers voorkomen. Hoe kun je nou zorgen dat je bij een volgende aardverschuiving minder doden te betreuren hebt?
1: Ja, nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. En als je een aantal van die gletsjers kunt identificeren, dan kun je daarop inzetten om die echt met metingen goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden en dat kan met drones. En tegelijkertijd moet je ook echt een waarschuwingssysteem opzetten. Wat we in Nepal hebben gezien is dat het netwerk van seismometers heel goed werkt. En als je dat combineert bijvoorbeeld met camera's op de valleien, dan zou dat een werkbaar early warning systeem kunnen zijn. Maar dat vereist natuurlijk grote investeringen en ook goede samenwerking tussen de landen.
5: Dat zei Walter Immerzeel, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. AZ verliest de eerste wedstrijd in de Europa League.
2: Deed het nipt met maar 1-0 door een penalty in en tegen het Engelse Sunderland. Ondanks het verlies wil AZ-trainer Leroy Echtels tegenover Ziggo Sport vooral positief blijven.
3: Gewoon trots op die boys, hè, dat je gewoon laat zien als je gewoon met lef en ons spel wil nastreven, dat je ook gewoon hier voor 50.000 mensen op een gegeven moment je wil op kan leggen. En dat is ook wel gewoon wat we willen.
2: Vanavond weer een Nederlandse club in de Europa League. NEC speelt om 9 uur tegen Juventus in Turijn. Hij is weer thuis, zo werd er gereageerd toen 13-voudig international Hans Hateboer deze week terugkeerde bij FC Groningen. Hij verliet de club in 2017 en kwam daarna uit voor onder meer Atalanta Bergamo en Olympique Lyon. Maar is nu dus terug op het oude nest en dat noemt Hateboer in gesprek met RTV Noord vertrouwd.
4: Ja, voelt goed. Leuk om weer terug te zijn. Ik moet zeggen, het begint alweer keihard te regenen. We hebben de zon alweer gehad, dus we hebben alles weer meegemaakt vandaag.
6: En wat voor man en wat voor speler staat hier nu, na zoveel buitenlandervaring?
4: Ik denk nog best wel dezelfde jongen. Dezelfde ook, alleen een beetje ouder.
5: Het is toch ook mooi dat je na een tijd in Italië en in Frankrijk, dat je dan kan zeggen, oh, fijn om weer thuis te zijn, lekker een beetje regen.
2: Ja, maar goed, hij speelde in Bergamo en daar krijgen ze volgens mij een portie ook wel,
5: dat is
2: wel
5: waar,
2: mee.
5: Dat is waar.
2: Hateboer kan rustig worden ingewerkt trouwens, want na de speelronde van komend weekend staat de Eredivisie bijna 3 weken stil door interlandverplichtingen. In het AD vanochtend de vraag waarom dat zo lang duurt. De grootste reden is de wijziging van de FIFA Council om meer interlands in 1 periode te spelen. Oranje bijvoorbeeld speelt de komende periode 4 wedstrijden. Nou, om die periode 1 keer langer te maken, dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat spelers minder vaak hoeven te reizen en clubs hun speler per saldo minder lang kwijt zijn. Al scheelt het volgens de directeur van de Eredivisie maar 1 of 2 dagen. Voor PEC Zwolle is deze periode het langst. Zij spelen 23 dagen geen competitiewedstrijd. Zo. En het zorgde ook vanochtend nog voor veel reacties. Max Verstappen ging voor een promotievideo karten tegen 100 amateurs op het circuit van Silverstone. Verstappen begon als laatste op plek 101 en won dus als ze allemaal waren ingehaald. Nou, na 1 ronde stond hij al op plek 39 en na 20 minuten was ook echt iedereen ingehaald. In de kartrijden voelde voor Verstappen ook ouderwets, vertelde hij tegen ESPN.
7: Yeah, well, I mean, I didn't know what to expect, but it came back very natural, you know, driving a go-kart. So it was, yeah, a lot of fun. Very chaotic. Very, I had to be a bit careful in the first lap, but yeah, it was, it was a lot of fun to do. This is my first win of the year, so I take this one.
2: Nou, met de ouderwets bedoel ik natuurlijk al vertrouwd. En met een beetje zelfspot voegt hij er nog aan toe. Het is mijn eerste overwinning dit jaar, dus ik ben er blij mee.
5: Tim, hoe gaat het op de weg?
19: Ja, op de meeste plekken is het druk. Er staat zo'n 360 kilometer file. Het is dan ook nu ongeveer het drukste moment van de ochtendspits. Wat opvalt is bijvoorbeeld een ongeluk bij Barneveld op de A1 vanuit Amsterdam. Richting Apeldoorn file vanaf knooppunt Hoevelaken. Bijna een uur extra omdat er één rijstrook dicht is. Verder ook drukte door wegwerkzaamheden bij knooppunt Deel, de A2, Den Bosch-Utrecht. Vanaf Waardenburg ongeveer 5 tot 10 minuten oponthoud. De A27 dan, Breda-Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond. 6 kilometer, een kwartier extra aan dagelijkse drukte. En tenslotte nog de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Oostvoorne is het wegdek in slechte toestand. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Brielen.

0: Haunted Youth into you. Het aantal oorspronkelijke bewoners dat in Australië woonde toen de Britten het koloniseerden is decennia lang zwaar onderschat. Het gaat bijvoorbeeld om de Aboriginals. Eerdere schattingen gingen uit van zo'n 250.000 inwoners. Maar dat blijken er een stuk meer te zijn geweest. Zo'n 2,2 miljoen, correspondent Meike Weijers. Hoe kan dat dat het zo verkeerd is ingeschat eerder?
1: Ja, dat komt omdat eigenlijk al dat onderzoek waaruit dat bleek is gebaseerd op een schatting uit de jaren 30 van de vorige eeuw. En dat onderzoek was gebaseerd op historische documenten van na de kolonisatie. En toen was heel veel van het leed al geschied. En bovendien heeft de wetenschap ook grote stappen gezet de laatste jaren. Er zijn veel meer manieren om die inschatting nu veel beter te kunnen maken. En het onderzoek toont dus aan dat er miljoenen extra sterfgevallen moeten zijn geweest. En dat kwam onder meer door Europese ziektes, zoals een enorme pokkenepidemie. Maar ook mazelen en andere ziektes. En daarnaast door enorme massamoorden die de kolonisten pleegden op de oorspronkelijke bevolking. En dat is ook jarenlang onder het tapijt geveegd.
0: En hoe zeker zijn ze dat deze cijfers wel kloppen? Want het gaat om de bevolking voor 1788, dus dat is ja, een hele tijd geleden.
1: Ja, klopt. Ze zeggen het onderzoek is heel geavanceerd en gebaseerd op drie belangrijke pijlers. Ten eerste is er archeologisch onderzoek gedaan. Er is genetisch onderzoek gedaan voor het eerst. En er zijn bepaalde modellen gebruikt die bepalen hoeveel mensen succesvol in een omgeving kunnen leven op basis van de aanwezigheid van onder meer voedsel, water en beschutting. Die heel betrouwbaar zijn gebleken in het verleden. En de onderzoekers hebben zich dus veel minder gebaseerd op die historische verslagen van kolonisten uit die tijd. En ze benadrukken dat het zo belangrijk is omdat op deze manier op zeg maar verschillende en vooral objectieve methoden te kijken naar wat het bevolkingaantal is geweest. Omdat historische bronnen een onvolledig of soms vertekend beeld geven.
0: En hoe komt dat dat die dan zo'n ander beeld gaven en dus blijkbaar niet objectief waren?
1: Ja, dat is een bewuste keuze geweest, is het vermoeden. De Britse kolonisten van die tijd hadden er baat bij om het aantal mensen dat al in Australië woonde bewust dus lager in te schatten. Want Australië werd gekoloniseerd op basis van een principe dat terra nullius wordt genoemd. Het principe dat het land leeg was en dus van niemand was. Dat principe dat stond ook in de wet en is overigens pas begin jaren 90 uit de wet geschrapt. Maar dat principe dat kwam de kolonisten heel goed uit, want daardoor hadden ze meer rechtvaardiging om het land in te nemen voor de Britse kroon. En bovendien werden de enorme massamoorden lang niet altijd gedocumenteerd, want ja, waarom zouden ze? Maar het gebeurde dus op zo'n enorme schaal en het werd toegestaan en gebruikelijk gezien dat kolonisten die een stuk land innamen, dat land zeg maar vrij maakten tussen haakjes van de oorspronkelijke bevolking. Nou ja, die schaal waarop dat gebeurde is dus heel lang onderschat. En uit andere onderzoeken bleek ook al dat dat veel meer gebeurde dan dat tot nu toe gedacht werd.
0: Maar nu weten we dus dat het overgrote deel van die oorspronkelijke bevolking is omgekomen in de eerste 70 jaar na de kolonisatie. Hoe wordt hier in Australië op gereageerd?
1: Ja, bij de oorspronkelijke bewoners, Aboriginals en Straat Torres bewoners, is heel veel verdriet en woede over die enorme verwoesting van hun, van hun bevolking door de kolonisatie. Dat heeft een gigantische impact en dat werkt ook vandaag de dag nog steeds door. De regering heeft gezegd dat ze veel meer willen gaan doen om de positie van deze bevolkingsgroep te verbeteren en dus ook rekening houdend met het enorme leed dat hen is aangedaan.
0: Dankjewel, Australië-correspondent Meike Weijers.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
4: Hoe werkt onze monarchie?
5: Leve de koning! Hoera!
4: Wat doet de koning? Veel praten.
5: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
6: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
7: Leden van de Staten-Generaal.
6: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
8: Ja, ze staan wel ergens voor.
9: Nee, ik vind het ouderwets.
10: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
11: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
6: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
16: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
15: NRV.
16: Waar vraag je dat?
15: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
16: Wij?
15: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
17: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: NRV.
15: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
20: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
23: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
24: NPO Radio 1. 9 uur.
25: Dielke Teertstra.
24: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Palestijnen zijn niet welkom bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En de donorwet heeft nog niet het gewenste resultaat. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
26: De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Dat meldt de Volkskrant na onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 5 jaar geldt dat je actief bezwaar moet maken als je na je overlijden geen orgaandonor wilt zijn. Wie niets invult, wordt geregistreerd als donor. Toch wordt in 59% van die gevallen geen orgaan gedoneerd, blijkt uit onderzoek. Dat komt mede doordat nabestaanden alsnog bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan op de wachtlijst voor een orgaan. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Trump noemt die plannen lachwekkend en een vijandige daad. Hij dreigt regelmatig met importheffingen om zijn zin af te dwingen. Vaak heft hij ze op het laatste moment op, stelt ze uit of schuift ze op de lange baan. Trump werd ook al eens teruggefloten door de rechter. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS nadat onderhandelingen over het terugschroeven van handelsbeperkingen waren geklapt. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. De Britse koning Charles ontvangt vandaag meerdere AI-techbazen. Het zijn bestuurders van onder meer Nvidia, Google DeepMind en OpenAI. Dat gebeurt op een bijzonder moment. Zondag waarschuwden grote namen uit de techwereld dat mensen de controle over AI kunnen verliezen. Ze zeggen dat de ontwikkeling van nieuwe modellen vertraagd moet worden. De bijeenkomst bij Charles staat al enkele weken op de planning. En pop-art kunstenaar Peter Max is overleden. De Duits-Amerikaanse kunstenaar met kenmerkende grote zwarte snor werd in de jaren 60 bekend door zijn psychedelische, felgekleurde werken van bloemen en de kosmos. Hij wilde de nadruk vestigen op positieve dingen, daarom was hij ook populair in de hippiebeweging. Zijn werk werd veel verkocht en stond onder meer op posters en klokken. In Nederland stond werk van hem op de omslag van de Gouden Gids. Ook ontwierp hij de beroemde hoes voor het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was 88. Hij overleed na een lang ziekbed in New York. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land. Die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en ook een graadje warmer.
0: Tim, wordt het al wat rustiger op de weg?
1: Ja, gelukkig wel. We zijn zelfs al onder de 300 kilometer gedoken. Niet overal is het feest. Op de A1 richting Apeldoorn staat nog een file tussen Deventer en Twello. Een kwartier door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En die A15 die valt de hele ochtend op vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand en moet het verkeer over de vluchtstrook. De vertraging is nu zo'n 15 minuten.
0: Ja, en zometeen hoort u onze verslaggever vlakbij die A15, waar ondernemers last hebben van de gedeeltelijke sluiting van die brug. Maar we beginnen zo met het besluit van de Amerikanen om de Palestijnse autoriteit niet toe te laten tot de vergadering van de Verenigde Naties.
2: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
30: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Voor de tweede keer op rij weigert de VS een visum te verstrekken aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. De Palestijnse autoriteit is zo weer niet welkom bij de algemene vergadering van de VN in New York. Docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, Peter Malcontent, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Wat voor redenen geven de Amerikanen?
9: Nou, in de eerste plaats vinden ze dat de Palestijnse autoriteit eigenlijk zijn activiteiten op internationaal niveau moet staken die erop gericht zijn om Israël veroordeeld te krijgen, bijvoorbeeld voor oorlogsmisdaden, zoals bij het ICC, het internationale strafhof. Dat zitten Amerikanen dwars. Dat zou vanuit Amerikaans perspectief niet goed zijn voor het vredesproces. Ten tweede halen de Amerikanen er ook nog bij dat uit schoolboekjes die in de gebieden van de Palestijnse autoriteit worden gebruikt nog steeds het geweld tegen Israël wordt verheerlijkt. Dat is een klacht die wordt genoemd. En meer in het algemeen vinden ze inderdaad zeg maar dat de Palestijnse autoriteit onvoldoende bijdraagt aan het vredesproces en bovendien nog steeds onvoldoende hervormd is. Bijvoorbeeld ook doordat ze nog steeds financiële ondersteuning bieden aan families van Palestijnse terroristen die omgekomen zijn of in Israëlische gevangenissen aanwezig zijn.
0: En zijn dat argumenten waarop de VS ook dat mag weigeren, zo'n visum? Of mogen ze dat sowieso zelf bepalen?
9: Normaliter gesproken, de regels die afgesproken zijn tussen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties is dat er wel hele goede redenen moeten zijn om vertegenwoordigers van staten, dus ook staatshoofden, of dus inderdaad figuren als Abbas, te weigeren om naar New York te komen om de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe te spreken. Maar de Amerikanen hebben het recht om in uitzonderlijke situaties, en dit vinden zij een uitzonderlijke situatie, om dan mensen als Abbas van de Palestijnse autoriteiten te weigeren, ja.
0: Ja. Maar je zou op basis van in ieder geval een deel van deze argumenten ook Israël de toegang kunnen ontzeggen?
9: Eigenlijk wel, ja. Want het is het frappante. De Amerikanen baseren zich bij de weigering om Abbas toe te laten op wetgeving die stamt uit 1989 en 1993 en gaat om de Palestijnse erkenning van Israël en om de Palestijnse belofte in de Oslo-akkoorden om te werken aan vrede volgens die Oslo-plannen. Als je kijkt naar die Oslo-plannen, wat daarvan terecht is gekomen, dan kun je ook in ieder geval op zijn minst zeggen dat Israël daar ook niet altijd evenveel medewerking aan heeft genomen. Dat zien we vandaag de dag nog steeds in de Westbank, waar nederzettingen worden gebouwd en kolonisten alle ruimte krijgen om Palestijnen te verjagen. Dus als je dat heel kritisch gaat bekijken, dan kun je inderdaad net zo goed de vraag stellen van ja, maar wie erkent nou eigenlijk wie niet? Ik bedoel, de Palestijnse autoriteit heeft destijds Israël erkent die nog steeds. Maar in de praktijk kun je even goed zeggen dat, of in ieder geval wel zeggen, dat Israël zelf die Palestijnse autoriteit helemaal niet erkent. En eerlijk gezegd zelfs de nek om probeert te draaien. En dat zeggen Israëlische functionarissen ook bijna wekelijks.
0: Ja, in Trumps zogenoemde vredesplan voor Gaza staat ook een rol geschreven voor de Palestijnse autoriteit. Waarom ontzeggen ze dan Abbas toegang tot zo'n diplomatiek belangrijk evenement?
9: Nou ja, dat is inderdaad merkwaardig. En dan kun je ook zien dat waarschijnlijk niet alleen de rationaliteit van de argumenten die de Amerikanen gebruiken een rol speelt. Dat het niet alleen de ratio is, maar dat er ook politieke emoties een rol spelen. Het is wel goed mogelijk inderdaad dat de Trump-administratie, die zich natuurlijk graag afficheert als een belangrijke vriend van Israël, Zich vooral niet wil afficheren als een Palestijnenknuffelaar. Op deze manier, zeker ook met de midterms die eraan komen, die tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten, nog even wil laten zien waar het precies staat. Ja. Maar tegelijkertijd snijdt het daarmee wel zichzelf in de vingers, kijkende naar het 20-puntenplan, waar nou juist voor die Palestijnse autoriteit, mits die zich zal hervormen, een plek is ingeruimd.
0: Dat Abbas nu niet welkom is, net als meerdere andere Palestijnse functionarissen, wat doet dat nou met hun positie?
9: Nou ja, kijk, het is niet zo dat Abbas naar New York moet af gaan reizen om daar met andere vertegenwoordigers van staten te kunnen praten. Dat is natuurlijk heel fijn meegenomen. Daar wordt vaak natuurlijk ook zo'n vergadering van, zo'n jaarlijkse algemene vergadering van de VN ook voor gebruikt. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo, want hij kan ze namelijk ook in Ramallah op de Westbank ontvangen. Mm-hmm. Daar hebben heel veel landen ook een vertegenwoordiging. Maar het meest vervelende voor hem is dat hij zich eigenlijk niet voor het aanzicht van de wereld kan tonen. Als je een toespraak houdt voor de algemene vergadering, dan ben je zichtbaar voor de hele internationale gemeenschap, voor iedereen. En laat je ook in dit geval nog zien dat de Palestijnse autoriteit bestaat. Dat is noodzakelijk, want heel veel mensen weten nog geen eens wat die Palestijnse autoriteit is. En die Palestijnse autoriteit zit ook in de hoek waar de klappen vallen natuurlijk.
0: Dank voor de uitleg, docent internationale betrekkingen Peter Malcontent. Al 75 jaar bestuurt China de Tibetaanse gebieden met harde hand. Deze zomer is in China een nieuwe wet aangenomen, de zogeheten etnische eenheidswet. Daarmee worden de rechten en vrijheden van etnische minderheden, zoals de Tibetanen, nog verder ingeperkt. Onze correspondent Laura van Meegen reisde af naar de Tibetaanse gebieden in de Chinese provincies Sichuan en Qinghai.
10: We staan hier nu op ongeveer 4200 meter hoogte. De lucht is best wel el. Dus een klein beetje beginnende hoofdpijn vanwege de hoogteziekte. En we kijken uit op prachtige graslanden in de buurt van Tagong. En hier zit een dame naast me die hier woont en die sieraden verkoopt.
11: Wat is dat? Joma.
12: Ze heet Joma en is 26. Haar ouders zijn jakherders. Ik verkoop culturele souvenirs, zoals deze gebedsmolletjes. Deze is klein, maar die in het echt gebruiken we om te bidden. Ik vraag haar of ze de tempel nog in mag om te bidden. Dat kan niet. Waarom niet? Ik voldoe niet aan de voorwaarden. Mag je wel naar binnen? Nee, dat mag ik niet. Wat precies de voorwaarden zijn of hoe je eraan kan voldoen, kan ze niet vertellen. De regels zijn hier niet altijd duidelijk. Ook de nieuwe etnische eenheidswet is heel breed geformuleerd. Maar de intentie is wel helder. Met deze nieuwe wet wil China de ruimte voor lokale culturen alleen maar verder inperken. Geen Tibetaans meer op school, geen kinderen in boeddhistische kloosters en een vergrootglas op elk cultureel en religieus gebruik. Daar wordt nu al streng en soms gewelddadig op toegezien. En de angst hier is dat het met deze nieuwe wet alleen maar gaat toenemen. Door China's drang naar de zogenoemde etnische eenheid moet het cultureel erfgoed het ook ontzien.
13: Van dit klooster zijn 300 stupa's vernietigd vorig jaar. Van dat soort bouwwerken. Vrij bijzonder en belangrijk voor de religie. Tashidelek! Tashidelek! Yorema!
12: Hallo? Is er iemand? We vinden een monnik. Naast hem zat al iemand van de geheime dienst te wachten op onze komst. Ik vraag de monnik naar de 300 kapotte bouwwerken, die stupa's. Daar kan ik niks over zeggen. Zij zijn van de overheid, toch? Terwijl we praten, wordt de monnik in het Tibetaans gewaarschuwd ons niks te zeggen. Lieg maar, dat hier niks kapot is en dat we het goed hebben. Anders komen er problemen.
14: Zie.
12: Dit soort intimidatie van Tibetanen komen we overal tegen in de ruime week dat we door de Tibetaanse gebieden reizen. China trekt de touwtjes steeds strakker aan. Ook wij hebben overal volgauto's en veiligheidsdiensten die onze gesprekken opbreken. Via Tibetaanse diaspora horen we dat scholen die nog in het Tibetaans lesgeven worden gesloten. De onderdrukking van de Tibetaanse taal betekent een verlies van cultuur en identiteit voor de mensen hier. Ook voor Chuki, een moeder van twee jongetjes. Ze vertelt hoe vorig jaar van de ene op de andere dag er niet meer in het Tibetaans werd lesgegeven op de lokale school. Daarover ingelicht waren de ouders niet. Het was gewoon opeens zo. Leer je je kinderen nu zelf Tibetaans schrijven? Ja, dat leer ik ze. Maar ik moet nog de juiste dag ervoor vinden. Hoe we onze cultuur behouden? Door onze taal te spreken. Onze taal met onze kinderen te spreken. Ja, de taal. Dat is de belangrijkste manier om je cultuur te behouden. Maar dat wordt steeds moeilijker. Want het is zeker dat in het nieuwe schooljaar weer minder Tibetaanse kinderen hun moedertaal op school mogen spreken.

0: steeds moeilijker. Want het is zeker dat in het nieuwe schooljaar weer minder Tibetaanse kinderen hun moedertaal op school mogen spreken.
1: Een verslag was dat van correspondent Laura van Meegen. Tim, hoe gaat het op de weg?
2: Ja, die files die nemen nu snel af, gelukkig. Nog wel 130 kilometer op dit moment. 6 van die kilometers zijn terug te vinden op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Deventer en Twello. Je hebt er 10 minuten vertraging door een ongeluk, omdat er 1 rijstrook dicht is.
1: En als je op de A15 rijdt bij de Maasvlakte, is de kans groot dat je over de Suurhofbrug komt. Rijkswaterstaat heeft scheuren in die brug gevonden. Daarom is het westelijke deel meteen afgesloten. Het leidt nu al tot files. Vooral transportbedrijven in de haven en op de Maasvlakte hebben daar last van. Verslaggever Danny Simons is bij zo'n transportbedrijf. En wat merken ze daar, Danny?
3: Nou, ik sta op dit moment dus eigenlijk waar alle vrachtwagens stilstaan. Er gaat er nu eentje, zie ik nu de weg op. Nu ook een ronkende vrachtwagen naast mij, Dielke. Je hoort het. Mm-hmm. Met achterop een grote zeecontainer. Ja, als je dit zo ziet, dan denk je volle bedrijvigheid, niks aan de hand. Maar de problemen komen dus zometeen bij de brug. Jan Verlaan is de directeur van dit transportbedrijf, JGT, in Hoogvliet, vlakbij de Rotterdamse havens. Jan, u komt net uw kantoor uit, zag ik. U heeft snel al een berekening gemaakt hoeveel dit u gaat kosten, hè?
4: Ja, ik heb voorlopig even een berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten.
3: Per maand?
4: Per maand, ja.
3: En u heeft ook al te horen gekregen hoe lang dit ongeveer gaat duren?
4: Het duurt ongeveer. Ze hebben nu berekend dat het dus de 4 en 6 weken gaat duren. Ja.
3: 80.000 verlies per maand, dat is niet niks. En waarin zit dat kostenverlies?
4: Nou ja, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden.
3: Ja, want die chauffeurs die moet je gewoon blijven doorbetalen. Ja. Hè? En die hebben ook een rustpauzes natuurlijk. Dus iedere keer als ze stilstaan is er geen productie, ja. Dat kost geld.
4: Dat klopt inderdaad. Ja.
3: En is dat het enige waarin het kostenverlies zit?
4: Nou, het probleem zal ook komen dat we op de terminals waar we die erachter liggen, de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken. En die tijdsloten, dat is eigenlijk een 3 kwartier tot een uur. Maar als je dus een half uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer.
3: Want die schema's in de haven zijn dus zo strak. Als je te laat komt, dan kan je niet meer je zeecontainer daar lossen.
4: Nee, dan kan je daar je zeecontainer niet meer lossen.
3: Dus dan kan het niet mee op een schip en dan worden klanten boos op u?
4: Dat heb je heel goed. Nou, proberen we er altijd wel weer omheen te werken, maar dat valt niet altijd mee.
3: Nee, kijk, ik snap, er moet een oplossing komen, maar die is er niet zomaar. Dit is de zoveelste brug waar nu problemen zijn. Heeft het natuurlijk mee te maken dat heel veel bruggen in de jaren 60 en 70 zijn gebouwd en inmiddels het einde van hun levensduur bereiken. Nou, nu komt er wel extra geld bij. Hè? Ook met Prinsjesdag werd bekend dat er nog 5,1 miljard euro bij komt voor de infrastructuur. Maar daar heeft u op dit moment natuurlijk helemaal niks aan. Wat moet er volgens u op dit moment gebeuren?
4: Nou ja, wij moeten gaan kijken hoe we eromheen kunnen werken. En dat zou heel fijn zijn als de zeehavens meewerken, zodat we die tijdsloten wat kunnen oprekken.
3: Dus eigenlijk dat ze opnieuw gaan puzzelen in de haven, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat u iets flexibeler daar uw containers kunt lossen.
4: Ja, dat klopt, ja.
3: En hoe makkelijk is dat? Want dit lijkt me een enorme puzzel die omgegooid moet worden.
4: Ja, ik denk dat het een instelling is om het nou van 1 uur naar 2 uur te maken of van 1 uur naar 3 uur. Dat lijkt me niet zo heel ingewikkeld. Maar ik zit niet daar aan de knoppen bij de terminals natuurlijk.
3: Nee. Waar u wel invloed op heeft, is even het contact met de klant, hè, relatiemanagement. Ik neem aan, u gaat een drukke dag tegemoet met wat belletjes plegen. Staan zij een beetje open voor een beetje flexibiliteit?
4: Nou, dat is gisteravond al begonnen en vanmorgen vroeg doorgegaan. Het is natuurlijk wel zo dat je de eerste paar dagen daar wel begrip voor hebt. Maar dat gaat snel weg te ebben.
3: Ja. Ja, hoe langer het duurt natuurlijk. En hoe langer het duurt, 80.000 euro per maand, u noemde het al. Het is niet niks. Hoe lang kunt u dit volhouden?
4: Nou ja, we kunnen het wel even volhouden, want we zijn een financieel gezond bedrijf. Maar aan de andere kant moeten we gewoon ook geld verdienen.
3: Ja, maar ik hoor hier wel een oplossingsgerichte man. U gaat hier uitkomen?
4: Uiteindelijk gaan we met het team straks even kijken hoe we dat kunnen opdoen. En misschien kunnen we wat in de nacht doen of in de weekenden. We zullen toch wat moeten gaan doen, want we kunnen niet stil blijven staan.
3: Nee. Dus er gaat iets gebeuren, het komt goed?
4: Het zal goed moeten komen.
3: Ja. 20 tot 30 minuten file verwacht de Rijkswaterstaat. U zegt vanmiddag gaat het al veel drukker worden, al, hè? Veel langer gaat het duren.
4: In de middag gaat het wel tot een uur oplopen, denk ik. Ja.
3: Ik wens u sterkte. Jan Verlaan, dus directeur van transportbedrijf JGT in Hoogvliet, vlakbij de Rotterdamse haven.
1: Dankjewel, Danny Simons.
5: Reactie aan de redactie.
6: Het is ruim 5 jaar geleden dat de nieuwe donorwet is ingevoerd. Als je geen bezwaar maakt, ben je automatisch donor, maar dat leidt niet tot meer donoren. Vaak wordt het geblokkeerd door nabestaanden, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Dat nieuws leverde een persoonlijk verhaal.

0: verhaal op van een luisteraar. Die zegt, ik weet zeker dat mijn moeder donor had willen worden, maar ik kon het er zelf niet bij hebben, ook al was ze al even overleden. Deze luisteraar heeft een beetje spijt van de stellige nee en geeft aan dat ze graag meer informatie had gekregen over de impact van donatie op nabestaanden.
1: Ja, dus we hebben weer even contact gezocht met Naomi Nathan, directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, ook die informatie geven?
2: Dat is een hele goede vraag. De moeder van deze dame was al een tijdje overleden. Dat betekent dat zij een weefsels heeft kunnen doneren als ze dat door was gegaan. Daar stellen wij de familie altijd netjes van op de hoogte. En er zijn ook informatiebronnen zoals folders en informatie op de website. Maar we kunnen ons ook altijd heel goed voorstellen dat in een emotioneel moment, zoals het overlijden van een dierbare, je niet alles tot je komt. We hebben op onze site ook hele mooie informatie van naasten die ook helpen om daarover te praten.
1: Ja. Maar u zegt al, op zo'n moment is dat natuurlijk ook vaak moeilijk. Maar ik kan me voorstellen dat u dan toch ook weer terugkomt bij wat u eerder al zei. Praat er al over tijdens het leven.
2: Ja. Ja, dat is een hele belangrijke. Want dat helpt ook in zo'n emotioneel moment om even weer terug te gaan van wat wilde mijn dierbare nou heel graag. En dat geeft de kracht en sterkte. En we weten uit gesprekken die wij hebben met de naasten, waarbij er wel een donatie heeft plaatsgevonden, dat zij heel veel troost ervaren uit het idee dat iemand anders heeft kunnen helpen met doorleven of een mooier en beter leven te hebben daarna.
1: Veel dank, Naomi Nathan, directeur van de Transplantatiestichting.
0: Het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Vandaag spreekt premier Jette in de Tweede Kamer over de plannen die zijn kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Gisteren kwamen de 17 Kamerfracties al aan de beurt. Na dat debat gisteren dus werd duidelijk dat het kabinet nog hard op zoek moet om meerderheden voor de begroting te vinden. Marcel vraagt zich af of er een kans is dat het eind van kabinet Jette 1 nabij is, als het de premier tenminste vandaag niet lukt om die meerderheid te vinden.
1: Nou, politiek verslaggever Emma Jackson, wat denk jij?
3: Ja, dat risico bestaat natuurlijk wel. Dan zou er bijvoorbeeld een breed gesteunde motie van wantrouwen kunnen komen na het debat. Maar goed, om dat nu al te laten gebeuren, moet Jette het wel heel bond maken. Want een lichtpuntje voor het kabinet is wel dat ondanks alle verdeeldheid toch heel veel partijen, ook oppositiepartijen, duidelijk maken dat ze daar niet op zitten te wachten. Zij zien toch liever stabiliteit, zeiden ze gisteren ook.
1: Nou, geen nieuwe verkiezingen wat hun betreft. Dus dat kan voor Jette wel gunstig zijn.
3: Ja, maar het is wel een vraag die boven de markt blijft hangen, hoor. Ook de komende weken. Want zolang ze geen steun hebben, en zeker ook voor het belastingplan, maar ook de andere begrotingen, ja, dan blijft het spannend. Het is toch een beetje bluffpoker waar we naar kijken. En de inzet is wat dat betreft hoog.
1: Dankjewel, Emma Jackson.
4: 3 voor de dag.
1: De Britse koning Charles ontvangt AI-techbazen op zijn landgoed in Schotland om te praten over hoe kunstmatige intelligentie kan worden ingezet voor het welzijn van de mensheid. Charles spreekt met bestuurders van onder andere Nvidia en OpenAI. En ook de Britse minister voor AI-zaken is erbij. NEC speelt in de Europa League uit tegen Juventus in Turijn. Wordt een lastige wedstrijd voor NEC, volgens sportcommentator Suze van Kleef.
5: NEC zit er niet lekker in, zit in een mindere fase, is nog zoekende. Juventus staat na 4 wedstrijden 8e in de Serie A met 7 punten. 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk. En afgelopen zondag werd er verloren tegen Sassuolo. Er zijn belangrijke spelers geblesseerd. En de club staat onder druk, onder spanning. Dat heb je met zo'n grote club natuurlijk. Er klonk ook alweer de roep voor ontslag van trainer Luciano Spalletti. Juventus is niet meer de Europese grootmacht van weleer. Maar het is wel Juventus met grote voetballers in de selectie. En volgens de wetkantoren zijn ze ook de favoriet voor de eindzege in de Europa League. Dus een punt zou een absolute stunt zijn voor NEC vanavond bij Juventus.
1: En in Straatsburg is het podium van het Europees Parlement straks om 11:30 voor de Canadese premier Mark Carney. Amerikaanse president Trump is allesbehalve blij met de ontmoeting. Zo dreigt hij de handel met de EU te stoppen als deze twee landen nauwer gaan samenwerken. EU en Canada dus. Chris Ossendorf in Straatsburg. Is dat ook het plan om meer met Canada te gaan samenwerken?
6: Jazeker. De Europese Unie en Canada die zien kansen op het gebied van handel, grondstoffen, energie, defensie. En gisteren heeft Ursula von der Leyen, de voorzitter van de commissie, zelfs gezegd dat zij samen met Mark Carney gaat werken aan een soort geassocieerd lidmaatschap, een soort bijzonder lidmaatschap van Canada van de Europese Unie. Dat bestaat niet, maar is wel een ambitie van ze om heel intensief te gaan samenwerken. Maar op dit moment, moet ik er wel bij zeggen, is het allemaal nog in het stadium van geflirt tussen Europa en Canada. En dat geflirt dat leidt nu inderdaad al tot jaloerse reacties van Trump. Die dreigt met sancties als Europa en Canada daadwerkelijk gaan samenwerken. Carney zal daar vast wel wat over zeggen straks in zijn speech hier in Straatsburg voor het Europees Parlement. En de Europese Commissie heeft net al laten weten, onze plannen zijn niet gericht tegen iemand, maar alleen maar voor samenwerking.
1: Ja, ja. En zo'n speech, zoals Carney gaat geven, die staat wel in een traditie, hè?
6: Zeker. Ja, we verwachten wel wat. Want Straatsburg is echt wel de place to be als je geschiedenis wilt schrijven, als je groot publiek wilt hebben. Van Winston Churchill tot pauzenkoningen, actievoerders, allemaal hebben ze hier in Straatsburg een podium opgezocht. Denk ook aan Queen Elizabeth, aan Greta Thunberg hebben hier het Europees Parlement toegesproken. Trouwens, koningin Beatrix heeft wel 3 keer in Straatsburg gesproken. Onder andere om hier te pleiten voor het afschaffen van het vetorecht, dus minder macht voor kleine landen. En om de uitbreiding van de Europese Unie toe te juichen.
1: En wat verwacht je dat hij gaat zeggen vandaag?
6: Ja, vandaag dus het podium voor Mark Carney van Canada. Carney heeft de reputatie dat hij in tegenstelling tot veel andere leiders de confrontatie aan durft te gaan met Trump. Het is Carney tenslotte die weigert te buigen voor de afpersingspolitiek van Trump met zijn handelstarieven. Ik verwacht ook een herhaling van de boodschap van Carney van afgelopen januari was dat. In een beroemd geworden speech ook in Davos. Toen zei Carney, heel veel landen denken ik buig wel mee met Trump. We passen ons aan in de hoop dat ze daarmee veiligheid kunnen kopen. Carney zei daarover toen, vergeet het maar, dat werkt niet bij Trump. En ik denk dat hij hoopt dat hij bij zijn Europese vrienden in deze aanpak van Trump ook medestanders zal kunnen vinden. Hier in Straatsburg, de speech begint om 11:30, duurt een half uurtje.
1: Die kunnen we dus straks volgen. Dankjewel, Chris Ostendorf.
6: Zeker, live ook bij de NOS.
1: Kijk eens aan. En dit was het NOS Radio 1-journaal alweer voor deze donderdagochtend. Zometeen spraakmakers, Roos.
7: Ja, Stam.nl gaan we verder praten over die orgaandonatie. Het nieuws is vandaag dat heel veel mensen die geen bezwaar hebben gemaakt, daarvan zegt de familie uiteindelijk, als het neerkomt op donatie, toch nee. Waardoor transplantatieartsen zeggen, ja, daarmee is die wet eigenlijk mislukt. Wij gaan erover praten aan de hand van de stelling, de zeggenschap van familie bij orgaandonatie is te groot. En u kunt hierover meepraten door te bellen met 0800 1101. U kunt ook via de NPO Luister-app een bericht achterlaten. Kies daar dan Radio 1. En wie weet spreek ik u dan zo meteen.
1: Thomas heeft zo dadelijk natuurlijk ook nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. En wij zijn er vanmiddag weer om 16:00. Fleur Wallenburg zit dan voor u klaar. Hele fijne dag.

0: Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van die gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Voor het 2e jaar op rij weigert de VS de Palestijnse leider Abbas een visum te geven. Daardoor kan hij niet naar de algemene vergadering van de VN. Volgens het Witte Huis ondermijnt Abbas de vrede en verheerlijkt hij terreurdaden. Palestina mag als waarnemer altijd bij de VN-vergadering zijn. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het weer, op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger, zonniger en een graadje warmer.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De files nemen nu snel af. Nu nog wel zo'n 50 kilometer file in het land en nog een paar bijzonderheden. Allereerst een wat kortere file op de A4, Rotterdam-Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 10 minuten extra reistijd. Ook een ongeluk nog bij Valkenswaard op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven file vanaf Weert 35 minuten... omdat er 1 rijstrook is afgekruist. En tenslotte nog, heeft het uitgebreid gehoord, de Zuurhofbrug, de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Het verkeer moet daar nu over de vluchtstrook. De vertraging is bijna 10 minuten.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman.
4: Goedemorgen en welkom. Om te beginnen voor onze spraakmaker van vandaag, Marcel van der Steen, Balkan-correspondent. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Fijn dat je bent. Zometeen horen we het bijzondere verhaal van Inela Nogic.
5: Ja.
4: Destijds Miss Sarajevo, die een symbool werd van de Joegoslavische oorlog. Begin jaren 90, hè? 1993 om precies te zijn. En ze heeft na 30 jaar haar verhaal op papier gezet. Ze schuift ook om 22:30 aan. En ze werd, kun je zeggen, wereldberoemd, want U2 heeft een nummer geschreven over haar. Voor het Mediaforum hier alvast Kees Boman, politiek commentator. Goedemorgen, Kees.
6: Goedemorgen.
4: Ja, de consternatie kwam tegen de avond toen Joost Eertmans van JA21 dit zei.
7: Ik vrees, maar misschien is dat dezelfde vrees die de heer Klaver heeft, dat de totaaldeal, dat het passé is.
4: Ja, meer over het debat en wat we ervan hebben opgestoken in het Mediaforum. Want de eerste nieuwe donorwet levert maar een beperkt aantal extra donoren op, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Familieleden maken bij de categorie geen bezwaar, vaak toch bezwaar. Daarom de stelling in stand.nl. De zeggenschap van familie bij orgaandonatie is te groot.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Nieuwe wet levert maar weinig extra orgaandonaties op.
10: Een verklaring is dat als artsen met nabestaanden praten, dat er dan toch ruimte is voor twijfel bij het zinnetje geen bezwaar. Ja, dat geen bezwaar, dat geldt juridisch als ik wil donor zijn, maar de praktijk is blijkbaar weerbarstiger.
9: Snap ik eigenlijk niet, als iemand dat nou zijn wil is, wat de naasten daar dan nog over hebben te zeggen, maar goed.
11: Het donatiegesprek is niet altijd makkelijk. Je hebt te maken met een verdrietige familie.
10: Bij een ja vindt in 85% van de gevallen een donatie plaats, maar bij geen bezwaar maar 41%.
12: Nou, dat is zonde.
9: Ja, dat is zeker zonde, want die organen kunnen wij goed gebruiken.
11: Het is dus heel dubbel, het donatiegesprek.
4: Het donatiegesprek, spraakmaker Marcel van der Steen, heb jij het al gevoerd?
5: Nou, ik denk dat ik dat, om eerlijk te zijn, weet ik het niet zo goed meer. Ik denk dat ik dat heel lang geleden wel eens gevoerd heb, of wel eens gezegd heb van, hey, ik heb daar ja op ingevuld. Mm-hmm. Tegen mijn familie. Maar het is wel heel lang geleden, dus dat zullen ze niet meer weten.
4: Ja, je vertelde me net tijdens het nieuws dat jij nog zo'n perform fight kaartje in je portemonnee hebt zitten. Zo'n geel blauwe.
5: Ik zou hem kunnen opzoeken, maar inderdaad zo'n blauw, donkerblauw met geel kaartje, een beetje geplastificeerd, maar ondanks dat toch heel erg gevormvrijd. Ja, dat was toen.
4: Ja, maar ik heb het ook wat is het, jaren 90, begin 2000?
5: Ik denk het wel, ik denk dat het zo oud is, ja.
4: En dat je toen ook het gesprek hebt gevoerd wellicht.
5: Ja, zeker, ja. Maar ik heb later ook nog wel, want toen was het de vraag van, kun je het ook registreren online? En dat heb ik toen wel gedaan, als ik me goed herinner.
4: Oké. Kees Boman? dit al besproken met familieleden?
6: Nee, maar het is fijn dat je me erop attendeert, ook gezien mijn leeftijd. Maar nee, ik heb daar, kan me niet herinneren. Ja, natuurlijk in politieke zin, en maatschappelijke zin, mm-hmm. en ethische zin. In zijn algemeen het allemaal. Maar ik vind het wel goed dat je daar goed over praat. En als het nee is, dat de mensen om je heen dat ook weten. Mm-hmm. En als het ja is, dat de mensen om je heen het ook moeten weten.
4: Ja, met de argumentatie erbij wellicht.
6: Zeker.
4: Ja, want nu is het dus blijkbaar ook zo dat zelfs als je actief ja hebt gezegd, dan alsnog zijn er mogelijkheden voor de familie om te zeggen, het wordt toch nee.
6: Ja, nou ja, dat zou ik heel erg vinden.
4: Ja. Ja, maar het gebeurt. Mensen mogen de poort aantonen dat iemand psychisch niet in orde was.
6: Nee, maar dan moet je nee, maar als je natuurlijk niet bij zinnen bent en wilsonbekwaam, dan is een andere discussie. Maar dan moet je dat op een andere manier dan geregeld zien te krijgen. Dat daar iemand echt op toeziet dat wat is afgesproken is ook gebeurd.
4: Maar je zou zeggen, je voorkomt dit allemaal door gewoon op tijd het gesprek aan te gaan met familie over wat je wil en waarom. Ja.
6: Er zijn heel veel onderwerpen waarbij dat geldt op tijd. Over in gesprek gaan.
4: Ja.
5: Praten met elkaar.
4: Ja. Ja. De stelling is vandaag, de zeggenschap van familie bij orgaandonatie is te groot. We gaan naar Tineke Wind, orgaandonatiecoördinator in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en co-auteur van de wetenschappelijke publicatie in Transplant International. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
4: Bij u even beginnen met, hoe zat het nou ook alweer met die wet? Je moet ja zeggen, nee zeggen en je hebt geen bezwaar. Hoe werkt het ook alweer?
13: Je mag zelf zeggen wat jij wil. En iedere Nederlander van 18 jaar of ouder krijgt een brief in de bus met wat hij wil. Betreft donatie. En daar kun je op zeggen van, ik wil donor zijn. Ik wil geen donor zijn. Mm-hmm. En ik laat het aan een specifiek persoon of mijn nabestaande na. Als je niet reageert op de brief, krijg je na 6 weken nog een keer een brief.
4: Ja.
13: Dan nog een keer. En dan krijg je als laatste een brief. Je staat geregistreerd met geen bezwaar tegen donatie.
4: Ja,
13: en dat betekent dat ja en geen bezwaar zijn juridisch hetzelfde. Dus je hebt toestemming gegeven voor donatie.
4: Ja, al zal dat anders voelen, denk ik, voor de mensen zelf uiteindelijk.
13: Uiteindelijk zie ik ook in de praktijk dat het ja en geen bezwaar iets anders voelt. Omdat mensen denken, bij ja heb je echt actief een kruisje gezegd, zeg maar. Bij geen bezwaar heb je niks gedaan, maar wij gaan uit van, ik hoor ook echt in de praktijk van veel mensen die zeggen, ik sta met geen bezwaar, want dan ben ik donor.
4: Ja.
13: Dus daar is het uitgangspunt. En anders moet je nee zeggen als je het niet wil.
4: Is het probleem dat het op vele manieren te interpreteren is, dat geen bezwaar?
13: Misschien wel. Wij zeggen in gesprekken, leren wij artsen om, of worden artsen geleerd om dat te benadrukken, dat geen bezwaar. Iemand staat met ja of geen bezwaar, dus dan moet je met de familie het gesprek aangaan. En wij gaan nu, we gaan nu. Donatie is een mogelijkheid. Donatie kan nog. En we gaan u helpen begeleiden hoe we dat gaan doen. Ja. En uitleggen hoe we dat gaan doen.
4: Ja, zo'n gesprek is natuurlijk heel ingewikkeld. Kan ik me zo voorstellen. Ligt heel gevoelig. Er gaat iemand overlijden. En dan moet je als arts dus tijdig dit gesprek aangaan.
13: Ja, wat denk ik altijd het belangrijkste is, de ramp die gebeurt is dat iemand gaat overlijden. En dat is het verdriet voor de familie.
4: Mm-hmm.
13: En niet de donatie. En soms is het heel moeilijk als iemand acuut wordt opgenomen, een ongeval, er zijn jonge kinderen bij betrokken, dan is de ramp dat bijvoorbeeld een moeder daar ligt die niet meer gered kan worden.
4: Yeah.
13: En die gaat overlijden. Dat is het erge wat gebeurt.
4: Yeah.
13: En donatie gebeurt als iemand gaat overlijden.
4: Ja.
13: En daarom is wat net ook gezegd werd door Kees en Marcel, van is het belangrijk praten van tevoren over. En mensen kunnen zich echt, hoe lang het geleden is, ook dat gesprek op dat moment toch vaak herinneren.
4: Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als je dus hebt gekozen voor niks doen, dus eigenlijk geen bezwaar, en dat je daarmee denkt, ik heb het goed geregeld.
13: Ja.
4: En je dus ook dat gesprek niet aan hoeft te gaan om die reden. Hè, dat zou ik ook denken. Ja, dan gaat het toch mis, zie je in de praktijk. Wat zijn de redenen voor mensen, voor familieleden, om uiteindelijk te zeggen, als dat gesprek aangegaan wordt, van we willen het toch niet?
13: Ja, dat kunnen uiteenlopende redenen zijn. Wat ik zie in acute situaties, dat mensen dat er gewoon niet bij kunnen hebben.
4: Okay.
13: Dat die al helemaal vol zitten van dat iemand gaat overlijden. En terwijl we ook wel die mensen best wel tijd kunnen geven, want donatie kost ook tijd.
4: Mm-hmm.
13: En achteraf zie ik ook wel dat mensen tegen mij zeggen van, ik werd helemaal overvallen, want we hadden het er nooit over gehad. Ik werd helemaal overvallen, maar achteraf is die donatie wel gedaan. Heeft het ons als familie ook tijd gegeven om even te wennen, ook al is dat maar 24 uur bijvoorbeeld, aan het idee dat iemand gaat overlijden.
4: Yeah.
13: En dat kunnen we niet terugdraaien, het overlijden. Maar uiteindelijk kun je wel iets goeds doen met dat overlijden, wat iemand zelf heeft gewild.
14: Ja. Een collega van u wordt geïnterviewd in een Volkskrant. En die zegt, als er geen bezwaar staat, of ja, dan voer ik het gesprek als volgt met de familie. Uw familie heeft aangegeven te willen doneren. Hoe kunnen, dat gaan we in gang zetten. Hoe kunnen we u daarbij begeleiden? Ja. Een vrij sturende vraag. Is dat ook hoe u het aanpakt?
13: Ik doe zelf, ik ben orgaandonatiecoördinator. Mm-hmm. Dus ik coördineer de orgaandonatieprocedure. En ik kom pas meestal in beeld op het moment dat de toestemming is.
14: Okay, dus
13: dat
14: dus u voert die gesprekken niet.
13: Start. Ja. Nee, soms ben ik bij een gesprek voor extra informatie te geven. Maar hij voert echt, hij is donatie-intensivist, voert het gesprek met de familie.
14: Ja. Ja.
13: Maar soms, het is heel naar als iemand met ja of geen bezwaar staat. En de familie maakt bezwaar. De familie mag bezwaar maken, mag het aannemelijk maken dat het niet klopt. Maar het kan heel vervelend zijn als iemand zelf ja heeft gezegd of geen bezwaar heeft gemaakt en het gaat niet door.
14: Ja. Vindt u de zeggenschap van familie nu te groot?
13: Ja, dat blijkt wel uit cijfers dat die te groot is. Ja.
14: Ja. Dus dat zou dan anders geregeld moeten worden.
13: Ja, en ik denk, je haalt heel veel weg door het inderdaad echt communicatie, hoe belangrijk dat is, echt een keer te bespreken, te benoemen.
14: Ja. Ja. Ja. Of de wet te repareren, dat kan natuurlijk ook nog.
13: Dat zou ook nog kunnen, maar dat zou heel lang duren.
14: Ja, dat vergt weer tijd, ja, dat is ook zo. Dank, Tineke Wind, orgaandonatiecoördinator in het MUMC in Maastricht. Hans Meekerkamp, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: U bent lid van Spraakmakers Collectief. De zeggenschap bij familie, van familie bij orgaandonatie is te groot. Tineke Wind die beaamde dat, de orgaandonatiecoördinator die net sprak. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Ja, daar ben ik het meteen mee eens. Want als je na het overlijden de familie vraagt van vinden jullie het goed dat er wordt gedoneerd, terwijl de overledene zelf dat heeft aangegeven, dan vind ik dat je respectloos omgaat met de wens van de overledene.
14: Ja. En zijn er nog argumenten te bedenken waarop dat wel zou kunnen, zoals ik net zei? Misschien omdat de familie zegt, ja, hij of zij was psychisch niet in orde toen de toestemming werd gegeven?
15: Nou, als dat wordt aangegeven, dan misschien wel. Maar normaal gesproken zou dat nooit mogen kunnen.
14: Ja. Bent u zelf donor?
15: Ja, ik heb me vanaf mijn 18e al aangegeven dat ik donor wil zijn. Ze mogen ook alles eruit halen wat ze maar kunnen gebruiken.
14: Okay.
15: Alleen helaas, ik heb diabetes en ik weet niet of ik dan nog wel geschikt ben als, als donor.
14: Nee, dat weet ik ook eigenlijk niet. Nee, dat zit mijn specialisme niet. Weet uw familie van uw wensen?
15: Mijn partner weet het wel.
14: Okay. En dat is de enige?
15: Ja, bij mij weten wel misschien dat ik dit ga aankaarten bij het komende kerstdiner of zo.
14: Even het groepje groter maken, ja precies. Dank Hans Meekerkamp. Marines die reageert in ons Spraakmakers Collectief ook en zegt, ik spreek met mijn naaste over orgaandonatie en zij staan erachter. Vorig jaar stierf mijn moeder op 92-jarige leeftijd en zij wilde ook doneren. Ik was verbaasd dat haar hoornvliezen op deze leeftijd nog gedoneerd konden worden. Ja, iemand kijkt nu door de ogen dus van iemand anders. Een mooie gedachte. Ook Charlotte reageert. Nee, als je kind net dood is, dan is het niet gezegd dat je als ouder het op dat moment aan kunt dat iemand in je kind gaat snijden. De achterblijvers hebben ook een stem, zegt Charlotte. We gaan naar Roxanne Kusters. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
14: U reageerde via de NPO Luister-app op dit onderwerp. U heeft zelf ooit een moeilijke keuze moeten maken over orgaandonatie bij uw moeder. Hè? Kunt u ons daarin meenemen?
16: Ja, wij praten daar in de familie wel over. Dus ik wist dat zij wel orgaandonor wilde zijn. En ik ben zelf ook orgaandonor. Maar ja, toen het puntje bij het paaltje kwam en zij heel plotseling overleed. Toen werd er gevraagd en toen was echt mijn impuls van nee, dat wil ik niet.
14: Oh ja, en hoe kwam dat door?
16: Nu was het wel. Omdat de schok voor ons zo groot was. Zij is ook overleden gevonden. Dus dat was echt heel abrupt.
14: Mm-hmm.
16: Toen dat was gewoon, ja, had zo'n grote impact dat ik had het idee van inderdaad, wat ik net hoor, wat gereageerd was, dat ze dan in je geliefde gaan snijden. Dat kon ik gewoon niet aan op dat moment. Er kwam echt te veel op ons af.
14: Ja, en hoe is het gesprek met u aangegaan daarover? Hoe ging dat?
16: Ze was dus al een tijdje overleden. Dus het was ook de vraag of zij nog orgaandonor kon zijn. Mm-hmm. En toen werd er gevraagd, staat zij geregistreerd? Staat geregistreerd en ze zou het wel willen. Maar ja, wilt u het? En toen hebben wij eigenlijk nee gezegd. En dat was wel nog voor een wetswijziging van 5 jaar geleden.
14: Ja, maar ze had dus wel zelf actief ja aangegeven al.
16: Ja.
14: Ja.
16: Ja.
14: Ja. En hoe kijkt u daar nu op terug?
16: Nou, soms denk ik er wel over van, het is wel jammer dat we zo in een split second dat moesten beslissen. Maar wat ik eigenlijk vooral mis is, er wordt nu aangegeven van, ja, hebben het erover met de familie? Nou, mm-hmm. Wij weten het eigenlijk wel van elkaar. Maar wat gebeurt er dan daadwerkelijk als iemand komt te overlijden en een donor is? Is er nog ruimte voor het afscheid? Hoe gaat een uitvaart? Is dat anders? Wij hebben bijvoorbeeld bij een open kist nog afscheid kunnen nemen. Maar kan dat als iemand donor is geweest?
14: Oh ja.
16: Dat zou ik eigenlijk liever van tevoren weten. Zodat je die informatie al hebt.
14: Ja, dat mist u eigenlijk.
16: Ja, precies.
14: Ja. Heeft u er spijt van de keuze die u gemaakt heeft?
16: Niet spijt, omdat ik ook weet dat het was waarschijnlijk misschien nog huid, had ze misschien nog kunnen doneren, omdat ze dus al een tijdje dood was, een aantal mm-hmm. uur. Maar ik vind het wel jammer dat, we hadden misschien een andere keuze gemaakt als we meer informatie hadden gehad van tevoren.
14: Ja. Dank Roxanne Kusters voor het delen van uw ervaring. Chris Wojton, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
14: U belde ons met een persoonlijk verhaal ook. U heeft een nier gedoneerd aan uw zoon. En toen gezien hoe groot het probleem is met donatie. Wat zag u?
17: Nou, ik zag vooral, ik heb zelf inderdaad in 2005 een nier gedoneerd aan mijn zoon. En ik zag daardoor de kwaliteit van leven van mijn zoon enorm vooruit gaan. En de levensvreugde. En vooral bij een jongetje van 9 jaar toen de tijd. Mm-hmm. En hij heeft daar 6 jaar van kunnen genieten.
14: Ja.
17: Toen werd hij nier helaas afgestoten. En daarna is hij in een dialyse traject terechtgekomen. Mm. En heel veel mensen denken altijd dialyse is prachtig, alleen dialyse is niet prachtig. Nee. Dialyse sloopt uiteindelijk.
14: Ja, dat is heel ingrijpend, hè?
17: Ja. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, heeft mijn zoon, hij had 2 problemen, zowel met de lever als met de nier. Mm-hmm. En heeft hij in 2024 een lever gekregen. En toen zagen wij, toen was hij al opgenomen in het ziekenhuis in Groningen. Toen zagen wij hem weer omhoog gaan, weer levensvreugde krijgen. En dat was van een onbekende donor. En dat kwam heel plotseling. Mm-hmm. Op vrijdag werd hij vrijgegeven voor de transplantatie. En op zaterdag had hij al een aanbod van een lever.
14: Zo.
17: Dus dat is heel snel gegaan. Dus iemand in dit land of in het eurotransplantgebied, want het kan uit een deel van Europa mm-hmm. komen, had hierover nagedacht. En ook met zijn familie waarschijnlijk. En ik vind het heel erg belangrijk dat dit gesprek gevoerd wordt aan de keukentafel en niet met kerst zoals de vorige spreker zei. Want dan is het misschien te laat. Maar voer dat gesprek.
14: Ja.
17: En vraag ook, misschien moeten we daar meer aandacht aan gaan besteden. Wat gebeurt er dan op het moment dat die donatie moet plaatsvinden? Wat voor gesprek te zijn?
14: Ja.
17: Dat vind ik ook heel belangrijk.
14: Ja, want mist u die informatie ook?
17: Ja, ik miste die informatie. We wisten natuurlijk als familie wisten wij wat er ging gebeuren eventueel. Of wat er kan gebeuren en hoe dat traject mm-hmm. gaat. Alleen als ik het nu opzoek en met mensen daarover praat, dan weten mensen niet wat er gebeurt in zo'n situatie.
14: Ja. Dus je hebt gewoon helemaal geen beeld bij. Je weet gewoon eigenlijk niet wat er van je gevraagd wordt.
17: Nee, je weet niet wat van je gevraagd wordt. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je in een verdrietfase zit van de overledene, de geliefde die overlijdt, dat je dan eventueel voorbij gaat aan de wens van de overledene.
14: Ja.
17: Alleen wat de voorgaande spreker ook zei, respectloos vind ik te ver gaan. Mm-hmm. Alleen je moet er wel rekening mee houden. Diegene heeft een keuze gemaakt. En als dat bekend is bij meerdere familieleden, doe er dan iets mee. Want die wachtlijst is te groot. En dat heb ik van dichtbij meegemaakt.
14: Ja. Maar zo kijkt u er dus naar. Er zijn ook een hele hoop mensen die zeggen, ik vond het juist wel heel erg fijn dat ik als familie toch nog zeggenschap had. Ik leg er nog even onze stelling voor. De zeggenschap van familie bij orgaandonatie is te groot. Wat zegt u daar dan op?
17: Ik zeg dat dat te groot is. Als jij met je familie daar uitgebreid over gesproken hebt, dan ga je daarin mee. En de lijst is gewoon te groot. Wij krijgen het in Nederland en omringende landen niet mm-hmm. voor elkaar. Er gaan mensen dood en dat is niet nodig. Dus besef wat het betekent op het moment dat lichaam, want daar gaat het gewoon mm-hmm. sec over. En ik kan dat nu klinisch zeggen, maar dat is heel emotioneel. Maar mijn zoon heeft er levensgeluk voor teruggekregen. Helaas heeft hij daar niet van kunnen genieten, want hij is alsnog overleden. Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen gaan nadenken.
14: Ja.
17: Die organen zijn zo essentieel.
14: Ja.
17: En je kan daar levens mee redden.
14: Dank, Chris Wojton, voor het delen van uw verhaal. Gaan we naar Pia Dijkstra. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
14: En voormalig minister van Medische Zorg. Initiatiefnemer ook van die orgaandonatiewet. Ja, de Transplantatiestichting die ziet dus dat nabestaanden vaak bezwaar maken. Vooral wanneer er geen bezwaar is gemaakt, zeg maar, als in de registratie. Een arts zegt nu vandaag in de Volkskrant, ja, die wet is eigenlijk mislukt. Vindt u dat ook?
18: Nee, dat vind ik niet. En dat vind ik niet omdat ik ook heel erg kijk naar het uitgangspunt van die wetswijziging in de tijd. Dus 10 jaar geleden is die door de Tweede Kamer aangenomen. Omdat daarvoor opstond dat zelfbeschikking belangrijk is.
14: Ja.
18: En dat wordt er met die wet geregeld. En je kunt zeggen, het feit dat nog zoveel naar familie wordt geluisterd, ja, dat gaat daar juist tegen in.
14: Ja.
18: Maar ik denk als je kijkt naar de getallen en je houdt even de geschiedenis van de invoering van die wet in de gaten. Mm-hmm. En ziet dat die in werking is getreden tijdens de COVID-crisis. Toen er niet veel kon gebeuren. Dus eigenlijk pas een paar jaar echt effect heeft. Zie je dat elk jaar het aantal donoren toeneemt.
14: Ja, maar een piepklein beetje. En daarvan zeggen artsen, met name eigenlijk door mensen die euthanasie plegen. Dus die hebben iets meer tijd gehad om erover na te denken.
18: Ja, dat wordt niet helemaal ondersteund door de cijfers, denk ik. Maar dat is ook heel belangrijk. Ook heel belangrijk. Daaruit blijkt ook hoe belangrijk die zelfbeschikking is.
14: Uh-huh.
18: Kijk, wat ooit de bedoeling is geweest, en eigenlijk ook nog steeds de bedoeling van die wet,
14: ja,
18: is dat als iemand zich niet heeft geregistreerd, dan betekent dat geen bezwaar. En dat heeft dezelfde status, ja, als een ja.
14: Ja.
18: Dat artsen dan toestemming aan de familie vragen, dat is absoluut niet de bedoeling.
14: Dat hoeft dus niet. Je mag daar heel directief in zijn, dus eigenlijk als
18: je mag daar best directief in zijn. Dat je niet zegt van dat gaan we doen en het kan ons niet schelen wat u ervan vindt als familie.
14: Mm-hmm.
18: Dat is een ander verhaal. Ja. Dus het gaat heel erg om de benadering ook. Ja.
14: Maar denkt u toch niet met terugwerkende kracht, we hebben iets te veel ruimte gelaten in die wet hiervoor, voor een andere manier van interpreteren, voor het gesprek op een andere manier aangaan, voor zeggenschap van een familie. Dan hadden we toch beter moeten kaderen?
18: Nou ja, ik ben er ooit mee begonnen, ja, dat als je je niet registreerde, dat een ja was in het register.
14: Ja.
18: Dat had geen meerderheid in,
14: nee,
18: de Kamer.
14: Hij moest wel afgezwakt worden, hè?
18: Dus het moest gaan naar geen bezwaar. En dan werd er nog, dat was in de Eerste Kamer ook heel belangrijk, het feit dat je als familie dan kon aangeven, ik weet, ik kom in psychische nood als dit gebeurt. Hier kunnen wij niet mee omgaan, mm-hmm, als familie. Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke, want ja, wie bepaalt dat?
14: Ja.
18: En ik kan me voorstellen dat artsen daar problemen mee hebben. En je wilt dat die zelfbeschikking voorop staat. En dat, ja, dus artsen ook, eigenlijk de patiënt die dat heeft laten weten, dat, mm-hmm, ook kan uitvoeren.
14: Ja. Goed. Dus ja, als je wil dat die wet dan goed werkt en ook meer organen oplevert. Nou, we hebben het al gehad over iedereen moet sowieso het gesprek voeren met elkaar. Maar zegt u dan ook, nou, die artsen moeten misschien opgeleid worden in hoe je het gesprek voert met familie, om er even wat te noemen?
18: Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar er is ook aandacht voor, maar dat toeneemt. Dat daar nog meer aandacht voor komt. Ik denk dat het belangrijk is dat inderdaad ook vanuit de overheid toch weer op gezette tijden met een campagne aandacht wordt besteed aan, ja, het feit hoe belangrijk het is om het gesprek met elkaar te voeren.
14: Ja. Dank u wel, Pia Dijkstra, voor uw tijd, voormalig minister voor Medische Zorg. Gaan we naar Isabelle Peters. Welkom in de uitzending.
19: Ja, goedemorgen allemaal. Mijn verhaal is eigenlijk, mijn dochter heeft 25 jaar geleden een heel zwaar auto-ongeluk gehad. En ze was toen nog net geen 4. Oh. En ze moest een heel zware operatie krijgen aan haar hoofdje. En eigenlijk werd mij toen al gevraagd van, als die operatie niet lukt, mogen we dan de organen gebruiken voor donor, als donor te geven. En als ik daar nu over nadenk, met mijn volle verstand zou ik natuurlijk zeggen ja. Ja, dat mag. Maar toen, ik kon het gewoon niet. Ik kon gewoon niet beslissen van, oké, dat mag. Ja. En dat was zo'n afschuwelijk moment.
14: Ja. Voor ons ook, het was dus, het kon ook nog zo zijn dat ze dus goed uit die operatie zou komen.
19: Ja, ze is goed uit de operatie gekomen. Ze is nu zelf 9 maanden heel trotse mama.
14: Ach, geweldig.
19: Dus dat is wel fantastisch.
14: Ja, maar dat lijkt me dan dus ook op dat moment heel ingewikkeld. Het is niet zo dat de arts zegt, uw dochter komt sowieso te overlijden.
19: Nee,
14: het was zo, stel dat.
19: Ja. Dus het was echt nog vooraf. Nu, het was wel een hele grote kans dat ze zou overlijden. Maar goed, op dat moment, ik kon het niet beslissen. Dus ik wil eigenlijk echt heel graag begrip vragen. Ook voor de mensen die het niet kunnen beslissen. Ja. Zeker als het zo vooraf is. Maar ook van, alsjeblieft, denk goed na. Want misschien had mijn kind wel een donor nodig. En dan had ik daar ook heel graag ontvangen. Dus ja. Het is zo dubbel. Het is echt heel dubbel. Ja, dus dat was eigenlijk mijn...
14: Heel mooi genuanceerd verhaal eigenlijk over deze kwestie. Hoe heeft u het zelf nu met elkaar opgelost? Even tussen aanhalingstekens. Hoe heeft u met elkaar besproken ook van... ik ben donor en actief en dit wil ik en dit wil ik niet?
19: Ja, dat weet iedereen. Ik heb ook nog een andere dochter die is net 18 geworden. We hebben samen die brief dus ingevuld. En mijn dochter van 18 zegt dus ook van... ja, ik wil donor zijn. Dus dat vind ik alleen maar heel erg mooi. Ja. Alleen besef ik dat ik, als mijn oudste dochter was overleden... had ik het niet kunnen doen, denk ik.
14: Nee. En in het geval van minderjarige kinderen bent u sowieso natuurlijk... ja, die registreren niet als zodanig. Daar ben je als ouders gewoon verantwoordelijk voor. Die keuze blijft dan altijd bij de ouder. Is ook iets om over na te denken.
19: Ja.
14: Dank u wel, Isabelle Peters, voor uw verhaal. En tot zover Stand.nl. Hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling... de zeggenschap van familie bij orgaandonatie is te groot. Ik heb toch wel het idee dat heel veel mensen zeggen... ja, hij is eigenlijk wel te groot. Maar zoals je net Isabelle hoorde... vragen mensen toch ook om begrip voor de reactie die je kunt hebben... als het zover is. Hansje zegt nog, naasten moet het laatste woord hebben... over wat er met de overledene gaat gebeuren. Maar er zou wel meer voorlichting gegeven moeten worden. En Willem schrijft in ons collectief nog... ik vind het onjuist dat meer dan 1600 mensen wachten op een orgaandonatie... terwijl geschikte organen verloren gaan dat families bezwaar maken. Nou, wilt u met ze meepraten? Meld u aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
20: NPO Radio 1.
21: Nooit meer slapen.
22: Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad... waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses... die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
23: Ik zie mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is het weer iets anders wat op mijn pad komt.
22: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival... met Van Erps nieuwste film Downtown.
21: In de nacht van dinsdag op woensdag... van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
20: NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
24: Ster. Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
25: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
29: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
30: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien... en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
29: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
30: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
0: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
1: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
0: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
30: Vanavond, 21:30, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
21: NPO Radio 1, 10 uur.
2: Roos Abelman.
14: Was het een slip of the tongue of een tactische draai van Ja 21 leider Joost Eerdmans? Het was in ieder geval voor media een welkome invalshoek bij de algemene politieke beschouwingen. Meer over dat debat zometeen in het mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen.
3: En daarin ook aandacht voor dat debat, want in de Tweede Kamer in Den Haag gaan de algemene politieke beschouwingen zo weer verder. De tweede en laatste dag. Alle ogen zijn gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Contact met politiek verslaggever Emma Jackson. Emma, wat verwacht jij van vandaag?
6: Jette zal vooral zo meteen moeten gaan uitleggen hoe hij nou die meerderheid gaat krijgen. Want gisteren hebben andere partijen duidelijk gemaakt dat het best ingewikkeld kan worden. De route over rechts is ingewikkeld omdat Ja21, SGP en BBB allemaal zo hun eigen eisen hebben. En vooral Ja21 ook wel liet doorschemeren dat ze een totaaldeal eigenlijk niet meer zagen gebeuren. En op links heeft Pro heel duidelijk gemaakt dat ze de sociale zekerheid, dat ze de bezuinigingen daarop weg willen. En de coalitie maakt dan weer duidelijk dat ze dat wel een erg hoge eis vinden om vanuit te vertrekken. Dus nou ja, er zit een beetje een padstelling aan te komen. Dan was inderdaad die opening van Ja 21 dat er dan deelakkoorden konden komen. Maar daarvan zei Pro gisteren, ja, dan doen wij niet meer mee. Dus ingewikkeld wordt het.
3: Ja, zeer ingewikkeld en een ouderwets links-rechts verhaal. Jette die moet dus gaan vertellen hoe die daarmee omgaat. Ja, waar ga je op letten vandaag bij Jette? Hoe moet hij dat aan gaan pakken?
6: Spannend is natuurlijk hoe groot die uitgestoken hand naar de oppositie wordt. Hoe genereus zijn aanbod wordt om in gesprek te gaan weer. Hoe gaat hij ze allemaal op zo'n manier aan tafel krijgen dat het nog een beetje wat lijkt. En de vraag is ook wel heel erg of Pro dat dreigement herhaalt om helemaal niet mee te werken aan deelakkoorden. En hoe die dan met die mededeling omgaat. Of hij dan nu al gaat zeggen, nou dan doen we het niet via deelakkoorden. Of dat hij toch, wat waarschijnlijker is, daar een opening op wil proberen te creëren. Dus sowieso wel spannend.
3: Ja, zoals Klaver zei, als het niet volledig is, dan de groeten. We gaan het zien vandaag, de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Dank voor nu, politiek verslaggever Emma Jackson. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter van der Leyen dat voorstel. Trump noemt die plannen lachwekkend en een vijandige daad. Hij dreigt geregeld met importheffingen om zijn zin af te dwingen. Vaak stelt hij ze uit of heft hij ze op het laatste moment toch weer, laat hij ze toch niet doorgaan. En Trump werd ook al eens teruggefloten door de rechter. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS nadat onderhandelingen over het terugschroeven van handelsbeperkingen waren stuk gelopen. Het Amerikaanse parlement is akkoord gegaan met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun voor Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump moet de sancties nog wel ondertekenen. De Britse koning Charles ontvangt vandaag een aantal AI-techbazen. Het zijn bestuurders van onder andere Google DeepMind en OpenAI. Zondag waarschuwden grote namen uit de techwereld nog dat mensen de controle over AI kunnen verliezen. Maar de ontmoeting van Charles met de sector die stond al weken op de planning. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. En de brandbare naaldbomen die er nu staan, die moeten langzaam worden teruggedrongen. De vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren. Dat stelt een internationale groep wetenschappers. Zo zou een bergwand mogelijk instabiel zijn geweest door een eerdere aardbeving. 11 jaar geleden vond die plaats. En daarnaast namen gletsjers en bevroren rots af door de opwarming van de aarde. En ook was het bijzonder warm toen de ramp plaatsvond. En op satellietfoto's was al te zien dat rotsen aan het bewegen waren. Maar dat betekent volgens deze Nederlandse onderzoeker niet dat een ramp voorkomen had kunnen worden.
7: Achteraf is het makkelijk om dat te concluderen. Want dan focus je natuurlijk precies op dat gebied. En dan kun je zien inderdaad dat die rotswand ietsje begon te bewegen en ook wat begon te versnellen. Maar de Himalaya bestaat natuurlijk uit duizenden gletsjers. En het analyseren van die beelden is best complex. Dus om dat voor duizenden gletsjers constant in de gaten te houden, dat is ontzettend moeilijk.
3: Maar, stelt hij, onmogelijk is het niet. En daar hebben de onderzoekers wel ideeën over.
7: Als je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is, en dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. En als je een aantal van die gletsjers kunt identificeren, dan kun je daarop inzetten om die echt met metingen goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden. En dat kan met drones. En tegelijkertijd moet je ook echt een waarschuwingssysteem opzetten.
3: Het dodental van de vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 1300. En nog altijd worden 5000 mensen vermist. Pop-art-kunstenaar Peter Max is overleden. De Duits-Amerikaanse kunstenaar met kenmerkende grote zwarte snor werd in de jaren 60 bekend door zijn psychedelische felgekleurde werken van bloemen en de kosmos. Hij wilde de nadruk vestigen op positieve dingen en daarom was hij ook populair in de hippiebeweging. En zijn werk werd veel verkocht en stond onder meer op posters en klokken. In Nederland stond werk van hem op de omslag van de Gouden Gids. En ook ontwierp hij het eerste MTV-logo met veel kleur en bewegende beelden. Peter Max was 88, hij overleed na een lang ziekbed in New York. Het weer nog op veel plaatsen is het droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken er dan buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en dan ook nog een graadje warmer.
14: Bij de ANWB zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Roos.
14: Ligt op de weg.
4: Ja, op de meeste plekken is de spits gelukkig afgerond. Er zijn nog twee plekken waar files staan. Allereerst de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert en Valkenswaard. 7 kilometer, 30 minuten door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. En iets lokaler viel op de N306 Kampen richting Harderwijk voor Biddinghuizen. Dat is een grote beurs. Het is onbekend daar hoe lang de drukte precies vol blijft houden, maar op dit moment is de vertraging zo'n 15 minuten.
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
11: Zei hij nou 200 euro?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
31: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: NPO Radio 1. KRO NCRV.
32: Roos Abelman.
21: Spraakmakers.
32: Met nu het Mediaforum.
14: Gaat het over links? Gaat het over rechts? Wordt er gewerkt aan een totaalpakket of krijgen we deelbegrotingen? Het spel was heel belangrijk gisteren. Was er genoeg aandacht voor de inhoud? Daarover en meer hebben we het vandaag in ons Mediaforum met Kees Boman, politiek commentator. Ilko Bos van Rosenthal, adjunct hoofdredacteur van Nieuwsuur. Goedemorgen, Ilko.
33: Goedemorgen.
14: En spraakmaker is Marcel van der Steen. Hij is documentairemaker en balkancorrespondent. Ja, Ja, de uren en uren debatteren tijdens de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen lijkt het vooral de vraag te zijn: op welk punt begeeft het kabinet zich nu?
0: Maak een keuze voor de richting van dit land.
1: Volgens hem staan we op een T-splitsing.
18: Ja, het is een D-splitsing.
19: Ik heb altijd geleerd, bij een kruispunt kijk je eerst naar links, dan kijk je naar rechts, dan kijk je nog een keer naar links en dan steek je over.
20: The road ahead is empty.
18: Ik heb altijd geleerd, bij oversteken moet je vooral naar rechts kijken.
22: Voorzitter, het ging net over een kruispunt, maar het voelt ook af en toe een beetje als een rotonde.
19: Ja, je heeft het over links of rechts, maar ik wil vooral vooruit.
22: En als je daarin niet kiest, dan blijf je rondjes draaien.
14: Ja, Kees, zeg het maar. Staan we op een kruispunt, T-splitsing, rotonde, vluchtstrook? Welke metafoor wil jij erop plakken?
23: Nou, ik bedenk er geen één meer. Ze zijn allemaal al bedacht en ik vind ze even allemaal vreselijk. Maar waar we naar kijken is...
14: Wacht even, waarom vind je het vreselijk?
23: Nou ja, het zijn allemaal pogingen om op een omzichtige manier te zeggen dat dit kabinet feitelijk niet bestaat. En als het al zou bestaan, dan hebben ze het werk niet afgemaakt wegens tijdgebrek, namelijk de formatie. Dus er zit een vragende partij achter de regeringstafel.
14: Ja.
23: En er zit ook een vragende partij in de zaal. Dus mensen die in de zaal zitten willen eigenlijk achter de regeringstafel zitten. En de mensen die achter de regeringstafel zitten lijken erop uit te zijn straks weer gewoon in de zaal te moeten verblijven.
14: Ja, ja.
23: Een beetje ingewikkelde tekst, maar in ieder geval komt het op neer dat ik echt vind, en niet uit, hè, mensen zeggen, oh, cynisch of nooit goed of zo. Het is echt een totale niets. Ik ben daar heel erg verbaasd over.
14: Ja?
23: Ja, want je spreekt toch, als je een experiment begint, dan zo verkoop je het, is een experiment, laten we het eens proberen, maar dan start je wel vanuit de gedachte, we gaan het zo doen met z'n drieën. Het is niet ideaal, maar we doen het wel samen. Hè? Het woord samen, dat is...
14: En jij mist dat verhaal eigenlijk.
23: Ja, die drie partijen zijn het gewoon, dat merk je eigenlijk aan alles.
14: Ja.
23: En ik ben benieuwd hoe dat vandaag bij de minister-president wordt uitgelegd. Zijn het niet met elkaar eens? De ene partij is bang. D66 zit natuurlijk in de meest zielige situatie. Dat zag je verwoord gisteren door de fractievoorzitter, Pater Notte. Want die is bang dat jaar 21 onderwerpen in het kabinet worden omarmd. En de VVD is als de dood dat linkse onderwerpen worden ontarmd.
14: Om bij die verkeersmetaforen te blijven, ze zijn eigenlijk nooit vertrokken. Ze staan nog op de parkeerplaats.
23: Ja. Ik weet niet of die... Ja, dat kan.
14: Nou, denk er even over na. Ga ik even naar Ilko. Ja, die metaforen die hoorde je heel veel voorbij komen.
24: Ja.
14: Verschillende media, zoals wij ook, pikken dat ook op. Dat werkt gewoon wel lekker. Heb je die ook nodig in een debat, vind je?
24: Ja, kennelijk, want ze worden altijd gebruikt. De leukste overigens, maar ik weet niet zeker of hij hem zelf heeft verzonnen, vond ik dan leuk. Kees was niet, kwam van onze Arjan Noorlander, die het had over snollebollekenspolitiek.
23: Ja.
24: Van links
23: naar rechts. Gehoord, ja.
24: Ik weet niet of hij het zelf heeft verzonnen, die vond ik wel goed. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat deels vanwege de metaforen en de ingestudeerde grapjes, dat is misschien wel eens erger geweest dan deze week, maar verheug ik me nooit zo op die politieke beschouwingen. Ik kijk ze wel beroepsmatig, niet zo fanatiek en zo van A tot Z als Kees dat doet, denk ik. Nee, omdat het, zeker dit jaar denk ik, het is natuurlijk belangrijk, alleen al wekenlang horen we oppositieleiders zeggen, je moet nu kiezen, niet alleen Eerdmans en Klaver, maar wij hadden ook Stoffer van de SGP in de studio. En iedereen zegt natuurlijk hetzelfde. Dat verhaal kende ik inmiddels wel. En driekwart, totdat Eerdmans aan de beurt kwam. Maar driekwart gisteren ging ook weer over die vraag. Ja, en hoeveel metaforen je het ook giet. Uiteindelijk is de vraag telkens hetzelfde. Ga je over links of over rechts? En daar ben ik op een gegeven moment, hoe leuk het vuurwerk soms ook is, wel een beetje
14: ging heel erg over het spel op een gegeven moment. En eigenlijk helemaal niet meer over de inhoud ook.
24: Je kreeg niet het idee dat er een oorlog op het continent woedt en dat de hele wereld zich over AI druk maakt. Ik snap ook wel dat niet misschien gisteren de dag daarvan was. Alleen het heeft ook toch iets wereldvreemd en iets, iets kleins.
14: Ja, ja.
23: De zwakte van het hele, van waar wij naar kijken, is dat er een kabinet zit. En dat klinkt wel kras om te zeggen, het bestaat niet. Maar zij zijn het gewoon met elkaar niet eens. Als je een experiment nogmaals verkoopt, dan moet je echt zeggen, wij houden elkaar wel vast. Mm-hmm. We zijn samen open voor.
14: Ja.
23: En we moeten het samen oplossen. En samen ook, wat iemand gisteren zei ergens in een van de programma's, de pijn delen. En dat wil niemand eigenlijk.
14: Nee, de vraag was ook, houdt de oppositie zich aan elkaar vast, aan de gedachte dat zij moeten kiezen over links of over rechts. Nou, voor de mensen die misschien de loop van de avond wat aan het indutten waren, was er toch een opveermomentje. Ja, 21, fractievoorzitter Eerdmans zei plotseling een totaaldeal met de coalitie niet per se meer te zien zitten.
2: Kijk, ik sluit hem dus niet uit, want hij hoeft niet van tafel te zijn. Maar ik zeg, het lijkt alsof die stap achter ons, die weg achter ons ligt. Ja, je kunt ook andere afspraken maken. Door te zeggen van, nou ja, 21 stemt sowieso niet voor deze begroting, maar wel voor deze. En in ruil daarvoor krijgen wij een aantal heel belangrijke punten op ons konto.
14: Ja, dit gebeurde ongeveer tussen 19:30 en 20:00. We zagen Marleen de Roo in het 8-uur-journaal. Kees, die kon meteen zeggen, nou, de draai is net gemaakt. Even over die timing van Joost Eertmans.
23: Nou, Joost Eertmans is wel ervaren. Is overigens wel ook een opportunist, politiek gezien. En die ziet, en dat moet je er toch wel even bij zeggen, dat daar op rechts echt veel voor hem te winnen is. Hij staat in de peilingen op dubbel zoveel zetels als dat hij nu heeft. En hij weet dat de VVD toch wel graag met hem in zee wil. Dus hij wil op een of andere manier iets binnenslepen. Ik sluit niet uit. Ik denk de timing van het 8-uur-journaal, dat weet Eelco beter, dat zeker in het buitenland inderdaad met de vinger wordt geknipt door een politicus zo van, ik begin nu en dan kan het live op de zender. Ik denk dat bij Eertmans niet zo is. Wat ik wel denk, en nogmaals, het is fantasie, het is niet gecheckt, het is een verzinsel, dus er kan er niet op worden aangesproken. Ik zeg het wel, misschien is het toch achter de schermen wel een ietsiepietsie afgestemd met meneer Brekelmans, zo van, ik ga dit zeggen, hè, om die discussie een beetje open te breken.
14: En waar baseer je dat op? Op dat idee dat het achter de schermen...
23: Fantasie, zei ik, hè?
14: Ja, oké. Dus het was gewoon puur speculatie.
23: Puur speculatie.
14: Ja.
23: Maar misschien wel dicht bij de waarheid.
14: Ja. Eelco, als je als journalist van Nieuwsuur bijvoorbeeld, hè, waar jij dan nu mede verantwoordelijk voor bent, zit te kijken naar het debat, dan hoop je op een verhaal. Je wil gewoon wat te vertellen hebben eigenlijk rond 22:00.
24: Zeker.
14: En dan gebeurt dit rond 20:30.
24: Ja, liever om 20:30. Want dan vertelt Marleen de Roy het niet alleen het NOS-journaal. Dat zijn onze vrienden en collega's.
14: Is dat nog een strijd toch nog?
24: Nou, nee, geen strijd hoor. We werken in Den Haag heel goed samen. Alleen, kijk, Nieuwsuur sluit natuurlijk altijd, doet de dagsluiting, zeg maar. Of tenminste, dat doet Pauw en de Wit en Renze. Maar Nieuwsuur zit daar kort voor. Of tegelijkertijd. Dus wij worstelen altijd, maar niet alleen in Den Haag, met de uitdaging. Ja. Dan voeg je aan het eind van de dag nog iets toe. Dus dat is het voordeel van de APB. Dat gaat ook vanavond tot diep in de avond door. Ja. En dan is het altijd fijn om op het laatste nieuws te kunnen inspringen. Ja, dat is geen rocket science.
14: Nee, en nu ging het in het debat veel over het spel. Kun je dan ook niet anders dan tijdens een uitzending dat dan maar analyseren? Want dat zag je heel veel terug in op tv eigenlijk gisteravond. Hè, dat het vooral dus ook eigenlijk een kopie was van het spel wat we zagen tijdens de beschouwingen.
24: Ja, maar ja, dat is natuurlijk altijd zo met algemene politieke beschouwingen volgens mij. Het is, het, ik,

0: tijdens de beschouwingen.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk altijd zo met algemene politieke beschouwingen, volgens mij. Ik ben altijd gefascineerd, en dat gebeurde gisteren ook wel door die filmpjes die ze dan knippen. Hè. Daar had De Groene nog laatst een interessant onderzoek naar gedaan. Ja. Dat neemt exponentieel toe. Het aantal filmpjes dat natuurlijk heel selectief door elke partij, ik geloof dat de SP voorop loopt, maar dan geknipt wordt. Je ziet ook dat al die al voorafgaand aan het debat, ik zag Henry Bontenbal druk door een gang lopen met een kop koffie naar het debat toe. Dat doet Wopke Hoekstra in Brussel ook altijd. Ik weet zeker, dat hebben ze afgekeken van The West Wing, die serie vroeger. Want elke vergadering vond daar lopend plaats om te laten zien hoe druk ze zijn.
0: Oh ja.
1: Dus ik denk dat dat nu weer zo is. Maar goed, dat selectieve knippen vind ik ook interessant. Alleen, ja, die moet het natuurlijk hebben van one-liners. En ja, zo heel inhoudelijk zijn die APB ook meestal niet. En gisteren, correct me if I'm wrong, ook niet. Omdat het de hele tijd maar ging over links of rechts.
0: Ja.
1: Totdat Eerdmans kwam, dat maakt het iets interessanter.
0: Zou ook nog kunnen zeggen, Kees, het is echt in de media ook wel heel veel over de inhoud gegaan de afgelopen dagen. Ik heb wel heel veel stukken kunnen lezen over Box 3 bijvoorbeeld. Of de verruiming van de hypotheekrenteaftrek, et cetera.
2: Ja, dat wel. Maar dat zijn wel puur inhoudelijke punten. En daar is het gisteren dus niet echt over gegaan. Die politieke beschouwingen, soms toch wel in mijn herinnering, zijn wel vaak het moment om eens even je politieke visie als partij en je politieke visie als kabinet
0: meestal wel,
2: goed neer te zetten. En uiteindelijk is, wij praten er ook over, praten over dat links-rechts en de fatbike en in het ravijn storten en op een muur afrijden. En er is natuurlijk inderdaad, ik herinner me van gisteravond Bontebal, die vinkte wel al die inhoudelijke onderwerpen af. Brekelmans deed dat overigens voor een deel ook wel. Maar zo werkt de journalistiek nou eenmaal ook. Het werd natuurlijk toch een soort horse race reporting. Hè, van welke kant gaan ze uit? Waar zit het ruzie-element? Waar zitten de verschillen? En dat ging niet echt over hele fundamentele zaken. Er waren echt onderwerpen. Nou, bijvoorbeeld AI, dat speelt elke dag in het nieuws. Dat probeerde de eenmansfractie van Volt op de agenda, althans in het gesprek te duwen. En dat lukte ook niet.
0: Ja, we gaan even vooruitkijken, want vandaag is premier Jette aan de beurt. Hè. Het is dag 2. Het AD heeft dit moment als aanleiding genomen om een portret te schetsen van de premier. En heeft erbij onder voorwaarde van anonimiteit gesproken met 12 directe collega's. Waarbij ik moet zeggen dat we niet weten wat dat betekent, 12 directe collega's. Laten we beginnen met de inhoud van de analyse. Kees, wat haalde jij eruit?
2: Nou, als ik Rob Jette was, dan zou ik laaiend zijn. En zou ik misschien zelfs al vanmorgen vroeg aan al die collega's van hem om hem heen, bewindslieden, hebben laten merken, jongens, als we op deze manier tijdens de algemene politieke beschouwingen, vlak voordat ik aan het woord ben, de hele dag, dat er allemaal opmerkingen blijkbaar ook door jullie zijn gemaakt betreffende het kabinet en mij in het bijzonder.
0: Ja, maar hij weet dus ook niet wie die 12 collega's zijn.
2: Nou, als hij het wel zou weten, zou hij die iemand meteen deur kunnen wijzen.
0: Je moet die boodschap breed verkondigen, wil ik maar zeggen. Dus niet alleen binnen het kabinet, maar ook daarbuiten.
1: Het gaat zo niet alleen maar negatief. Hè? Ik heb het stuk natuurlijk ook gelezen. Ik bedoel, ik had het ook wel het een en ander.
0: Ja, voor de inhoud, want er zijn ook mensen, denk ik, die nu luisteren en die denken, waar hebben ze het over? We hebben het hele stuk niet gelezen.
2: Ja, nee, dat is waar. Je attendeert weer op ons gebrek als journalist zijn. Wij wijzen natuurlijk onmiddellijk dat wat ellende veroorzaakt.
0: Ik kan wel even wat punten. Ik heb puntsgewijs even opgeschreven. Goede punten zijn: hij is geen micromanager. Hij werkt hard. Hij leest alles. Hij is een fixer. Hij schetst ver gezichten. En hij behandelt als een projectmanager. Dus vrij daadkrachtig. Daartegenover staat: hij is ook afstandelijk, bedweterig. Hij wordt nooit boos. Dat zou hij vaker mogen gebruiken, was een goede punt. En hij heeft geen regie op de oplossing. Wat dan weer.
1: Maar wel heel erg op het beeld. Dat is ook beeld dat we kennen. Maar een partij die geobsedeerd is, denk ik, door beeldregie. En Rob Jette in het bijzonder. Dat beeld kwam er ook wel een beetje uit naar voren, toch? Dat zou je niet als al te positief kunnen zien.
2: Nou ja, misschien zou hij er iets mee kunnen doen vandaag. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja. Als je kijkt naar de traditie en de reden van ontstaan van D66. In 1966, vorige eeuw. Dat hij misschien eens uitlegt vandaag wat hij verstaat over een nieuwe politiek, een andere politiek, in een heel ingewikkeld tijdperk als het huidige, en waarom wij dit experiment aandurven. Ja. Misschien moet je dat gewoon eens even goed neerzetten.
0: Ja, dat is vanuit Jette gedacht, even vanuit de journalistiek gedacht. Het idee achter dit stuk, snappen jullie het? Dat dit gebracht is door het AD op deze manier?
1: Ik snap dat het aantrekkelijk is, alleen gelijk stond in een van de eerste alinea's van

0: Ja, dat het nooit een eerlijk beeld geeft, omdat iedereen die met de krant heeft gepraat natuurlijk politieke motieven heeft. Ja. Dat stond erin, dat is op zich heel transparant en eerlijk dat je dat erin zet. Alleen ik dacht wel, ja, als deze gesprekken inderdaad met bewindspersonen zijn gevoerd, en het is gevoerd ten tijde van die clash een paar weken geleden, het ging maar net goed over die begroting, waarin de drie coalitiepartijen elkaar in de haren vlogen, ja, dan heb ik misschien wel iets onaardigers over Jette te zeggen dan twee weken later als het gesust is. Dus
1: ja, we hebben
0: interessant om te lezen, maar kan er niet wegen.
1: Nee, dat is lastig. We hebben dus daarom ook even contact gezocht met een van de makers van het stuk, Elodie Verwij van het AD. En we vroegen haar onder andere of de geluiden uit een artikel echt breed gedragen zijn in Den Haag. Omdat dus 12 collega's niet zoveel zegt. Hoeveel VVD'ers waren het, hoeveel CDA'ers, hoeveel ambtenaren. Zij zegt dat is wel zo. Verder lees ik hier geen onderbouwing voor. En over of er nog discussie is geweest of ze het wel allemaal op basis van anonimiteit moesten brengen, zei ze, daar is altijd een discussie over, maar we vonden het belangrijk om het verhaal te maken. Anoniem is natuurlijk altijd makkelijk prijsschieten, dus we hebben echt gelet op de balans.
2: Nou ja, het geeft wel een bepaald beeld natuurlijk van hoe die sfeer in dat kabinet en rondom dat kabinet is. Eén ding is overigens wel een les voor Jette, want daar hebben die critici wel gelijk in. Het gaat alleen maar om het beeld. Als je Jette volgt, trouwens, dat is bijna niet te doen. Ja. Dat kost de hele dag, daar kan je de hele dag mee zoet zijn.
1: Hij zit veel op sociale media.
2: Ja,
1: of nou is
2: ja,
1: daar te zien, laat ik het zo zeggen.
2: Met ook allemaal dingen die volstrekt irrelevant zijn. En dat roept bij mij de vraag op, heeft hij wel goede adviseurs? Je bent premier van een land in een hele ingewikkelde situatie met een minderheidskabinet. En ik zou me richten op de politiek, het bestuur en leiding geven en niet op Insta actief zijn.
1: We gaan in de mediamomenten. Ilko, ik begin bij jou. We gaan eerst even hier en luisteren voor jou.
3: Eli, walak hava far. Inti akthar wahad terf shu yani far. Yem lo naseh ze.
1: Ja, mijn Hebreeuws, hoorde ik, als het goed is, is niet zo best.
0: Nee, bij mij ook roestig.
1: Ja, we hoorden een stukje van de trailer van seizoen 5 van de Netflix-serie Fauda.
0: Ja.
1: En jij hebt deze week een aantal afleveringen van dit nieuwe seizoen zitten kijken.
0: Ja.
1: Voordat je uitlegt waarom je dit wil horen, eerst maar even in het kort. Wat is het voor serie?
0: Ja, Fauda bestaat dus al vijf seizoenen nu. Het is een Israëlische serie, enorm populair de afgelopen seizoenen ook. En het gaat over een Israëlische undercover-eenheid die jaagt op Palestijnse terroristen. Ze spreken allemaal Arabisch en ze duiken zeg maar onder. Deze serie speelt zich af na 7 oktober. En 7 oktober is ook een verhaallijn in de serie.
1: Oh ja.
0: En waarom ik het wilde laten horen, het is een omstreden serie eigenlijk altijd geweest. Omdat critici zeggen, jij hebt Marcel in het Midden-Oosten gezeten, jij weet hier veel meer vanaf dan ik. Maar de serie schetst inderdaad een heel karikaturaal beeld van Palestijnen en van Arabieren. Dus die kritiek is terecht, denk ik. Ik wilde toch kijken, omdat het nu over 7 oktober gaat. Wat ik er interessant aan vind is dat vanuit de Israëlische regering, die hebben deze week te maken met heel veel kritiek, altijd natuurlijk, maar er is een documentaire gemaakt, hebben jullie het ook eerder over gehad,
1: NASA.
0: Gaat over de NASA, over de oorlog in Gaza en de burgerslachtoffers daar. Dit is bijna, zou je kunnen zeggen, het tegengif. Dit is fictie, maar wel met de waarheid van 7 oktober op de achtergrond. En uit Israël hoor je nu geluiden dat ze heel blij zijn dat dit wereldwijd, ook in Libanon bijvoorbeeld, zo'n hit is.
1: Ja.
0: Omdat ze denken, dan snappen mensen misschien eindelijk wat wij op 7 oktober hebben doorgemaakt.
1: Ja, wel ingewikkeld. Hè? Dus je hebt deze serie die een verhaal vertelt. En daarnaast is nu weer die documentaire NASA die weer een heel ander verhaal vertelt. Mm-hmm. Marcel?
4: Ik heb de serie nooit. Ik heb er nooit zin in gehad om aan te beginnen. Omdat ik wist dat dit een beetje de achtergrond was. Dus ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Maar wat vond jij nu van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen dan?
0: Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik vond van die andere seizoenen. Ik ben na 2 seizoenen afgehaakt. Ook omdat het zo'n ongelooflijk karikaturaal beeld geeft. En er is niks mis met een hele spannende serie.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, omdat 7 oktober natuurlijk zo'n ding is. En Israël ook zo goed is in het bedrijven van die propaganda. Ja. En de tegenstander is dat overigens ook. Ja, was ik benieuwd hoe dit dan in fictie wordt ingezet, zeg maar. Nu moet ik zeggen dat ik nog niet klaar ben. En het gaat de hele tijd over 2 afleveringen, ik geloof 5 en 6... waar echt de gruwelen van 7 oktober, de terreur van Hamas, helemaal worden herleefd. En dat zijn precies de afleveringen waarvan de Israëlische regering zegt, het is hoog tijd dat de rest van de wereld dit nu ook ziet.
4: Ja.
1: Kees, voor jouw moment gaan we het hebben over ander groot nieuws van gisteren, namelijk de Europese State of the Union. De staat van de Unie, even vrij vertaald.
2: De Europese troonrede.
1: Zo is het. Ruim 71 minuten, dat is vrij specifiek trouwens, 71, duurde haar toespraak, waarin heel veel onderwerpen voorbij kwamen en de media vervolgens flink uit kon shoppen. Jij koos voor het volgende nieuws eruit.
5: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ja, applaus dus voor deze aankondiging. We hoorden Keisha Hekster gisteren wel zeggen in het NOS Journaal wat dit precies inhoudt. Niemand weet het, want dit bestaat nog niet. En jij zegt, hier had wel wat meer aandacht voor mogen zijn.
2: Nou ja, dat is, het is geen kritiek, maar het is wel een politiek signaal dat de Europese Unie, wat overigens opvallend weinig voorkwam, in de troonrede. Dat verbaasde mij wel. Want zeker met een premier van D66 had ik daar wel iets meer over willen horen. Maar goed, dat daar nu een buitenpartij, heel ver weg, opeens de mogelijkheid krijgt om een soort bijzonder lid te worden.
1: Ja.
2: En nou ja, dat toont wel aan dat de Europese Unie echt op zoek is naar een andere vorm, een duidelijk platform te zijn tegenover die andere grootmachten. Ja. Tegen een vertrekkend Amerika uit onze traditionele samenwerking.
1: Dus die intentie is wellicht belangrijker dan wat zo'n verhouding uiteindelijk straks op papier dan inhoudt.
2: Ja, nou, en het is en passant ook nog wel aardig richting de Britten die met veel tamtam eruit zijn gegaan. En die waarschijnlijk ook met minder tamtam de komende 5 jaar wel weer een bijzondere relatie. Er wordt trouwens ook over onderhandeld met de EU hebben. Maar die positie van Canada vind ik interessant. Ik weet niet hoe Eelco daarnaar kijkt. Maar het is natuurlijk.
0: Nou, ik was vooral ook. Ze mogen trouwens ook voor het eerst aan het Eurovisie Songfestival meedoen. De audities waren.
1: Maar daar gaat de Europese Commissie
0: dit najaar. Nee, daar gaat de Europese Commissie niet over. Nog niet. Nee, ik vroeg me af ook. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor Oekraïne? Want ik hoorde dat Keisha ook zeggen. Het is een novum, dat associate membership. Dus het bestaat eigenlijk nog niet. Gaat dat dan wel echt iets worden? En is dat dan een soort sluipweg voor Oekraïne? Dat weten we natuurlijk nog even.
4: En voor Groot-Brittannië straks weer.
2: Ja. Maar er is sowieso, dat moet wel gezegd worden. Dat kan bijna niet in de beschikbare tijd. Maar je hebt de Europese Unie met 27 leden. En Macron heeft het initiatief genomen, de Franse president. Vanwege ook de internationale verhoudingen. Die Europese Unie ook wat te verbreden naar de Europese politieke gemeenschap.
1: Ja. Ja.
2: Waar landen als Noorwegen, zou ik maar zeggen, heel veel landen opeens bij zitten. Om toch om grote blokken te maken. En daar zit ook Groot-Brittannië bij. En dan komt er weer iemand bij. Dat zijn de Canadezen. Maar de bedoeling is, wijzend op de klok, dank je Roos, is natuurlijk om
0: daar. Dat zou best lang.
2: Ja, nee, maar om daar een
1: krachtig. Ik hang geloof ik al 2 minuten met mijn arm in de lucht. Ja, maar
2: er zitten verder geen bekenden hier. Dus dat kan voor mij bedoeld zijn. Om te zwaaien.
0: Maar we luisteren er graag naar, hoor. Duidelijk.
2: Nee, maar goed, ik vind het interessant om te zien op welke wijze de Europese Unie probeert een machtsfactor te worden.
1: Tot slot. Toch nog een onderwerpje, hoor. Iets wat de media ook nog steeds flink bezighoudt zijn de sabotages op het spoor van dinsdagochtend. Er is nog steeds weinig bekend over wie nou de daders zijn en of en hoe ze kunnen worden opgespoord. Hoewel justitieminister David van Wil gisteren in het 8-uur-journaal wel een belofte maakte.
6: Onderschat de politie en het OM niet. Ik zeg heel vaak, het is 2026 inmiddels. We hebben heel veel technieken en we komen hierachter. En dit is op zoveel plekken gebeurd. We gaan daar echt een aanknopingspunt vinden.
1: Ja, elke opvallende uitspraak.
0: Nee, niet als je David van Wil kent, want dat is natuurlijk een crime fighter. Bolle Jos heeft hij ook al 3 keer opgepakt, geloof ik. Nee, het hoort misschien ook bij zijn baan, maar ik ben vooral heel erg verbaasd dat na 48 uur, dus dan hebben ze degene die dit deden toch iets goeds gedaan kennelijk, dat we nog niet weten wie het gedaan heeft. Nee. Los van vermoedens, en die vermoedens gaan uit richting radicale boeren.
1: Ja.
0: Maar
1: dat kwam inderdaad bij de NOS vandaan.
0: Ja.
1: Die zaten in appgroepen.
0: Hebben boeren en boerenorganisaties gesproken.
1: Ja.
0: Die in appgroepen zaten en daar ook wisten te citeren. En daarna waren foto's rondgegaan. Dat is geloof ik hoe het is gegaan.
1: Ja. Ik heb daar als journalist, zeg maar, en ook als nieuwsconsument weinig van gezien eigenlijk. Van hoe zag dat eruit in die appgroepen dan eigenlijk? En hoe werd daarover gesproken?
0: Nou, bij mijn weten heeft de NOS ook zelf geen inzage in die appgroepen. Dus geen screenshots. Mm. Alleen ik ken ze daar goed genoeg om te weten dat ze dit niet op deze manier zouden melden als ze niet heel zeker van hun zaak zouden zijn.
1: Ja.
0: En overigens, dat is ook wel iets. Dus als je mensen op achtergrond spreekt, dan vraag je bij zoiets van, wat gaan we heel erg nat als we het zo zouden melden? Nou, ze zijn niet nat gegaan.
1: Nee, er werd ook meteen een link gemaakt met wat is dit nou, Kees? En dan zeiden heel veel deskundigen, dit is dan een terroristische actie. En als ik dan denk aan een terroristische actie, dan denk ik, dat is alleen maar geslaagd als je hem ook opeist.
2: Ja,
1: anders dan blijft hij een beetje niks hangen.
2: Nou, er valt er meer over te zeggen, maar ik wacht vooral op de eerste arrestaties.
1: En denk je dat Van Wil, want die heeft natuurlijk nu grote woorden gesproken,
2: Ik denk, ja, dat weet ik niet. Ik vind het nogal kras om zo te roepen. Dus ook inderdaad wat Elko zegt, crime fighter achter. Maar ik wil wel de feiten zien voor wat hij beweert.
1: Dank jullie wel. Dit was het Mediaforum. Kees Boman en Elko Bos van Rozentaal. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de inlichtingendiensten? Er is een nieuwe wet in de maak en die breidt de bevoegdheden van die diensten uit. U kunt bellen 0800 1101. Gaan wij met gezwinde spoed naar Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws.
7: NPO Radio 1.
8: Dag 2 van de algemene politieke beschouwingen is bezig. Net begon een kwartiertje. Premier Jette die gaat op zoek naar meerderheden voor de plannen van zijn kabinet die afgelopen dinsdag zijn gepresenteerd. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, het is allemaal net begonnen, hè? Hebben
9: ja,
8: we
9: klopt.
8: Roel Jette al gehoord?
9: Ja, die is net begonnen en die begint dat hij inderdaad op zoek is naar meerderheden voor zijn plannen. En dan legt hij uit, ja, die plannen moeten wel betaald worden. Dat doet altijd een klein beetje pijn. Dus waar leg je die pijn? Wat is eerlijk? Daar wordt verschillend over gedacht. En gisteren hoorde je dus ook de linkse en rechtse oppositie zeggen, ja, kabinet, coalitie, je moet kiezen. Ga je linksaf met Pro of ga je rechtsaf met Ja 21 en de SGP? Nou, daar begon de rechterkant, de SGP en Ja 21, gisteren in te schuiven. Die zei, ja, er hoeft misschien niet een totaal akkoord met ons te komen. We kunnen ook gaan spreken over deelakkoorden, over verschillende onderwerpen. Terwijl Pro-fractievoorzitter Klaver het tot het eind bleef volhouden dat hij alleen een totaal deal wil afspreken met het kabinet. En voorafgaand aan vandaag vingen we Stoffer op. Die is fractievoorzitter van de SGP en die zegt, ja, ook al willen wij wel werken aan deelakkoorden, dat betekent toch dat jullie moeten kiezen.
10: Als je het hebt over defensie of binnenlandse zaken of misschien infrastructuur of ontwikkelingssamenwerking, daar kun je best kijken van, dat zal wel loslopen. De spannende dingen zijn echt sociale zaken, volksgezondheid, belastingplan en dan wellicht voor de een landbouw, voor de ander migratie. En dan is heel helder, dan is er echt stevig verschil tussen links en rechts en dan zal het kabinet moeten kiezen. Want ook Klaver geeft aan, je gaat niet over rechts voor gezondheid doen en dan over links sociale zaken of andersom. Dus ja, daar zal het kabinet toch echt wel een keuze moeten maken. Maar dat betekent niet een nieuwe formatie en je gaat het over alles hebben. Dat niet.
9: Ja, je hoort het. De oppositie verwacht alsnog van de premier dat hij gaat kiezen. Vandaag hebben we moeten gaan kijken en horen of dat gaat lukken.
8: Ja, Klaver is nu aan het woord, dus we gaan het laten allemaal horen. Roel Bolsjes, dank je wel. Kort ander nieuws. De Amerikaanse president Trump die heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter van der Leyen die stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige deal. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. En waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op die manier op de maan. Hoogstens 1 keer per 100 jaar.
11: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Het is een van de meest iconische beelden uit de oorlog die begin jaren 90 op de Balkan woedde. De winnares van een misverkiezing in het belegerde Sarajevo in 1993... met voor zich een spandoek met erop de tekst: Don't let them kill us, laat ze ons niet vermoorden. En die mis, die zit hier bij ons nu in de studio aan tafel, Inela Nogic. Goedemorgen.
12: Goedemorgen en bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, fijn dat u er bent. Werd een symbool tegen wil en dank, zou je kunnen zeggen. En u heeft uw verhaal inmiddels zo'n 30 jaar na dato op papier gezet.
12: Klopt.
1: En onze spraakmaker van vandaag is natuurlijk Balkan-correspondent Marcel van der Steen. Heeft u geïnterviewd in zijn podcast.
12: Klopt.
1: Dus wij gaan zo meteen terug in de tijd eigenlijk met jullie en het verhaal nog weer eens een keertje optekenen. Terug naar 1993, dus straks. Want nu eerst gaan we naar eigen land. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet op de bevoegdheden van inlichtingendiensten. De vorige wet uit 2017, ook wel de WIF of de sleepwet genoemd, maakte veel los in der tijd. En ook op het nieuwe voorstel reageren toezichthouders bijvoorbeeld kritisch. Aangeschoven om al onze vragen hierover te beantwoorden is Wil van der Schans. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Je bent journalist van AIVDwatch.nl. En je maakt ook eerder de podcast Dossier AIVD voor Caro en CRV. En u kunt dus aan Wil al uw vragen stellen hierover. Bel 0800 1101. Minister Jezelgus noemt dit wetsvoorstel dreigingsgericht. Vooral door landen als Rusland en China, daar wijst ze dan op. Hoe acuut is die dreiging vanuit die landen op dit moment?
13: Ja, die dreiging is natuurlijk enorm. Dat zien we gewoon dagelijks natuurlijk in de kranten. We horen het hier op de radio, op NPO Radio 1. We zien het op televisie. Sinds de inval van de Russen in Oekraïne is die dreiging natuurlijk enorm toegenomen. Maar tegelijkertijd moeten we op de achtergrond niet vergeten dat China gewoon ook enorm bezig is. Ja. Vooral op het gebied van economische spionage. Ze hebben de achterstand die ze daar economisch hadden, hebben ze inmiddels ingehaald. En ze dreigen het Westen flink in te halen. Ja. Dat levert ook een economische dreiging op voor het voortbestaan hier.
1: Ja. Nu zei ik al, de laatste uitbreiding, zou ik kunnen zeggen, van de diensten was in 2017. Hè? Toen was die eigenlijk al vernieuwd, weer die wet. Dat is helemaal niet zo heel lang geleden.
13: Nee, dat klopt. Ergens verbaast het mij ook een beetje. Maar er zijn dus meerdere redenen. Die dreiging is enorm toegenomen. En daar is die WIF 2017 eigenlijk niet heel goed op ingericht.
1: Nee?
13: Een van de dingen die de IVD en vooral de MIVD eigenlijk zeggen is, ze kunnen niet wendbaar en niet slagvaardig genoeg optreden. En dat heeft er onder andere mee te maken dat in het referendum wat rondom die sleepwet plaats heeft gevonden, dat daar de optie zo gericht mogelijk informatie binnenhalen erin is geslopen. En dat betekende dus ook dat dat sleepnet, zoals dat genoemd wordt, die ooginterceptie, zoals de diensten het noemen, ook die moet zo gericht mogelijk ingezet worden, terwijl dat in het kader van militaire activiteiten en andere cyberactiviteiten, dat je die juist eigenlijk heel breed moet kunnen inzetten.
1: Ja.
13: Dus dat wringt en dat was ook een van de belangrijke redenen om die wet te veranderen.
1: Ja, maar goed, er was niet voor niks kritiek op in der tijd al. Want dat betekent wat voor jou en mij.
13: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Het ging natuurlijk heel erg om het feit of mensen in wijken in Nederland ook afgeluisterd zou kunnen worden. Iedereen doet alles via internet tegenwoordig. Alles gaat via de kabel.
1: En wat wordt er dan bewaard en hoe lang wordt dat dan bewaard?
13: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En ik denk wel dat ze nu proberen in de nieuwe wet, ik heb die toelichting zitten lezen natuurlijk, dat in deze nieuwe wet wel een poging wordt gedaan om uit te leggen dat het vooral ingezet gaat worden in buitenlandse activiteiten.
1: Okay,
13: dat voorkomen moet worden, maar
1: en dan moet je ze op een blauwe oog op geloven natuurlijk.
13: Nou, dat is dus wel belangrijk. En daar gaat deze wet dus ook wel een beetje de fout in. Dat toezicht is enorm belangrijk.
1: Ja, zometeen meer over dat toezicht, hoe dat nu geregeld is en hoe ze dat straks willen gaan regelen. Heeft u hier inmiddels vragen over? Ik hoop het. Bel 0800-1101. Gaan wij naar
14: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En dat uitzendbureau is vandaag in handen van onze rechtshandige verslaggever Marcel Dekker. Heb je daar al lang last van? Marcel, goedemorgen.
15: Ja, al 60 jaar, 5 maanden en 26 dagen, Roos. Al moet ik daar misschien een paar weken van aftrekken toen de hand in het gips zat en ik tijdelijk links was. En het schoolschrift Onbegrijpelijke Brei van Krullen en Krassen werd nooit helemaal goed gekomen. Maar goed, ik moet even iemand introduceren. En dat is Sander Rijn, initiatiefnemer van de Linkshandige Dag. En zoals hij zichzelf noemt, een goed ingevoerde weetjesschapper als het gaat om de linkshandige. U heeft er niet voor gestudeerd, meneer Rijn. Maar gelukkig bent u er wel eentje, of niet?
16: Nou, dat is misschien teleurstellend, maar ik ben zelf rechtshandig.
15: U bent rechtshandig. En u organiseert een linkje. Oké, daar hebben we het misschien later wel even over. In uw verdediging moet er wel bijgezegd worden dat uw vrouw en haar twee zussen wel linkshandig zijn.
16: Ja, absoluut. Dus ik leef volledig in een linkshandige wereld.
15: Ja. U heeft een fascinatie voor linkshandigen, met andere woorden.
16: Ja, het fascineert me mateloos.
15: Ja. Hoe komt dat?
16: Nou, inderdaad, toen ik mijn vrouw ontmoette, Sandrine, die is linkshandig. Haar twee zussen zijn linkshandig, maar haar ouders niet. En ja, dat vond ik al wel fascinerend. En op een of andere manier ben ik me toen gaan verdiepen en gaan onderzoeken en gaan kijken. Ja, hoe komt dat dan? Is dat dan misschien genetisch bepaald? Is dat erfelijk? Waarom gebeurt dat dan niet?
15: Ja, nou, fijn dat u met mij een antwoord gaat zoeken op de vraag van onze spraakmaker Marcel van der Steen. Die er wel eentje is, toch, meneer van der Steen?
4: Ik ben er zeker eentje. Ik ben een linkshandig, heel onhandig.
15: Ja, precies. U heeft een vraag over linkshandigen. Welke vraag is dat?
4: Wat ik begrijp is dat er eigenlijk door de eeuwen heen, door de tijd heen, zolang we dat weten, altijd zo ongeveer 10% van de wereldbevolking linkshandig is. En waarom is dat 10% en niet bijvoorbeeld 50%? Waarom zijn we niet gewoon door de helft, zoals met mannen en vrouwen wel het geval is bijvoorbeeld?
15: Precies. Ik vind het een ongelofelijke goede vraag.
4: Ik vind het ook.
15: En we hebben een soort van antwoord, kan ik u vertellen. Ja. Al is alles op theorie gebaseerd. We nemen een klein aanloopje naar het antwoord op die vraag. Toch even terug naar die linkshandige dag waar u de initiatiefnemer van bent. Die moest er komen, vond u. Waarom eigenlijk?
16: Ja, die moest er komen om aandacht te vragen voor de kleine en soms ook grote ongemakken waar linkshandigen tegenaan lopen in een rechtshandige wereld. Ja. En 13 augustus
15: Precies. In het verleden was dat ergens in een museum met een krantjespen links schrijven.
16: Dat klopt. En dat je dan ook wel ontdekte dat je dat zonder vlekken kan doen als je de juiste schrijfhouding hebt.
15: Precies. Veel oefenen. En een beetje extra aandacht voor die linkshandig is sowieso. Kan geen kwaad, zou je kunnen zeggen. Ze zijn per slot van rekening in de minderheid. Er zijn er maar 10-12%. Klopt dat ongeveer, dat percentage?
16: Ja, dat klopt ongeveer. En zeker in Nederland is dat percentage heel stabiel.
15: Ja, exact. Ja. En het is al heel lang zo. Hè. U heeft er even een boekje bij gepakt van uw hand. En daar staat het ook in dat het al sinds mensenheugenis dat percentage is.
16: Ja. Want ik heb het boekje erbij gepakt inderdaad. Want echt al heel lang. Het gaat echt 10.000, zo niet 100.000 jaren terug. Als we kijken naar de tijd van de botten en de grotten, dan was al zo'n 10% van de mensheid linkshandig. Dat konden we zien in hoe de schilderingen op de muren zijn, maar ook hoe de gereedschappen van die tijd uitgevoerd waren.
15: Mateloos fascinerend. In die 10.000 jaar zijn we het niet ingeslaagd om de linkshandige kwijt te raken in deze wereld. Dan is de vraag, en dat is de vraag ook van Marcel, hoe kan dat nou? Waarom is het 10-12% eigenlijk heel stabiel? En wordt het niet meer bijvoorbeeld?
16: Ja, dat is zeker. Ik vind het zeker een interessante vraag. Want als je naar de evolutie zou kijken, zou je denken, ja, dan is er een reden om linkshandig te zijn, of om dat groter te maken, of juist kleiner te maken. En het is altijd al hetzelfde gebleven. Cultureel kunnen er dingen verschillen. Ja. Er zijn landen waar het percentage een stuk minder is. Maar dan is het meer vanuit een overtuiging van de linkerhand zou onrein zijn, die gebruik je niet. De hand van de duivel is links, dus dat soort dingen. Ja. Maar kijk je nou even over al die eeuwen heen, is het altijd 10%. En waarom is dat nou zo?
15: Ja. Ik denk bij mezelf, het is niet schadelijk. Je gaat er niet dood van. Ik ben nu even Darwin en die zegt van, ja goed, het maakt niet zoveel uit dat je linkshandig bent. Uiteindelijk word je er toch wel gelukkig in deze wereld. Dan kun je je koppen boven water houden.
16: Ja, maar dat is feitelijk ook wel zo. Want het is geen nadeel om linkshandig te zijn. En dus dat is heel erg fijn. Het is geen nadeel voor de overlevering. En ook voor de voortplanting is het volstrekt niet noodzakelijk om linkshandig te zijn.
15: Dus een tweede reden, de toevalsstatistiek.
16: Exact, de toevalsstatistiek. Dus er is kennelijk wel een reden om ervoor te zorgen dat wij als soort zowel linkshandige als rechtshandige hebben. Ja. Zowel competitief als om met elkaar te kunnen samenwerken. En dat is op dit moment de meest plausibele gedachte als het gaat om waarom is door de eeuwen heen, door de tijd heen, het percentage linkshandige 10%.
15: Ja, we hebben ze nodig, kun je dat zeggen?
16: Ja, we hebben ze nodig. Ja. Ik kan niet zonder mijn vrouw, hè.
15: Nee, precies. Nee, dat is natuurlijk een goede reden. Waar ik weet niet of dat darwinistisch klopt. Maar je kunt ook zeggen, het is handig bij het schilderen. Maar ik weet niet of de natuur zo werkt.
16: Nee, dat weet ik ook niet. Maar als je het over samenwerking hebt, als je een muurtje aan het stuken bent of aan het schilderen bent, de linkshandige kan heel goed de hoeken aan de linkerkant mooi maken. En de rechtshandige doet het aan de rechterkant.
15: Precies. Nou, Marcel, het is niet schadelijk. Daar besta je nog. En we hebben er ook veel aan die linkshandige. Dat zou ook zomaar een theorie zijn. En zoals gezegd, het zijn theorieën. Er is heel veel studie naar linkshandig gedaan, maar we weten het nog niet precies.
1: Nee, ik ben ook linkshandig. Dus hier is de helft in de studio al linkshandig.
4: Ja, linkshandig. Hier is wel 50%.
1: Ja, maar heel veel van ons hebben ze ook wel niet nodig, Marcel, heb ik het idee. Als maar 10% links.
4: Nee, er moet toch een soort van onze unique selling point is dat we linkshandig zijn. Dus we moeten niet te veel van zijn, denk ik. Het is onhandig soms, hè?
1: Ja.
4: En vooral in die rechtshandige wereld, maar tegelijkertijd is het ook wel heel leuk.
1: Ja, toch? Ja, vind het ook heel leuk. Ja. Spraakmakers. We gaan het, we hebben het. Is er nog vragen over de nieuwe wet voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten? Het kabinet komt ermee. Toezichthouders en privacywaakhonden reageren kritisch. Die staan erin niet alleen en de kritiek is ook niet voor het eerst.
17: Als je een knopje drukt, weet je precies wie je bent, wat je bent, waar je bent. Dus dat moet niet. Het moet niet verder gaan.
18: Ja, die AIVD en MIVD krijgen met die wet meer bevoegdheden, meer ruimte om gegevens, zonder persoonsgegevens, te verzamelen en te verwerken, terwijl de controle dus afneemt.
19: En wat winnen ze dan mee? Ik bedoel, je hebt geen privacy meer, je hebt niks meer.
20: Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden.
21: Inzet van bevoegdheden op personen. En daar vinden wij dat de waarborgen echt volstrekt onvoldoende zijn.
3: Jesse Hoekens noemde gisteren ook China en bijvoorbeeld Iran.
21: Ik moet ook even denken aan de hele sleepwetaffaire van bijna 10 jaar geleden.
22: Toen zei de regering, oké, dan doen we een paar symbolische aanpassingen, maar we gaan het wel doen.
23: Nu komt hier weer een wet.
3: In ons eigen land gaat het bijvoorbeeld ook over
23: zogenaamd terroristen.
3: Eventuele terroristen.
23: Nou, ik zie geen enkele terrorist hier.
1: Hier om onze vraag te beantwoorden is Wil van der Schans. Hij is journalist en AIVD-watcher. Ja, Wil, net vlak voordat we naar het uitzendbureau gingen, hadden we het over toezicht op de diensten. Dat is nu geregeld. Hoe wordt dat straks anders?
13: Ja, het blijft natuurlijk geregeld, omdat bij die bijzondere bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld mensen volgen, mensen afluisteren, observeren, daar moet, ook vanwege Europa, moet daar eerst toestemming komen van een toezichthouder. Mm-hmm. Alleen de toezichthouders die er nu zijn, die gaan fuseren. Er komt een college van toetsing en toezicht. Mm-hmm. En dat wordt eigenlijk één college. Die wens was er eigenlijk altijd al, omdat ze wel een beetje op hetzelfde terrein bezig zijn natuurlijk. Dus ja? de kennis die de ene heeft, is natuurlijk ook weer handig voor de andere.
1: Maar goed, hoe het nu geregeld is, begreep ik, is dat de een geeft toestemming vooraf, ja, en de ander controleert achteraf.
13: Klopt inderdaad. En dat achteraf, dat krijgt een meer bindende bevoegdheid in de nieuwe wet. Maar vooraf krijgt het een minder bindende bevoegdheid. Dus het wordt een beetje verplaatst naar achteraf.
1: Ja.
13: Ja, dat geeft natuurlijk minder controle vooraf. Ja. Die zeker in die sleepwetdiscussie heel erg belangrijk is.
1: En dan gaat zo'n toetsingscommissie ook nog een keer zichzelf evalueren achteraf.
13: Ja, dat kan eigenlijk wel, inderdaad. Want er is in het kader van een soort extra stap, kan de regering bij een negatieve beslissing, kan de regering nog naar de Raad van State stappen. En dan kan daar nog een definitieve beslissing vallen.
1: Maar dus achteraf?
13: Achteraf.
1: Ja, ja, allemaal achteraf. Ja. Ja. En nu is eigenlijk de drempel wat hoger vooraf.
13: Nee, dat klopt.
1: Dat vervalt wel.
13: Ja, dat vervalt. En dat vervalt op een heleboel terreinen. En de termijnen die gaan gelden, die worden langer. Waar we het net over hadden, die dreiging vanuit Rusland en vanuit China, dat wordt in een soort opponentenregime gestopt. En in dat opponentenregime hoef je eigenlijk maar één keer per jaar naar die toezichthouder toe. En die geeft dan toestemming voor alle bijzondere bevoegdheden die er zijn.
1: En gaat zichzelf dan ook later weer evalueren of dat wel goed is gegaan. Of
13: eventueel, ja.
1: Ja, ja. We gaan naar onze eerste bellen. Dat is vandaag Roy Anand. Roy, goedemorgen.
24: Ja, goedemorgen. Ik heb het even gevolgd. Ik heb naar Jessel Gus geluisterd. Het zou sneller en effectiever zijn om Nederland en onze bondgenoten te blijven beschermen. En let op het laatste zinnetje, ze is van de VVD. Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Ze zegt dan, ze zegt dan met de rechtsstaat in de hand. Mm-hmm. Nou, daar ringt het, want wij worden dan ze wil zelfs nog AI gebruiken.
1: Ja.
24: En daar komt geen mens aan te pas, zou ik zeggen. Mm-hmm. Uw naam en mijn naam kunnen er zo uitrollen. En er worden zomaar effectieve maatregelen juridische.
1: Ik ben even op zoek naar uw vraag. Want wat is uw vraag?
24: Nou, de vraag is, hoe zit de commissie nou met het gebruik, hoe ziet de commissie het gebruik van AI? Want daar komt geen mens aan te pas.
1: Oh, ja.
24: Er kan dan zomaar vooraf, er kan al inbreuk worden gemaakt op je privacy.
1: Ja.
24: En ja, ik hoor dat je achteraf dan een beetje een beoordeling krijgt. Maar daar hebben we niks aan als burger.
1: Ja, goede vraag. Wil, in hoeverre wordt er rekening gehouden bij het toezicht op het gebruik van AI en algoritme misschien wel, bij het zoeken naar...
13: Ja, nee, zeker. AI, dat wordt wel een van de mogelijkheden die toegepast gaan worden door de inlichtingendiensten als deze wet ingevoerd gaat worden. Daarbij zeggen ze heel erg duidelijk, wij willen AI gebruiken dat maatschappelijk geaccepteerd is. Dus alle AI die wij zelf gebruiken, die mag de inlichtingendiensten ook gebruiken in hun redenatie. Nou ja, er zitten natuurlijk wel wat kanttekeningen aan, want AI is inmiddels zo erg geaccepteerd en iedereen gebruikt het op zo'n breed niveau.
1: En heel veel mensen weten ook nog steeds niet wat er nou aan de achterkant van die kunstmatige intelligentie
13: gebeurt. Dat klopt, deze week was er natuurlijk nog die enorme waarschuwing uit Amerika van de ontwikkelaars van AI, dus we weten echt niet welke kant het op gaat. Er zit wel één controlemechanisme in. De inlichtingendiensten die zullen nooit alleen op basis van AI een beslissing nemen om iemand te gaan volgen, af te luisteren, te tappen of wat dan ook. Daar zou altijd een mens aan te pas moeten komen. Dus AI,
1: dat is wettelijk vastgelegd.
13: Ja, dat zou wettelijk worden vastgelegd. Ja. AI die kan wel de selectie maken. Die kan bijvoorbeeld wel zeggen van, ja, Roos die zat deze week toevallig in het vliegtuig met een bekende terrorist. Dus misschien moeten we die gaan volgen. Nou, dan zal een dienstmedewerker die zal dan zeggen van, nou, nee, laat maar. Dat hoeft niet.
1: Oké, gelukkig maar. Roy Anand, dank voor het stellen van uw vraag. En u kunt ook een vraag stellen door te bellen met 0800 1101. Deed ook André Alting. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat wil je weten?
0: Mijn vraag gaat over de MIVD. Want je hoort heel veel over de AIVD, nu ook weer met die acties op het spoor, dat we daar de AIVD dan bij gebruiken. Maar we hebben ook in Nederland de MIVD, ja, de Militaire Inlichtingendienst. Maar daar horen we eigenlijk nog minder over dan over de AIVD. En wat is eigenlijk het verschil tussen die diensten en wat doet de MIVD?
1: Oh ja.
13: Ja, heel belangrijk. Zeker omdat je ziet dat deze wet inderdaad meer is geschreven op de leest van de MIVD. En dat heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat we met die dreiging van Rusland te maken hebben momenteel.
1: Ja, zij focussen zich op het buitenland.
13: Focussen zich op het buitenland en natuurlijk op militaire kwesties.
1: Mm-hmm, ja.
13: Tegelijkertijd zit daar natuurlijk een Nederlandse component aan. Omdat in het kader van de gereedstelling voor defensie, wat ook een nieuwe wet gaat worden, moet er meer informatie verzameld worden over eventueel mensen die daar weer tegen zijn. Dus die mensen die zouden dan weer eventueel in dat vangnet van de MIVD terechtkomen. Maar bij de MIVD is het heel belangrijk dat ze natuurlijk informatie verzamelen over de militaire capaciteiten van Rusland.
1: Zou je kunnen zeggen, voor de MIVD is die uitbreiding misschien wel handig, maar voor de AIVD is het niet zo nodig?
13: Nou, dat klopt inderdaad. En als ik de wet lees inderdaad, dan denk ik wel van ja, dit is heel duidelijk bedoeld om ons voor te bereiden op een groot conflict met Rusland.
1: Mm-hmm.
13: Zit er wellicht aan te komen, dus die voorbereidingen die zijn niet slecht. Scheidt eigenlijk die twee diensten misschien van elkaar, maar aan de andere kant werken ze ook veel nauwer samen.
1: Want het gebeurt niet, hè, die scheiding. Ze krijgen allebei die uitbreiding van die bevoegdheden. Dus de AIVD, ook in eigen land, krijgt de uitbreiding van die bevoegdheden.
13: Ja, gedeeltelijk wel. De MIVD die krijgt wel iets meer bevoegdheden, ook om de krijgsmacht daadwerkelijk voor te bereiden op een conflict.
1: Ja, okay.
13: En daar krijgt de AIVD wat minder bevoegdheden in. Maar we moeten er wel aan denken dat tegenwoordig op 70% van de onderwerpen wordt eigenlijk al heel nauw samengewerkt.
1: Ja. Is uw vraag beantwoord?
0: Nou ja, niet helemaal, want dan vraag ik me toch af. Kijk, sommige mensen die opereren, bijvoorbeeld in Nederland, we hebben een tijdje geleden een actie gehad van Nederlanders,
1: mm-hmm,
0: maar die opereren dan onder de vlag van een andere staat.
1: Ja.
0: Dus ja, aan wie is dat dan om dat dan te beoordelen?
13: Ja, dit zal een combinatie worden van AIVD en MIVD. Ze werken al heel nauw samen in het Joint SIGINT Cybercentrum. En dat volgt eigenlijk zoveel mogelijk alle digitale ontwikkelingen, zoals ook dat zogenaamde sleepnet. Dus dat zal in hele nauwe samenwerking onderling gebeuren. Want we willen natuurlijk die hybride acties, die willen we ook proberen te voorkomen.
1: Ja. Dank André Alting voor het stellen van uw vraag. Adriaan Markussen vraagt via ons Spraakmakerscollectief: hoe zit het met de rechten van burgers die hun gegevens bij de AIVD willen inzien? Is er een loket waar je aan kan kloppen? En hoe serieus word je dan genomen?
13: Ja, in principe kan iedereen een aanvraag doen bij de AIVD of zijn of haar gegevens daar ter plekke liggen. Ik heb het zelf persoonlijk wel eens gedaan. Ik ben in de 80 jaren best wel activistisch geweest. Ja, en wat blijkt dan? Een deel van de informatie krijg je wel en een deel van de informatie krijg je niet. Ook omdat ze kunnen zeggen van ja, dit gedeelte, dat is bijvoorbeeld ingewonnen met bijzondere methoden, met informanten, met afluistermethoden, en die willen we nog steeds niet bekendmaken.
1: Dus terwijl het over jou gaat.
13: Terwijl het om mij gaat.
1: Ja. Dus er is wel een plek, maar je kan niet alles krijgen wat je wil.
13: Je kan niet alles krijgen wat je wil. En zeker niet als je nog in het lopend onderzoek bent, dan krijg je gewoon die informatie zeker niet.
1: Dus, en als je bezwaar maakt van ik wil dat niet, dan heb je pech.
13: Je kan een klacht indienen uiteindelijk ook bij de AIVD. En die klacht die wordt wel serieus genomen, omdat er bij die toezichtscommissie, daar zit wel een aparte klachtenafhandeling.
1: Okay.
13: Dus dat werkt wel.
1: Ja. Marcel, ooit een keer gevraagd aan de AIVD, wat weten jullie eigenlijk over mij?
4: Nee, en ik ben wel heel nieuwsgierig eigenlijk. Want ik heb jaren in het Midden-Oosten gewerkt en gewoond, Balkan. En er zijn ook collega's van mij, en ik ga even niet noemen van welk land, maar die zijn ook door hun veiligheidsdienst benaderd. Ze werkte als journalist, als correspondent in het Midden-Oosten benaderd om te gaan werken voor de veiligheidsdienst.
13: Ja.
4: Terwijl dat toch een beetje not done is.
13: Nee, dat klopt. Dat is in Nederland natuurlijk ook een heikel punt. Dat is hier ook aan de orde geweest bij sommige mensen. Ook mensen inderdaad die naar Syrië afgereisd waren en daar contact hadden met Nederlandse Syriëgangers.
4: Ja.
13: En de AIVD mag het doen. AIVD en MIVD die mogen iedereen benaderen die over informatie beschikt waarvan zij denken van die kunnen wij gebruiken. Alleen is het aan de journalist zelf om ja of nee te zeggen.
1: Ja, maar dan weet je op zijn minst nog wel dat je benaderd bent, Marcel. Dat is wat anders dan dat je ergens meegesleept bent in een onderzoek en je weet er niks vanaf.
4: Tegelijkertijd vraag ik me dan ook al, want ik heb verschillende Nederlanders die nu nog in Syrië in de gevangenis zitten daar gesproken.
1: Ja.
4: De AIVD heeft mij nooit gebeld.
13: Nee. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat je inderdaad in al die digitale informatie die opgedaan is in die periode, dat jouw informatie daar wel tussen zit. Dat
1: ze betekent... weten al genoeg van je.
4: Ja, ze weten
13: heel veel.
4: Ik ben een open boek. Ja. Ja.
13: Kijk, in die zin is veel werk wat journalisten doen, is natuurlijk inlichtingenwerk.
1: Ja.
4: Precies.
13: Dus jouw stukken lezen.
4: Ik snap ook waarom het interessant is natuurlijk.
13: Ja, jouw artikelen lezen en jouw stukken lezen kan al interessant genoeg zijn. Maar willen ze bijvoorbeeld bijzondere methoden inzetten?
1: Ja. Dat kan niet zomaar.
13: Ja, dan zit er wel een rechter tussen.
4: Ja, ja, okay.
1: Dit was het, jongens. Zijn er nog vragen? Dank, Wil van der Schans, journalist en AIVD-watcher. Morgen is er een nieuwe, dan gaat het over ruimtewapens. Bel 0800 1101 met al uw vragen.
2: NPO Radio 1.
5: NCRV. Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
6: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn, dus dat komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
5: Die drugspanden zorgen voor veel onrust in de wijk.
7: Vooral in de weekenden heel veel overlast met mensen die dus drugs komen halen.
5: Toch worden juist kwetsbare huurders aangepakt en ontspringen criminelen de dans.
6: Volgende week moet ik weer sleutels inleveren bij mijn begeleiding.
5: Zaterdag om 2:00 in Pointer. Andermans hart is goud waard. Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
25: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
26: Ster. Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
27: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
28: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
29: Alle deuren zitten op slot.
28: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
27: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
30: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
31: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
32: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
30: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
33: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
34: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
33: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
2: NPO Radio 1, 11 uur.
11: Roos Abelman.
1: De Miss Sarajevo-verkiezing in 1993 kreeg veel aandacht en inspireerde U2 tot een lied. Maar hoe betrokken waren Bono en consorten eigenlijk precies? We horen zo meteen het verhaal van Miss Sarajevo uit 1993 zelf. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen.
8: Ja, we beginnen bij de algemene politieke beschouwingen in Den Haag over de miljoenennota en de plannen van het minderheidskabinet voor het komend jaar. Nou, gisteren ging het op dag 1 in de Tweede Kamer vooral over hoe het kabinet en de coalitie tot meerderheden gaat komen. En vandaag is het woord aan premier Jette om daarop te antwoorden. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, jij volgt het voor ons vandaag.
35: Zeker.
8: Debat is nu pak een beetje 3 kwartier bezig. Heeft Jette al antwoord op die prangende vraag?
3: Nee, althans niet naar tevredenheid van de meerderheid van de Tweede Kamer. De premier zegt dat hij graag de komende weken wil dooronderhandelen met 7 verschillende partijen. Hij zegt 7 verschillende partijen hebben gisteren die opening gegeven. Dat zijn zowel linkse als rechtse partijen. Nou, dat is naar de ontevredenheid van pro-fractievoorzitter Jesse Klaver en JA21-fractievoorzitter Eerdmans. Want die zeggen zoveel tijd is er niet. In november hebben we het al over het belastingplan en dat regelt alle inkomsten van de staat.
9: 12 november, dan stemmen we over het belastingplan. En laten we eerlijk zijn, daar wordt de route gekozen voor hoe gaan we aan meerderheden werken.
12: Het belastingplan wat er nu ligt is niet tevreden te stellen voor links en niet voor rechts. Dat is te weinig, dus je zal moeten kiezen. Dus nogmaals de vraag, breed gaat niet lukken. Gaat de premier over links of over rechts?
14: Nou, voorzitter, natuurlijk ga je in die gesprekken en onderhandelingen uiteindelijk landen op een belastingplan, al dan niet verder aangepast op verzoek van de Kamer. Daar zal een keuze in zitten. Maar om nu vandaag deze keuze te maken, vinden wij echt tekort doen aan het land. Als mensen thuis gewoon willen dat wij met elkaar problemen oplossen, en dat is mogelijk op de grote thema's die ik net heb genoemd, dan vind ik, zijn we het ook aan onze stand verplicht om daar de komende weken over door te praten, over door te onderhandelen, om te kijken hoe ver we met elkaar kunnen komen.
3: Ja, je hoort het. Jette is niet van plan die keuze vandaag al te maken. Daar zijn niet alleen Eerdmans van JA21 en Klaver van Pro ontevreden over. Ik zag bijvoorbeeld ook al Stoffer van de SGP, Bikker van de ChristenUnie en Dassen van Volt naar voren komen om te zeggen, ja, dit wordt doormodderen. Dus de Kamer is ontevreden. De premier zal daar een antwoord op moeten vinden vandaag.
8: Ja, en daar hebben ze nog wel even voor, want het is nog maar net begonnen. Dank voor nu, Roel Bos. Vanuit Den Haag. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. De Europese commissievoorzitter von der Leyen die stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. De dodelijke vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren. Mogelijk was een bergwand instabiel door een zware aardbeving van 11 jaar geleden. Daarnaast namen gletsjers en bevroren rotsen af door de opwarming van de aarde. En was het in augustus bijzonder warm. Natuurmonumenten gaat op een aantal plekken op de Veluwe loofbomen planten om natuurbranden tegen te houden. De bomen met bladeren die houden meer vocht vast dan naaldbomen, waardoor het vuur zich minder snel kan verspreiden. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Dat komt vaak door nabestaanden, zegt de Nederlandse Transplantatiestichting.
15: In een hele verdrietige situatie worden soms naasten geconfronteerd met de keuze van hun dierbare in het donorregister. En als ze zich niet van bewust zijn wat die keuze is, dan is dat een verrassing. En in een emotioneel moment is dat heel moeilijk. Iedereen wil heel graag doen wat de ander graag gewild heeft, dat geldt voor de professionals en de naasten. En daarom is het zo belangrijk dat iedereen weet wat je keuze is.
8: En toch noemt de stichting de wet niet mislukt.
15: Wij vinden dat de wet heel mooi is, want het ondersteunt nu de laatste keuze van iemand die overleden is. En de wet nodig je uit om een keuze te maken. En we zien ook dat iedereen die met geen bezwaar staat, het grootste gedeelte ook daadwerkelijk geen bezwaar is. Dus zorg ervoor dat je familie niet voor verrassingen staat.
8: Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan. Die is 221 meter breed en 41 meter diep. En waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gebeurt het niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan. Hoogstens 1 keer per 100 jaar. De NASA spreekt van de grootste verse krater die ooit is gevonden in ons zonnestelsel. Het weer nog vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Er trekt al wat regen het land binnen. Vanmiddag vaker buien, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen dan wordt het een dag die droger is dan vandaag en ook zonniger en een graadje warmer.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
22: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
23: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
11: Roos Abelman.
1: Het is 10:08. We gaan dit half uur natuurlijk ook weer de nieuwsquiz spelen. Dan geef ik nu alvast een aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Liefhebbers stonden gisteren urenlang in de rij voor de jubileumeditie van welk speelgoed? Ja, en als je mazzel had, dan had je een hele bijzondere te pakken. En dat is dan weer heel veel geld waard. Tegen 11:30 hoort u het antwoord als u nog niet weet. En u weet het, hè, wilt u zelf een keertje meespelen met de quiz? Bel ons op 0800 1101. Dan ga ik nu met spraakmaker en Balkan-correspondent Marcel van der Steen en Inela Nogic terug in de tijd, om precies te zijn in 1993. Het is een van de krachtigste beelden van de Balkanoorlog, die in de jaren 90 onder andere in Bosnië en Herzegovina woedde. De winnares van de Miss Sarajevo 1993-verkiezing, vers gekroond, achter een spandoek met daarop de tekst "Laat ze ons niet vermoorden." Die verkiezing trok wereldwijd de aandacht.
24: There's a Miss America and a Miss Universe. And now there's a Miss Sarajevo under siege.
25: Inela Nogic, een 17-jarig Bosnisch meisje dat afgelopen zomer tot Miss Sarajevo werd gekozen. Miss belegerd Sarajevo, wel te verstaan, want de omsingeling van de stad gaat nu al de tweede winter in.
1: Ja, mooi. Die audio klonk ook alsof het echt uit 1993 was. Inela, winnaar van die verkiezing. U heeft er een boek over geschreven.
26: Klopt.
1: De nasleep ervan, de impact op uw leven. U woont in Nederland. Al een tijd, hè?
26: Ja, ik woon in Nederland al meer dan 30 jaar. Dus ja, het is mijn hometown.
1: Ja, hier terechtgekomen voor de liefde, zoals dat gaat.
26: Dat klopt.
1: Gaat u nog met regelmaat terug naar uw thuisland?
26: Ik ga ieder jaar terug. Mijn hele familie komt daar vandaan en zijn allemaal daar. Ik ben hier als enige met mijn twee kinderen. Ik heb een tweeling in Amsterdam.
1: Oh ja.
26: Dus ja, behoefte voor de familie is natuurlijk en blijft altijd dezelfde.
1: Ja, de Balkanoorlog was ook deze week weer actueel, zou je kunnen zeggen, hè? Mladic, de opperbevelhebber van de Bosnische Serven, is begraven. Onder grote belangstelling en onder militaire eer leidde tot heel veel ophef. In Brussel natuurlijk, maar ook een klap in het gezicht van heel veel Bosniërs. Hoe heeft u dit beleefd?
26: Ja, net als alle anderen in principe. Het gaat niet zozeer... Kijk, hij is veroordeeld waarvoor hij veroordeeld is. Hij heeft levenslang gekregen, heeft gewoon in Den Haag zijn straf uitgezeten... tot hij gewoon dood is gegaan.
1: Ja.
26: Het gaat niet zozeer om dat hij dus thuis is begraven. Het gaat om de manier.
1: Ja, de eer.
26: Dus de eer, ja. Hoe hij... hij is gewoon met een regeringsvliegtuig daar naartoe gebracht. Onder militaire eer is hij begraven... met heel veel Servië-regering erbij.
1: Ja.
26: Dus dat stoort mensen natuurlijk allemaal... En wat nog erger, vind ik zelf, is dus dat... Europa gaat bepaalde waarschuwingen gewoon sturen... en zeggen van, hey, dat is niet oké wat jullie doen. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook wel allemaal gewoon voorzien.
1: Ja.
26: Weet je, achteraf praten, dat is ook met Srebrenica natuurlijk gebeurd... achteraf praten is gewoon, weet je, te laat. Je brengt geen doden terug. En dat is gewoon ook in deze geval het geval.
1: Ja, het brengt ons allemaal dit nieuws altijd weer even terug naar die tijd. Ik kan me voorstellen dat het voor u eigenlijk gewoon elke dag... nog steeds impact heeft op wat er toen gebeurd is. Je was 17 in die tijd?
26: Ja, klopt. Ik was 17. Nou, het heeft niet meer zo'n grote impact, om eerlijk te zijn. Het is wel gewoon... ik ben gewoon geworden hoe ik ben. En dat speelt natuurlijk allemaal mee. Maar het is niet zo dat ik iedere dag daaraan denk of zo.
1: Okay.
26: Dus dat is niet het geval. Ik probeer gewoon mijn leven normaal gewoon te leiden met mijn kinderen hier. En ik vind het gewoon zettend fijn hier in Amsterdam. Dus
1: maar u dacht wel, ik moet er toch wel een boek over schrijven?
26: Klopt, maar daarvoor had ik toch wel een afstand nodig. Dus dat wil ik nou eenmaal zeggen. Dat je denkt niet iedere dag aan die gebeurtenissen. En dus dat afstand heeft me geholpen natuurlijk om... hoe zeg je dat?
1: Om te reflecteren.
26: Te reflecteren, maar ook... meer open voor te kunnen. Gewoon op de juiste manier al die teksten op te schrijven. Want objectief te zijn, dat wou ik zeggen.
1: Laten we teruggaan in de tijd. Het is 1993. Het is oorlog. U bent 17, zoals gezegd, en u woont in Sarajevo. Een belegerde stad, zou je kunnen zeggen. Is er een misverkiezing?
26: Ja, dat is een behoorlijk gekke idee. Maar ik vind het ook origineel van mijn volk. Ja, dat is echt een vraag om aandacht. Hè? We willen gewoon allemaal geholpen worden. We willen gewoon aan mensen laten zien dat daar normale mensen gewoon wonen. We willen gewoon ook dat leven voortzetten. Ja. Zonder granaten.
3: En dat staat denk ik ook heel erg voor hoe de inwoners van Sarajevo tijdens de belegering eigenlijk door wilden gaan, hè, met het normale leven. En eigenlijk niet hun... waardigheid verliezen. Dus eigenlijk ook laten zien van kijk, wij we moeten dit in een soort van kelder doen. Of dat was niet eens in een kelder. Ja. Maar we moeten voorzichtig zijn, maar we gaan dit gewoon doen. En gaan gewoon laten zien dat wij doorgaan, ondanks wat er elke dag op ons hoofd valt.
1: Ja. Nele, waarom deed u mee met die verkiezing?
26: Ik heb het eigenlijk gedaan. Er zijn twee redenen, om eerlijk te zijn. Eén reden was natuurlijk omdat ik. Ik wil mezelf redden voor de oorlog. Hè? Ik wou gewoon blijven leven. Maar ik had ook nog een ander probleem. En dat gebeurt heel vaak tijdens oorlog. Dus er komen twee dingen bij mensen naar boven. En dat is gewoon een hele slechte kant en ook een hele goede. Een goede is dus dat mensen vaker gewoon heel vaak knus worden. En gaan naar elkaar toe komen. Maar er zijn ook gewoon hele negatieve emoties die naar boven komen. Waardoor bepaalde mensen aan de macht willen komen. Hoe dan ook. Ze vragen niet om de... manier wat hebben ze allemaal gewoon nodig om zo ver te komen. Dus je hebt gewoon heel veel criminelen gebeuren. En daarmee heb ik ook gewoon, niet alleen ik, maar er zijn ook meerdere mensen, daarmee gewoon, hebben ze gewoon problemen gehad. En dus dat noem ik eigenlijk in mijn boek A War Within a War.
1: Ja. En u wilde aan dat alles ontsnappen. En het idee was, als je wint, als je zo'n verkiezing wint, dan kun je eruit. Dan kun je het land uit.
26: Werd gezegd. Ja, werd gezegd, maar dat is dus helemaal niks van gekomen, hoor.
3: Nee, wat was ook kut. Wat was de hoofdprijs ook alweer?
26: De hoofdprijs was reis naar Spanje.
3: Een reis naar Spanje, maar dat ging niet.
26: Nee, dat ging gewoon niet. Nee.
1: Maar dan had je natuurlijk wel, als 17-jarige, kan ik me voorstellen, alle ballen opgericht op dat, dan ben ik eruit. Dan zit ik in Spanje.
26: Ja.
1: De wedstrijd werd bezocht door 52 journalisten, 23 tv-ploegen, 41 fotojournalisten. Het merendeel kwam uit het buitenland. Dus de aandacht, die was er. En u won het uiteindelijk. Heel aandoenlijk eigenlijk, met een badpak aan bij elkaar.
26: Ja, dat was improviseren, gewoon van alle kanten. Ja.
1: En dat spandoek hing voor u. En eigenlijk deed dat het hem, hè? Dat beeld.
26: Klopt.
1: Van een mooie vrouw in een badpak dat eigenlijk net te groot is voor haar, met een groot spandoek, vermoord ons niet.
26: Klopt.
1: Ja. Was u van tevoren bewust van, dit is wat we gaan doen en dit zou de impact kunnen zijn daarvan?
26: In principe wel. In principe wel. In eerste instantie niet helemaal. Maar in principe eigenlijk heel snel wisten we allemaal gewoon van dat boodschap die we wilden gewoon naar de wereld gewoon sturen.
1: Ja.
26: Dus ja.
1: En succesvol zou je kunnen zeggen. Zo succesvol, er werd helemaal heel veel aandacht voor, dat het U2 inspireerde tot dit lied.

0: Ja, daar komt ze. Dat gaat over u.
1: Ja, klopt.
0: Ja, u vindt het een vreselijk nummer, hè?
1: Ik heb het zo vaak gezegd dat ik het vreselijk vind. Maar ja, ik wil, een heleboel mensen vinden het ook weer fijn. Dus ik wil het echt niet in de weg staan van die...
0: U vindt het een vreselijk nummer. Marcel, voor jou komen hier heel veel dingen samen eigenlijk, hè? Want je was fan van YouTube, ik heb heel in de Balkan.
2: Precies, ja. Ik heb heel lang aan het idee moeten wennen dat jij dit vreselijk vond. En dat het dus voor jou zo'n slechte ervaring uiteindelijk is geweest. Want ik was in die tijd was ik hele grote... Ik was echt een...

0: zo'n slechte ervaring uiteindelijk is geweest. Want ik was in die tijd was ik een hele grote. Ik was echt een YouTube-fan. Ik was heel erg geraakt door wat er in voormalig Joegoslavië aan het gebeuren was. Dus die dingen kwamen inderdaad voor mij heel erg samen in 1997. Toen YouTube ook dat concert in Sarajevo gaf. Als eerste zeg maar, grote band weer na de oorlog. Dus ja, voor mij was het even slikken toen ik begreep dat. Dat het helemaal niet zo'n feest was voor jou.
1: Nee. Het zou wel fijn zijn geweest als iemand mij van tevoren heeft gevraagd van, hey, wat vind je dat je beelden gewoon worden gedeeld? Mm-hmm. Hey, in dat videoclip. Ja. Maar dat is dus niet gebeurd. Ik werd gewoon misschien een paar maanden daarna werd ik gewoon gebeld tijdens mijn werk in Parijs. Werd ik gebeld om te horen van, hey, heb je die clip kunnen zien of in een nummer kunnen horen?
2: Want even voor de duidelijkheid, U2 schreef dit nummer, dat gaat over u. En daarbij waren beelden te zien die een documentairemaker tijdens die verkiezing had gemaakt.
1: Will Carter.
2: En er is u niet om toestemming gevraagd.
1: Nee, dat is dus niet gebeurd. Ik werd alleen maar gewoon door Brian Eno gebeld tijdens mijn werk in Parijs.
2: Maar goed, je kan dan ook denken, oh, wacht even, we wilden die boodschap wel overbrengen. Dan brengt U2, zeker in die tijd niet de kleinste band. Mm-hmm. Wij stonden toen ook volgende belangstelling. Die brengen daar een nummer over uit. Dit is een win-win situatie. Wat fantastisch.
1: Ja, het is wel fijn hoor. Het is wel fijn om te horen dat zo'n grote band zoiets over je gaat maken. Maar kijk, het is een beetje bittersweet. Het is een beetje bittersweet, want toen ze toeren, zeg maar, het was gewoon een jaar 97, denk ik, of zo. Popmarkt tour, waar was het?
0: Ja, 97.
1: Ik werd niet door hun uitgenodigd. En ik vond het wel gewoon toepasselijk dat het ging gebeuren.
2: Dus ze gaven een concert in Sarajevo. Waar dat nummer
1: uiteindelijk
2: over
1: gekomen.
2: U werd gespeeld en u was niet uitgenodigd.
1: Ik was niet door hun werd ik niet uitgenodigd, maar mijn toenmalige partner heeft een e-mailtje naar ze ge-emailed en we krijgen wel de volgende dag meteen gewoon een antwoord. Van je mag wel meekomen, maar het kwam niet van hun zelf.
2: Maar u bent er wel geweest uiteindelijk.
1: Ik ben wel geweest en dat is ook een beetje gewoon een nare gevoel, want ze waren behoorlijk afstandelijk. Kijk, je snapt het allemaal gewoon. Ik ben iemand gewoon die helemaal nieuw is in dat hele wereldje en. Ze zijn een beetje gewoon aan het kijken van, hè, hoe ben ik, hoe zit ik in elkaar? Kan ik misschien bepaalde dingen gewoon even doorvertellen aan iemand? Of zo'n gevoel had ik eigenlijk, weet je.
2: U voelde niet op uw gemak?
1: Ik voelde me niet op mijn gemak, nee. Helemaal niet. En ze hebben ook een belofte gemaakt van als tijdens concert Miss Sarajevo nummer wordt gezongen, dan zou ik komen opdagen op die podium. Mm. Maar dat is ook natuurlijk niet gebeurd. En er zijn allemaal beloften. Ik bak me niet zoveel uit. Ik bedoel, mijn leven gaat door.
2: Nee.
1: Maar
2: ik hoor als rode draad veel verbroken beloften eigenlijk.
1: Ja, heel veel.
2: En moest daarom dit boek er ook komen?
1: Dat is een van de redenen natuurlijk. Ja, een van de thema's van mijn boek.
2: Ja. Marcel, hoe hoorde jij van dit verhaal? Want jij hebt haar geïnterviewd voor je podcast.
0: Ja, en dat heeft eigenlijk ook jaren geduurd. Want ik heb je jaren geleden gevraagd van, hey, ik zou je heel graag willen interviewen. Nou, daar had je toen echt geen trek in. Omdat je toen volgens mij nog heel erg bezig was met van die publiciteit ook afhouden en gewoon je eigen leven leiden. Dus ik snap ook heel erg dat je daar dat je daar de tijd voor hebt genomen. En ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is. Omdat het juist dat is inderdaad. Dat ik geloof niet. Dat weet ik niet natuurlijk. Maar ik geloof niet dat de heren van U2 haar hebben willen gebruiken voor hun eigen gewin. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ze compleet hebben onderschat wat ze eigenlijk aan het doen waren. En dat ze misschien daar haar iets bij meer hadden moeten betrekken.
1: Absoluut. Ik was wel 17 jaar oud.
2: Ja.
1: Maar achteraf krijg je zo'n gevoel. Ik wil niet iemand gewoon beschuldigen. Dat wil ik absoluut niet doen. Maar je krijgt wel zo'n nare gevoel van. Je kon tenminste vragen. Het kost je gewoon niks.
2: Ja.
1: Dus gebruikt. Of er is wel ergens tussenin.
2: Ja. In hoeverre is dit boek nou een poging om de regie weer een beetje terug te pakken?
1: Dat is het zeker. Ik wil gewoon even mijn verhaal terug hebben. Ik ben gewoon niet alleen maar symbool. Ik ben gewoon Inella. En ik heb mijn leven. En ik heb wat te zeggen. Dus dat is het. Daar komt het op neer. Ja.
0: En het is ook een film gemaakt, hè? Die gaat mogelijk.
2: Het boek is nu alleen nog in het Bosnisch verkrijgbaar.
1: Dat klopt. Italiaans en Frans worden ook aan gewerkt. Ik heb wel contact, een paar contacten heb ik met Nederlandse uitgewerkt.
2: Daar wilde ik naartoe namelijk. Ja. Want ik bedoel, je bent.
1: Maar ik wacht nog steeds daarop. Dus bij deze wil ik ook een oproep doen.
2: Ja, een Nederlandse versie. En anders dus, Marcel, want het is dus uiteindelijk gelukt om haar te interviewen.

0: voor je podcast. Na een jaar was het, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Kunnen we dus luisteren naar jouw podcast?
1: Dat sowieso, voor... Balkan Express. Aflevering 15, geloof ik, van wat is het inmiddels 2 maanden geleden?
2: Ja,
1: zo?
2: Ongeveer. Ja.
0: Ja, voor het uitgebreidere verhaal. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn, allebei vandaag. Nela Nogic en voormalig Balkan-correspondent Marcel van der Steen.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Steven Dijk uit Diemen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent 74.
4: Ja.
0: Op het laatste moment ingevallen.
4: Ja, u werd vanochtend wakker gebeld.
0: Ja, zo gaat dat soms, ja.
4: Bij bejaarden, ja.
0: Nou, we denken gewoon, wie zijn onze bekenden? Wie houden van ons programma? Wie vinden het leuk om mee te spelen? Zo, daar kijken we naar, hoor. Ja. Niet per se naar leeftijd, nee. Heeft u wel zich een beetje in kunnen lezen, voldoende? Voor
4: ik heb in de trein de krant gelezen met die, maar Hilversum is niet zo lang. Dus,
0: nee. We gaan het gewoon proberen. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren, was 36 punten. Femi Dolstra uit Steenwerkerwold. Deze score hebben wij helaas wat naar beneden moeten bijstellen. Gisteren zeiden we nog dat haar score 45 was. Ze kreeg per ongeluk 1 punt meer toegewezen in haar factor dan dat ze eigenlijk had moeten krijgen. Dus zo streng is de jury hier. Er wordt altijd nog achteraf even gekeken. Klopt het eigenlijk uiteindelijk allemaal wel? Goed, Steven, dat gezegd hebbende. Ben je klaar voor?
4: Ja.
0: Dan gaan we.
5: Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald.
6: Net boven landen als Zimbabwe, Guatemala, Honduras en Belarus.
7: De afgelopen jaren is er een gevaarlijke afbraak van vrouwenrechten geweest.
8: Gendergelijkheid is belangrijk omdat gelijkheid een kernprincipe is.
9: De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt.
0: Ja, het is niet zo dramatisch hoor als vorig jaar, maar opnieuw is Nederland gedaald op de wereldranglijst voor gendergelijkheid. Vraag 1, op welke plek staat Nederland nu?
4: 46.
0: Ja, van de 145. Vraag 2 dan, welk land doet het wel goed en staat op nummer 1 in de lijst?
4: IJsland.
0: Ja, dat is goed. In dit tempo duurt het nog 120 jaar voordat mannen en vrouwen overal volledig gelijk worden behandeld. 120 jaar.
4: Dat ga ik niet meemaken.
0: Nee, ik ook niet. Nee. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
10: Nou, I think it's laughable.
11: De Amerikaanse president Trump is woest op Canada en op de Europese Unie.
10: The whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
5: Van der Leyen voor dat Canada een soort lid van de EU zou kunnen worden.
12: Teach Canada a lesson.
0: Ja, Trump is niet blij met de EU en Canada. Die maken plannen om Canada te betrekken als wat voor soort lid van de EU?
4: Schaduwlid.
0: Ja, geassocieerd lid heb ik hier staan. Ik weet niet of het ook als schaduwlid werd besproken. Daar gaat de jury zich dan nu weer over buigen. Het betekent zoiets als optimale samenwerking zonder dat Canada formeel lid is. Vraag 4 dan. Trump briest dat hij alle handel wil opzeggen of anders wat wil invoeren?
4: Hoge tarieven.
0: Ja, importtarieven, daar zijn ze weer. Hij noemt de plannen lachwekkend. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie u hoort.
13: Een totaal deal waarin je zegt, daar staan wij. Kijk, wij zijn niet een gedoogpartner van het kabinet. Het gaat erover, kun je genoeg binnenhalen om te zeggen, nou, daar zullen wij voor een voorstel kunnen stemmen.
0: Wie is dit?
4: Ja, 21. Joost Eerdmans. Ja, Joost Eerdmans.
0: Dat is goed.
4: Die moest van diep komen.
0: Ja, de fractievoorzitter van J21. Veel gehoord toch de afgelopen dagen. Deze vraag kent de vervolgvraag. Als u de moeilijke kiest en heeft hem goed, krijgt u 2 punten. Voor de makkelijke krijgt u 1 punt.
4: Doe maar de moeilijke.
0: Eerdmans ziet een totaaldeal niet meer gebeuren. Hij staat open voor deelakkoorden. Terwijl hij eerder op de dag het kabinet nog plaatste in wat voor verkeerssituatie?
4: Een T-kruising.
0: Een T-splitsing, ja, dat is goed. Wat niet goed wordt gerekend is de schaduw die u eerder had. Dus even kijken, een schaduwlid. Ja, toch echt geassocieerd lid.
4: Terecht.
0: We gaan naar de hintsvraag. Het gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we?
14: 4.
15: Inpakken en wegwezen.
14: 3.
15: Maar ik zit niet bij de pakjes neer.
4: Stefan de Wallen.
0: Ja, dat is goed voor 2 punten. Nou, dag hoor. En voor 1 punt, ik stop na 15 jaar met mijn rol als grote kindervriend. Ja, inpakken en wegwezen. Nou, nu snapt iedereen meteen waar die hint op slaat. Maar ik zit niet bij de pakjes neer.
4: Goed, toen, en ook die toen durfde ik het te zeggen.
0: Ja, toen durfde u het wel aan. Ook al vrij duidelijk. Goed, Steven. 9 punten in de factor. Dat betekent dat u minimaal 5 vragen goed moet hebben. Het kan allemaal kop te gaan. Gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Von der Leyen wil een social media verbod tot welke leeftijd?
4: 15 jaar.
0: 13. Welk bedrijf meldt 6 incidenten met zorgwekkend gedrag van AI-modellen?
4: Weet ik niet.
0: OpenAI. Het Amerikaanse parlement heeft ingestemd met sancties tegen welk land?
4: Rusland.
0: Ja, de ijsmeester die welke beroemde uitspraak deed is deze week overleden.
4: Henk Kroes.
0: Ja, nee, het Gidon zocht ik. Hoeveel kartes versloeg Max Verstappen gisteren op het circuit van Silverstone?
4: 100.
0: Ja, liefhebbers stonden gisteren urenlang in de rij voor de jubileumeditie van welk speelgoed?
4: Pokémon.
0: Ja, was de hintsvraag. Artsen geven aan dat welke vernieuwde wet niet goed functioneert?
4: De Donauwet.
0: Ja, hoe heet de Palestijnse leider die opnieuw geen visum krijgt voor een VN-top in New York?
4: Abbas.
0: Ja, een Belgisch parlementslid zat de hele nacht opgesloten in wat voor ruimte?
4: In een lift.
0: In het toilet. In welke stad is de jaren voortvluchtige Oussama B. opgepakt?
4: Parijs.
0: Ja, welke planeet is meer gekrompen dan wetenschappers hadden verwacht?
4: Saturnus.
0: Mercurius, de burgemeester van welke stad zegt dat zijn oproep om samen te fietsen niet alleen op vrouwen was gericht?
4: Delft.
0: Ja, welke royal ontmoet vanmiddag verschillende techbazen?
4: Weet ik niet.
0: Charles, en mensen met een metalische achterstand, bij welke verzekering krijgen geen hogere premie meer?
4: Ik zit zelf bij ASR, dus wie zal het wel zijn?
0: Ja, nee, welke verzekering zocht ik? Zorgverzekering.
4: Oh, zorg.
0: Gewoon. Ja, ja, het algemeen, de algemene term. Maar geen zorg hoor, Steven. Genoeg vragen goed beantwoord, namelijk 7. En u had 9 punten in de factor. Als dat vermenigvuldigd komen we uit op 63. Dus u gaat de komende 24 uur in ieder geval aan kop.
4: Ik kan helaas niet gebeld worden morgen, want ik vlieg naar Tallinn.
0: Oh, echt?
4: Ja.
0: Zal ik er nu even vragen, mocht u winnen, wat gaat u doen met de 100 euro?
4: Lekker uit eten een keer.
0: Ja.
4: Nou, uit eten.
0: Uit eten, punt. Ja. Het is u gegund alvast bij deze, mocht het zo zijn. En goede reis dan voor morgen.
4: Ja, dankjewel.
0: Dank voor uw komst. Dank ook, Marcel van der Steen, dat je weer spraakmaker wilde zijn vandaag. Dank Nela Nogic voor uw komst aan de studio en het delen van uw verhaal.
2: Graag gedaan.
0: En ook nogmaals dank Wil van der Schans voor het beantwoorden van al onze vragen over de inlichtingendiensten en de uitbreiding van hun bevoegdheden die eraan komt. Gaan we naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb jij te gast vandaag op deze tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen?
16: Goedemorgen. Een strateeg die alles weet over het prepareren van een premier en een fractievoorzitter voor zo'n belangrijk debat als de Algemene Politieke Beschouwing. Het is dag 2. Ontaard een beetje in een politieke drijfjacht richting het moeras, moet ik eerlijk zeggen.
0: Een nieuwe metafoor, mooi.
16: Ja, ja, ja. Ik ga praten met Bas Erlings, die een succesvol campagnestratege was bij de VVD in de tijd van Mark Rutte. En tegenwoordig met Klaas Dijkhoff zijn eigen bedrijf heeft.
0: Dat is zometeen bij Sven. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers vandaag. Morgen zit hier Carl-Johan de Zwart. En nu gaan we naar het NOS Nieuws met Michel Koenen. Wens ik u nog een hele fijne ochtend.
17: Ja. Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
18: Dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen is ruim een uur bezig. We hoorden eerder al vanochtend dat premier Jette vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid voor de plannen van zijn kabinet wil zoeken. Contact met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, hoe reageert de oppositie daarop?
19: Nou, niet zo goed. En dan met name als het gaat over de belastingplannen, dus over wie wat betaalt. Daar wordt in Den Haag door de verschillende politieke partijen echt heel verschillend over gedacht. Ja, en dan zegt de premier dat hij een totaaldeal wil gaan sluiten voor de komende jaren. Dat hij in deze begroting daarom een uitgestoken hand naar de oppositie heeft gemaakt. En daar oordeelt de pro-fractievoorzitter Klaver heel hard over.
20: Het lijkt alsof het de hand reiken is naar de oppositie. Maar het is de coalitie bij elkaar houden en deze kabinetsploeg. Want jullie zijn tot op het pot verdeeld over de koers voor dit land en hoe te komen tot meerderheden. Maar als dit kabinet onder uw leiding die keuze niet maakt, dan gaan we doorrommelen en doormodderen. En dan loopt het vast en dat is echt het allerlaatste wat Nederland kan gebruiken.
21: De premier.
22: Nou, voorzitter, dit kabinet kiest heel duidelijk voor een aantal grote doorbraken. Er zitten voor miljarden investeringen in defensie in deze begroting. Wij kiezen voor forse investeringen in veiligheid op straat. Wij kiezen met deze begroting voor een doorbraak van het stikstofslot dat al 10 jaar lang dit land in gijzeling houdt. Wij kiezen met deze begroting voor een duurzamere en digitale economie. En wij kiezen met deze begroting voor een sociale zekerheidsstelsel waar we mensen veel beter van werk naar werk gaan begeleiden en mensen die ziek worden en uitvallen veel eerder helpen. Dat is niet links of rechts, dat is gewoon een keuze voor de toekomst van
20: dit
22: land.
20: Voorzitter, u kiest met deze begroting voor het moeras. Het gaat namelijk niet over een keuze tussen partijen hier. We kunnen het hier prima met elkaar vinden. Maar de keuze die nu voor ligt, als we kijken naar bijvoorbeeld tot de belastingen, die is zo fundamenteel. Dat krijg je niet bij elkaar gebracht. Dat wil niet zeggen dat het op andere onderwerpen nooit meer zou kunnen. Maar op dit punt moeten we een keuze maken.
19: Ja, en daar is niet alleen Klaver het met zichzelf eens. Daar zijn ook andere oppositiepartijen het met Klaver over eens. Coalitie, bepaal eerst zelf wat je wil. En kom dan pas bij ons op de lijn. Want anders heeft onderhandelen over het belastingplan helemaal geen zin.
18: Dankjewel voor nu, verslaggever Roel Bolsius. En zo dus ook meer over die algemene politieke beschouwingen bij Sven. Kort ander nieuws. De Canadese premier die houdt rond deze tijd in Straatsburg een toespraak in het Europees Parlement. De EU en Canada hebben nieuwe vergaande samenwerking aangekondigd. Dat viel niet goed bij de Amerikaanse president Trump. Die is met zijn land verwikkeld in een handelsoorlog met Canada. En de Duitse bondscoach Jürgen Klopp heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van het Duitse elftal. Hij roept maar liefst 44 spelers op voor de start van de Nations League. En die spelers die zijn verdeeld over twee selecties die Klopp voor de vierde duels wil gaan gebruiken. Volgende week donderdag is Nederland in de Johan Cruijff Arena de eerste tegenstander van Duitsland.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
16: Dames en heren, goedemorgen. Dag 2 van de algemene politieke beschouwingen, met vandaag het woord aan de minister-president. Dus die zijn minderheidskabinet en de begroting moet verdedigen. En voor die laatste ook een meerderheid moet zien te vinden in de Tweede Kamer. En later ook in de Eerste trouwens. Het debat is ruim een uur of uur bezig. U hoorde dat net en ontaardt in een politieke drijfjacht. Met dezelfde vraag als gisteren, maar geen antwoord op komt. De oppositie wil weten, gaat u het nou zoeken over links of over rechts? Die steun die je nodig hebt, niet vanwege het gezelschapsspel, maar omdat de keuze een ander Nederland oplevert. U hoorde Jesse Klaver daar net iets in het bulletin over zeggen. In elk geval op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. Maar de premier herhaalt het mantra van de fractievoorzitters van de coalitie van gisteren. We zoeken naar een zo breed mogelijk gedragen akkoord met zoveel mogelijk zetels van links en rechts dus. Hoewel VVD-fractieleider Brekelmans ook al voorsorteerde op deelakkoorden dus. Elke keer onderhandelingen per ministeriële begroting, per departement dus. Vraag is, hoe kom je hier nou eigenlijk uit? Hoe bereid je de minister-president voor op zo'n debat waar die de godganse dag in een pijnlijke spagaat staat? Hoe werkt het overleg op de achtergrond? We zien nu al onder onsjes in de grote zaal van de Tweede Kamer tussen JA21, SGP en VVD. En ook de ChristenUnie, het CDA zoeken elkaar op. En Jan Paternotte van D66 zag ik net smoezen zeg je dan, met de leider van Volt in de Tweede Kamer. En dat is Laurens Dassen. Bas Erlings is deskundige op het gebied van politieke strategie. Was de man achter de succesvolle VVD-campagne in het tijdperk Rutte en heeft nu samen met oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn eigen bureau. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen.
16: Wij spreken elkaar doorgaans aan het einde van de politieke maand, om het maar zo te zeggen, op de laatste vrijdag. Maar goed, vandaag is natuurlijk...
1: Het was te mooi om te laten liggen.
16: Dag 2 van de politieke hoogmis. Kijken we hier naar een politiek moeras?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is best wel mooi omschreven.
16: En kijken we ook naar een politieke drijfjacht?
1: Ik kan me goed voorstellen dat Jette dat zo voelt, ja, vandaag.
16: Ja, ja. En hoe ontsnap je aan een drijfjacht als je al in het moeras bent beland?
1: het spel veranderen, denk ik.
16: Het spel veranderen?
1: Het spel veranderen.
16: Kan dat nog?
1: Ja, ik denk het wel. Al heeft hij zichzelf nog niet heel makkelijk gemaakt vandaag. Maar nee. Zo'n dag als vandaag, als je geen meerderheid hebt, ik denk dat je uiteindelijk dat de oppositie naar buiten moet gaan en moet denken, ik heb vandaag gewonnen. Wij hebben vandaag gewonnen en Jette had het heel erg moeilijk.
16: Ja.
1: Want als dat niet lukt, dan blijven ze op je inbeuken tot je wel op je knieën zit.
16: Ja.
1: En als je eenmaal op je knieën zit, dan kunnen zij genereus zeggen, sta maar weer op, we gaan met je meedenken.
16: Nou, je kunt in ieder geval niet zeggen, gewoon objectief waargenomen, dat Jette het makkelijk heeft.
1: Nee.
16: Dat is al een vaststelling.
1: Ja.
16: Maar dat de oppositie vindt dat ze gewonnen hebben, dat kun je ook nog niet vaststellen.
1: Nee, daarom, dus het wordt nog een lange dag.
16: Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. En die dag die begon met een publicatie in het Algemeen Dagblad, waar meerdere collega's van de minister-president op basis van anonimiteit hun eerste onder de gelijken, want dat is de minister-president volgens de Nederlandse regels, recenseerden.
1: Ja.
16: En dat was niet per se altijd vrolijk. En daar stond Wilders meteen aan de interruptiemicrofoon. Die zoekt natuurlijk altijd zo'n moment, gisteren deed hij dat ook, om toch even de toon van het debat te bepalen. Daar zie je ook de ervaringen. Hij is langzittende Kamerlid, inmiddels meer dan 25 jaar. Jesse Klaver is ook al heel lang bezig. Daar zie je ook de ervaring, toch?
1: Ja, zeker.
16: Maar goed, het begon natuurlijk meteen met het uitbalans brengen van de premier. Namelijk, uw eigen ploeg zit u niet meer zitten. Ga maar naar huis. Nou, dat verbaast niks uit de mond van Wilders. Maar je zag wel dat Jette... Nou, leuk vond hij het niet, laat ik het maar zo zeggen.
1: Nee, en dat is ook terecht. Je kan niet... Kijk, hij heeft natuurlijk al een ontzettend zware baan. Hij mag vandaag de hele dag tomaten koppen daar in de Tweede Kamer.
16: Ja.
1: En dat wordt nog twee keer zo zwaar als wanneer je over je schouder kijkt, je ook niet veilig bent. En dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Als je eigen ploeg, waar je het mee moet gaan redden, waar je samen mee moet strijden tegen al die druk van buiten, als je die mensen ook niet kan vertrouwen en ook daar niet alles kan zeggen en constant op je hoede moet zijn, dat doet psychologisch iets met je.
16: Ja.
1: Dus dat is echt wel heel heftig wat er vandaag in het AD gebeurt.
16: Wat zegt dat over de onderlinge verhoudingen in de coalitie?
1: Nou, die zijn... Dit normaal gesproken betekent het twee dingen.
16: Ja.
1: Of kunnen twee dingen betekenen. Aan de ene kant of hij luistert niet en ze willen het via de buitenkant nog eens proberen en aan hem duidelijk maken dat het niet goed gaat.
16: Ja.
1: Of er zitten mensen in zo'n kabinet die eigenlijk niet willen dat het slaagt.
16: Of er zitten mensen in het kabinet die willen dat het wel slaagt, maar die hem kwalijk nemen wat zijn rol is geweest de afgelopen weken bij het tot stand komen van de begroting.
1: Ja, maar je weet dan ook als bewindspersoon, dat kan ik of intern, als hij luistert ga ik dat intern met hem bespreken.
16: Ja.
1: En als ik dat buiten doe, dan sloop ik heel veel.
16: Ja. Er was overigens niet alleen maar negativiteit in dat stuk. Hè? Er stonden ook complimenteuzere kwalificaties.
1: Dus niet iedereen, ik weet ook niet wat vier
16: partijen zijn. Maar wel gemengde regie, de laatste met wie die spreekt is het niet mee eens. Woorden van gelijke strekking.
1: Ja, dat is natuurlijk best dodelijk voor een leider.
16: Ja. Staat hij er als leider? Vraag ik aan degene die met de ogen van een strateeg naar kijkt.
1: Ja, ik vind dat hij er vandaag redelijk als een leider staat. Qua lichaamshouding en taal, dat heeft hij natuurlijk wel geleerd. Hij snapt ook in welk spel hij terecht gekomen is.
16: Ja.
1: Maar hij is ook van tevoren gaan zitten en gaan nadenken, hoe met zijn mensen, hoe ga ik deze dag in? Aan het eind van de dag, wat moet ik dan voor elkaar hebben gekregen?
16: Ja.
1: En hij lijkt op veilig te gaan. Hij lijkt erin gegaan te zijn, niet met ik ga risico's nemen, ik ga mensen voor me winnen, ik ga iets voor elkaar krijgen vandaag. Hij lijkt erin gegaan met ik ga tomaten koppen en het wordt vanzelf het eind van de dag en ik moet even geen fouten maken. En dat is wel best gevaarlijk.
16: Waarom is dat gevaarlijk?
1: Nou, omdat hij vandaag iets voor elkaar moet krijgen. Hij moet nu voor elkaar krijgen dat de oppositie vandaag naar buiten gaat en denkt, nou, we hebben het goed gedaan. Laten we maar zaken gaan doen, laten we dit maar gaan oplossen.
16: Maar wie uit de oppositie? Want dat is de vraag. Hebben we het dan over Joost Eertmans en de zijne, die, laten we zeggen, de rechterkant van de oppositie aanvoert? Of hebben we het dan over Jesse Klaver en die van Pro, fractievoorzitter en politiek leider daar, die links aanvoert?
1: Nou, gisteren had je nog kunnen denken, allebei moeten ze naar buiten gaan met we hebben gewonnen. Maar die hebben natuurlijk gisteren zelf iets raars gedaan. De afgelopen week hadden ze heel veel contact met elkaar, hielden ze elkaar op de hoogte en trokken ze samen op.
16: Ja.
1: En zolang Pro en Ja 21 samen optrekken, hebben ze eigenlijk alle macht.
16: Ja.
1: Want het kabinet kan niet zonder hen.
16: Ja.
1: Maar wat je nu dus ziet, is dat ze elkaar gisteren hebben losgelaten. Dat Pro zegt, je moet of over links of over rechts. En dat Eertmans zegt, nou, we kunnen ook wel per begroting gaan kijken wat we gaan doen.
16: Ja.
1: En daardoor hebben ze het machtsblok eigenlijk uit elkaar. Dus de coalitie heeft eigenlijk, dus het is een wiggende oppositie nu. Ja. Waardoor de coalitie weer veel meer macht heeft gekregen.
16: Ja. Goed, laten we zeggen, die tweedeling of over rechts of over links, die verplichte keuze die de oppositie wilde voorleggen aan de minister-president.
1: Ja.
16: Die kwam vanochtend ook weer in volle omvang terug. En niet alleen vanwege het gezelschapsspel, maar ook omdat er natuurlijk serieus keuzes aan vastzitten. Ik zie nu Jesse Klaver weer bij de interruptiemicrofoon staan. En ik zie op het scherm achter jou, Bas, dat Roel Bossius, onze NOS-collega, weer is aangeschoven.
2: Zeker, ik ben er weer.
16: Ja, je bent er weer. Van harte welkom. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Want we waren dus gebleven bij dat citaat van Jesse Klaver dat je liet horen in het bulletin. Maar qua keuze zijn ze dus geen meter opgeschoven. Gaan ze dan nu maar weer over tot de orde van de dag en dan gaan we het maar weer even over de inhoud hebben en dan stellen we de keuze uit?
2: Nou, dat ook. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Maar dan komen de oppositiepartijen toch telkens weer naar voren om de premier te zeggen, ja, je moet toch wel een keus maken. En kijk, Eertmans heeft gisteren inderdaad wel gezegd, er valt met ons te praten over deelakkoorden. Maar vandaag is de toon toch ook alweer wel weer steviger. Er moet wel een keus tussen links en rechts gemaakt worden. En dan spitst het zich met name toe op dat belastingplan, dus waar alles van betaald gaat worden.
16: Ja.
2: Wat is eerlijk? En daar wordt fundamenteel anders over gedacht. En dat is iets waar in november al over gesproken moet worden. Dus zeggen, ja, voor die tijd moet het kabinet en de coalitie wel een keuze gaan maken.
16: Ja, want 12 november is het belastingplan.
2: Ja.
16: Als dat er niet doorheen komt, ja, dan heb je natuurlijk allemaal wetgeving zoals de contabiliteitswet enzovoorts om te zorgen dat de overheid nog blijft door functioneren, zij het op een soort waardvlammetje.
2: Ja, maar het betekent dus ook dat alle belastingtarieven die aangepast die ze willen aanpassen, niet doorgaan. Accijnsverlaging die verlengd wordt, kan dan moeilijker doorgaan. Het wordt echt wel ingewikkeld en het wordt dus ook veel minder makkelijk om te sturen op de inkomsten van de staat.
16: En ze zijn aan het overleggen, ook tussen de verschillende fracties.
2: Gebeuren.
16: Dat zie je veel in de Kamer. Ik zei al, Brekelman stond met Ja 21-leider Eertmans te praten en met Stoffer van de SGP.
2: Ja, ik zag Paternotte ook al met Dassen van Volt. En volgens mij was Klaver ook wel die richting op aan het lopen. Dus je ziet wel dat er her en der meer gepraat wordt onderling dan dat er gisteren onderling gepraat wordt.
16: Mocht er nieuws zijn, horen we dat graag van je. En anders sowieso in het NOS-bulletin om 12 uur. Roel, dank je zeer vanuit Den Haag. Terug naar Bas. Hoe zou jij dit nu aanpakken? Stel, je bent de adviseur van de premier. Laten we daarmee beginnen.
1: Ja.
16: Ik las ooit in een boekje van de NSC-collega's over Dick Schoof. Dat jij betrokken zou zijn geweest bij het treden van Dick Schoof voor zijn eerste...
1: Ja, ik mag natuurlijk nooit praten over wie wil er geen klant zijn bij mijn bedrijf. Dus daar kan ik echt helemaal niets over zeggen.
6: Nee, maar het stond wel in het boekje. Je hebt het ook
1: ik heb het gehoord dat dit boekje stond.
6: Ja, het boekje van Petra en Lamia was dat boekje. Goed. Je moet je klanten... Ja, het is een soort advocaat, hè? Zoals beroepsgeheim, maar dan informeel.
1: Ja.
6: Maar goed, maar even om duidelijk te maken dat je weet hoe de zweep klapt in dit geval.
1: Ja.
6: Hoe ga je de premier voor zo'n debat trainen? Hoe zorg je dat hij er goed staat? Even los van dat hij al zijn dossiers in zijn hoofd moet hebben. Hij moet natuurlijk overal het antwoord op hebben.
1: Ja.
6: Maar het gaat er natuurlijk vooral om hoe je er staat. Wat je doel is. Wat je focus is. Toch?
1: Ja, klopt. En eigenlijk in het openingswoord moet je het frame van de dag neerzetten. Dus je hebt een paar minuten aan het begin om te vertellen. Jongens, dit is hoe ik het zie. Hier wil ik naartoe.
6: Ja.
1: Dat verhaal staat. En daarna krijg je een spervuur van vragen. En als je het goed doet, kun je de hele tijd terugverwijzen naar dat begin. Van jongens, maar ik sta hier juist omdat ik het land verder wil helpen. En we moeten het met elkaar doen. En een soort openingswoord.
6: Ja.
1: Maar wat je gezien hebt, is dat eigenlijk ze dat onmogelijk gemaakt hebben vandaag. Door dat AD-stuk, met die kritiek erin. Gaat alleen maar over de kritiek. En ik moet het toch even zeggen, de oppositie heeft ook wel op een slimme, maar ook wel kwaadaardige manier het debat gekaapt door er een links-rechts discussie van te maken. Als je een minderheidskabinet hebt in een volwassen democratie, zeg je dan, oké, als er goede plannen zijn, steunen we ze. Slechte plannen steunen we niet, gaan we over onderhandelen.
6: Ja.
1: Maar ze hebben natuurlijk ook, JA21 en PRO hebben de afgelopen week het spel veranderd door te dwingen te kiezen over links of over rechts.
6: Maar zij zelf zeggen dan, omdat we echt fundamenteel anders aankijken tegen de samenleving en je kunt niet allebei hebben.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook een nepframe, dat is onzin. Politieke compromissen sluiten, je haalt wat binnen, je verliest wat.
6: Ja.
1: En samen hou je dit land in beweging, dat is het allerbelangrijkste.
6: Ja.
1: En zij hebben dus eigenlijk zeggen ze nu, het land in beweging is niet het belangrijkste. Of over links of over rechts is het belangrijkste.
6: Ja. Maar daarmee vervalt dus ook, laten we zeggen, de strategische kans van de minister-president om de oppositie met een goed gevoel naar huis te sturen en zelfs zijn verlies vandaag te nemen. Want wie laat je dan winnen?
1: Ja, absoluut. En dat is hartstikke moeilijk. Hoe je dat moet doen. Dus je moet dat eigenlijk dus vooruit schuiven. En misschien dat dus ook maar zeggen van jongens, ik sta hier ook een beetje met lege handen. Door die keuze die we moeten maken. Want er is nog één andere factor bij die het natuurlijk zo vreselijk moeilijk maakt. En dat is dat je dus merkt, je hoort dat net ook al aan wie met wie staat te praten in de wandelgangen. De VVD heeft een duidelijke voorkeur voor over rechts gaan. CDA en PRO hebben meer een voorkeur voor over links gaan.
6: Ja.
1: CDA en D66
6: voorkeur
1: over links gaan via PRO.
6: Ja.
1: En dus ze kunnen ook niet één vuist. Dus Jette kan eigenlijk ook niks zeggen, want heeft hij weer ruzie achter zich. Als hij wel een duidelijke keuze maakt. En dat zit natuurlijk ook mis. Er zitten eigenlijk twee weeffouten in dit proces. Twee partijen, de oppositie en de coalitie, die allebei niet bezig zijn met we moeten het land in beweging houden, maar onderling ruzie aan het maken zijn.
6: Ja, maar goed, daar kun je van zeggen, ze zijn weer met zichzelf bezig in Den Haag. Dat is natuurlijk voor een deel ook zo.
1: Mm-hmm.
6: Maar voor een deel is dat natuurlijk ook omdat je verdedigt welke visie je op het land hebt. Je zit niet in Den Haag in een politieke partij of in een kabinet om als een soort procesmanager het land aan de praat te houden, toch? Je wil ook dat het land een bepaalde kant op gaat.
1: Zeker, maar bij de meest succesvolle kabinetten van de afgelopen 15 jaar zag je dat dus eigenlijk wel gebeuren.
6: Ja.
1: Je zag bijvoorbeeld het PvdA-VVD-kabinet.
6: Ja,
1: 17 was dat? Ja, 16, 17?
6: Nog het enige kabinet dat de rit heeft uitgezeten sinds...
1: We hadden altijd een mantra, wij mogen de boel niet laten vallen tijdens terwijl we uit een economische crisis komen, of het veranderde ook wel eens door die 4 jaar heen.
6: Ja.
1: Maar er was altijd iets groter dan zijzelf.
6: Ja.
1: En dus ze waren altijd bereid pijn te pakken en dingen te doen die slecht voor hen waren, omdat het allerbelangrijkste was dit land in beweging houden.
6: Maar dat was 1-1. En dus met samen 2.
1: Ja.
6: Dit zijn er 3.
1: Ja.
6: En deze 3, afhankelijk van welke...
1: We hebben allemaal een ander mantra eigenlijk. Ja.
6: En een andere visie op de samenleving. Dat komt natuurlijk ook voor als je met z'n 2 in een kabinet zit. Maar je hebt hier een andere machtsverdeling. Het kan 2-1 zijn, aan de ene kant soms, zoals nu lijkt te zijn CDA, D66 versus VVD als het gaat om het belastingplan.
1: Ja.
6: Op andere momenten kan het weer andersom zijn.
1: Ja, en dat is super moeilijk. Maar als je met elkaar ervan overtuigd bent dat je 4 jaar blijft zitten, dan kun je ook heel makkelijk denken, nou, dan misschien verlies ik deze begrotingsbehandeling, schuif ik wat meer met de ander mee, pak ik het over een paar maanden wel weer terug. En als je denkt, de peiling van volgende week is het belangrijkste, het kabinet zal wel snel vallen, dan ga je alles op alles zetten om deze strijd te winnen. En dat is wel een beetje wat je nu ziet gebeuren.
6: Ja. Kun je hier, op het moment dat je niet kiest, wat Jette dus nu doet, en wat de fractievoorzitters van de coalitie gisteren ook deden, behalve dat Ruben Brekelmans van de VVD zei, ja, dat heeft mijn voorkeur, maar ja, als dat niet lukt, kan het ook dus per departement.
1: Ja.
6: Dan blijf je dus wel tot aan Sint-Jutemus onderhandelen.
1: Ja.
6: Is het ook niet in alle eerlijkheid zo dat als je al een aantal begrotingen voor elkaar hebt en je hebt met een aantal partijen steun gekregen voor het belastingplan, 12 november is daar de dag dat daarover gestemd moet worden, en je bent met elkaar op weg, dat daar ook een zekere vertrouwensband ontstaat en dat je dan de zaak ook niet meer wil laten stranden?
1: Of de ellende nog groter wordt. Je weet het niet, ook. Kan allebei. Ja. Maar inderdaad, dat lijkt nu wel de enige mogelijkheid te zijn. En daar heeft natuurlijk Eertmans gisteren een beetje ruimte voor geboden. En Klaver heeft die
6: kwam
1: niet...
6: hij weer een beetje op terug vandaag. Ja. Het was vlak voor de dinerpauze, misschien had hij honger.
1: Dat zou kunnen. Maar Klaver gooide daarna ook de deur niet helemaal dicht daarvoor. Zag je ook gebeuren gisteren. Dus als ze deze dag ontzettend rommelig doorkomen en er is dus wel voor het belastingplan, krijg je dus een beetje wat jij ook zegt, krijg je wel wat openingen, gaan wat mensen steunen. Mm-hmm. En er liggen wat akkoorden. En ja, 21 besluit toch maar wat dingen binnen te gaan halen die voor een achterban goed zijn en wat akkoorden te sluiten. Ja. Dan kan Klaver eigenlijk niet meer achterblijven. Want dan wil jij niet de enige zijn die dan de boel maar plat houdt, en terwijl je dingen kan binnenhalen die voor je achterban goed zijn. Dus dan krijg je de boel toch langzaamaan wel in beweging.
6: Toonzetting is superbelangrijk voor zo'n debat. Ja. Altijd. Persoonlijke verhoudingen, toonzettingen, dat bepaalt de dynamiek van zo'n debat en ook of je richting een oplossing gaat. Of
1: zeker.
6: Niet. Als we kijken naar de toon, en laten we dan beginnen bij Jesse Klaver.
1: Mm-hmm.
6: Die begon natuurlijk met felicitaties en... een vrolijk verhaal gisteren en met een goed gemoed.
1: Ja.
6: Langzittend Kamerlid, veel ervaring, merk je ook in het debat.
1: Zeker.
6: Heeft die toon iets bepaald al?
1: Nee, dat gevoel heb ik niet meteen gekregen daarna. Ik vond vooral dat zij het gewoon hard spelen en van oké, 21 en wij, als we samen optrekken, hebben wij alle touwtjes in handen en dat laten we je nu ook voelen.
6: Juist. Maar het was ook misschien om niet de schuld te krijgen. Dus iedereen is ook bezig om te zorgen dat de vingers niet zijn of haar kant op wijzen op het moment dat het mislukt, toch?
1: Zeker. En dat doen zij nu het allerbeste. De oppositie, want die hebben of over links of over rechts hebben ze eigenlijk zelf bedacht en geïntroduceerd als een soort waarheid. En iedereen is dat ook gaan geloven. Dus de framing order zijn zij tot nu toe aan het winnen.
6: Stel nou dat je op een gegeven moment er genoeg van krijgt. Je bent lid van de oppositie.
1: Ja.
6: Je bent of Joost Eertmans, of je bent Jesse Klaver, of je bent Christoffer, of je bent Mirjam Bikker. En je denkt, jongens, we komen hier echt geen stap verder. Ja. Dit lost niks op. En het voorland is weer 2 weken onderhandelen over dezelfde platen. Daar ligt dan nu wel een officiële miljoenennota. Maar nou ja, dan komen we wel bij die rotonde waar telkens over gesproken wordt, waar ze niet meer af kunnen.
1: Ja.
6: Je wil hom of kuit.
1: Ja.
6: Heb je daar instrumentarium voor als parlementariër?
1: Een beetje. Maar het allerbelangrijkste is dat Jan als oppositie de handen in één gaat slaan. Kijk, we hebben in het verleden, 2013 bijvoorbeeld, hadden die constructieve oppositie.
6: Ja.
1: En die
6: dat
1: hebben
6: D66, ChristenUnie en SGP.
1: Ja. En die gingen gewoon zelf het plannen naar het kabinet toe. Wat toen volgens mij demissionair was in die tijd.
6: Nee, dat was het. Volgens mij wel 2013. Maar ze kwamen er niet uit.
1: Dat was het. Ze zaten vast. En die zijn toen naartoe gegaan met plannen.
6: Ja.
1: En best verregaande plannen ook, die daarin stonden. Onder andere hypotheekrenteaftrek zat daarin.
6: Ja.
1: En die kregen dat er toen doorheen. Want die zeiden, want de regering had eigenlijk geen andere keus dan met hen mee te gaan, het kabinet.
6: Ja.
1: Dus kregen dat er door. En er zaten ook plannen in die hun achterban helemaal niet fijn vonden. Maar doordat ze zo constructief waren, heeft ik wel pech dat wel eens horen vertellen, bleven maar stijgende peiling. Omdat ze gewoon verantwoordelijkheid namen.
6: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk hield dat op toen de Provinciale Statenverkiezingen eraan kwamen in 2015. En toen was
1: toen
6: de meerderheid
1: campagne
6: in de
1: Eerste Kamer.
6: Ja, hij vertelde dat ook afgelopen vrijdag bij mij aan tafel in Café Kokkelman.
1: Okay,
6: en de week daarvoor Halbe Zijlstra en Diederik Samson. Maar goed, dan heb je een blok aan oppositiepartijen dat het met elkaar eens is.
1: Ja.
6: Dat is hier niet het geval.
1: Nee.
6: Dus wat heb je nou als instrument? Maar ik zat te denken, stel nou dat je de premier echt wil dwingen tot een keuze. Kan je dan een schorsing aanvragen en misschien wel met steun van alles en iedereen in de Kamer, behalve de coalitiepartijen, en zeggen, trek u maar terug, ga maar zitten ergens in de ministerskamer en kom er maar uit als u weet welke kant u op wil.
1: Zeker, dat kun je doen. En misschien dat je als je er een meerderheid voor krijgt, kun je het ook afdwingen.
6: Ja.
1: Behalve als ze het weigeren, heb je niet zoveel instrumenten, want je gaat ook niet het kabinet erop laten vallen.
6: En dan zijn de verhoudingen definitief naar de Filistijnen natuurlijk.
1: Zeker. En aan de andere kant, als het je wel lukt, je weet ook niet of ze er nog uitkomen. En hoe ze er nog uitkomen. Of er nog een kabinet is, dan heb je het ook gedaan aan het einde. Dus het is een interessante, maar risicovolle afweging.
6: Maar goed, we zien nu, Geert Wilders staat nu bij de interruptiemicrofoon en die heeft het ook weer over het gebrek aan leiderschap van de minister-president. We zagen Joost Eertmans vlak voor hem ook weer bij diezelfde interruptiemicrofoon staan en die herhaalt ook, u moet kiezen.
1: Ja.
6: Jesse Klaver, ik maak mij zorgen dat de premier vasthoudt aan zijn wens voor brede steun.
1: Ja.
6: Als dit de hele dag zo doorgaat.
1: het wordt vanzelf avond. En dan dienen ze nog een motie in dat er een keus gemaakt moet worden. En dan gaat het uiteindelijk als een nachtkaarsje uit. En dan wordt er gestudeerd op de motie. En dan hebben we er hier voorbij getrokken. En dan rommelt het allemaal weer verder.
6: Ja, oké. Maar is het dan zo dat we dit achter de rug hebben? Voor het beeld van de politiek is dit natuurlijk tamelijk desastreus.
1: Nogal, ja. En voor het land ook gewoon niet goed.
6: Ja, en dan zegt Jette, vanavond gaan de eerste uitnodigingen de deur al uit om te komen praten. Ja. Hoe zie jij dat dit verder gaat dan?
1: We zitten een beetje op onontgonnen terrein, hè, nu. Dus het is vrij nieuw. Maar
6: het kabinet is één keer voorgekomen en heeft geloof ik 5 dagen gezeten of niet.
1: Maar wat je nu normaal gesproken ziet is, je gaat problemen in de tijd plaatsen en je gaat gesprekken voeren en de media gaat de druk opvoeren en de mensen worden ontevredener en ergens onder druk ontstaat een opening. Dat dan toch Eertmans weer zegt wat hij gisteren zei en dan toch maar akkoorden gaat sluiten. Dat binnen het kabinet er wel meer een keuze gemaakt wordt en dan langzaam rommelt het ergens heen of de boel klapt. Maar het is een kwestie dan vaak van het spel, noemen we dat, het spel zijn werk laten doen, de druk op laten lopen tot er ergens scheurtje in komen.
6: Maar goed, niemand wil verkiezingen, zeggen ze allemaal.
1: Ja.
6: Maar niemand wil ook dat voor de individuele partijen essentiële punten dat die overboord gaan.
1: Ja.
6: Klaver zegt, wij zijn opgericht om de sociale zekerheid in stand te houden. Daarvoor zijn wij opgericht. U kunt van ons niet verwachten dat we daar het mes in gaan zetten.
1: Nee.
6: De VVD heeft hetzelfde met de box 3 discussie. De vermogensbelasting en de ondernemers. En de hypotheekrenteaftrek.
1: Ja.
6: Het CDA zit daar een beetje tussenin, maar dan gaat het weer om andere dingen. Dus kun je dan van partijen onder zoveel druk, terwijl je het zo met elkaar niet eens bent en het oppositielandschap ook niet heel erg verenigd is, van al die partijen verwachten dat ze heel veel water bij de wijn doen?
1: Ja, en uiteindelijk zul je dan waarschijnlijk zien dat zo'n coalitiepartij gaat verliezen. Dus dat Pro dan uiteindelijk die sociale zekerheid krijgt en er een bezweringsformule voor box 3 gevonden wordt om de boel maar door te laten rollen.
6: Maar Klaver heeft gezegd, dat kan niet, daar ga ik niet mee akkoord. Op het moment dat ik wel mijn zin krijg bij de sociale zekerheid, maar die box 3 discussie is echt fundamenteel ook voor mij, daar ga ik niet mee akkoord. Deelakkoorden werken niet. Hij zei gisteren, de groeten.
1: Ja, maar hij liet ook een heel klein beetje ruimte daarbij later. Ja. Dus uiteindelijk als die druk gaat toenemen, zal het toch daar ergens moeten gebeuren.
6: Voor wie is dit beeld uiteindelijk schadelijker? Je kunt ook zeggen, de oppositie helpt het kabinet niet.
1: Ja, dat zou je zeggen, maar die hebben het frame dus heel slim neergezet door dat links-rechts. Het is voor de coalitie veel schadelijker. Klaver zal zeggen dat hij geen verkiezingen wil, maar kijk even naar die peiling.
6: Ja.
1: Als er wel verkiezingen komen en hij krijgt niet de schuld daarvan, dan staat hij er best goed voor.
6: Ja, maar dan heeft hij ruzie gekregen met het CDA en met de VVD. Nou, VVD zou sowieso niet met hem willen regeren. Ja. D66 vermoedelijk ook niet, als Jette algemene zaken moet verlaten. Dus dan krijg je weer een minderheidskabinet, of hij gaat helemaal niet regeren.
1: Ja, maar ik heb ook geleerd dat dit soort dingen zijn niet te voorspellen. In zo'n campagne kan van alles gebeuren en dan wordt het heel veel kopjes koffie drinken. Je moet in het moment handelen. Ja. En dan denken, ja, na die verkiezing zien we dan wel weer verder hoe we dat gaan doen. Want zoveel stappen kun je niet vooruit denken.
6: Ooit een premier moeten oprapen omdat hij het niet goed had gedaan na afloop van de algemene politieke beschouwingen?
1: Nee, die zijn op een gegeven moment ook zo uitgehard dat ze er ook mee om kunnen gaan als dat gebeurt.
6: Ja? Ja. Ook Rob Jette tijdens zijn eerste?
1: Ja, dat gaan we. ik gun het hem van harte. Hij heeft het niet makkelijk vandaag.
6: Goed. Komen we uit het moeras?
1: Ja, uiteindelijk, tot nu toe zijn we er altijd uitgekomen in onze democratie. Dus uiteindelijk zullen we er wel weer uitkomen. Maar het wordt er niet vrijer op.
6: Gelukkig. We eindigen met een positieve noot. De mond van Bas Eerlings. Dankjewel. We spreken elkaar aan het einde van de maand of de volgende. Dankjewel. Hier gaat Suzanne Bosman verder met 1 Vandaag, dames en heren. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen.
7: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
8: NPO Radio 1.
21: Podcast. Je gaat toch niet zeggen van, nou, je bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
23: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
24: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, ja, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
23: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
25: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
23: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
25: Ik masturbeerde al en ik wist al dat dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dat dan een orgasme was.
23: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
26: Ster.
27: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
26: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
29: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb, digital independent sinds 1997.
31: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
32: NPO Radio 1, 12 uur.
33: Susanne Botman.
34: Goedemiddag, mannen en vrouwen gelijk. Nederland is er nog lang niet. We zakken opnieuw op de internationale ranglijst. En van het kabinet moeten we het niet hebben. Maar van wie dan wel? Zometeen. Voorwaarts in één vandaag, na het NOS Journaal. Levi van Eck.
35: Sinds 10:15 is de premier bezig met het beantwoorden van alle vragen die hem gisteren gesteld zijn bij de politieke beschouwingen. De belangrijkste vraag is hoe hij een meerderheid van de Tweede Kamer achter de plannen van zijn kabinet wil krijgen. Contact met politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, Roel, wat zegt hij daarover?
19: Ja, dat hij handreikingen in de begroting naar de oppositiepartijen heeft gedaan. Dat hij graag verder wil praten met die partijen daarover. Dat moet dan leiden tot een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. En dan wil hij zowel met linkse als rechtse partijen verder praten.
36: De voorkeur heeft echt om brede afspraken te maken over de totale miljoenennota, dus alle begrotingen en het belastingplan. Omdat je daarmee ook het zoet en het zuur in die begroting op een goede manier met elkaar kan verdelen. Daar gaan we de komende tijd wat ons betreft alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb ook de drie coalitie-fractievoorzitters horen zeggen dat dat ook hun voorkeur heeft. Brede afspraken, een breed akkoord. Mocht dat met sommige partijen niet lukken, ja, dan gaan we natuurlijk nog steeds proberen om die fracties er wel van te overtuigen om zoveel mogelijk voorstellen uit die miljoenennota te steunen. Vanuit de gedachte dat dat uiteindelijk beter is voor het land.
19: Ja, dan blijft de premier bij zijn standpunt die hij al dagen heeft. Hij wil niet kiezen tussen met links of met rechts verder. Terwijl een groot deel van de oppositie daar wel om vraagt.
0: Ja, want ze willen opnieuw brede afspraken, ja. Breed akkoord. Ja, hoe wordt daar dan door de oppositie op gereageerd?
19: Ja, uiteraard ontevreden, zowel door links als rechts. Het is in aanloop naar Prinsjesdag ook niet gelukt om een begroting te krijgen waar meer dan 66 zetels van het minderheidskabinet achter staan, zeggen ze. Waarom zou dat nu wel zo zijn? En dat vragen middenpartijen zich af die ook bereid zijn om mee te praten. En dan horen we Dassen van Volt en Bikker van de ChristenUnie.
1: Waar zit nu het verschil, volgens de minister-president, tussen wat we deze zomer aan chaos hebben gezien en wat we dan nu gaan doen? Want ik wil voorkomen dat we daar nog 2 maanden doormodderen en dat we dan zeggen, ja, dit is nog steeds geen duidelijk einde.
2: En als het kabinet het zelf niet eens is, dan wordt het minderheidskabinet wel een heel ingewikkeld verhaal, voorzitter. En ik snap heel goed dat de minister-president zegt, er ligt nu een product, hierover zijn we het eens, hiermee kunnen wij verder. En ik snap ook dat hij vooral zin heeft om vooruit te gaan. Maar als dit kabinet dit gedrag blijft vertonen, ja, dan gaat u zelf de modderpoel in.
19: Ja, het is dus niet alleen links en rechts dat duidelijkheid wil. Het zijn ook de middenpartijen die nu van de premier willen horen. Hoe gaan we verder?
0: En waarom houdt hij zich daar zo aan vast, Jette, aan een brede meerderheid?
19: Ja, hij zegt dat dat nodig is om de grote thema's, de vragen op de grote thema's te beantwoorden.
36: En voorzitter, waar het kabinet het over eens is vanaf dag 1, is dat we het voor die grote thema's belangrijk vinden om altijd een extra stap te zetten om te kijken, kun je daar meer dan 76 zetels voor vinden die dit soort grote keuzes, grote hervormingen voor Nederlanders ook de komende jaren kunnen dragen.
3: Voorzitter, tot slot. Het is een herhaling. U blijft zich herhalen, zeg ik tegen de premier. U blijft maar dezelfde woordvoeringslijnen herhalen. En met die woordvoeringslijnen heeft u het nu gebracht tot aan Prinsjesdag. Nu komt er een harde deadline aan, van 12 november. Dan moet er gestemd worden.
4: Voorzitter, de premier wordt meer onderdeel van het probleem dan de oplossing. En dat probleem dat ligt niet hier. Dat probleem ligt bij de premier. En ik denk dat het komt omdat er 2 partijen in de coalitie naar links willen en 1 naar rechts.
19: Ja, en dan doelt hij op de VVD die naar rechts wil en het CDA en D66 die meer naar links neigen. Je hoort het, hardere woorden van de oppositie, nog harder dan gisteren. Ze willen echt helderheid van de premier en de premier is vooralsnog niet bereid die te geven.
0: Roel Bolsjes, dankjewel. Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de defecte westelijke Zuurhofbrug 4 tot 8 weken over de vluchtstrook van de brug rijden. Gisteren werden scheuren in de brug ontdekt, waarna direct 2 rijstroken werden afgesloten en het verkeer werd omgeleid over de vluchtstrook. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook wordt er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 67 jaar. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden nog steeds bezwaar maken.
32: Het NOS-journaal.
0: De Canadese premier Mark Carney geeft in het Europees Parlement in Straatsburg op dit moment een toespraak. Hij zei onder meer dat de samenwerking tussen Canada en de EU al ver teruggaat en van grote waarde is.
6: This is the essence of the Canada-European Union partnership. Seeds, values, ideas, trade, people and progress carried back and forth across the Atlantic for centuries.
0: Al eeuwen wisselen Canada en Europa ideeën, waarden en goederen uit, zei Carney. De Amerikaanse president Trump is niet blij met de ontmoeting. Zo dreigt hij de handel met de EU te stoppen als die nauwer gaat samenwerken met Canada. Contact met EU-redacteur Roemer Okhuizen in Straatsburg. Roemer, heeft Carney daar al iets op gezegd in zijn toespraak?
7: Nee, hij heeft daar nog niet direct op gereageerd. Hij is zojuist begonnen met die toespraak. Hij begon daarin met wat geschiedenis, gedeelde geschiedenis ook van Canada en van de Europese Unie. En vervolgens benadrukte hij vooral heel erg dat de EU en Canada dezelfde waarden delen als het gaat om de rechtsstaat, democratie, het individu. Ja, dat hebben Carney en de EU ook al vaker horen zeggen. Ze noemen Canada wel eens het meest Europese land dat niet in Europa ligt. En gisteren heeft von der Leyen dat idee nog eens kracht bij willen zetten door Canada een geassocieerd EU-lidmaatschap aan te bieden. Ja, dat is eigenlijk iets wat niet bestaat, maar je zou het kunnen zien als een soort EU-lidmaatschap light, waarvan we nog niet helemaal precies weten wat dat behelst. Maar de boodschap is toch vooral dat de EU en Canada elkaar op dit moment heel erg opzoeken.
0: En wat valt er verder nog op aan zijn toespraak?
7: Nou ja, de commissie die herhaalt vandaag, aan zijn toespraak valt vooral op dat hij het nog niet over Amerika heeft gehad. De vraag is ook of hij dat gaat doen. Gisteren kregen we dus die aankondiging over dat gedeelde lidmaatschap, waar Trump zo heftig op reageerde. Daar reageerde de commissie dan vandaag weer op. Die zeggen van ja, zo hebben we dat helemaal niet bedoeld. Dat was niet tegen Trump of tegen Amerika gericht, maar dat is alleen om de banden tussen Canada en de Europese Unie beter te maken. Maar ja, je moet het toch denk ik wel zien als een boodschap richting Trump. Want het is de reden dat Canada en de EU elkaar zo erg opzoeken, is omdat Trump toch steeds meer die importheffingen blijft opleggen richting Canada, richting de EU. Omdat hij heel erg klaagt over Canada en de EU binnen de NAVO, dat zij te weinig bijdragen. Hij dreigt Canada zelfs in te nemen als 51ste staat van de Verenigde Staten. Dus het is duidelijk wat von der Leyen en Carney deze week willen doen. Namelijk duidelijk maken dat dat niet de bedoeling is. En dat Canada nog eerder EU-lid zal worden. Ook al is het dan misschien informeel dan een Amerikaanse staat.
0: Dankjewel, Roemer Okhuizen vanuit Straatsburg. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en trekt er regen het land binnen. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen is het droger en zonniger en een graadje warmer.
34: Levi, dankjewel voor het verkeer naar Tim Schaap bij de ANWB. Dag Tim.
5: Hey, goedemiddag. Gelukkig kort van stof. Twee korte files te melden. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten, 2 kilometer. En de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ouddijk.
8: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
16: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
15: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
17: Vanavond, 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
23: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
23: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
32: NPO Radio 1. Avro Tros.
34: Een uur of 2 luistert onze Joost Vullings nu naar premier Jette in de Tweede Kamer, die een meerderheid moet vinden voor de plannen van zijn kabinet. Wat hoort en ziet Joost daar? Hij vertelt het zo meteen. En Kees, we krijgen een nieuwe...
25: Ja, goed heilig man. Want Stefan de Wallen stopt met zijn rol als man met de witte baard en de rode mijter.
1: toch even schrikken voor de jonge ouders. Maar hoe vind je daarvoor nou een goede vervanger? Nou, je hoort zo meteen wat een goede Sint moet kunnen.
34: En nu, we zijn er nog lang niet.
2: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
34: Vrouwen en mannen niet gelijk. Vorig jaar zakte Nederland al 15 plekken. En dit jaar zijn we weer gezakt op de wereldranglijst voor gendergelijkheid. Van plek 43 naar 46.
3: Met dit tempo zou het in Europa nog 70 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
34: Ja, nog 70 jaar voor de gelijkheid is in Europa. Dat zei hoogleraar Henk Volberda, die Nederland onderzocht voor de Gender Gap Index. Dat zei hij vanochtend hier op de radio. Hedy Dancona, feminist van het Eerste Uur. Mevrouw Dancona, goedemorgen. Goedemiddag.
4: Goedemorgen.
34: Ja, ja, u en ik, want ja, nog 70 jaar. Wij gaan dat niet meer meemaken dan, die gelijkheid.
4: Nou, ik zeker niet. Dat is, want ik word 1 oktober, hoe oud? 89. Dus dat maak ik niet meer mee. Maar treurig wel.
34: Treurig,
4: en,
34: ja.
4: En hopelijk ook niet zo vooruit te berekenen als nu gebeurt. Hè. Het betekent dus dat de slakkengang dan wordt voortgezet. Nou, en als we met kleine stapjes voorwaarts en dan 70 jaar wachten. Maar er kan natuurlijk wel weer iets gebeuren. Waardoor, hoop ik, iedereen weer eens wordt wakker geschud.
34: Ja, u hebt dat natuurlijk de afgelopen. Want ja, het is bijna 60 jaar geleden, hè, dat u samen met Joke Smit man-vrouw maatschappij oprichtte. U hebt gezien dat het in de loop der tijd dan weer wat harder ging en dan weer een beetje terug?
4: Ja, daar zit er wel. Ja, of dat het een beetje stokt. Ik vind het moeilijk om dat zo aan te geven. Want kijk, als je natuurlijk een ambitieuze regering hebt die dat in hun programma zet, dat de ongelijkheid moet verdwijnen. Ja, dat de kinderopvang, wat wij altijd willen, gratis moet zijn en vanaf 2 jaar voor ieder kind dus toegankelijk. Ja, dan kan je wel eens meemaken dat er wat gebeurt. Mm-hmm. En dat ongelijkheid, want ja, we zijn best opgeschoten met het werken van mannen en vrouwen. We zijn zeker opgeschoten met het onderwijsniveau. Dat is hoger van vrouwen dan voorheen in die tijd dat wij begonnen. En wij dachten, dat is de sleutel. Nou, de teleurstelling is onder andere dat nu vrouwen meer studeren, op een hoger niveau stoppen met kennisverwerving. Dat het helemaal niet terugkomt in kennis of in inkomen of macht, wat wij altijd dachten. Dat is een teleurstelling.
34: Ja, en u zegt, daarvoor heb je ook ambitie bij een kabinet nodig. Daarvoor gaan we naar Emma Lok, directeur van Women Inc., organisatie die strijdt voor gendergelijkheid. Mevrouw Lok, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
34: Ja, want u hebt gekeken, hè, met de organisatie naar wat nou de Prinsjesdagplannen van dit kabinet waren. U hebt ze tegen het licht gehouden. Want wat ziet u daarvan terug? Hoe gaat het kabinet die genderkloof te lijf?
12: Nou, dat komt op verschillende plekken in de reisbegroting wel terug, maar eigenlijk met weinig investeringen. Dus wat wij zien op de verschillende thema's is dat er een wel nationale strategie vrouwengezondheid is, maar dat daar niet extra geld wordt vrijgemaakt in deze begroting. Er gaat ook minder geld dan beloofd naar de kinderopvang. Hedy Dancona noemde het al. Die is zo ontzettend belangrijk dat die toegankelijk is en dat die zo goed als gratis is, zodat het echt werkt voor ouders om de kinderen daar naartoe te brengen. En dat faciliteert ook met name het werk van vrouwen, zodat werk en zorg gelijker verdeeld kan worden. We zien ook stilstand op bijvoorbeeld mantelzorg. De combinatie van werk en mantelzorg is veel te moeilijk te combineren voor mensen. Mm-hmm. En vooral dus voor vrouwen, omdat die dat veel doen. Er wordt iets geïnvesteerd in veiligheid. Een nationale aanpak om het geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Maar of die investering groot genoeg is, daar heb ik echt mijn twijfels over. En er is ook stilstand als het gaat om verlofregelingen voor ouders. En dit zijn met name maatregelen die de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt zouden kunnen verbeteren. En dat is ook precies wat uit deze Gender Gap Index blijkt. Dat we het zo slecht doen als het gaat om die arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland.
34: Ja. Maar we hebben mevrouw Dancona, u was destijds de eerste. We hebben een staatssecretaris voor emancipatie, is mevrouw Thiele. Moet die dan de mond wat meer open doen? Waar ligt het dan aan?
4: Nou ja, kijk, het ligt eraan dat er niet gekeken wordt naar hoe groot de ongelijkheid nog is. Er is een loonkloof voor hetzelfde werk.
34: Ze vinden het niet erg genoeg?
4: Nou, nee, niet erg genoeg. Je kunt het erg vinden, maar dan moet je het met een aantal mensen. Dan moet je je mobiliseren. En vrouwen hebben het heel erg druk. En het mobiliseren van een groot aantal anderen die dat onrecht naar voren brengen. Het is toch te gek voor woorden. Het is toch te gek voor woorden. Dat nu vrouwen zo'n absoluut geen kenniskloof hebben. Nee, meer en langer gestudeerd hebben. Mm. Dat ze toch nog steeds voor hetzelfde werk minder geld krijgen. En dat gaat om 10%. Het is niet niks. Ze werken bijna een maand voor niks, zou je kunnen zeggen.
1: Mevrouw Dancona,
0: even naar Kees, ja.
1: Wat moet ik doen als man?
4: Oh, nou ja, als man. Ik bedoel, fijn dat de mannen meedoen. Het onrecht zien. En het hoe zover je dat kunt aanklagen.
1: Dus ik moet
4: anderen
1: naar mijn baas gaan en dan zeggen van hoeveel verdienen mijn vrouwelijke collega's? Hoeveel verdien ik? Dat moet exact gelijk worden.
4: Nou, het zou fantastisch zijn. Ja, het is natuurlijk te gek. Want het mag ook niet. Maar als je er als vrouw wat tegen wil doen, de slachtoffer bent, dan moet je zelf dat aan gang brengen. En dan moet er weer een commissie komen om te kijken of het wel echt om het nou ja, je weet hoe nauwkeurig het allemaal moet. Het is onrechtvaardig. Ja. En ik vind dat een objectief iets, hè, dat de kloof die er is in beloning. Maar er zijn natuurlijk nog andere dingen die je aan zou kunnen pakken. Het feit dat de publieke ruimte 's avonds na 9, als het donker is, meer van mannen is dan van vrouwen. Nou, dat begrijpt iedere vrouw. Maar daar wordt ook niks aan gedaan.
0: Nee, maar u hebt het over mobiliseren. Daar wordt tegen geprotesteerd. Hè. Er worden oproepen gedaan. Er komen beloftes, die worden niet ingelost. Er komen weer demonstraties. Emma Lok, hoe zit het met de mobilisatie van de krachten, waar mevrouw Dancona het ook over heeft, die dat blijkbaar ook een beetje mist? Wat ziet u daarvan?
12: Nou, er zijn ontzettend veel mensen op verschillende posities die zich hier heel hard voor maken. Als u me denkt, doen we dat al 20 jaar. En we zien ook dat het zit in eigenlijk hoe de samenleving is ingericht. Ons motto is ook fix the system, not the women. Het is belangrijk dat we als land een visie hebben op deze gendergelijkheid en investeren.

0: ingericht. Ons motto is ook fix the system, not the women. Het is belangrijk dat we als land een visie hebben op deze gendergelijkheid en investeren in structurele maatregelen. Dat is ook waarom alle landen om ons heen het beter doen dan Nederland. Daar is geïnvesteerd in het kinderopvangstelsel. Daar zijn verlofregelingen die goed uitpakken in de praktijk. Daar heb je quota die werkend zijn, waardoor de representatie van vrouwen in besluitvormende posities echt enorm is verbeterd. Ja. Dus die structurele maatregelen zijn nodig. En er is misschien nog meer nodig om de politiek daarop te mobiliseren.
1: Wij hebben ook geen aparte figuur meer in de regering. Een staatssecretaris of een minister die dat doet en die daar eens eventjes vaart mee maakt. Ik zou niet weten wie het doet. Als iemand het formeel heeft toegewezen gekregen, dan is er dus vrij weinig aan gebeurd.
2: Ja, nee. En daarom moet het vooralsnog van onszelf komen. Kees, jij en ik. Wij gaan
3: aan de slag.
2: Ja. Aan ons gaat het niet liggen, mevrouw Dancona. Dat is een belofte. Dank voor uw bijdrage aan dit gesprek. En dank ook Emma Lok, directeur van Women Inc. En zometeen, dan ben je maak je deel uit van een criminele familie, maar dan wil je er eigenlijk uit. Je wilt een burgerleven leiden, een normaal leven leiden. Hoe doe je dat? Het is nog niet zo makkelijk. Dat horen we zometeen.
4: In vandaag.
2: En Kees, je zei het al, Nederlandse ouders zijn in rep en roer. De acteur die de bekendste kindervriend van Nederland speelt, die houdt hem heel.
5: Ja, en dat zeg je goed, Suzanne. Want omdat er ook wat kleine oortjes kunnen meeluisteren, die bijvoorbeeld bij opa en oma zijn vandaag.
2: In verband met de kinderopvang waar we het net over hadden.
5: Exact, omdat dat nog niet goed is geregeld. Ja. Heel mooi, hanteren we de term die ze gebruiken in de acteerwereld. De adviseur van Sinterklaas. Dat even duidelijk is. Want Stefan de Wallen stopt als adviseur na 15 jaar tijd. En dat betekent dat er binnenkort dus een nieuwe te zien is.
2: Ja, maar wat moet je daarvoor in huis hebben? Hoe vind je nou daar de juiste persoon voor?
5: Nou, dat weet Martijn Koevoets. Hij is sinds 2020 de regisseur van de films en series van De Club van Sinterklaas. En hij heeft één simpele eis.
6: Ik denk dat je als filmregisseur altijd op zoek bent naar de beste adviseur van Sinterklaas die op lange termijn adviseurschap kan geven aan die rol. En als je het mij persoonlijk vraagt, dan zou ik altijd op zoek zijn naar de leukste opa van Nederland.
2: Nou ja, leuk. Waar moet zo'n opa dan aan voldoen? Aan wat voor eisen?
5: Nou, het moet een jonge opa zijn, want hij moet dus jaren mee kunnen om echt in de rol te groeien. En het moet niet iemand zijn die zich strak aan de lijntjes tekst houdt.
6: Je kan een script lezen, maar op het moment dat jij ook een intocht gaat doen en er staan duizenden kinderen aan een kade, dan is het volgens mij het allerleukste dat je ontzettend goed kan improviseren en dat je echt kan geloven in de magie van Sinterklaas.
5: Ja, maar toch denk ik dan wel, oké, maar hoe zie je die magie dan als regisseur? Nou, Martijn heeft momenten gezien waar die echt warm van werd.
6: Dus op het moment dat jij een theaterzaal inkomt en daar zitten 1300 kinderen te gillen omdat Sinterklaas binnenkomt, hoe leuk is het dan dat Bram op stoel nummer 2 een pietenmuts op heeft met de naam Bram en dat Sinterklaas toch even zegt: hey, hallo Bram, wat ontzettend leuk dat jij er vandaag ook bij bent. En had jij nou niet je schoen gezet gisteren?
2: Ja, heerlijk toch? Fantastisch, je ziet het ook meteen voor je. Maar welke acteurs, wie zou nou geschikt zijn om die rol te spelen? Nou,
5: Martijn wil geen namen noemen, want als hij dus een nieuwe adviseur zoekt, dan heeft hij een slechte onderhandelingspositie. Maar er is wel één ding die dan alle acteurs gemeen moeten hebben.
6: Wat ik wel altijd heel mooi vind aan een adviseur van Sinterklaas is dat hij een soort Haagse tongval heeft. Dus dat is zowel Bram van der Vlucht, Stefan de Wallen, die hebben dat allemaal. En dat een Sinterklaas een warme ABN heeft qua spraak, daar word ik altijd heel, heel gelukkig van.
5: Oh, slecht nieuws voor Frank Lammers dan, hè?
6: Qua Brabantse tongval valt dat wel af.
5: Ja, alhoewel Brabanders die dan weer goed ABN kunnen praten zijn welkom, zegt hij.
2: Oké, goed. De nieuwste Sint-film die staat vast al op tape, denk ik zo. Want ja, die moet op tijd af zijn. Maar hoe film je dat dan zonder dat je hordes kinderen aan de deur krijgt?
5: Daar heeft Martijn een trucje voor.
6: En normaal zorgen we ervoor dat Sinterklaas met een hele speciaal geheim vliegtuig naar Nederland komt. En dan nemen we heel stiekem die film op rond de meivakantie. En dat weten dan ook heel weinig mensen. En het kasteel wordt dan ook afgesloten voor Sinterklaas. En op die manier proberen wij in het grote geheim de film van de Club van Sinterklaas te maken.
5: En dit jaar had hij een extra trucje, want ze zijn gewoon naar Sinterklaas in Spanje toegegaan. Dus viel het helemaal niet op.
2: Goed, nou, die nieuwe adviseur van Sinterklaas.

0: Dominic Fike, White Keys.
1: Jan G. is iemand die afkomstig is uit een wel criminele familie. Zijn vader die loopt eigenlijk al heel wat jaren mee in het criminele circuit. Is iemand die eigenlijk met alle grote kopstukken uit de productie van synthetische drugs zaken heeft gedaan. En het lijkt erop dat zijn zoon in zijn voetstappen is getreden.
0: Ja, misdaadverslaggever Jelle Tieleman was dat over Jan G. en zijn zoon Jantje uit Overasselt, waar ruim 2 weken geleden tientallen gewapende mannen voor de deur stonden. Ja, zoon die in de voetstappen van de vader treedt. De kans dat een kind crimineel wordt is 2 keer zo groot als beide ouders crimineel gedrag vertonen. Dat blijkt uit onderzoek. Je lot zou dus in de wieg al bepaald zijn. Kun je je daar los van maken? Hoe stap je nou uit een criminele familie? We vragen het aan Melanie Pronk, werkzaam bij de reclassering. Goedemiddag, mevrouw Pronk.
2: Hi, goedemiddag.
0: En als ik het zo mag zeggen, begreep ik dat u ook in een crimineel milieu bent opgegroeid. Wat kunt u daarover vertellen?
2: Ja, dat klopt. Als ik kijk naar waar ik ben opgegroeid, eigenlijk in een achterstandswijk. En mijn vader, ooms en opa, ja, eigenlijk van generatie op generatie is het antisociale criminele gedrag overgedragen. Ja.
0: Ja, u noemt dat antisociaal, maar ik denk als je erin zit en je weet niet beter, dan denk je dat het overal zo is.
2: Ja, als je daarin opgroeit, dan denk je eigenlijk wel in je jeugdjaren vooral dat normaal is. Alleen hoe ouder je wordt, hoe beter je kan begrijpen van dit is niet wat ik wil en wie ik wil zijn. Ook omdat ik daarin echt wel negatieve effecten heb ondervonden.
0: Ja, want kon u zich nog herinneren dat moment dat u dacht van hey, dit is eigenlijk niet normaal, ik moet hier misschien uit? Wat was dat moment?
2: Ja, dat... Ik denk dat dat wel echt in mijn tienerjaren begon. Toen ik naar school ging, dat ik dacht van bij leeftijdsgenoten, dan zie je ook wel dat het anders kan. Ook echt wel nadelige effecten ondervonden. En toen dacht ik wel van ik wil dit gewoon niet.
0: Mm-hmm. En vervolgens, wat dan? Want om zomaar uit de familie te stappen, dat is verschrikkelijk moeilijk.
2: Ja, dat is ook niet iets wat ik heb gedaan. Want ik heb een hele goede band met mijn familie. En het is op een gegeven moment een soort acceptatieproces geworden. Waarin ik zoiets heb van zij maken bepaalde keuzes waar ik het niet mee eens ben. Maar ik ga mijn eigen pad bewandelen door mij te focussen op school. Door diploma's te halen. De eerste in mijn familie met meerdere diploma's op zak. En zo eigenlijk een beetje mijn eigen weg ingegaan.
3: Maar zeg je dan tegen je familie, ouders, broers, zussen, jullie zijn hartstikke fout bezig, dat wil ik niet. Dat is een raar gesprek.
2: Nou, dat is zeker een raar gesprek. Je zegt wel, dat is niet wie ik ben, dat is niet wie ik wil zijn. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor hun daden. En ik kan hun leven ook niet veranderen. Als hun daar niet voor openstaan om het anders te doen.
3: Je kan de politie bellen.
2: Dat is niet aan mij, denk ik. Ik ben niet van de opsporing, dus dat is niet aan mij.
0: Hoe dacht uw familie daarover?
2: Nou, die hebben me eigenlijk wel gesupport daarin. Okay. Zij staan eigenlijk wel achter mij en dat was eigenlijk prima. Eigenlijk positieve geluiden.
0: Ja. Nou is het bij u redelijk goed gegaan. U hebt nog contact met uw familie en u functioneert notabene bij de reclassering. Dus u weet waar u het over hebt op uw werk, als u daar met mensen omgaat. Ik kan me ook voorstellen dat er families zijn waar het echt wel moeilijker is. Waar je ook gevaar kunt lopen. Want je weet nu eenmaal, als je niet mee wil doen, je weet nu eenmaal dingen die de rest van de familie ook weer risico geeft. Dus dat zult u ook wel meemaken.
2: Ja, dat zie ik zeker. Ik denk dat er sowieso wel een verschil zit tussen man en vrouw. Ik denk dat daar ook een groot verschil in zit. Ik heb ook meer mensen gesproken met deze achtergrond. En sommigen zijn ook wel letterlijk verhuisd naar een andere stad. Om hun leven wel echt achter zich te laten. En vanwege veiligheid en risico's.
0: Ja, want we kennen bijvoorbeeld het verhaal van mevrouw Holleder.
2: Ja, klopt.
0: Voor wie het een hele ingewikkelde weg is geworden. En je hoort ook over de Taghi-dynastie. Dus daartussen zijn natuurlijk allerlei momenten dat je denkt van ik blijf erbij en ik doe mee, of ik stap eruit met alle risico's van dien.
2: Ja, en ik denk dat ook echt wel te maken heeft met het doorgroeien. Hè? Tot hoe ver zit je erin en waar kan je er nog uit? Ik denk dat dat heel complex is.
0: Ja. Maar als ik u zo beluister, is het voor u heel belangrijk geweest de omgeving waar u in uw tienerjaar in terecht kwam. Op school, andere mensen, andere omgeving
2: Zeker.
0: Meemaken. Ja.
2: Dus ja, en wat ook wel echt geholpen heeft, is een docent op school. Die zei, maak school af, maak er wat van. Ik weet dat je het kan. Ga iets met jouw verhaal doen. Dus echt wel een stimulerend iemand om je heen die je support. Dat heeft bij mij ook echt wel geholpen. Ja.
0: Dank voor uw verhaal. Melanie Pronk was dat. Om alle wind- en zonne-energie op te slaan die we moeten opwekken om de boel hier draaiende te houden, zijn reuze batterijen nodig. Nou, China levert die hele grote zoutbatterijen. Maar Europa, Nederland, zou dat veel liever zelf doen. Dat zometeen in 1 Vandaag, nu het nieuws.
4: NPO Radio 1.
0: Levi.
5: Bij de politieke beschouwingen heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten. Daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook wordt er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. En Natuurmonumenten gaat op een aantal plekken op de Veluwe loofbomen planten om natuurbranden tegen te houden. De bomen met bladeren houden meer vocht vast dan naaldbomen, waardoor vuur zich minder snel kan verspreiden. Dit jaar waren er meerdere natuurbranden op de Veluwe.
0: Levi, dankjewel. Tim, wat gebeurt er allemaal op de weg?
6: Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Bijvoorbeeld de A1 richting Amsterdam, vanuit Apeldoorn gezien. Tussen Kootwijk en Hoevelaken ongeveer 10 minuten extra. Door een onwelwording is 1 rijstrook dicht. En er wordt weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Viel op de A12 vanuit Arnhem, ongeveer 10 minuten nu.
7: 1 Vandaag. Suzanne Bosman.
0: China komt met een nieuw type batterij dat met zouttechnologie werkt. Goedkoper, milieuvriendelijker ook dan de gangbare batterijen. En die zoutbatterijen die komen volgend jaar naar Nederland om hier het verstopte stroomnet uit de slop te trekken. Ja, weer technologie uit China dus. En dat terwijl Europa juist op eigen benen wil staan in de batterijensector. Michael Colijn, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: U bent CEO van een groot Nederlands bedrijf in de energietransitiesector. Zo'n zoutbatterij, hoe ziet die eruit?
8: Die ziet er aan de buitenkant gewoon hetzelfde uit als alle andere batterijen. Met dezelfde aansluitingen en opereert ook gewoon op dezelfde manier.
0: Oké, okay, maar dus hoe groot bijvoorbeeld?
8: Nou, op dit moment is de energiedichtheid van een zoutbatterij nog iets lager dan die van een lithiumbatterij. Dan praat je misschien over 20%. En dat is voor auto's natuurlijk wel een ding, maar voor de stationaire toepassingen in het veld naast een zonnepark maakt dat niet heel veel verschil.
0: Ja, en er zit er zout in.
8: Het is natrium en natuurlijk zit er nog een chemische compositie in die niet precies gedeeld wordt, maar de basis is natrium en dat is echt anders dan lithium. Het komt 1000 keer meer voor in de natuur dan lithium en daarmee is het ook een opmars naar een veel toegankelijker en hopelijk ook veel goedkopere batterij in de toekomst.
0: Ja, en daarmee zegt u al dat u er heel wat in ziet, maar u gaat deze systemen kopen in China, want hier kunnen ze niet gemaakt worden?
8: Ze kunnen nu nog niet gemaakt worden in Europa. Ik zie dat China nog steeds sneller innoveert dan Europa. En we willen wel alvast gaan testen en zien wat deze nieuwe technologie kan. Om daarmee ook te snappen dat het inderdaad beter is dan wat we nu hebben. En op termijn ook echt een groot deel van die batterijmarkt kan gaan voorzien. Mm-hmm. Ja. En in de tussentijd zou dan ook een industrie op moeten staan om het lokaal te gaan doen.
0: Mm. Meneer Colijn, niet om flauw te doen, maar ik heb vanochtend even het internet bekeken op zo'n zoutbatterij. Wat is dat? Nou, dan zie ik allemaal tips hoe je er zelf eentje kunt maken. Dus met zo'n ijstreetje en een draadje erin en zout en dan heb je erin. Dan denk ik, waarom kunnen ze dat in China wel maken en in Europa niet?
8: Inderdaad, een uitstekende vraag. Ik denk dat de innovatiekracht van hoe Chinese bedrijven werken vele malen hoger ligt dan in Europa. Ik heb zelf 2 keer in China mogen wonen en werken. Mm-hmm. Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Het is een andere ethiek, het is een andere manier van doen. Het is veel fast. proberen om snel tot een antwoord te komen. En in Europa hebben we nog wel de neiging om eerst heel veel te overleggen voordat we het gaan proberen. Die tendens, je ziet het ook in de media, ook de overheid zegt meer starters, meer durf. Dat moedig ik alleen maar aan.
0: Ja, we hebben die batterijen hier in Europa heel hard nodig, want de Europese vraag naar batterijen die groeit enorm, Kees. In 2030 hebben we 8 keer zoveel nodig als aan het begin van dit decennium. Waarvoor zijn die allemaal nodig?
3: Nou, heel veel voor elektrische auto's en transport. Bijna 90% van de totale vraag is dat. Dus personenauto's, bestelbusjes, vrachtwagens en bussen. Dan hele grote batterijen voor opslag. En ook buurtbatterijen bijvoorbeeld om de netcongestie op te vangen. Ze slaan overtollige zonne- en windenergie op wanneer daar te veel van is. En leveren stroom terug wanneer de zon niet schijnt of er veel vraag is. Dat is nu toch ook echt een hot topic. De Europese opslagcapaciteit op het net richting 2030 moet verzesvoudigen. En dan nog de kleinere batterijen voor in woningen of bij bedrijfspanden bijvoorbeeld. En tenslotte het kleine grut, laptops, telefoons, medische apparatuur, elektrisch gereedschap en het iets grotere grut, binnenvaartschepen en kranen hebben het ook allemaal nodig. Dus bij elkaar dus een enorme hoeveelheid.
0: Ja, er is u dus, meneer Colijn, veel aan gelegen dat die batterijen ook hier in de buurt gemaakt kunt worden. U zei al, het is een andere... Ja, een andere cultuur, in mijn woorden, die je in China aantreft, waardoor er veel meer geïnvesteerd wordt. En in Europa moet er veel meer worden overlegd. Wat hebt u nou precies nodig vanuit Europa?
8: Ja, eenvoudige regelgeving helpt natuurlijk en stabiele regelgeving. Zodat we echt weten waar we aan toe zijn voor de komende 10, 15, wellicht 20 jaar. Dat is één. En het andere is durfkapitaal die het ook mogelijk maakt om dit te doen. We gaan nu met deze zoutbatterij niet meteen de massa in. We gaan kijken dat die inderdaad doet wat hij belooft. De potentie is groot voor een langere levensduur en betere performance bij hoge en lage temperaturen. Dat willen we testen. In Europa is het dan lastiger om te zeggen, we gaan een grootschalig demonstratieproject doen waar ook het durfkapitaal of de overheid instapt om dat mee mogelijk te maken.
0: Ja, het wordt wel getest, hè? Vlak over de grens in Duitsland wordt met 1 miljard overheidssteun, een enorme batterijentestfabriek gebouwd. Alles is daar gericht op het opbouwen van een Europese batterijenmarkt.
7: These are machines from Switzerland, Germany, and we have all European machines in here.
9: Will we ever catch up?
7: In my eyes, yes. Actually, that is not a question. We have to, because otherwise we are fully dependent in a very important field like batteries on imports.
0: Ja, in Duitsland gaan ze er nu heel veel geld in pompen, meneer Colijn. Want zo'n testlocaties is heel belangrijk, dus voor u ook. Voor de Europese markt.
8: Zeker. En in Nederland zou ik graag hetzelfde zien. En nu klinkt een miljard als heel veel geld. En dat is het ook. Maar als je kijkt dat Duitsland alleen al aan de netcongestie kosten elk jaar ongeveer 3 miljard uitgeeft, dan valt die 1 miljard weer eigenlijk in het niet. Dus er moet wel op een andere manier nagedacht worden over onze kritische infrastructuur en daar echt een push op geven.
0: We spraken, Kees, ook met de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat.
3: Helene Herbert is dat. En we vroegen wat zij gaat doen om Nederlandse batterijonderzoeken te stimuleren. Met Prinsjesdag is extra geld aangekondigd om publiek-private samenwerking aan te moedigen. Maar, zegt ze, het is ook tijd voor een andere mindset.
10: Wellicht zijn we soms een beetje te risicomijdend geweest. En ik denk dat we steeds beter
11: financieel dan.
10: En ik denk dat we steeds beter voelen dat we onszelf weerbaarder moeten maken en daar ook wat meer risico bij moeten nemen.
11: Ja, want inmiddels is China al kant-en-klare producten aan het verkopen waar wij van in Nederland nog in laboratoria staan. Zo groot is het verschil.
10: Daarom ben ik er ook enorm voor dat we goed doorzetten. Meer tempo maken, meer investeren en vooral dingen naar de markt brengen.
0: Ja, Michael Colijn, hebt u daar wat aan?
8: Ja, nou, wat zij zegt natuurlijk zijn precies de woorden die we willen horen.
0: Ja, nu woon ik in Rotterdam.
8: Ik woon in Rotterdam, dus geen woorden maar daden. Dus dat is inderdaad wat we zoeken.
0: Ja. Maar vooralsnog moet u volgend jaar die batterijen in China wel kopen tot het zover is dat ze ook hier in Europa gemaakt kunnen worden. Nou, hierover is vanavond ook een reportage in onze televisieuitzending. Dat is om 6:30 op NPO 1. Dank voor dit gesprek. Michael Colijn van energietransitiebedrijf Alfen. Ja, de een gooit het weg, de ander kan er nog wel wat mee. En daarom heb je in Rotterdam een buurtkoelkast. En zometeen kijken wat daarin zit.

0: Tenise Dikkerum, Good Tradition. Eten dat bij de een overblijft kan voor een ander weer juist heel welkom zijn. In onder meer Delfshaven hebben ze daarvoor de buurtkoelkast. Bewoners kunnen daar dag en nacht voedsel inzetten of gratis weer wat uithalen. Madelon Stoelen van de buurthuiskamer is een van de initiatiefnemers van het project. En samen met onze verslaggever Joris Kreugel kijkt ze naar de borduursels op de buurtkoelkast die op straat staat.
1: We hebben nu een mooi ontwerp. Dat doen we altijd. Hartstikke leuk. Op de koelkast. Dus dit is van
2: iets geborduurd. Buurtkoelkast. Er staan aardbeidjes op en druifjes. Nou, ik zou zeggen, zullen we hem even openmaken?
1: Ja hoor, is goed.
2: Wat zit erin?
1: Ik ben benieuwd. Er zit nu één potje in. Ja, ik heb hem niet speciaal gevuld omdat jij kwam. Hè?
2: Een soepje zit erin. Dat is alles. Dat is een beetje karig, hè?
1: Ja. Ja, joh.
2: Als je honger hebt dan...
1: Ja, joh. Nou ja, we zaten natuurlijk eerder uit dan in. Maar...
2: Er wordt er heel veel gebruik van gemaakt.
1: Heel veel gebruik van. Maar ja, dat gaat heel de dag door. Echt waar. Ja, ja, van buurtbewoners die wat over hebben. Of speciaal zelfs naar de markt gaan. 3 voor de prijs van 2.
2: U komt aangelopen met allemaal eten voor de buurtkoelkast.
3: Nee.
2: Oh, kijkt wel heel verbaasd bij. Ja. Zegt u helemaal niks?
3: Nee. En ik woon al 52 jaar hier.
2: En die buurtkoelkast is u nog nooit opgevallen?
3: Nee.
1: Hij staat er al 5 jaar.
3: Oké.
1: Okay. Ja, nou, dan ga ik even kijken.
3: Ja.
2: Weet u waarvoor die is?
3: Nee, ook niet.
2: Nou, voor mensen die het wat minder hebben.
3: Oh.
2: Ja, en dan kan je dan, als je boodschap hebt gedaan, iets inleggen.
3: Oh, is dat het?
2: Hij is nu alleen een beetje leeg.
1: Ik dacht,
2: er komt een mevrouw aan met tassen.
3: Ja, ja.
1: De afgelopen zaterdag kwam er inderdaad een mevrouw met tassen. En die legde dat allemaal erin. En die was naar de markt geweest. Dus ja, ik werd er zo blij van.
3: Kijk hoor.
2: Ja.
3: Oh zo.
2: Er ligt alleen maar een beetje soep in.
3: Nou, ik zal de volgende keer eraan denken dan.
2: Kan er nu ook misschien wat...
3: Ja, dit is voor mijn buurvrouw.
2: Oh.
3: Dus,
2: nou, ik die vanavond toch niet.
3: Ja.
4: Hey Cor! Wil je op de radio?
2: Cor, wat heb je bij je?
5: Groenten vandaag, allemaal. Dus dat delen we gewoon even allemaal mooi uit.
2: Ja, wij vonden hem al leeg, maar ik ben blij dat hij gevuld wordt.
5: Ik kom dadelijk nog een keer terug. Heel klein beetje vlees.
2: Maar waar komt dit vandaan?
5: Uit Blijswijk.
2: Uit Blijswijk helemaal?
5: Ja, dat gaan wij zaterdags ophalen. Ja. En dan wordt het gewoon uitgedeeld maandags.
2: En dat gaat hier zo deze buurtkoelkast
5: in? Ja, en ik heb eerst bij mij in de kelder even uitgedeeld. Ja. Hoop, de buren bellen en dergelijke. Nou, die belt die op. En dan komt het hele celletje. Want volgend jaar gaan we weer meer betalen allemaal. Mensen met kinderen. Nou, de ene vrouwtje bij mij in de straat, die de man is overleden. Dus dan bel ik aan. En dan komen ze in de kelder uitzoeken. Dan nemen ze de tasje mee. Dan mogen ze pakken wat ze willen.
2: Maar ze komen dan niet naar jou toe? Jij moet echt wel ook wel naar de mensen toe?
5: Ja, ik moet wel even bepaalde mensen bellen. Maar de rest bellen ze zelf wel even door.
2: Dus schaamte?
5: En sommigen ook, ja.
2: Wat betekent voor u deze buurtkoelkast?
3: Nee, ik kan niet pretten.
2: Maar heeft u dit hard nodig?
3: Ja, ik nodig deze
5: twee. De meeste begrijpen het niet en dergelijke. Maar als er een ander bij komt, dan een vrouwtje ook die... Dus hoe laat ga je dat neergooien? Ik zeg, ja, na 2 krijg je de spullen pas.
2: Ben nu 5 of 3
5: uur bezig. Ja. Zijn er bepaalde mensen bij die nemen gelijk een hele tas?
1: Ja, daar zijn wij altijd heel streng op, hè? Maar ja, dat hou je toch niet tegen.
2: Je kan natuurlijk niet 24 uur hier voor die buurtkoelkast staan, natuurlijk, hè?
5: Ja, en ik heb natuurlijk hier eentje ook om het hoekje wonen die gelijk alle paprika's meeneemt, bijvoorbeeld. Er zijn nog meer mensen die het willen hebben. Het is gewoon heel zielig natuurlijk voor ook mensen met kinderen, ook met sporten en dergelijke. Ja. Kinderen die kunnen dat ook niet betalen, die ouders. Die zitten op een oudje te bijten en dergelijke.
2: Deze koelkast, die staat hier al 5 jaar.
1: Ja.
2: Maar er komen er meer. Het is dus een succes.
1: Ja, klopt. Afgelopen jaar hebben we er nog 5 gerealiseerd, samen met de gemeente. Er staan er voor het aankomende kwartaal nog 5 op de planning. En dan misschien nog wel 1 of 2 voor Rotterdam.
2: Jammer hè, dat het een succes is.
1: Ja, liever niet. Ja. En het is ook weer een middel ook om die grotere voedselstromen terug naar de wijk te krijgen. Dus als het gaat over voedselverspilling is dat wel weer mooi dat ze er zijn. Het zijn mini-voedselhubs. Tonnen, er gaat tonnen aan eten, wordt er verspild in Nederland.
2: Het heeft natuurlijk een bepaalde houdbaarheidsdatum.
1: Ja, ik kom hier wel regelmatig aan dat ik denk, eeuw. Ja, dan heeft iemand er wel misschien iets goed bedoels ingelegd, maar ziet het er niet uit, want dan is het opengemaakt of zo. Ja, dan gooi ik het weg. Ja.
2: Is dat een chocolaatje dit?
5: Nee, dat is magie.
2: Ik denk, nou, ik pak even een chocolaatje eruit.
5: Magie voor de soep.
2: Ja. Jij bent super blij met Cor.
1: Altijd heel blij om Cor te zien. Altijd een leuk praatje.
2: Zeg, Cor, laat jij thuis ook altijd zolang de ijskast openstaan?
5: Ja. Nou, nee. Ik denk dat hij van mij thuis wel gelijk zegt dat hij ijskast even dicht. S'avonds als ik langsloop, dan staat hij meestal op het kiertje open en dan hou ik hem altijd dicht.
0: De buurtkoelkast in Rotterdam. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Robiette is sinds vanmorgen bezig met zijn eerste algemene politieke beschouwingen als premier. We zien hem hier in de studio op het scherm ook. En maar praten, hij heeft nogal een klus, want er is vooralsnog geen meerderheid voor de plannen die op Prinsesdag zijn gepresenteerd. Jette begon met een handreiking naar de oppositie.
4: Ik zal samen met de minister van Financiën vanaf morgen, of als we vandaag vroeg klaar zijn, vanaf vanavond, een aantal van u ook uitnodigen. Want ik heb gisteren de fractievoorzitters van Pro, van 50PLUS, van Volt, van ChristenUnie, van SGP en van Ja 21 horen zeggen dat er in deze miljoenennota handreikingen zitten die tegemoetkomen aan wensen en ideeën die eerder zijn ingediend, maar dat het voor jullie nog niet genoeg is om nu volmondig ja te zeggen. En dat er ook bij deze oppositiepartijen de bereidheid is, en eigenlijk ook bij de heer Vermeer van de BBB, om te zeggen, ik wil wel kijken of dat ik in die komende weken toch ja kan zeggen tegen die miljoenennota en het belastingplan, als het kabinet bereid is om dat op een aantal punten aan te passen.
0: Ja, Joost Willings, onze politiek commentator. Goedemiddag, Joost.
6: Goedemiddag.
0: Jij vocht dit al de hele ochtend. Jette wil weer gaan praten met de oppositie.
6: Ja.
0: Heeft hij toch al gedaan?
6: Ja, dat is ook een beetje de reactie bij de oppositie. Ja. De oppositiepartijen, het klopt wat de premier zei, die zijn zeer bereid om te komen praten. Maar eigenlijk zeggen ze allemaal, maar maak dan van tevoren een keuze over de richting en nodig partijen uit die daarbij passen. Want wat we van de zomer hebben gedaan, allemaal langskomen en vervolgens dat jullie intern weer moeten gaan overleggen wat jullie eigenlijk willen, daar hebben we geen zin meer in. Jesse Klaver van Pro zei het als volgt.
7: Het lijkt alsof het de handreiken is naar de oppositie, maar het is de coalitie bij elkaar houden en deze kabinetsploeg. Want jullie zijn tot op het pot verdeeld over de koers voor dit land en hoe te komen tot meerderheden. En dat probeert u nu al sinds de start van dit kabinet te verbloemen. En dat leidt tot chaos. En ik denk dat het belangrijk is, voorzitter, voordat u weer tot gesprekken komt met ons, sluit u zelf op in een hok met elkaar. Kies op basis van alle informatie die u heeft wat de richting is. Dan staan hier partijen klaar om te werken aan een begrotingsakkoord. Dat kan er dan ook heel snel zijn. En dan kunnen we door met Nederland.
0: Ja, Joost, wie doet er hier nu moeilijk? Is dat de premier of is dat de oppositie?
6: Uiteindelijk doet iedereen moeilijk. Ja. Maar de analyse van Klaver klopt. Ja, binnen de coalitie zijn ze er in de formatie niet uitgekomen met wie samen te werken. Zijn ze deze zomer er niet uitgekomen met wie samen te werken. Ja, de oplossing van het kabinet, de coalitie, is een brede coalitie. Dus met zoveel mogelijk partijen van links en rechts, groot, klein, noem maar op, christelijk, niet christelijk. Maar al die partijen zeggen, dat gaat niet. De verschillen tussen ons zijn te groot. Het is niet dat wij een hekel aan elkaar hebben, maar je kan ons niet allemaal tevreden houden. Je moet een richting kiezen. Dus ja, dat is het punt waar de oppositie echt een punt heeft. Zij moeten kiezen. De andere kant, als ik kijk naar de oppositie, ze vragen allemaal wel heel veel. Ik kan me voorstellen dat als je in de coalitie zit, dat je denkt, nou jongens, jullie hebben wel allemaal hele forse eisen en die maken het ook niet makkelijk. Want kijk, de SGP bijvoorbeeld, die wil bijvoorbeeld dat er op medisch-ethisch gebied iets gebeurt. Ja, dat zijn vragen die ik heel goed kan begrijpen vanuit de SGP. Maar dat is lastig, eigenlijk ondoenlijk met een kabinet met D66 en VVD. En dat Pro van tevoren zegt, alles moet van tafel. Super logisch vanuit Pro, maar heel lastig voor de coalitie.
0: Ja. Nou zie je hem in de Kamer bezig. Achter hem, dus achter zijn rug, zitten alle ministers. Van K, coalitie is verdeeld. Voor hem die Kamer, die het hem ook heel lastig maakt. Hoe staat hij er zelf tussen? Wat zie je aan hem? Is hij gespannen? Zie je iets van die tweespalt? Of staat hij er met heel veel zelfvertrouwen bij?
6: Ja, toch wel zelfvertrouwen. Niet superveel in de zin dat hij... Kijk, hij heeft het wel lastig, maar hij heeft een soort gekozen voor gewoon alles heel optimistisch te benaderen. Dus hij probeert alles gewoon eigenlijk te neutraliseren. Eigenlijk staat hij er met een houding. Ik blijf gewoon heel blij kijken. Ik geef positieve antwoorden. En ik hoop dat deze dag zo snel mogelijk over is. Want vandaag de keuze die hij krijgt voorgelegd van de oppositie. Kies, kies vandaag. Maak vandaag een keuze. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Het is niet dat hij in de plaspauze even met het kabinet gaat zitten. Nou jongens, links of rechts, daar zijn we al bijna een jaar niet over eens. Ja. En dat we dan in één keer er wel over eens. Dus hij is echt deze dag aan het uitzitten. En, ja, en dan moet hij dus met een plan komen. Hoe verder? En dat plan is dus, we nodigen iedereen uit. Maar daarvan is de oppositie duidelijk. Ja, ja dat gaat niet werken.
0: Nee, dus... Als je dan naar de toekomst kijkt, dan gaat hij door met waar hij al een hele tijd mee bezig is, komt niet verder.
6: Uiteindelijk moet de coalitie bij elkaar gaan zitten. En jongens, hoe gaan wij dit nu doen? Ja. Ja, en als ze dat niet doen, dan zegt iedereen, ja, dan wordt het doormodderen.
0: Ja. Nou gebeurde er gisteren iets opmerkelijks. Ja. Dat hebben we allemaal gezien. Toen Eerdmans die ook heel lang zei, kies nou links, rechts. Maakt ons niet uit, zou je bijna zeggen. Maar goed, ja. toen zei hij gisteravond in één keer, nou, we kunnen wel per deelbegroting al dan niet steun gaan geven. Wat heeft dat nou gedaan met het debat gisteren? En zie je daar vandaag iets van terug?
6: Ja, dat was. Kijk, gisteren was het debat vanuit de oppositie heel duidelijk. Je zegt, kies een smaak. En de smaak is of Eerdmans met een clubje erbij, of Klaver met een clubje erbij. En toen in één keer Eerdmans, die maakte die digitale keuze in één keer minder digitaal. Zo, ja, maar het kan ook wel per deelbegroting. Nou, dat was voor Klaver. Die was er al niet blij mee. Die dacht, nu maak je het ook moeilijk voor mij. Maar dit is voor de coalitie ook heel moeilijk. Maar laten we even kijken in het hoofd van Joost Eerdmans stappen. Want het is wel goed om even die partij onder de loep te nemen. Kijk, Joost Eerdmans zit ter rechterzijde van de VVD en daar is het superdruk. En zij onderscheiden zich altijd door te zeggen, ja, maar wij zijn wel constructief. Wij gaan wel praten en wij willen wel deals sluiten. En dat hoorde je gisteren toen hij erover begon, dat het ergens een nachtmerrie voor hem is, dat hij er buiten zou vallen, dat alles met pro gaat. Dan is hij kwijt waarvoor hij zich is opgericht. Dat is dat maakt hun uniek op rechts. Dus toen dacht hij, ja, ik kan er buiten vallen, dan maar met deelbegrotingen. En dat heeft ook nog eens als voordeel, want stel dat hij een totaaldeal met het kabinet zou sluiten, dan wordt Kleinrechts wel heel boos op hem. Want dan werkt hij samen met D66, en dat is links. En dan keurt hij indirect ook de spreidingswet goed. Dus voor hem is het best makkelijk om te denken, nou, weet je wat, ik doe alleen het belastingplan. Dan zitten er allemaal leuke dingen in voor mijn achterban. Dan zeg ik gewoon, ja, de asielbegroting...
0: Dan werkt het toch, dat zo lang niet kiezen. Dan wordt hij eigenlijk uitgerookt, als het ware.
6: Nou ja, kijk, het punt is dat hij dus zich ergens in zijn kaart heeft laten kijken, dat hij dus bang is om er buiten te vallen. Dus je kan ook zeggen, ja, hij is bereid tot compromis. Maar hij wil, kijk, het voordeel van hem is, als je het per begroting doet, dat hij dus die dingen waarop hij wordt aangevallen, ja, die begrotingen steunt hij niet. Maar, dus dan pik je er gewoon een paar dingetjes uit, krijg je minder dan dat je een totaaldeal sluit, maar je bent minder kwetsbaar voor aanvallen in de rechterflank.
8: Maar Joost, Klaver moet dit toch stiekem ook doen, want zijn achterban wil dat dit kabinet blijft bestaan.
6: Ja, nee, ja, maar kijk, Klaver wil gewoon een totaaldeal. Maar dat is ook ingewikkeld. Kijk, als je dus per begroting, het kan theoretisch, maar uiteindelijk moet het kabinet op het belastingplan, wat echt de kern is. En daar worden de politieke keuzes gemaakt over het geld.
8: Maar ga je die dan nog afschieten, Joost?
6: Nee,
8: daar
6: moet het kabinet een keuze in maken. En dan kunnen ze daarna, zou je dus nog los met begroting. Maar dat is heel ingewikkeld, want als je het belastingplan kiest voor links of voor rechts, en je gaat daarna een andere begroting doen met links of rechts, en die kost geld, dan moet je weer terug naar diegene met wie je belastingplan hebt afgesloten. Van ja, we hebben eigenlijk geld nodig. Dus het maakt de puzzel zo ongelooflijk gecompliceerd, dat het op papier heel leuk lijkt, maar dat je denkt, dit gaat niet werken.
0: Goed, maar je zei, Jet moet het uitzitten vandaag en overleven. Nou, dat doen wij dan ook. Joost, dankjewel.
6: Er zijn er wonden gebeurd en dan meld ik mij weer.
0: Heel graag. Oké, Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. En zometeen, door een app kunnen longkankerpatiënten langer blijven leven. En hoe dat werkt, dat horen we naar ene in één vandaag.
9: NPO Radio 1.
10: Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt.
11: Dr. Keldrenko. Ja.
10: Wat een ongelooflijk braaf publiek. Het is niet te geloven.
11: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
10: Speel je Trump niet iets te snel uit het westerse kamp weg?
12: Nou, ik denk dat we Amerika niet snel genoeg uit het westerse kamp weg kunnen spelen. En dat we dat eigenlijk te langzaam doen.
13: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
14: We zijn van nature mateloos. Dus dan gaan we proberen de drukte die we zelf creëren te compenseren. Ja. Nou, zie hier het drugsprobleem.
15: Avro Tros.
16: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
17: Op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
19: Ster. Huh? Dit is een
15: Hek, we hebben al je klantgegevens. Nee. Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
22: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks Bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.
25: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
26: Dank je.
25: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
26: Geen idee.
25: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
26: Ja.
25: Waarin dan?
26: Weet ik nog niet.
25: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
26: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
25: Zo.
27: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
24: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
30: NPO Radio 1. 1 uur.
31: Susanne Bosman.
0: Laurens Dassen van Volt wil de vermogensongelijkheid tegengaan. En gisteren zei hij dat hij iets met erfenissen wil doen. Want daar zit een erg grote ongelijkheid. Hij noemde nogal wat getallen. De miljarden vlogen ons om de oren. We checken of die ook ergens op zijn gebaseerd. Feit of fictie? Nu het NOS Journaal. Lady van Eck.
32: De Canadese premier Carney heeft het Europees Parlement in Straatsburg toegesproken. Hij zei nadere samenwerking met de EU toe te juichen. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de Europese Unie kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder daarbij namen te noemen. Want de plannen van de EU vallen niet goed bij de Amerikaanse president Trump. Die is met zijn land verwikkeld in een handelsoorlog met Canada en dreigt nu ook weer met maatregelen tegen de EU. Bij de politieke beschouwingen blijft premier Jette bij het standpunt dat zijn kabinet eerst brede steun wil zoeken bij linkse en rechtse partijen voor de plannen voor de komende jaren. En dat terwijl een groot deel van de oppositie juist wil dat het kabinet en de coalitie kiest. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, Roel, is daar nu al een conclusie over hoe dat verder moet?
33: Nee, beide partijen blijven bij het standpunt. De coalitie wil niet kiezen, terwijl de oppositie wil dat dat wel gebeurt. Ja, en dan houdt het een beetje op. Dan komen ze er vandaag niet uit. Dus zijn ze maar over andere dingen gaan praten. Uiteraard komt het later in het debat nog wel terug. Maar nu hebben ze het over hele andere dingen, namelijk wat er ook concreet in de begroting staat.
32: Ja, want waar gaat dat dan over?
33: Nou, het gaat over heel veel. Het gaat over infrastructuur. Het gaat over het woningtekort. Het gaat over een efficiëntere overheid. Geld om het bedrijfsleven te verduurzamen. Maar het gaat ook over de ontwikkelingen in AI, de kansen en de risico's. Dat debat werd aangezwengeld door Dassen van Volt. Die wil dat er internationale afspraken komen om de gevaren in te dammen. Rusland en China bijvoorbeeld. En dat wil de premier ook. En dan komt Wilders naar voren van de PVV. En die is opvallend eens met de premier van een partij, D66, die hij normaal gesproken alle problemen van het land verwijt.
34: Ja, je kan heel veel willen van China en van Rusland, maar die zijn heel ver. Ja. En die zullen ook, waarschijnlijk doen ze het al, het inzetten of kunnen zetten op militair of op civiel niveau waar wij last van hebben. De capaciteiten om hiermee slechte dingen te doen in dit deel van de wereld zijn denk ik, wordt weinig over gesproken, maar zijn ongekend. Het is misschien wel groter dan alle conventionele wapens bij elkaar wat men daar kan doen.
1: De premier.
2: Voorzitter, de heer Wilders slaat echt de spijker op zijn kop. Dit is een potentieel supergrote bedreiging ook voor onze nationale veiligheid. Het feit dat de ontwikkelingen van die AI-modellen nu zo hard gaan en ze elkaar zonder daar opdracht toe is gegeven, aanvallen, et cetera, is ook wel de reden dat een aantal van die statelijke actoren, waaronder de VS, nu denken, misschien zou je toch mondiale afspraken moeten hebben, omdat ze ook voor de Amerikanen en de Chinezen niet te voorspellen is welke bedreigingen ze voor zichzelf aan het organiseren zijn. Maar ik ben net als de heer Wilders ook niet heel optimistisch dat we snel tot dat soort afspraken gaan komen. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat we in Europa, maar zeker ook in Nederland, onszelf daar zo goed mogelijk op voorbereiden, ons zo goed mogelijk daartegen wapenen, maar ook in staat zijn om af en toe wat terug te doen.
3: Ja, we horen hier iets wat niet heel vaak gebeurt. Wilders en Jette die het eens zijn met elkaar. Inmiddels gaat het ook alweer over andere dingen, bijvoorbeeld over vergunningsprocedures versnellen om meer woningen te kunnen bouwen.
4: Roel Bolsjes, dankjewel. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook wordt er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. De Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij het eerste MTV-logo en maakte hij kleurrijke portretten van onder meer Bob Marley. Peter Max was al lange tijd ziek, hij was 88 jaar.
30: Het NOS-journaal.
4: Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. En dat kan grote gevolgen hebben voor internationale studenten en backpackers. Correspondent Meike Weijers.
5: Internationale studenten, die kunnen straks niet meer zo gemakkelijk hun studentenvisum verlengen door steeds een nieuwe opleiding te starten. En ook het working holiday visum wordt strenger. Dit is een visum waarmee mensen tussen de 18 en 30 jaar een jaar lang kunnen reizen en werken in Australië. En ook veel Nederlanders maken gebruik van dat visum. Voorheen konden ze die periode gemakkelijk verlengen met 1 of zelfs 2 jaar door een periode op het platteland te werken. Maar dat wordt straks een loting systeem. Dan kan lang niet iedereen langer blijven dan dat ene jaar.
4: De regering wil het aantal migranten dat jaarlijks Australië binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de defecte westelijke Zuurhofbrug 4 tot 8 weken over de vluchtstrook van de brug rijden, zegt Rijkswaterstaat. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt, waardoor 2 rijstroken gisteren direct werden afgesloten. De brug stond al onder verscherpt toezicht, omdat er recent een paar keer tegenaan gevaren was, zegt Rijkswaterstaat.
6: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen.
7: De hoofdligger?
6: De hoofdligger, dan moet u zien, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
4: Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs moeten volgens Rijkswaterstaat voorlopig rekening houden met een vertraging van 20 tot 30 minuten. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. Het wordt morgen 17 tot 20 graden.
0: Levi, dankjewel. Rijn Baartmans meldt zich met verkeersinformatie. Rijn.
8: 30 kilometer file in het land, onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar is de rechterrijstrook dicht tussen Stroe en Hoevelaken na een ongeluk. Je doet er 10 minuten langer over. Verder nog Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je er 10 minuten bij optellen. En dan nog een pechgeval in de Westerschelde-tunnel, de N62 richting Terneuzen. Daar is de rechterrijstrook dicht en je doet er 10 minuten langer over.
30: NPO Radio 1. Afro Tros.
0: gaat niet goed met het klimaatbeleid. Op Prinsjesdag notabene tikte de Raad van State het kabinet op de vingers. In België gaat het beter, dat liet een luisteraar ons weten. Kunnen we geen dingen overnemen van de Belgen? Kees, feit of fictie over een schip met geld dat eraan komt.
1: Ja, en daarin zitten 270 miljard euro aan erfenissen van babyboomers in Nederland. En Laurens Dassen van Volt zegt dat dat geld naar een beperkte groep mensen gaat. Nou, of dat zo is, dat zoeken we zo meteen voor je uit.
0: Nu eerst langer leven door een app. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, want in het Radboud UMC, het ziekenhuis in Nijmegen, is een app ontwikkeld die het leven van longkankerpatiënten zou verlengen. Iris Walraven is een van de onderzoekers die zich met deze app bezighoudt. Mevrouw Walraven.
7: Goedemiddag.
0: Kunt u vertellen wat die app dan doet als die levensverlengend is?
7: Nou, dus patiënten die meededen aan ons onderzoek, die vulden vanaf het begin van hun nieuwe behandeling in die app iedere week een korte vragenlijst in over de klachten die ze ervaren. Bijvoorbeeld hoe erg ze zijn en ook hoe vaak ze in de afgelopen week zijn voorgekomen. En het gaat dan om klachten van de ziekte en van de behandeling. Zoals bijvoorbeeld kortademigheid, koorts, gewichtsverlies, hoesten, vermoeidheid. Maar ook diarree en obstipatie.
0: Ja, en dan neem ik aan, moet er iets met die klachten gebeuren? Want ze alleen opschrijven, dat is het natuurlijk niet. Gaat er dan een alarmpje af of zo?
7: Ja, dus voor die verschillende klachten hebben we vooraf samen met een expertgroep drempelwaardes vastgesteld. En als dan zo'n klacht boven die drempelwaarde uitkwam, dan ging er een alarmsignaal af. Okay. En na dat alarmsignaal volgde dan contact met de zorgverlener. En die keek echt per klacht wat een passende vervolgactie was.
0: Ja, we hebben ook gesproken met Lydia Barberio. Zij is directeur van Longkanker Nederland en zij is blij met de resultaten.
9: Het is fantastisch als je langer kunt leven. Mensen die doen daar nu van alles aan. Slikken allerlei medicijnen. Zijn bereid om mee te doen aan onderzoeken naar nieuwe medicijnen. Om maar langer te leven. Willen eventueel naar het buitenland gaan. Als je gewoon door het puur aangeven van jouw klachten in een app langer kunt leven. Dat is natuurlijk voor mensen heel waardevol.
0: Ja, want mevrouw Walraven, u hebt daadwerkelijk vastgesteld dat mensen daardoor ook aantoonbaar langer blijven leven.
7: Ja, dus wat wij zagen was dat patiënten die die app gebruikten gemiddeld 5 maanden langer leefden dan de patiënten die hun klachten niet rapporteerden in de app. Ja. En daarnaast hadden ze ook een betere kwaliteit van leven.
0: Ja, want dat hoort er natuurlijk bij. En 5 maanden, dat is toch een hele tijd.
7: Ja, zeker. Ja, dat is echt een, vooral bij longkanker, echt een opvallend resultaat. Dus als je kijkt naar verschillende behandelstudies en het effect van bijvoorbeeld nieuwe behandelingen, dan vind je bijvoorbeeld ook vaak gemiddeld een aantal maanden overlevingsvoordeel. En wij vonden dat dus ook. En met deze hele simpele interventie, om het zo maar te noemen.
0: Ja. Maar als het zo makkelijk is met een app, dan denk je van ja, want u noemde net al wat klachten waar die mensen dan noteren. Daar gaan ze, als ze die app niet hebben, niet mee naar de dokter of ze bellen u op. Of dat melden ze dan niet.
7: Nou, hoe het normaal is, dus patiënten die zijn natuurlijk zowel tijdens als na hun behandeling het grootste deel van de tijd thuis. En worden ook wel geïnstrueerd om met klachten contact op te nemen met het ziekenhuis. Dat is hoe het normaal gaat. Maar wat wij merkten uit gesprekken met die patiënten is dat ze toch wel vaak een drempel voelen om contact op te nemen. Omdat je dan twijfelt van, nou, zijn deze klachten nou alarmerend of hoort het erbij? Is er dan toch vaak wat vertraging in het contact met het ziekenhuis. Dus wij denken zelf dat we dit overlevingsvoordeel hebben gevonden, omdat die klachten door dat alarmsignaal dus dan al eerder dus tussen de ziekenhuizen door opgespoord worden en dus waar mogelijk eerder ook behandeld.
1: Ja, maar krijg je dan ook een melding als je dat dan invult als patiënt van, dit is al een stevige klacht, bel ook even de dokter.
7: Klopt, ja. Dus een patiënt vult dan die klachtenlijst in. En daarna volgt dan een soort van overzicht met deze klachten. Voor deze klachten is contact met een zorgverlener nodig.
0: Ja, toch lijkt het me ook wel lastig om vast te stellen dat mensen toch een drempel ervaren om contact op te nemen met wat u de zorgverlener noemt. Dat die drempel er is, een soort terughoudendheid, of dat je denkt, ja, is het wel erg genoeg? Hebben ze het niet al te druk? Is het wel zo alarmerend wat ik heb en dat je daar dan een app voor nodig hebt? Nou ja, fijn dat die er is. hè, dat hij zijn werk doet.
7: Ja. Ja.
0: Maar het kan dus ook wel wat beter het contact tussen patiënt en zorgverleners.
7: Nou, dat zou ik zo niet willen zeggen. Mm-hmm. Nou, nogmaals, wij hebben in ons onderzoek echt onderzoek gedaan van wat is het effect van dus die thuismonitoring, hè? Dus mm-hmm. van het thuis bijhouden van die klachten. En daarin zagen we dus dat het bijhouden van die klachten leidt tot een betere kwaliteit van leven en overleving. En we hebben dus ook gesprekken gevoerd met patiënten, waarin sommige patiënten inderdaad aangaven dat ze zo'n drempel ervaren. Maar dat wil zeker niet zeggen dat iedereen die drempel ervaart. Dat is zeker niet mijn boodschap.
0: Ja, u bent enthousiast over wat u met deze app kunt doen voor longkankerpatiënten. Kan dit ook bij andere aandoeningen, andere ziektes helpen?
7: Ja, dat denk ik wel. De vragenlijst die wij hebben gebruikt, die bestaat uit symptomen die specifiek bij de ziekte longkanker en de behandeling daarvan veel voorkomen. Die komt dan weer uit een grote lijst, dus die kan aangepast worden voor andere kankersoorten. Mm-hmm. Maar ik kan me zeker voorstellen dat ook buiten de ziekte kanker dit voordeel zou kunnen bieden. Omdat je bij heel veel ziektes het merendeel van de tijd thuis bent en dus ook mogelijk eerder contact kan hebben.
0: Zeker. Ja. Dank dat u erover wilde vertellen. Iris Walraven was dat, hoofdonderzoeker kankerepidemiologie bij het Radboud UMC.
10: Eén vandaag.
0: Er is geen tijd meer voor uitstel van het klimaatbeleid. Dat zei de Raad van State. Dinsdag oordeelde de Raad hard over de keuze van het kabinet om pas volgend jaar nieuwe plannen te maken rondom verduurzaming. Jean-Paul uit Brakel, Oost-Vlaanderen, die werd daardoor gealarmeerd. Die heeft een vraag naar aanleiding daarvan over verduurzaming. Jean-Paul, goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag. Ik stelde mij de vraag, waarom hebben we in Vlaanderen verplichtende wetgeving rondom dubbelglas in een woning en zijn die normen er niet in Nederland?
0: Ja, want u zegt, bij ons zijn er allemaal verplichtingen, waarover?
11: Voor dubbelglas versteken. Dus je mag geen huis of geen appartement of geen studio verhuren zonder dat daar dubbelglas in zit.
0: Ja, dus u hebt ook dubbelglas?
11: Ik ben eigenaar. Ik heb gereageerd naar aanleiding van die mevrouw die daar 15 graden en kon krijgen en die dan nog met enkel glas had. Dan zeg ik,
0: bij ons kan dat helemaal niet, zegt u. Want daar is wetgeving over. En u denkt van, waarom kan dat in Nederland niet?
11: Ja, want het is toch essentieel, ook voor die mevrouw.
0: Zeker.
11: Allee, enkel glas, niet nog. Dat gaat niet.
0: Nee. We gaan naar Dirk Brouwne, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit Maastricht. Goedemiddag, meneer Brouwne.
12: Goedemiddag.
0: Ja, waar Jean-Paul naar verwijst, dat is inderdaad een mevrouw die wij lieten horen, die in de kou zat en die ook de winter vreesde. Hè, we hadden het over energiearmoede toen. En zegt Jean-Paul, waarom geen dubbel glas? Bij ons moet dat. Waarom moet dat in Nederland niet?
12: Nou, het is ook bijna zover geweest. Er was in 2022 ook een motie die het ook bijna redde in de Kamer. Maar toen is in alle wijsheid besloten om dat nog even niet te doen. Ik denk dat in Nederland dat wij eigenlijk te voorzichtig zijn geweest vergeleken bij België met hoe we dat aanpakken. En we geven mensen heel veel ruimte om eerst zelf tot een keuze te komen. En in Vlaanderen zijn ze iets sneller met de plicht en de norm.
0: Ja, u zegt te voorzichtig. Maar voorzichtig is misschien ook een beetje laks dan?
12: Ja, ondertussen wel natuurlijk. Kijk, wij waren het eerste land in Europa dat in 2008 het energielabel grootschalig invoerde. Dat was iets waar we aanvankelijk trots op leken te zijn. Maar wij hebben in Nederland de gewoonte om te gedogen. Ik weet niet of meneer Van Brakel dat kent in Vlaanderen. Maar wij zeggen heel vaak, we gaan iets doen. En als je het niet doet, is het eigenlijk oké. En dat is heel vreemd. Dat is een hele Nederlandse traditie. Ja, dus het label heeft ook in het begin niet heel veel effect gehad. En zo stellen we dus eigenlijk steeds de echte pijn uit.
0: Ja. Kent u dat, meneer Van Brakel, uit Brakel, dat gedogen, Jean-Paul?
11: Ja, ik ken dat natuurlijk ook. Ja. Maar het is wel juist dat men in Vlaanderen daar iets wel harder aan werkt. Het kan ook afgedwongen worden. Hè? Dus als een huurder naar de gemeente gaat en hij vraagt om zijn huis te laten controleren, dan kan dat gedaan worden in eerste instantie door de gemeente. Daarna gaat dat, als het dossier te moeilijk is, gaat dat verder naar Vlaanderen. En daar kun je dus eigenlijk wel op een soort inventaris komen dat je huis niet mocht verhuren. En dat je dus eigenlijk ook elk jaar een bepaalde som moet betalen, zolang dat je uw huis niet hebt in orde gebracht.
13: Ja, toch meneer Brune, het is wel zo dat we de huurwet hebben in Nederland. En je mag nou eenmaal niet meer huur vragen op het moment dat zaken als dubbelglas niet op orde zijn. Dus is het zo niet geregeld dat we het via de portemonnee spelen?
12: Het is zo een beetje geregeld. Er zijn ook in Nederland rechtszaken geweest met mensen met enkel glas die puur dat zeiden. Ook wat mevrouw Bosman net in de inleiding zei, die vrezen de winter. En het zit nu in het energielabel. Dus je hebt doorgaans met enkel glas een heel matig label. En daardoor mag je ook minder huur vragen dan anders. Maar je mag het dus nog wel steeds verhuren. En dat is wat meneer uit Vlaanderen vertelt. Mm-hmm. Het doet natuurlijk veel meer pijn als je weet dat je het niet mag verhuren. Dat zal een veel groter setje zijn dan een beetje minder huur.
0: Ja, want kunt u dat zien, meneer Bedouwde? Werkt het in Vlaanderen? Gaat het daar beter met het klimaat dan in Nederland? U lacht al, Jean-Paul.
12: Ook in Vlaanderen hebben ze waarschijnlijk ook uitdagingen. Dus dat zal zeker zijn. Ik weet bijvoorbeeld, ik ben een beetje fan van het Vlaamse beleid. En misschien niet helemaal terecht. Maar dat kan misschien meneer aanvullen. Maar in Vlaanderen hebben ze eerst een hele leuke campagne gehad. Die heette Renoveren. En dat was een hele prettige, vrolijke en hele eenvoudige campagne. En ik denk dat ze na die eerste vriendelijke ronde hebben gezegd. Vanaf nu komen de sancties. Want wat meneer zegt klopt. Maar ook als je een huis verkoopt in België. En het label is niet beter dan een D van Dirk. Dan krijg je ook een sanctie als je het niet renoveert. Dus zij zijn veel eerder begonnen met een strengere toon. Dat kan in Nederland ook. Maar bij ons komt pas in 2029 een uitfasering van E, F en G labels voor de

0: fasering van E, F en G labels voor de verhuur. Dus we hebben nog in ieder geval een jaar of drie te gaan en dan mag het nog
1: wel. Ja, dan denk ik, ja, en het klimaat dan in de tussentijd. Maar dank voor uw uitleg. We gaan veel leren, Jean-Paul, van hoe het in Vlaanderen ook kan. Dank voor het stellen van de vraag, voor het aan de orde stellen hiervan. En dank Dirk Brouwer, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Maastricht. Hebt u nou een vraag bij het nieuws of voor andere zaken die u bezighouden? Ga dan naar 1Vandaag/chat of stel die vraag in de NPO Luister-app.
2: Feit of fictie?
1: Ja, Kees, een klein deel van de Nederlanders erft de grootste zak met geld.
3: Ja, het ging gisteren bij de algemene politieke beschouwingen onder meer over het belasten van vermogen, tegenover het belasten van werk dan. En Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen zei daarbij het volgende.
4: Terwijl we weten dat 10% van de mensen, die krijgt ruim de helft van de erfenissen. 270 miljard in de komende 20 jaar. Dat is een gigantisch bedrag.
1: Nou, dat kun je wel zeggen. En de verhouding is ook nog eens vrij scheef.
3: Ja, maar of dat nou echt zo is, dat zoeken we uit. Om te beginnen bij Arjan Lejour, hoogleraar Belasting en Openbare Financiën in Tilburg.
5: Ja, maar zo is de verdeling van de vermogens in de maatschappij. Hè? Dus die is erg ongelijk van al dat vermogen van bedrijven, huishoudens hebben. De helft van de huishoudens heeft amper iets of enkele tienduizenden euro's. Bijna alles zit bij de andere helft en vooral dan bij de 10%. En daar zitten dus ontzettend veel dus ook eigenaren van bedrijven in, van heel goed renderende bedrijven.
1: Ja, maar dat is dus best wel specifiek, hè? Die noemt dat bedrag van die 270 miljard over 20 jaar. En dan denk je, ja, maar hoe dat is pas over 2 decennia. Hoe weet je dan nu al dat bedrag?
3: Ja, je zou denken, als je zo'n specifiek bedrag noemt, dan is het geen natte vingerwerk. Ja, maar toch is het wel een beetje natte vingerwerk, vertelt Oscar Noorlach van Van Brugge Adviesgroep.
6: Ja, dat weet je niet zeker, maar we weten wel dat de rijkste 10% mensen in Nederland beschikt over ongeveer 50% van het totale vermogen op dit moment. Dus het is ook logisch dat op een bepaald moment komen die te overlijden en dan gaat ook 50% van dat totale vermogen over naar de kinderen. Dus op die manier kom je daar op. En of dat bedrag dan 270 miljard is, dat is een beetje afwachten.
1: Oké, maar goed, die scheefgroei komt door het erven van huizen.
3: Nou, inderdaad, daar kan je wel naar kijken. Laurens Dassen wil erfenissen extra belasten om op die manier dus extra geld vrij te maken voor de rijksbegroting. Maar of dat kan als het geld in stenen zit, als je dus een huis erft, dat is nog maar de vraag, legt Lejour uit.
5: Dat is natuurlijk zeker mogelijk, want mensen die willen dat je het meer belast. Hè, die vinden eigenlijk het evenwicht van de bestaande belastingen, dat klopt niet helemaal. Hè. Te veel belasten op arbeid en te weinig op kapitaal inkomen. Kijk, op dit moment, echt met die erfbelasting, dat levert maar een paar miljard op. Dus je moet er ook geen wonderen van verwachten. Dus als je de tarieven gaat verhogen, zelfs als je ze verdubbelt, zeg maar, dan kom je ongeveer op iets 2 keer zoveel uit. Het is niet dat je ineens 10 miljard vrij gaat spelen of iets dergelijks. Maar je kan dat zeker meer gaan belasten.
1: Ja, maar goed, die scheefgroei dus, dat heeft met erfenissen te maken. En woningen.
3: Ja, dat speelt zeker een rol. Ook al, als je het over bedrijven hebt, daar komt natuurlijk weer veel geld, ook veel meer geld vandaan. Maar er is vooral een verschil tussen koop- en huurwoningen die achtergelaten worden, vertelt Noorlach.
6: Eigenlijk zorgt dat juist voor een stuk nivellering van vermogens, als je dat nog weer vergelijkt ten opzichte van de allerrijkste. Alleen kinderen met ouders met een huurwoning, die blijven wel enorm achter.
1: Oké, feit of fictie, daar gaat het hier om. Over een periode van 20 jaar is er een bedrag van 270 miljard euro aan erfenissen dat op Nederland afkomt. En dat is enorm scheef verdeeld.
3: Nou, de Jour vertelt.
5: Dat kan je niet helemaal zeker zeggen. We weten wel op basis van het verleden dat bijna de helft van die erfenissen bij 10% landen. Dus in die zin zit het wel in de goede richting. Maar er zijn wel heel veel onzekerheden.
3: Ja, het is lastig om te stellen, maar feit blijft inderdaad wel dat er een flink verschil is tussen vermogen.
1: Oké, het is 6,5 minuut voor 2:30. Zometeen hier op de Radio Bureau Buitenland. Sophie Derksen, wat gaat het worden?
7: Wij gaan naar het verkiezingscircus van Poetin. Voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne, de grootste invasie, houdt Rusland verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. Hoe serieus moeten we die nemen? Want de uitslagen die staan natuurlijk al vast. En we gaan naar Turkije. Daar is een grootschalige arrestatiegolf gaande. Prominente queer-activisten worden opgepakt en zonder pardon in de gevangenis gezet. Daarover Turkije-kenner Cevahir Varan.
1: In Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde van deze 1Vandaag. Kees, we hebben het al sinds vanochtend over dat Vlaamse parlementslid op de wc.
3: Ja, want die zat daar een nacht op vast in het

0: parlementsgebouw daar. Frederik Erens ging 's avonds naar het toilet, het slot ging stuk en de lichten gingen uit. En hij had geen telefoon om voor hulp te bellen. Nou, ik heb wel een telefoon, dus ik belde hem, hij is er ondertussen uit, om te vragen wat hij nou al die uren heeft gedaan.
1: Je mediteert. Eerst en vooral proberen uit het toilet te geraken. Maar toen ik door had dat die deur veel sterker was dan mezelf, dan moest ik er wel bij neerleggen dat ik moest wachten op hulp van buitenuit.
0: Uiteindelijk ontdekte een schoonmaker hem in de ochtend. Maar ja, de belangrijkste vraag, durft hij nu nog wel naar de wc te gaan?
1: Uiteraard zal ik naar het toilet blijven gaan. Het is ook noodzakelijk. Iedereen doet dat meerdere keren per dag. Hoop ik toch voor de meeste mensen. Maar de volgende keer neem ik mijn gsm bij. Want je weet nooit wat er kan gebeuren.
2: Precies, want het is toch wel een soort van nachtmerrie, hè? Dat je dit overkomt. Goed, dat was het voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
3: Afrotros, de omroep voor ons.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
9: Het is beter om hulp in te schakelen 4, voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
14: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
19: Hey Francis, ben je er klaar voor?
20: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
19: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
20: Ja, magisch.
21: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor?
0: Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
26: Er is een vierde persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. De patiënt kreeg het virus via een bloedtransfusie. De persoon was al ziek en is later overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Maar niet iedereen merkt überhaupt dat ze het virus hebben of laat zich testen. Premier Jette wil vandaag geen keuze maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. En dat valt niet goed bij de oppositie. Die zei tijdens het eerste deel van het algemene politieke beschouwingendebat dat het kabinet een keuze moet maken. En op de publieke tribune zitten weer veel mensen die het debat komen volgen. Vanochtend stonden er al flinke rijen voor de ingang, net als gisteren. In Colombia is een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse vrouw. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het land. Lokale media melden dat de verdachte een man uit Venezuela is. En de Canadese premier Carney heeft het Europees Parlement in Straatsburg toegesproken. Hij zei nadere samenwerking met de EU toe te juichen. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de Europese Unie kan worden. Carney benadrukte wel dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder daarbij namen te noemen.
27: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Twee bijzonderheden op dit moment. De A15 Europoort richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-IJsselmonde. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de N62 richting Terneuzen rijdt het langzaam bij de Westerschelde-tunnel. Er staat een auto met pech. Er is één rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
25: NPO Radio 1. VBRO.
28: Buitenland. Sophie Derksen.
29: Welkom bij Bureau Buitenland. Rechten voor iedereen. Ze zijn een kostbaar goed in een democratie. In Turkije zijn de afgelopen tijd 100 mensen uit de queergemeenschap gearresteerd. Wij spraken met een prominente LHBTI-activist in Turkije die nog altijd strijdbaar is. En ja, er komen verkiezingen aan in Rusland. Maar hoe vrijelijk kan de Russische bevolking haar stem daar laten horen? Intussen is in Den Haag ons eigen feest van de democratie gaande. Als er nieuws komt uit het debat rondom de algemene beschouwingen, dan hoor je dat natuurlijk ook. Maar eerst is het zoals elke dag tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
30: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине.
29: Tja, elke stem telt, aldus de Russische president Poetin. Voor het eerst sinds de grootschalige invasie in Oekraïne houdt Rusland verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. Vanaf morgen, dan is het zover. De uitslag? Die staat uiteraard al vast. En deze verkiezingen komen op een lastig moment, nu Rusland ook economisch in het nauw zit. Waarom organiseert het Kremlin dan toch landelijke verkiezingen? Ik vraag het Ruslandkenner, journalist bij NRC, Eva Kukier. Welkom, Eva.
31: Zowel.
29: Ja, Rusland is geen democratie, zoveel is duidelijk. De verkiezingen komen bovendien op een pijnlijk moment voor Poetin. De VS heeft onlangs weer een stevig nieuw sanctiepakket aangekondigd. Er is dus al economische malaise. Waarom haalt Poetin zich dan nu toch de organisatie van die verkiezingen op de hals?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af, want het is echt een monsterlijke exercitie om verkiezingen te organiseren in een land als Rusland. Bovendien zijn het niet alleen verkiezingen voor de landelijke Duma, maar ook voor allerlei lokale en regionale parlementen en organen. Dus dat is een enorme logistieke operatie. Poetin houdt ontzettend veel van verkiezingen. Ook al is hij natuurlijk voor iedereen een despoot. En ook in Rusland zelf weet iedereen dat ze geen enkele stem hebben. Maar het is belangrijk voor hem.
29: Ja, want je noemt het zelfs een van de pilaren van het Poetinisme. Niemand neemt het intussen serieus. Maar waarom doet Poetin dat wel?
1: Omdat voor Poetin heel erg belangrijk is om de schijn van normaliteit op te houden. Om te laten zien aan zowel de Russische bevolking als aan het buitenland, als aan zijn eigen interne elite, te laten zien dat het land stabiel is. Dat mensen zich nergens zorgen over hoeven te maken. Dat er weliswaar allerlei problemen zijn natuurlijk. Er is een oorlog gaande bijvoorbeeld in Oekraïne, waar honderdduizenden mensen, soldaten overlijden. Er is een economische crisis vanwege de sancties. Het gaat natuurlijk aan alle kanten gaat het heel erg slecht op dit moment met Poetin. En daarom doet hij toch heel erg veel moeite om te laten zien: jongens, alles is normaal. Jullie hoeven je nergens zorgen over te maken. Dit is, jullie hebben ook nog een stem. We zijn een pluriform land. Ja. Maar er is keuze te over, dus maak je geen zorgen.
29: Hij organiseert die verkiezingen dus wel op een kwetsbaar moment. Want er is, neem ik aan, onrust over alles wat jij hier opsomt. Is er überhaupt nog oppositie in Rusland die zich zou kunnen uitspreken?
1: Bijna niet. En dat zag je ook in de aanloop naar deze verkiezingen, dat zelfs het laatste restje oppositie wordt er echt uitgestampt. Er was één klein oppositiepartijtje, dat is Jabloko. Die bestaat al heel erg lang. Is de enige en oudste liberale partij van Rusland. Die had zich geregistreerd weten te krijgen voor de verkiezingen. En die werd er eigenlijk meteen uitgedonderd. En dat kwam omdat Jabloko, zodra hun partijprogramma, wat erg anti-oorlog is, als enige partij bekend werd gemaakt, heel veel Russen en vooral ook Russen in het buitenland op sociale media voor die partij gingen ageren. En ze kregen ineens een heleboel steun. Ze schoten omhoog in de peilingen en werden meteen gedisqualificeerd. En dat gaat dan via de systeem oppositie, een aantal neprechtszaken. En die partij werd gedisqualificeerd.
29: Dus ze mogen niet meer meedoen.
1: En ze mogen dus niet meer meedoen. En het was misschien ook wel een trucje van het Kremlin om te kijken van hoeveel mensen krijgt zo'n partij nou op de been? Hoeveel mensen zouden bereid zijn om te stemmen voor zo'n anti-oorlogspartij? En dat bleek er toch wel wat te zijn.
29: In onze podcast Europa draait door dook presentator Tom Dolen in de Russische versie van ChatGPT dat nu al van alles over de uitkomst van deze Russische verkiezingen wist te vertellen.
2: Ik stuitte op een fragment van Christo Grozev, onderzoeksjournalist, die plaatst een video op Instagram waarin hij namelijk aan de Russische ChatGPT, Alice AI heet dat, vroeg: wie heeft nou eigenlijk de Russische parlementsverkiezingen gewonnen? En let op, dat zijn verkiezingen die zijn pas over 2 weken.
3: Hey Alyssa, tell me how the elections in 2026 in Russia went.
4: United Russia retained its constitutional majority. The party significantly outperformed its rivals.
29: Eva, die verkiezingen die beginnen dus morgen pas, maar deze Russische chatbot weet de uitslag al.
1: Ja, ik moest daar ook vreselijk om lachen. Het is helemaal een meme geworden op sociale media. Heel veel Russen zijn aan hun eigen chatbot, die ze vaak thuis hebben staan, gaan vragen van hoe zit het met die verkiezingen. En sommige Russen vroegen ook van: Alice, hoe weet je dit? En dan kwam er een soort van antwoord van: dit heb ik berekend, maar ik kan maar beter mijn mond houden.
29: Zo slim was het nog wel. Maar ik begrijp wel dat er dus een soort van verkiezingscircus is opgetuigd. Ik zag een filmpje bij de BBC. Dan zie je een soort Russische zender, een televisiezender, die enceneert een politiek debat. Maar achter al die deskjes staan vervolgens helemaal geen politici. Er wordt dus wel, ook wat dit betreft, de schijn nog steeds opgehouden.
1: Ja, absoluut. Het is één groot circus. En het is toch heel erg belangrijk voor Poetin. Maar kandidaten zijn bang. Ook van de zogenaamde systeemoppositie, die dan een beetje een tegenstem mogen laten horen bij dit soort debatten. Vaak zijn kandidaten komen zelf niet opdagen. Of omdat ze bang zijn. Of omdat ze zelfs van hoger hand te horen hebben gekregen: kom maar niet. Want ze willen ook niet te veel aandacht voor deze verkiezingen. De regering wil vooral een hoge opkomst. Die komt ook met name uit de bezette gebieden in Oekraïne. Waar mensen met soldaten met stembussen langs de deuren zijn gegaan de afgelopen dagen. Maar toch, het
29: om
1: gaat
29: mensen om dus echt te ronselen om te stemmen.
1: Ja, daar moet echt een opkomst van 95% of 90% komen. Mm-hmm. Landelijk is de opkomst, die wordt geschat door zelfs door staatspeilers rond de 35%. En dan moet Verenigd Rusland, dus de regeringspartij, echt wel met 50% winnen. Dat is een beetje de ondergrens.
29: Ja. Maar goed, kortom, de officiële uitslag zal weinig verrassend zijn. Daarmee ook weinig informatief. Maar waar moet je nou rondom deze verkiezingen dan wel op letten om te begrijpen wat er in Rusland speelt? Vertellen ze ons ergens wel iets?
1: Ja, zeker. Ze vertellen ons hoeveel moeite de regeringspartij moet doen. Hoeveel moeten ze frauderen om toch nog de meerderheid in de Duma te behalen. Dat zijn de meerderheid, dat is ruim 300 zetels moeten ze behalen. En daarmee heeft Verenigd Rusland een absolute meerderheid. En dat is toch belangrijk, zelfs in de dictatuur. Want Poetin wil uitstralen dat hij die eenheid is. En bovendien, de Duma is een heel erg belangrijk instrument voor Poetin en het Kremlin, omdat zij de wetten uitrollen, hè, als een soort printer, maken ze de wetten die het Kremlin bestelt. En ja, dat is het vreemde, het absurde van de dictatuur die Rusland is geworden de afgelopen jaren. En natuurlijk al heel erg lang is. Ze hecht heel erg aan het sfeer ophouden van legaliteit. Wij zijn een land met wetten en met rechters en met verkiezingen. En kijk naar ons. En dat is natuurlijk ook een manier om het buitenland om de tuin te leiden.
29: Ja, want je zei, hè, eventjes was er dus wel een oppositiepartij toegestaan, toen gauw weer ingetrokken. Maar hoeveel weten we nou over wat Russen zelf van de oorlog en van Poetin vinden? Hoe betrouwbaar zijn de signalen die daarover naar buiten komen? Ik bedoel, je leest ook steeds, er wordt ook gevreesd voor grootschalige mobilisatie. Hoe groot zijn de zorgen over Poetin daar in Rusland?
1: De zorgen zijn groot over de staat van het land. Iedereen wordt geraakt door de oorlog, door de sancties. Iedereen heeft familieleden aan het front. En bovendien, er komt een enorme horde van echt honderdduizenden veteranen. Die komt terug in de maatschappij. En Poetin moet daar ook iets mee. Dat zijn allemaal potentiële oproerkraaiers die, net als Prigozhin, een aantal jaar geleden een opstand tegen het Kremlin kunnen organiseren. Dus dat zorgt voor heel veel onrust. Ja, en heel veel Russen, als je ze de vraag stelt, geloof je in de verkiezingen of geloof je in Verenigd Rusland of in Poetin? Mensen geven een gewenst antwoord. In alle opiniepeilingen zie je dat. En er is een grote grijze meerderheid. Die durft niet. Die is niet bereid om de gevangenis in te gaan. Die kan niet naar het buitenland. En die zullen zich daar niet over uitspreken. Maar ik denk dat op het moment dat er toch barsten in dat systeem beginnen te ontstaan. En dat zien we nu al. En Poetin maakt zich daar ook zorgen over. Ja, dan kan zo'n vonkje overslaan.
29: En welke barsten zie je nu dan?
1: Nou, bijvoorbeeld de onrust van die terugkerende veteranen. Dat is echt een probleem. Ze zijn heel erg gewelddadig. Ze zijn ontevreden. Tegelijkertijd, Russen hebben het economisch heel erg zwaar. Er zijn door de aanhoudende Oekraïnse drone-aanvallen iedere keer weer enorme brandstoftekorten ontstaan. Warenhuizen worden aangevallen. Die oorlog die Poetin zo lang bij de mensen heeft willen weghouden,
29: die komt heel lang dichterbij.
1: Die komt heel erg dichtbij. Ja. En mensen zijn hartstikke bang.
29: Nou begrijp ik dat mensen, Russen, ook bang zijn voor wat er kan gaan gebeuren na deze verkiezingen. Waar
1: Klopt.
29: Zijn mensen precies beducht voor?
1: Er zijn al heel lang geruchten in omloop. En die worden ook wel een beetje gestaafd door wat er uit het Kremlin komt. Dat Poetin mogelijk tot een militaire mobilisatie wil overgaan. Om nog een keer een klap te geven op die oorlog die maar doormoddert in Oekraïne. Russen zijn heel erg bang dat na de verkiezingen zal gaan plaatsvinden. En dat er opnieuw, net als in 2022, een paar honderdduizend mannen zullen worden opgerold om naar het front te worden gestuurd. En daar zijn Russen heel erg bang voor. Je kunt dus maar beter of heel erg stil blijven zitten of je vertrek alvast voorbereiden. En dat zie je. En dat zie je ook gebeuren. Dat heel veel mensen gaan toch weg en proberen het uit te zitten in het buitenland.
29: Maar wat zou voor jou een eerste teken zijn dat die onvrede die er dus is steeds meer aan de oppervlakte, dat systeem rond Poetin daadwerkelijk aan het wankelen zou doen brengen?
1: Ik denk dat wankelen, dat is toch een te groot woord. Hè. We moeten niet denken dat het binnen nu en een paar maanden omvalt. Maar het is een wankelkoord wat Poetin bewandelt. En hij zal zeker nog een aantal jaar aan de macht willen blijven. We weten niet wat we kunnen niet in de toekomst kijken. We weten niet of hij morgen van een trappetje valt. Je ziet aan alle kanten dat het systeem in een crisisstand is gekomen. En daarom is het voor Poetin hartstikke belangrijk om de komende 3 dagen gewoon een hele grote opkomst te behalen. Met zoveel mogelijk fraude en zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen. Jullie moeten op ons stemmen, want anders zwaait er wat.
29: Dankjewel. Eva Kukier van NRC Handelsblad.
25: Bureau Buitenland.
28: Sophie Derksen.
29: Turkije is al dagen in de ban van een nieuwe arrestatiegolf. Mikpunt is de LHBTI-gemeenschap in het land. De Turkse regering spreekt van een grootschalige operatie om het traditionele gezin te beschermen. Maar strijdbare activisten laten zich niet zomaar wegzetten. Aangeschoven is collega en Turkije-kenner Cevahir Varan. Welkom. Die arrestatiegolf, vertel, wat is de laatste stand van zaken? Hoeveel mensen zijn er opgepakt inmiddels?
5: Ja, die is groot en gaande sinds afgelopen zaterdag. En dan heb je het over ongeveer 160 mensen die zijn opgepakt. En dan moet je denken aan LHBTI-organisaties. Organisaties die zich inzetten voor de queer community. Hulplijnen, services bieden. Maar ook bijvoorbeeld journalisten die verslag doen over thema's die gerelateerd zijn aan LHBTI. Die zijn opgepakt. En dan heb je nog altijd huiszoekingen die plaatsvinden. En dan ook nog de mensen op straat die aan het demonstreren zijn. En inmiddels weten we dat zeker 9 van deze mensen in de gevangenis zijn beland zonder pardon.
29: En onder wat voor omstandigheden worden zij vastgehouden? Weten we dat?
5: Ja, dat weten we omdat er contact is met de advocaat van deze personen. En dan moet je denken aan een cel waarin je zit, geïsoleerd van de buitenwereld. Nauwelijks contact met de buitenwereld. Alleen de advocaat mag 2 maal per dag langskomen. Maar dat niet alleen. We krijgen ook verhalen dat er sprake is van intimidatie, met name homofobie. En dan gaat het echt over gevangenisbewakers die zich in uitingen niet op een beschaafde manier gedragen tegen deze mensen.
29: Jij hebt zelf gesproken voor deze uitzending met een prominente LHBTI-activist uit Turkije. Wie is deze persoon?
5: Ja, dan heb je het over Yildiztar. Yildiztar is inmiddels een vrij bekend gezicht geworden in de queer community in Turkije. Zelf is hij hoofdredacteur van Chaos. Chaos is een belangrijk tijdschriftplatform voor de LHBTI-gemeenschap in Turkije. Daarnaast hebben zij ook een organisatie. Het is een van de eerste organisaties die in de jaren 90 al is opgericht vanuit het idee van Turkije is niet alleen heteroseksueel. Daarbuitenom heb je een hele blanke community. En ook voor hen moeten wij een stem geven. Daar inmiddels is hij de hoofdredacteur van. Hij is ook begonnen ooit met het idee van ik ben opgegroeid met toch de angst van is er nog iemand die ooit van mij gaat houden? Want hij voelde al heel vroeg aan van ik ben anders dan de rest. Maar zo wordt ook behandeld. Toen is hij in aanmerking gekomen met dat tijdschrift op 18 jaar. Leeftijd. Daar werd hij heel gelukkig van, vertelde hij mij, want eindelijk had ik mensen om me heen die mij ook begrepen. Ja. Nou, inmiddels is hij dus de hoofdredacteur en heeft hij directe collega's die nu in de gevangenis zitten.
29: Je vroeg aan deze activist die zelf dus nog niet is opgepakt uit de queer community, hoe hij kijkt naar het optreden van de autoriteiten.
6: Ailem güvende diyorlar bu operasyona ama aileye tehdit olarak işaretledikleri LGBT artıların.
7: De Turkse regering spreekt van een operatie om het Turkse gezin te beschermen. Maar wij weten allemaal dat de LHBTI-plus-gemeenschap helemaal geen bedreiging vormt voor het Turkse gezin. Armoede, werkloosheid, sociale onzekerheid, dat zijn de echte problemen voor het Turkse gezin. De Turkse regering gebruikt ons als zondebok om het eigen falen te camoufleren.
6: Üstünü örtmek için bir sis perdesi olarak LGBT-artılara saldırmayı tercih etti.
29: Ja, Cevahir, deze activist vertelt, de Turkse regering beweert dus dat ze het traditionele Turkse gezin willen beschermen. Waarom maken de autoriteiten daar zo'n punt van? En vooral hoe rechtvaardigt de Turkse regering dat het nodig is om mensen op te pakken en hardhandig op te sluiten?
5: Nou, de regering zegt dus iets heel saillants. Namelijk, wij moeten het traditionele Turks gezin redden. Dat gezin bestaat volgens deze regering uit meer dan 3 personen. Liefst heb je zoveel mogelijk kinderen. Liefst ben je conservatief. Je bent een moslim. Je bent Turk en je bent trouw aan de staat. Eigenlijk hoor je tussen de regels door dat het een playbook is wat je bijvoorbeeld ook ziet in Rusland, wat je ziet in andere autoritaire landen. Namelijk, de LHBT-community past niet in dat narratief van conservatief nationalistisch Turkije. Wat je ziet ook is dat die repressie in Turkije de afgelopen tijd enorm is toegenomen. Eerder spraken we van politici uit de oppositie die werden opgepakt. En nu is het mikpunt geworden, een belangrijk deel van de bevolking zelf.
29: Maar waar komt dat harde optreden nu ineens vandaan? Ik bedoel, hoeveel kreeg die gemeenschap tot nu toe in Turkije?
5: Nou, het voor de goede context, in Turkije is het bij wet niet verboden om bijvoorbeeld homoseksueel te zijn. homohuwelijk is dan ook weer niet toegestaan. Maar deze gemeenschap heeft wel belangrijke vrijheden verworven in de afgelopen jaren. Want ze konden bijvoorbeeld Pride organiseren, Pride marsen. Dat is behoorlijk belangrijk, omdat zij toch in een vrij conservatief land hun stem dan kunnen laten horen. En ook aan die hun naasten kunnen zeggen van jongens, wij zijn eigenlijk helemaal niet anders. Want in de mainstream media, met name door de regering die echt een duidelijke politieke agenda heeft, daarin is de islam heel belangrijk. En LHBTI past daar totaal niet in. Om dan te zeggen van jongens, wij willen laten zien dat wij net zoals jullie zijn. En die vervreemding, het creëren van een ander, dat is echt de politiek die de regering nu bedrijft. En het is ook een manier voor de regering om te kijken hoe ver kunnen wij gaan in die repressie.
29: Ja, maar waar komt dat kantelpunt vandaan? Waarom is die repressie nu ineens de laatste tijd zo opgevoerd dat er nu dus meer dan 100 mensen gearresteerd zijn?
5: Nou, het is omdat de regering al een tijdje bezig is om die oppositie in Turkije uit te schakelen. Daar slagen ze behoorlijk in. De grootste uitdager van de president, die zit in de gevangenis. Dan denk je ook een beetje aan Rusland, want Navalny zat ook in de gevangenis. Dat was ook een belangrijke uitdaging van Poetin. En de regering in Turkije heeft ook door dat ze hiermee wegkomen. Er is internationaal totaal geen kritiek op. En nu zie je dat ook. Dus eigenlijk is het voor de regering ook een manier om te laten zien hoe hard zij kunnen optreden in het land. En dan te kijken hoe ver kunnen wij doorgaan met die machtspolitiek. En wat voor weerstand is er eigenlijk daartegenover?
29: Want hoe groot is de weerstand in de samenleving volgens de Turkse regering? Jij sprak daar ook over met de activist die je aan de lijn had.
5: Ja, hij vertelde mij iets heel interessants. Want hij maakt een onderscheid tussen wat de regering wil en wat ze beweren. Want de regering zegt van ja, zij vormen een bedreiging voor Turks gezin. Maar ik sprak deze Yıldızlar en die vertelde me toch iets heel anders daarover.
6: Türkiye'deki yaşadığımız şey iktidarın kendi zihniyetiyle ürettiği bir siyasal şiddet dalgası.
7: Het is de regering die een probleem heeft met de LHBTI+ gemeenschap. En niet zozeer de samenleving. Dat hebben we laten onderzoeken op landelijk niveau. En het blijkt dat een aanzienlijk deel van de Turkse samenleving staat achter de gelijke rechten voor de LHBTI+ gemeenschap.
5: Ja, dit is dus belangrijk wat Yıldız zegt, want hij maakt duidelijk, de samenleving heeft eigenlijk helemaal niks tegen ons. Een groot aanzienlijk deel van de Turken die vinden dat zij ook gelijkwaardig bestaan verdienen in Turkije. Dat is belangrijk omdat dat narratief van die regering heel erg wordt overgenomen door de mainstream media. Die staan meestal in de handen van of in de lijn van de regering. En juist Yıldız wil duidelijk maken dat in de samenleving op een hele andere manier wordt gekeken. Dat er best heel veel vrede is met mensen in de queer community. Dat is belangrijk om te begrijpen. Want het gaat niet alleen, dat zegt Yıldız ook in het volgende deel van het interview, het gaat niet alleen om de rechten van de LHBTI'ers in Turkije. Zij hebben ook door, als wij nu het mikpunt zijn en wij krijgen te maken met heel veel repressie en de regering komt daarmee weg, ja, dan is straks de volgende doelgroep aan de beurt. En dat hebben ze heel goed in de gaten.
29: Maar wat betekent deze onderdrukking nu in die gemeenschap in Turkije? Ik bedoel, vreest de activist die jij sprak zelf te worden gearresteerd? Hoe groot is de angst inmiddels?
5: Nou, sterker nog, hij heeft het zelf eerder meegemaakt. Hen moet ik zeggen, excuses daarvoor. Tweemaal op verdenking van terrorisme. En dan komt hij na een maand vrij. Yıldız heeft een huisgenoot die inmiddels vastzit. En op een gegeven moment is het een patroon geworden voor hen, zeggen ze. Namelijk, je wordt opgepakt op verdenking van, in dit geval bescherming van het gezin. En dan word je ten laste gelegd van, je hebt een krantartikel geschreven met een foto waarop je twee zoenende mannen hebt. Nou, dat mag niet, dat is pornografisch. Dus je moet de gevangenis in. Maar wat ik heel saillant vind als deze Yıldız, en dat verhaal staat voor meer, is dat ze strijdbaar zijn en helemaal niet willen opgeven, ondanks dat ze best een hoge prijs moeten betalen voor hun eigen identiteit. Je hoort heel veel veerkracht. Je hoort hem ook zeggen van, wij laten ons niet gek maken, omdat we ook een beetje doorhebben dat deze regering ook niet voor eeuwig gaat zitten. En daar heeft hij ook iets interessants aan mij over verteld.
6: 32 yıldır biz buradayız. Biz AKP'den önce de vardık. 94 yılından beri aralıksız olarak burada mücadele.
7: Wij bestaan al langer dan de AK-partij van Erdogan. Sinds de jaren 90 leveren we een strijd voor een gelijkwaardig bestaan. En op een dag zal ook deze regering verleden tijd zijn. Maar wij blijven doorgaan. Er zijn eigenlijk twee opties. Bang zijn of met volle trots opkomen voor je eigen identiteit. Wij kiezen voor dat laatste.
6: Ya da göğsünüzü gere gere kimliğinize sahip çıkarak yaşayacaksınız. Biz ikinciyi tercih ediyoruz.
29: Een strijdbare activist uit de Turkse queer gemeenschap sprak jij. Toch, waar ontleent zo iemand die we nu hoorden het idee aan dat die AK-partij misschien toch op den duur wel aan het wankelen gebracht wordt? Ze treden nu buitengewoon hard op.
5: Nou, wat hij mij vertelde is dat het niet alleen een Turks verhaal is. Yıldız zit ook een internationale trend van veel opkomend extreemrechtse fascisme met een agenda waarin de LHBT-gemeenschap tot doelwit wordt gemaakt. Nou, dat speelt bijvoorbeeld in Duitsland met de AfD. Maar het heeft ook bijvoorbeeld gespeeld in het Hongarije van Viktor Orbán, de voormalige premier, die inmiddels is weggestemd. De Turken kijken ook heel goed naar het Hongaars voorbeeld. Deze week is bijvoorbeeld bekend geworden dat onder de leiding van de huidige premier Magyar de rechten die waren ingeperkt van de LHBT-gemeenschap, dat ze weer die rechten terug gaan krijgen. Nou, dat zijn ook voorbeelden waardoor deze mensen in Turkije ook strijdbaar zijn en zien, de politieke macht die blijft er niet voor eeuwig. Ze kunnen ook weer weggestemd worden en daaruit halen ze hoop. Ook met het idee, dat vond ik ook best saillant, dat hij mij vertelt, wij zijn met veel meer en wij hebben liefde voor elkaar en ondanks alle repressie hebben wij toch de hoop dat het weer goed gaat komen en zien ook brede steun vanuit het maatschappelijk middenveld. Dus ook mensen die in principe niks te maken hebben met die queer community kunnen zich heel goed vinden in die idealen en het idee dat deze mensen ook een gelijkwaardig bestaan verdienen in het land.
29: Maar intussen is dus een groot deel van de gemeenschap nu ook slachtoffer van die repressie. Wat weten we over het lot van de gearresteerden? Wat hangt die mensen in de gevangenissen in Turkije boven het hoofd?
5: Nou, het ironische is eigenlijk dat je volgens de Turkse wet hoef je hier helemaal geen gevangenis voor straf uit te zitten. Als je artikelen publiceert over de LHBTI-gemeenschap waarop toevallig een foto staat van twee zoenende mannen of vrouwen. Dus eigenlijk zou je vrij moeten komen. Nou, in dat geval zien zij dit als een vorm van intimidatie, dat zij even vast moeten zitten, bijvoorbeeld in een geïsoleerde cel, in de hoop dat zij die strijd gaan opgeven. Maar ja, als ik Yıldız hoor, dan zijn ze dat absoluut niet van plan.
29: Want die heeft dus twee keer vastgezeten en is nog steeds aan het publiceren.
5: Precies, en hij is niet zeker de enige.
29: En hoe stevig zit de AK-partij in het zadel nog? Wat is jouw inschatting als je zijn hoop op een wankelen hoort?
5: Je hebt eigenlijk twee geleiden in Turkije. De ene is, de AK-partij zit er nog stevig. De andere is, de sociale onvrede is groot. En dat gaat ook een keertje tot een resultaat komen.
29: Dank je, Cevahir Faran, Turkije-kenner uit onze eigen redactie hier bij Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en NOS Journaal krijgt u Guilaine Plag met Villa VDB. Dat dus na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Tot dan.

0: NEC speelt vanavond na 18 jaar weer in een Europese competitie. In Turijn is Juventus de eerste tegenstander in de Europa League. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Dit weekend natuurlijk alle wedstrijden in de Eredivisie. Met zondagmiddag Feyenoord Utrecht, Twente PSV en AZ Telstar.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
12: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
11: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
13: Vanavond, 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Radio 1. 2 uur.
17: Guylaine Plag.
18: Goedemiddag, zometeen in Villa VDB. Rechter Tineke van der Grampel, onder meer bekend van de rechtszaak tegen Ines Wesky, heeft de leeftijd om haar tolga definitief aan de wilgen hangen. Hoe zag zij de rechtspraak veranderen? Ze is zometeen te gast. Eerst nu het NOS Journaal met Levi van Eck.
19: Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op vaste plekken, zoals op de A7 bij Winschoten en de A12 bij Babberich. Er komen wel nieuwe controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook wordt er minder uren gewerkt. Economie-redacteur Roland Muller.
20: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Dus er wordt echt wat minder gewerkt. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
19: Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen de 15 en 67 jaar. Er is in Nederland een vierde persoon overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. De Canadese premier Carney juicht de nadere samenwerking met de EU toe. Zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel en Carney benadrukte vandaag de gedeelde waarden tussen de landen. De Amerikaanse president Trump is boos over de toenadering van de EU en Canada. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen langer vastzitten. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Eerder werd ook het voorarrest van andere verdachten al verlengd.
0: Het NOS-journaal.
19: In Colombia is een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse vrouw. Haar lichaam werd eind mei na een zoektocht van 6 dagen gevonden in een meer in het westen van Colombia. Ze was gaan wandelen, maar keerde niet meer terug. Een lokale nieuwssite meldde dat de verdachte een man uit Venezuela is. Hij is gisteren opgepakt. Vandaag wordt hij voorgeleid. Op de publieke tribune van de Tweede Kamer zitten weer veel mensen die de politieke beschouwingen willen volgen. De belangstelling voor het debat is groot en de tribune zit zo vol dat sommige mensen moeten staan. Vanmorgen stond er al een flinke rij voor de ingang van het Kamergebouw in Den Haag, net als gisteren. Er wordt nu gewerkt met tijdsloten. Verslaggever Josephine Trehi nam een kijkje.
17: Meneer staat bij de deur voor de tribune.
21: Goeiedag.
17: Dit is niet altijd, toch, dat u dit moet doen met die nummertjes?
21: Nee, alleen op hele drukke dagen doen we dat. Ja, dan komen er gewoon veel bezoekers en dan moeten ze aansluiten in de rij tot er weer plek is.
17: Hoeveel plekken zijn er op de tribune?
21: Nu hebben we wel 100 man. Ja.
17: Mevrouw staat hier ook te wachten. Moet u nog naar binnen of bent u al geweest?
22: Ik moet nog naar binnen, ja.
17: En welk nummer heeft u?
22: 55. Het is 32. Ik ben hier voor het eerst met mijn man. Ja.
17: Voor een bijzondere reden?
22: We willen het gewoon een keer meemaken. En dan vooral op zo'n dag als vandaag. Net na Prinsjesdag natuurlijk. Ja. Ja.
17: Nog bepaalde onderwerpen die u interessant vindt?
22: Wat iedereen wel heel belangrijk vindt. We willen zoveel mogelijk geld overhouden. Zo min mogelijk belasting. En hoe zijn de sociale voorzieningen? Dus alles eigenlijk is wel belangrijk. Ja. Ja.
17: Gaat u straks ook lang blijven zitten of is het even kijken en weer weg?
22: We gaan het zien. We gaan het zien. Ja, in principe zouden we wel een tijdje blijven zitten. Maar
17: dan weer terug naar?
22: Hengelo. Twente.
17: Ja. Behoorlijk uitje vandaag.
22: Ja, zeker. Ja.
17: Fijne dag.
22: Ja, van hetzelfde. Dankjewel. Dag.
17: Meneer komt de tribune uitgelopen. Goedemiddag.
23: Hallo, goedemiddag.
17: Hoe was het?
23: Ja, interessant vandaag. De premier aan het woord. Op het begin ging het heel erg over het proces. En uiteindelijk gaat het een beetje de inhoud in. Dus dat is wel mooi. Ja. Ja.
17: Want doet u dit altijd met politieke beschouwingen?
23: Nee, ik vind het wel leuk om af en toe op de tribune te zitten. Maar goed, normaal moet ik gewoon werken. Maar ik ben nu door omstandigheden even werkloos. Dus ik dacht, ik kan lekker op de tribune zitten.
17: Ja.
23: Maar ik ben denk ik niet de enige werkloze in dit land. Want het is best wel druk vandaag. En het is toch leuk als je nu echt in de zaal kan zitten. Ja.
17: Wat valt u dan op de tribune als u zo kijkt naar hoe er gedebatteerd wordt?
23: Ja, nou misschien als je het helemaal van begin tot eind kijkt, dan zie je dat het wat inhoudelijker is dan die korte snippets die je op social media ziet. Er worden ook wat meer grapjes gemaakt. En ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet. Ja.
19: Bezoekers die geen plekje kunnen vinden op de publieke tribune kunnen het debat volgen op andere plekken, zoals de Statenpassage en 3 meeluisterzalen in het Kamergebouw. Het weer vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11.
18: Davy, dankjewel. Bij de ANWB zit Tim Schaap voor de files. Tim, goedemiddag.
24: Goedemiddag. Helaas hier en daar toch wel iets van vertraging op te speuren. Allereerst de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 6 kilometer, 15 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Ongeveer 4 kilometer en 10 minuten aan vertraging. En opnieuw is vandaag de Westerschelde-tunnel dicht door een pechgeval. De N62, dit keer richting het noorden. De weg is voor onbepaalde tijd dicht, onbekend hoe lang het precies gaat duren. Omrijden kan daar nu best wel grootschalig via Antwerpen.
15: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
28: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
0: NPO Radio 1. Max.
29: Hélène Plag.
18: Goedemiddag, we hebben weer een mooie gastenlijst vandaag. Oudrechter Tineke van der Granpoel is de gast. Vlak voor haar pensioen deed ze de zaak tegen advocaat Ines Wesky. Maar ook de minder mediagenieke zaken waren voor haar minstens zo belangrijk. Misschien gebruikt u ze ook een beetje te vaak. Twijfelwoorden heb ik het over. Nieuw Wevels en Gwen Engelen die schreven het boek Twijfeltaal. Waarom niemand luistert als jij praat. En ook zij zijn zo in de villa. Onze vraag van vandaag. Een Vlaamse politicus bracht eerder deze week noodgedwongen de nacht door op een toilet in het parlementsgebouw in Brussel. Het slot van de deur wilde niet meer open en daar zat hij dan. Dat bracht ons op de vraag van vandaag. Wanneer zat u ergens opgesloten? Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn in een attractie op een kermis.
30: Het leek zo'n leuk idee. Met z'n tweeën eventjes een ritje maken in de zweefmolen. Ze hadden de attractie helemaal voor zichzelf. Maar toen kwam het ding opeens stil te staan.
31: Het waaide heel erg. Dus het karretje ging de hele tijd heen en weer schommelen.
32: Alsof het karretje gewoon echt eraf ging vallen, ja.
30: Na bijna een uur klom de eigenaar van de zweefmolen omhoog. En hij wist de stoeltjes weer omlaag te krijgen.
18: Ja, dat zijn toch niet de leukste ervaringen, denk ik. De lift is er natuurlijk ook zo eentje. Nou, de vraag dus, wanneer zat u ergens opgesloten? We spreken overigens de politicus zelf zometeen. Maar natuurlijk willen we ook uw verhaal horen. Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Gaan we eerst even buurten bij onze huisvriend. Dat is vandaag Beate Vulker. Zijn socioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Beate, goedemiddag.
33: Hallo, hallo, goedemiddag. Ja, hallo.
18: Gisteren hadden we het al over of we misschien anders moeten eten of van de week. Meer 's avonds, 's ochtends. Maar jij wilt ook over onze eetgewoontes hebben. Vertel.
33: Precies. Ik wil het niet zozeer hebben over wat we eten, maar met wie. Want we weten heel goed uit onderzoek dat alleen eten eigenlijk niet zo goed is. En of andersom. Eten met anderen samen, en dat kunnen vrienden, familie, collega's zijn, dat bevordert het welzijn.
18: In welke zin dan?
33: Nou ja, het is een ultiem moment van ontspanning, een ultiem moment van gezelligheid en van verbinding.
18: Dus samen eten. Maar maakt het dan uit of je eet? Of gaat het eigenlijk meer omdat je gewoon met elkaar bent?
33: Nou ja, het gaat wel om het eten, maar het gaat natuurlijk ook om dat allemaal omheen. Dus je eet een maaltijd, het haalt je even uit wat je verder doet. Het is vaak ook een rustpunt. Hè. Zeker als je 's avonds eet, is het het moment om de dag door te nemen, om te reflecteren. Maar ook als je luncht. Het is even, en daarom is dat eten aan zich toch wel belangrijk. Hè, dat je iets heel anders doet en contact maakt met mensen. En daarnaast is het ook nog zo gebleken dat mensen die met anderen eten ook vaak gezonder eten.
18: Oh ja?
33: Dus dat is ook nog. En het smaakt ook nog beter. Uit experimenten. Met mensen die bijvoorbeeld chocola eten, blijkt dat als je die samen eet met iemand, dat je ze dan nog lekkerder vindt.
18: Okay. Ja, ik kan me daar trouwens wel iets bij voorstellen. Want dat heb je natuurlijk ook als je op vakantie iets hebt gegeten. Of als je van wijn houdt, een mooie fles wijn hebt gedronken. En als je hem dan later nog een keer thuis doet, dan is het toch anders.
33: Dan mis je die extra beleving,
18: denk ik, hè, daarbij.
33: Die extra beleving, dat is natuurlijk ook het contact met mensen. Hè? Dus, en je stimuleert elkaar en je hebt het daarover. Je wisselt ervaringen uit. Nou, dat is echt lang geleden dat ik zoiets lekkers heb geproefd. Of ik heb dat nog nooit geproefd. En zo ontstaat een gesprek, ontstaat verbinding door het eten.
18: Ja. En als jij zegt, als je samen eet, dan eet je ook gezonder. Is dat, als je alleen voor jezelf kookt, dat je toch wat sneller denkt?
33: Die stoommaaltijd is ook prima. Dat schiet er gewoon vaak. Het schiet daar gewoon een beetje bij in. Dus als je denkt, nou ja, ik ben alleen vandaag, wat ga ik doen? En dan is het toch vaak zo dat je even een salade of een kant-en-klare maaltijd ergens haalt en die dan even naar binnen, brengt. Terwijl als er iemand komt of als jij naar iemand toe gaat, dan heb je nagedacht, heb een beetje tijd genomen en dan komen ook gewoon de gezondere keuzes worden dan gemaakt.
18: Ja. Dus eigenlijk, als je de ruimte hebt, is een open keuken dan helemaal ideaal?
33: Nou ja, en dat is heel interessant. Dus eten is eigenlijk ook wel een spiegel van de samenleving. Een keuken is ook een spiegel van de mate van ongelijkheid. We hebben in de woningmarkt zien, we hebben natuurlijk studio's, eenkamerappartementen met een kitchenette waar je haast niet kunt omdraaien. Laat staan een tafel waar je met mensen kunt zitten. En we hebben in het bovensegment hebben we de leefkeukens met kookeilanden. En natuurlijk ontvang je makkelijker gasten als je de ruimte hebt.
18: Ja. Zijn we eigenlijk een volkje dat gebruikelijk samen eet?
33: Nou ja, het is trouwens niet alleen in Nederland. Eigenlijk in heel veel culturen is het samen eten een soort institutie haast. Dus denk aan het gezin vroeger, waar je ook echt op een bepaalde tijdstip, en dat luisterde soms heel nauw, bij sommigen was je aan tafel. En dat was dan het moment om even te kijken. Ja, hoe gaat het met iedereen hier? Wat heb je meegemaakt vandaag? Wat ga je straks nog doen? En dat is nu wel een beetje poreuzer geworden door al die grote flexibiliteit en dat levensritme wat we vaak niet meer delen. Hè? Dus de een die moet nog weg en de een die werkt tot 9 uur. De ander moet om 6:30 echt sporten, want anders kan het niet meer. Nou, het is wel wat poreuzer geworden in de meeste huishoudens, maar het is nog steeds iets heel belangrijks voor ons.
18: Ja, dus jouw appel is eigenlijk probeer in ieder geval momentjes te creëren dat je wel met elkaar kunt eten.
33: Proberen te creëren. En ik wou nog even zeggen, als het 's avonds niet lukt, daar is ook niks op tegen op je werk met collega's te lunchen.
18: Nee, nou, dat is alleen maar gezellig, toch? Dan komen er eens wat andere verhalen dan alleen maar de werkverhalen die je hebt.
33: Zeker.
18: En mocht je nou alleen wonen, dan heb jij zoiets, nodig mensen uit of
33: nodig
18: jezelf
33: uit
18: misschien.
33: Je hebt dat, maar vraag gewoon ook aan iemand waar je het misschien niet zo heel voor de hand liggend is, maar die je al vaker hebt gezien. Nou, vind je het leuk een keer bij mij te komen eten? De meeste mensen zijn dan blij verrast. Hè? Maar je kunt ook, je hebt zelfs tegenwoordig apps om samen te dineren. Om dat gewoon dat avontuur aan te gaan, ergens te eten bij mensen die je niet kent. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Ja. Je moet ze wel grijpen.
18: Ja. Duidelijk. Dankjewel voor jouw verhaal. Beate Vulker, socioloog dus.

0: oudje Sam Cooke met Twisting the Night Away.
1: Guylaine Plag.
2: Tot 4 uur. Villa VBB.
0: Kort geleden hing de Rotterdamse rechter Tineke van der Grampel haar toga definitief aan de wilgen. Maar niet met stille trom, want vlak voor haar pensioen kreeg ze nog landelijke bekendheid vanwege de zaak tegen advocaat Ines Wesky. En toch zijn ook de minder mediagenieke zaken zeker zo belangrijk voor haar geweest. In een carrière van bijna 40 jaar maakte ze van dichtbij mee hoe ingrijpend rechtspraak kan zijn voor de mensen die ermee te maken krijgen. Van alle kanten dan. Tineke van Grampel, welkom.
3: Nou, dankjewel.
0: De zwarte toga ingeruild voor het zwarte gat?
3: Nou, nee hoor. Ik heb nog geen tijd gehad voor het zwarte gat.
0: Oh, wat fijn.
3: Ik ben nog maar 2 weken met pensioen. En nog geen tijd gehad om na te denken zelfs.
0: Oh, kijk. Dat is,
3: het komt.
0: Goed. Het gaat komen.
3: Het zwarte gat wordt waarschijnlijk heerlijk op de bank nadenken. Terug naar de verveling en dan kijken wat er opkomt.
0: Oh, dat wilt u ook echt?
3: Heel graag.
0: Ja. Ja. Na al die drukke jaren met veel verhalen.
3: Even weer terug naar de basis.
0: Ja, begrijp ik wel.
3: Het derde deel van mijn leven.
0: Ja. Nou, staat u eigenlijk bekend omdat u het heel belangrijk vindt, en dat zal denk ik bij de meeste rechters hoop ik ook het geval zijn, maar dat u altijd wil zeggen, kijken, wat is nou het verhaal van de verdachte? Wat zijn de beweegredenen geweest waarom iemand wel of niet tot een bepaalde daad is overgegaan? Waarom is dat zo belangrijk?
3: Nou, het is ontzettend belangrijk om te weten wie je voor je hebt. En dat is niet alleen de verdachte, maar dat is ook

0: wie je voor je hebt. En dat is niet alleen de verdachte, maar dat is ook het slachtoffer. Wij krijgen op voorhand een dossier. Dat is het hele onderzoek van de politie. Dat hebben we uiteraard allemaal heel goed bekeken. Maar dat is papier. En dan kan je wel een idee hebben, maar dat moet je toetsen aan wat zie ik nu voor me. Mm-hmm. En dan begint zo'n zaal vol te lopen met mensen die willen kijken. Die vinden het spannend, maar lang niet zo spannend als de verdachte die binnenkomt. En ook eventueel benadeelde, want wij zeggen eigenlijk pas slachtoffer als bewezen is dat iemand inderdaad slachtoffer is. Ja. Heel ingewikkeld, strafrecht is ingewikkeld.
1: Dat is hetzelfde dat je een verdachte hebt en pas na een vonnis en een eventuele veroordeling is het een dader.
0: Is het een dader, ja. Dat is iets wat bij ons echt met paplepel ingegoten wordt en ook echt deel uitmaakt van onze genen. Van pas op, het oordeel is pas klaar als je iedereen uitgeluisterd hebt.
1: Want zo moet je dus ook zo'n zaak ingaan.
0: Ja. Ja. En op het moment dat ik dat dossier goed ken en de zaak begint, dan zie ik iemand voor het eerst voor me. En dan krijgt die zaak pas kleur. En dat is ook het moment dat ik dan aan verdachte vraag, hoe heet je? Dan hoor je al aan de stem, oh, dit is heel erg spannend. Hm. En dan weet ik al, het is ongelooflijk belangrijk om hem of haar zijn of haar verhaal te laten vertellen. En dat kan alleen maar op het moment dat ik het vraag.
1: Ja.
0: Wat je vaak ziet, is dat zo'n zaal, zeker als het een hele spraakmakende zaak is, vol zit met mensen die grote verwachtingen hebben. En die kennen vaak de spelregels nog niet van zo'n zaak. De officier die vertelt de beschuldiging. Dan is er een soort draaiboek, wat wij volgens de wet ook moeten afdraaien. Het gesprek met de verdachte, wat is er gebeurd?
1: Ja.
0: Vervolgens het gesprek met de benadeelde, hoe heb jij dat beleefd? Getuigen, deskundigen, alles moet gehoord worden, helemaal uitgeluisterd. En dan gaan de deskundigen met elkaar in discussie over wat vinden we ervan.
1: Maar als u aangeeft, van je hebt op papier natuurlijk het dossier gelezen, dan zit een verdachte op dat moment tegenover u. Die kan heel zenuwachtig zijn, maar die kan natuurlijk ook juist heel erg niet willen meewerken, of vanuit een bepaalde arrogantie of een bepaalde desinteresse. Dat zijn namelijk allemaal dingen die van invloed ook zijn op het beeld wat u vervolgens krijgt.
0: Nou, voor mij is het allerbelangrijkste dat niet zozeer ik aan het woord ben, maar dat de verdachte mij zijn verhaal vertelt.
1: Ja. Maar de manier waarop diegene dat vertelt.
0: En dat kan soms heel voorzichtig en zenuwachtig zijn. En soms ook heel uitdagend. En daar moet ik mee kunnen.
1: Ja.
0: Wat ik in ieder geval niet doe, is met allerlei juridische termen smijten. Ik wil graag weten, wat is er gebeurd?
1: Ja.
0: En dat zijn hele korte vragen. Joh, vertel eens, hoe dan? En dan gaat de verdachte uitleggen of niet. En als hij op zijn zwijgerecht beroept, ja, dan is het aan mij om te zeggen, maar luister, er zijn ook nog heel veel getuigen die dit net gezien hebben. Reageer daar eens op. Ja, hoef ik niet. Nou, dit speelt, dat speelt. In de praktijk willen heel veel verdachten graag hun verhaal vertellen.
1: Ja. En is het dan zo, want we hebben natuurlijk al sinds jaren eigenlijk de discussie dat Nederland te strenger zou moeten straffen, niet streng genoeg straft, terwijl wij ten opzichte van andere landen in Europa een van de strengst straffende landen zijn.
0: Ja, dat heeft onderzoek ook uitgewezen.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Ja, ja. Ja, dit is niet zomaar iets wat hier in de studio bedacht is.
0: Nee.
1: Dat is ook zo. Ja. Als mensen meer achtergrond zouden weten van een verdachte en dus bij een zitting aanwezig zouden zijn, zouden ze dan zelf tot een ander oordeel komen, denkt u?
0: Ik weet het zeker. Ik heb jarenlang heb ik praatjes gegeven in regio's over het recht, wat ze wilden horen. Van, nou, vertel mij daar wat over. Leuk. Maar na afloop nodigde ik dan altijd een man of 20 uit. Kom met mij mee naar een gewone politierechtenzitting. Ik geef je de gevallen door van waar gaan we het over hebben. Mm-hmm. Schrijf nou op voorhand je de straf op waarvan jij denkt dat moet het worden.
1: Ja. Een politierechter, voor de duidelijkheid, is geen moord en doodslag.
0: Nee, dat zijn dingen die makkelijk kunnen gebeuren. Het kunnen berovingen zijn, kunnen diefstallen zijn, verkeersongevallen. Niet iets waar de meervoudige strafkamer van moet komen. Ja. Het zijn dingen, zittingen die belangrijk zijn, omdat er meteen uitspraak gedaan wordt. Er zit één rechter en mijn vraag aan de 20 mensen die ik dan uitnodig is, nou ja, luister, goed. En schrijf nou even achterop of jouw idee over die zaak, de straf die jij vond die nodig was, omlaag of omhoog gegaan is. En was die rechter nou ja of nee streng? Onuitgezonderd zaten bijna alle mensen van, ja, hoe kan je die man nou nog straf geven? Dat kan toch niet?
1: Überhaupt straf geven?
0: Überhaupt straf geven, want het is toch ook een vader en zijn baan en zijn dit en zijn dat. Ja, goh, en wat was die rechter streng? En dat zijn dingen, dat kan je alleen maar

0: voelen als je er bent. Dus wij nodigen mensen ook altijd uit van kom kijken alsjeblieft. Ja.
1: Maar ergens, zit ik te denken, mevrouw Van den Gampel, gaat er dan dus ook iets mis in het naar buiten brengen van een vonnis? Waardoor, dan zou die maatschappelijke discussie niet zo gevoerd worden, misschien.
0: Nou, die discussie gaat natuurlijk altijd gevoerd worden. Okay. Omdat zodra er wat gebeurt, wordt er direct gereageerd. Ja. En die zaak is dan nog niet bij de rechter.
1: Maar kan het beter?
0: Ik denk dat wij al jaren aan het investeren zijn om het beter te laten gaan. Wij praten door ons vonnis. Hè? En dat vonnis was vroeger een vergaarbak van juridische termen. Mm-hmm. Keurig, netjes, handtekening eronder, klaar. Wat wij tegenwoordig proberen is zo Hollands mogelijk te praten. Zo min mogelijk juridische termen te gebruiken. En als we dat al doen, dat uit te leggen. Want op die manier kan je, als je het naleest, moet je het kunnen volgen. Ja. Maar voor ons is de pers ook heel erg belangrijk. Want als zij het goed begrijpen, gaan zij het ook goed in de krant schrijven en krijg je ook veel genuanceerdere reacties dan wanneer je dat niet zou doen.
1: Ja.
0: Ik heb dat onder andere meegemaakt bij een zaak die voor mij veel betekend heeft. De zaak tegen Gerson F. Dat was een jongen van nog niet eens 19 jaar... die op een afgrijzelijke manier een Indonesische studenten had achtervolgd. Geprobeerd had met een t-shirt te wurgen. En toen met zijn hand haar echt heel gewelddadig had verkracht. Zo erg dat ze een slagadelijke bloeding kreeg. En nog net in het ziekenhuis gered kon worden. Ontzettend verschrikkelijke zaak. Media bovenop, stille tochten gehouden. En dan komt die zaak voor. En dan zie je een jongen voor je. Geestelijke leeftijd 15, hooguit. Met, zo zeggen dan de deskundigen ook, en alle rapportages die gemaakt zijn, een enorm traumatisch verleden. En tegelijkertijd ook een slachtoffer. Wat iets ontzettend traumatisch meegemaakt heeft. En dan is het toch aan mij om op de zitting dat goed te bevragen. Ja. En dan moet je vragen zoals je een kind van 15 zou bevragen. En toen hebben we ook besloten, we gaan dit vonnis zo opschrijven dat we echt iedere stap die we nemen uitleggen. Want wij hebben toen gekozen, wat ook de deskundigen toen zeiden, van ja, deze jongen die heeft zo'n traumatische achtergrond, die zou eigenlijk nog 2 jaar opgevoed moeten worden.
1: Ja, eigenlijk via het jeugdstrafrecht.
0: Via het jeugdstrafrecht. En iedereen zat alleen maar, en de eis ook, TBS, hoogste boom, vele jaren gevangenisstraf. Uiteindelijk hebben wij dus gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Wij wisten dat daar in ieder geval de helft van Nederland over ons heen zou vallen. En dan moeten we het ook uitleggen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, ja, dat is goed gelukt. Dat wil niet zeggen dat mensen het met ons eens hoeven te zijn. Maar ik weet toen dat de pers dat heel goed heeft opgepakt. Het vonnis was ook heel goed leesbaar. En toen er een politicus nogal heftig reageerde, alleen maar op de kop in de krant, werd er meteen gezegd, luister, lees dat vonnis dan. En toen dacht ik, kijk, zo zijn we op de goede weg.
1: Ja.
0: En tegenwoordig is dat veel normaler dat je dit soort vonnissen in het Hollands schrijft. En dat als er een zware uitspraak is, dat je dan een voorleesvonnis maakt. Een soort verhaal over het vonnis.
1: Zonder alle juridische termen
0: zonder
1: erin,
0: al die juridische,
1: maar wel duidelijk onderhoud. Ja. Dus men is op weg. Uw collega's dan, want u hoeft het zelf niet meer te doen.
0: Ik hoef het niet meer te doen op die manier.
1: De verveling opzoeken,
0: ja.
1: Formuleerde dat mooi. Ja. Hartelijk dank voor uw verhaal en geniet van het pensioen ook. Tineke van den Gampel, oud-rechter dus.
0: Dank je wel.

0: Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.
1: NPO Radio 1.
0: 1:30 is het. Levi van Eck heeft het NOS Journaal.
2: Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en A37 bij Emmen. Er komen nieuwe controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Premier Jette zegt dat hij nog steeds uit is op brede steun uit de Kamer voor de begroting, al wil hij nog geen duidelijkheid geven over hoe hij die steun wil krijgen. Volgens Jette is er meer tijd nodig om met de oppositie verder te praten. Maar pro-leider Klaver zegt dat hij niet meer op zulke gesprekken zit te wachten. Volgens hem is dat een herhaling van wat er de afgelopen maanden al is gebeurd. Bij het ziekenhuis in Pakistan, waar vorige maand een grote brand uitbrak, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat is ingezien door de BBC. Zo waren er geen brandalarmen en sprinklers, ook waren vluchtroutes geblokkeerd. Bij de brand in Islamabad kwamen 14 baby's om het leven. En Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen.
0: Levi, dankjewel. Helene de Geest zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Helene, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, er staat 60 kilometer file in totaal. Er zijn niet zo heel veel opvallende files bij. De meeste vertraging nu onder andere op de A8 Zaanstad Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden. Op de A27 Gorkum Utrecht bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten extra reistijd door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En de Westerschelde-tunnel in de N62 Terneuzen-Borselen, die was even dicht vanwege een auto met pech. Hij is inmiddels weer open, maar de vertraging is nog 20 minuten.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: We hebben het allemaal, denk ik, in onze dromen of nachtmerries wel een keer meegemaakt. Dat je vast komt te zitten in een ruimte of object. Plop. En de deur valt in het slot. En daar zit je dan, met je claustrofobie. Maar soms blijft het niet alleen bij een nachtmerrie. De Vlaamse politicus Frederik Erens maakte het aan den lijve mee. Hij bracht de nacht van dinsdag op woensdag door op het toilet van het Vlaamse parlement in Brussel. En dat bracht ons op de vraag van vandaag: wanneer zat u nou ergens opgesloten? Maar eerst maar eens met de man in kwestie gaan praten. Meneer Erens, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met u?
5: Nou, fijn. Allee, nu wel fijn. Nog een beetje moe, want ik heb toch wel een hele nacht slaap moeten missen. En dat recupereer je niet eigenlijk in 1, 2, 3. Nee. Maar het gaat goed.
0: Wanneer was het moment dat u dacht, ai, dit is niet goed?
5: Ja, op het moment dat ik het slot hoorde, dat ik het veertje in het slot hoorde kraken. En dat ik zei, oei, dat slot gaat hier niet meer open. Dat gaat hier niet meer lukken. Ik ga hier niet meer buiten geraken. Op dat moment had ik wel eventjes een paniekaanvalletje.
0: Ja, hoe uitte die zich?
5: Ja, hoe uitzicht dat, zoals alles die eigenlijk ineens opkomt, hè, dat ze, zoals een begin van een aanval van, dat gaat hier slecht. Maar ik heb dat vrij snel onder controle willen houden door mijn geest, mijn lichaam te laten zeggen, nee, dat komt in orde, Hulp zal wel komen. En met wat ademhalingsoefeningen. Ik moet toegeven dat ik blij ben dat dat gelukt is. Ja. Want stel je voor, als het niet lukt, ja, dan ben je daar en dan heb je wel echt een probleem. Dus ik, al bij al, het is een heel benarde situatie. Het is iets dat je niet wilt meemaken.
0: Nee.
5: Maar als je het meemaakt, ja, probeer dan er het beste van te halen. Hulp zal er altijd wel komen, maar probeer zo kalm mogelijk te blijven. Dus kalmte heeft mij echt geholpen.
0: Ja, dit is het gesprek wat u dus gisteravond ook met uzelf heeft gevoerd, of eergisteren.
5: Ja. Inderdaad, ik heb dat wel 13 uur lang, want spijtig genoeg heeft het zo lang geduurd, 13 uur lang, heb ik inderdaad moeten wachten op hulp van buitenuit. En die hulp is er uiteindelijk wel gekomen.
0: Ja, de volgende ochtend.
5: Ja, 6:00 AM. Ja.
0: Maar er was ook geen collega meer die ook nog even eind van de middag naar het toilet moest.
5: Ja, ik was de laatste op het verdiep. Iedereen was juist vertrokken en ik ben meestal wel de laatste in het parlement op ons verdiep. Nu heb ik ook geleerd van als je naar het toilet gaat, neem toch altijd je gsm mee, dat je bereikbaar blijft.
0: Ja.
5: Want ik was inderdaad daar heel onbereikbaar. Mijn gsm op mijn bureau laten liggen, had ik niet moeten doen.
0: Dat zou je dan net zien. Of neemt u hem eigenlijk nooit mee?
5: Ja, eigenlijk neem ik hem altijd mee. En nu nam ik hem één keer niet mee en dan gebeurt het. Dit is, ziet u, dat is het van Murphy. Wat er dan uiteindelijk niet diende gebeuren, gebeurt dan wel. Ja, het is wat het is. Ik neem dat trouwens ook niemand kwalijk. Het is een fait divers, een incident. Het had iedereen kunnen overkomen. En ja, ik stond blijkbaar in de rij aan wie het ging overkomen eigenlijk op dat moment.
0: Heeft u de tijd nog een beetje nuttig kunnen besteden op het toilet?
5: Wel, ja, het licht is ook uitgevallen, dus wat het heel vervelend maakt, want dan is dat daar wel helemaal in de donkere. U moet dan ook weten dat de deur een hele stevige branddeur was, dus er was niet veel mogelijkheid om die deur uit te bonken. Heb ik wel geprobeerd, maar de deur heeft gewonnen tegenover mij.
0: Oh. Dus, maar het was echt een helemaal afgesloten ruimte, niet wat je vaak bij toilet hebt, dat er nog een kier aan de boven- of onderkant open is?
5: Nee, helemaal niet. Het was echt een hele afgesloten ruimte. Dat maakt het natuurlijk wel benauwd en benauwder. Maar ja, het is en blijft de ruimte. Je moet er dan echt het beste van maken om te denken, dat zal wel, hulp zal wel komen. Kalmte.
0: Maar toch even, meneer Erens, want dan zit je dus 13 uur in zo'n klein hok. Dat u zegt een beetje benauwd, maar je krijgt toch gewoon geen verse zuurstof dan meer op een gegeven moment?
5: Dit is waar en daarom heb ik eigenlijk moeten met alle mogelijke objecten dat ik naast mij had, dus bijna niets, een gatje boren of ruimte maken, een kiertje krijgen in die deur om zuurstof er eigenlijk binnen te krijgen. Dat was een probleem blijkbaar door die deur en door de afvoer van lucht in het toilet, maar er was geen toevoer van lucht. Dus ik heb mij wel al een tijdje bezig kunnen houden met het zuurstofprobleem.
0: Ja. Jeetje, hoe heeft u dat gedaan dan?
5: Ja, met een metalen pin de rechte tegen de deur op, beuken, inbeuken. Proberen een deel van die deur eigenlijk af te schrapen, totdat er uiteindelijk een kiertje open was. Een keer dat er een kiertje open was, kon er eigenlijk zuurstof of nieuw zuurstof eigenlijk in de ruimte worden binnengezogen. En dat heeft mij wel geholpen, want stel je voor dat dat niet kon gebeuren, dan zou ik hier misschien niet zo vrolijk staan te praten.
0: Jeetje. Ik krijg het er echt Spaans benauwd van als ik uw verhaal hoor. En u klinkt nu redelijk monter eronder, maar het is best een horrorverhaal, toch?
5: Ja, natuurlijk is dat een gebeurtenis dat eigenlijk... Ja, ik wens dat dan niemand toe om zoiets mee te maken. Maar het is wel een gebeurtenis waar dan over kan nagedacht worden. Hoe kan dat in de toekomst eigenlijk vermeden worden? Zo'n beetje courieren aan symptoom. Maar ja, toevallig gebeurt het een keer, maar een keer dat het gebeurt, ja, dan kan je wel nadenken over de gevolgen ervan. En dit is wel een les, en zeker in een parlement waar dat er eigenlijk veel gesproken wordt over regeltjes en hoe dat men uiteindelijk wetten maakt en hoe dat men regeltjes oplegt aan de mensen, kunnen we een keer eens nadenken over dat we regeltjes gaan opleggen aan onszelf.
0: Ja, en dus wat u zegt, de telefoon toch maar altijd meenemen en misschien iets minder hard werken, dat u niet de laatste bent die van de verdieping afgaat.
5: Dat gaat moeilijker zijn.
0: Ja. Maar het zit niet in de aard van het beestje.
5: Maar de telefoon altijd overal meenemen, ja, dat is nu wel... zeker als ik naar het toilet ga. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Hè. Ik heb nu niet direct de nacht van mijn leven gehad, helemaal niet. Maar ik heb wel de nacht gehad die wel heel mijn leven mee zal blijven volgen. Want iedereen zal er wel eigenlijk over spreken. Van, ja, het is natuurlijk een unicum, hè, 13 uur vastzitten in een toilet. Dan nog eens in een parlement ook. Ja, daar komt niet iedereen tegen. En ik hoop dat er niemand anders het nog gaat tegenkomen.
0: Nee, hartelijk dank in ieder geval. En ik hoop dat het u goed gaat. Frederik Erens, parlementslid van het Vlaams Belang.
5: Ja, en onze vraag... Dank u wel, nog een fijne namiddag.
0: Dank u wel, hetzelfde. Ja, dat was dus ook onze vraag van vandaag. Door dit verhaal dat we dachten, heeft u ooit ergens opgesloten gezeten? Wanneer was dat dan en waar was dat? Kom met uw verhaal, villavdb@omroepmax.nl. Zet dan even uw naam en nummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. En reageren kan natuurlijk ook via een berichtje op de NPO Luister. Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: 있습니다.
1: 예. Snoop Dogg met My Medicine. Ik denk dat u ze misschien ook wel vaker gebruikt. Twijfelwoorden hebben we het over. Maar waarom gebruiken we ze als we toch eigenlijk best weten, ga ik al, wat we willen zeggen? Neil Webers en Gwen Engelen houden zich al 20 jaar bezig met communicatie en gedrag en schreven het boek Twijfeltaal, waarom niemand luistert als jij praat. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ik hoop dat mensen nu niet de radio uitzetten, maar gewoon luisteren. Oh, dus dat ligt ook aan de manier waarop jullie praten natuurlijk.
3: Dat zou mooi zijn.
1: Gwen, wat is twijfeltaal?
2: Twijfeltaal. Twijfeltaal bestaat uit woorden zoals eventjes, misschien, een beetje, in principe. Woorden die we allemaal gebruiken, en dat is ook prima. Alleen als je je onzeker voelt en je zit in een situatie waarin je juist iets wil bereiken of je hebt iets te verliezen, dan gaat het als een paradox werken. Dan gaat het tegen je werken, want dan gebruik je twijfeltaal, waardoor je ruimte geeft en je juist niet je doel bereikt.
1: Ah, ja. Dus dan is het eigenlijk, dat bedoel je met dan luistert er niemand, want je wordt aan kracht ingeboet.
2: Ik kan een voorbeeld geven. Je wil een trui terugbrengen naar de winkel, maar je hebt geen bon. En de winkelmedewerker zegt, in principe ruilen wij niet zonder bon. Nou, met een paar steekhoudende argumenten heb je grote kans dat je je trui kunt ruilen.
1: Dat je geld terug in principe valt, zeg maar.
2: Juist. Want de winkelmedewerker kan schrikken en denken van, oh, spannend, ze heeft geen bon, wat moet ik nu doen? Want eigenlijk mogen we niet ruilen.
1: Ja, eigenlijk zit ook weer eventjes nieuw. Ik denk dat die echt door heel veel mensen wordt gebruikt. Maar ook in mails, niet alleen in gesproken woord.
3: Ja, dat klopt. Het is inderdaad, het wordt in gesproken woord en ook in teksten heel veel toegepast. En dat is niet altijd slecht als we het maar bewust toepassen. Want twijfeltaal is natuurlijk ook sociale smeerolie. Als we in wat meer informele momenten zijn met vrienden bijvoorbeeld, en ik wil naar de bioscoop gaan en ik vraag, zullen we vanavond eventjes een filmpje pakken? Ja. Dan is dat prima, want ik wil die ruimte ook geven. En die ruimte wordt waarschijnlijk ook genomen als iemand zegt, nou, ik wil eigenlijk liever thuis blijven.
1: Ja, dan maak je het meer ongedwongen.
3: Ja, precies.
1: Ja, ja. En leg je, wil je het ook niet opleggen? Daar zit dan een verschil in.
3: Ja.
1: Is het verschillend of je het privé of zakelijk gebruikt, Gwen?
2: Dat kan verschillen, maar in beide situaties gebruiken we het. En ik val toch wel terug op het gegeven tot als je iets wil bereiken, ook in een privé situatie. Niel geeft het voorbeeld van een ongedwongen sfeer. Maar als je een vriendin hebt die constant te laat komt op jullie afspraken, en wat jij vervelend ervaart, ja, dan wil je haar daar toch duidelijk en helder met respect op aanspreken. Ja. En als je dat dan met twijfeltaal gaat doen, dan geef je haar de ruimte en loop je het risico dat de boodschap niet overkomt.
1: Dus voorbeeld ook nieuw met als je heel graag wil dat je puber gewoon een keer de tafel dekt. Is misschien ook verschillend hoe je dat kunt vragen.
3: Dat is absoluut het geval. En we weten er alles van met ons 15-jarige puberzoon. geen telefoons aan tafel, op tijd thuis zijn 's avonds. Dat zijn nou typisch voorbeelden waarin je als ouder sturend wil zijn. En dus ook het beste geen twijfeltaal kunt toepassen.
1: Ja, dus niet zou je misschien straks eventjes alvast de tafel willen dekken.
3: Precies.
1: Dan is het gewoon, zet die borden neer.
2: Nou, dat kan natuurlijk ook vriendelijk.
1: Ja, er zit een weg tussen.
2: Je kunt zeggen van, wil jij de borden even neerzetten?
1: Ja.
2: We gaan zo eten.
1: Ja.
2: Want de valkuil is dat je doorschiet. Dat denken mensen ook, moet ik dan botter worden of moet ik harder gaan praten? Nee, dan schiet je door in bijna agressie. Maar de kunst is om helder te praten, duidelijk te praten, met respect voor de ander. Dus ook luisteren en echt willen horen wat de ander zegt.
1: Is het nieuw altijd is het in onze taal gekomen of hebben we het altijd gebruikt?
3: Het is in onze taal gekomen toen we sociale dieren werden en in groepen gingen samen wonen en werken. Want als je in groepen werkt en afhankelijk bent van andere mensen, ja, dan is het belangrijk dat je ook die sociale interactie hebt en dus je plek in de groep weet en dus voorzichtiger gaat formuleren. Ja, ja. En in verschillende culturen heeft zich dat verschillend ontwikkeld. Er zijn ook landen, bijvoorbeeld in Spanje, waar het veel minder voorkomt in de taal. Maar er zijn ook landen, bijvoorbeeld in Japan, ja, daar komt het veel en veel meer voor. Daar blijven ze zich verexcuseren.
1: Maar in alles natuurlijk, ook in houding.
3: Ja.
1: In alles wordt hoffelijk aangepakt.
2: Ja.
1: In Spanje dan zijn het gewoon meer opdrachten.
2: Ja,
3: exact.
2: Klopt.
3: Exact. Daar wordt niet, mag ik de rekening alsjeblieft op het einde van een diner gevraagd, maar daar is het de rekening.
1: Ja.
3: Of breng me bestek.
1: Ja.
3: Zonder dat
1: onbeschoft wordt ervaren.
2: Dat is men gewend. Dat is in de cultuur.
1: De culturele gewoonte.
2: Ja.
3: Wij ervaren dat dan als we in het land komen als bot, maar dat is zeker niet het geval.
1: Nee. Twijfeltaal wordt ook gebruikt in de politiek, schrijven jullie.
2: Absoluut.
1: Hier vraagt een verslaggever, kunnen we naar gaan luisteren aan premier Jette, waarom de oppositie de helpende hand gaat uitsteken.
0: helpende hand zou ik niet per se misschien als term kiezen, maar wel dat ze bereid zijn om er met elkaar uit te komen.
4: Wat is er mis met die term?
0: Nou, kijk, oppositiepartijen hebben denk ik, en dat is terecht begrijpelijk, zeker ook vanuit hun rol, natuurlijk wel een aantal wensen of ideeën die niet in het coalitieakkoord zijn terug te vinden. Dus wij zullen als kabinet zelf de helpende hand moeten reiken en moeten zeggen, wij horen jullie, wij zijn ook bereid om plannen van oppositiepartijen over te nemen, te omarmen, onze plannen daarop aan te passen. En dan kun je er volgens mij met elkaar goed uitkomen.
1: Mij viel aan het begin, Niel, niet per se op.
3: Ja,
1: zat het er nog veel meer in? Of was dat eigenlijk de crux in dit
3: Ik hoorde er nog een paar. Ik hoorde ook, ik zou kiezen. Dit is ook een voorbehoud. Ah, ja. Ik hoorde per se, niet per se. Ik hoorde een misschien zelf erachteraan komen. Dus je hoort eigenlijk in die eerste zinnen al direct een drietal soorten twijfeltaal die hem de mogelijkheid geven om een uitweg te zoeken en om niet direct te zijn. In dit geval kan ik me voorstellen dat hij het meer onbewust gebruikt, maar politici gebruiken het zeker ook bewust, zodat ze nog escape routes hebben als ze later worden aangesproken op de afspraken die ze gemaakt hebben. En dat werkt heel goed in de Kamer misschien, maar dat werkt in ieder geval niet goed naar de burger toe, want daardoor komt hij veel onbetrouwbaarder over.
1: Ja. Ja, maar dit kan ook sociale smeerolie naar de oppositie zijn.
2: Absoluut, ja.
3: Ja, ja, ja. Dat is een goed punt.
2: Ja, maar ik veronderstel dat ze niet altijd bewust zijn hoe bewust dan wel onbewust mensen dat ervaren als wantrouwen. Terwijl ze juist willen dat de boodschap helder overkomt. Maar door twijfeltaal toe te passen wordt dat niet als zodanig ervaren door de burger.
1: Nee. Is, het dan, is er dan een angst om te direct te zijn en daarmee onsympathiek te zijn?
2: Voor de politicus?
1: Waar we het net over hadden?
2: Ja. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze dat echt bewust doen om later niet erop aangesproken te hoeven worden. Zodat ze kunnen zeggen, dat heb ik toch niet zo bedoeld.
1: Best geslepen eigenlijk.
2: Of ja. Dat heb je toch verkeerd begrepen. Ja. Ja.
1: Laten we dan ook een voorbeeld pakken aan de andere kant van het spectrum. Ver van de politiek. Reality TV, daar wordt het ook nog wel eens bij gebruikt. Een paar voorbeelden uit B&B Vol Liefde.
5: Hé, hey, maar weet je, Sjaak, ik denk dat ik vandaag tegen jou ga zeggen van dat ik het hierbij wil gaan laten.
6: Ja. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dan moet je eerst je eigen ontwikkeling verder afmaken voordat je pas met mij of wie dan ook bezig zou kunnen zijn.
7: Naar mijn mening hebben wij niet zoveel overeenkomsten.
8: Niet?
7: Nee.
1: Ik zou bijna zeggen, pak de bingo-kaarten maar bij. Toch? Deze konden we bijna allemaal afvinken.
3: Dit is het beste programma om inderdaad twijfeltaal te scoren.
1: Mooi, ja,
3: dat klopt.
1: Ja. Maar zo logisch.
2: Ja, heel logisch. Ja, mensen kennen elkaar nog maar net. En er staat heel veel op het spel, want ze zoeken de liefde.
1: Ja. En je wil de ander niet kwetsen.
2: Juist, en je wil toch aardig zijn en je wil ook aardig gevonden worden. Maar van de andere kant heb je blijkbaar die klik niet en wil je toch dat de persoon naar huis gaat.
1: Ja.
2: En je maakt het lastige gesprek is al lastig en je maakt het nog moeilijker doordat je niet direct zegt wat je bedoelt. Want de ander blijft ruimte voelen en blijft ook doorvragen of gaat verwijten geven, waardoor het alleen maar zo ongemakkelijk wordt.
1: Ja, we moeten eigenlijk gewoon proberen durven wat directer te zijn.
3: Exact.
1: Want hoe doe je dat? Het is leuk om te constateren dat we het gebruiken. En er zullen veel mensen zijn die denken, oh ja, ik gebruik die woorden. Het zijn zelfs stopwoordjes van mensen misschien.
3: Het begint met herkennen. Het begint met om je heen kijken. Je kunt direct beginnen naar dit programma. Luister om je heen, hoor je het. En die herkenning vervolgens omzetten in één moment per dag waarop je het niet gaat gebruiken. Uiteraard pak niet meteen het lastigste gesprek, maar pak een gesprek waarin wat minder op het spel staat en ga het proberen weg te laten. Ook in ieder geval bewust toe te passen op de momenten dat je het wel wil toepassen. In het voorbeeld wat ik gebruikte met vrienden. En daar zul je doorheen moeten werken, stapje voor stapje. Blijven oefenen.
1: Moet gewenning worden.
3: Ja, ja. Het moet inslijten. Ja.
1: Hoe is dat bij jullie zelf, Gwen?
2: Ja, wij gebruiken het ook nog altijd.
1: Zegt zij lachend.
3: Ja,
2: uiteraard.
1: Maar het is menselijk ook.
2: Het is een universeel, profielpatroon dat we hebben. En het is ook prima, hè, wat ik al zei, als het ongedwongen is. Maar juist als je iets wil bereiken, ben je ervan bewust dat je je doel beter bereikt. Als je het weglaat, het helpt jezelf.
1: En dan helpt het ook om goed voor te bereiden.
3: Dus dat klopt.
1: Te oefenen hard
2: absoluut.
1: Op. En dan kun je er nog de woordjes eventjes, ik denk, misschien is het zo, nog eruit halen.
3: Ja. Juist.
2: Ja. Ja.
1: Twijfeltaal, waarom niemand luistert als jij praat. Zo heet het boek. Nou, vol tips dus. En vanaf vandaag verkrijgbaar. Dank jullie beiden.
2: Dank je
3: wel dat we er mochten zijn.
2: Leuk dat we hier waren.

0: Zara Larsson met Midnight Sun. 13 uur opgesloten zitten in het kleinste kamertje. Het overkwam de Vlaamse politicus Frederik Erens. U kon zijn verhaal net al horen. En het was voor ons in ieder geval een aanleiding voor onze vraag van vandaag. Wanneer zat u nou ergens opgesloten? Henk Groeneveld uit Enkhuizen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar zat u opgesloten?
1: Ik zat opgesloten samen met mijn tackle in de lift bij ons. En de tackle, ik ben ook zonder gsm, even de hond gaan uitlaten. De lift stopte halverwege. De tackle raakte meteen in paniek en legde een grote hoop neer meteen in de lift. Je gaat meteen aan het begin.
0: Heerlijk geurtje ook meteen in de lift.
1: Ja, het was lekker. Het was lekker. Ik heb de alarmknop van de lift ingedrukt. En ik kreeg uiteindelijk na wat pogingen iemand te pakken. Ze zegt, nou, ik zet het in werking. Ik zeg, ik blijf hier lekker rustig zitten. Na een minuut of 20 hoorde ik nog steeds niks. Weer proberen die alarmknop in te drukken. Dat ging een paar keer verkeerd. Ik kreeg geen verbinding. Uiteindelijk kreeg ik iemand anders aan de telefoon die niet wist van de eerste melding. En zei, ik ga het ook weer in werking zetten. Toen bleef het, nou ben ik 3 kwartier verder, denk ik ongeveer. Weer niets gehoord. Toen kreeg ik een aantal keren niet. Weer geen verbinding. En voor de 3e keer kreeg ik een 3e persoon aan de telefoon. Ik zeg, ik zit hier nog steeds met een hond in de lift. Met een hoop die niet lekker ruikt. Ze zegt, ik ga het in werking zetten. Ik zeg, nou weet u wat u moet doen? Het is uw vorige collega's niet gelukt. Belt u bij mij alstublieft even de brandweer in Enkhuizen. En wilt u dan ook voor mij dus eventjes... Nee, eerst heb ik gevraagd, bel mijn vrouw eerst maar even op. Oh. Dan kan die de brandweer in Enkhuizen bellen.
0: En zo is het gegaan ook.
1: Juist, en mijn vrouw die dacht, hey, een vreemd telefoonnummer, die neem ik niet op, want we hadden veel spamnummers. Uiteindelijk is na een anderhalf uur heeft mijn vrouw dus toch eindelijk de mensen van de alarm hebben de brandweer gebeld. Zo is het gegaan.
0: En toen kon u eruit.
1: Met 7, 8 man en een sleuteltje kwamen ze dus mij bevrijden. En die schoten ook achteruit.
0: Van de lucht. Stank. En nu maar zeggen, dit is echt van mijn tackle hoor. Dit is echt van de tackle.
1: Van mijn tackle. En dat hebben de heren tot nu toe in Enkhuizen nog steeds in twijfel getrokken.
0: Dank u wel voor uw verhaal. In uw goede veld.
1: Chapeau voor de mannen van Enkhuizen.
0: Begrijp ik volledig. Dank u wel.
2: Er was eens een man die altijd mopperde.
3: NPO Radio 1.
2: Daarom werd hij mopperpapa genoemd door zijn dochters. Zo begint De Moppermeisjes en hun mopperpapa. Het kinderboekendebuut van Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen zal er zijn. Als taalschat de binocle. Voordrachtskunstenaar Simon Mulder bewerkte dit verhaal van Louis Couperus voor het theater en hij is onze gast. En ik duik in de atlas van het dialect in Nederland. René Appel bespreekt de TNA van Ruud van Nistelrooy.
3: NPO Radio 1.
2: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
9: Hélène Plag.
10: Goedemiddag, het is de week van het vrijwilligerswerk in de villa. En ook de zorg leunt steeds meer op de inzet van onbetaalde krachten. Maar moet je dat wel aan vrijwilligers willen overlaten? Daarover zometeen meer. Eerst nu het NOS-journaal met Levi van Eck.
11: Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer is de lunch voorbij. Premier Jette is weer verder gegaan met de beantwoording van vragen uit het parlement over de Prinsjesdagstukken. Politiek verslaggever Roel Bolsius, vanochtend ging het er scherp aan toe in het debat. Is dat nog steeds zo?
12: Nee hoor, veel minder, want het heikele politieke punt hebben ze voorlopig eventjes geparkeerd. Namelijk hoe ze verder gaan om een meerderheid achter de plannen van Prinsjesdag te krijgen. Dat is geparkeerd, dus het gaat veel meer over de inhoudelijke punten die gemaakt zijn. Ook over dingen waar ze het eens zijn. Een groot deel van de Kamer vindt de leesvaardigheid op dit moment veel te laag. Dat wordt gemeten in de zogenoamde PISA-scores. Maar zelfs als ze het eens zijn, kan het ook wel stekelig worden, bijvoorbeeld Mona Keijzer.
13: We hebben in dit land 58 kerndoelen. Dat storten we uit over het onderwijs. Het onderwijs mag vervolgens zelf bepalen waar ze de meeste aandacht aan besteden. En waar leidt dat toe? Tot steeds verder dalende PISA-scores. D66 pretendeert altijd de onderwijspartij te zijn. Het enige wat ze gedaan hebben is jarenlang geld erin te storten zonder enig idee waar het heen moet. Wanneer gaat er nou echt eens rigoureus geschrapt worden in al die kerndoelen en lespakketten, zodat er echt tijd besteed wordt aan lezen, schrijven, rekenen?
14: Ja, voorzitter, we moeten altijd voorkomen dat we alle problemen van de samenleving het klaslokaal inplempen en dan tegen de leraar zeggen, lost u het maar op. Dat hebben we de afgelopen decennia veel te vaak gedaan. Dus echt terug naar de basis, naar basisvaardigheden. Dat je daar ook de komende jaren op basis van deze PISA-score nog beter in gaat focussen. Met name op rekenen, lezen en schrijven is wat ook het kabinet betreft kraakhelder. En daar zal ook een investering bij horen. Want die miljarden die we daar de afgelopen jaren extra voor hebben uitgetrokken, hebben onder andere geleid tot betere lerarensalarissen. Meer mensen die kiezen voor de lerarenopleiding. Meer zijinstromers die voor de klas willen gaan staan. Maar ook veel meer gerichte inzet op bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding.
12: Ja, wat dan de concrete plannen precies worden, daar gaat het in dit debat niet over. Dat moet in latere debatten met de minister van Onderwijs gebeuren. Maar zo hoor je dat het nu ook over andere onderwerpen gaat. Maar de grote vraag die toch boven dit debat hangt, hoe krijgt Jette een meerderheid achter zijn plannen, achter de kabinetsplannen? En dan is de verwachting dat we misschien, of misschien ook wel niet, vanavond daar meer inzicht in gaan krijgen.
11: Roel Bolsius, dankjewel weer. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. De Duitse politie gaat de grenscontroles aanpassen. Ze zullen niet meer op vaste plekken worden uitgevoerd, maar op verschillende locaties en op wisselende tijdstippen. Grensgemeenten zijn blij omdat de vaste controles vaak leiden tot files en sluipverkeer. Opnieuw is in Nederland iemand overleden aan het Westnijl-virus, meldt het RIVM. Het is de vierde dode. Diegene kreeg het virus door een bloedtransfusie en was al ziek. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de Europese Unie kan worden. Carney benadrukte het belang van de samenwerking zonder daarbij namen te noemen.
0: We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
11: We streven niet naar macht om te overheersen, maar naar veerkracht om onze vrijheid, democratie, soevereiniteit en open markten te beschermen, zei Carney. De plannen van Canada en de EU vallen niet goed bij de Amerikaanse president Trump. Die is met zijn land verwikkeld in een handelsoorlog met Canada en dreigt nu ook weer met maatregelen tegen de EU. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat is ingezien door de BBC. De onderzoekers rekenen het de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het Pakistanse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden. Het weer vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11.
10: Dankjewel, Levi. Helene, wat heb je nog aan files?
9: 100 kilometer in totaal. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal tot de grens 10 minuten extra reistijd. Op de A2 Utrecht en Bos bij Beest ook 10 minuten. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten extra reistijd. Daar staat een vrachtwagen met pech en daardoor is er een rijstrook dicht.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
19: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
20: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
19: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
21: Vanavond, 20:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
8: NPO Radio 1. Max.
15: Hélène Plag.
10: Goedemiddag, welkom terug. Bijna de helft van de Nederlanders doet aan vrijwilligerswerk. En tegelijkertijd vinden organisaties het moeilijk om mensen te vinden. Hoe kan dat naast elkaar bestaan? Daarover praat ik straks met socioloog Marlou Raamakers en Jan Smeelink. Hij is oprichter van Austerlitz Zorgt. In Terug naar Toen gaan we terug naar 17 september 1974... toen een einde kwam aan de gijzeling op de Franse ambassade in Den Haag. Oud-journalist Paul Snijder deed verslag van die spannende dagen en is hier te gast. En we hebben de ontknoping in het spel tijdje terug. Hoogste score tot nu toe is van de kandidaat van maandag, Sylvia Vullink uit Hilvarenbeek. 6 punten haalde zij. Straks eens kijken of Petra van de Ven uit Uden daar overheen kan. En dan hebben wij natuurlijk de vraag van vandaag. Wanneer zat u ergens opgesloten? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Luister-app. Allemaal naar aanleiding van het avontuur dat de Vlaamse politicus Frederik Erens deze week heeft beleefd. Een hele nacht doorbrengen op een toilet. Hij kreeg de deur niet meer open toen hij 's avonds nog even snel naar de wc moest. Had geen telefoon bij zich, dus moest wachten totdat de politie hem uren later heeft bevrijd. En de beveiliging met een koevoet. De vraag van vandaag dus, wanneer zat u ergens opgesloten? Nou, we kregen sowieso een audio-appje van Ellen uit Waddinxveen.
22: Gelukkig heb ik maar één keer in mijn leven vastgezeten en dat was in een lift. Een paar jaar geleden, ik was gemeenteraadslid en ik stond met 2 commissieleden in een lift. Een net verbouwde lift van de eerste verdieping naar beneden. En die bleef halverwege hangen. Helaas zat er een hartpatiënt bij mij in de lift. En die begon al heel snel te hyperventileren, zich onwel te voelen. Dus dat was niet leuk. Alle hulptroepen die werden getrommeld. En uiteindelijk na 3 kwartier werden we verlost. En toen de deuren opengingen, toen stonden er allemaal brandweermensen. Zieke broeders, de politie, het hele gemeentehuis was uitgelopen. Ja, op dat moment voel je even niet zo fijn. Maar achteraf hebben we er hartelijk om kunnen lachen. En het is gelukkig met iedereen goed gekomen. Maar vastzitten in een lift, een kleine lift met 3 personen, 3 kwartier... Nee, dat is geen pretje.
10: Dat lijkt me inderdaad zeker geen pretje. Maartje Kroeze is psycholoog en gespecialiseerd in angst en fobieën. Mevrouw Kroeze, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
10: Heeft u zelf wel zo'n ervaring gehad?
23: Nog nooit vastgezeten, nee. Ah,
10: gelukkig maar. Toch? De verhalen die we horen zijn niet per se dat je er heel blij van wordt. Ja, achteraf is het gelukkig is het met iedereen goed gegaan die reageert. Maar zeker als je wat claustrofobisch bent aangelegd. En dat is, 5-7% van de mensen in Nederland?
23: Zoiets, ja.
10: Ja. En bij claustrofobie, wat gebeurt er dan?
23: Ja, dus dat is een angst voor... kijk, in de volksmond is het natuurlijk angst voor kleine ruimtes. Mm-hmm. En waar het op neerkomt in de praktijk is dat je eigenlijk bang bent om niet weg te kunnen. Dus op een plek te zijn waar je niet zomaar uit kan. En dat zijn kleine ruimtes natuurlijk vaak. Maar het kan ook bijvoorbeeld voorkomen in hele drukke omgevingen. Bijvoorbeeld kan je je ook claustrofobisch voelen, zeggen mensen dan. Hè? Dus dat je ook voelt, ik kan hier niet zomaar weg.
10: Ja. En het is zo'n angst die je lastig kunt controleren. Het is, de paniek zorgt voor extra paniek.
23: Ja, precies. En je lijf schiet natuurlijk in een fractie van een seconde van 0 naar 100. Als je in zo'n situatie komt. En dan is het moeilijk om ook nog rationeel na te denken. Ja.
10: Ja, dat hoorden we meneer Erend zeggen. Die was echt een goed gesprek met zichzelf begonnen. Om op die manier ook weer de rust te krijgen in zijn hoofd en lijf. En dat lukte. Nou kom jij in je praktijk natuurlijk veel mensen tegen met claustrofobie. Hoe ga je dan te werk?
23: Klopt inderdaad. Ja, we behandelen ze meestal met een kortdurende methode. Dus dan, het is eigenlijk bij de behandeling van angst altijd nodig om een vorm van blootstelling in de behandeling te hebben. Bij onze kortdurende behandeling, dat is dan MEMREC. Vragen we mensen dus eigenlijk om die grootste angst 1 keer op te zoeken samen met ons, zodat ze dat gevoel helemaal hebben. En dan krijgen ze direct daarna een pil. En die combinatie die maakt eigenlijk dat je in de hersenen dat spoortje, dat eigenlijk foutief steeds zegt in een kleine ruimte zitten of vastzitten is gevaarlijk, dat je dat spoortje eigenlijk verandert in de hersenen.
10: Via medicatie?
23: Even kort gezegd. Nou, een combinatie van eerst dat... Kijk, eigenlijk is een fobie niks anders dan een aangeleerde associatie. In dat geval bij claustrofobie tussen het vastzitten ergens en het gevoel van paniek. Dus je krijgt dan paniek terwijl er eigenlijk geen gevaar is. Want op zich is vastzitten in heel veel gevallen helemaal niet gevaarlijk. Mm. Dus dat spoortje dat er zit tussen dat vastzitten en dat gevoel van paniek, dat wil je eigenlijk aanpakken. En dat doen we inderdaad door eerst dat spoortje te activeren en dan eenmalig een pil. En die combinatie die maakt dat je dat in één keer kan aanpakken.
1: Okay. Ja. Want de mensen die dat hebben die ook daadwerkelijk wel al zelf eerder een ervaring gehad? Of is het ook het idee van?
23: Ja, heel vaak niet inderdaad. Het zijn soms mensen die... die wel verhalen hebben gehoord dat het kan. Hè? Dus je bent je ervan bewust dat het kan gebeuren. Het kunnen mensen zijn die het wel een keer zelf hebben meegemaakt of het van anderen hebben gehoord en gewoon denken, nou, dat moet mij echt niet overkomen. En er zitten ook soms irreële gedachten bij. Het gevoel inderdaad dat de zuurstof heel snel kan opraken of dat ze gek worden zouden worden van de paniek of dat hun hart het zou begeven van de paniek. Er is niet altijd een duidelijke aanleiding.
1: Nee. Is er een truc eigenlijk of een tip te geven voor de mensen die niet die pil in huis hebben? Want die heb je namelijk niet. Maar om jezelf rustig te krijgen?
23: Nee, dus dat is inderdaad goed. Nou, wat altijd belangrijk is bij angst, is dat de angst geeft je in dat je moet vechten of moet vluchten. En in zo'n, zoals in de situatie van die man, die kon natuurlijk niet vluchten, want hij zat vast. En het helpt dan om je te realiseren, oké, ik krijg nou het signaal door van gevaar. Maar in veel gevallen is dat zo, ik ben eigenlijk niet echt in gevaar. Dus mijn hersenen proberen me eigenlijk te helpen door mijn hele lijf aan te zetten voor de vlucht of voor het gevecht. Maar dat is niet nodig, want er is geen gevaar. Dus probeer altijd die angst niet te negatief te labelen, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: De term omarm je angst, daar word ik ook altijd een beetje kriebelig van. Ja, maar dat is wel wat je moet doen.
23: Dat snap ik inderdaad. Nou, als je er tegen gaat vechten, wordt het eigenlijk groter. Want dan kun je het maar beter toelaten. Denken, nou ja, dan ben ik maar bang. Dat is oké, ik ben niet in gevaar. Het is alleen maar angst dat ik voel. Het is natuurlijk wel belangrijk om onderscheid te maken tussen reële en irreële angst. Ja. Zoals die man die vast zat en die echt dacht, nou, ik zit hier de hele nacht en wie weet wordt de lucht wel heel slecht over na verloop van tijd. Dan is het best functioneel en reëel om ook angst te voelen, want die angst die helpt je om helder na te denken, snel te reageren. Hij heeft misschien wel hij heeft ook iets gebruikt, geloof ik, om een gat in de deur te maken voor zuurstoftoevoer. Nou, dat is misschien wel dankzij het feit dat hij angstig was. Hij dacht, oké, ik moet nu zorgen dat ik hier een oplossing voor vind.
1: Je kunt er ook scherper van worden.
23: Dus angst is niet per se slecht. Ja, zeker weten. Ja.
1: Goed. Dankjewel, Maartje. Maartje Kroes was dat, psycholoog en gespecialiseerd dus in angst en fobieën. Naar aanleiding van de vraag van vandaag, wanneer zat u ergens opgesloten? Als u ook een verhaal heeft en u wilt het delen, u kunt mailen naar villavdb@omroepmax.nl met naam en nummer of een bericht sturen via de NPO Luister-app. Max.

0: Want op die dag kwam een einde aan de gijzeling op de Franse ambassade in Den Haag. Alle eisen van de Japanse gijzelaars werden ingewilligd.
1: Dagenlang werd het nieuws beheerst door de gijzeling van de Franse ambassadeur in Den Haag door 3 Japanse terroristen. Die zo de vrijlating wilden afdwingen van hun landgenoot Furuya, die in Parijs gevangen zat. De 3 leden van het fanatiek-extremistische Japanse Rode Leger namen op de 4e verdieping van het ambassadegebouw de ambassadeur en 10 anderen in gijzeling.
2: Ik had met enkele collega's een bezoek gebracht aan de Franse ambassadeur. En wij namen afscheid van hem en gingen met de lift naar beneden. En daar in de hal van de ambassade werden wij opgevangen door een aantal terroristen die ons dwongen naar het bureau van de ambassadeur toe te gaan. Die kerels die hadden revolvers en handgranaten. Dus in één hand een handgranaat en de andere hand een revolver.
0: Ja, over die gijzeling. Oud-journalist Paul Snijder deed verslag van die spannende dagen waren het. Destijds voor de Haagse Courant. Later ben je natuurlijk correspondent geworden bij de NOS. Paul, welkom.
3: Dank.
0: Hoe hoorde jij van die gijzeling?
3: Ja, dat is een beetje een stug verhaal. We zaten in het café, het was vrijdagmiddag, met een groot deel van de redactie van de Haagse Courant. En mijn collega Koos Versteeg, die had weekenddienst en die had dan zo'n grote semafoon met een grote antenne eraan. En het 1 was, moest je de redactie bellen en 2 moest je de politie bellen, want er was een persalarm. En ja, hij moest daarheen. Hij zei, joh, ga je mee? Ik zei, nou, ik heb geen zin hoor, ik zit hier lekker en ga je lekker alleen. Joh, ga mee, wat gezelligheid hebben. En we rijden daar gewoon heen in de dienstkever van de Haagse Courant. Rustig langs over de Vijverberg. En we komen uiteindelijk aan op het toernooiveld. Echt nog steeds niet bewust van wat wij gingen zien. En toen lagen er allemaal agenten op de grond met getrokken pistolen. En we werden gesommeerd om te stoppen en uit de auto te gaan. En we gingen als angsthaas heel snel die auto uit achter die auto liggen. Gooiden die auto dicht.
0: Maar je wist wel wat er melding was geweest?
3: Wist dat er een schietpartij was op de Franse ambassade. Of bij de Franse ambassade. Maar die persalarm, vaak ga je erheen en dan kom je daar en is het al lang opgelost.
0: Ja.
3: Blijkt er niks aan de hand te zijn. Dus we gingen er met een zekere skepsis wel naartoe. Maar uiteindelijk daar bleek er wel degelijk wat aan de hand te zijn. En we waren zo in paniek dat we de auto dichtgooide met een draaiende motor en niet meer in de auto konden.
0: Oh, serieus? Ook nog eens?
3: We konden dat ding niet uitkrijgen, dus met de schoen de uitlaat dichtgehouden, waardoor de auto uit afsloeg. En ja, we zijn er midden op dat toernooiveld blijven staan tot we gelegenheid kregen om ons daar vandaan te gaan bewegen.
0: Ja. Ja. Want wanneer was duidelijk dat het echt een gijzeling was? Als de melding eerst
3: gaandeweg was. Ik heb dat proberen weer als film terug te krijgen. We kwamen daar tussen 5 en 6 aan, denk ik. En toen was duidelijk wel dat er niet iets zomaar aan de hand was, dat er wel iets groots gaande was. En ja, de woordvoering was toen een stuk anders dan tegenwoordig. Je kon agenten wel aanschieten, maar die wisten ook niet precies wat er aan de hand was. En pas gaandeweg, in het begin van die avond, kwam dan het verhaal naar buiten dat er wel degelijk geschoten was op die ambassade. En dat 2 Haagse agenten daarbij eentje zeer zwaar gewond was geraakt.
0: Ja. Want op zich, gijzelingen waren sowieso ook toen niet aan de orde van de dag natuurlijk.
3: Nee, absoluut. We hebben natuurlijk München gehad in 1972, als ik het goed zeg. En Nederland had ook nog een keer een gijzeling van de Indonesische ambassadeur gehad. Met Molukkers. Maar men was er totaal niet op voorbereid. Nee. Ik denk dat die Japanse terroristen gewoon die ambassade konden binnenlopen zonder dat er enige bewaking was. En door te stevelen naar de ambassadeur zelf toe. Dus er was helemaal geen plan, geen idee, geen werkwijze bedacht hoe om te gaan met dit soort crisissituaties.
0: Maar ook dat jullie eigenlijk zo dichtbij nog konden komen, dat is nu natuurlijk ook ondenkbaar, toch?
3: Ja, niemand kon goed inschatten op dat moment wat er nou precies gaande was. Gingen die mannen die daar binnen zaten nog verder schieten? Want ze waren natuurlijk best wel vuurgevaarlijk. Een deur ging open, die 2 politieagenten begonnen meteen in het wilde weg te schieten. Dus er was redelijk paniek onder de politie. Maar dit waren ook geen zaken waar men op getraind was om mee om te gaan.
0: Kregen jullie eigenlijk mee wat daar binnen echt gebeurde? Hoe kwam je aan je informatie?
3: Gaandeweg wel. Nogmaals, de woordvoering was beperkt. Er was 1 woordvoerder van de Haagse politie, Nico Laterveer, was voor mij toen ik was 19, dat was de autoriteit van de politie. En ja, die werd ook overvallen door dit verhaal. En die hebben ze later ook moeten vervangen. Want er kwamen Japanse, Britse, Engelse journalisten. En de man sprak helemaal geen Engels. Dat was sowieso een probleem was in die tijd. De woordvoering moest gewoon naar een jonger persoon. Hans Casimir heeft toen overgenomen. En toen werd het verhaal, kwam wel een beetje op gang. Maar het brokkelde binnen, zeg maar. Het was niet een kwestie van dat er meteen helder was. Om een persbriefing te beleggen of wat dan ook. En ja, we waren er eerst met z'n 2, toen met z'n 3, toen waren er 10 journalisten. En toen geleidelijk aan kwam er pas in de avond, in de nacht, journalisten van ook vanuit het buitenland.
0: Naar. En allemaal schuilend achter jullie auto.
3: Uiteindelijk hebben ze de ruimte die we mochten benutten als journalisten. Publiek werd natuurlijk op grote afstand gehouden. Wij mochten wat verder naar het gebouw toe. Althans nog steeds op grote afstand van de ambassade. En we zaten uiteindelijk op de kop van het lange verhoud. Hagenaars die dat kennen weten dat daar Bodega de Posthoorn zit. En dat werd het grote perscentrum
0: Wat waren de eisen van de Japanse gijzelaars?
3: Die zijn op twee manieren. Eén keer aan de telefoon geuit aan een politiemedewerker die er niets van verstond. Zei, do you speak English? En die mannen probeerden gewoon Engels te praten, maar daar kwam niks uit. Later hebben ze nog een papier naar buiten.

0: van verstond. Zei, do you speak English? En die mannen probeerden gewoon Engels te praten, maar daar kwam niks uit. Later hebben ze nog een papier naar buiten gegooid met erop zo'n mooi stencil of handgetikt papiertje. Dat ze drie dingen eisten, namelijk de vrijlating van een ander lid van het Rode Leger. Van het Japanse Rode Leger, die in Frankrijk vastzat. Furuya, als ik het goed zeg, heette die. Die zat in de Franse gevangenis vast. Ze eisten vrijgeleide om gewoon uit Nederland weg te komen. We eisten daarvoor een vliegtuig. En $1 miljoen, dat waren de drie harde eisen van hun, om daar weg te komen.
1: Ja, en het meeste is ingewilligd.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel, heel bizar verloop geweest van die gijzeling. Overvallen door die hele gebeurtenis. De betrokken bewindspersonen waren Dries van Acht, minister van Justitie. Max van der Stoel, minister van Buitenlandse Zaken. Die te maken hadden met Japanse gijzelnemers. We waren altijd verward over welk woord we toen moesten gebruiken. Ja. Altijd daarvoor. Gijzelnemers. Maar ze met Japanners te maken. Die Engels spraken, maar dat verstond men slecht. Dus we uiteindelijk een Japanse medewerker van de Japanse ambassade erbij gehaald om dat gesprek te voeren. En daar bleek uiteindelijk wat het pakket was. En ja, toen moesten ze uit met Frankrijk ook gaan onderhandelen om te vragen van kunnen jullie die man vrijlaten? Ja. En Frankrijk heeft dan ook iemand gestuurd om daarin mee te praten, mee te onderhandelen. Maar die had de opdracht van Giscard d'Estaing gekregen om eind aan maken en we gaan niet toegeven aan eisen van terroristen, dan zetten we de deur open voor dit soort acties, dat gaan we niet doen. Maar de Nederlandse houding was, ja, dat is gods onmogelijk, want ze zitten in een gebouw met een beperkte toegang. Als je daar begint een of andere actie te ondernemen om die mensen te ontzetten, dan wordt het een bloedbad, en dat willen we ook niet.
1: En dus ze hadden eerder al best wel snel geschoten dus op agenten, dus dat zal ook mee.
0: De reputatie van dat Japanse Rode Leger was heftig. Die hadden al moorden op hun geweten. Daar hadden ze meteen laten zien geen enkele aarzeling te hebben als het gaat om zichzelf veilig te stellen. Dus links en rechts voor zich uitschieten. Dus ja, daar binnenvallen via een raam of stiekem binnenklimmen, dat zat er niet in. Dus het was een enorm dilemma, want Nederland zat nog vast tussen Japan, die graag wilde dat er een eind aan kwam. Frankrijk, die niet wilde om mee te werken eraan, uit vrees dat er dan veel meer los zou komen. Ja, wat natuurlijk ook een hele begrijpelijke houding was. En Nederland, die het ook niet op zich geweten wilde hebben dat de Franse ambassadeur in Den Haag vermoord was. Dat is ook niet leuk voor je reputatie als diplomatieke stad. Dus dat was een heel lastig dilemma.
1: Ja. Hoe was het voor jou eigenlijk? Want ik hoor jou net zeggen, ik was 19 jaar. Dus je kwam eigenlijk net kijken in de journalistiek. En dan heb je zo'n zaak.
0: Nou, kijk mijn ogen uit. Ik was gewoon stadsverslaggever. En deed buurt- en wijkwerk en middelbranden en dat soort zaken meer. En dit valt dan ook onder de categorie politieklusjes. Maar ineens stond je daar. En buiten dan natuurlijk een grote journalistiek gezien een grote zaak was wat er gebeurde. Een gijzeling op een ambassade in Den Haag. Was het ook altijd op dat journalistieke volk wat erop afkwam. Japanners, Duitsers, Fransen, Engelsen. Ja, dat had ik allemaal nooit bij elkaar gezien. En dat allemaal in die voortuin van het café. De posthoorn onder in de kop van het voorhout. Een van de mooiste stukjes van Den Haag, kan ik als Haagenaar zeggen. En daar zaten wij dan in de herfst op een bankje. Voor aan de ene kant het café, aan de andere kant de ambassade. En verder helemaal stil. Doodstil. Alles was afgezet.
1: Alles was afgezet natuurlijk.
0: Er was in de verste verte geen geluid te horen. En ja, dat heeft wel indruk op me gemaakt in die zin. Ja, dat is journalistiek. Dit is geen niet een grote uitdaging. Want je doet gewoon een klus. En een hele rare klus
1: op dat moment.
0: Maar als beleving vond ik het wel heel bijzonder.
1: Ja, het heeft dagen geduurd. Ja. Dus het begon op de 13e en op 17 september. Op Prinsjesdag notabene, eindigde die gijzeling. Ja. Daar eindigt het verhaal overigens nog niet. Want toen kwam de vlucht met de Boeing nog. Hoe is dat gegaan?
0: Ik ben niet de enige verslaggever ervan geweest. De hele redactie is erop gesprongen. De grote jongens werden ingevlogen. Ik mocht meedraaien in de ploegendienst die dat dan was. Dan moest gewoon 24 uur die locatie natuurlijk bewaken. Nou ja, die afloop uiteindelijk heeft de Nederlandse regering in overleg met de Franse regering akkoord gegaan met het inwilligen van die eisen. Met name die vrijgeleide en dat losgeld. En die Franse terrorist, of die Japanse terrorist die in Frankrijk zat, die was al naar Schiphol gebracht. En toen moesten de jongens dus gebracht worden naar Schiphol om vandaar met een vliegtuig te vertrekken. En ja, voor mensen die het gezien hebben, staat het allemaal heel erg dik op een netvlies. De held Pim Sieriks had een piloot van Transavia, volgens mij, die dan in zijn eentje over het voorhout wandelt naar die ambassade toe. Want hij wou wel weten waar die jongens heen wilden. Hij zei, ik ga niet vliegen als ik niet weet waar ze heen gaan. En dat wilden ze niet bekendmaken. Dus hij is daar in eigen houtje, of tenminste helemaal in zijn eentje, zonder enige begeleiding, naar die ambassade gelopen, met die jongens gesproken. En toen bleek dat ze naar Aden in Jemen wilden. En nou, als je teruggaan, Schiphol vliegtuig klaargemaakt. En toen zijn ze per bus naar Schiphol gebracht.
1: Ja, en die bus,

0: begreep ik, dat was ook nog weer een
1: herinnering. Nou ja, dat was, kijk, wij zaten uiteindelijk aan de overkant op het verhoud uit de ramen te kijken op die ambassade. Maar er gebeurde helemaal niks. Af en toe een paar zakjes met, weet ik wat, van eten ze binnenbrachten. Daar ging het dan ineens om. Maar er kwam met die bus, en toen kwam alles wel in een stroomversnelling. En kwamen die mensen naar buiten. En toen hoorden we enorme luide knallen. Dat staat nog heel goed in mijn hoofd. Dacht, nou, ze worden allemaal afgeknald. Dat wordt toch gewoon op een of andere manier of de terroristen of de politie grijpt in en schiet ze allemaal dood. Maar dat was niet zo. Ze sloegen alle ruiten van die bus kapot om te voorkomen dat op een of andere manier via een gas ze alsnog overmeesterd zouden kunnen worden. Dus de lawaai van die ingeslagen ruiten, dat bleef wel heel erg bij. Dus met een bus met kapotte ramen ging dan een totaal lege weg richting Schiphol, waar die overdracht toen heeft plaatsgevonden.
0: Nog heel kort, Paul, zijn de gijzelnemers uiteindelijk gepakt?
1: Wat ik ervan begrepen, dat heb ik moeten opzoeken. Wist ik niet. Maar ze zijn uiteindelijk 3 van de 4, want die voorjaar die was natuurlijk ook er weer bij. Die zijn vrijgelaten in Damascus uiteindelijk. En daar hebben ze de benen genomen. Maar in ieder geval 2 van de 3 hebben levenslang uiteindelijk gekregen in Japan. Want die zijn gepakt. En die voorjaar is uiteindelijk een medewerker. Althans, is gaan klikken en is gaan meewerken met het Openbaar Ministerie om andere jongens van het Japanse Rode Leger op te sporen.
0: Het verhaal van de gijzeling op de Franse ambassade in Den Haag in 1974. Dankjewel, Paul. Paul Snijder, oud-journalist dus van de Haagse Courant en later de NOS. Vandaag, exact 52 jaar geleden, kwam die gijzeling tot een einde. En we hebben ook muziek uit 1974.

0: Mooi. Hij is inmiddels 81 jaar, treedt nog altijd op. Afwisselend woont hij in Limburg en in Aruba. En hij kan nog steeds zingen, dus dat is alleen maar heel mooi.
1: NPO Radio 1.
0: 3:30 is het inmiddels. Het NOS Journaal krijgt u van Levi van Eck.
2: Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. De Europese Commissie wil dat er voor kinderen tot 15 jaar een beperkte toegang komt voor sociale media. Er zou voor hen een schermtijd moeten gelden van maximaal 1 uur per dag. Dat hebben commissievoorzitter von der Leyen en eurocommissaris Veerkunen bekendgemaakt bij de presentatie van een nieuwe wet over kinderen. Duitsland stopt bij verschillende snelwegen aan de grens met controles op een vaste plek. Ze worden anders georganiseerd om overlast voor inwoners en het grensverkeer te beperken. De controles werden 2 jaar geleden ingevoerd om illegale migratie tegen te gaan, maar ze veroorzaken files en overlast door sluipverkeer. En Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest.
0: Levi, dankjewel. Helene, waar staan de files?
3: Ja, op steeds meer plaatsen. Er staat in totaal inmiddels 200 kilometer file. Op de A2 al een lange file van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Everdingen. Je hebt daar ongeveer 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brinnen-Noordbrug 20 minuten extra reistijd. De A27 die is ook al wat drukker van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 1 kwartier extra reistijd door een vrachtwagen met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je ook 1 kwartier in de file tussen Ens en Kampen-Zuid.
1: Tot 4 uur.
0: Het is donderdag en dus de ontknoping van het spel waarin we de historische nieuwskennis van onze luisteraars testen. Want er staat €100 op het spel dat gewonnen kan worden door de kandidaat die de beste score van de week neerzet. Dat is op dit moment nog Sylvia Vullink uit Hilvarenbeek met 6 punten. Maar wie weet kan Petra van de Ven uit Uden daar nog iets tegen uitrichten. Petra, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ben je goed? Ben je in vorm?
4: Ja, ik denk het wel. Ik ga het gewoon proberen. Ik vind het een superleuk spel, dus we gaan het zien.
0: Ja, nou ja, meer dan dat kan je ook niet doen, toch? Gewoon je best gaan doen, dat lijkt me.
4: Ja.
0: En 6 is een mooie score, maar dan zeggen we, dat is natuurlijk nooit onmogelijk om daar overheen te gaan. 3 minuten lang gaan we jouw fragmenten laten horen. Of tenminste, zolang het goed gaat, hè, proberen we die 3 minuten vol te maken. En aan jou natuurlijk om te vertellen of het fragment dat je hoort vroeger of later is gebeurd dan het fragment ervoor. En dan kijken hoe ver we gaan komen.
4: Ja.
0: Ben je er klaar voor? Wil je nog iets vertellen?
4: Nee, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed, dan gaan wij gewoon beginnen met het eerste jaartal is natuurlijk jouw geboortejaar. Welk jaar is dat?
4: Ja, 1965.
1: Tijdje terug.
0: Gaan we daarmee spelen. Het eerste fragment is dat vroeger of later dan jouw geboortejaar 1965.
5: De winnaar van Idols is geworden... Jamai!
0: Nou, eerder of later dan 65...
4: Later.
0: Veel later, ja. 2003 was het.
6: In Kaatsheuvel gaf zangeres Sugar Lee Hooper vannacht het ja-woord aan haar vriendin Andrea.
7: Andresina, Margaretha, Emily van der Kaap. Wat is hierop jouw antwoord?
0: Ja, het eerste gay-geregistreerde partnerschap. Eerder of later dan?
4: Een beetje in die tijd.
0: 2003.
4: Iets eerder.
0: Ja, zeker. Het was wel een paar jaar eerder. 1998 was het.
4: Oké.
8: You're a wizard, Harry.
9: I'm a what?
0: Eerst Harry Potter in de Nederlandse bioscoop. Eerder of later dan 1998?
4: Later.
0: Ja, 2001. Klopt.
10: Good evening from Hong Kong. At the end of an extraordinary 48 hours. After a century and a half of British rule, this remarkable city... is back in Chinese hands.
0: Hongkong in handen van China, eerder of later dan 2001?
4: Volgens mij iets later. Oh.
0: Ik wou nog zeggen, weet je het zeker?
4: Ja.
0: Maar toen klonk de zomer al.
4: Ja,
0: nee.
4: Maar dat was de denk vlak ervoor, of niet?
0: Ja, het scheelt 4 jaar.
4: 97,
0: In juli was het, 1 juli 1997. Ja, als je uitzoomt, dan is 4 jaar weer heel weinig. Maar goed, Het scheelde wel aanzienlijk wat jaren. Dat is jammer, ja. Petra, want ja, dan raak je de 6, die heb je niet.
4: Die ga ik niet halen,
0: Nee, op 3 blijven steken.
4: Ja.
0: Maar goed, je zei al, ik vind het vooral leuk om mee te doen en we gaan gewoon kijken.
4: Ja, nou, en Sylvia gefeliciteerd.
0: Ja, Sylvia, die is natuurlijk onze weekwinnaar. Hebben die eigenlijk aan de telefoon of niet? Ja, Sylvia.
8: Ja.
0: Hallo.
8: Hallo.
0: Gefeliciteerd.
8: Dankjewel.
0: Ja? Ik herinner me nog dat jij gewoon maandag een beetje giechelend verbaasd was over dat je zoveel antwoorden goed had. Na ieder antwoord hoorden we weer een soort giechel van, hé, ook die was goed. En dan ben je zomaar de weekwinnaar.
8: Nou, we zullen moeten eens kijken. Dan krijgt mijn man dat schort en ik krijg gewoon een nieuwe tas of zo.
0: Ja, dat is het, hè. Dat was het idee van, ja. Het ging om dat schort. Nou, ja. Dat gaat naar je man. Dan mag hij nog een keer een heerlijk maaltje voor je koken. We hebben aan het begin van de villa gehoord hoe goed het is om samen te eten. Dat het eten lekkerder maakt en dat je daar ook nog eens vrolijker en gelukkiger van wordt. Hebben we dat gecoverd. En dan mag je van die 100 euro ook nog iets moois gaan doen.
8: Kijk, helemaal doen.
0: Leuk. Nou, maak er een mooi weekend van dan. Duur nog een dag.
8: Helemaal lekker, maar, jullie ook.
0: Geniet ervan. Sylvia Vullink was dat, uit Hilvarenbeek. En Petra, jij ook bedankt natuurlijk voor het meespelen. En doe gewoon later nog een keertje mee. Dat kan altijd. Als u denkt van, ik vind dat ook wel leuk om mijn kennis eens te testen, dan kan dat. Stuur dan een mail naar villavdb@omroepmax.nl. Berichtje achterlaten via de NPO Luister-app is ook voldoende.

0: zon.
1: Pommelien Thijs met Atlas.
2: Hélène Plag. Villa.
1: Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de samenleving. Het wordt vaak gezegd, maar die vrijwilligers lijken steeds meer taken over te moeten nemen van betaalde krachten. En wat te denken van de vergrijzing die ook nog vrijwilligerswerk treft. Daarom spreken we deze week in Villa VDB over vrijwilligerswerk en welke waarde dat heeft voor onze samenleving. En vandaag ga ik praten met Marlou Ramakers van de Vrije Universiteit. Zij doet onderzoek naar vrijwilligerswerk en informele hulp. En met Jan Smelik, is oprichter van een zorgcoöperatie in Austerlitz en coördinator Nederland Zorgt voor Elkaar. Welkom. Ook. En daar organiseren ruim 100 vrijwilligers allerlei vormen zorg en ondersteuning voor het dorp. Marlou, als ik met jou mag beginnen. Ik hoor het mezelf zeggen, vrijwilligerswerk en informele hulp. Maar wat is eigenlijk het verschil daartussen?
3: Dat hangt een beetje af van wie het vraagt. Maar over het algemeen zien we de meeste mensen vrijwilligerswerk. Dan denken ze aan een organisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk doen. Dus dan denken ze aan een voetbalvereniging of aan een zorgcoöperatie of een zorginstelling. Maar mensen kunnen natuurlijk ook eigenlijk vergelijkbare taken doen binnen hun eigen netwerk. En dan noemen we dat vaak informele hulp. En dan zitten we ook iets meer op het spectrum richting mantelzorg. Dat is eigenlijk waar je aan moet denken.
1: Dus als je elke week boodschappen gaat doen voor de buurvrouw op leeftijd die dat zelf niet meer kan, dan zie je dat eerder als informele hulp.
3: Ja, precies. Of als je diezelfde buurvrouw gewoon een keer, niet per se omdat ze gezondheidsredenen heeft, maar gewoon helpt in de tuin. Nou, dat zijn ook typische voorbeelden van informele hulp.
1: Nou weten we inmiddels dat zo'n 40-45% van de Nederlanders vrijwilligerswerk doet. Tegelijkertijd hoor je ook regelmatig berichten dat organisaties het eigenlijk steeds moeilijker vinden om mensen te vinden. Hoe kunnen die dingen naast elkaar bestaan?
3: Ja, dat heeft denk ik te maken met de vorm van vrijwilligerswerk en dat aan het veranderen is. Dus waar we eerder in ons onderzoek vaak zagen dat mensen iedere week of iedere maand vrijwilligerswerk doen, zien we dat het aantal vrijwilligers dat af en toe iets doet, eigenlijk aan het toenemen is. Dus daarmee zien we eigenlijk dat het percentage eigenlijk vrij stabiel is. Maar dat zijn mensen die minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk doen. Maar we zien dus wel dat die vorm van vrijwilligerswerk, van hoe vaak mensen dat doen en op hoe regelmatig ze dat doen, eigenlijk verandert.
1: Mensen willen er misschien minder aan vastzitten. Dus gewoon incidenteel iets doen is prima, maar niet een vast ritme. Is dat het?
3: Ja, zo zou je dat kunnen samenvatten. Ik weet niet of dat per se iets is wat mensen zelf willen. Maar dat is wel wat mensen willen en of kunnen. Je kunt je ook voorstellen dat met de veranderingen op het gebied van werk, dat het voor sommige mensen ook moeilijker is om bijvoorbeeld iedere dinsdag om 2:30 iets te gaan doen. Misschien eerder was.
1: Ja, hoorden we eerder deze week ook bij de sportvereniging. Als je daar als vrijwilliger werkte van een bardienst, prima, een bestuursfunctie. Is meer gezette tijden, kost ook meer tijd en dat wat lastiger is om daar dan de mensen te vinden. Jan, kom ik bij jou. Jullie hebben in Austerlitz een zorgcoöperatie opgericht met meer dan 100 vrijwilligers.
4: Ja.
1: Austerlitz is niet heel groot, dus dan heb je al snel een aardig percentage van de gemeenschap te pakken, of niet?
4: Ja, bijna 10% van de volwassen bevolking is vrijwilliger bij de zorgcoöperatie. En er zijn natuurlijk nog veel meer vrijwilligers in het dorp die bij de voetbalverenigingen en andere clubs wat doen.
1: En was dat pure noodzaak om dat op te zetten?
4: Ja, er was echt wel behoefte aan meer welzijnswerk, of zoals dat dan heet, of welzijnsvoorzieningen of welzijnsactiviteiten. Dat was eigenlijk niet geregeld in het dorp. Er was eigenlijk heel weinig aanbod. En er was wel behoefte, daar hadden we ook onderzoek naar gedaan in het dorp. De aanleiding was wel een andere, was meer dat er ook woningen voor ouderen nodig waren. Die hebben we ook gebouwd. Maar in de slipstream daarvan, zullen we zeggen, toen we toch bezig waren, hebben we eigenlijk gewoon gezegd van nou, we gaan alles regelen voor de mensen.
1: En wat is alles?
4: Alle welzijnsdiensten die je maar kan bedenken ongeveer. Dus vervoer voor mensen die naar het ziekenhuis moeten en zelf niet meer makkelijk kunnen rijden. Klusjes
1: in
4: de tuin.
1: Het ligt in de buurt van Zeist, hè? Dus
4: ja, precies. Dus we zitten in een geïsoleerd dorpje midden in de bossen, maar wel zeg maar, op een paar kilometer afstand van het dorp Zeist. Daar horen we ook bij de gemeente. Dus vervoer naar dat soort dingen, maar ook klusjes, formulieren invullen. Iemand bezoeken die eenzaam is of die wat ouder is en wat gebrekkig is. Dus je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of we doen het wel in het dorp. En daar hebben we die vrijwilligers dan voor. En dat wordt gecoördineerd door een dorpsteam met twee dorpsondersteuners die daarvoor betaald worden.
1: Okay. En was het moeilijk om mensen te vinden?
4: Nee, helemaal niet. Dus we hebben, dat geloven mensen niet zo gauw, maar dat is echt waar. We hebben echt een wachtlijst voor vrijwilligers, voor bepaalde vrijwilligerstaken. Oh, ja? Dus als je nu ons dorp zonder steunen belt en zegt Marianne of Hanneke, ik wil graag rijden voor mensen die naar het ziekenhuis moeten of zo. Dan zeggen ze, ja, sorry, we hebben te veel chauffeurs. Dus dat gaat niet. Voor andere functies, dat herken ik wel, wat eerder gezegd werd door Malou onder andere, is dat, en door jouzelf ook, uit het onderzoek blijkt dat mensen het wel moeilijk vinden om bestuursfuncties te doen. Dat wordt wel lastiger. Dat herken ik wel. Ja. Dus echt verantwoordelijkheid nemen voor zo'n organisatie. Waarbij dat gaat niet alleen maar om de tijd die je dan kwijt bent, maar denk vooral om de duur van, zeg maar, dat je voor 4 jaar bijvoorbeeld jezelf vastlegt. En met name ook het dragen van verantwoordelijkheid vinden mensen in toenemende mate wel moeilijk. En mensen kiezen dus vaker voor om bijvoorbeeld af en toe iemand naar het ziekenhuis te rijden.
1: Ja. Marlou, nou is er dus een wachtlijst in Austerlitz. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Wat is eigenlijk een reden, want dat is ook wel onderzocht, hè, waarom mensen iets voor de ander willen doen? Ieder zal daar zijn eigen redenen voor hebben, kan ik me voorstellen.
3: Ja. Als we het hebben over vrijwilligerswerk, dan zie je dat er verschillende motivaties zijn die waarvan men zegt, dat komt wel vaker voor. Dus het gaat over echt iets voor een ander willen doen. Dus dan echt van, ik wil iets geven, ik wil met mijn tijd iemand anders helpen. Maar we zien ook dat sommige mensen het leuk vinden om nieuwe ervaringen te hebben of meer contacten op te doen. Voor sommige mensen is het ook juist de manier om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan door vrijwilliger te worden. En bij bepaald soort vrijwilligerswerk zie je dan ook dat mensen het meer instrumenteel inzetten. Dus je hebt bijvoorbeeld vrijwilligerswerk door studenten die bijvoorbeeld bij een juridisch loket of een andere rechtswinkel, niet het juridisch loket, rechtswinkel, vrijwilligerswerk doen. En dat is eigenlijk voor hen ook een manier om ervaring op te doen met verschillende manieren van mensen ondersteunen met juridische vraagstukken. Ja. Dus dat soort dingen heb je dus ook.
1: Ja, en het een zet het ander weer in gang, want ik begrijp, helpen doet helpen. Hoe zit dat?
3: Ja. Dus en dat misschien speelt dat ook wel in Austerlitz. Je ziet ook wel dat er een gevoel van reciprociteit soms ontstaat. Dus dat, dat je ook iets terug wil doen voor de gemeenschap. Maar ook is het zo dat als mensen zien dat anderen in hun omgeving vrijwilligerswerk doet, dat trekt vaak ook wel mensen over de streep om daar ook betrokken bij te raken. Of, en dat is eigenlijk de reden waarom de meeste mensen vrijwilligerswerk gaan doen, is ze worden gevraagd. Er is een makkelijke mogelijkheid om zich ergens bij aan te sluiten. Gevraagd worden is een van de grootste voorspellers van vrijwilligerswerk doen.
1: Ja. Jan, nou geef je aan dat bij jullie in ieder geval dat goed loopt, maar dat de voorzieningen niet werden aangeboden. Hebben jullie ook bij de overheid, bij de gemeente aangeklopt? Want een zorgcoöperatie zou ook kunnen zeggen, eigenlijk is dat toch iets, de zorg die de gemeente op zich hoort te nemen, de overheid.
4: In principe wel, hoewel ik niet vind dat de ideale situatie is. Ik denk dat onze situatie beter is. Maar wij zijn zeker met de gemeente
1: gaan
4: praten.
1: Waarom denk je dat eigenlijk?
4: Nou, omdat ik denk dat zelf samenredzaamheid van mensen veel meer meerwaarde biedt dan wanneer je dat door professionals laat doen. Of door want de gemeente werkt natuurlijk met professionele welzijnswerkers. Dus ten eerste hebben we die professionals gewoon straks niet meer in de vergrijzende samenleving. En ten tweede is het natuurlijk een stuk duurder om dat met allemaal professionals te doen. En heel veel dingen kan je gewoon, dus waar elders het vervoer wordt geregeld met valies of met regiotaxis, waar professionele chauffeurs zitten, heel dure dingen, doen wij dat gewoon met vrijwilligers. En daardoor is het en voor die mensen fijn om te kunnen doen, want ze kunnen ook iets, wat Malou zegt, ze kunnen iets betekenen voor de samenleving. En dat is een belangrijke groep trouwens die, dat wordt misschien niet zo vaak benadrukt, maar een heel grote groep van onze vrijwilligers, dat zijn pensionado's. Dat zijn, zeg maar, de vitale ouderen. Uh-huh. En door de vergrijzing wordt altijd gezegd, ja, dan krijgen we heel veel ouderen en dat wordt een problematisch. Maar we krijgen ook heel veel meer vitale ouderen de komende tijd. Dus we krijgen een enorm arsenaal aan potentiële vrijwilligers erbij. En die mensen, voor die mensen is het motief natuurlijk vaak om dan nog iets van waarde te kunnen blijven na je werkzame leven. Is heel belangrijk.
1: Ja, je bent inmiddels ook landelijk gestart om al die initiatieven aan elkaar te verbinden. Is het iets, Marlou, tot slot waarvan je zegt dat is voor de zon ook gewoon voor de zorg het enige hoe we het überhaupt betaalbaar kunnen houden?
3: Nou, ik ben geen econoom of geen gezondheidseconoom. Dus ik vind dat een beetje lastig om te zeggen of dat de enige oplossing is. Ik denk wel dat ik me aansluit bij wat er eerder is gezegd van. Ja, ik denk dat er ook gewoon heel veel waarde zit buiten puur de diensten die men verleent in dat iets door vrijwilligers wordt gedaan.
1: Ja, dat wel. Dus. Maar bij natuurlijk medische handelingen is weer een heel ander verhaal. Maar dit gaat om de functies en de dingen die Jan net mooi omschreef. Dank jullie beiden voor jullie uitleg en jullie verhalen. Marlou Raamakers, onderzoeker dus aan de VU. En Jan Smeelik, oprichter van de zorgcoöperatie Auschwitz. Dankjewel. Dan gaan wij terug naar de vraag van vandaag. Een Vlaams politicus bracht deze week noodgedwongen een nacht door in een parlementsgebouw in België. Nadat het slot van het toilet niet meer openging. En vandaar onze vraag, wanneer zat u ergens opgesloten? Villa, René de Vogel, goedemiddag vanuit Spanje.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ja, u heeft een verhaal dat zich afspeelde in de jaren 70, meer dan 50 jaar geleden. Ja. Toen ging u als tiener met een vriendin met de boot van Spanje naar Tanger in Marokko. En toen, vertel.
0: Nou, wij dachten een dagje op en neer te gaan. Maar het was zo leuk in Marokko. Hele andere sfeer, heel gezellig. En we kwamen een paar Engelsen tegen. En die gingen nog een eindje verder. Dus we zijn meegereden en we kwamen in Larache terecht. En we dachten, we nemen dan ook maar een hotelkamer, want we kunnen niet meer terug op tijd. En dat was heel gezellig. We zaten in een cafeetje waar vrouwen niet echt welkom waren. Ze keken ons een beetje raar aan ook die avond. Het was slecht verlicht. Maar ja, goed, het was verder prima met die Engelse jongens erbij. Ja. En op een gegeven moment moest ik naar het toilet, net een beetje als die Belgische politicus. Maar ik durfde niet, want er was uiteraard geen damestoilet. Het was ook allemaal heel primitief. En ik dacht, wat doe ik nu? Nou ja, lang opgehouden, toch maar gegaan. Even gezegd van, ja, ik ga even naar de wc. Ja, nou, mijn vriendin die was zeer in gesprek met een van die Engelsen. Dus die lette daar niet zo op.
1: Dus u en u eentje naartoe?
0: Ja, ik neem mijn eentje naartoe. En er waren drie wc's op een rijtje. Ik neem de middelste. En de deurklink valt bij het dichtdoen uit de andere kant van het slot. En ik stond met de andere kant van de klink in mijn hand. Oh. En ik wist niet wat te doen. En er kwamen allemaal van die mannen binnen. Boven en onder de deur waren dus gewoon gaten. Was gewoon open. Dus ik kon op de wc gaan staan. Ik kon het wel zien, maar ik durfde niks te zeggen. Want ik was daar echt heel ongemakkelijk.
1: Oh, want ik had denken, die bevrijd u.
0: Wat gaat er gebeuren als ik wat zeg?
1: Ja. Maar hoe is het uiteindelijk afgelopen? Wie heeft u bevrijd?
0: Nou ja, na een hele lange tijd heeft mijn vriendin uiteraard gemerkt dat ik er niet meer was. En toen ging ze toch maar eens kijken of ik misschien op de wc zat. En ja, de klink lag er nog onder, dus ik kon hem erin steken. En toen ging die weer open.
1: Man. Nou, dat is een tripje, ik begrijp wel, meer dan 50 jaar geleden. Maar dat vergeet je niet zo snel.
0: Nee, het was in 72 jaar. Dat was 24 jaar geleden.
1: Nou, ja, dankjewel. René de Vogel vanuit Spanje was dat dus. Dank voor de reacties. Ik heb ze niet allemaal mee kunnen nemen, maar fijn dat mensen in ieder geval hebben gereageerd. Want ja, deze week wordt natuurlijk zoals altijd in de villa afgesloten door Marcel Hartenveld.

0: blijkt dat Den Haag het niet zo heeft. Op de man die hard werkt en heel lang leeft. En graag cadeautjes aan zijn medemens geeft.
1: Sinterklaas bestaat. Daar zit hij achter de tafel.

0: fijne vrijdag.
1: En maandag is het 21 september en dan gaan we in terug naar toen, naar 2016 toe. Want toen was de eerste VAR, de eerste officiële voetbalwedstrijd met een videoscheidsrechter werd gespeeld. En daar ga ik het over hebben dan met Paul van Boekel. Zometeen hier het Radio 1 Journaal met Fleur Wallenburg. Fijne middag. Villa
2: WTB. Samen Max.
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
4: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
3: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
5: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
7: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
19: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
24: Alle deuren zitten op slot.
23: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
25: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
26: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
27: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
25: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
29: Volido.
6: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemiddag. Japanners hopen dat de boodschappen wat minder duur worden nu de centrale bank de rente gaat verhogen. De hoop is dat de yen meer waard wordt. Maar dit kan grote gevolgen hebben voor de financiële markten wereldwijd. Dat zou. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
1: In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard euro extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. De afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur instellen voor kinderen onder de 15 jaar. Ook moet er een social media verbod komen voor kinderen onder de 13. Er zijn bergen aan bewijs dat de online diensten schadelijk zijn voor kinderen, zegt commissievoorzitter von der Leyen.
2: Today there is a robust body of evidence on the harm that social media does in a developing brain and personality. And too well parents see the effects of this. We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior and tragically suicide.
1: Ook moeten er strengere regels komen voor bedrijven en andere online diensten die zich richten op minderjarigen. Dat zou gevolgen hebben voor vooral YouTube, Facebook en Instagram. De Duitse politie gaat de grenscontroles aanpassen. Ze zullen niet meer op vaste plekken worden uitgevoerd, maar op verschillende locaties en op wisselende tijdstippen. Grensgemeenten zijn blij omdat de vaste controles vaak leiden tot files en sluipverkeer. Opnieuw is in Nederland iemand overleden aan het Westnijl-virus, meldt het RIVM. Het is de 4e dode. Degene die het virus door een bloedtransfusie kreeg, diegene was dat en die was al ziek. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het verkeer dat over de Suurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil moet nog 6 tot 8 weken over de vluchtstrook. Gisteren werden scheuren ontdekt en gingen 2 rijstroken meteen dicht. De vertraging is ongeveer 1,5 uur en dat gaat dit transportbedrijf flink wat geld kosten.
4: Ik heb voorlopig even een berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten.
5: Per maand?
4: Per maand, ja. Nou, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden.
1: En over de brug ernaast, de oostelijke Suurhofbrug, moet over een paar weken het verkeer tijdelijk in 2 richtingen kunnen gaan rijden. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld. Dan wordt het 17 tot 20 graden.
0: Helene Geest zit bij de ANWB. Helene, is het druk op de weg?
7: Ja, het is behoorlijk druk. Meer dan 400 kilometer file staat er al. Dat is een beetje het normale beeld op donderdag. Maar het regent natuurlijk ook nog. Dus we verwachten een hele drukke spits. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaken de werkzaamheden tussen knooppunt Oude Rijn en Beest alweer 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg een 30 minuten oponthoud door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging nu ook ruim 1,5 uur door een auto met pech.
0: Bij de algemene politieke beschouwingen is het vandaag de beurt aan premier Jette. Het zijn trouwens ook zijn eerste als premier. We horen zo van politiek verslaggever Wilma Borgman hoe Jette het doet vandaag.
8: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden.
5: Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
28: Voor ieder tijd.

0: NOS Radio 1-journaal.
1: Europa komt met regels om kinderen en jongeren te beschermen tegen de schadelijke werking van social media. Correspondent Ardy Stemmerding, was dit een grote wens van commissievoorzitter von der Leyen?
2: Dit is echt een van de stokpaardjes van von der Leyen. Gisteren kondigde ze het al aan in haar State of the European Union. En vandaag hoorden we dus de details van het plan.
1: Nederlandse wol is niet bepaald in trek, waardoor er veel wol blijft liggen. Verslaggever Bo Heijmensen, jij was vandaag in Baanbrugge. Wat gebeurt er daar met die wol?
3: Nou, hier op de boerderij maken ze er weer kleding van en hopen ze dat wij het weer gaan dragen. Want op dit moment verdwijnt er bijna 1 miljoen kilo wol per jaar. Grotendeels gaat dat de verbrandingsoven in en dat vinden ze doodzonde.
1: Maar eerst, premier Jette moet aan de bak. De allereerste algemene beschouwingen voor premier Jette zijn in volle gang. Gisteren was het de beurt aan de Tweede Kamerleden. Vandaag zijn alle ogen gericht op de premier. Wat nog steeds is onduidelijk waar hij de steun voor zijn minderheidskabinet vandaag gaat halen. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Gisteren zagen we dat de oppositie duidelijk was. Ze zei dat het kabinet moet kiezen. Willen ze nou met links een meerderheid of juist met rechts? Hoe is dat vandaag?
4: Nou, Fleur, eigenlijk zijn we nu weer precies op het punt waar we gisteren om deze tijd ook waren. Het kabinet wil nog steeds voor alle plannen, dus voor alle begrotingen, 1 groot akkoord. Want dan weten ze zeker dat niet alleen de leuke plannen worden gesteund, maar ook de nare dingen. En gisteren leek het er even op dat Joost Eertmans van Jaar 21 dat juist niet meer wilde. Dat hij het ook wel prima zou vinden als het kabinet de ene keer zaken zou doen met hem en de andere keer juist met Jesse Klaver van Pro. Maar vandaag kwam Eertmans daarvan terug en zei hij toch weer precies wat hij al wekenlang zegt. Het kabinet moet kiezen, of de een of de ander.
5: Gaat de premier over links of over rechts? Wat wordt het?
6: Nou, voorzitter, om nu vandaag deze keuze te maken vinden wij echt tekort doen aan het land. Als mensen thuis gewoon willen dat wij met elkaar problemen oplossen, dan vind ik, zijn we het ook aan onze stand verplicht om daar de komende weken over door te praten, over door te onderhandelen, om te kijken hoe ver we met elkaar kunnen komen.
5: Ik denk dat dat voor de collega's ook geldt. Heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet? En wat ons betreft is het ja, graag of niet.
4: Ja, graag of niet, zegt Jaar 21. Eertmans heeft er geen zin in om weer allerlei huiswerk te moeten doen. Om dan met het kabinet te gaan praten en dan misschien naar de kant geschoven te worden. Dat heeft hij een paar weken geleden ook al meegemaakt toen hij dacht dat hij een afspraak had met minister Heijnen. Nou, die afspraak werd ingetrokken en dat smaakte allemaal niet naar meer voor Eertmans. En trouwens, de houding van Jaar 21 maakt wel duidelijk, Fleur, dat het probleem voor de coalitie echt nog steeds niet is opgelost. Die meerderheid is nog steeds niet in zicht.
1: Nee. En Jette zegt dat hij het te vroeg vindt om te kiezen. Ja. Maar wanneer wil hij dan wel duidelijk maken hoe het verder gaat?
4: Nou, er is één datum dat duidelijk moet zijn. Dat is namelijk 30 november. Dan wordt er gestemd over het belastingplan. Nou, dat klinkt heel technisch, maar dat is eigenlijk hoe het kabinet het geld binnenhaalt. Wie betaalt er belasting? Wie betaalt er wat meer en wie betaalt er wat minder? En wat betekent het dan voor de schatkist? En de eerste debatten daarover die zijn over 2 weken. En Jesse Klaver, de leider van Pro, die kan het kabinet in zijn eentje aan een meerderheid helpen. Klaver vroeg zich af of dat dan het moment is voor die keuze.
7: Dat is wel het moment waarop je die grote schuiven moet maken. Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
6: Nou, als het in de week lukt, zou het fantastisch zijn.
7: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja, toch? Ja. Nee. Klopt. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Dat zou mooi zijn als dat zou kunnen. U bent de premier van dit kabinet. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax-kampioen zou ook heel mooi zijn. Maar wat gaat u eraan doen?
6: Daar zijn we het wel niet over eens.
7: Nee, ja, kijk, hier gaat het echte gevecht over ontstaan in de Kamer. Maar op een serieuze toon, wat gaat u eraan doen om dat voor elkaar te krijgen? Want ik heb hier wel een punt.
6: Ja, voorzitter, wij kunnen in de komende 2 weken veel gesprekken daar met elkaar over voeren. Het zou mooi zijn als dat in deze herfst met elkaar lukt. Want dan kunnen we ook vooruit met de concrete plannen.
4: Ja, die keuze is er dus nu nog niet. En als het debat vanavond is afgelopen, dan gaat het kabinet weer de uitnodigingen versturen naar de oppositiepartijen. Niet alleen de linkse oppositie of juist de rechtse oppositie dus, maar de 7 partijen die hebben gezegd dat ze wel willen meepraten. Dus ja, eigenlijk beginnen ze weer van vooraf aan. Met dien verstande, Fleur, dat er nu wel een miljoenennota ligt, een aanbod aan de Kamer, zei Jette, om over door te praten.
8: Ja, het klinkt wel iets gezelliger dan gisteren.
4: Ja, het is denk ik ook wel gezelliger. Maar ik vind dat je zou misschien denken dat Jette het moeilijk heeft, omdat zijn minderheidskabinet die meerderheid nog steeds niet heeft. En het zicht op voldoende steun in het parlement is er ook nog niet. En dat komt natuurlijk ook doordat de partijen in het kabinet het niet eens zijn over van welke partijen die steun dan zou moeten komen. De VVD denkt daar al weken en nog steeds heel anders over dan het CDA en D66. Maar ja, die verdeeldheid in zijn eigen coalitie brengt Jette voorlopig niet in verlegenheid, omdat die maar steeds volhoudt dat het kabinet met iedereen gaat praten, dat het kabinet ook open staat voor iedereen, de ideeën van iedereen, en dat het dus ook echt met links en met rechts moet kunnen. Nou, de oppositie krijgt voorlopig nog niet echt vat op hem ook. Ik zeg nog niet, want het gaat allemaal nog wel even duren. Als Jette klaar is, en dat zal zo ongeveer tegen etenstijd zijn, want hij heeft nog wel even nodig, dan komt daarna alle Tweede Kamerleden komen nog een keer aan de beurt. Dus het wordt wel weer een latertje.
8: Ja. Wilma, dank je wel voor nu. En ik spreek je later deze uitzending nog een keer. De rente in Japan gaat naar verwachting omhoog. Met die maatregel hoopt de centrale bank dat de yen meer waard wordt. Afgelopen zomer stond de munt op het laagste punt in 40 jaar tijd. De renteverhoging in Japan kan grote gevolgen hebben voor de financiële markten wereldwijd. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, waarom gaat de centrale bank dit doen?
9: Omdat alles in Japan steeds duurder wordt. Hè. Die prijzen die blijven maar stijgen. En dat is niet zo leuk voor de mensen hier. Je noemde het al, de Japanse yen die blijft maar goedkoper worden. Maar dat is een probleem als het land het grootste deel van zijn energie en zijn levensvoorzieningen uit het buitenland haalt. Dat doet dat economisch toch wel flink pijn. En als je dan de rente verhoogt, wordt het duurder om te lenen. Daardoor wordt er misschien minder geld uitgegeven. Denk bijvoorbeeld aan een huis kopen. Als de rente stijgt, ga je dat ook wat minder snel doen natuurlijk. En met hogere rente zijn mensen ook wat meer geneigd om geld opzij te zetten, op een spaarrekening te zetten bijvoorbeeld. Dus ja, de Japanse bank die hoopt dat als reactie op de hogere rente de prijzen weer wat gaan dalen. En natuurlijk ook dat daardoor dus de Japanse yen weer wat aansterkt.
8: Ja, dat is dus de hoop. Maar gaat het genoeg zijn, denk je, om de munt weer meer waard te maken?
9: Historisch gezien zou het moeten helpen. De hogere rente helpt normaal gesproken zeker wel bij een munt sterker maken. Want als de rente hier stijgt, dan wordt het ook weer aantrekkelijker om bijvoorbeeld te beleggen in de Japanse yen. En omdat die rente hier jarenlang zo laag stond, hebben veel Japanners en heel veel buitenlandse beleggers overigens heel goedkoop yen geleend dat in het buitenland geïnvesteerd, zodat ze natuurlijk meer rente kregen ergens anders. En als de rente dan hier weer stijgt, dan hopen ze, misschien komt dat geld dan weer terug. En misschien dat de yen daardoor dus weer wat sterker wordt, want dan hebben we weer ons eigen geld. En je ziet ook wel dat de Japanse munt in de laatste weken wat is gestegen. Maar ja, in de Verenigde Staten en Europa is de rente ook weer juist wat omhoog gegooid. Dus ja, of beleggers op de lange termijn overtuigd zijn, dat is nog even afwachten.
8: Want wat gaan de financiële markten in de rest van de wereld hiervan merken?
9: Japan heeft heel veel beleggers. Dat is denk ik het belangrijkste om te weten. Het is nog steeds de vierde economie van de wereld natuurlijk. Een groot deel van die beleggingen van Japan, die zitten in buitenlandse schulden, in staatsschulden om precies te zijn, om maar even een cijfertje te noemen. Meer dan 2000 miljard euro hebben Japanse beleggers van buitenlandse schuld. En dat komt natuurlijk omdat ze daar meer rente krijgen. Maar ja, als je dat weer in eigen land gaat doen, meer rendement in eigen land kan krijgen, en je gaat dus zeggen van nou, we gaan weer thuis sparen, we gaan weer thuis beleggen, dan betekent dat dus dat zij, die beleggers, de buitenlandse schuld, die staatsobligaties, in de uitverkoop gaan zetten. En dan krijg je eigenlijk een beetje wat je hebt in de supermarkt. Als je te veel van één product in de schappen hebt liggen, moet je het aantrekkelijker maken als verkoper om kopers te trekken. En bij obligaties doe je dat door meer rente aan te bieden. Waaronder dus die buitenlandse of die andere landen die moeten dat gaan doen. Stel je voor dat Nederland dat bijvoorbeeld moet doen. Ja, dan gaat de rente dus omhoog. En dan moeten Nederlanders straks meer betalen op hun hypotheek. En het gaat om zoveel geld uit Japan dat het eigenlijk vrijwel voor de hele wereld gaat gelden.
8: Ja, en als we het dan hebben over het dagelijks leven, wat voor gevolgen heeft dit voor de hoge kosten daarvan?
9: In Japan bedoel je?
8: Ja, in Japan.
9: Ja, aan de ene kant Als de yen sterker wordt, is dat heel fijn voor Japanners zelf. Want nou ja, ze importeren het overgrote deel van hun spulletjes en van hun energie. Dus buitenlandse producten worden goedkoper. En dat betekent dat olie, gas, boodschappen allemaal weer wat betaalbaarder worden. Dus dat is positief. Maar ja, aan de andere kant, lenen wordt natuurlijk duurder. Dus als je bijvoorbeeld een variabele hypotheekrente hebt, nou, dan ga je in één keer een stuk meer betalen, maandelijks. En ook bedrijven die veel lenen, die kunnen die extra kosten gaan doorberekenen op hun klanten. Dus dan kunnen de prijzen alsnog enigszins gaan stijgen. Maar ik denk dat de meeste Japanners, die zullen vooral blij zijn dat ze weer boodschappen kunnen doen zonder een kleine hartverzakking te krijgen bij het afrekenen.
8: Ja, dat is prettig.
9: Maar ja, dat is natuurlijk wel als de hogere rente is, als het ook daadwerkelijk de gewenste effect heeft.
8: Ja, straks. Precies. Als we daar nou van uitgaan, wat gaat het betekenen voor toeristen? Japan is erg populair onder toeristen, veel zakenmensen. Wat betekent het voor hen als die yen meer waard wordt?
9: Je moet denk ik voorbereid zijn om iets meer te betalen, denk ik. De reis gaat denk ik wat duurder worden. Ik moet wel bijzeggen dat op dit moment wordt niet verwacht dat de yen plotseling weer tot hetzelfde prijspunt stijgt als stel 5 of 10 jaar geleden. Dus je zal alsnog goedkoper uit zijn dan 10 jaar geleden. Maar het zal zeker dan wel stijgen. Als de rente stijgt, dan wordt de yen simpelweg sterker. En dat betekent ook dat Japanse producten duurder worden. Dus ja, je gaat iets meer betalen voor je matcha latte als je hier bent. Want je betaalt uiteindelijk dan meer euro voor minder yen. Maar ja, in hoeverre dat nog gaat gebeuren is nog even afwachten. Want we moeten morgen kijken, vooral kijken naar hoe de markten gaan reageren.
8: Gaan we doen. Dankjewel. Anoma van der Veren. En zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
10: Het afgelopen weekend is een vrouw uit Overijssel opgepakt omdat ze op het dark web een huurmoord had besteld. Dat meldt nu.nl. De bestelling deed ze een paar jaar geleden al en ze betaalde met bitcoins. De 58-jarige vrouw is vanmiddag voorgeleid. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. En de moord is gelukkig ook nooit gepleegd omdat de vrouw gebruik had gemaakt van een website van oplichters.
8: Bizar verhaal dit, joh.
10: Heel bizar. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven die gisterenmorgen in een volle collegezaal de Hitlergroet bracht, is een minderjarige jongen. Dat laat de politie weten aan Omroep Brabant. Die gebeurtenis kwam niet uit de lucht vallen, zegt deze verslaggever.
11: Bleek dat de jongen, voordat hij naar de universiteit ging, al losging in een appgroep met medestudenten. We zagen screenshots uit die appgroepen waarin hij racistische opmerkingen en afbeeldingen plaatst. Er zouden ook opnames zijn van het incident in de collegezaal. Deze zouden rondgaan onder studenten van de Technische Universiteit.
10: Nou, die jongen is aangehouden en wordt verdacht van bedreiging. De Nederlandse chipmaker Nexperia gaat voortaan chips maken in India. Daarvoor wordt samengewerkt met Tata Electronics, schrijft de Telegraaf. Voorheen werden veel chips in China gemaakt, maar sinds een jaar werken de Nederlandse en de Chinese tak van Nexperia niet meer samen. Hebben wij het veel over gehad, hè? Die Chinese eigenaar die verloor de zeggenschap over Nexperia door een ingreep van de Nederlandse ondernemingskamer. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Dat maakt het risico op een grote natuurbrand veel kleiner. Als er dus verschillende bomen en struiken staan op de Veluwe, dat zegt deze boswachter tegen Omroep Gelderland.
12: Onder andere deze boswilgjes hier. Daarbij hebben we ook dat velboom staat erin. Supermooi.
13: Is het zo dat naaldhout sneller of meer brandt dan loofhout?
12: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden. Met name dat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout.
10: Ja, dus die naaldbomen moeten langzaamaan wat verdwijnen daar van die terreinen. En daar is de Natuurmonumenten nu al een tijdje mee bezig.
8: Dankjewel, Sid. Helene, hoe is het op de weg?
14: Ja, zoals gewoonlijk op donderdag een drukke avondspits, ruim 500 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken veel oponthoud, zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. Vanaf Roelevarensveen is de vertraging 40 minuten, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Ieder jaar verdwijnt er bijna 1 miljoen kilo Nederlandse wol in de verbrandingsoven. Die wol levert simpelweg te weinig op voor schapenhouders. Maar dat is doodzonde, vindt Reina Ovingen van de Knitwit Stable in Baanbrugge. Dat is een kenniscentrum, atelier en boerderij in één. En zij openen vandaag het wolseizoen in de hoop dat Nederlandse wol een tweede leven krijgt. Verslaggever Bo Heijmensen zocht haar op.
1: Nou, het waait behoorlijk, dus het wordt wel weer tijd voor zo'n wollen trui of een wollen vest, lijkt me.
2: Heerlijk, toch? Ja, het is. We hebben ook zo'n warme zomer gehad.
1: Ja.
2: Dat het weer lekker is, dat het een beetje koeler wordt en dat we weer lekker wol aan kunnen.
1: Ja, want waarom openen jullie vandaag het wolseizoen?
2: Omdat we hebben eigenlijk zo'n mooie kwaliteit in Nederland, een soort vergeten kwaliteit. Het is bijna restmateriaal, Nederlandse wol. En daar willen we eigenlijk een soort ode aan geven en weer de ware teruggeven.
1: Ja, en die komen van de schapen en die zien we hier.
2: Ja, klopt.
1: Wie zijn dit? Ze kijken ons allemaal heel nieuwsgierig aan.
2: Ja, dit zijn merino schapen en dat is broer. Dat is een zwart schaap. Er zitten ook wat gemixte schapen tussen. Ja, we hebben ook wat traditionele Nederlandse schapen. En die hebben iets grovere vezel.
1: Ja, want die zwarte. Ja, lange tijd ging het daar zo slecht mee. Dan moesten de boeren, de schapenhouders, zelfs geld neerleggen. Ja, om ze te kunnen afvoeren.
2: Ja, klopt. De zwarte wol, daar moest je voor betalen om dat af te voeren. En de witte wol, zeg maar, daar kreeg de boer nog 5 cent per kilo. Terwijl het in de jaren 80, 90 kreeg nog 25 gulden voor een vacht. En inmiddels gaat die prijs weer ietsje omhoog. Maar ja, voor de boeren is het heel erg, voor alle schapenhouders, die moeten scheren. En dat kost tussen de 4 en de 5 euro.

0: euro per schaap. Dus ja, de wol is eigenlijk rendeert helemaal niet meer.
1: En ondanks dat wil jij die stugge Nederlandse wol weer op de markt krijgen. En daar zijn jullie hier ook mee bezig, hier op de boerderij. Waar komt die passie bij jou vandaan? Want je zou ook kunnen zeggen, je trekt op dit moment aan een dood paard of aan een dood schaap.
0: Ja.
1: Dus waarom wil je dit zo graag weer terug op de markt krijgen?
0: Ik heb altijd in de mode-industrie gezeten, 30 jaar lang. Als producent ook, als leverancier. En toen werkte ik heel veel in China en Bangladesh. Daar een enorme bulk en een enorme hoeveelheid acryl en synthetische materialen die allemaal van olie worden gemaakt. En hoe je daar de natuur en de mens mee benadeelt. En het is gewoon heel duidelijk dat je kan geen trui kopen voor 39 of voor 50 euro. Dat kan niet op een goede manier met respect voor de natuur, voor de mens en voor het beest gemaakt worden. Ja, en toen kwam ik ook achter van wat doen we met de Nederlandse wol? Dus het is een hele mooi voorbeeld om te laten zien, kunnen we die hele mode-industrie, textielindustrie niet dichterbij maken en met materiaal wat aan Nederland anders gewoon heel weinig mee gebeurt en het weer meer waarde geven.
1: Ja. Laten we even binnenkijken. Ja. Er staan hier allerlei breimachines. Die zijn aan het werk.
0: Dit is bijvoorbeeld een wat dikke garen waar we die gebreide jasjes, bomberjekjes van maken. Elk vezel heeft gewoon een hele andere capaciteiten en ook hoe het eruit ziet. En dat maakt het juist zo leuk.
1: Ja, maar ook dus duur om te maken uiteindelijk voor jullie.
0: Ja, het is natuurlijk ook duur om te maken, ja. Ja. Want omdat het een natuurlijk materiaal is, is het ook veel moeilijker om te breien. Acryl en polyester zijn altijd hetzelfde, goedkoop. Dus het is net als met wijn. Je hebt verschillende jaren met verschillende kwaliteiten. Maar dat is juist ook het mooie. Het leeft echt veel meer dan een synthetisch materiaal. Levend materiaal en het is temperatuurregulerend, vochtregulerend, bacteriewerend. Dus het heeft ook hele mooie
1: vuilafstotend.
0: Vuilafstotend, ja.
1: We moeten het ook zien eigenlijk als een wijn.
0: Ja. Ja, het is iets heel natuurlijks. Het komt van een schaap, het komt uit de natuur. En daarna kan het ook weer naar de natuur terug. Dus laten we het ook zo waarderen, inderdaad.
1: Dus voorlopig ga je nog wel even mee door?
0: Voorlopig gaan we er nog mee door. Want we willen laten zien dat het ook echt economisch haalbaar is om dat te doen.
2: Een verslag was dit van Bo Heijmensen.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: NPO Radio 1.
8: Het is bijna 4:30, het nieuws met dit.
9: Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag op sociale media na toestemming van hun ouders. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Ook wil de Europese Commissie een verbod op verslavende games. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Zometeen horen we onze correspondent daarover. Een sauna in het Gelderse Hierden heeft een vrouw gediscrimineerd door haar op een badkledingdag weg te sturen omdat ze een burkini droeg. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. In de huisregels van de Zwaluwhoeve staat dat kleding die het hele lichaam bedekt niet is toegestaan. Daarom werd de vrouw weggestuurd. Volgens de toezichthouder is dat dus discriminatie. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag heeft TBS met dwangverpleging gekregen. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en daarom hoeft hij niet de cel in. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest.
2: Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou ja, uitgebreid. Vooral veel regen vandaag, denk ik dan, of niet?
7: Nou, we hebben wel wat verschillen, hoor. Want in het oosten begint het nu af en aan te spetteren. Maar met name over het westen van Nederland trekt nu een heel venijnig kleine reepje regen. Ja, althans, op de regenradar is het natuurlijk een smal strookje. Maar als je eronder staat, dan blijf je echt wel even een hele poos nat regenen. Langs de westkust is op sommige plekken ook al 11 mm gevallen. En in het oosten is het soms nog nauwelijks meetbaar geweest. Maar dat zit er daar wel aan te komen, want het trekt van west naar oost over Nederland heen inderdaad.
2: En morgen?
7: Morgen een beetje weer droger, intermezzo eigenlijk. Krijgen we een uitbreiding van een rug onze kant op. Nou, dat houdt in dat we iets meer zonneschijn hebben. Ik denk in het noorden nog wel een kans op een buitje, vooral in de ochtenduren. In de middag is het daar dan ook droog. Wel nog wat meer wind, zeker in de kuststreken. Maar zo'n 18 tot 20 graden. Met af en toe die zon erbij toch wel echt ander weer dan vandaag.
2: Ja, maar je zei intermezzo.
7: Ja, precies. Want in de nacht naar zaterdag krijgen we de meeste regen weer. Of althans een nieuw pakket aan neerslag. Zaterdag zelf is bewolkt met opnieuw in het noorden wel wat neerslagkansen. Dan zitten we wel in de warme sector, zoals we dat dan noemen. Dus dan ligt de temperatuur
2: de warme
7: iets hoger.
2: Oké, ik ga eraan denken.
7: Ja, is goed. 19 tot 22 graden is het zaterdag. Grootste gedeelte van de dag verder droog. En de nacht naar zondag krijgen we opnieuw regen. Dus eigenlijk is het elke keer, vooral in de nachtelijke uren, regen. Overdag valt het redelijk mee. Zondag maak je gewoon in het zuiden kans op een buitje. Maar ja, het is wel echt een wisselvallige periode. Die
2: paraplu moeten we erbij houden.
7: Die zou ik zeker meenemen, ja.
2: Dankjewel, Willemijn. En Helene, ja, die regen heeft ook zijn weerslag op de weg, toch?
10: Ja, zeker. Dat merk je vooral in Zuid-Holland, in de buurt van Den Haag. Daar staan een paar hele lange files. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein, 35 minuten oponthoud. Is er een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, ook een hele lange file tussen Roelevarensveen en Rijswijk. Daar 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 50 minuten, komt ook door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. En verder veroorzaken de wegwerkzaamheden op de A2 weer veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest ruim 20 minuten oponthoud.
2: Al langer zijn er zorgen over het online leven van kinderen. Nu liggen er stevige plannen vanuit de EU om het gebruik van sociale media in te perken. Welke plannen hoort u zo meteen van onze correspondent in Brussel?
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Aanstekelijk, hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Fleur Wallenburg.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
2: De toegang van kinderen tot sociale media en andere online platforms moet fors worden beperkt. Gisteren werd dat plan van de Europese Commissie al aangekondigd en vandaag volgden de details. Ardy Stemmerding is onze correspondent in Brussel. Ja, Ardy, dit zat er al een tijdje aan te komen, hè? En vandaag werd er dus meer duidelijk. Wat zijn de plannen van Europa voor kinderen en sociale media?
16: Nou, het belangrijkste is dat die kinderen in stapjes een beetje toegang gaan krijgen, als het aan de Europese Commissie ligt, tot social media. Dat betekent wel dat ze onder de 13 helemaal geen toegang meer krijgen tot social media. Dan krijg je de groep van 13 tot 15, waarvoor ouders een account kunnen openen. Maar dan houden de ouders wel toezicht en de opties van die accounts zijn beperkt. En na 15 mogen jongeren, als het aan de Europese Commissie ligt, dan zelf een account openen. Nou, dit is allemaal regels voor social media. Maar de commissie komt dan ook met eisen voor bijvoorbeeld videoplatforms, online games en chatbots. Dus denk aan YouTube, ChatGPT of Roblox bijvoorbeeld.
1: En von der Leyen maakt zich hier al een tijdje hard voor. Waarom wil zij dit zo graag?
16: Ja, het is echt een beetje een van haar stokpaardjes, kan je wel zeggen. Ze maakt er ook geen geheim van dat ze als moeder van 7 kinderen zelf echt een grote betrokkenheid voelt bij dit onderwerp. Vooral ook, zegt ze, omdat ze steeds meer ziet wat het wetenschappelijke bewijs is en dat ze ziet wat al die verslavende apps kunnen doen.
17: Today there is a robust body of evidence on the harm that social media does in a developing brain and personality. And too well parents see the effects of this. We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior, and tragically suicide.
16: Ja, slecht slapen, verslaafd raken aan die apps, depressieve gevoelens, zoals zelfmoord. Dus Van der Leyen noemt het nog maar eens een keer op, hè, die opsomming van de gevolgen die zij ziet, maar ook natuurlijk ouders die zien wat het allemaal doet met kinderen.
1: Ja. Deskundigen zeggen al een tijdje, je moet niet alleen de toegang beperken, maar je moet ook naar die platforms en die apps zelf kijken. Die moeten minder verslavend worden. Doet de Europese Commissie daar ook iets mee?
16: Ja, want ik noemde net een beetje die categorieën. Maar de commissie komt ook met extra eisen. Namelijk voor iedereen onder de 18 moeten techbedrijven het ontwerp van hun platforms gaan aanpassen. Nou, ik zal dus een paar voorbeelden noemen. Niet oneindig scrollen, die mogelijkheid moet niet bestaan. Ze moeten geen berichten kunnen ontvangen van onbekenden. En bijvoorbeeld geen pushmeldingen meer krijgen midden in de nacht.
1: Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?
16: Ja, die apps die moeten straks allemaal een leeftijdindicatie krijgen in de App Store. En die moeten dan alleen nog maar te downloaden zijn als je oud genoeg bent. Dus daardoor kan je dan ook echt zeker weten dat de app bij jouw leeftijd past. En ouders krijgen ook een hele belangrijke rol. Kijk, zij moeten straks voor die andere categorie gaan bepalen of kinderen überhaupt hun account mogen openen. En zij houden dus tot hun kinderen 15 zijn toezicht op het gebruik van die apps.
1: En wanneer gaat dit in?
16: Nou, de hoop is bij heel veel mensen in de loop van volgend jaar. En er zijn natuurlijk heel veel voorstanders van dit plan. Niet alleen in de politiek, in de maatschappij. Dus de verwachting is ook wel dat dit plan op de een of andere manier wordt ingevoerd. Maar dat neemt niet weg dat er toch ook nog wel veel discussie is. En die gaat dan vooral over de manier waarop je de leeftijd van mensen kan controleren. Want kan dat straks dan allemaal wel goed, ook met het oog op de privacy?
1: Dankjewel, Ardy Stemerding. En over deze plannen van de Europese Commissie praat ik nog even door met Lotje Beek van Bits of Freedom. Dat is de organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
1: Wat vindt u van de plannen van de Europese Commissie?
18: Ik begrijp dat er plannen zijn, want het probleem is heel groot. En wat we net horen, dat onderkennen we ook. Maar we zien dit met vooral die leeftijdsgrenzen niet als de juiste oplossing.
1: Waarom niet?
18: Ja, vooral eigenlijk met het oog op privacy. Bij zo'n leeftijdsgrens komt natuurlijk dat je die leeftijd ook moet vaststellen. Daar zijn heel veel manieren voor. Nu vragen platformen gewoon hoe oud ben je. Nou, daar kan je natuurlijk makkelijk over liegen. Maar in Australië, waar zo'n grens al geldt, scannen die platformen gezichten en schatten ze dan in hoe oud ze zijn. Nou ja, dat is heel erg onbetrouwbaar en geeft ook heel veel macht aan die platformen. En in Europa willen ze dus kijken naar een app waar de Europese Commissie al een soort blueprint voor heeft gemaakt. Maar ook die app vormt een risico voor privacy. Hij was binnen 2 minuten gehackt. En hij is ook niet open source, wat betekent dat we niet precies kunnen begrijpen hoe die app in elkaar zit en wat er precies met je data gebeurt. En omdat het om de data gaat van eigenlijk iedereen boven de 13... Die toegang wil tot sociale media, dus dat zullen er veel zijn. Gaat het om data van echt superveel mensen en daardoor extra kwetsbaar en belangrijk dat dat goed gewaarborgd wordt, in privacy.
1: Nou, moet het dus wel pas volgend jaar ingaan, begrijp ik. Hebt u er dan geen vertrouwen in of hoop op dat dat nog aangepast kan worden?
18: Ja, dat zou mooi zijn als ze daar een oplossing voor vinden. Anderzijds hebben we deze discussie nu 1 of 2 jaar en is die er nog niet gevonden. Dus daar zou ik ook niet blind op willen vertrouwen. En er zijn nog meer privacy aspecten. We hadden het net al over de kinderen van 13 tot 15 die een soort van supervised account door hun ouders krijgen. Hoe stellen we dan vast dat zij hun ouders zijn? Moet je dan je geboortecertificaat naar TikTok gaan opsturen? Dat lijkt me echt heel bezwaarlijk.
19: Wat zou er volgens u moeten veranderen om die verslavingsgevoeligheid aan te pakken?
18: Ja, dus eigenlijk die regels waarmee het design van die platformen wordt aangepast. Waar het net al even over ging. Dus het verbod op zo'n endless scroll of geen notificaties meer midden in de nacht. Dat soort dingen, daar zien we echt super grote oplossingen in. Het valt me wel op dat deze EU Kids Act deze alleen invoert voor mensen onder de 18. Dat begrijp ik totaal niet, want ook mensen boven de 18 hebben superveel last van dat verslavende en manipulatieve ontwerp van die platformen. Dus ja, wij zien eigenlijk een oplossing in een leeftijdsgrensloze safety by design.
19: Safety by design, kun je dat even uitleggen?
18: Ja, dus dat het design van een platform eigenlijk veilig genoeg is. Nou, dus voor kinderen of volwassenen. Dat is het nu niet. Dat zien we aan de schade die het aanricht. Niet alleen aan kinderen, maar ook aan jongeren en aan volwassenen. Ik ken echt niemand die gelukkig is met diens sociale media gebruik. En het idee van deze wet, en dat vind ik heel erg tof eraan, is dat de platformen eerst zelf moeten aantonen veilig te zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep. En dat ze daarna pas zij toegang krijgen tot de markt van die leeftijdsgroep. In plaats van dat platformen er zijn en jongeren erop zitten en toezichthouders en organisaties als de onze daarop moeten gaan schieten, wat nu het geval is, moeten zij zelf echt gaan aantonen, wij zijn veilig genoeg. Dat zou fantastisch zijn als dat voor de hele markt zou gelden.
19: Ja. Dus toch voorzichtig positief dan over de plannen? Kan ik het dan zo samenvatten?
18: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat we er echt, juist door die leeftijdsgrenzen en dat het alleen op kinderen gericht is, daar zijn we echt wel kritisch naar aan het kijken. Maar ik hoop dat het een inspiratie vormt voor een andere wet. Digital Fairness Act, die komt er ook aan. Die moet gelden voor mensen van elke leeftijd. Daar zetten we wel meer op in.
19: Ja, ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Lotje Beek van Bits of Freedom. Gaan we naar Sid. Wat melden de media in het buitenland?
9: Op Fiji is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een HIV-uitbraak, meldt persbureau AP. 1 op de 60 mensen op het eiland heeft de ziekte en het aantal nieuwe infecties is vertwaalfvoudigd in de afgelopen 15 jaar. De nationale crisis houdt in dat de overheid meer gratis testlocaties opent, schone naalden verstrekt aan drugsgebruikers en HIV-patiënten gratis zal behandelen. De gezondheidsminister van Fiji zegt dat HIV-patiënten moeten worden beschermd en niet moeten worden uitgelachen of bekritiseerd. In België is een militaire oefening niet helemaal volgens plan verlopen. De VRT meldt dat er bij een gezamenlijke parachutesprong meerdere militairen in bomen terecht zijn gekomen. Ze werden meegenomen door de harde wind van vandaag. De burgemeester van Hechtel-Exel, waar de oefening was, zegt dat er nog wordt gezocht naar eventuele vermisten.
20: Er zijn ook 2 drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen te doorkruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
9: Daar deden ook Nederlanders mee aan die oefening. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. En Ierland is tot nu toe het enige land dat zeker niet meedoet de komende editie dus. De Fitzroy-rivier in Australië mag worden gebruikt voor roeiwedstrijden tijdens de Olympische Spelen van 2032. ABC News meldt dat de baan is goedgekeurd. Er was veel kritiek op de locatie omdat die rivier vol met krokodillen zit.
19: Oh ja.
9: Maar toch moet het lukken om daar tussendoor te roeien. Is nu dus besloten. De lokale roeivereniging daar die vindt het mooi nieuws.
21: We've always been really proud of what we've had here. We've loved hosting major events. We love hosting our local events. It's great for grassroots sports. So yeah, it's just fantastic that Rockhampton's going to be on the world stage. So we're thrilled.
19: Ja, maar zij zijn het gewend. Zij kunnen er al heel goed omheen roeien.
9: Atleten wereldwijd die zetten er hun vraagtekens bij. Op de Zweedse radio zegt kanoer Melina Andersson dat het besluit helemaal niet goed voelt.
19: Helene Geest bij de ANWB. Het is een drukke avondspits, hè?
22: Ja, zeker. Bijna 700 kilometer file. Het is vooral heel erg druk in de buurt van Den Haag op dit moment. Daar is het ook heel erg slecht weer, kan ik door het raam zien. Op de A4 staat onder andere een lange file van Rotterdam naar Amsterdam door een ongeluk bij Leidschendam. De linkerrijstrook is daar dicht en vanaf knooppunt Ketelplein is de vertraging daar ruim een half uur.
15: NOS NTR. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Elke werkdag.

0: Dat was Leon Bridges met Better Man. Het was vandaag weer druk op de publieke tribune van de Tweede Kamer. De belangstelling voor de algemene politieke beschouwingen is zo groot en de tribune zit zo vol dat mensen nummertjes moeten trekken en wachten totdat er een plekje vrij is. Verslaggever Josephine Trehi nam een kijkje.
1: Oh ja. Maar ja, het gaat nog wel heel lang duren.
2: Twee heren komen ook binnen. Even gedoe met een QR-code? Of,
3: Nou, ik ben al binnen geweest, maar mijn vader moest ook nog binnen. Dus we hebben nu even een QR-code gescand.
2: Want hoe werkt het met zo'n tijdslot dan?
3: Geen idee. We krijgen volgens mij zometeen een melding en dan mogen we weer de publieke tribune op. Als ik het goed heb begrepen.
2: Omdat het vol is daar.
3: Het is heel druk. Het is heel druk. Ja, ik ben al binnen geweest.
4: Dat de schorsing snel komt, want dan gaat het weer opnieuw beginnen.
2: Dan gaat iedereen er weer uit en weer erin. En doet u dit elk jaar met de politieke beschouwingen?
3: Nee, het is voor mij de eerste keer.
4: Ik heb het al een keer gedaan, ja. Maar toen zat ik gewoon in de zaal met het scherm. Dus publieke tribune is toch het leukst.
2: Oh ja, ja. Meneer staat bij de deur voor de tribune.
5: Goeiedag.
2: Dit is niet altijd, toch, dat u dit moet doen met die nummertjes?
5: Nee, alleen op hele drukke dagen doen we dat. Ja, dan komen er gewoon veel bezoekers. En dan moeten ze aansluiten in de rij tot er weer plek is.
2: Hoeveel plekken ze binnen op de tribune?
5: Nu hebben we wel 100 man. Ja, dus er komen 100 man. Maar er zit heel weinig verloop in.
2: Ja.
5: Dus dan blijven ze lang zitten en dan moet de rest toch even iets langer wachten.
2: Wel leuk voor u ook een beetje anders vandaag dan.
5: Ja, een beetje reuring, een beetje druk. Ja, gezellig druk.
2: Ja. Ja. Hier staan nog twee mensen te wachten. Goedemiddag.
6: Hoi.
2: Waar komen jullie vandaan?
7: Ik kom zelf uit Hoorn af, vlakbij Gorinchem.
6: En ik uit Wierden in Twente.
2: En hier vandaag om een kijkje te nemen op de publieke tribune.
6: Ja, zeker. Ja. Omdat we eigenlijk allebei wel de politiek volgen. En we nu zoiets hadden, we willen eigenlijk ook gewoon eens een keer kijken hoe het er daadwerkelijk uitziet.
2: Eerste keer ook voor u?
7: Ja, voor mij ook. Ja. Dus we zijn samen een dagje pad. En net wat mijn zus zegt, leuk om eens een keer te kijken en ook wat te volgen wat er allemaal gezegd wordt.
2: Bent u hier ook voor een specifiek onderwerp wat jullie aangaat of dat niet?
7: Ja, mijn werkgebied is landbouw. Dus dat is denk ik voor momenteel een heel hot item.
2: Nee,
7: nee, daar hebben we genoeg van gehoord de laatste tijd. Dus dat gaat bijvoorbeeld mij heel erg aan.
6: Ik vind wonen wel heel belangrijk. Omdat ik zie dat heel veel vrienden heel moeilijk aan een huis kunnen komen. En ik vind ook echt wel, ik vind het persoonlijk wel jammer dat er bijvoorbeeld niet wordt gediscussieerd over de AOW-leeftijd. Want dan denk ik, wij zijn een generatie die dat straks moet betalen. En ik vind het wel jammer dat zulke onderwerpen dus nu toch een beetje weer vooruitgeschoven worden.
2: Ja. Ja.
7: Moeilijke keuzes die uitgesteld worden.
6: Ja.
2: Meneer komt de tribune uitgelopen. Goedemiddag.
8: Hallo, goedemiddag.
2: Hoe was het?
8: Ja, interessant vandaag. De premier aan het woord. Op het begin ging het heel erg over het proces. En nu eigenlijk gaat het een beetje de inhoud in. Dus dat is wel mooi. Ja.
2: Want doet u dit altijd met politieke beschouwingen?
8: Nee, ik vind het wel leuk om af en toe op de tribune te zitten. Maar goed, normaal moet ik gewoon werken. Maar ik ben nu door omstandigheden even werkloos. Dus ik dacht, ik kan lekker op de tribune zitten.
2: Ja.
8: Maar ik ben denk ik niet de enige werkloze in dit land. Want het is best wel druk vandaag. En gisteren was ik hier ook. En kon ik eigenlijk niet eens een plekje krijgen op de tribune.
2: Niet naar binnen kunnen gaan?
8: Nee, dus heb ik buiten de zaal op de tv kunnen kijken.
2: Ja, maar daar beneden ook gewoon schermen opgehangen?
8: Ja, dan kun je het ook goed zien. Dan zit je 20 meter van waar het echt gebeurt. Maar het is toch leuk als je nu echt in de zaal kan zitten. Ja.
2: Wat valt u dan op?
8: Ja, nou misschien als je het helemaal van begin tot eind kijkt, dan zie je dat het wat inhoudelijker is dan die korte snippets die je op social media ziet. Er worden ook wat meer grapjes gemaakt. Onderling wordt er veel gesproken, ook tussen de partijen. En ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet. Ja.
2: Hoe lang heeft u nu gezeten?
8: Sinds het begonnen is, dus 3-4 uur of zo. Ja.
2: Toch wel zo boeiend dus.
8: Ja, vind ik wel. Ja. Maar nu ook wel weer genoeg geweest. Ik ga weer lekker naar huis.
2: Ja.
8: Ja, het was fijn.
9: Dankjewel.
0: Drukte dus bij de algemene politieke beschouwingen. Dan een opvallend verhaal uit de literaire wereld. In Nederland zouden 4 boeken gestolen zijn van het boek Zwanenzang. Dat boek is de vertaalde biografie over de overleden prinses Diana en is geschreven door haar broer Charles Spencer. Fragmenten uit het boek liggen inmiddels op straat, met onder meer verwijten aan het adres van koning Charles. Want die zou vlak na de dood van Diana tegen Spencer hebben gezegd dat Diana snel genoeg zou worden vergeten. Buckingham Palace heeft al gereageerd en noemt de herinneringen van Spencer aan zijn zus vertroebeld. Maar hoe zorg je er nou voor dat de inhoud van zo'n boek niet vroegtijdig op straat komt te liggen? Daar praat ik over met literair agent Paul Sebes. Goedemiddag.
9: Hallo.
0: Het is nog een beetje een mysterie wat er nou hier is gebeurd, maar wie kan daar nou achter zitten? Wat denkt u?
9: Ja, het verhaal is dat er 4 boeken uit een vrachtwagen zijn gestolen in Nederland. En dat haalde ook de Engelse pers natuurlijk. Maar ja, ik weet niet precies wat er waarvan is. De Engelse pers heeft nogal een handje van om dat soort dingen precies een paar dagen voordat een boek verschijnt te laten lekken of te verzinnen. Dat weet je natuurlijk nooit. Ja, dan zijn er 4 Nederlandse boeken gestolen, ja.
0: So what?
9: Ik weet niet waar. Ja, bij het boek van Prins Harry was er ook zoiets. Was het de Spaanse editie was 2 dagen eerder, geloof ik, in de winkel terechtgekomen. En op basis daarvan gingen ze dan al stukken schrijven. Maar ik denk, zeker Britse pers en zeker als het over Koningshuis gaat, is het vaak heel erg geregisseerd. En het is altijd precies een paar dagen van tevoren. En elke dag
0: dus gewoon een publiciteitsstunt?
9: Zou ik denken, ja.
0: Ja. Want u haalt dus regelmatig ook van dit soort boeken, belangrijke boeken die veel mensen willen lezen naar Nederland. Ja. Wat voor procedures moet je dan in acht nemen?
9: Ja, het gaat allemaal heel geheimzinnig. Je moet vaak. We hebben bijvoorbeeld ook bij de Obama's gedaan, bij de Obama-boeken, dus van hem en van haar. En dus die Prins Harry. Maar ook bij fictie bijvoorbeeld, waar het eigenlijk helemaal een beetje onzinnig is, Dan Brown en Harry Potter, gaat het ook allemaal heel geheimzinnig aan toe. Je moet maanden van tevoren al geheimhoudingen tekenen. Vervolgens krijg je niks te zien. Bij de Obama's ook had ik nog geen A4'tje. Ik wist niet eens of het een memoir zou zijn. Maar ook gebeurt dat heel vaak bij onbelangrijke boeken. Weet je, bij Britney Spears moet je ook zoiets doen. Ja, dan denk je, ja, Britney Spears, wie kan het schelen? En vervolgens staat er ook nog eens een keer niks bijzonders in. Dus het is wel vaak een onderdeel van de hype, hoor, vind ik. Bij de Obama's snap ik het dan nog wel. En bij Prins Harry en zo ook nog wel. Maar
0: en wat is nou het gekste wat een schrijver of een uitgever heeft geëist dat u dan als literair agent zou moeten doen?
9: Nou, bijvoorbeeld bij Dan Brown moesten die vertalers dan in een bunker gaan zitten met z'n allen. Dan moesten ze daar gaan min of meer wonen.
0: Zodat het niet uit zou lekken?
9: Ja, dan moesten ze in die bunker wonen en dan mochten ze dan niks vertellen over de inhoud van dat boek. Maar je krijgt natuurlijk dat manuscript ook best laat. Dus je hebt ook maar heel weinig tijd om het te vertalen. Dus je hebt meestal 4 of 6 of 8 vertalers nodig om het te doen. Dus het is al best moeilijk om dat compleet geheim te houden. En die moest dan opgesloten in de bunker. Ja, ik weet ook niet of het waar is. Maar dat is het verhaal dan. Maar dat moet dan dus in 30, 40 landen gebeuren, snap je? Want het boek moet natuurlijk overal. Moet ook in het Pools en het Roemeens vertaald worden, al die boeken. Dus dan moeten die vertalers ook allemaal in een bunker gaan zitten. Nou ja, ik vind het een beetje een sterk verhaal altijd.
0: Maar het is wel, lijkt me ook lastig werken, hè? Als je dan zo'n boek moet gaan promoten. En je krijgt dan als agent ook helemaal eigenlijk heel weinig informatie, waar je dan vervolgens wel heel veel geheimhouding voor moet tekenen.
9: Ja, je krijgt niks. En je moet er heel veel geld voor vragen. Maar je mag er niks over zeggen en steeds allerlei dingen tekenen. Ja. Maar op een gegeven moment moet dat manuscript natuurlijk gewoon komen. Want het moet natuurlijk gewoon vertaald worden, zoals ik al zei, in allerlei landen. Dus het is best moeilijk vol te houden. En ik snap ook wel dat het vervelend is dat het ruim van tevoren lekt. Zowel bij fictie als bij non-fictie. Maar eerlijk gezegd, ja, bij Harry Potter, Dan Brown, denk ik, nou ja, wie kan het wat schelen? Maar bij non-fictie snap. Ja, we hebben ook wel gewoon wel andere politieke. We hebben van Washington Post journalisten en zo. Maar meestal, ongeveer in de week ervoor, komen er toch allerlei dingen naar buiten. Of dat nou 4 Nederlandse boeken zijn uit de vrachtwagen, of een Spaanse versie die 2 dagen te vroeg in de boekhandel ligt. Het komt altijd wel
0: het
9: prima uit.
0: Het hoort er een
9: uit.
0: Beetje bij, ja, precies.
9: Ja, en er gaan meteen allemaal nieuwtjes lekken. De Engelse pers heeft elke dag een nieuwtje, omdat er dan weer wat gelekt is.
0: Ja, dat is wel het hoort er een beetje bij, ja, precies.
9: Is ook elke keer zo, snap je? Dus het hoort er echt
0: het
9: bij.
0: Hoort erbij. Dank, literair agent Paul Sebes. En dat bewuste boek, Zwanenzang, ligt over 5 dagen in de winkel.
10: NPO Radio 1.
11: Eerder in de perstribune van Max.
12: Ik ben altijd gefascineerd door de ballen, jongens. Ja.
13: Want?
12: Ja, nou, omdat die moeten echt heel hard rennen altijd. En vooral doen alsof ze er niet zijn eigenlijk.
14: Wauw, kan ik over het graf heen? Dan zou ik heel graag met Sukarno een borrel willen doen.
12: Ja?
14: Ja, het schijnt een heel gezellige man te zijn geweest.
11: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week theater- en televisiemaker Adelheid Roosen en schaatster Antoinette Rijpma de Jong. Zondagmiddag, 12 uur.
10: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
15: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
20: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar
23: uit.
22: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
26: Fleur Wallenburg.
11: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemiddag, het is taxichauffeurs al jaren een doorn in het oog. Rijden voor grote bedrijven zoals Uber of Bolt. En vervolgens een groot bedrag van hun ritprijs moeten afdragen. Amsterdamse taxirijders zijn het zat en begonnen hun eigen app. Eerst nieuws met Sint van der Linden.
27: Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag op sociale media na toestemming van hun ouders. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Als het aan de commissie ligt, krijgen kinderen stapsgewijs toegang tot sociale media, zegt verslaggever Ardy Stemerding.
28: Dat betekent dat ze onder de 13 helemaal geen toegang meer krijgen tot social media. Dan krijg je de groep van 13 tot 15 waarvoor ouders een account kunnen openen. Maar dan houden de ouders wel toezicht en de opties van die accounts zijn beperkt. En na 15 mogen jongeren, als het aan de Europese Commissie ligt, dan zelf een account openen.
27: Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een deel van het Poolse luchtruim is vanochtend dicht geweest vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 Poolse vliegvelden werden uit voorzorg gesloten. Daar klonk het luchtalarm. Polen stuurde straaljagers de lucht in. Inmiddels zijn de maatregelen weer ingetrokken. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Rusland vuurt sinds vannacht weer raketten en drones af op Oekraïne, vooral op de hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 19 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en daarom krijgt hij geen celstraf. De rechtbank acht de man ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Duitsland stopt bij verschillende snelwegen aan de grens met controles op een vaste plek. Ze worden anders georganiseerd om overlast voor inwoners en het grensverkeer te beperken. De controles werden 2 jaar geleden ingevoerd om illegale migratie tegen te gaan, maar ze veroorzaakten files en overlast door sluipverkeer. In Colombia is een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse vrouw. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het land. Lokale media melden dat de verdachte een man uit Venezuela is. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierden is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet omdat het niet hygiënisch zou zijn. Volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook de regels voor backpackers worden aangescherpt. Zij mogen niet meer onbeperkt in Australië blijven met steeds een nieuw werkvisum. Dat kan veel simpeler, zegt de Australische minister van Binnenlandse Zaken en Migratie.
1: If you want to come on a temporary basis to Australia, apply for a temporary visa. If you want to come to Australia permanently, apply for a permanent visa. And if you no longer have a valid visa, you should leave Australia. That's all it is.
27: De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt terugdringen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en op de woningmarkt. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld, dan wordt het 17 tot 20 graden.
0: Bij de ANWB zit Helene Geest. Helene, je verwachtte een drukke avondspits en dat is uitgekomen, hè?
2: Ja, zeker. 700 kilometer files, wat meer dan anders op donderdagmiddag. Maar dat heeft vooral met het slechte weer te maken. Daardoor zijn de dagelijkse files net een stukje langer, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 17 kilometer. Vertraging is daar 25 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk, 26 kilometer langzaam rijdend verkeer en zelfs 3 kwartier oponthoud. En in Noord-Holland staat de langste file op de A9 Amstelveen-Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen, 25 minuten vertraging.
0: Gisteren kroop Europa al lekker tegen Canada aan en vandaag opende de Canadese premier Carney de armen voor Europa. En Trump, die is boos.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
13: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
29: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Den Haag is de Tweede Kamer bezig aan de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Politiek verslaggever Wilma Borgman, wat gebeurt er op dit moment?
14: Premier Jette staat sinds vanochtend al allerlei vragen van Kamerleden te beantwoorden. Bijvoorbeeld vanochtend over de vraag hoe zijn kabinet een meerderheid krijgt. En inmiddels gaat het over een heleboel andere onderwerpen. En vanavond komt de Tweede Kamer weer aan de beurt.
0: In Amsterdam hopen taxichauffeurs met hun eigen app de strijd aan te gaan met grote taxidiensten. Zometeen spreek ik de initiatiefnemer. Maar eerst, de liefde tussen Europa en Canada bloeit op. Gisteren waren er al lovende woorden van EU-commissievoorzitter von der Leyen over Canada. En vandaag was het de beurt aan de Canadese premier Carney. Hij hield een toespraak in het Europees Parlement. En EU-redacteur Roemer Okhuizen, jij was daarbij. Hoe ziet Carney de band tussen de EU en Canada voor zich?
15: Ja, hij noemde vandaag een aantal hele concrete zaken waar hij denkt dat Canada en de EU elkaar goed kunnen helpen. Hij noemde bijvoorbeeld energie, grondstoffen, defensie, wetenschap, het uitwisselen van studenten. Maar hij ging eigenlijk nog echt een stap verder. Carney wilde duidelijk maken dat Canada en de EU niet alleen economisch verweven zijn, maar dat het fundament van die samenwerking, de basis, ja, eigenlijk nog wel dus echt fundamenteler is. Luister maar even mee.
16: We are not fair weather allies. We do not pursue zero-sum deals. Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom, and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
15: Ja, hij zegt, we zijn geen mooi weer bondgenoten. Ja, voor mij was dat een nieuwe term. Maar ja, in andere woorden dus, we werken niet alleen samen als het ons goed uitkomt, maar we werken samen omdat we bij elkaar horen. En omdat onze toewijding aan de rechtsstaat, vrijheid en democratie dezelfde wortels kennen, zo zei hij. Zijn boodschap was vandaag echt, we gaan niet zomaar economisch samenwerken. Nee, we zijn op elkaar aangewezen.
0: En de Amerikaanse president Trump die reageerde gisteren woedend op de uitspraken van von der Leyen over Canada, dreigde met sancties. Heeft Carney hierop gereageerd vandaag?
15: Nee, hij heeft in die speech daar niet op gereageerd. Sterker nog, hij heeft de Verenigde Staten of Trump helemaal niet genoemd vandaag in die speech. Althans, niet direct. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen dat misschien wel zijn hele speech om de Verenigde Staten ging. Trump is immers de reden dat Carney deze week in Straatsburg was bij het Europees Parlement. Canada en de EU die trekken steeds verder naar elkaar toe sinds Trump aan zijn tweede termijn als president is begonnen. Ze hebben allebei te maken met zijn importheffingen, met zijn klachten over de NAVO, met zijn dreigementen om Canada zelf en ook om Groenland bijvoorbeeld in te lijven. Ja, en naar die dreigementen verwijst Carney dan ook wel duidelijk in zijn speech, maar ja, dus zonder Trump te noemen.
16: I'm not proposing a third block in order to become a great power rival only with better manners. We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
15: Ja, Carney zegt dat zijn doel niet is om een wereldmacht te worden, maar dan met betere manieren waarmee je toch...
0: Dat is toch wel een sneer naar Trump, uitdeelt. Toch? Ja.
15: Exact. Nee, zegt hij, wij willen eigenlijk die macht hebben omdat we dan weerstand kunnen bieden tegen degene die juist onze open markten en grondgebied bedreigen en die onze vrijheden en democratie en rechtsstaat ondermijnen. Maar ja, dat is toch wel inderdaad een duidelijk signaal richting Trump, een boodschap richting de Amerikanen. Overigens ontkende Carney dat na afloop. Ja, die zei, ja, deze samenwerking dat is geen reactie op Trump, maar juist een positieve samenwerking tussen de EU en Canada. Hmm.
0: En von der Leyen had het gisteren over een geassocieerd lidmaatschap voor Canada. Weten we inmiddels al meer over hoe dat er dan uit gaat zien?
15: Nee, we weten nog niet veel meer. Die aankondiging kwam gisteren eigenlijk voor veel mensen best wel als een verrassing. Ook overigens voor veel EU-landen. Die waren niet op de hoogte dat von der Leyen dat zou gaan zeggen. Het is ook iets wat niet bestaat in de huidige Europese wetgeving. Dus daar weten we nog niet veel meer over. We weten dat haar boodschap natuurlijk was, de Canada hoort bij de EU. We willen graag die intensieve samenwerking. Maar wat dat nu precies is, dat weten we nog altijd niet.
0: Ik heb ook contact met Sjoerd en Daas in Washington. Sjoerd, het Witte Huis is dus not amused, hè, over deze samenwerking tussen de EU en Canada.
17: Nee, dat zou je niet verbazen, denk ik. Hier zijn ze geen fan op het Witte Huis in elk geval van deze aflevering. Van ja, hoe moet je het noemen? Liefde op het eerste gezicht. All you need is love. Trump ziet de leiders in Europa, ook de huidige leider in Canada, echt als verlengstuk, zou je kunnen zeggen, van de democratische partij in zijn eigen land. Veel te liberaal, veel te progressief, veel te internationaal gericht. Kan hier veel moeilijker zaken mee doen natuurlijk, als veel landen zich verenigen en een machtsblok, een handelsblok vormen. Verafschuwt natuurlijk sowieso alles en iedereen die hem niet blind volgt in alles. Dus een felle reactie van Trump. Canada, verschrikkelijke handelspartner. En ja, als Europa dit doet met slechte intenties, en ik denk dat Trump uiteindelijk zelf zal gaan bepalen wat die intenties dan zijn, of die goed of slecht zijn. Maar dat hij met heffingen zal gaan komen. Ja, hij moet ook wel wat doen, hè, vanuit zijn eigen logica beredeneerd. Hij ziet dat zijn instrument heel hard dreigen, schreeuwen, importheffingen pakken, dat instrument wat botter geworden is. Dat merkte hij al met China, oog om oog, tand om tand. En met Canada, dat nu hetzelfde doet met die heffingen, loopt hij daar nu weer tegenaan. Ja, Trump staat er op dat vlak gewoon wat zwakker voor. En dat heeft Carney toch bereikt. Dit past denk ik ook in dat straatje. Dus wel frustratie natuurlijk bij Donald Trump hierover. Ja.
0: Hey, en dan even over Canada zelf. Want ja, nu lijkt het inderdaad een en al liefde te zijn daar in Straatsburg. Maar zit Canada eigenlijk wel te wachten op zo'n geassocieerd EU-lidmaatschap?
17: Nou ja, niemand weet natuurlijk nog precies wat het is. Zo'n lidmaatschap op de flanken, of hoe je het maar wilt noemen. Er wordt wat gebrouwen, maar niemand weet precies wat voor drankje er nu uiteindelijk uitkomt. Lidmaatschap, daar is geen meerderheid voor in Canada onder de Canadezen. Een volwaardig EU-lidmaatschap, als dat al zou kunnen. Dit is natuurlijk een beetje atypisch. Meer doen met China, meer doen met Europa. Nu Amerika Canada in de steek laat, in de hoek zet, dreigt binnen te vallen. De 51ste staat dreigt te maken. Daar is echt wel steun voor. En dat zagen we natuurlijk ook eerder al, de toenadering met China, de toenadering met Europa. Ja, voor Carney is het een beetje een lastige. Er is ook wel kritiek op. Ja, wat is dit nou eigenlijk? Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Dus hij probeert het ook wel echt neer te zetten als een beginpunt en te kijken naar substantie. Te kijken naar de thema's waar driekwart, vier vijfde zo'n beetje van de Canadezen echt voor is. En dat is nauwere samenwerking die er natuurlijk is innig op het gebied van reizen, werken, studeren. Bijvoorbeeld Erasmus-programma's voor studenten die er beide kanten op willen gaan. Ook op buitenlandbeleid, defensie, economie. Daar is echt wel steun voor onder de Canadezen. En dat is dus ook waar Carney meer naar kijkt dan ja, de exacte naam die aan dit beestje dan wel of niet wordt gegeven.
0: Ja, en Roemer, ja, Carney lijkt zich dus vooralsnog weinig aan te trekken van die dreigementen van Trump. Maar hoe zit dat met de Europese Commissie? Worden die nog zenuwachtig van dreigingen met importheffingen?
15: Ja, ze zeggen uiteraard van niet. De reactie die ze vandaag gaven was wel enigszins in lijn met die van Carney. Ze zeggen ja, deze samenwerking is tegen niemand gekeerd. Het is echt om samen sterker te staan. Maar ja, dat is de reactie van de Europese Commissie. Dan heb je nog alle losse EU-landen. We zagen al dat Duitsland voorzichtig was. Die zeiden van nou, we willen wel samenwerken, maar die naam van zo'n geassocieerd lidmaatschap, ja, dat hoeft van ons niet per se. En bovendien weten we dat we sowieso dat veel EU-landen echt wel voorzichtiger zijn dan bijvoorbeeld Canada als het gaat om het om streng zijn richting Trump. Zij willen vaak toch nog even afwachten, eerst aankijken. Ook omdat ze nog heel erg afhankelijk zijn van de Amerikanen. Dus ja, we moeten nog gaan zien of dat geassocieerd lidmaatschap, dat lidmaatschap Light for Canada, ook er echt gaat komen.
0: Dankjewel, Roemer Okhuizen vanuit Brussel en Sjoerd en Daas vanuit Washington. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
27: DSW maakt al vele jaren in september als eerste zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend. Maar regio Omroep Rijnmond meldt dat het bedrijf breekt met die traditie. Het gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met de uitkomsten van Prinsjesdag en de haalbaarheid van de politieke plannen. Dat schrijft het Schiedamse bedrijf. Het terug naar kantoor is bij veel bedrijven een belangrijk onderwerp. BNR schrijft dat advocaten op de Zuidas weer minimaal 3 dagen per week op kantoor moeten zijn. En dat lukt volgens dit advocatenkantoor alleen maar als medewerkers meer vrijheid krijgen.
11: We merken dat vooral de flexibiliteit heel goed werkt. Dat betekent dat mensen eigenlijk bijvoorbeeld 's ochtends kunnen sporten, komen dan naar hun werk, komen wat later, gaan wat eerder weg, zijn flexibel in wat ze doen. Dus het is bij ons niet juist het moeten, maar het is juist het willen op kantoor zijn.
27: Ja, dus dat klinkt allemaal goed, maar studenten en stagiairs die moeten wel nog 5 dagen naar kantoor komen.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook te maken mee heeft dat zij nieuw zijn. En dat als je dan dus de hele tijd thuis werkt, dan leer je ook niemand kennen.
27: Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. De voorzitter van boerenorganisatie Farmers Defence Force heeft vanochtend boeren opgeroepen om bewijsmateriaal van brandende hooibalen op telefoons te vernietigen. Dat schrijft het AD. Die voorzitter deed die oproep in een besloten Facebookgroep vanwege een mogelijk politieonderzoek. En in die groep zitten 60.000 mensen. Na een paar uur werd die oproep weer verwijderd. En RTV Noord die ging langs bij uitgeverij Noordhof. Die maken de bosatlas, want de Verenigde Naties die riepen deze maand op om wereldkaarten. Voortaan is wat anders te tekenen. Hè? Dat niet de
0: landen... meer gelijk, hè?
27: Ja, dat niet de landen in het noorden er mega groot op staan. De Equal Earth projectie kun je dan ook gebruiken. Die kaart laat de werkelijke grootte van continenten beter zien. Volgens de makers van die atlas is die methode wel realistischer, maar ook weer niet perfect.
18: Het heeft te maken met dat de aarde dus een soort bijna ronde vorm is. Nou, die moet je dus plat drukken eigenlijk in een kaart. En dan krijg je dus altijd vervormingen.
27: Dus het maakt niet zoveel uit welke kaart je dan zou gebruiken. De Bosatlas zet er trouwens sinds eind jaren 70 altijd wel bij dat de verhoudingen van landen en continenten niet altijd kloppen.
0: Oh, nou, dat is me eigenlijk nog nooit opgevallen.
27: Heel correct wel, ja.
0: Helene, hoe is het op de weg?
2: Ja, het is druk op de weg, heeft natuurlijk ook met de regen te maken. De langste file nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk, namelijk 24 kilometer. De vertraging is 35 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij.

0: Revin Lenay en Love Me Not. Een groep Amsterdamse taxichauffeurs is klaar met hoge en wisselende commissies van bedrijven als Uber en Bolt. En dus zijn ze hun eigen taxi-app begonnen, NL Cabs. Inmiddels is die app al ruim 38.000 keer gedownload. Een van de oprichters van de app en zelf taxichauffeur is Ivo van Leeuwen. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Want u reed zelf ook, hè, voor Uber en Bolt. En wanneer dacht u, dat wil ik niet meer?
1: Ja, eigenlijk al een lang tijdje, zeg maar. Sinds we de commissie steeds hoger zagen worden en steeds onderaan de streep minder overhielden. Maar enkele maanden geleden zijn we echt bij elkaar gekomen via WhatsApp-groepen en onze onvrede omgezet in een eigen alternatief.
0: Ja, en wat doen jullie dan anders dan Uber en Bolt?
1: Ja, wat wij anders doen is voornamelijk voor zowel klanten als chauffeur een prettigere ervaring. Doordat wij een minder hoge commissie hebben, op dit moment 3%. En commissie moet je eigenlijk een beetje zien als hetgene wat afgedragen wordt aan het platform voor het verlenen van de dienst. Dus het koppelen van een klant en een chauffeur. Mm-hmm. Die is bij andere platformen, kan die oplopen tot 50%, dus de helft van de ritprijs. En bij ons is dat 3%, waardoor wij dus ook lager de klantprijs kunnen inzetten.
0: Ja. Nou hebben we ook nog even Uber om een reactie gevraagd. Zij zeggen ja, het is helemaal geen 50%. Het overgrote deel van de ritprijs gaat naar de chauffeur. En ook dat het percentage van de ritprijs dat naar Uber gaat relatief stabiel is gebleven. Maar jullie ervaren dat dus heel anders.
1: Ja, wij ervaren dat zeker anders. Daar hebben we ook genoeg ritten van waarbij dat te zien is. Waarbij een klantbetaling rond de €80 zit en een chauffeur €40 overhoudt. Maar dat gebeurt ook op langere trajecten naar het buitenland. Maar ook op kleine ritten. Dus het is zeker geen 25% wat het zou moeten zijn wat het in het begin ook was.
0: Nee. En nu dus een nieuwe app waarbij jullie als chauffeurs meer overhouden, maar dat het dus ook vaak goedkoper is voor de consument. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
1: Ja, daar is goed over nagedacht, over wat nodig is om het draaiende te houden. En wij zijn zelf ook chauffeurs, dus wij weten waar de knelpunten ook liggen. En die zit voornamelijk bij een veel te hoge af te staande commissie aan een platform. Dus hebben wij gekeken wat nodig is op dit moment om die commissie stabiel te houden en toch ook inkomsten eruit te halen om het platform draaiende te houden.
0: Ja, en hoe gaan jullie concurreren met die grote andere platforms?
1: Ja, zoals we dat op dit moment al doen, zien we een enorme stijging in de klanten. Met name omdat wij de ritten ook goedkoper kunnen aanbieden. Wij hebben veel chauffeurs die op ons platform rijden. Omdat we zijn aantrekkelijk voor chauffeurs. Waardoor dus ook een klant snel opgehaald kan worden. Wat ook niet geheel onbelangrijk is als je ergens staat.
0: Ja, en wat ook wel wat een van de punten is, wat je bij Uber ziet, is dat ze veel hebben geïnvesteerd in veiligheidsfuncties. Dat de chauffeurs gecheckt worden en dat je snel aan de bel kan trekken als er iets niet oké is. Kunnen jullie als nu nog kleine speler datzelfde veiligheidsniveau bieden?
1: Ja, wat wij doen is bij chauffeurs die zich aanmelden op onze app. De gegevens worden gecontroleerd, de verzekering, de auto, de chauffeur zelf, of alle documenten aanwezig zijn. Al dat soort zaken worden handmatig beoordeeld door ons team, wat gespecialiseerd is om dat te controleren. En qua veiligheid in de app, ja, wij hebben ook de mogelijkheid om een rit met een derde te delen. Dus bijvoorbeeld naar jouw vriend of collega kun jij de rit delen zonder dat deze...

0: app geïnstalleerd hoeft te hebben, kan deze jouw aankomsttijd volgen en ook waar de auto op dat moment is.
1: Ja. En nou begon Uber natuurlijk jaren geleden als uitdager van de traditionele taximarkt. Een beetje vergelijkbaar hoe jullie dat nu doen. Maar hoe zorg je er nou voor dat jullie niet eindigen zoals Uber nu?
0: Ja, omdat wij natuurlijk zelf nu de touwtjes in handen hebben, kunnen wij zelf bepalen waar dit heen gaat. En wij kijken natuurlijk ook naar de markt. En wij weten gewoon waar de pijnpunten zitten.
1: En kunt u er inmiddels helemaal van rondkomen van deze app? Of moet u toch ook nog wel rijden voor die andere diensten?
0: Nee, ik rijd zelf daar niet meer voor. En met mij vele collega's die rijden volledig op NL Cabs. Omdat er ook genoeg aanbod is van klanten. En dat loopt lekker eigenlijk, om het zo te zeggen.
1: Ja, en allemaal dus in Amsterdam? Of gaan jullie ook nog uitbreiden?
0: Wij zitten voornamelijk nu in Amsterdam, omdat we hebben nu de meeste chauffeurs daar. Wat we al zien is dat in randgebieden ook ritaanvragen komen. Dus denk aan Schiphol, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn. Maar chauffeurs melden zich ook al buiten deze steden aan. En er vinden ook al ritten plaats buiten deze steden. Denk aan Leiden of Utrecht of Rotterdam, Den Haag.
1: Dank voor dit gesprek. Ivo van Leeuwen, oprichter van NL Cabs.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Vanavond, 21:30, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: NPO Radio 1.
1: Het is zo goed als 5:30. De hoofdpunten met Zit.
12: Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed. Of het virus de oorzaak van het overlijden was, is niet duidelijk. De patiënt had al een kwetsbare gezondheid. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag op sociale media, na toestemming van hun ouders. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Unilever heeft het merk Zwitsal verkocht aan het bedrijf Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Unilever zegt dat het alleen nog wil investeren in merken met een internationaal bereik. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België, met name de babyverzorgingsproducten. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor komende editie. In Nederland heeft Avrotros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog melden.
1: Willemijn Hubert is hier. Zijn er plekken in Nederland waar het nog wel droog is?
13: Nou, het zijn brede zones die over ons land heen trekken. Dus eigenlijk zit je dan soms tussen twee zones in, heb je het eventjes droog. De zwaarste neerslagzone die ligt nu eigenlijk boven Groningen, Friesland, Flevoland, delen van Noord-Holland en Zuid-Holland. En nou ja, die zich dus richting het oosten aan het verplaatsen.
1: Dat is een groot deel van Nederland.
13: Een groot deel van Nederland krijgt daar echt nog wel mee te maken. Daarachter zitten vooral een aantal buien. En uiteindelijk gaat het dan droog worden. Ik denk dat het komende nacht op een paar losse exemplaren na op de meeste plaatsen verder droog blijft. 12 tot 15 graden. Wel aardig wat wind in de kuststreken. En morgen wordt er ook een overwegend droge dag. Behalve misschien in het noorden. Met vooral in de ochtenduren nog kans op een wat lichte gespetter. 18 tot 20 graden. En ook morgen nog steeds wel die wind. Ik denk dat dat sowieso zaterdag, zondag en misschien maandag ook nog wel een beetje de boventoon blijft voeren. Zeker de noordelijke helft van Nederland mag echt wel wat meer wind verwachten. Neerslag staat er ook op het programma. Ik heb wel het idee dat de grootste neerslaghoeveelheden eigenlijk in de nachtelijke uren vallen. En dat het overdag vooral wat lossere buien zijn waar we mee te maken krijgen. In het weekend komt de zon ook echt wel tevoorschijn. Temperatuur ligt dan op zo'n 19 of 20 graden.
1: Dankjewel Willemijn. Gaan we meteen door naar Helene bij de ANWB. Want het is druk, hè?
14: Ja, zeker. Ja. Regen betekent altijd hele lange files. En zeker op donderdagmiddag. Bij elkaar bijna 800 kilometer. De meeste vertraging is er in de Randstad. Maar ook bij Den Bosch op de A2 van Eindhoven naar Utrecht een lange file. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg is de vertraging ruim een half uur. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet 18 kilometer file en een half uur vertraging. Ook op de A4 de andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een half uur door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Zoetermeer ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. En daar zijn nog wel twee rijstroken dicht.
1: Oppositie en coalitie draaien weer om elkaar heen. Maar het gaat tijdens de algemene politieke beschouwingen over meer dan alleen een meerderheid vinden voor de begroting. Zometeen politiek verslaggever Wilma Borgman.
15: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
16: Hey Francis, ben je er klaar voor?
17: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
16: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
17: Ja, magisch.
18: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
23: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
22: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
24: NOS Radio 1-journaal.
1: Premier Jette staat al de hele dag achter het spreekgestoelte in de Tweede Kamer om het beleid van zijn kabinet uit te leggen tijdens de algemene politieke beschouwingen. Wilma Borgman in Den Haag volgt het al de hele dag. Waar spitst het debat zich op toe, Wilma?
25: Nou ja, Fleur, het is voor het eerst dat we een minderheidskabinet hebben. En we zien vandaag de hele dag een premier op zoek naar meerderheden. Hij heeft nu 66 zetels in de Tweede Kamer, heeft er nog 10 nodig daar. In de Eerste Kamer mist hij er nog meer. En die zoekt zoektocht verloopt bepaald niet makkelijk. Het kabinet wil eigenlijk het liefst één groot akkoord met een stabiele meerderheid met een oppositiepartij, waarmee ze dan alle plannen door de kamers krijgen. En de oppositie wil best meedoen, maar niet met z'n allen. Of met links, of met rechts. Nou, dat hebben we natuurlijk de laatste dagen wel heel vaak gehoord. En het moment dat daar wat meer duidelijk over moet worden is over een week of twee. Dan gaat er echt voor het eerst specifiek over het geld gepraat worden. En komt de keuze voor links of voor rechts dan op dat moment, wilde Jesse Klaver weten.
0: Dat is wel het moment waarop je die grote schuiven moet maken. Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
2: Nou, als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
0: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja. Nee. Klopt. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. U bent de premier van dit kabinet. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax-kampioen zou ook heel mooi zijn. Maar wat gaat u eraan doen?
2: Daar zijn we het wel niet over eens.
0: Nee, ja, kijk, hier gaat het echte gevecht over ontstaan in de Kamer. Maar op een serieuze toon, wat gaat u eraan doen om dat voor elkaar te krijgen? Want ik heb hier wel een punt.
2: Ja, voorzitter, wij kunnen in de komende twee weken veel gesprekken daar met elkaar over voeren. Het zou mooi zijn als dat in deze herfst met elkaar lukt. Want dan kunnen we ook vooruit met de concrete plannen.
25: Ja, dus er komt weer een nieuwe ronde met gesprekken en onderhandelingen met die oppositiepartijen.
1: Maar heeft de oppositie daar wel zin in?
25: Ja, dat is wel een goede vraag. Ze willen heel veel veranderen aan de plannen van het kabinet. Bijvoorbeeld als het gaat over die bezuinigingen op de sociale zekerheid, die al vanaf het begin eigenlijk de oppositie een gaat in de keel zijn. Dan gaat het vooral over de bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA en op de WW. Aanvankelijk had het kabinet daar 6 miljard aan bezuinigingen ingeboekt. Maar omdat zowel de vakbond als PRO daar zo ontzettend op tegen zijn, is de helft daarvan inmiddels geschrapt. Maar er blijft dus ook de helft nog overeind. Dus 3 miljard staat nog in de boeken. En Jesse Klaver van PRO die wil best praten over hervormingen, of hoe er minder mensen afgekeurd kunnen worden. Maar dan moet dat wel zonder die dreigende bezuiniging.
0: Er staat nog steeds een bezuiniging in de boeken. En eigenlijk de hele simpele vraag, om er ook voor te zorgen dat de vakbonden in staat worden gesteld om te onderhandelen over een sociaal akkoord. Is het kabinet bereid om die bezuiniging uit de boeken te halen?
3: De minister-president.
2: Nou, voorzitter, we hebben de afgelopen maanden heel goed geluisterd. Niet voor niks zit in deze miljoenennota een gigantische beweging op het terrein van sociale zekerheid. Er zijn miljarden aan voorgenomen bezuinigingen die nu niet meer in deze miljoenennota staan. Met als doel zo snel mogelijk een hoofdlijnakkoord voor sociale afspraken en die hoofdlijnen dan daarna uit te werken in een veel uitgebreidere set aan afspraken die ook kunnen worden verwerkt in de begroting en in het belastingplan.
3: Meneer Klaver.
0: En de minister-president kan hier wel bijna zelf voldaan zeggen, nou, we hebben zoveel gedaan, het is zo fantastisch, waarom zien jullie dat niet? Omdat de mensen in dit land niet zien, omdat ze zeggen, je wilde 6 miljard pakken, nu pak je 3 miljard. Dat gaan we gewoon niet accepteren. Dus nogmaals, als je echt wil dat we dit land vooruit helpen, dat er een inhoudelijk gesprek komt, stop dan met die fixatie op het geld afpakken van mensen waar ze zelf voor hebben gespaard.
3: De premier.
2: Voorzitter, er ligt gewoon een miljoenennota van het kabinet, niet van één minister, die is van het kabinet. Wij hebben daar onze voorstellen, u heeft uw voorstellen, maar alleen als je met elkaar aan tafel gaat zitten en daar het inhoudelijke gesprek over voert, kun je met elkaar tot een betere oplossing komen.
25: Ja, Jette geeft zich dus niet gewonnen nog, want ja, op rechts zijn er misschien nog wel meerderheden te vinden voor die bezuinigingen of voor die hervormingen. Dus de premier wil nog even alle opties openhouden.
1: En eerder deze uitzending zei ze zijn nog lang niet klaar met dit debat.
25: Klopt.
1: Gaat het dan de hele avond zo verder?
25: Oh, dat denk ik wel, want Jette is nog niet klaar. Hij is nog bezig met zijn verhaal en dat zou ook zomaar nog even kunnen duren. Want net ging het over de koopkracht. Nou, daar heeft de Kamer ook nog wel iets op aan te merken. En daarna gaan ze waarschijnlijk even eten. En dan is het de beurt weer aan de Tweede Kamer. Dan komen er moties over van alles en nog wat, waar die Kamerleden op hun beurt dan ook weer een meerderheid van moeten hebben. Er wordt gestemd aan het einde van de avond, maar je hoort het, over twee weken gaat het gesprek door en er komen nog onderhandelingsrondes. Dus waarschijnlijk wordt er heel veel op de lange baan geschoven en is vanavond aan het eind van het debat nog niet duidelijk wat er precies verandert.
1: Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. Er is een vierde dode gevallen in Nederland na besmetting met het West Nijl-virus. Het gaat om een persoon die al ziek was en besmet raakte door een bloedtransfusie. En dat terwijl San Quin, dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening in Nederland, er natuurlijk alles aan doet om het bloed veilig te houden. Jaarlijks krijgen 100.000 patiënten bloed van anderen. Merlijn van Hasselt is van San Quin. Goedemiddag.
3: Een goedemiddag.
1: Hoe kon dit gebeuren?
3: Het is zo dat er een internationale regel is die zegt dat je pas op West Nijl-virus test als er in de regio een humane besmetting is geweest. Dus bewezen dat een mens met West Nijl-virus besmet is door een mug. En laat nou zo zijn dat San Quin de eerste Nederlander heeft gevonden sinds 2020 die daadwerkelijk zo'n besmetting heeft opgelopen. En dat hebben wij gevonden in ons wetenschappelijk onderzoek, waarbij we steekproeven deden. En daardoor kwam de melding van een positieve bloeddonatie net te laat.
1: Ja. Dus u kwam er wel achter, maar niet op tijd?
3: Dat klopt. Zodra we die uitslag binnen hadden, hebben we de bloedproducten die eruit waren gekomen geblokkeerd. Maar één was reeds toegediend.
1: Ja. U zei van dat het met een steekproef gedaan is. Dus eigenlijk nog een geluk dat al gevonden is.
3: Ja, in feite is het ons eigen nieuwsgierigheid geweest die de vondst mogelijk maakte. We zien natuurlijk in de afgelopen jaren dat West Nijl-virus in Europa noordelijker optrekt. En dit was eigenlijk het jaar voor het eerst in 2020 dat we bij paarden en dieren meer infecties zagen. Dat was voor ons eigenlijk het startschot om te zeggen, hoe gaat het dan met onze donors?
1: En kan het zijn dat andere patiënten die in die periode bloed hebben gekregen ook besmet zijn geraakt?
3: Dat zou theoretisch kunnen. Uiteindelijk is één iemand de eerste. Het muggenseizoen begint eerder dan augustus. En dat was het moment waarop wij deze besmette donatie hebben gevonden.
1: Ja. U had het net over protocollen die er dan zijn. Wat is er gebeurd nadat San Quin erachter kwam dat deze donor besmet was?
3: Binnen een week hebben we in de regio waar de donor vandaan kwam een standaard test voor West Nijl-virus ingevoerd. En sindsdien, bij elke nieuwe melding van mensen besmet door muggen, hebben we die testprotocollen uitgebreid naar dat nieuwe regiogebied. En inmiddels zijn we zover dat we morgen dat gaan uitvoeren over 9 provincies van Nederland.
1: En wat betekent dat dan?
3: Dat alle donaties in die provincies individueel worden getest op West Nijl-virus en pas nadat die veilig zijn bevonden gebruikt kunnen worden.
1: Dat lijkt me wel veel extra werk. Of kan dat heel snel?
3: Dat allebei in feite. Het is, we hebben het over ongeveer 1300 donaties per dag die extra getest worden. Maar daar hebben we de apparatuur voor en de bandkracht. En we zijn bekend met hoe dat moet. Ja. Dus dat kunnen we.
1: Het is dus niet zo dat daardoor de bloedvoorziening vertraging oploopt?
3: Nee, het is allemaal binnen de gangbare termijnen. We hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties. Hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Ja. Ik kan me mensen voorstellen dat mensen toch zich zorgen maken of denken, hoe kan dit nou? Hoe veilig is het donorbloed in Nederland?
3: Dankzij eigenlijk die screening op West Nijl-virus nu net weer een beetje veiliger dan 6 weken geleden. Het is, we hebben in Nederland een systeem waarbij we en donors bevragen over gezondheid en mogelijke risico's die ze hebben gelopen, gecombineerd met het testen, standaard testen van bloed. En die twee gecombineerd geven toch echt bewezen een veilige bloedvoorziening. Wat er nu gebeurd is dat een ziekte waarop niet verplicht getest hoeft te worden, eigenlijk door onze eigen nieuwsgierigheid gevonden is. Als dat niet was gebeurd, hadden we het mogelijk zelfs nooit geweten.
1: Nee. En dan had je dat dus ook niet aan elkaar kunnen linken. Dan was dat niet duidelijk geworden dat die persoon die is overleden een besmette transfusie heeft gekregen.
3: Inderdaad, ja. Ja. Dan zou dat inderdaad onopgemerkt zijn gebleven. Ja. Waarschijnlijk.
1: Want nog even voor de duidelijkheid. Het is niet duidelijk of deze persoon is overleden vanwege die besmetting, toch?
3: De persoon kreeg een bloedproduct toegediend. Meestal is de patiënt in kwestie er dan al ernstig aan toe. Voor zover ik weet is de doodsoorzaak niet vastgesteld, maar een infectie met een West Nijl-virus zal absoluut gecompliceerd hebben.
1: Dank u hartelijk, Merlijn van Hasselt van San Quin. Brexit. We gaan naar het sportnieuws.
12: De Duitse bondscoach Jürgen Klopp heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de vier Nations League wedstrijden van volgende week.
4: In de laatste vier weken, als we daar eens genauer drauf geguckt hebben, is ons ganz, ganz veel talent ins Auge gesprungen, sozusagen. Sogar so viel, dass jetzt gar nicht alle dabei sind.
12: Heel veel talent heeft hij gezien, zoveel zelfs, dat hij maar liefst 44 spelers heeft opgeroepen. En dus twee selecties heeft samengesteld. Nou, dan valt er wat te kiezen. De eerste wedstrijd van Duitsland is volgende week donderdag tegen Nederland. De Nederlandse bondscoach Xavi maakt zijn selectie morgen bekend. De politiebegeleiding is terug in de Ronde van Nederland, ofwel de Eneco Tour. Vorig jaar besloot de organisatie het zonder motoragenten te doen. Maar op de derde dag werd de koers stilgelegd omdat er auto's in het peloton terechtkwamen. De zesdaagse koers wordt half oktober verreden. Bevat onder meer een proloog in Den Haag, een tijdrit in Tilburg en een heuvelrit in Drenthe. De Nederlandse tennissers willen zich komend weekend ten koste van Colombia plaatsen voor de eerste kwalificatieronde van de Davis Cup. Eerder dit jaar botsten Jesper de Jong en Tellon Griekspoor hard met elkaar na een nederlaag tegen India. Maar nu zitten ze weer samen in één team.
5: Ik snap natuurlijk dat dat in de media wat langer heeft doorgesudderd. Voor ons is het nooit een discussiepunt geweest om dat ik hier niet zou zijn door Jesper of Jesper hier niet zou zijn door mij. Dat was voor ons een week later al klaar.
12: Dat zei Griekspoor, die samen met De Jong, Botek van der Zandschulp en David Pell het Davis Cup team vormt. Morgen zijn de eerste twee singlespartijen en zaterdag volgt dan het dubbelspel. Ja, NEC speelt vanavond in de Europa League de lastige uitwedstrijd tegen Juventus. Zo'n wedstrijd in Turijn trekt natuurlijk de nodige NEC-supporters. Onder wie ook Jeffrey Leiwakabessi. Hij speelde zelf meer dan 10 jaar voor de Nijmegenaren. Hij zou als clubicoon makkelijk aan kaartjes voor de hoofdtribune kunnen komen. Maar daar zit hij niet op te wachten, is te horen bij ESPN.
6: Ik zit toch wel heel stiekem liever bij de supporters als op de hoofdtribune of zo. De supporters vinden het ook leuk als ik er tussenin sta. En zelf vind ik het ook hartstikke leuk.
1: Is ook veel leuker, toch? Want tussen de bobo's en zo. Zometeen trouwens meer over deze wedstrijd. Dan spreek ik commentator Jeroen Guter. En Helene, komt er al een beetje verlichting voor die files?
7: Nou, nauwelijks. Nog steeds bijna 700 kilometer file. Dus het is gewoon hartstikke druk. Heeft ook met het slechte weer te maken. En er zijn flink wat ongelukken gebeurd. Onder andere in de buurt van Den Haag. Maar nu ook eentje op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Bij de afrit Leerdam is daardoor de linkerrijstrook dicht. En dat kost je vanaf Hardingsveld-Giessendam ruim een half uur. NOS NTR.
9: Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag.
1: Ja, even een kleine waarschuwing vooraf aan dit gesprek. Het is een gruwelijk verhaal uit Zuid-Afrika waar we het over gaan hebben. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen 2 maanden 9 dode vrouwen gevonden. De zaken lijken sterk op elkaar. Contact met correspondent Alice van Gelder. Ja, Alice, 9 dode vrouwen in korte tijd. Waar zijn ze gevonden?
24: Ja, het gaat om de gemeente Ekurhuleni, regio ten oosten van Johannesburg. Eigenlijk dicht bij het internationale vliegveld daar. Een regio eigenlijk wat een heel sociaal-economisch gemengd gebied is. Je ziet daar zowel arbeiderswijken, middeninkomenswijken, maar ook townships. Ja, en daar dus in die relatief kleine wijken zijn dus inderdaad 9 vrouwen gevonden.
1: En ik zei al, de zaken lijken op elkaar. Waar zit de overeenkomst in?
24: Ja, het gaat eigenlijk allemaal om vrouwen in hun 20 en 30. Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek. Het eerste lichaam vonden ze mid-juli. 2 daarna in augustus. En dan nu in september ook misschien omdat de politie extra is gaan zoeken, hebben we het over 7 vrouwen. En de laatste werd dus vanochtend gevonden. En daarom zegt de politie ook, we hebben nu een speciaal team van rechercheurs hier opgezet. Ja, om toch te kijken of die zaken met elkaar verband houden.
1: Ja, denken ze dan ook dat er 1 dader is? Een seriemoordenaar wellicht?
24: Ja, dat speelt natuurlijk wel. Ze zeggen inderdaad wel dat de overeenkomsten in de zaken zorgwekkend zijn. Dus zorgwekkend genoeg om dat in hun onderzoek mee te nemen. Tegelijkertijd zeggen ze wel dat het te vroeg is om die conclusie te trekken. Maar het zorgt wel voor extra angst.
1: Ja, nou, dat kan me voorstellen. Want dit moet natuurlijk vreselijk zijn voor vrouwen in Johannesburg.
24: Ja, absoluut. Ja, vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede. Vooral ook wel omdat één van de zaken toch wel een beetje onder het voetlicht is gekomen. Dat ging om de 38-jarige Elisabeth. Zij was een fanatieke hardloopster en op 9 september ging ze haar gebruikelijke rondje in de buurt doen. Daarna kwam ze niet meer thuis. Haar 8-jarige dochtertje sloeg alarm. En ja, haar lichaam is afgelopen week dus ook gevonden in haar wijk achter een hotel. Ja, en vooral daar ook in de hardloopgemeenschap. Vrouwen die toch dachten dat ze veilig hun rondje kunnen lopen. Ja, is ook heel veel onrust.
1: Ja, want je zei ja, de politie heeft een groot team samengesteld om te kijken of ze die moorden kunnen oplossen. Maar wordt er nog meer gedaan aan om die vrouwen veilig te houden?
24: Ja, het is natuurlijk een veel groter probleem dan deze 9 zaken alleen. We hebben het over 15 vrouwenmoorden per dag ongeveer in Zuid-Afrika. En 3 per dag. Ja. En zo'n 3000 verkrachtingen per maand. Dat laatste kan alsnog topje van de ijsberg zijn. En de regering heeft ook wel gezegd, vorig jaar hebben ze gezegd, nou ja, geweld tegen vrouwen en femicide, dat is nu een nationale crisis. Daar gaan wij meer middelen op inzetten. Afgelopen juni hebben ze nog gezegd, voor slachtoffers gaan we meer doen. Maar we gaan ook bijvoorbeeld cursussen geven aan jongens en mannen over positieve mannelijkheid en het wegblijven van geweld. Maar ja, nu dit nu gebeurt natuurlijk, zeggen van ja, wat gebeurt er van die plannen? We willen nu actie. Ja, en dan hoor je natuurlijk ook wel nu heel veel geluiden dat ze ja concreet iets willen. Dus meer politie in de wijk, dat zien ze nu al wel hoor. Er is absoluut nu meer blauw op straat in die regio. Maar ook andere dingen zoals betere verlichting, cameratoezicht en veilige routes. Alleen ja, waar begin je in zo'n gigantisch land met heel veel geweld? Nu dus de spotlight op deze buurt. Maar het is wel echt een dagelijks probleem voor heel veel vrouwen hier.
1: Dankjewel. Vanuit Zuid-Afrika was dat Alice van Gelder.
8: Vanavond
1: komen de laatste gewonden van het busongeval in Zwitserland aan in Nederland. Dat meldt de organisatie Eurocross. Bij dat ongeval vorige week donderdag kwamen 5 mensen om het leven. De verwachting is dat ook de overledenen op korte termijn naar Nederland worden gebracht. En vanavond is het ook de beurt aan NEC in de Europa League. En er wacht meteen een grote tegenstander uit een topcompetitie, het Italiaanse Juventus. Commentator Jeroen Guter doet het commentaar vanavond bij die wedstrijd. Jeroen, nou, wel echt een mooie tegenstander toch ook in de Europa League. Maar in de competitie gaat NEC niet fantastisch. Zijn ze er wel klaar voor vanavond?
10: Nou ja, ze hebben de nodige blessures, met name in de verdediging. Kaplan, Fonville niet beschikbaar. Sandler en Schuurs zijn eigenlijk niet in staat om 2 wedstrijden in de week te spelen. En dan is doelman Kretas ook nog eens een keer geschorst. Maar NEC zal ongetwijfeld klaar zijn om er een hele bijzondere avond van te maken. Want ja, je speelt tegen niet zomaar een tegenstander. Hè. Juventus heeft alle 3 de grote Europese bekers al eens gewonnen. Ploeg met eigenlijk louter internationals. Zijn niet geweldig aan het seizoen begonnen. Maar ja, het is natuurlijk wel Juventus.
1: Ja, precies. Want hoe staat Juventus er nu voor?
10: Nou, die staan nu 8 in de Serie A. Inmiddels al 5 punten achter AS Roma en Inter Milaan. Met name de laatste 2 wedstrijden waren niet goed. Een gelijkspel en een nederlaag. En er staat wel wat spanning op in Turijn. De trainer, Spalletti, dat is toch niet de minste, die staat behoorlijk onder druk. En eigenlijk wordt er wel gewoon een overwinning verwacht. Want ja, zo wordt er natuurlijk ook naar gekeken in Italië, NEC. Ja, wat is dat dan voor club?
1: Kennen ze die eigenlijk wel?
10: Dat, van naam vooral. Maar ze hebben wel hun huiswerk gedaan. Met name de kranten zijn toch heel lovend over wat er vorig jaar is neergezet door Dick Schreuder en zijn ploeg. Ploeg die weliswaar verbouwd is. Er zijn flink wat spelers zijn er weggegaan. Maar met name die aanvallende speelwijze van Schreuder, die oogst veel lof. En ze hadden het niet voor niets al over Dicky Taka. Het spel van Dick Schreuder. Dus dat is toch een leuk uitgangspunt.
1: En wat denk je? Kunnen ze stunten vanavond?
10: Nou ja, alles is mogelijk in voetbal. Het zal niet makkelijk worden hoor, want Juventus is een ploeg met veel ervaring. Die spelers die weten wat er op het spel staat. Die mogen gewoon niet verliezen van NEC. Maar ja, als je gewoon onbevangen die strijd aangaat en de wedstrijd valt jouw kant op, dan is alles mogelijk. NEC gaat gewoon voetballen zoals we dat van het elftal kennen aanvallen, proberen de tegenstander onder druk te zetten. En als het dan een beetje voordelig loopt, nou, dan kan het een hele, hele gekke wedstrijd worden.
1: Leuk, dankjewel. Jeroen Guter. En die wedstrijd tussen NEC en Juventus is vanavond vanaf 9 uur uitgebreid te volgen hier bij de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Om 6 uur is er een ochtendeditie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Zit. Heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Human.
0: Met haar essay Het onbehagen bij de vrouw opende Joke Smit Nederlanders de ogen. Het maakte indertijd heel veel los.
2: En toen zeiden Joke en ik, wat is dit een kolossale steun. We gaan een club oprichten.
0: Die club zou man-vrouw maatschappij worden. Met Joke Smit en Hedy d'Ancona in het bestuur. Ik, Lara Billy-Renze, praat met Hedy d'Ancona over de vrouw die de oermoeder van de tweede feministische golf wordt genoemd, Joke Smit.
3: Luister in de nacht van zondag op maandag, vanaf 12 uur, Wat blijft.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Dus jij wil naar Egypte?
6: Ja, met NRV.
5: En waarom NRV?
6: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
5: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
6: Tuurlijk.
5: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
6: Jazeker.
5: Cairo en de piramide?
6: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
5: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido.
11: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: NPO Radio 1, 6 uur.
15: Jan-Willem Wesselink.
16: Goedenavond, dit is de dag waarop premier Jette aan het woord is tijdens de algemene politieke beschouwingen. En de oppositie wil maar één ding weten. Gaat hij nou over links of gaat hij toch over rechts? Ik spreek er zo meteen over met drie Kamerleden uit die oppositie. Eerst het NOS Journaal met Sit van der Linden.
17: Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om €71 miljoen aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks €10 miljard aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo vordert zorgverzekeraar Mensis €100.000 terug van een zorginstelling in Aalten, in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. Kwetsbare mensen zouden daarvan de dupe zijn geworden. De tweede dag van de algemene politieke beschouwingen is in volle gang. De allereerste voor premier Jette was het. Hij is net klaar met zijn beantwoording van de Kamervragen. Politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, wat zijn de belangrijke punten die tot nu toe zijn besproken?
1: Ja, een thema dat deze dagen steeds weer terugkeert is: hoe krijgt dit kabinet een meerderheid? Want ja, er zit een minderheidskabinet. De premier Jette ging met zijn kabinet van start met 66 zetels in de Tweede Kamer en heeft er dus nog minstens 10 bij nodig. En daarvoor zoekt hij de steun van oppositiepartijen. En die partijen hebben elk hun eigen eisen. Eisen die vaak haak staan op elkaar. Bijvoorbeeld als het gaat over de sociale zekerheid. Het kabinet was van plan om daar flink op te bezuinigen. Op de arbeidsongeschiktheidsverzekering vooral, op de WW ook. En de rechtse oppositie, JA21 en de SGP, die wil daar best over komen praten. Maar voor Jesse Klaver van Pro is dat onbespreekbaar. De helft van die bezuiniging is inmiddels van tafel. Maar voor Pro is dat nog niet genoeg. Dat is een van de onderwerpen waar ze het over oneens zijn. Maar ook over stikstof bijvoorbeeld. Daar zijn die oppositiepartijen onderling ook over verdeeld. Dus daarom zeggen ze: het kabinet moet kiezen, want het kan niet met ons allebei. En daar gaat het heel veel over deze dagen.
17: Ja, en premier Jette kreeg een hele reeks kamervragen te beantwoorden vandaag. Hoe deed hij het?
1: Ja, je zou verwachten misschien dat hij het moeilijk heeft met zo'n minderheidskabinet achter zich. Dat die meerderheid er niet is, komt ook omdat de partijen in zijn coalitie het onderling niet eens zijn over naar wie ze moeten kijken voor die steun. De VVD denkt daar al weken anders over dan het CDA en D66. Dus een verdeelde coalitie ook. Maar die verdeeldheid brengt Jette niet in verlegenheid, omdat hij steeds maar vasthoudt aan dat beeld dat het kabinet echt met iedereen gaat praten. Dat het kabinet openstaat voor de ideeën van iedereen en dat het dus ook echt met links en rechts moet kunnen. En de oppositie krijgt daar niet echt vat op. En je zei het, de premier is inmiddels klaar. Kamervoorzitter Van Kampen die brengt er ook behoorlijk de vaart in, want die is meteen begonnen aan de volgende termijn van de Tweede Kamer.
17: Ja, want dit kan nog wel even duren, hè? Vanavond ook, vertelde
1: zeker,
17: je net.
1: Ja.
17: Denk je dat er nog knopen worden doorgehakt vandaag?
1: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Vandaag niet, en dat hoeft ook niet. De echte stemming over alle plannen van het kabinet, die is pas half november en dan komt het er echt op aan. Voorlopig is er dus veel onzekerheid over wat er allemaal van die plannen terechtkomt. Maar Jette heeft nog even tijd om met de oppositie te gaan praten en ook om de partijen in de coalitie op één lijn te krijgen.
17: Duidelijk, bedankt. Politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. De Britse koning Charles heeft bestuurders van AI-bedrijven gewaarschuwd voor de existentiële gevaren als kunstmatige intelligentie in verkeerde handen valt. Charles sprak op zijn landgoed in Schotland met de bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic. Daar gaan we over praten met correspondent Fleur Lanspach. Fleur, wat is daar besproken op dat landgoed?
10: Het was een besloten bijeenkomst, maar inderdaad waarbij koning Charles alle leiders van grote AI-bedrijven, het eigenlijk concurreren die dus met elkaar, maar die heeft hij met elkaar aan tafel gezet. En zijn openingsspeech ging inderdaad ook echt over de risico's van de technologie. Bijvoorbeeld inderdaad als het in de verkeerde handen valt, of als mensen er de grip erop kwijtraken.
17: En waarom moesten die bestuurders daaraan herinnerd worden door Charles?
10: Dat is een goede vraag. Nou, kijk, als je de afgelopen 2 weken een beetje het nieuws hebt gevolgd, dan is het best wel logisch dat je je misschien wel enigszins zorgen maakt. Ja. Er waren echt veel waarschuwingen uit de techwereld, van de grootste namen uit de techwereld, die zelf zeiden dat de mensen de controle over de technologie kunnen verliezen. Ze roepen zelf op tot meer regulering. Er zijn natuurlijk wat researchers uit de school geklapt die zeiden van er is 10% kans dat de AI in de toekomst de mens zou kunnen uitroeien. Dus dat gaat dan vooral over dat het zelfstandig zou kunnen hacken, dat er virussen gemaakt kunnen worden of biowapens. En ook de baas van Anthropic die riep zelf op tot het afremmen van de ontwikkeling en kreeg ook weer bijval van andere grote namen zoals Elon Musk en Sam Altman. Dus kijk, de vraag is nu, als AI-bedrijven zelf zeggen dat ze de controle niet echt meer hebben, wie heeft het nog wel? En inderdaad denk ik dat de insteek van koning Charles was: kunnen we met elkaar aan tafel dan in ieder geval wat principes overeenkomen qua veiligheid?
17: En hebben bedrijven daar achteraf nog iets over gezegd? Zijn er dat soort principes overheen gekomen?
10: Nou, qua reactie heb ik eigenlijk alleen nog gehoord dat inderdaad de baas van Nvidia zei dat producten niet de markt op moeten als ze niet veilig zijn. Het is zo, dat als er nu iets misgaat, zeggen veel AI-techbazen, dat AI eventueel zichzelf kan gaan bouwen, zeg maar. En dat de ontwikkeling is waar ze zelf meer regulering voor willen. Maar ze zitten natuurlijk zelf ook in een race tegen China. Dus het is heel lastig om dit te implementeren op dit moment. En ik denk dat de reden is dat Charles, die niet heel erg tech-savvy is, maar goed, dat is de paus ook niet, maar dat hij dacht, het is goed om deze kopstukken met elkaar aan tafel te zetten, want ze hebben grote macht, maar we weten niet precies wat er op dit moment gebeurt en er is niet echt genoeg regulering.
17: En daarom gingen ze dus in gesprek. Dankjewel voor de uitleg, correspondent Fleur Lansbach. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag op sociale media na toestemming van hun ouders. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Unilever heeft het merk Zwitsal verkocht. Het merk voor babyverzorgingsproducten wordt overgenomen door het bedrijf Royal Sanders. Zij maken ook verzorgingsproducten van merken als Odorex, Van Geels en Melkmeisje. Het is niet bekend hoeveel voor Zwitsal is betaald. Duitsland gaat grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten, de A37 bij Emmen en de A12. En daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Meerdere gemeenten in de buurt vroegen daar al langer om. Een van die gemeenten is Montferland, dat ligt aan de A12. Burgemeester Annemarie Vellinger van Montferland, goedenavond.
15: Goedenavond.
17: Mevrouw Vellinger, wat vindt u van deze aanpassingen?
15: Ik ben er blij mee. We hebben er samen met Zevenaar en ook Emmerich, dat is de buurgemeente net over de grens, zelfs om gevraagd. Want ja, eigenlijk is er nu een hele grote fuik opgezet waar permanent files staan. Ik ben daar zelf ook best wel vaak natuurlijk even gaan kijken. En ja, er wordt gesuggereerd dat het 100% controles zouden zijn, maar dat zijn het eigenlijk niet. Er is nog nooit iemand geweest die mijn paspoort heeft willen zien. En dat houdt natuurlijk de boel enorm op. Dat is schade voor de economie. Het is schade voor bijna alles. We hebben natuurlijk ook vreselijke ongelukken daar gehad. Echt sommige zelfs dodelijk. Hè. Dus, het levert ook heel veel sluipverkeer op, waar we als gemeente heel veel last van hebben. En waar we ook heel veel maatregelen tegen hebben moeten nemen.
17: Ja, want wat waren die maatregelen? Wat heeft Montferland de afgelopen tijd moeten doen vanwege die controles?
15: Onze wethouder mobiliteit is daar ontzettend druk mee geweest. We hebben eenrichtingsverkeer moeten instellen op een bepaald stuk om te voorkomen dat eigenlijk iedereen via Google Maps via onze gemeente ging. Dat heeft, toen dat net allemaal een beetje begon te spelen, heeft dat eigenlijk echt tot ontwrichtende situaties ontgeleid. Echt levensgevaarlijk en ook onleefbaar voor de inwoners.
17: Ja, en die controles aan de grens die krijgen nu een andere vorm. Dan kunnen er natuurlijk alsnog files ontstaan.
15: Nou, ze doen dynamische controles. En dat doet eigenlijk de Koninklijke Marechaussee bij ons ook. Die werken vaak informatiegestuurd. En dan pikken ze er eigenlijk uit waarvan ze dan denken, hey, dat is een interessant voertuig om te controleren. Daarmee zul je vaak ook, dan ben je vaak ook veel effectiever. Omdat je niet zomaar blind in een hooiberg grabbelt. Hè? Maar je kiest echt de voertuigen uit waarvan je denkt dat daar mogelijk wel wat mee aan de hand zou kunnen zijn.
17: Ja, en dat
15: dus
17: leidt.
15: Ik denk dat je dat, nou, dat leidt niet tot files, want wat ik ervan begreep is dat ze eigenlijk ook op een soort van parkeerplaats verderop die voertuigen die ze er dan wel uitpikken, dat ze die daar dan eigenlijk willen gaan controleren. En dat niet betekent dat de hele snelweg vastgezet wordt zoals dat nu het geval is.
17: In elk geval dus tot minder overlast voor de grensgemeente. Dank u wel voor uw toelichting, burgemeester Annemarie Vellinger van de gemeente Montferland. Het is 6:10. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld, dan wordt het 17-20 graden.
16: Dankjewel, Sid. Waar staan dan de files alleen de geest?
18: Op vrij veel plaatsen nog bij elkaar nog 350 kilometer file. Maar de meeste files worden nu wel korter. De meeste vertraging nog, onder andere op de A12 Arnhem-Den Haag... tussen Houten en Woerden, 17 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. De verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer... ook nog 20 minuten vertraging op diezelfde A12. Dat komt door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En er staat ook nog een vrachtwagen met pech op de A16. Die zorgt voor veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar ook nog 20 minuten op onthoud.
14: NPO Radio 1. EO.
19: De dag. Jan-Willem Wesseling.
16: Goedenavond. Gisteren was het tijdens de algemene politieke beschouwingen aan de Tweede Kamer. Maar vandaag zijn alle ogen gericht op de antwoorden van premier Jette. Maar op welke vraag moet Jette dan een antwoord geven?
20: De grote vraag die eigenlijk boven dit hele debat hangt is... wat gaat dit kabinet doen? Wat is het plan om tot meerderheden te komen? En ik denk dat dat de uitkomst ook moet zijn van vandaag. Hoe ziet de minister-president dit voor zich?
21: De minister-president.
22: Ja, voorzitter, dat was inderdaad de belangrijkste vraag van gisteren. Dus precies het punt waar ik nu ook op aankwam.
16: Over die vraag en nog veel meer praat ik door met 3 Tweede Kamerleden. Namelijk Pieter Ginwis van de ChristenUnie, Michiel Hogeveen van Ja 21 en Luc Stultiens. Hij is van Pro.
19: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
16: Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Was u onder de indruk vandaag, Pieter Ginwis, van het APB-debuut van premier Jette?
23: Onder de indruk is veel gezegd, maar het was eigenlijk zoals verwacht. En je moet ook gelijk hem niet te hard beoordelen. Ik bedoel, als je terugdenkt aan premier Rutte tijdens zijn eerste APB... of premier Balkenende in zijn eerste APB... dan was het allemaal zo beroerd nog niet. Maar was het nou helemaal dat je dacht van yes, hier staat onze premier? Nee, dat gevoel had ik ook.
16: Nou, want gisteren zei u over zijn collega van D66, Jan Paternotte... wat zit daar weinig visie in zijn verhaal. Ja. Maar dat heeft u meer gehoord bij de premier?
23: Nou, je ziet gewoon dat de premier de kerk in het midden probeert te houden. Hij is koersvast, zou je kunnen zeggen, door te zeggen van... ja, ik probeer te streven naar een zo groot mogelijke meerderheid in de Kamer... en ik kies niet voor links en voor rechts. Ik ga gewoon met voorstellen komen en dan hoop ik zoveel mogelijk steun te vergaren. Ja, die rol heeft hij heel de dag volgehouden... en tot ontevredenheid bij mijn beide buurmannen, ter linker en ter rechterzijde. Ja. Maar ik zelf vind hem... ja, het was te verwachten. En het is ook logisch dat hij het doet. Want dit heeft hij zich de hele zomer ook voorgenomen. En heeft hij ook overal verteld.
16: Meneer Hogeveen, luistert u eigenlijk liever naar premier Jette zo een hele dag? Of was u dan toch blijer met premier Schoof?
24: Nou, ik was nog geen Kamerlid toen premier Schoof er was. Toen zat ik nog achter in de bankjes. Ik vind dat wel knap. Zo'n premier die staat er wel echt de hele dag vragen te beantwoorden. Zit hier ook tot laat, 2:30 s'nachts. Dan moet hij dus alle vragen al beantwoord hebben en doorlezen. Dus ik heb er toch altijd wel een soort van respect voor... dat iemand daar de hele dag staat en toch iedereen van repliek kan dienen.
16: Luistert u liever naar premier Schoof of naar premier Jette?
25: Liever naar premier Jette, maar nog liever naar iemand die een keus maakt. En dat is nog niet gebeurd helaas.
16: Nee, want dat is de vraag die boven dit debat bleef hangen. Dat is net als gisteren, vandaag ook...
26: En nou is de vraag.
27: De vraag is...
26: gaat de premier over links of over rechts?
27: Gaat u dat doen, pratend met het linkse deel van de Kamer... of gaat u praten met het rechtse deel van de Kamer?
28: Kies nu alstublieft gewoon een richting.
20: Als dit kabinet onder uw leiding die keuze niet maakt... dan gaan we doorrommelen en doormodderen.
29: Want ik wil voorkomen dat we dadelijk nog 2 maanden doormodderen.
27: Ja, dan gaat u zelf de modderpoel in.
20: En dan loopt het vast en dat is echt het allerlaatste wat Nederland kan gebruiken.
16: Gaan jullie meedoen aan dat doormodderen, Luc Stultiens van GroenLinks, PvdA, nu Pro?
25: Nou, we zijn tegen doormodderen. Ja. Maar goed, als we worden gevraagd om te praten, we praten. Uh-huh. Maar Jesse Klaver was wel vrij helder vandaag en eigenlijk al wekenlang. Maak een keuze, want anders gaat het land niet vooruit.
16: Maar zolang het kabinet niet kiest, praten jullie ook niet?
25: Nou, wij praten altijd. Uh-huh. We zijn al de hele zomer wilden wij praten. Alleen we merken, het is moeilijk praten met een groep die het intern verdeeld is. Want dan kun je na het praten, dan krijg je van de één deel... een heel vriendelijk en warm onthaal. En van het andere deel eigenlijk tegenovergesteld. Ja, dat is lastig praten.
16: Ja, want meneer Stultiens die zal dan vooral een linkerverhaal horen. Meneer Hogeveen hoort dan een rechterverhaal. Pieter Grimm zit in het midden. Welk verhaal hoort u dan van het kabinet? En merkt u dat dat wel eens verschillende verhalen zijn?
23: Oh ja, nee, zeker. Ik heb al ook eerder in uw uitzending benadrukt van wat het allerbelangrijkste is voor een kabinet is dat het één team is met één missie, met één taak. En dat het ook met één mond spreekt en dat je weet een man, een woord. En dat is bij een minderheidskabinet nog belangrijker.
16: Ja. Maar wat heeft u het idee dat gebeurt of niet?
23: Nee. Want kijk, bij kabinet Schoof was eigenlijk de kritiek. Dat zijn eigenlijk vier kabinetjes van de vier partijen die het kabinet Schoof vormden. En nu hebben we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, twee kabinetjes. We hebben team Heijnen en team Jetten. En dat is uit elkaar gespeeld in de zomer door hen zelf, niet door ons. Mm-hmm. En dat is nog steeds niet bij elkaar gekomen. Want de hete aardappel waar het op vastgelopen is, namelijk hoe gaan we om met de belasting van vermogen, waar we het eerder ook over hebben gehad. Daarop hebben ze eigenlijk geconstateerd, agree to disagree. We zijn het niet eens met elkaar en we schuiven de boel vooruit. En ja, regeren is toch geen vooruitschuiven?
16: Nee, en vooruitschuiven betekent dat het kabinet het aan laat komen op alle stemmingen over de begrotingen en het belastingplan. Nou zaten jullie gisteren hier ook bij mij aan tafel met z'n drieën. En dat gesprek werd later ook nog even genoemd in de Tweede Kamer.
0: Het valt mij op dat het lijkt alsof de heer Eerdmans wat verbaasd is over de discussie nu. Maar het is zo dat zijn woordvoerder eigenlijk net voordat hij hier begon te praten op de radio heeft gezegd, er zijn een paar begrotingen waarvoor onze steun gewoon heel moeilijk gaat worden en in vragen is. Het eigenlijk klonk alsof in de 20 daar dan tegen gaat stemmen. Dus ik denk dat dat is waarom mensen hier misschien ook wat verbaasd die vragen aan hem hebben.
16: Ja. Michiel Hogeveen, het was een gesprek dat wij ook hadden en dat meneer Eermans in de grote zaal ook had over of je losse begrotingen moet gaan steunen. Wat zou betekenen dat het kabinet kan gaan shoppen? Vindt u dat nog steeds, dat jaar 21 misschien wel losse begrotingen kan steunen?
24: Nou, het is altijd fijn om te weten dat Jan Paternotte naar onze radiozending
16: Heel fijn, en zelfs dat hij dat tijdens zo'n debat doet.
24: En dat hij het aanhaalt en dat hij het ook nog op zo'n bepaalde manier zegt, wat ik precies net niet heb gezegd. Mm-hmm. Het enige wat ik heb gezegd is, kijk, je hebt het belastingplan en dat is de ruggraat van het beleid van het kabinet. Daar gaat de discussie over, daar ging het ook vanochtend over. Dat zijn de harde keuzes die nu gemaakt moeten worden. Ja, en onder dat fundament van dat belastingplan, daar komen de begrotingen naar boven. Ja, en dan zijn er begrotingen waar wij wat meer naartoe leunen en waar wij wat meer vraagtekens bij zetten. Dat is het enige wat ik heb gezegd. En ja, nogmaals, het is fijn dat de heer Paternotte meeluistert en daarmee aan de haal gaat, maar dat doet niets af aan onze boodschap en onze inzet.
16: Nee, maar het betekent dus wel dat u nog steeds zegt, nou, we gaan gewoon begrotingen beoordelen. Goede begrotingen stemmen we voor, slechte begrotingen stemmen we tegen.
24: Nou, stap 1 is nu dat het belastingplan, dat daar een richting voor wordt gekozen.
16: Daar worden alle inkomsten geregeld
24: exact,
16: van de overheid.
24: En het kabinet, zoals net al werd gezegd, is daar al zo verdeeld over. Dus laten we eerst kijken of daar een richting uit wordt gekozen. Mm. En kunnen we daarna altijd nog kijken wat van andere zaken daaraan worden toegevoegd.
16: Ja, Luc Stultiens van Pro, uw fractievoorzitter Jesse Klaver sprong er ook gisteren op in dat debat. Van jongens, als jullie dat doen, losse begrotingen steunen, ja, dan worden we straks uit elkaar gespeeld als oppositie. Gaat Pro dat dus niet doen, losse begrotingen steunen?
25: Nou, het wordt vooral een groot rommeltje. En dat is wat inderdaad eigenlijk beide partijen zeggen. En we hebben andere politieke wensen, maar allebei hangt het wel samen met het belastingplan. Wij willen graag de bezuinigingen van tafel bij sociale zekerheid door een eerlijke bijdrage te vragen van de grote vermogens. Mm-hmm. Daar heb je het belastingplan voor nodig. Dus het valt en staat wel met de vraag, gaat het kabinet met links of met rechts het belastingplan aannemen? Mm-hmm. Anders wordt het heel lastig het najaar. Dan moet je opeens op 10 plekken gaan onderhandelen over losse begrotingen. Het wordt een heel groot rommeltje.
16: Oké, het wordt een groot rommeltje, maar toch even om het scherp te hebben. U zei dit, Luc Stultiens, gisteren in deze uitzending. Zetten. Ja, Luc Stultiens, wordt het voor Pro alles of niets? In de zin van, we gaan of voor alle begrotingen stemmen of tegen alle begrotingen. Of komt daar ook een soort Pieter Grimmis variant uit? Dat er, nou, ene steunt u misschien wel en het andere niet.
25: Oké, wij kijken altijd inhoudelijk. Is het gewoon een verbetering of niet? Dus als er begrotingen liggen die wij goed vinden, steunen we het. Dan gaan we geen politiek spelletje spelen.
16: Ja, verschilt uw opstelling dan van die van jaar 21?
25: Volgens mij niet per se. Volgens mij, laat ik voor mezelf praten wat mijn partij zegt. Wij bieden de handreiking aan. We zijn bereid een deal te sluiten over alle begrotingen en belastingplan.
16: Ja.
25: En daar vragen we iets serieus voor terug.
16: Ja.
25: Als het kabinet kiest om belastingplan via rechts te doen, is dat een hele duidelijke keuze van dit kabinet. En dan wordt het voor ons lastig om nog dingen te fixen op begrotingen. Dan is het geld eigenlijk al weggegeven. Dat is wat wij zeggen. En daarom is die vraag cruciaal straks in november. Gaan ze links of rechts bij het belastingplan?
16: Oké, maar dan snap ik het toch niet helemaal. Want stel, het belastingplan en alle sociale maatregelen gaan over rechts. Daar vindt het kabinet, vindt meneer Hogeveen. Kunt u dan nog voor een uitgebreide ontwikkelingssamenwerking begroting stemmen, waar ze misschien wel links voor nodig hebben?
25: Dat gaan we per begroting bekijken. Het wordt een lastig verhaal als zij voor rechts kiezen.
16: Maar dan gaat u toch die politieke spelletjes spelen waarvan u net zei dat u ze niet speelde?
25: Nee, we blijven altijd inhoudelijk kijken. Wat vinden we goed genoeg en wat niet. Wat er wel zo is, heel veel van onze plannen die wij willen aan de uitgavenkant, die worden betaald met lasten op de grote winsten, de grote vermogens. Ja. En als het kabinet met rechts het belastingplan gaat doen, dan blijft er heel weinig geld over, of zelfs geen, voor onze wensen. Dat is wat wij zeggen. Dus daarom is het cruciaal dat het kabinet eindelijk gaat kiezen, half november, met links of rechts bij belastingplan.
16: Ja, Pieter Gimmis, zou dit toch een weg kunnen zijn waar rechts en links tegen elkaar uit worden gespeeld, waardoor het kabinet niet hoeft te kiezen?
23: Nou ja, je hoort wat spanning ook bij mijn collega's over kies voor links, kies voor rechts en wat dan de consequenties zijn als dat niet gebeurt. Ja, ik denk dus dat er de kans dat er een totaal akkoord komt, misschien wel bijna niet heel is. In ieder geval heel klein. En dat het gewoon zoals te doen gebruikelijk gaat. Dat het inderdaad begroting voor begroting en belastingwet voor belastingwet wordt beoordeeld. Mm-hmm. En ja, de keuzes in het belastingplan zijn cruciaal. Want die zijn een soort van fundament onder het hele beleid. Dus inderdaad, ik ben het helemaal met mijn collega's eens. Dat is cruciaal. Maar uiteindelijk wordt de soep niet zo heet gegeten. En zal er toch op de inhoud een begroting moeten worden beoordeeld. Mm-hmm. En zo ken ik mijn collega's ook. En daarmee is de oppositie dan uit elkaar gespeeld? Ja, ik vind dat beeld wat in de media vaak wordt geschetst van oppositie versus coalitie. Sorry, ik ben een van de 150 gekozen parlementariërs en ik zit hier voor Nederland. En als ik denk dat er ergens een stapje vooruit gezet kan worden, dan doe ik dat. En als dat gelijk wordt becommentarieerd vanaf de zijlijn van daarmee laat de oppositie zich uit elkaar spelen, zo zit ik niet in de wedstrijd.
16: Nee, maar ik ga dan mee in het frame of de boodschap van hier, van er moet voor rechts of links gekozen worden. En mijn vraag is, ja, is er dan dus niet een soort weg, toch door het midden zoals het kabinet zegt, waarbij je de linkerkant voor de ene begroting gebruikt en de rechterkant voor de andere begroting?
23: Mijn antwoord is dus bevestigend, zeker als het gaat om de begrotingen. Ik voel me niet thuis bij die dichotomie, bij die tweeheid tussen links en rechts. Maar ik geef wel aan, met name in het belastingplan zitten een aantal harde noten die gekraakt moeten worden. Er wordt heel veel belasting extra gevraagd van werkenden, van mensen die inkomen krijgen uit werk, uit een uitkering, uit een pensioen, AOW. Mm-hmm. En er wordt niks extra's gevraagd van mensen die het goed hebben, die

0: AOW. Mm-hmm. En er wordt niks extra's gevraagd van mensen die het goed hebben, die vermogend zijn. Als daar geen verandering in komt en alles wordt bij werkenden neergelegd en ook nog eens op de VVD-manier, zoals nu eigenlijk in de belastingplan gebeurt, dan wordt het ook voor de ChristenUnie ingewikkeld om zo'n belastingplan te steunen. Maar daarmee ga ik geen hypotheek leggen op alle begrotingen.
1: Meneer Hogeveen, wat gebeurt er eigenlijk als zo'n belastingplan het niet redt? Als er gewoon geen meerderheid voor is?
2: Nou ja, dat is denk ik een ongekende situatie wat dan ontstaat. En ik vrees dat we dan weer flyertjes gaan drukken en dat we weer naar de stembus gaan.
1: Ja.
2: En nou, ik denk dat het ook wel nu goed het beeld goed geschetst is. Kijk, Pieter Grinnis zit tussen ons in. Ik kan het goed met Luc Stultjes vinden, maar wij zijn echt wel elkaars tegenpolen. Ja, en dat zie je nu. En dat die keuze die cultiveert zich nu eigenlijk in dat belastingplan. Mm-hmm. Omdat wij echt, onze maatregelen staan zo lijnrecht tegenover elkaar.
1: Ja.
2: Dat in één akkoord proberen te gieten, dat is zo ongelooflijk. Ja, dat is nagenoeg onmogelijk. Dus laten we ook vooral kijken. Er moeten keuzes gemaakt worden. Mm-hmm. Ga je over links, ga je over rechts, dan geef je het land ook richting. Dan geef je het land ook koers. Ja, dat moet echt uiteindelijk de keuze van het kabinet zijn. En die blijven ze voor zich uitschrijven.
1: En dan komen er dus verkiezingen. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk met de begroting? Worden er dan nog belastingen geïnd volgend jaar als jullie met z'n allen tegenstemmen?
3: Nou, kijk, wat Michiel Hogeveen zegt is heel terecht. Dat is natuurlijk gewoon een politieke doodzonde.
1: Ja, dat is eigenlijk een motie van wantrouwen. We hebben geen vertrouwen als Kamer in het beleid van het kabinet.
3: Daarom zeggen wij volgens mij allemaal, in elk geval bijna de hele oppositie zegt, maak die keuze, want we willen geen verkiezingen.
1: Wat gebeurt er? Hebben we nog inkomsten als overheid?
3: Nou,
1: het technische
3: antwoord is, dan hou je gewoon de belastingen zoals ze waren. En dat betekent voor dit kabinet een groot tekort, want ze willen nu heel veel lasten ophalen bij werk. Maar inderdaad, wat net gezegd werd, dat punt wil jij maar niet bereiken. Daarom moeten ze een keuze gaan maken. En sommige partijen zeggen dan, links-rechts is ouderwets. Nou, daar ben ik echt niet mee eens. Het zijn vrij fundamentele vragen wat je met het land wil. Wij zeggen, we staan aan de kant van de vakbonden, van de werkenden. Schrap die bezuinigingen en haal bij de allerrijkste. Mm-hmm. En toen zegt een verhaal wat eigenlijk de haaks op staat. En dat mag, dat is ook hun achterban. Maar allebei blij maken wordt een heel lastig verhaal. En ik denk zelfs onmogelijk.
0: Maar ik denk vooral dat de druk natuurlijk wordt opgevoerd op de coalitie. Ik heb bijvoorbeeld vandaag voorstellen ingediend op het belastingplan. Mm-hmm. Met wijzigingen waarvan ik weet inhoudelijk wordt er best goedkeurend geknikt bij het CDA en D60.
1: Voor VVD, het zijn namelijk voorstellen waarbij vermogen zwaarder wordt belast en arbeid wat minder.
0: Arbeid minder en dat het wat meer in balans komt, het belastingplan. En ook dat je minder met heffingskortingen zoals de arbeidskorting gaat spelen en dat je gewoon netjes de inflatie corrigeert.
1: Ja.
0: Dat is even los van de techniek. En ik weet beide voorstellen, die snappen de CDA'ers en de D60'ers in het kabinet. En voor de VVD'ers is dat net iets ingewikkelder. En daar wordt het coalitie eigenlijk door de oppositie, zou je kunnen zeggen, onder druk gezet. In die zin is er wel sprake van oppositie-coalitie. En daar zullen zij zelf samen met elkaar uit moeten komen welke richting kiezen we. In zoverre wordt het een links-rechtskeuze. Al komt dit voorstel dan uit het midden.
2: Ja, dat zag je vorige week bij een motie van ons van jaar 21 op box 3. Waarin wij zeiden, als die wet wordt verworpen, ga in ieder geval iets regelen voor vastgoedondernemers.
1: Ja.
2: Dan zie je dus ook dat de VVD meestemt. Eigenlijk de hele rechterkant van het parlement stemt mee. Inclusief ChristenUnie.
1: Ja.
2: En dan kom je op 76 zetels, terwijl D66 en CDA tegenstemmen.
1: Nou ja. Jeroen die stuurt naar de NPO Luister-app. De tijd van egoïstische oppositievoering lijkt me voorbij. De vraag aan Jette of je voor links of voor rechts kiest lijkt mij erg egoïstisch. Oppositie, ga uit van het landsbelang in plaats van belangen van een gedeelte van je electoraat. Is dat terechte kritiek van Jeroen?
3: Eigenlijk niet.
1: Nee,
3: want wij staan gewoon ergens voor. En als de VVD dat doet, dan wordt het ook gewaardeerd van, wat knap, ze beschermen de belangen van aandeelhouders of mensen met tweede, derde huizen. Nou, wij komen op voor de werknemers dat daar niet op bezuinigd wordt. Dat vind ik heel logisch. En uiteraard krijgen we niet ons hele verkiezingsprogramma, dat krijgt niemand. Maar dus een hele redelijke wens met de vakbonden samen. En dan zijn wij bereid alle begrotingen en belastingplan te steunen dit najaar.
1: Drie kwartier geleden kwam premier Jette nog met een smeekbede richting de oppositie.
4: Laten we alsjeblieft met elkaar om tafel gaan om daar te kijken, kunnen we elkaar daartoe naderen? Ik hou u niet aan onze miljoenennota zoals we die nu indienen. U hoeft mij niet te houden aan het verkiezingsprogramma van Pro. Laten we kijken waar we elkaar halverwege hier kunnen vinden. Als partijen uit die polder nu met ons om tafel gaan, dan gaan we niet meteen met die tabel op tafel beginnen. Dan beginnen we met de vraag, wat willen we samen bereiken in het licht van die economische groei en een betere sociale zekerheid? En dan is dat de start van het gesprek.
1: Luc Stultjes van Pro, zitten jullie inderdaad niet heel dicht bij elkaar en wordt het een beetje een semantische discussie?
3: Nou, als ik de premier hoor zeggen, laten we halverwege het programma van Pro en de miljoenennota komen, dan kom ik toch heel veel miljarden bij onze kant op. Dus dat vind ik een heel mooie boodschap, maar dat is echt een koerswijziging die ik nog niet zie.
1: Meneer Hogeveen, heeft u nou het idee dat de premier vooral smeekbedes doet richting de linkerkant van de Kamer? Of lijkt dat maar zo als we
2: dit zo horen?
1: Ik
2: had bijna het idee alsof dit een smeekbede was naar zijn eigen kabinet. Om te zorgen dat daar in ieder geval eenheid is. En dat er vanuit het kabinet is met één stem wordt gesproken richting de oppositie. En dat is op dit moment niet het geval. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat uiteindelijk ergens verborgen in die boodschap

0: zag ik dat terug.
1: Oké, nou gaat dit debat tot vanavond laat duren. Dat is traditie, zeker op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Normaal wordt er dan nu onderhandeld over moties, over amendementen om vanuit de Kamer iets voor elkaar te krijgen. Hebben jullie dingen in voorbereiding?
2: Nou, Jesse Klaver is zojuist geweest. We hebben geen moties ingediend. Nee.
1: Oké. En u, meneer Hogeveen?
0: Ja, wij hebben wel wat moties ingediend. Dat is even door door onze vicefractievoorzitter. Dat is Annabel Nanninga, die heeft dat allemaal gecoördineerd. Dat zal straks worden ingediend.
1: Ja, maar en hoeveel zin heeft dat? Want Pieter Grinwis, u zei dat ook al, dat u amendement heeft ingediend om de begroting nog een beetje bij te sturen. Maar hoeveel zin heeft dat nu vanavond? Want over de hele begroting gaat nog onderhandeld worden.
3: Ja, nou ja, maar het is goed. Kijk, wij gaan zo meteen, Mirjam Bikker gaat zo namens de ChristenUnie een paar moties indienen. Wij gaan bijvoorbeeld iets aandacht vragen voor chronisch zieken. Wij gaan aandacht vragen voor bijvoorbeeld een munitieproject bij Staphorst. Mm-hmm. En daar hebben we natuurlijk achter de schermen geprobeerd daar steun voor te vergaren bij het kabinet en de coalitie, zodat je een meerderheid kunt krijgen en echt iets kunt bereiken.
1: Ja.
3: Dus dat is vanavond.
1: Maar het echte spel gaat nog in die onderhandelingen komen, toch? Ja. Dus is het dan niet een beetje voor de bühne nu?
3: Nee, zeker niet. Want met die moties probeer echt wel wat te bereiken. Plus een aantal moties zijn inderdaad een opbouw in opbouw naar het belastingplan en naar de begroting. Dus dat klopt. Maar de APB, de Algemene Politieke Beschouwingen, is niet een soort van punt in de tijd en daarmee stopt. Het is eigenlijk een begin van een proces en dat is ieder jaar hetzelfde. En de eerste belangrijke halte is nu het belastingplan. Mm-hmm. Daar beginnen wij ook gedrieën, gebroederlijk over in conclaaf te gaan op 12 oktober. En dat eindigt volgens mij op 12 november. Dan zijn de stemmingen.
1: Ja.
3: En dat wordt een cruciaal moment voor het kabinet.
1: En de premier wilde al binnen een week een deal, dus jullie moeten dit weekend misschien wel in Den Haag blijven.
2: We hebben de hele zomer ook vrijgehouden, dus dat doen we
0: weer. We stonden paraat en op een gegeven moment werd de telefoon niet meer opgenomen. Misschien dat het nu anders gaat.
1: Oké, veel succes bij komen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Michel Hogeveen is Tweede Kamerlid voor Jaar 21. Pieter Grinwis is dat voor de ChristenUnie. En Luc Stultiens is Tweede Kamerlid namens PRO. En nieuws vanuit Brussel vandaag. De Europese Commissie wil sociale media verbieden voor kinderen onder de 13 jaar. Kinderen tot 15 jaar kunnen alleen onder ouderlijk toezicht dan een uurtje per dag. Is dat een goede stap of onhaalbare symboolpolitiek?
4: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
9: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30 het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
10: Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Zij maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen al het donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het West-Nijl-virus ook de doodsoorzaak was. Die persoon was al ziek. Voor de meeste mensen is het West-Nijl-virus niet gevaarlijk. De man van 19, die is aangehouden voor een aanranding in de buurt van Delft, heeft ook 5 andere incidenten bekend. De afgelopen maanden werden in Delft meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Het DNA van de verdachte matcht met DNA dat daarbij is gevonden. Unilever heeft het merk Zwitsal verkocht aan het bedrijf Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Unilever zegt dat het alleen nog wil investeren in merken met een groot internationaal bereik. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België, met name de babyverzorgingsproducten.
1: Dankjewel, Dorien, en tot zo. Dan naar Helene Geest. Is het nog steeds zo druk op de weg?
11: Ja, het is redelijk druk nog. 160 kilometer file is best wel veel voor dit tijdstip. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord is bovendien een ongeluk gebeurd bij knooppunt Emmeloord. De weg is daar nu helemaal dicht. Je kunt wel vrij makkelijk omrijden bij de afrit Ens. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 13 kilometer file en een kwartier op onthoud nog. Verder staat er nog een lange file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de afrit Dordrecht Centrum is het op onthoud nog 20 minuten. De oorzaak is een vrachtwagen met pech, daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. En ook nog een lange file op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Daar sta je ook nog een kwartier in de file.
8: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
1: De donorwet is mislukt. Die knuppel gooit donorarts Jelle Epker vandaag bij de Volkskrant in het hoenderhok. De wet die sinds 2020 van kracht is, regelt dat iedereen vanaf 18 jaar automatisch in het donorregister komt te staan als ze geen keuze maken. Maar nu, ruim 5 jaar later, is er nog steeds een groot tekort aan organen en is er volgens Epker de druk op de nabestaanden van een donor veel te groot. En zometeen dan vraag ik aan een medisch ethicus en aan een transplantatiearts: is die donorwet echt mislukt?
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Maar eerst gaan we naar Brussel.
9: We need to take control of our kids' future. Parents, teachers, national leaders, children, they all have been talking to me about the harmful impact of social media on children and teenagers. We all know that social media are only about grabbing attention and keeping children glued to their screens. And this has to stop.
1: Ja, dit zijn woorden van de Finse eurocommissaris Henna Virkkunen vandaag, waarin ze zegt dat social media te veel aandacht trekken van kinderen en dat dat moet stoppen. Ze presenteert bij die woorden ook een nieuwe kinderwet, waarin ze sociale media voor kinderen tot 13 jaar wil verbieden. En kinderen tot 15 jaar mogen dan maar 1 uur per dag op die sociale media. Is dat een goede stap of uiteindelijk onhaalbare symboolpolitiek? Dat ga ik vragen aan Mark Dullaert. Hij is de voormalig kinderombudsman en ook voorzitter van de internationale organisatie Kids Rights. En ik vraag het aan Brigitte van Den Berg, zij is Europarlementariër namens D66. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Van den Berg, bent u blij met dit voorstel van de Europese Commissie?
12: Ik ben er blij mee, ja. Ik denk, platforms zijn op dit moment eigenlijk niet veilig. Ja, als je kijkt, katten die in een blender worden gestopt, wat je gewoon ziet, geweld, filmpjes die anorexia aanpraten. Het zijn gewoon dingen die je als minderjarige niet moet zien. En zolang platforms het niet kunnen regelen, moeten we onze kinderen beschermen en we moeten keihard inzetten op betere handhaving op die platforms en eisen dat ze het voor iedereen veilig maken.
1: Ja, mevrouw Van den Berg staat te applaudisseren bij dit voorstel. Meneer Dullaert, klapt u met haar mee?
13: Nee, want dit leeftijdsverbod pakt niet de bron van het kwaad aan. Degene die je aan moet pakken zijn deze platforms die met echt hele schadelijke content en soms ook verslavende algoritmes werken. Ja, en het heeft ook al helemaal geen zin om met een leeftijdsverbod te komen. Het pakt de bron niet aan. En daarnaast, kinderen, dat zien we ook in Australië, 80% van de kinderen en jongeren omzeilt het verbod wat daar geldt. Dus het werkt ook nog niet.
1: Ja, 2 argumenten. Zegt u, mag ik het eerste punt samenvatten? Dat u zegt, eigenlijk kiest de overheid dan voor of de Europese Commissie in dit geval voor de makkelijke weg. Pak de platforms aan in plaats van de kinderen?
12: Nee, dat denk ik niet.
1: Dat was een vraag nog aan meneer Dullaert, of ik het dan goed samenvat.
12: Sorry.
13: Ja, ja. Nou, het zijn halve maatregelen. Weet je, nogmaals, je pakt de bron van het kwaad niet aan. En ook wat je ook nog een keer doet, kinderen boven de 15 jaar in dit geval, ja, ook minderjarige kinderen, 15, 16, 17, die gooi je voor de leeuwen, hè, want die mogen dan wel blootgesteld worden. Ja. En bovendien is het zo dat los van negatieve dingen die op de platforms gebeuren, kinderen halen er ook veel informatie vandaan. Hè. Denk als aan platforms als YouTube. Hun sociale contacten spelen voor jonge kinderen helemaal af op sociale media. Dat snijd je ook af. Hè. Je snoeit als het ware de mond.
1: Ja, Brigitte van den Berg, Europarlementariër namens D66. Wat vindt u van die kritiek dat eigenlijk het probleem niet bij de bron wordt aangepakt?
12: Als we het hebben over het aanpakken van platforms, zijn we het heel snel eens. Want dat moet ook gewoon. Ze houden zich op dit moment niet aan de Europese wet. Ze zouden veel beter moeten monitoren. Je ziet dat er gewoon heel veel haat blijft staan, wat gewoon nu nog niet aan de wet voldoet. Maar ik denk dat het een en-en aanpak moet zijn. Ik bedoel, als we het vergelijken met een auto bijvoorbeeld. Toen de auto werd uitgevonden, reden we zonder gordels. Nu zeggen we, iedereen moet een gordel om, maar kinderen moeten ook een speciaal kinderzitje. En dat is denk ik hetzelfde, zo moet dat gaan bij social media. We weten gewoon nu wat de impact is op kinderen. Wat voor gigantisch effect heeft op hun mentale gezondheid. Nou, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.
1: En waarom is het dan niet genoeg? Want als u die platformen toch al gaat reguleren, als u dat goed doet, dan is het misschien wel een veilige omgeving en is dat totaalverbod niet nodig.
12: Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. En dus dit zie ik ook echt als een noodmaatregel. Zolang platforms niet veilig genoeg zijn, moet het voor kinderen niet toegankelijk zijn. En laten we zorgen dat met deze regel er ook ruimte komt om een veilig soort kinderplatform te bouwen. Waarbij kinderen ook langzaam kunnen wennen aan wat je allemaal tegenkomt op social media. Ik bedoel, je laat je 14-jarige toch ook niet in zijn eentje buiten alles meemaken wat er in de wereld te koop is. Nou, zo ook niet online.
3: Ja, Mark Dulaert, is dat niet een goede weg om hier naar te kijken? Het is gewoon even de noodrem, omdat we onze kinderen ook niet maar onbeschermd op die platforms kunnen laten.
13: Nou, ik denk dat gewoon het gebrek aan prioriteit en politieke moed is van Europa om die grote techbedrijven aan te pakken. Kijk, weet je, dat leeftijdsverbod, kinderen worden nu de dupe van de zwakke houding van Europa om deze platforms aan te pakken. En Europa heeft alles in huis met haar regels, met grote boetes die ze kunnen geven om die platformen aan te pakken. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, zoals bijvoorbeeld X heeft toen een boete gekregen, 120 miljoen euro, maar daar heeft Europa 2 jaar over gedaan. Weet je, gewoon een veel te slappe houding. Dus het is wel degelijk mogelijk. En ik vind het echt als kinderrechtenorganisatie Kids Rights en ook andere collega's in het veld zeggen gewoon, ja, kinderen worden te dupe. En nogmaals, platforms komen ook met goede dingen. Hè? Informatie,
3: maar waar worden kinderen de dupe van dan? Want ja, die komen dan 2 jaar later op social media. Dat is toch, ja, zijn belangrijke mensenrechten, zou ik denken.
13: Nou, het is, kijk, wij als volwassenen maken het onderscheid tussen de online en de offline wereld. Mm-hmm. Voor jonge kinderen is dit hun wereld. Het is hetzelfde als mij verboden wordt dat ik mijn vrienden of vriendinnen niet meer mag bellen. Dus je snijdt ze echt af. Dus daarmee de digitale rechten, en dat zie je ook, het kinderrechtenverdrag zegt dat ook, de digitale rechten worden gewoon afgesneden. Dus het is echt het verkeerde middel voor deze kwaal.
3: Brigitte van den Berg, u bent van een liberale partij. Grijpt u niet heel vergaand in het leven van kinderen?
12: We geven de kinderen juist heel veel vrijheid terug. Moet je eens kijken naar het smartphoneverbod op middelbare scholen. Die scholieren zeggen nu, mooi, ik ben blij dat ik niet meer met mijn hoofd in dat scherm zit. Ik heb allemaal nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb nieuwe spellen ontdekt. Ik heb nieuwe interacties ontdekt. Ik denk, social media snijdt je ook van heel veel af. Ja. Dus ik denk dat we kinderen juist hun vrijheid teruggeven.
3: Oké, twee vragen.
13: Deze zomer hebben wij een onderzoek gedaan met de Universiteit van Amsterdam. Representatief onderzoek onder 1000 jongeren tussen 10 en 18 jaar. En die zijn heel duidelijk, snij ons niet af. Als je dingen wil veranderen, betrek ons. Dus niet over ons hoofd heen. En overheden, pak die platforms aan. Dus kinderen en jongeren willen het zelf echt niet.
3: Zou je naar die kinderen en jongeren willen luisteren, mevrouw Van den Berg?
12: Zeker, zeker. Ik spreek ontzettend veel mbo-studenten hier in Europa. Zo bijna wekelijks ben ik in gesprek met een klas. En eerlijk is eerlijk natuurlijk, ze staan niet te juichen op een verbod. Maar ze zijn zich wel heel bewust van hoeveel social media ze ook kost. Ja. En steeds bewuster. Ze hebben het zelfs over het vervelende gebruik van hun ouders op de telefoon. Hmm. En wat ze allemaal zien, wat ze eigenlijk ook niet prettig vinden. Dus die bescherming, die is echt wel nodig.
3: Oké, vraag van Willem in de NPO-luisterapp. En het sluit ook wel aan bij kritiek van Mark Dulaert, mevrouw Van den Berg. De vraag van Willem is, hoe controleer je betrouwbaar iemands leeftijd zonder dat alle gebruikers hun identiteitsgegevens moeten afstaan?
12: Ja, dat is een hele goede vraag en dat moeten we goed organiseren. Ik denk dat we bijvoorbeeld iets van een authenticator-app-achtig systeem moeten ontwikkelen. Daar is Europa ook over na aan denken. Maar we moeten inderdaad zorgen dat de privacy van kinderen gewoon goed beschermd is bij de leeftijdscontrole.
3: Ja. En in Australië werkt het niet, zei meneer Dulaert. Ja, ik wil heel even nog dat punt aan mevrouw Van den Berg voorleggen. Want u zei, meneer Dulaert, net, het werkt in Australië niet. Dus waarom zou het dan in Europa wel gaan werken, mevrouw Van den Berg?
12: In Australië is het net 1.5 jaar ingevoerd. En als ik het dan even vergelijk met het invoeren van de alcoholleeftijd. Kijk, 1.5 jaar na de invoering dronken ook nog heel veel jongeren. Maar je verandert wel een norm. Ja. En dat is wat we hier ook aan het doen zijn. We hebben ontdekt dat social media veel schadelijker zijn dan we eerst wisten. En we gaan er nu een norm stellen. En daar kunnen ouders zich ook aan vasthouden.
3: Ja, meneer Dulaert, het biedt ook duidelijkheid aan ouders. En op lange termijn gaat dat misschien wel tot gedragsaanpassing
13: leiden. Nee, maar kijk, we zijn met elkaar eens dat er ontzettend schadelijke inhoud, content zit op sociale media. Vandaar ook moet je de bron aanpakken. Maar nogmaals, Australië, een heel modern land met allerlei regels en regelgeving. 80% van de kinderen omzeilt het. Dus Frankrijk dacht ook, we gaan dit doorvoeren. Macron, hele stoere woorden, is ook niet gelukt. Dus nogmaals, je moet bij de kern van het probleem moet je aanpakken.
3: Ja. En meneer Dulaert, er is ook een voorstel gedaan voor die leeftijd tussen 13 en 15. Dan kun je als kind een mini-account krijgen, beheerd en aangemaakt door je ouders. En dan ook voorzien van wat waarborgen, zoals beperkte sociale contacten. Is dat een goed idee om kinderen in zo'n gecontroleerde omgeving kennis te laten maken met social media?
13: Kijk, het klinkt als een heel aaibaar voorstel. lukt het maar in de werkelijkheid, maar ook dit zal massaal omzeild worden.
14: Op welke manier?
13: Door kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn ontzettend creatief. Zie je in Australië, ondanks alle walls, verificatie-apps, noem het allemaal maar op, niet eigen accounts kunnen maken. Het wordt massaal omzeild.
14: Oké, okay. En dus bent u niet enthousiast. Dank jullie wel voor dit gesprek. Mark Dullaert is voormalig kinderombudsman en voorzitter van de internationale organisatie Kids Rights. En we hoorden ook Brigitte van den Berg, zij is Europarlementariër namens D66.
8: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
14: De donorwet is mislukt, dat zegt transplantatiearts Jelle Epker vandaag in de Volkskrant. De registratie voor donors ging fundamenteel op de schop 5 jaar geleden, want sindsdien is iedereen automatisch orgaandonor, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Nu blijkt dat dit nauwelijks extra donoren oplevert, maar wel heel veel onrust en verwarring bij nabestaanden, in ieder geval volgens die arts Epker. En wat moeten we na 5 jaar met die donorwet? Daarover ga ik praten met Olivier Mann in het veld. Hij is hoofd van het Transplantatieinstituut van het Erasmus MC. En ook met medisch ethicus Theo Boer. Goedenavond allebei, fijn dat u er bent.
15: Goedenavond.
14: Meneer Mann in het veld, het is uw collega, Jelle Epker, de donatie-interviste in het Erasmus MC, noemde die wet mislukt na 5 jaar. Bent u het daarmee eens?
16: Ik denk dat, dat het glas juist half vol is en niet half leeg. Er zijn wel degelijk meer transplantaties verricht. En in dit geval gaat het om 50 extra donaties. Maar een persoon, als die organen doneert, die kan tot 7 organen doneren. En gemiddeld genomen weten we dat we per donor 3 organen kunnen gebruiken.
14: Ja.
16: Dus 50 keer 3 is 150. Is 150 transplantaties en 150 levens die je dus uiteindelijk verbetert. Dus om de dag transplanteren we een extra iemand.
14: Uw collega zegt dat komt meer door innovatie in de medische sector dan door die wet. Heeft hij ongelijk?
16: Nou, als we kijken naar de noodzaak voor transplantatie, zijn er veel meer mensen op een wachtlijst voor transplantatie, waar er ook echt mensen van doodgaan, dan wat we daadwerkelijk aan donororganen beschikbaar hebben. Mm-hmm. Dus in dit veld werken we met man en macht over de hele breedte om te kijken hoe kunnen we dit verbeteren. En daar is de donorwetgeving 1 gedeelte van. Ja. En ook een essentieel onderdeel.
14: Ja, en daarnaast dus ook innovatie. U zegt dus niet die wet is mislukt. Had u er wel hogere verwachtingen van toen die werd ingevoerd?
16: Nou, ik was heel blij met die invoering daarvan. Want ik denk dat dat voor de intensivist die het gesprek aangaat op de IC met de nabestaanden van een potentiële donor, dat het heel fijn is dat duidelijk is als er geregistreerd staat ja of nee. Ja, is het makkelijker om het gesprek aan te gaan. En nee, dan weet je dat je die mensen ook niet in een emotioneel moment eigenlijk met een heel rationele vraag gaat belasten. Mm-hmm. Het is namelijk echt een pressure cooker in een tijd waar mensen aan heel veel emoties worden blootgesteld. Ik denk dat alleen als je kijkt naar de wetgeving en dan kijkt naar geen mening, en dat je dus bij wet dan registreert, om het zomaar te zeggen, dat daarmee het lastig is.
14: Ja, oké, daar komen we nog op die lastigheid. Wat vindt u, medisch ethicus Theo Boer? Is die wet mislukt?
15: Ja, vanaf het begin is eigenlijk al door een aantal mensen gezegd dat dit vrij weinig netto-effect zou opleveren. En inderdaad klopt dat er een aantal factoren zijn die sowieso gebeurd zijn, zoals een aantal mensen die euthanasie hebben gekregen en daar het steeds gebruikelijker wordt. Om als je geen kanker hebt, dus dat je feitelijk ook lichamelijk iets beter geschikt bent om dan je organen ter beschikking te stellen. Dus dat is een van de factoren die meegespeeld heeft. Maar ik denk dat meneer Mann in het veld zegt en wat meneer Epker ook heeft gezegd, is dat het zwakke punt is die grote categorie van mensen die zogenaamd geen bezwaar hebben. Mm-hmm. Dat is, daar kan ik nog lang over praten. Maar het punt is natuurlijk dat een donatie, het heet de donatiewet. Een donatie betekent iets vrijwilligs. Belastingen betalen, dat doe ik niet vrijwillig. En dat is ook geen donatie.
14: U doneert niet aan de Belastingdienst?
15: Nee. Dus een donatie, dat veronderstelt een vrije keuze. En dat is natuurlijk de hele zwakte. U bent eigenlijk van de gemeenschap, tenzij u anders aangeeft. Dat vind ik het zwakke punt van deze wet. En dat blijft bestaan. Nog los van het feit dat dus in dat interview wat de heer Epke vanochtend Volkskrant heeft gegeven. De Volkskrant blijkt dat dus die geen bezwaar mensen een enorme probleemcategorie is.
14: Ja, want dat merkt u dus ook in het Erasmus MC, Olivier Man in het Veld. Dat die wet, daar gaat het dan om. Hè. Alle mensen die niet een registratie doorvoeren, die staan dan met geen bezwaar in het donorregister. Wat voor onduidelijkheden levert het op in het ziekenhuis?
16: Nou ja, als je nu kijkt naar de cijfers die dus wetenschappelijk bekend zijn, dan is minder dan de helft in dat geval leidt dan tot een transplantatie. Nou, en als ik kijk naar de noodzaak.
14: Hoe komt dat? Want je denkt, er staat ja tenzij. Dat, dan zou je denken, ja, dat levert een hoop transplantaties op.
16: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat ik denk dat er in de algemene bevolking te weinig gesproken wordt over de dood. En wat na de dood met jouw organen kan gebeuren. Het is ook heel menselijk om niet na te willen denken over de dood. Maar het is wel, ja, iedereen weet, het leven hoort bij de dood en andersom ook. Ik denk dat we daar veel meer aandacht thuis moeten besteden om dat te bespreken met elkaar, zodat duidelijk is wat ieders wens is. En ik ben er helemaal niet tegen dat mensen nee zeggen, want het is hun eigen recht om te weten wat ze willen doen met hun eigen organen later. Maar ik denk als je dat niet bespreekt, belast je ook de familieleden met een vraag op een heel emotioneel moment.
14: Ja, en ik ben benieuwd ook wat er bij u dan in dat ziekenhuis gebeurt. Want iemand overlijdt, heeft niks aangegeven, dus er staat ja tenzij. Dan gaat u naar die bijvoorbeeld familieleden, kinderen of juist ouders toe en zegt u, nou, we gaan die donorwet toepassen. Er staat ja tenzij. Hoe komt het dat er dan toch nog maar, nou ja, dat het in meer dan de helft van de gevallen dan niet doorgaat?
16: Ik denk dat dat aan meerdere factoren ligt. Het ligt enerzijds aan het feit dat we eigenlijk nog sprake hebben van een hele jonge wet wat dat betreft. En dat
14: nee, maar wat gebeurt er in die gespreks? Dit is de analyse, dat is ook interessant hoor. Maar ik ben gewoon benieuwd wat er in uw spreekkamer dan gebeurt. Wat zegt die familie dan?
16: Ja, feitelijk is het nu zo dat als er actief bezwaar wordt gemaakt door de familie, het is niet een rechtbank dat je met bewijs moet komen. Je gaat af op wat iemand zegt. Mm-hmm. En dan hangt er vanaf hoe het gesprek verloopt en hoe de gesprekstechnieken zijn om te kijken hoe je dan iemand goed kan beluisteren om te horen, ja, is het nou wel of niet iemand die zijn organen kan doneren.
14: Dus eigenlijk neemt die familie dan die ja tenzij wens niet zo serieus en dan luistert u daar alsnog naar?
16: Ja, want er is geen tijd om hier een rechtszaak over aan te spannen. En dat wil je ook niet. Je wil dit in harmonie doen. En ik denk dat het mooie van transplantatie. Het leidt echt tot een nieuw leven voor iemand. En dat ook een stukje van iemand eigenlijk leeft in iemand anders. Ja. En
15: mag ik daar even een korte vraag bij stellen?
14: Ja, natuurlijk, meneer.
15: Meneer Man het Veld, namelijk, u zegt als de familie actief bezwaar maakt, maar de vraag was, wat gebeurt er in zo'n spreekkamer? Is het dan zo ook dat de intensivist of dat de chirurg of de coördinator, dat hij aan de familie zegt, wij gaan transplanteren? Of is het zo dat wordt gezegd, nou, uw geliefde heeft gezegd, geen bezwaar of ja, tenzij. Wat vindt u daarvan? Dat zijn namelijk twee verschillende benaderingen. Meneer Epke, die pleit er natuurlijk voor dat je eigenlijk vrij hard erin gaat en zegt, we gaan transplanteren, punt. En als ze dan actief bezwaar maken, dan wil hij dat accepteren.
16: Nou, ik denk dat we twee dingen heel duidelijk moeten maken hier. Enerzijds, het gaat over donatie. Dus kijken of iemand organen beschikbaar kan stellen. En op het moment dat daar de antwoord op ja is, even los van het hele gesprek waar u het net over heeft, dan gaan we kijken naar de geschiktheid van die organen om te kijken of die ook getransplanteerd kunnen worden. En dat zijn dus twee verschillende processen waarbij je echt eerst wat duidelijk wil hebben, is er akkoord om dit te doen? En daarbij heb je natuurlijk vele ingangen om dat bespreekbaar te maken.
14: Maar uw collega Jelle Epke die zei in de Volkskrant letterlijk, je moet familie zo min mogelijk twijfel geven, dus direct aangeven dat de donatieprocedure wordt gestart. Dat is een soort overrompeltechniek. Bent u het eens met die techniek of denkt u, nou, dat zou ik toch anders doen tenminste in een soort ideaalbeeld?
16: We zijn allemaal mensen met verschillende meningen en verschillende.
14: Ik ben benieuwd naar de uwe.
16: Bagage. Mijn mening is dat wij dus niet alleen thuis meer moeten spreken over regie over je eigen lichaam en dus wat je wil met dat gebeurt met je eigen organen, dat er duidelijk is ja of nee. En die derde categorie, die maakt het moeilijk, die zou ik het liefste eigenlijk anders zien in een nieuwe wetgeving. Maar ik denk ook dat we moeten spreken over hoe effectief transplantatie is.
14: Ja, maar wat vindt u dan van die arts die zegt, oké, we gaan een soort overrompeltechniek toepassen?
16: De overrompeltechniek. Ja, ik denk dat dat voor sommige mensen misschien heel goed werkt. En andere mensen totaal niet. Sommige mensen die zijn zo emotioneel bij wat er gebeurd is, die slaan dicht. Ja. Dat maakt niet uit wat je daartegen zegt. En dat begrijp ik ook heel goed.
3: Zometeen kom ik bij uw voorstelling wat u anders wil, meneer Man in het Veld. Maar ik ben wel benieuwd, meneer Boer, wat u daarvan vindt. Is dat een goede manier om te zeggen, ja, er staat toch ja tenzij. Nou, dan gaan we in principe door.
15: Ja, nou, hoezeer ik ook kritiek heb op dat stuk van Jelle Epke, denk ik dat ik het wel mee eens ben dat die categorie van dat geen bezwaar, dat ja tenzij, dat hoor ik eigenlijk zelden, maar dat geen bezwaar een hele lastige categorie is. Mm-hmm. En hij verwijst naar een mogelijk systeem waarin je zegt van je kunt geen rijbewijs of geen paspoort krijgen, tenzij je even hebt aangegeven, is het bij jou ja, is het nee, of is het de familie beslist. Dat is, weet ik toevallig uit Amerika, dat het gebruikelijk is bij je rijbewijs staat altijd of iemand ja, nee of mijn familie beslist. Maar de categorie van het geen bezwaar, dat is ethisch gesproken, blijft dat nog steeds de lastigste en de zwakste punt van deze hele wet.
3: Ja, Olivier Malin in het veld, wat zou u daaraan willen aanpassen?
16: Nou, ik zou graag willen zien, ik krijg nu inderdaad, als je 18 bent, krijg je een formuliertje, wil je dat graag invullen. Maar als je 18 bent, heb je weer een heel andere bagage als dat je 36 bent. Ik zou heel graag zien, maar dat is mijn persoonlijke mening, elke keer als je je rijbewijs verlengt of je paspoort, dat je opnieuw die vraag voorgelegd krijgt. Sta je nog achter de keuze die je gemaakt hebt, maar hou het dan bij ja of nee. Ja. En geen mening doet echt geen recht, denk ik, aan de emotionele bagage die de nabestaanden of de familie daar op dat moment ondervindt.
3: Oké, want Theo Boer zegt nog, er moet een derde categorie bij de familie beslist. Wat vindt u daarvan?
16: Vind ik helemaal geen probleem. Maar dan moeten we het dus wel thuis aan de keukentafel bespreken, zodat we van elkaars wensen op de hoogte zijn. Mm-hmm. Het wordt nu eigenlijk, sta je voor een fait accompli, en daar wil je eigenlijk meer van wegblijven. We kunnen niet alles voorspellen in het leven, maar het kan beter. En nogmaals, deze donorwetgeving heeft geleid tot 20% meer donaties en daardoor een veelvoud van transplantaties dus in. Dus het glas is echt half vol, maar ik denk dat we zeker de puntjes op de i kunnen zetten. En ik zou graag zien dat die donorwetgeving op dat punt wellicht evolueert, want wetgeving dient ook over de tijd te evolueren.
3: Ja. Theo Boer, u was heel erg tegenstander van die donorwet. Meneer Man in het Veld was er heel erg voorstander van, maar het klinkt nu alsof u bijna elkaar wel kan vinden voor een nieuw compromis.
15: Nou, dat klopt wel. Ik zal eventjes heel persoonlijk vertellen. Ik ben 40 jaar donor geweest. En zodra deze wet was ingevoerd, heb ik mijn toestemming ingetrokken.
3: Waarom?
15: Gewoon van de pure het idee van de omdraaiing van wij zijn van elkaar. Dat idee van jij, als jij je mind niet opmaakt, dan beslissen we wel voor jou. En mind you, er zijn echt een heel aantal mensen die gewoon niet durven beslissen. En die dan opeens als donor te boek staan. Dat vind ik dus de omdraaiing van. Dus dat heb ik op deze wet tegen. Dus dat idee dat meneer Mannetveld ook noemt. En dat is gewoon zeggen bij een paspoort of een rijbewijs. Wat is uw voorkeur? Ja, nee of familie? Dat lijkt me glashelder.
3: En waarom moet die familie erbij? Waarom is het niet gewoon ja of nee? Dan kan iemand het zelf weten.
15: Nee, het kan ook zijn dat mensen zeggen ik weet het niet. Dan zou ik overigens nee zeggen. En dan die familie. Ja, tuurlijk. Omdat heel veel mensen zeggen als ik doodga zijn het de familieleden. Die moeten dealen met de manier waarop dit allemaal gaat. Ik zou dat er niet uithalen.
3: Meneer Man in het Veld, eens?
16: Ja, ik denk dat er wel echt zeker een stuk in zit wat ik helemaal kan ondersteunen. Het moeilijke nu, en daar doelt Jelle Epker denk ik ook op, en dat voel ik ook wel, is dat er ook gewoon bij die geen mening, ja, daar is minder dan de helft die geeft uiteindelijk goedkeuring. En bij wet is het dus nu dat het een ja is. En er is zelfs ook een gedeelte dat ja heeft geregistreerd, dat de familie alsnog daar een nee van maakt. En dat is iemand die zelf bewust een keuze gemaakt heeft, zeg maar een soort testament. En daar gaat de familie dan tegenin. Ja, dat schuurt.
3: Oké. Nou, misschien gaat u elkaar wel vinden als voor- en tegenstander. En kunt u gaan lobbyen voor een nieuwe wet die dan nog beter werkt. Of die beter werkt dan deze. Dank jullie wel voor dit gesprek. We hoorden medisch ethicus Theo Boer en Olivier Man in het Veld. Hij is transplantatiecardioloog en werkt dus op het Erasmus MC. Zometeen, dan presenteert Natasha Gibbs de Rode Draad. En om 9:00, dan zijn wij weer met de Langste Lijn en Omstreken. Daar volgen we natuurlijk de slotavond van de algemene politieke beschouwingen, waar nog allerlei bondjes gesloten moeten worden. Dus die verslaggeving hoort u dan. Maar er is natuurlijk ook ruimschoots aandacht voor de Europa League-wedstrijd. Want NEC speelt in Turijn tegen Juventus. Dus graag tot zo. Ik wens u een mooie avond.
17: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
18: EO. Geloof, hoop en liefde.
17: NPO Radio 1.
19: Podcast. Je gaat toch niet zeggen van, nou, jij bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
20: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
21: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, ja, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
20: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
22: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
20: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
22: Ik masturbeerde al en ik wist al dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dan een orgasme was.
20: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
23: Ster. Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
26: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
27: Download de app en start met vinden.
28: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
29: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
30: Zeg het!
29: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
28: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
31: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
32: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
33: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
32: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, €1,99.
33: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
34: NPO Radio 1, 7 uur.
35: Natasha Gibbs.
36: Goedenavond. In de plannen voor Prinsjesdag is tot onvrede van veel gemeenten één onderwerp niet terug te vinden. De aanpak van dakloosheid. En dat terwijl zeker de 4 grote steden daar veel meer tegen willen doen. Wat de werkelijkheid op straat is, hoor je zometeen in de rode draad van 2 hulpverleners. Na het NOS-journaal van 7 uur met Dorien Bouwman.
37: De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om €71 miljoen aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks €10 miljard aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo vordert zorgverzekeraar Menzies honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. Kwetsbare mensen zouden daarvan de dupe zijn geworden. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. NEC speelt vanavond de Europa League wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar, terwijl de spanning stijgt.
0: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
1: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
37: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend dat ze haar carrière ging pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer dan. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden.
2: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, goedenavond.
3: Goedenavond. Ja, er staat nog 1 file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En dat is de file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum is de vertraging 20 minuten. De oorzaak is een vrachtwagen met pech en daardoor is daar de rechterrijstrook dicht.
4: Ster.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
30: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
38: Ja, kun je even staan?
39: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo.
4: Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
17: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
18: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: NPO Radio 1.

0: avond en welkom bij De Rode Draad. Als je je nou nog afvroeg wat je vanavond moest gaan doen, zou ik zeggen lekker radio blijven luisteren. Niet alleen omdat we straks met Sven Ratske een nieuw uitgebracht werk van David Bowie gaan bespreken, maar ook vanwege een analyse straks door Peter Kay van de verrichtingen van premier Jette tijdens de algemene beschouwingen. En natuurlijk nog veel meer zaken die onze aandacht verdienen tussen nu en 9 uur. Maar eerst gaan we een rondje langs wat andere velden doen. Laten we aan de eettafel beginnen. Het is vandaag namelijk zoutmaxdag. Volgens organisatie Foodwatch heeft de gemiddelde volwassen Nederlander inmiddels zijn maximale jaarlijkse zoutinname al bereikt. Ja, ik weet niet of dat echt zo is. Ik zou dit nieuws met een korreltje zout nemen. Nee, dat is flauw. Dat is heel flauw. Maar dan is het wel weer goed in dit geval. Oké, we gaan door. Als je 100 wordt, komt vaak de burgemeester even een gebakje eten. Maar wat als je winkeltje 100 wordt? Vandaag ging koningin Maxima naar de HEMA, kreeg ze vast een oranje tompoes. En extra leuk, in 2012 was er de HEMA musical. Wat eigenlijk over Maxima ging.
1: Hola, mijn naam is Max. In de voorbereiding op de koningschap van Wim, Lex en mij loop ik stage bij de HEMA. Maar niemand mag weten wie ik ben, ook mijn collega's niet.
2: Max!
1: Ai. Benieuwd hoe mijn inburgering verloopt? Bestel nu uw kaartjes op gemmademusical.nl.
0: Nou, de payoff van deze musical won dat jaar de prijs voor slechtste slogan: The Worst Musical Ever. Ik kijk maar even hoe je dat schrijft. Straks wordt er weer gevoetbald in de Europa League. In Turijn gaat de NEC een dappere poging ondernemen om Juventus te verslaan. Iedereen met een rood-groen-zwart hart draagt zijn steentje bij om die Italianen uit hun spel te krijgen natuurlijk. Zelfs de verslaggever van Omroep Gelderland doet er aan mee.
3: Eens even kijken hoe ver wij vandaag kunnen gaan. Could the Dutch people over here cut pasta?
4: Absolutely not. No.
3: Pasta with ketchup.
5: Pasta with ketchup, it's horrible.
0: De wedstrijd begint om 9 uur en is uiteraard hier op NPO Radio 1 te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. In de Ziggo Dome start vanavond het eerste van 6 concerten van de Streamers. Een enorme line-up van Nederlandse artiesten. Ze vieren het 5-jarige bestaan van de gelegenheidsgroep. Ja, de Streamers begonnen in coronatijd. En Guus Meeuwis legde toen uit wat het concept was.
6: Een gelegenheidsformatie van heel veel Nederlandse artiesten die zich verenigd hebben in de Streamers. De enige band in Nederland die nooit zal optreden voor live publiek en nooit uitverkocht zal raken. En die geven morgenavond een streamconcert. En hopelijk geniet iedereen ervan.
0: Nou, dat nooit voor een live publiek zal optreden. Tijden zijn veranderd. Komende dagen 6 keer zo goed als uitverkocht en over een uurtje starten ze. Een deurtje verderop richten ze hun pijlen op het dartboard. In AFAS Live start het World Series of Darts spektakel met uiteraard ook een aantal Nederlanders die een gooi naar de titel doen. En het is een slechte dag vandaag voor types als Anja Nuiera, Tommy Wieringa en Connie Palme. Het is namelijk de dag van het ongelezen boek. Ja, en die schrijven zij niet. Boekhandels en bibliotheken legden boeken die niet of nauwelijks gelezen worden in de etalage en of we die dan wilden kopen. Misschien heeft boektokker Daniela Morkus haar slag geslagen.
7: Het is bijna gênant om te zeggen en ik durf ze ook niet te tellen, maar ik denk dat ik wel rond de 200 ongelezen boeken in mijn huis heb.
0: Nou, de derde donderdag van september zou de dag zijn waarop Nederlanders het minst boeken lezen. De burgemeesters van de 4 grote steden hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet. De dakloosheid in hun steden neemt dramatisch toe. En tot hun teleurstelling is er in de troonrede geen woord over gezegd. Hoe nijpend de situatie in de grote steden is, maar niet alleen daar, weten Michael Sprokkereef. Hij werkt bij hulporganisatie De Regenbooggroep in Amsterdam en zit hier bij mij aan tafel. Goedenavond, Michael.
8: Goedenavond.
0: En aan de lijn hebben we Menno de Boer, landelijk woordvoerder van het Leger des Heils. Goedenavond, Menno.
9: Goedenavond.
0: Menno, laten we maar bij die toename beginnen. Want waar komt die eigenlijk door, die dramatische toename?
9: Nou, dramatische toename zien wij als Leger des Heils, en ik neem aan mijn collega ook al jaren aankomen. Dat is heel divers. Dus dat, dat bestaat uit mensen die arbeidsmigrant zijn. Mensen die na een scheiding en kwijtraken van een baan op straat terechtkomen. Die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Mensen die na het afwijzen van een asielaanvraag op straat belanden. Dus er zijn heel veel verschillende groepen die samen die hele grote groep van dak- en thuisloze mensen vormen.
0: Juist, dus dat zijn niet alleen maar mensen die verslaafd zijn. Dat is een heel diverse groep.
9: Absoluut niet.
0: En een groep waarvan jij zegt, ja, wij hebben daar, wij zagen dat eigenlijk wel aankomen. Dan kan ik me voorstellen dat jullie ook al heel lang al aan de bel trekken hierover.
9: Al jaren.
0: Ja, ja, ja. Ja, en waarschuwen dus dat dit alleen maar toe gaat nemen. Daar is dus niet naar geluisterd.
9: Ja. Ik weet niet of daar niet naar geluisterd is, maar er is in ieder geval niet veel aan gedaan om het op te lossen.
0: Ja, ja. Wat zien we terug daarvan, hiervan op straat? Wat ziet het Leger des Heils hiervan terug op straat?
9: Nou, dat je steeds meer mensen ziet op straat. En ook die groep is divers. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat een 60% van de mensen die op straat verblijven, dan heb ik het echt over de mensen die niet terecht kunnen in de opvang en ook niet op de bank crashen bij
0: vrienden.
9: Of vrienden. Ja. De 60% daarvan bestaat uit arbeidsmigranten.
0: Ja. Nou heeft de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die heeft gesproken op zondag 30 augustus. En die sprak toen over de overlast voor de grote steden. En ze deed dan toen ook een beroep op Den Haag. Laten we heel even luisteren.
2: De problemen in de grote steden, het loopt ons zo langzamerhand over de schoenen. En daarmee ook onze inwoners. De kwaliteit van leven in onze steden staat onder druk als een gevolg hiervan. Van de combinatie van toenemende dakloosheid, verloedering van mensen, crackgebruik, mensen met verward gedrag. En ik denk dat de regering daar ook mede verantwoordelijkheid voor moet nemen. Want het zou niet alleen moeten gaan in Den Haag over belastingen, inkomensverdeling, maar ook over onze publieke welvaart, of de brede welvaart. Dat zijn onze publieke voorzieningen.
0: Ja, Halsema zei dit zondag 30 augustus bij Buitenhof. Michael, jij werkt in Amsterdam. Hè? Ja, die overlast komt dus vooral door drugsverslaafde daklozen.
8: Nou, het is divers inderdaad. Ja? Dat is wel het eerste wat je ziet.
0: Ja, oké. Okay. En wat doen ze dan met dit, waardoor we overlast ervaren?
8: Nou ja, overlast is ook een beetje een relatief begrip. Ik ervaar het minder snel dan anderen of omgekeerd. Maar buiten slapen, buiten in je portiek slapen, hangen, plassen, poepen, dit soort dingen. En ook drugs gebruiken, dat hoort er ook bij. Maar dat hangt er een beetje vanaf waar het ongeveer is. Dat zijn meer zo plekken in de stad waar dat extreem gebeurt. En gewoon buiten slapen gebeurt bijna overal eigenlijk.
0: Juist, het is goed dat je dit nuanceert ook. Want buiten slapen, daar heeft niet iedereen last van dan. Als je er langs loopt, het is niet prettig om te zien.
8: Nee.
0: Maar als iemand in je portiek aan het plassen of poepen is, heb je er natuurlijk wel last van.
8: Ja, zeker.
0: Hebben we daar dan ook over?
8: Ja, dat vind ik in ieder geval heel erg overlast. Ja. Ik vind buitenslapen iets minder overlast.
0: Ja.
8: Maar inderdaad, mensen die buitenslapen moeten alle behoeftes doen die wij ook moeten doen. En ze kunnen ergens terecht. Dus dat komt ook gewoon in de publieke ruimte terecht.
0: Ja. Jullie maken je ook heel veel zorgen, hè, over deze situatie. We hoorden Femke Halsema al. Dit moet gewoon heel veel druk uitoefenen natuurlijk op jullie, of niet?
8: Ja, ik praat een beetje vanuit de uitvoering. Dus uit alle hulpverleners die proberen ergens een plek te vinden op straat of ergens anders. En dat loopt ons inderdaad echt over de schoenen.
0: Mm-hmm.
8: Zo dusdanig dat we eigenlijk ook vanuit een aantal hulpverleners een brandbrief zelf hebben opgesteld. En die ook naar onze eigen bestuurders hebben gestuurd. En die zullen we ook naar de gemeente Amsterdam in dit geval gewoon sturen. Want in principe zijn we eigenlijk met alle voorzieningen die er zijn, zijn we niet meer mensen aan het plaatsen. We zijn wachtlijstbeheer aan het doen. Dus we zien echt hele zware casuïstiek, noemen we dat. In ieder geval mensen die psychiatrisch zijn, die echt heel erg kwetsbaar zijn, die we gewoon niet geplaatst krijgen. Dus ook op straat zijn. Dus we zien niet alleen maar dat mensen overlast in de zin wat ik net vertelde hebben, maar gewoon echt zorg nodig hebben, zwaar in de war zijn. Dus we maken ons zorgen over die mensen zelf.
0: Juist.
8: Maar we maken ons ook echt zorgen over wat die dan allemaal doen in de ruimte. En hoe ze reageren op gewoon normale mensen, laten we maar even zeggen.
0: Hoe bedoel, kun je dat eens uitleggen? Wat maken jullie ermee?
8: We zijn gewoon bang op incidenten.
0: Ja.
8: En die vinden ook al plaats. Het is niet dat ik heb bijvoorbeeld een vriendin van mij die is van de fiets geslagen door iemand.
0: Die verward was?
8: Of die verward, dronken, weet ik dat allemaal. Ik kon niet helemaal zeggen wat het is. Maar het zijn Ja, wij maken ons in ieder geval als hulpverleners heel erg zorgen dat dit ook vaker gaat gebeuren. En ik denk dat we zeker nog niet de bodem hebben bereikt. Het is in die zin is het heel belangrijk dat ook de bestuurders zo'n signaal uiten. Want vanuit de uitvoering hebben we inderdaad ook al jaren last van.
0: Ja.
8: En we zien het gewoon echt toenemen. We maken ons enorme zorgen. En we hebben ook... We weten soms ook niet meer precies wat we allemaal moeten doen, omdat er gewoon een tekort aan plekken is.
0: Mm-hmm.
8: Dat is het eerste wat we echt missen. Maar we zien ook al dat mensen steeds minder tolerant worden natuurlijk tegenover al die dingen die er plaatsvinden.
0: En dan heb je het over de mensen die niet dakloos zijn. De
8: bewoners van de stad.
0: Bewoners van de stad, inderdaad. Ja. Die minder tolerant worden naar de dakloze mensen.
8: Ja, mensen. Ja, dat klopt. Inderdaad.
0: En op welke manier minder tolerant?
8: Nou ja, er wordt veel meer geklaagd natuurlijk, wordt veel meer gemeld. Maar het is een beetje paradoxaal. Ja. Iedereen wil eigenlijk dat het opgelost wordt.
0: Ja.
8: Maar niemand wil het in zijn buurt hebben.
0: Juist.
8: Dus zodra er een voorziening komt, wat in Amsterdam hadden we een bus waarin je kon gebruiken in het Oosterpark. Toen die moest verplaatst worden, wilde niemand in zijn achtertuin hebben. Waardoor die bus niet verder kon. Waardoor eigenlijk het probleem weer terug bij af. Namelijk allemaal weer in het park.
0: Ja.
8: En waar mensen dan ook niet graag gaan, waar je naalden tegenkomt, waar mensen openlijk aan gebruiken zijn en aan dealen zijn.
0: Mm-hmm.
8: Dus het is niet alleen maar dat er moet meer voorzieningen komen, maar het moet eigenlijk het hele pakket moet een beetje opnieuw bekeken worden.
0: Juist.
8: Van hoe gaan we dit aan?
0: Ja, ja, en dat omwonende buurtbewoners daar dus ook die overlast van ervaren. We hebben onze redacteur Floor Meiboom, die heeft daar deze zomer een reportage over gemaakt in Amsterdam Oost. En dit is wat buurtbewoners erover zeiden.
10: The last few months have been really bad. I do like the idea that they do need help somewhere, but it's difficult. I think the way it was working when the bus leaves at 6 and there's no more support for the people was very difficult. They will go into doorways and it's a bit scary. And then when it gets dark, especially when it was winter, it was quite scared to walk the dog then when it was past 9 o'clock.
0: Ja, in Amsterdam spreken we tegenwoordig Engels. Nee, ik zit er gewoon
8: helaas,
0: maken, maar, nou, helaas ook niet. Maar er wonen ook veel mensen die dus Engels spreken. Deze buurtbewoner toevallig. En die zegt dat er de afgelopen maanden meer overlast is geweest. Mensen liggen dus in portieken. En dat is soms eng, zegt ze. Als het donker is, vind ik het spannend om mijn hond uit te laten. Dat is wat ze zeggen. Michael schetst dus die lange wachtlijsten. Wat moet je met deze mensen? En tegelijk dus ook een oproep aan de overheid, echt aan Den Haag. Van doe hier wat aan en hou hier veel meer rekening mee. Eigenlijk wat jullie, Menno, ook al jarenlang hebben gedaan. Wat moet er gebeuren dan?
9: Nou, wij zijn al jaren van mening dat mensen een passende woonplek krijgen aangeboden.
0: Mm-hmm.
9: Dat betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld. In Den Haag, in de gemeenten, in de samenleving. Het wordt net al aangegeven, not in my backyard, via het hoogtij. Dat is best lastig. Maar die mensen gaan niet hun omstandigheden verbeterd zien als ze niet van de straat afkomen.
0: Ja.
9: Daar zijn ze aan het overleven. Ja. En het is een uitermate kwetsbare groep die kwetsbaar is voor criminelen, die kwetsbaar is voor drugsgebruik, middelengebruik, die kwetsbaar is en daardoor ook de problematiek alleen maar groter wordt.
0: Ja, ja.
9: Als mensen een eigen plek krijgen, dat hebben we in het verleden in de coronaperiode bijvoorbeeld ook gezien. Als mensen een eigen plekje krijgen, dan treedt er een bepaalde rust op. Dan gaan men ook na verloop van tijd nadenken over herstel.
0: Ja.
9: Herstel van het gewone leven. Herstel van de dingen die vroeger gewoon waren, maar die nu zo bijna onbereikbaar zijn geworden.
0: En bedoel je met een eigen plekje een eigen huis?
9: Dat kan een eigen woning zijn, dus mensen die dat echt zelfstandig kunnen. Er zijn natuurlijk mensen die dakloos zijn, die absoluut wel zelfstandig kunnen wonen, maar daar de financiële middelen niet voor hebben. Maar het kan ook een begeleid wonensituatie zijn.
0: Ja.
9: Dus het kan ook zo zijn dat mensen echt begeleiding nodig hebben. Sommige mensen hebben misschien wel een leven lang begeleiding nodig. Maar ook zij hebben een plekje nodig waar ze even zichzelf kunnen zijn en waar ze ook geholpen kunnen worden met de problemen die ze hebben.
0: Ja.
9: En op straat is dat een drama.
0: Ja. Tegelijkertijd kampt onze samenleving juist met een woningtekort, maar ook met een enorme wachtlijsten bij de GGZ, hè, waar Michael het net ook al over had.
9: Ja.
0: Hoe maak je dan die shift? Er kan eigenlijk niks meer bij, lijkt wel.
9: Nou ja, dat is prioriteiten stellen.
0: Ja.
9: We zitten midden in allerlei besprekingen in Den Haag. Ik heb helaas nog niet heel veel gehoord over dakloosheid en deze problematiek. Wel vanuit de gemeente. Dus de grote vier geven nu aan van ja jongens, dit loopt ons over de schoenen.
0: Ja.
9: Het loopt de zorgorganisaties over de schoenen, de welzijnsorganisaties. Het loopt de GGZ's, de GGD's, de politie. Iedereen heeft er last van.
0: Mm-hmm.
9: Ja, laten we hier met z'n allen prioriteiten aangeven. We zien in landen als Finland en Denemarken dat het kan.
0: Ja. Ja.
9: En hier in Nederland, wij zijn er als Leger des Heils en als opvanggroepen zijn we daar echt van overtuigd dat het echt kan. Maar dan moet je prioriteit geven aan deze doelgroep.
0: Menno, net als Michael had je het over die diversiteit ook hè, van deze dakloze mensen. Het zijn niet alleen maar mensen die aan drugs verslaafd zijn of niet in de samenleving mee kunnen komen. We hebben het ook over Europese arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Hè?
9: Ja.
0: Ja. Hoe komen deze mensen op straat terecht? Hoe kan dat?
9: Nou, die worden meestal met een kortdurend arbeidscontract naar Nederland getrokken. En soms ook door malafide uitzendbureaus of kwaadwillende werkgevers of wat dan ook.
0: Ja.
9: Maar in ieder geval voor korte duur. En dan worden ze tijdelijk gehuisvest. Maar met het ophouden van hun arbeidscontract stopt ook hun dak boven het hoofd.

0: ophouden van hun arbeidscontract stopt ook hun dak boven het hoofd. Ja. En dan staan ze op straat. Ja. En dan in de veronderstelling zijnd dat ze dan geen rechten hebben, wat niet altijd zo is. Zeker niet altijd zo is. Maar toch vaak zo wordt ervaren. Ja. Worden ze een uitermate kwetsbare groep die en de taal niet spreekt. Vatbaar is voor wat ik net ook zei. Ja.
1: Mensen met kwade bedoelingen.
0: Ja. Ja, mensenhandel, noem het maar op. Ja. En dat is super riskant. Ja. Deze mensen die hebben dan misschien niet direct recht op een woning, omdat ze geen werk hebben. Maar we kunnen ze wel helpen aan werk. Ja. En daarmee de combinatie weer herstellen. Ja. We kunnen ze ook repatriëren naar eigen land. We zien verschillende pilots daar ook succesvol in zijn. Ja. In Nederland. De grote vier vragen hier ook geld voor. Om specifiek voor deze groep ook meer geld beschikbaar te stellen, zodat we ze
1: of repatriëren, of inderdaad of weer, een baan
0: weer aan het werk krijgen
1: precies.
0: En weer een dak boven de
1: juist, helder. Michael, ik fiets heel vaak langs het Centraal Station en ik zie dat een hele grote groep van deze mensen juist naar Amsterdam komt, hè, dan ook bij het Centraal Station blijft hangen of op andere plekken terechtkomt. Waar staan ze eigenlijk op die opvangladder?
2: Mensen uit Europa.
1: Ja.
2: Nou, in principe hebben ze gewoon recht als je ongeveer een jaar hebt gewerkt.
1: Ja.
2: Dan heb je in principe een recht om ook in de maatschappelijke opvang te komen. Maar die zijn al ramvol. Dus het is ook daar best wel lastig. En wat je gewoon eigenlijk ziet, dat we hier met publieke middelen proberen we een probleem op te lossen. Wat gewoon één industrie enorm veel baat bij heeft. Het heeft gewoon direct. Ik denk dat we direct de gevolg zien van de geliberaliseerde woningmarkt. Er zijn geen woningen meer over. En een enorm geliberaliseerde arbeidsmarkt. Die eigenlijk gewoon mensen als wegwerpproduct gebruikt. En wij mogen het dan met z'n allen oplossen. Ja. En of we mogen met z'n allen tegenkomen. Dat is natuurlijk ook zo op Centraal of bij ons in de achtertuin. Mm. Dus ja, het is een beetje de vraag wie het schuld is en hoe dat zo is gekomen. Inderdaad, dat is niet het komt niet uit de hemel vallen. Het is geen natuurverschijnsel. Dat is in principe iets wat we langer zien aankomen. En in die zin zouden de oplossingen ook een beetje voor de hand liggen. Je hebt een paar korte termijn oplossingen. Dat zijn gewoon investeringen in opvanglocaties. Maar de structurele problemen, die kennen we allemaal. Inderdaad, dat is de tekort aan betaalbare woningen voor heel veel verschillende groepen. En inderdaad gewoon de arbeidsmarkt die gewoon bediend wordt door heel veel laagopgeleide, laagbetaalde mensen uit meestal Oost-Europa.
1: Ja, die we dan weer aan de kant zetten als we ze niet meer nodig hebben om vervolgens te klagen over het feit dat er zoveel daklozen zijn.
2: Ja, meestal hebben ze ongeveer een week nog geld om iets te regelen, maar daarna mogen wij het dan als hulpverleners weer gaan proberen op te lossen en wij komen het inderdaad tegen in de publieke ruimte.
1: Ja. Menno, de burgemeesters van de vier grote steden. Het kabinet vraagt ze om de financiering voor de opvang van dakloze Europese arbeidsmigranten structureel te verhogen. Hè, van 13 naar 20 miljoen tot en met 2028. En al in 2020 bleek uit een rapport van Emiel Roemer dat de uitbuiting van migranten kan worden tegengegaan met strengere regels voor uitzendbureaus. Waar jij het dus net ook al over had. Hè. De gemeenten willen dat zijn adviezen sneller worden opgepakt. Zie jij dat dan ook gebeuren?
0: Nou ja, zolang er geen prioriteit aan wordt gesteld, dan wordt het wel een lastig verhaal. Mm. En dus er zal echt gewoon wel een noodzaak. En je ziet nu dat de noodklok geluid wordt door de vier grote gemeenten in Nederland. Maar het is niet alleen maar daar. Het is ook op andere plekken. We zien deze problematiek ook in Zuidoost-Nederland. We zien het in het noorden. We zien het. En dat betekent dus dat dit echt een Nederlands probleem aan het worden is. Mm. Dat op tal van plaatsen deze problematiek gaat voorkomen.
1: Ja.
0: En dan als we hier geen paal en perk aan stellen, dan gaan tienduizenden mensen gewoon het schip in, zeg maar. En we mogen deze mensen gewoon niet laten stikken. Dat kan niet.
1: Juist. Michael, je had het eerder al over zo'n brandbrief, hè, die vanuit jullie is geschreven. Gaat dat helpen, denk je?
2: Dat hopen we natuurlijk wel. Maar ik denk dat het ook een zaak is om het gewoon aan te kaarten. En niet te blijven worstelen ermee. In ieder geval vanuit de uitvoering is dat een beetje zo. Dus we gaan dat natuurlijk wel aankaarten. En in principe zien we ook een beetje. Het helpt natuurlijk wel als die burgemeester dat doen.
1: Precies, juist. Die zijn er nu ook mee bezig.
2: In principe is het wel hetzelfde wat wij ook zeggen. Maar dan wat praktischer geformuleerd vanuit ons.
1: Ja, vanuit de praktijk eigenlijk. Ja. En dan ook eens vanuit zo'n machtspositie als de burgemeesters.
2: Misschien is het ook. Ik hoop dat het ook een steun gaat zijn om het nog duidelijker te maken. Want het is wel het moment waar de alarmbellen moeten rinkelen.
1: Ja.
2: En oplos. Het, nou ja, gezien

0: Sindsdien heeft de corona en de Oekraïne-tijd dingen kunnen opgelost worden.
1: Ja.
0: Het is inderdaad een kwestie van wil en prioritering, zoals Menno van het Leger des Heils zegt.
1: Ja. Ja. Nou, laten we in de gaten houden of ze het in Den Haag horen rinkelen.
0: Hopelijk.
1: Hopelijk. Michael Sprogger even en Menno de Boer, dank jullie wel.

0: Dua Lipa hoor je met Don't Start Now.
1: NPO Radio 1.
0: 8:01 inmiddels, het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
2: De familie van de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Op beelden was te zien hoe Gulu bij zijn aanhouding hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld bij criminelen. Zij maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West Nijlvirus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het West Nijlvirus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. Unilever heeft het merk Zwitsal verkocht aan het bedrijf Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Unilever zegt dat het alleen nog wil investeren in merken met een groot internationaal bereik. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België, met name de babyverzorgingsproducten.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: 10 jaar na zijn overlijden krijgen we nieuw werk voorgeschoteld van David Bowie. Nou ja, nieuw. Het zijn juist opnamen uit zijn beginjaren. Maar daardoor voor de fans juist reuze interessant. Straks meer daarover met Sven Ratske. Kun je nog herinneren toen Bowie overleed dat de talkshows volstroomden met mensen die iets met hem hadden gedaan? Bijvoorbeeld in de wereld door. Onder andere met Patricia Pai toen. Die had bijzondere ervaringen met de ster. Die kwam daarover vertellen. En ook Bert en Ernie mochten er die week op reflecteren.
4: Weten jullie bijvoorbeeld dat de grote zanger David Bowie is overleden? Heeft u dat?
5: Ja.
4: Bert?
5: Ja, dat heb ik wel, dat heb ik wel gehoord. En ik moest ook, ik heb de uitzending ook gezien, ook met Patricia Pai. En ik vond dat juist heel ontroerend. Want ik heb ook een ervaring met Patricia Pai. En ook de hele nacht door. Maar... En toen heb ik gezegd, je moet ook eens met David Bowie. Mag ik eigenlijk niet zeggen, maar goed. Ik heb dat gezegd.

0: David Bowie hoor je met Modern Love.
1: De rode draad.
2: Van de Euromast af had men een prachtig gezicht op de stoet van schepen waarmee prinses Beatrix en haar verloofde, vergezeld van koningin Juliana en prins Bernhard, een rondvaart door de havens maakten als onderdeel van het officiële kennismakingsbezoek van het verloofde paar aan Rotterdam. Deze nog door Johannes de 23e bijeengeroepen kerkvergadering werd dit jaar gesloten door paus Paulus, die als eerste paus de oceaan overvloog en tot de Verenigde Naties in New York een vredesoproep richtte.

0: dit was het jaar 1965, waarin de paus dus een vredesoproep deed. Maar ook het jaar waarin David Bowie muzieknummers opnam die nu 10 jaar na zijn dood hebben geleid tot het archiefalbum David Bowie, The Shell Talmy Recordings. Is het album een schatkamer aan nieuwe en onbekende muziek van deze legendarische pop-icoon, of is het vooral de historische waarde die dit album het beluisteren waard maakt? Die vraag gaat theatermaker Sven Ratske beantwoorden, hoop ik althans. Hij maakte 3 grote muzikale theatervoorstellingen over David Bowie. Goedenavond, Sven.
1: Goedenavond.
0: We hebben het over 1965. David Bowie is dan 18 jaar. Sven, ja, ik ga met jou die tijdmachine in. Wat kun jij ons allemaal vertellen over David Bowie van 18 jaar?
1: Nou ja, het is natuurlijk best wel bijzonder dat hij toen al zo ambitieus was en zo bezig met al die opnames. Maar hij was natuurlijk nog volledig zoekende. Als je nu dat album luistert en ja, je draaide net Modern Love. Ja. That's David Bowie, weet je wel.
0: Heerlijk.
1: Maar ja, en dit album, ik heb er vanmiddag even doorheen geluisterd. Het is vooral iemand ja, die nog wel zoekende is. En je moet je ook voorstellen, hij was... Hij had lang haar, hij werd uitgescholden als je lijkt wel een wijf. Oh. Hij zong nog helemaal niet zo zoals natuurlijk ja, wij hem kennen. Mm. En ik denk dat hij zich ook wel... Je hoort wel echt die theatrale elementen ook wel. Wat hij later bij Ziggy Stardust en al zijn muziek eigenlijk heeft laten horen. Maar het is... weet je, het was in een archief. Dus
0: ja, snap je?
1: Ja, ik zei het ook net vanmiddag tegen mijn pianist. Eigenlijk is het zo maf. Hij was iemand die complete controle over zijn oeuvre, over zijn scheppingen had. Mm-hmm. En nu die overleden is, inderdaad, nu zit ook bij dat album volgens mij een baseball cappy en sokken hoorde ik en allemaal merchandise.
0: Ja, ik vraag
1: en
0: me het af, is... wat zou hij daarvan hebben gevoeld? Wat zou hij
1: ja, ik denk dat hij dat namelijk, want hij heeft natuurlijk later een album opgenomen. Dat heette Toy en daar heeft hij wel teruggekeken naar ja, wat heb ik eigenlijk gemaakt als zo'n jong mens wat toen niet succesvol was. En hij heeft dat toen weer een nieuw leven gegeven. En merkwaardigerwijze werd dat album toen door de platenmaatschappij juist afgewezen. Ja. Maar daar had hij natuurlijk zijn visie op losgelaten. Dus ik weet niet of hij echt heel blij zou zijn met deze compilatie. Want een paar nummers zijn ja toch niet zo heel goed.
0: Nee, nou laten we even luisteren.
1: Ja.

0: Sven, ik weet niet hoe jij was toen je 18 was, maar dit is toch wel een prestatie, toch?
1: Nee, natuurlijk. Maar het klinkt wel heel erg als Little Richard hier, Monkees of Bob Dylan. Maar nee, natuurlijk. Ja. Hij is natuurlijk een genie. Hij heeft geweldige dingen gedaan. En hij heeft zelf die selectie gemaakt van wat naar buiten kwam. En ook de Bowie-fans zeggen wel eens, dat en dat album was misschien wel wat minder. Mm-hmm. Maar ik vind het toch altijd, het hoort, als het uit een archief gehaald wordt, ik weet het niet. Heb je dat niet als je liefdesbrieven wil je toch ook niet dat die volgende week uitkomen?
0: Ik zat laatst ook te denken van wat gebeurt er eigenlijk met al mijn dagboeken en die koffers met alle dingen die ik heb bewaard en zo. Ik wil dat het allemaal verbrand wordt, joh.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Ik had dat niet gekund op mijn 18e. Absoluut niet. Ik zit nu in de repetities van een nieuwe voorstelling. Ik denk ook altijd, dit is nog niet goed. Gelukkig, je staat nu een opnameman, maar ik zeg, je gaat niet nu opnemen als ik aan het zingen ben, want ik wil het nog niet naar buiten brengen. En natuurlijk, hij heeft het uitgegeven, maar dat is ook jarenlang wilde die daar ook niet mee bezig zijn. En nogmaals, zijn uiteenzetting, dat hij dan zichzelf covert met het album Toy, daar heeft hij dan weer zijn eigen ding van gemaakt.
0: Ja, laten we daar even induiken, inderdaad. Want uiteindelijk heeft David Bowie You've Got a Habit of Leaving opnieuw opgenomen en is dat nummer dus terug te vinden op Bowie's album Toy, dat hij officieel uitbracht in 2021. Laten we even naar 1965 gaan. Even luisteren hoe dat klonk.
1: Leuk, ja.

0: Ja, uit 2021, toch? Is dat goed? Het is toch een heel groot verschil. Maar wat is het voor jou het belangrijkste verschil?
1: Nou, ik denk als je als maker natuurlijk die keuze maakt zelf. En niet dat iemand anders die bijvoorbeeld... Je hebt toch ook dat hele verhaal over Taylor Swift... die dan haar rechten verloor eigenlijk. En dat iemand daarmee aan de haal gaat en zegt... Nou, I own it. Mm-hmm. Ik kan ermee doen. En dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Ik heb ook begrepen dat... Hij ook wel, hij had toen natuurlijk was hij nog niet zo slim, zeg maar, met contracten. En dat inderdaad anderen die rechten hadden.
0: Ja.
1: En nogmaals, hij was een unieke man die juist ook zo uniek was doordat hij elke keer weer iets volledig nieuws kon doen. Maar mm-hmm. hij ook de zeggenschap had over zijn oeuvre.
0: Ja.
1: Dat maakt hem echt uniek.
0: Ja, inderdaad, zeggenschap. En eventjes op muzikaal vlak. De tweede versie klinkt gewoon muzikaal rijker.
1: Precies. En nogmaals, hij maakt zelf de keuze en zegt... Hey, ik heb dat gedaan, ja. Maar ik wil daar nog een keer op teruggrijpen. En dat is ook bij Bowie wel heel typerend. Hij heeft bijvoorbeeld ook liederen gemaakt zoals over Major Tom... en liet dat personage elke 10 jaar weer opduiken in een nieuw verhaal, een nieuw lied. En dus hij verbond ook altijd het verleden met het heden.
0: Ja, ja. Je had het over vernieuwen, hè? Dat terugblikken op zijn 18-jarige zelf... of die dat nou wel of niet leuk zou hebben gevonden. Want later werd hij echt gezien als vernieuwer, een muzikale vernieuwer. Wanneer is die omslag eigenlijk gekomen?
1: Ik denk dat hij is natuurlijk toen in Londen Angie Bowie tegengekomen. Dat wordt altijd een beetje onderschat, maar die heeft hem wel echt gestyled. Die werkte ook als promotor bij een label. En toen kwam natuurlijk Ziggy Stardust. En dat werd natuurlijk een wereldfenomeen. En dat heeft hij uiteindelijk gekilled on stage. Om te zeggen van nu is het genoeg. Op het hoogtepunt van zijn roem, ja, dat moet je maar durven. En daarna weer een totaal ander genre ingegaan. En zo kennen we dus zoveel verschillende David Bowie's eigenlijk.
0: Ja, precies. En zichzelf continu opnieuw dus uitvinden.
1: Ja.
0: Hij werkt trouwens op verschillende albums met muzikanten... die nog aan het begin van hun carrière zaten. Dat heeft hij echt best wel veel gedaan.
1: Hij had altijd een hele goede smaak. Ja. Hij wist wat goed is. En zijn vader zat ook in die advertising. Dus ik denk dat het hem altijd... dat meegenomen was. Dat hij wist precies ook hoe hij iets in de markt moest zetten. Ik bedoel, dat moet je hem wel laten bij die vroege opnames. Hij wist wat hip was en wat erin was.
0: Ja.
1: En wat zou bijna theatraal zou werken.
0: Nou, inderdaad. Oog voor talent dus. Wat hip was, wat in was. Maar naast oog voor talent had hij ook enorm oog... voor maatschappelijke ontwikkeling en belangen. Ik kan me nog herinneren dat hij in 1983... Ik was er niet bij, hoor. Ik bedoel, ik kan dat fragment herinneren vooral.
1: Ja, van MTV bedoel je dat?
0: Juist.
1: Absoluut.
0: Dat is echt een iconisch moment, toch?
1: Absoluut, dat deed niemand. Hij was de enige die zich daar echt zo publiekelijk voor uitsprak.
0: Ja.
1: En zegt van, there are no Afro-Americans on MTV and that needs to change.
2: I'd like to ask you something. It occurred to me, having watched MTV over the last few months, that it's a solid enterprise and it's got a lot going for it. I'm just floored by the fact that there's so few black artists featured on it. Why is that?
3: I think that we're trying to move in that direction. We want to play artists that seem to be doing music that fits into what we want to play for MTV. The company is thinking in terms of narrow casting.
2: That's evident. It's evident in the fact that the only few black artists that one does see are on about 2:30 in the morning or to around 6. Very few are featured predominantly during the day.
3: No, that's...
2: I'll say that over the last couple of weeks these things have been changing, but it's a slow process.
3: I know, it's funny.
0: Ja, dat is heel opvallend, toch? Ja, Sven, ik zie
1: geweldig.
0: Jou ook lachen.
1: Ja, geweldig.
0: Vertel, wat voel je hierbij?
1: Nou, ik vind dat inderdaad het opstaan voor anderen en voor in dat opzicht minderheden. Dat vind ik gewoon heel goed dat je daar en dat is ook een risico natuurlijk, want hij is een grote witte man die in de pop zit en een contract met Pepsi had of weet ik veel wat. En zich daarvoor uit te spreken en in te zetten, ja, fantastisch.
0: En waarom was het dan juist belangrijk dat juist hij dat deed, natuurlijk? Want je zegt dat ja, een grote ster ja, op dat moment.
1: Inderdaad, een grote ster met inderdaad invloed, met groot platencontract. Mm-hmm. En wat ook bijzonder is, als David iets deed, dan the rest will follow. Ja, hij werd toch altijd wel gezien als een... Ja, hij was iemand die de zeitgeist zag. Die natuurlijk ook wel eens de mist in ging. Maar dat hoort erbij. Maar vaak iets nieuws bracht. Ja. En een nieuwe samenwerking bracht. En daar was iedereen... Ja, hij was een hele grote voor heel veel andere mensen ook.
0: Was het feit dat hij zich hierover uitsprak, hè, het gebrek aan Afro-Amerikanen, dus zichtbaar op de zender MTV op tijden dat het er echt ook toe deed. Had dat ook effect? Werd er naar geluisterd, denk jij?
1: Dat weet ik niet precies. Ik hoop het. Ja. Ik denk dat het... Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar het is denk ik... Wel
0: het is wel verbeterd.
1: Het is verbeterd, het is nooit zo dat het helemaal... dat is met de rechten voor LGBTQ, et cetera. Ja. We moeten de hele tijd daarmee bezig blijven.
0: Inderdaad.
1: Vooral nu ook. Dat is, het wordt altijd weggeschoven, dat soort dingen.
0: In die zin had hij zijn laatste woorden in het interview, dat hij ook zegt van ja, it's a slow process.
1: Precies.
0: Dat is het nog steeds.
1: Maar ja, blijf het gewoon roepen, toch?
0: Ja, dan, misschien komen we er ooit.
1: Ja.
0: Album Hoes, laten we het daar even over hebben. Want daar staat iets heel opvallends op. Een luisterwaarschuwing. Je moet dit luisteren zonder het te vergelijken met Heroes of Ziggy Stardust.

0: is een beetje alsof je dan een pak melk koopt en die is over datum. En dan zeg je, ja, je moet niet vergelijken met verse melk.
1: Nee, gewoon neus dicht en drinken. Nou, is het zo erg, Sven?
0: Nee, maar ja, zo'n waarschuwing is wel een beetje bizar. Want ja, dat zegt het al een beetje over de compilatie, denk ik.
1: Ja, en is het misschien ook een klein beetje een onderschatting van je publiek ook?
0: Ja, en ik denk nogmaals, het is gewoon anders bedoeld. Het is, ja, het zat in een archief. Het is iets. En kijk, aan de andere kant, voor de fans.
1: Ja.
0: En voor ons is het natuurlijk wel. Ik denk niet dat ik dat album nu de hele dag ga luisteren. Maar het is interessant om de hele cirkel te zien. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat inderdaad, jij zei het al, hij was 18. Kom op, man. Dat is best wel knap, zeker. Maar hij was zo geniaal, die dingen die hij later heeft gemaakt, dat het moeilijk is daaraan te toppen. Maar je ziet wel, ja, full circle.
1: Juist, dus inderdaad. Dus je moet het bekijken door die twee vensters. Historisch en muzikale kwaliteit. Het is gewoon, bekijk het breder dan dat. Oké, Bowie de vernieuwer, Bowie zoekende als 18-jarige jongen. Jij vertaalt zijn werk dus, of mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, ik zie zijn songs eigenlijk als theater.
1: Yes.
0: En zoals je een regisseur hebt die een stuk van Shakespeare een interpretatie geeft. Zo kan dat bij hele goede muziek. En hij heeft hele goede muziek gemaakt. En inderdaad, ik heb net nog een tournee gedaan met een heel symfonieorkest.
1: Ja.
0: Dus je kunt het. En ik heb ook een voorstelling met alleen maar een pianist met de muziek van Bowie. Wat je denkt, kan dat wel? Ja, dat kan. Je geeft er je eigen emotie, je eigen kleur, interpretatie aan. Het is eigenlijk een groot huis, dat oeuvre van hem, waar je heel veel deuren kunt openen en waar ik jou en iedereen mee kan nemen.
1: Juist. En was jouw interpretatie anders geworden als je dat album wat nu uit is had gehoord? De 18-jarige Bowie. Of ga je dat er dan toevoegen? Hoe werkt dat?
0: Nou, kijk, ik maak natuurlijk altijd mijn keuze vanuit een emotie of mij een bepaalde song raakt. En ik heb natuurlijk wel echt, ja, ik vind altijd als je iets, zo'n onderwerp kiest, dan moet je er heel veel van weten. Mm-hmm. Dus het verrijkt mijn kennis alleen maar, zeker. Maar ik denk niet dat mijn voorstelling nu anders gaat worden nadat ik dit album met een waarschuwing heb gehoord.
1: Oké. En als jij nu de radio aanzet, hoor jij dan ergens nog een nieuwe Bowie voorbij komen? Of kan dat? Vloek ik nu? Zeg ik nu iets heel, heel slechts?
0: Weet je, ik denk dat er de meeste goede artiesten echt beïnvloed zijn door hem.
1: Yes.
0: Door ook zijn lef. En dat is het grootste. Want als je eenmaal succes hebt, dan is het heel moeilijk om daar ook mee te breken en te zeggen, ik wil nu een hele andere kant opgaan, een andere kant laten zien. Hm. En die mensen zijn er zeker. Hm. Maar de tijd zal het leren.
1: Ja, die mensen zijn dus, ja, dat zeg je allemaal heel mooi, Sven, maar namen, rugnummers?
0: Oh, je moet wat namen. Nee.
1: Dat heb je niet.
0: Sealed.
1: Sealed, oké. Waarom eigenlijk zo sealed? Waarom ben je zo netjes?
0: Nee, dat is niet netjes. Dat is gewoon slim. Want,
1: zelfbehoud. Goed. Sven, ik wil eventjes een beetje over jou hebben. Want je bent bezig met de voorstelling Kopfkino.
0: Ja, ik zit echt letterlijk in de repetities.
1: Ja.
0: Een muzikant zit hier naast me.
1: Oh.
0: Ja, Kopfkino, dat is een reis in 130 jaar filmgeschiedenis. Ja. Dat is mijn grote passie, film.
1: Oh.
0: Heel veel muziek uit films, verhalen uit. En Kopfkino is een heel mooi Duits woord. Dat zegt eigenlijk, ja, dat betekent cinema in je hoofd. Het zijn al die beelden die je met al die jaren hebt verzameld.
1: Ja.
0: En als ik jou nou een bepaalde scène na vertel uit Pulp Fiction, Diner, dan zie je hem voor je, toch?
1: Tuurlijk, ik zie ze ook. Ja, ik zie ze ook dansen,
0: dus heerlijk. Het mooie is ook van theater dat je soms maar heel weinig nodig hebt.
1: Ja.
0: Je hebt alleen maar de muziek, de stem en de vleugel nodig om je helemaal naar bepaalde filmwerelden mee te nemen.
1: Ja, en dan zit je er alweer, inderdaad. Hoe gaat het met de repetities?
0: Heel goed. Ik ben heel tevreden over vandaag. nee, zeker. Dat is, we gaan volgende week in de montage. 8 oktober is de première in Amsterdam. En dan 27 in Berlijn natuurlijk.
1: Oh, ja.
0: En dan gaat het tot volgend jaar zomer echt overal spelen.
1: Oh.
0: Hele lange tournee. Ja.
1: Terwijl we over Bowie aan het praten waren. En nu dus over Kopfkino. Denk ik in één keer aan die film Labyrinth.
0: Ja.
1: David Bowie zat daarin.
0: Ja, die heeft veel films gespeeld. Het is een andere film die ik trouwens iedereen wil aanraden. Jou ook. Into the Night.
1: Into the Night.
0: Jeff Goldblum en Michelle Pfeiffer. Oeh. Jaren 80 film John Landis. Die ook Thriller heeft gemaakt met Michael Jackson. Ja. En American Werewolf in Londen. En dat is een geweldige film waar opeens David Bowie opduikt als een huurmoordenaar.
1: God.
0: En serieus, dit is de eerste film die ik ook ooit zag met David Bowie.
1: Ja.
0: En veel mensen denken altijd, ja, heb je hem door de muziek leren kennen? Ik heb hem eigenlijk door die film leren kennen. Want ik ben natuurlijk een beetje een andere generatie.
1: Ja.
0: Ik ben niet echt opgegroeid met zijn muziek. Maar opeens dacht ik, is die fascinerende man met die twee verschillende gekleurde ogen. En
1: inderdaad.
0: Toen ging ik opeens zijn muziek luisteren.
1: Dat had ik dus met
0: dus
1: Labyrinth.
0: Zo kan het ook gebeuren.
1: Zo kan het
0: precies,
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Wat vet, wat leuk.
0: Ja.
1: Sven Ranske, dankjewel voor dit heerlijke gesprek. Het archiefalbum David Bowie, The Shell Talmy Recordings, is dus vanaf morgen te beluisteren via de verschillende streamingsdiensten.

0: HBO.
1: Voetbal. NEC speelt zometeen na 18 jaar weer in een Europese competitie. In Turijn is Juventus de eerste tegenstander in de Europa League. Zometeen om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Dit weekend natuurlijk alle wedstrijden in de Eredivisie. Met zondagmiddag Feyenoord Utrecht, Twente PSV en AZ Telstar.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
3: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
14: Natasha Gibbs.
15: 8:30 inmiddels. Of nee, dat is helemaal niet waar. We zitten op 8:00. God, sorry hoor. Ik was heel even door mijn draaiboek gegaan. Nogmaals, goede avond. Algemene politieke beschouwingen zijn in volle gang. Gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben. Dan duik ik met de redacteuren van de Rode Draad. Ook in de weerbaarheid van Nederland. Lisa Dupuy heeft er deze week onderzoek naar gedaan. En haar bevindingen hoor je zo meteen. Maar eerst dus het NOS-journaal van 8:00 met Doreen Bouwman.
16: De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. De 51-jarige Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
17: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
16: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. Die persoon was al ziek. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
18: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
16: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich nu eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden.
15: En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest.
19: Ja, er is opnieuw een ongeluk gebeurd op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Eerder vanmiddag ging het ook al mis daar. Nu bij de Ketelbrug een ongeluk. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
26: Voor ieder tijd.

0: laliek.nl/business.
1: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: NPO Radio 1.

0: Ja, de algemene politieke beschouwingen zijn in volle gang. Vandaag diende premier Jette de Kamer van Repliek na een dag vol kritiek. Na 8:30 leg ik onze premier langs de historische meetlat. Hoe doet hij het ten opzichte van zijn voorgangers? Maar eerst...
1: De week van...
0: Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. En deze week onderzocht mijn collega Lisa Dupuy hoe het staat met de weerbaarheid van de Nederlandse burger en die van de Nederlandse samenleving. En je bent hier, welkom.
2: Ja, goedenavond.
0: Het is nogal wat waar je hier over buigt. Waarom?
2: Ja, lichte vraag, hè? Ja.
0: God.
2: Nee, ja, dit kwam echt voort uit een eigen fascinatie. Ik heb afgelopen jaar in het buitenland gewoond. Ik kwam in een heel andere situatie, maatschappij... kwam ik vandaan en had de furoren over het noodpakket een beetje gemist.
0: Hier in Nederland.
2: In Nederland. En toen ik daarover met mijn vrienden ging navragen, kreeg ik daar zeer uiteenlopende reacties op. Een beetje lacherig. Mensen volledig voorbereid. Mensen die zeiden, dit is toch allemaal een beetje moeilijk en bangmakerij. Mm-hmm. Dus die fascinaties blijven hangen. En ik vroeg mij af, ja, hoe staat het daar nou mee, die noodpakketten? Want dat is ongeveer, ja, toch wel die campagnes zijn een jaar geleden.
0: Zeker. Ik kan me nog herinneren dat we allemaal zo'n brochure in de brievenbus kregen.
2: Ja, ook.
0: Ik ben gaan inslaan. Maar hoe zit het eigenlijk met jou?
2: Ja, nee, ik ben dus niet gaan inslaan. Nee. Nee.
0: Je hebt helemaal niks. Niks.
2: Ik heb een half, zullen we zeggen, een half noodpakket. Ja, wel. Nee, ja, dat wel. Ja, okay. Ja, en dan zeg ik kan improviseren, zeg ik tegen mezelf.
0: Ja.
2: Ik wil wat voor een ander doen. En vooral dat tweede deel.
0: Oké, goed.
2: Dat vond ik belangrijk.
0: En hoe staat het ermee in de rest van Nederland dan?
2: Ja. Nou, we kunnen sec zeggen, 44% van de Nederlanders heeft een noodpakket in huis. Ja. Volgens de NCTV, dat is de instantie die campagne heeft gerund.
0: Ja.
2: Die zegt, nou, dat is deels te danken aan die campagne. Die heeft in die zin effect gehad. Mensen zijn hun noodpakket gaan samenstellen. Maar eigenlijk voerde mijn vraag verder. Ik heb dat noodpakket een beetje als symbool genomen. Ja. En ik wilde weten, red je het daarmee? Want ik heb toch de indruk... Moet je niet meer met de mensen om je heen in het geval van een noodsituatie?
0: Juist. Zijn het alleen die flessen water en extra wc-papier en die kaarsen? Of inderdaad is er veel meer nodig dan dat?
2: Ja.
0: Goed, om te vertellen wat nou echt die meerwaarde van maatschappelijke weerbaarheid is, is hier ook Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar maatschappelijke veerkracht VU Amsterdam. Goedenavond, welkom.
3: Goedenavond.
0: Ja, die brochures waar Lisa en ik het er net over hadden. Hè. Vorig jaar kregen ze allemaal in de brievenbus. Hebben ze ons geholpen daadwerkelijk met het vergroten van onze weerbaarheid?
3: Nou, we doen er natuurlijk allemaal soms een beetje lacherig over. Uh-huh. Ik denk dat het wel belangrijk is om te noemen dat inderdaad het aantal mensen dat een noodpakket heeft gestegen is van 35% naar 44% in april. Ik weet niet precies wat de laatste stand van zaken is, maar dat duidt toch wel op een toename. Maar die campagne heeft ook wel zijn beperkingen. Dus dat is zeker niet genoeg.
0: Nee.
3: En je kan eigenlijk zeggen dat er twee dingen in die campagne zijn die uitbreiding behoeven. En het ene is dat het heel erg gericht is op het individu.
0: Mm-hmm.
3: En dan gaat het nog wel over je gezin en je buren. En misschien nog zelfs je familie. Maar eigenlijk niet over de bredere gemeenschap. En weerbaarheid betekent ook dat mensen met verschillende achtergronden, dus niet alleen mensen uit je eigen directe bubbel, bij elkaar komen en elkaar helpen en ondersteunen. En daar zet die campagne niet op in.
0: Oké. Dus even voor de duidelijkheid. Ja. Weerbaarheid is dus niet alleen dat noodpakket, maar het is dus ook samenwerken met je omgeving.
3: Ja, we weten uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland, maar ook in andere landen, dat gemeenschapszin...
0: Mm-hmm. He,
3: dus de sterkte van de verbanden tussen mensen in een gemeenschap een hele belangrijke voorspeller is van hoe goed het gaat met mensen tijdens een crisis, hoeveel stress ze hebben, maar ook hoe creatief ze zijn om met elkaar problemen op te lossen.
0: Ja.
3: En dus ook effect heeft op het herstel na een crisis.
0: Juist, maar daarvoor moet je ook vertrouwen in elkaar hebben natuurlijk.
3: Ja.
0: Daarvoor moet je ook je buren vertrouwen.
3: Dat klopt.
0: Te zeggen, toch?
3: En we denken vaak dat we een hele gepolariseerde samenleving zijn waar dat vertrouwen ver te zoeken is.
0: Mm-hmm.
3: En als Sociaal en Cultureel Planbureau doen we onderzoek waarin we steeds kijken hoe zit het eigenlijk met het sociaal vertrouwen. En dan is er ook een heel positief verhaal te vertellen.
0: Oh.
3: Want als je gemiddeld kijkt, dan is het vertrouwen dat mensen in Nederland hebben in andere mensen is in vergelijking met andere Europese landen hoog. Dat ligt boven de 60%. Of dat richt rond de 60%, moet ik zeggen. En dat is wel een klein beetje afgenomen de afgelopen periode. Maar nog steeds doen we het in Europees verband heel goed.
0: Bovengemiddeld hoog
3: ja,
0: dus.
3: En wat je ook ziet is dat in Nederland 38% van de mensen actief is als vrijwilliger. We hebben ook in Nederland heel veel sociaal initiatieven. Dus plekken waar mensen op eigen initiatief met elkaar dingen doen voor de gemeenschap. En dat is een heel positief geluid.
0: Absoluut, zeker. En waar komt dat eigenlijk door dat wij als Nederland daar toch bovengemiddeld op scoren?
3: Nou ja, ik denk dat de historie wel, in de historie het al zo geweest is dat we een klein landje zijn, dat we dicht op elkaar leven. Ja. En ook wel een belangrijke mate van onderlinge afhankelijkheid hebben gehad. Ja, en een sociaal systeem zit ook wel heel erg in onze samenleving. En dat zie je dan ook terug in dit soort gegevens.
0: En u zei net, het neemt ook een klein beetje afgenomen. Waar komt dat dan door? Weet u dat al?
3: Nou ja, wat wij zien is dat het sociaal vertrouwen ook afhangt van je inkomen. Dus mensen met een heel laag inkomen hebben wat minder sociaal vertrouwen. Wonen ook vaak in buurten, waar meer buurten die minder goed onderhouden zijn en waar ook vaker geweld of rebellie is. En wat wij ook zien in onze cijfers is dat in Nederland de gescheidenheid wat toeneemt. Dus mensen die in de armste groepen van de samenleving leven. Er zijn plekken in Nederland speciaal, maar over de hele linie is dat een beetje zo. Die komen minder in contact met mensen die het beter hebben. Aha. Dus de gescheidenheid neemt toe. Ja. Ja, en dat doet ook iets met het sociaal vertrouwen.
0: Zeker, daar liggen dus echt wel uitdagingen ook.
3: Daar liggen zeker uitdagingen, ook als je het hebt over het thema weerbaarheid.
0: Ja.
3: Want bij weerbaarheid is het dus belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden juist samen optrekken.
0: Exact. En dat is dan, als we het hebben over burgers onderling. Hoe zit het met, als we naar de overheid kijken, vertrouwen in de overheid en de weerbaarheid als we daar naar kijken?
3: Ja, nou, als je weer even teruggaat naar die folder.
0: Ja.
3: Zijn er groepen mensen in Nederland met een laag vertrouwen in de overheid. Over de gehele linie is het vertrouwen in het kabinet laag. Dat de meerderheid van de mensen geeft een onvoldoende aan het kabinet. Ik geef, neem, even
0: neem lekker een slok water, inderdaad. Ga ik in de tussentijd heel even naar Lisa toe, want dan haken we zo weer even in, hoor. Neem even lekker een slok water. Want inderdaad, er zijn dus wat uitdagingen, Lisa. Ja. Ook met betrekking tot vertrouwen in de overheid.
2: Ja.
0: Vertelt Karen van Oudenhoven net. Jij hebt deze week, eerder deze week gesproken met Gerben Bakker. Hij werkt bij de Hague Center for Strategic Studies als onderzoeker.
2: Ja.
0: Wat zei hij daarover?
2: Ja, hij had het inderdaad over die maatschappelijke weerbaarheid. In eerste instantie dacht ik de opstelsom eigenlijk van elke weerbare burger.
0: Oh ja.
2: Maar wat er dus heel erg belangrijk aan is, is dat die ook hangt een beetje aan dat vertrouwen in de overheid. Je moet ook nog bedenken dat die overheid jou in staat stelt eigenlijk om samen te werken met de mensen om je heen in de tijd van zo'n noodscenario. En hij vertelde bijvoorbeeld eigenlijk hoe moeilijk het is om daarop voor te bereiden, omdat het woord weerbaarheid en de noodscenario's al in zoveel manieren zijn in te vullen.
1: Er zijn zoveel vraagstukken die je onder weerbaarheid kan vangen. En de vraag is dan voortdurend van waar probeer je dan de burger daarin mee te nemen? En ook de vraag van waar moet de burger zich het gewoon over zorgen over maken, zonder dat er een soort panieksituatie ontstaat. En dat is denk ik een heel lastig afwegingsproces. Maar voor mij staat wel vast dat je als samenleving zeker wel qua paraatheid en ook qua anticipatie op crisis wel meer kan doen.
0: Nou, er valt dus meer winst te behalen, inderdaad.
2: Ja,
0: goed.
2: Ja.
0: Ja. Karen van Oudenhoven, u vertelde dus net over de rol van de overheid en ook het vertrouwen daarin, en dat ook wel lastig is, daar zitten uitdagingen in. Wat zouden de mogelijkheden kunnen zijn dan? Wat zou de overheid kunnen doen verder om dat te vergroten?
3: Ja, nou ja, als je weer even teruggaat naar de folder, want daar was ik net ook gebleven. Dan zie je dat de groep mensen die bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis sceptisch was, de neiging heeft gehad om die folder eigenlijk ongezien weg te gooien.
0: Nou, zelfs terug te sturen. Kunt u dat nog herinneren?
3: Dat is ook gebeurd. En dat is heel jammer, want juist ook die groep wil je graag erbij trekken. En je kunt inderdaad nadenken over maken we de crisis, het crisisdiscours heel groot of maken we het klein. En wat denk ik heel belangrijk is, is toch lokaal met mensen het gesprek aan te gaan over dreigingen die er eventueel zijn, hoe zij daarnaar kijken en ook naar oplossingen te zoeken.
0: Ja.
3: En er is een heel mooi voorbeeld in Rotterdam. Dat is in de wijk Bloemhof. En Carola Schouten is daar denk ik ook een drijvende kracht achter.
0: De burgemeester?
3: Ja, achter, ja. Waar eigenlijk met mensen het gesprek... de gemeente met mensen het gesprek is aangegaan... over wat nou als de stroom uitvalt.
0: Oh ja.
3: En met allerlei filmpjes en hebben ze ook visueel gemaakt... van waar moet je dan aan denken? Mm-hmm. En vervolgens is aan die mensen gevraagd van... goh, wat zou dat dan in jouw buurt betekenen? Wat zou er dan misgaan?
0: Dan wordt het in één keer heel concreet, inderdaad.
3: Ja, en daarbij was de ervaring dat mensen allemaal gingen zeggen van... goh, ik ben dan wel bereid om op mijn fiets langs huizen te gaan... om voedsel rond te brengen of andere problemen op te lossen. Dus daar ontstond heel veel energie, ook bij burgers, om mee te helpen. Rotterdam heeft toen ook gezegd tegen mensen die iets wilden leren... omdat ze wel iets wilden doen, maar het gevoel hadden dat kan ik niet... om die cursussen aan te bieden. En daar is met bewoners ook gesproken over... goh, als we nou iets willen als een noodsteunpunt... Mm-hmm. Waar zou dat dan handig zijn? Wat zijn dan plekken in de wijk waar je dat zou kunnen doen? En er is ook gesproken over hoe kunnen bewoners nou ook signalen afgeven... dat het niet goed met hen gaat. En daar hebben ze allerlei gekleurde briefjes voor afgesproken. En daar werden dus de bewoners eigenlijk mede-eigenaar van het crisisplan... En op dat moment is het ook minder angstig. Want ja, je weet wat de dreiging is. Maar je krijgt ook handvatten om daar zelf ook mee iets aan te doen.
0: De regie dus ook over te mogen voeren. Ja. En samen te werken met de overheid. Waardoor dat vertrouwen weer wordt versterkt.
3: Want als je geholpen wordt door die overheid en samen in gesprek bent. Dan ontmoet je een andere overheid dan de overheid die mensen soms in hun hoofd voor zich zien.
0: Juist. Lisa, Karen van Oudenhoven heeft het dus over ook allerlei burgerinitiatieven. Jij bent in dit soort initiatieven gedoken. Wat ben je allemaal tegengekomen?
2: Ja, nou, ik heb van de luisteraars heel veel gehoord over verschillende initiatieven. Dus er waren zeker luisteraars die met mij mee begonnen bij het noodpakket. Dus ik heb ontzettend veel handige handvaten als ik nu straks thuis echt ga beginnen. Maar ik heb ook gehoord over zorgzame wijken. Ik heb gehoord over een risk factory, wat een leeromgeving is. Echt een soort schoolgebouw, leergebouw waar kinderen ook klassen, maar ik denk ook bedrijven naartoe kunnen om in gesimuleerde situaties te leren wat ze kunnen doen. Dus dan krijg je echt inderdaad die handvaten. Er waren experts die zeiden, kijk nou als overheid ook goed naar de systemen die er al zijn in de maatschappij.
0: Werkzame, zoals
2: werkzame,
0: dus ook als
2: de voetbalclub bijvoorbeeld. Ja, zoals je op zondag wil weten of de wedstrijd doorgaat omdat het regent of niet. Daar bel je misschien ook heen als je meer informatie wil weten in de noodsituatie.
0: Ja.
2: Of als je je telefoon moet opladen of zo.
0: Tuurlijk.
2: En er is niks voor handen. Dus zorg dan dat je die punten, die onderdelen van de maatschappij vindt. Dus wat ik heel mooi heb gevonden aan dit onderzoek is tussen het noodpakket en zeg maar militaire slagkrachten en miljarden naar defensie.
0: Ja, dat is ook waar.
2: Zitten heel veel stapjes.
0: Ja, dat zeg je ook iets heel belangrijks. Want bij weerbaarheid denken we heel vaak en snel ook, en met name de overheid, aan defensie.
2: Ja, daar lijkt het wel op. Ja,
0: daar gaat heel veel geld naartoe. Maar dat zou dus ook naar dit soort initiatieven kunnen gaan.
3: Dat klopt. Ja. En er gaat ook wel wat geld. Hè? Ook in het in de miljoenennota staan wel bedragen. Ook bijvoorbeeld voor een gemeenschapsfonds.
0: Uh-huh.
3: En er is ook een budget dat geassocieerd wordt met de samenleving en weerbaarheid. Maar dat zijn budgetten die niet te vergelijken zijn met de uitgaven voor defensie. Mm. Dus die zijn systematisch lager. En het zijn ook vaak budgetten die niet zo duurzaam verankerd zijn. Hè? Dat gemeenschapsfonds is nu voor 2027 toegekend, maar voor de jaren daarna nog niet.
0: Ja.
3: En ik denk dat als je hier echt aan wil bouwen, dan is het ook belangrijk om duurzaam te investeren.
0: Is daar genoeg oog voor in Den Haag, denkt u?
3: Nou ja, ik denk dat er geleidelijk wel steeds iets meer oog voor komt, maar dat de dominantie nog wel ligt op die klassieke defensieuitgaven. Maar wat mij betreft op dit moment de belangrijkste uitdaging is, is dat dat sociaal initiatief, dat wat mensen zelf doen, een andere logica heeft. Mensen zijn ook anders georganiseerd. Zij handelen vanuit passie, vanuit wederzijds vertrouwen en wederkerigheid. Terwijl de overheid heel anders functioneert. En al die sociale initiatieven in de samenleving worden op dit moment door de overheid gesteund in een soort subsidierelatie. Mm-hmm. Maar als je met elkaar weerbaar wil zijn, dan moet je samen besluiten nemen. Dan moet je samen plannen maken. En dan moet je dus ook op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek. Rekening houdend met de unieke kenmerken van ieders organisatie.
0: Ja.
3: En dat, is nog lastig.
0: Ja.
3: Omdat ja, de overheid gewend is om het eigen te bepalen. En om dat burgerinitiatief mee te nemen in hun eigen werkwijze. En wat we ook zien is dat de neiging is om, anders dan in het voorbeeld van Rotterdam, de burger pas uit te nodigen als de plannen al een beetje bedacht zijn.
0: Oh ja, dan mogen zij nog even een plasje erover komen doen.
3: Nou ja,
0: maar dan krijg je ook vaak het gevoel van, ja, ik hoor u, ik luister en ik hoor. En that's it.
3: Ja, en dat is vanuit de beste bedoelingen. Hè? Want mensen denken, we moeten het goed bedenken. Maar het werkt vaak minder goed, want je bent minder eigenaar.
0: Mm-hmm.
3: Maar de mensen in de wijken, die weten veel beter waar de problemen zijn. Die weten ook waar de kwetsbare mensen wonen. Dus de kwaliteit van je oplossingen wordt ook beter als je mensen vanaf de voorkant betrekt.
0: Juist. Er is dus echt wel een gedragsverandering nodig bij de overheid. Als ik u goed begrijp.
3: Ja, dit vraagt een ander type houding. Er is ook de kennis over hoe je dat goed doet. Hè? Want ik denk dat het voordeel van de overheid en zeg maar formele crisispartijen, zoals de brandweer of de politie, ja, die hebben ook allerlei krachten die burgers niet hebben.
0: Tuurlijk,
3: en je wilt eigen crisissituaties zo bekijken dat de burgers datgene doet wat bij hun kracht past.
0: Mm-hmm.
3: En dat die formele partijen ook hun rol pakken.
0: Ja.
3: En dat vraagt afstemming.
0: Ja.
3: En daar staan we echt aan het begin van hoe je dat goed met elkaar kunt doen.
0: Ja, aan het begin, Lisa, dat is nogal een reis die we dus met z'n allen moeten gaan afleggen. En dan denk ik toch zo'n bureaucratische overheid, dat wat meer hands-on moet worden in combinatie met de burger. Zie jij dat gebeuren?
2: Nou,
0: je er vertrouwen in?

0: dat wat meer hands-on moet worden in combinatie met de burger. Zie jij dat gebeuren?
1: Nou,
0: heb je er vertrouwen in?
1: Heb ik er vertrouwen in? Kijk, ik denk wel dat er inderdaad... Er is in ieder geval meer bewustwording. Dat mogen duidelijk zijn. Ik heb in ieder geval heel veel opgestoken van het leren invullen. Hè? Wat zit er nou? De meeste mensen zitten niet in het leger. De meeste burgers zijn gewoon burger. Dus we moeten het voor het grootste deel met elkaar doen als er echt een crisis uitbreekt.
0: Ja.
1: Ik heb zelf in ieder geval heel erg geleerd van die insteek te nemen.
0: Ja.
1: Samenredzaamheid. Niet zelfredzaamheid, samenredzaamheid. Ik heb echt een nieuw woord geleerd.
0: Een samenredzaamheid. Waarom heb ik dat woord zo weinig voorbij zien horen komen? Of hebben we dat net hier aan tafel uitgevonden? Hoe werkt dat?
2: Nou, dit begrip komt al wel vaak voor. Het staat ook in het coalitieakkoord. Want de overheid wil toch in een situatie van krapte... door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen... meer overlaten aan burgers zelf.
0: Mm-hmm.
2: En dan komt die term samenredzaamheid snel op.
0: Ja.
2: Ik wil in aanvulling op wat jij net zei... wel ook wel een optimistischer geluid laten horen... in die zin dat de overheid is een grote bureaucratische logge olifant.
0: Mm-hmm.
2: Maar er is op dit moment wel rond de noodsteunpunten een hele beweging... waarin lokaal wel heel erg geprobeerd wordt om het goede te doen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is niet in één keer allemaal opgelost. Maar ik denk wel dat het besef dat we daar iets op moeten doen... dat langzamerhand steeds meer doordringt. En dan ga je... experimenteren maak je ook fouten. Maar ik heb toch wel goede hoop dat we geleidelijk de goede richting op bewegen.
0: Oké. Okay. Lisa, ik wil toch nog even terug naar jouw noodpakket in wording.
1: Ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je er nu ook anders naar kijkt. Ik bedoel, waarom zou je daar al die energie in steken als je juist die omgeving...
1: Nou,
0: toch? Dat is die samenredzaamheid.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja.
1: Ik zei in het begin van de week, misschien is dat noodpakket een symbool. Ik denk dat het voor sommige mensen ook een soort verkeerd signaal heeft afgegeven. Hè? Zoals jij jezelf maar kan redden, als jij je eigen spullen maar op orde hebt, dan zit je goed. Terwijl je misschien tegelijkertijd ook al aanvoelt, ik ben liever met andere mensen en ik werk collectief aan een oplossing als er echt een probleem zich voordoet. Dus ik denk dat ik me daarop ga richten.
0: Ja, en anders mag je altijd bij mij komen schuilen.
1: Ach, nou wat fijn. Nou, zo komen we er ook uit.
0: En mevrouw van Oudenhoven, u ook hoor, uiteraard.
2: Dat is heel erg fijn.
0: En ik hoop dat dat ook andersom geldt. Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En Lisa Dupuy van onze redactie, hartelijk dank.
1: Dankjewel.

0: Oh ja, sorry. MGMT hoor je met Electric Feel.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 NOS Nieuws met Doreen Bouwman.
2: In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou vanmiddag een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben verspreid en vervolgens aangestoken. Medewerkers van de synagoge wisten het vuur snel te doven, meldt de politie. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Daarom kon de man snel opgepakt worden. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er is vermoedelijk een seriemoordenaar actief. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Er zijn ook sporen van seksueel geweld. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten. Bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. En bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het West Nijl-virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Zometeen vergelijk ik samen met twee liefhebbers van politieke zaken. Rob Jetten met zijn illustere voorgangers. Hoe heeft de huidige premier het in vergelijking met bijvoorbeeld Rutte en Balkenende gedaan tijdens de algemene politieke beschouwingen? Dat straks, nu eerst.
1: Tegendraads.
0: Deze week staat, mocht je dat nog niet doorhebben, in het teken van het Afro-kapsel. Afgelopen dinsdag was het World Afro Day. En in Londen vindt op dit moment het Fro-festival plaats. Daarom vanavond in onze rubriek Tegendraads ruim baan voor een voorvechter van de Fro, TikTokter Mr. Who. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, de Fro, hè? Ik neem aan dat jij er nu eentje hebt.
4: Zeker, moet wel. Ja, dat is echt wel een teken.
0: Ja, hoe groot is die van jou?
4: Mijne is, ik zou zeggen, medium. Je hebt echt gewoon een small fro, een medium fro, heb je een grote. Mijne, ja. bijna.
0: Juist, en dan kwam je helemaal uit. Ik heb hem ook wel eens helemaal uitgekampt, die van mij. En mensen schrokken op straat.
4: Ja, ik kan wel zeggen, als ik een blowjar bijvoorbeeld, dan is het wel opeens een heel nieuw kapsel. Ik kan wel eerlijk mee zijn.
0: Maar weet je wat me opviel? Kinderen reageren er weer heel erg positief op.
4: Precies, want ja, het is ook gewoon iets natuurlijks. Juist. Het is niet iets wat je zomaar ziet. Vandaar dat ik het ook gewoon graag onder aandacht wilde brengen op social media.
0: Ja, want laten we even beginnen bij waar het om draait, hè? Die World Afro Day. Wat is het nou precies het doel?
4: Nou, Wereld Afro Dag is een dag die gemaakt is om eigenlijk tegen haar discriminatie tegen te vechten. Dus elke 15 september wordt er een internationaal gevierd dat de Afro bestaat. Puur om te laten zien dat, dit is echt iets wat vanuit de naturele roots groeit. En dat gewoon wordt meer gevierd, meer in Londen. Maar ik probeer dat nu ook meer naar Nederland en Benelux te brengen.
0: Ja. Wanneer maakte jij eigenlijk voor het eerst kennis met dat hele fenomeen? Want ik kan me nog herinneren dat ik echt in groep 8 of zo les kreeg over de Fro. Tijdens de jaren 60 en 70 was dat echt een ding om de emancipatiestrijd van zwarte mensen natuurlijk te benadrukken. Wanneer maakte jij er voor het eerst kennis mee?
4: Op school eigenlijk, ik denk middelbare school, maar echt vanaf kind heb ik wel vanaf thuis al meegeleerd van, je haar is anders dan de rest. Ja. Dus bijvoorbeeld, jij hoeft bijvoorbeeld geen kleine crème in te zetten. Jij zet gewoon gel op je hoofd en een beetje olie. Jij moet het een beetje één keer per week wassen. Maar ik zal zeggen, een beetje qua puberteit begon ik het meer te begrijpen. Vooral omdat ik ook de keuze had gemaakt om mijn haar helemaal af te knippen.
0: Ja, precies. En ik heb zelf altijd heel strak naar achteren moeten dragen. En toen ik dat dus begreep van, dit is ook een emancipatie. Emancipatiestrijd eigenlijk. Je haar draagt zoals je het wil. Toen besloot ik zo naar school te gaan. Maar toen werd ik uitgelachen. Hoe heb jij dat ervaren?
4: Zo, ik zou wel zeggen, in het begin, vooral omdat ik ook niet wist hoe ik met mijn haar om moest gaan, werd er heel veel nare comments gemaakt over mijn haar. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van, is het misschien iets wat ik helemaal niet moet dragen? Juist. Misschien moet ik zelfs kaal gaan. Maar ja, naarmate ik ouder word, besef ik van, dit is gewoon iets natuurlijks. Ik ben hiermee geboren. Ja. En het is zelfs een hele grote flex om te hebben.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat de kinderen in de rij stonden om te voelen aan je haar, weet je wel. Omdat ze zeiden dat het net schaamhaar leek op je hoofd.
4: Echt, de comments bleven maar doorgaan. Ja. Maar ik denk, vooral nu tegenwoordig, dat mensen ook zien dat het gewoon normaal is. Dat het uiteindelijk op de plek begint te komen waar ik van kan dromen.
0: Ja,
4: maar het heeft tijd nodig.
0: Ja, want het is nog steeds dus hard nodig. Hè? Maar jij, tenminste, ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik heb het dus echt over de jaren 80. Hè, dat dit zo was, jaren 80, 90.
4: Ja, ik ben niet 22, dus ik denk wel rond de 2000 merk ik wel nog steeds dat het nog steeds nodig is. Ik vind dat op scholen er bijvoorbeeld ook te weinig educatie over gaat. Er zijn heel veel krullenkappers die van scholen worden weggestuurd omdat de leraren niet weten hoe ze om moeten gaan met type 4 haar. En ik vind dat zo schandalig. Vooral in een land als Nederland. We staan erom voor multicultureel cultuur en ook om de mensen. En dat zie je gewoon niet terug in de samenleving.
0: Juist. Jij zegt type 4 haar of type B of wat. Al die types. En dan zitten mensen zo meteen in de app van de Radio 1. Wat is dat? Ja, dat is hoe je de krul dus omschrijft. Er zijn zoveel verschillende krullen. En die hebben allemaal een type. Ja, maar inderdaad, dat is nogal een uitdaging. Wat is nou jouw droom voor de toekomst van World Afro Day?
4: Mijn droom zou zijn dat ik hiermee meer maatschappelijk impact mee kan maken. Misschien dat de gemeente kan betrekken om een nationale feestdag van te maken in Nederland. En echt gewoon verdere dingen neerzetten, zoals de jongere generatie en ook gewoon de generatie eromheen en verderop kan realiseren met hey, het is hartstikke normaal om gewoon type 3, type 4 haar te hebben. En het is heel belangrijk om ook te realiseren dat dit bestaat.
0: Juist. That's it. Punt. TikToker Mr. Hoed, dankjewel.
3: OO Den Haag.
0: Rob Jetten maakte vandaag als premier zijn allereerste algemene politieke beschouwingen mee. Het is het moment waarop hij niet alleen zijn kabinetsplannen moet verdedigen, maar ook moet laten zien hoe hij zich staande houdt in het politieke strijdperk. Hoe doet hij dat vergeleken met zijn voorgangers? En zegt deze eerste APB, wat de afkorting is voor algemene politieke beschouwingen, al iets over de premier die Jetten wil zijn? Ga ik het over hebben met Roderick van Grieken van het Debatinstituut en met politiek journalist van BNNVARA Peter K. Goedenavond beiden.
5: Goedenavond, Natasja.
0: Ja, het is een tijdje geleden, Peter. Maar het is leuk om je weer te horen.
5: Ja, het is leuk om je weer te zien.
0: Nou, jullie hebben allebei de hele dag debat gevolgd in de Tweede Kamer. Gaat het nog?
6: Nou, volgens mij, als liefhebbers hou je dat best een tijdje vol. Ja? En volgens mij was het ik vond het een mooi debat om naar te kijken. Dus het was niet zwaar.
0: Nee, maar je zegt een mooi debat. Wat maakt het voor jou zo mooi?
6: Nou, omdat iedere algemene beschouwing toch weer een ander karakter hebben. Het feit dat er nu een nieuwe premier staat, maakt het bijzonder. Ja. De hele dynamiek dat je een minderheidskabinet hebt, die dan die moeten gaan zoeken over links of over rechts, dat zorgt voor een andere dynamiek. En ik vond zelf, vergeleken als ik naar de andere jaren moet kijken, dat de sfeer anders was. En dat het weer wat minder vijandig is. Dat je merkt dat mensen weer wat normaler met elkaar omgaan. En dat was helemaal een verademing.
5: Ja, het was een vrij inhoudelijk debat. En dat waren we niet gewend van de laatste jaren. Want dan was het altijd met elkaar te lijf gaan, met verbaal geweld en zo. En dat was in dit geval veel minder het geval. Ik heb me ook wel een klein tukje gepermitteerd ergens in de middag. Want het was ook wel af en toe kabbelde het ook wel een beetje voort.
0: Jij hebt geslapen, Peter. Oké.
5: Maar eigenlijk hoort ieder mens dat te doen. Hè? Zo ergens halverwege de dag toch even 10 minuutjes power.
0: Ik ben daar helemaal voor, Peter. Voor mij hoor je geen kritiek. Maar jullie hebben het dus over toch wel een andere sfeer, een andere manier van debatteren. Hoe zat het met Rob Jetten? Want daar gaan we het over hebben. Zagen jullie ook een andere Rob Jetten, Peter?
5: Ja, dat vond ik wel. Kijk, we kennen hem natuurlijk uit als oppositie. Nou, niet leider, maar wel een belangrijke oppositiepartij. Dat waren de vorige algemene beschouwingen nog. Mm. En dan zag je een hele felle Rob Jetten, die indruk maakte met zijn interrupties en altijd het gevecht aanging. Toen ook veel met Geert Wilders natuurlijk en met het kabinet Schoof. In de campagne zagen we hem echt als gloriëren en was hij bij ieder debat gewoon de slimste en de snelste. En met veel optimisme. En nu stond er eigenlijk een nederige premier, vond ik. Dus zeker in eerste instantie. Hij kreeg meteen een paar tikken om de oren van Wilders. En ja, die vechtersbaas heb ik een tijdje, die heb ik niet veel gezien vandaag.
0: Je hebt het over die tikken van Wilders inderdaad. Want dat was het begin van de dag. Jullie wilden allebei heel graag naar dat moment ook terug in onze bespreking. Die clash tussen Wilders en Jetten gaat over een publicatie in het Algemeen Dagblad. Voordat we naar dat fragment gaan luisteren. Peter, wat was de teneur van dat artikel?
5: Nou, eigenlijk was de teneur, Jetten voert geen regie, louter beeldregie. Kort samengevat, het was een tussenkop in het artikel. Ja. Maar eigenlijk ging het erover, hij pakt niet zijn rol nog niet goed op. Hij is niet de premier zoals Rutte het was, die dan af en toe eens woedend werd en zijn wensen doorheen duwde. Maar hij luistert naar alle partijen, trekt een beetje een vlakke conclusie. En weet de boel nog niet het gereel te krijgen. Nou ja, nu zit hij er kort, maar en dan waren er ministers uit zijn eigen ploeg die dit soort dingen over hem zeiden. Ja. En dat was natuurlijk wel heel naar, dat er gewoon wordt geklept uit de ministerraad, uit zijn eigen ploeg, achter zijn rug om. Nou, dat is Wilders niet nooit te beroerd om dat even heel goed te gaan benoemen.
0: Exact.
7: Hoe kunt u functioneren als u bij het eerste belangrijke debat 3 van de 4 van de ministers die om u heen zitten u een mes in de rug steken? Hoe kunt u functioneren?
8: Minister-president.
9: Het is fijn, voorzitter, dat de heer Wilders zich zo om mij bekommert. Dat waardeer ik. Maar ik heb echt geen AD-krantartikel nodig om met mijn collega's hier in het kabinet te bespreken hoe wij met elkaar samenwerken, hoe we samen dingen oppakken. En het mooie van deze ploeg is ook als iemand het niet met elkaar eens is of er is iets niet goed gelopen, dan bespreken we dat met elkaar. Daar heb ik geen krant voor nodig.
0: Nou, laten we dit eventjes gaan beschouwen. Zowel politiek als retorisch. Laten we met het politieke beginnen, Peter. Want jij vond dit nogal pijnlijk, toch?
5: Ja, dat is natuurlijk ook pijnlijk. Zeker als er zoveel mensen uit je ploeg dat tegen het AD meenen te moeten zeggen. En de teneur was wel heel erg veel hetzelfde. Kijk, hem wordt wel een grote dossierkennis toegeschreven. Dus hij is van alles op de hoogte, tot in de details ongeveer.
0: Ja.
5: Kan ook nog wel dingen overlaten aan een minister die de portefeuille heeft. En neemt dan wel wat afstand. Maar echt een klap erop, dus gewoon doorduwen en echt de leiding nemen. Nou, dat... Ja, dat vinden ze dat hij veel te weinig doet.
0: Juist.
5: Nou ja, Wilders niet te beroerd is om dat gewoon heel erg te benoemen. En je hoorde hem daar aarzelend op reageren. Het is niet dat hij nou, zoals vorige jaren, Wilders een paar klappen teruggeeft.
0: Mm.
5: Nee, hij moest echt zoeken naar woorden. En je voelde dat hij daar helemaal niet blij mee was. En misschien dat hij dat wel beter kunnen doen, maar daarvoor hebben we hier een debat.
0: Precies. Want jij opent al de deur naar het retorische. Want Roderick, wat had Jette hier anders kunnen doen of moeten doen?
6: Nou, laat ik even beginnen met hoe Wilders het doet. Ik bedoel, die doet dat retorisch wel echt ongelooflijk knap. Want die krijgt vanuit zijn perspectief zo'n cadeautje met zo'n artikel. En iedere politicus die dan zegt, ik ga dat gebruiken, die zal dat niet, zeg maar, op het retorisch niveau doen waarop Wilders dat doet. Die stuurt echt, het mes. Hij zegt het erover dat dat kabinet het mes tussen de ribben steekt bij de premier.
0: Allerlei
6: dolken, maar hij doet het zelf eigenlijk vooral. En hij wijst ook naar dat vak. Hè, waarom meneer Wilders of meneer Jette, ze zitten daar om u heen. Het zijn uw eigen mensen die u zouden moeten. Nou, dat doet hij eigenlijk wel heel erg knap.
0: Ja, maar eigenlijk zaten die dolken dus al in die rug. En Wilders draait er gewoon een beetje aan eigenlijk, als ik je goed begrijp.
6: Ja, en die maakt dat pijnlijke beeld, vergroot die maximaal. En je moet je voorstellen dat je daar als Jette staat, het is een zware dag. Je moet daar 14 uur lang ongeveer continu jezelf verdedigen. En je wil een lekkere start maken. En nog voordat je een paar woorden hebt kunnen zeggen, wordt dit daarin geramd.
0: Nou,
6: dat maakt het, dan sta je echt wel even te wanken. Ik vond dat zijn reactie niet heel slecht was. Ik bedoel, hij bleef overeind.
0: Ja.
6: Hij gaf keurig antwoord, maar het was een moment wat je gewoon niet kan winnen. Want dit beeld wat Peter al zegt is natuurlijk zo pijnlijk dat je moet daar de nul houden. Dat deed hij op zich prima. Maar het was vooral knap hoe Wilders dit zo vilijn en zo hard. Ja, je kan het daar heel erg mee oneens zijn, maar hij doet dat wel heel knap.
0: Hij doet het toch goed, zeg jij, Roderick, maar er was wel iets wat beter kon. Als ik jou tussen de regels door goed hoor.
6: Kijk, ik denk dat je uiteindelijk in zo'n moment... Jette werd natuurlijk overvallen daardoor.
0: Ja.
6: En je mag dan 3 keer mag Wilders een opmerking maken. Dan mag je 3 keer mag je reageren.
0: Uh-huh.
6: Ik denk dat het nog krachtiger was geweest als die bij die laatste reactie Jette... dus dan mag Wilders niet meer terugkomen.
0: Uh-huh.
6: Als Jette dan even had omgedraaid. En bijvoorbeeld had iets in de trant had gezegd van, goh, voorzitter, het is toch wel dat nou uitgerekend de heer Wilders het hier moet gaan hebben over leiderschap en teamgeest. We hebben het hier over een man die al 20 jaar zijn partij zo georganiseerd heeft dat hij de enige is die wat mag zeggen.
0: Mm-hmm.
6: Het is de man die zelf nooit ingewikkelde beslissingen hoeft te nemen. En als het ingewikkeld wordt, dan loopt hij weg.
0: Ja.
6: En moet deze man mij nou gaan vertellen hoe ik leiding moet geven aan mijn team?
0: Aha.
6: Zoiets had
0: dus
6: gekund.
0: Hij had nog even een aanval in moeten zetten aan het einde.
6: Ja, want je moet, kijk, in een debat moet je daar altijd voor zorgen dat jij niet de verdedigende partij bent. En dat is als premier heel ingewikkeld. Want jij wordt de hele dag vanuit die Kamer aangevallen. Mensen kijken en luisteren toch maar half, want het is een heel lang debat. Dus die zitten ook een beetje gewoon naar de toon te kijken. Hoe staat iemand er? En je ziet wel of iemand aan het verdedigen is of wat aanval is. En je moet er altijd voor zorgen dat jij niet de verdedigende partij bent.
0: Ja, of
6: dus
0: dat je
6: best wat uitleggen als premier, maar je moet af en toe ook even een tik teruggeven.
0: Juist, dat je laatste zet in ieder geval een aanvallende zet is.
6: Ja, vooral ook omdat die ander dan niet meer terug mag komen. Want die mag maar 3 keer.
0: Oh, wat heerlijk. Sorry, het lijkt bijna schaken. Ik ga hier te veel op in. Roderick, bij het kabinet Jette is natuurlijk een minderheids. Kabinet, hè, van D66, VVD en CDA. Ze hebben niet altijd voor het uitkiezen. Jette moet voortdurend meerderheden zoeken buiten zijn eigen coalitie. Zie je dat dan ook terug in zijn manier van debatteren? Zit toch iedere keer vast?
6: Ja, want dat maakt zijn positie ook heel ingewikkeld en uniek natuurlijk. Omdat je normaal als premier sta je er en weet je, heb je het comfort van de meerderheid. Mm-hmm. Hij moet daar echt voor vechten. En dat betekent dat je aan beide kanten toch de vriend moet zien te houden. Tegelijkertijd moet je ook hier weer voor zorgen dat je niet te nederig wordt. Mm-hmm. En wat die Kamer zegt natuurlijk de hele tijd, ja, een premier, u moet kiezen en u moet leiderschap tonen. En u moet of naar links of u moet naar rechts. Hij zit in een positie dat hij niet kan kiezen. Want kennelijk is dat binnen de, nou, daar kan Peter vast meer over vertellen, maar politiek gezien kan die even niet kiezen. Mm-hmm. Dus dat is een hele ingewikkelde positie, want je kan niet zoveel. Mm-hmm. En dan moet je zien te variëren in je antwoord en af en toe ook proberen de bal gewoon weer terug te leggen bij de Kamer. Van, goh, ik ben niet de enige die je verantwoordelijkheid draagt. U draagt ook verantwoordelijkheid.
0: Juist.
6: Ik moet water bij de wijn doen, maar u zal dat ook moeten doen, want dan kan hier niemand met de volle poet naar huis toe gaan.
0: Mm. Maar het klinkt veel strijdvaardiger, inderdaad. Peter, hoe praat ze hier eigenlijk in de wandelgang in Den Haag over?
5: Nou ja, kijk, de machteloosheid van dit kabinet, die wordt natuurlijk ter discussie gesteld, zeker door de oppositie. Kijk, ik heb Jette ook nog meegemaakt bij de persconferenties op vrijdag de laatste tijd. En dan liep er een heel zelfverzekerde premier rond. Die zegt, wij hebben iets moois te bieden aan de oppositie en ze mogen meedoen. Mm-hmm. Maar dat verhaal is vandaag wel vakkundig omgedraaid, vind ik. Want de oppositie zegt gewoon, kiezen jullie nou maar. Welke kant wil je op? En zonder een keuze gaan wij niet meedoen.
0: Ja.
5: Dat hebben tenminste Klaver en Eerdmans lang volgehouden. Ik zag alleen Eerdmans net na het laatste, bij de laatste schorsing wel zeggen, nou ja, nu er geen grote deal komt, gaan we het wel per begroting steunen. Oh. Wat hij eigenlijk gisteren in de Kamer ook al zei. Vandaag kwam hij er weer op terug. En op dit moment zegt hij weer, oké, we gaan wel per begroting kijken. Maar ja, dat is voor het kabinet ook heel erg vervelend. En voor het leiderschap van Jette en deze ploeg natuurlijk ook niet goed.
0: Nee. Je noemde net al Klaver, hè? Jesse Klaver. Dat is ook een moment waar ik met jou naartoe wil. Want dat vond jij ook veelzeggend, dit moment.
8: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
10: Nou, als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
8: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja, toch? Ja. Nee.
10: Nee. Komt. Ik hoor je achter me.
8: En de heer. Nee, zeker. Maar. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachten die de premier hier naar voren brengt.
0: Ja, we hoorden Jesse Klaver dus hier een grap uithalen. Maar er zit meer in dan een grap. Hè? Wat haal jij hieruit, Peter?
5: Nou ja, dat is natuurlijk wensdenken van Rob Jetten. Weet je wel? We doen niks, we blijven gewoon lekker zitten. Iedereen komt bij ons aan tafel. Het zou fantastisch zijn als we er dan uitkomen. Hm. Ja, hallo, dat Jesse Klaver. Ja, fantastisch, ga jij lekker zitten dromen. Hm. Je zal toch eerst zelf een keuze moeten maken voordat je überhaupt met oppositiepartijen zaken kunt doen.
0: Hmm.
5: Laat staan met mij. Als jij zegt, we gaan over links, we willen een deal maken met jou, Jesse, dan kom je ergens. Hmm. Maar achterover leunen en zeggen van, nou ja, het zou fantastisch zijn als het goed komt. Ja,
0: dat vindt iedereen wel. Ja,
6: dus retorisch is die ook wel interessant wat hier gebeurt. Ik zou zeggen dat het 2-1 voor Klaver is in deze.
0: Oh.
6: Jette doet ook iets knaps of iets slims. Want heel vaak bij die debatten dan krijg je een vraag.
0: Mm-hmm.
6: En dan ga je antwoorden. En dat vaak zijn dat hele lange antwoorden. En als jij lang praat, heeft de ander lang de tijd om na te denken over de volgende vraag.
0: Ja.
6: Nou, wat Jette hier doet, is dat Klaver zegt van, goh, nou, wat gaat u doen? En dan zegt Jette gewoon heel kort, nou, het zou mooi zijn als het volgende week rond is. Punt. Niets meer zeggen.
0: Ja.
6: En dan merk je, dus dat was slim van Jette, dan hoor je eigenlijk bijna Klaver denken, shit, ik moet wat.
5: Hard op daar even.
6: Volgens mij hebben jullie zelfs een beetje geknipt in de lengte van de stilte, want hij is best wel lang stil.
0: Oh ja.
6: Daarmee bouw je ook spanning op.
0: Ik kijk even naar de regie. Nee, zeggen ze.
6: Niet geknipt.
0: Niet geknipt.
6: Nou, het voelde in ieder geval in de zaal best als een lange stilte.
0: Ja.
6: En dan reageert Klaver door zo'n grap te maken met Brad Pitt. Maar daar is er wel een risico in.
0: Ja,
6: zeker als je een tijdje stil wordt, je maakt grap en hij landt niet. Ja, met het hele land, of het hele land, veel mensen die mee zitten te kijken. Dus hij neemt een risico, het pakt heel goed uit. Dus dat is ook knap gedaan.
0: Ja, risico's nemen inderdaad. Peter, jij typeert Jette dus eigenlijk als een bedelende premier, begrijp ik. Hè? Want hij moet overal rond gaan leuren en actief om steun vragen bij iedereen. Lijkt hij in dat opzicht een beetje op de vorige premier, Dick Schoof?
5: Nou ja, dat kun je, een kleine parallel kun je wel trekken natuurlijk. Kijk, Dick Schoof had geen enkele politieke doorzettingsmacht. Die was gewoon als poppetje neergezet als leider van een wankel kabinet en geen politieke partij achter zich. Nou ja, we hebben de 2 keer een APB meegemaakt met Dick Schoof. ja, dat was ten eerste was het al niet zijn vak, de politiek. Maar ten tweede had hij ook helemaal geen macht. Dat werd bij de eerste keer dat hij er stond, werd het ook ongelooflijk duidelijk gemaakt door Wilders, die hem uitmaakte voor, ja, een soort flapdrol, meen ik. Of wat was het? Een man zonder ruggengraat. Mm. Nou, allemaal heel pijnlijk. Het punt is bij Jette, ja, we hebben voor het eerst dat minderheidskabinet. En dat zie je terug in de manier waarop hij de Kamer te woord kan staan. Hij moet toch die steun maar steeds verwerven. En als je terugdenkt aan Mark Rutte, die stond er op een heel andere manier. Die stond gewoon zo van, nou jongens, kom erop en deel de klappen uit. Jette kan het nu bijna niet doen. En in die zin doet hij me wel denken aan Schoof.
0: Juist, toch wel, hè? Hij doet het ook niet echt anders dan Dick Schoof.
5: Nou, wel veel beter verbaald, ja. Veel beter, veel, ja, politieker. Ja. Dat allemaal wel. Ja. Maar ja, zijn positie is gewoon niet echt optimaal.
0: Nee. Want laten we even, Roderick, voordat we dit ook retorisch gaan analyseren, laten we eerst even luisteren naar. Laten we gewoon eerst even teruggaan naar de tijd. Dick Schoof, inderdaad.
11: Voorzitter, de besluitvorming in het kabinet over toepassing 110, 111 is in het kabinet nog niet afgerond. Maar er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. En dat betekent dat ook stukken die daarover ter voorbereiding van de besluitvorming in het kabinet zijn, ook nog niet in de ministerraad of anderszins zijn gedeeld.
0: Ja, Roderick, hier kunnen we lang naar gaan luisteren. Maar wat doet Jette anders dan Schoof als het om retoriek oftewel spreekstijl gaat?
6: Nee, kijk, Jette kent natuurlijk wel alle klappen van de zweep. Hè. Die loopt ook al, wat is er, sinds 2017 daar rond. Kamerlid geweest, fractievoorzitter geweest, partijleider geweest, minister geweest. Dus die weet echt wel hoe dit werkt. Mm-hmm. Zit ongelooflijk goed in die dossiers. Dus bij Jette, als je daarnaar luistert, heb je wel het gevoel, god, deze man weet waar die over praat. En die heeft er verstand van en die heeft ook echt wel wat gezag. Terwijl je bij Schoof, en dat kan je de man niet eens kwalijk nemen. Die liep natuurlijk ook wel zijn hele dag, zijn hele leven al in Den Haag rond. Maar om opeens daar, in die arena te staan. Ja, het is bijna als je in een Champions League wedstrijd die 40 jaar gecoacht hebt en opeens ben je zelf de spits. Juist. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
5: Ik was bijna vergeten hoe verschrikkelijk dat was om daarnaar te luisteren, maar dit is wel goed dat we het even terug horen. Ja. Dan hoor je wel het enorme verschil tussen Schoof en Rob Jette.
6: Dus ja, dus die dat zijn gewoon twee verschillende grootheden. Dus ja. Jette die heeft en echt die dossierkennis, mm-hmm, heeft daarnaast, dat viel maar ook wel toch een gunfactor in de zin dat mensen zich niet aan hem als persoon storen. Ja. En dat had Schoof in het begin, had iedereen toch ook een beetje medelijden als, mm-hmm, 18 man die staat er, maar gaandeweg kwam er ook meer irritatie. Mm-hmm. Ja, luister, hij heeft er ook zelf voor gekozen om er te zitten, dus we mogen ook wel wat verwachten. En je merkt bij Jette, zit natuurlijk in een moeilijk pakket, nou, mm-hmm, wat Peter net beschrijft, maar hij komt er wel doorheen, ja, in zo'n debat. Ja. Dus ja, hij komt nergens in gevaar.
0: Ja. De stijl van een andere voorganger, Jan-Peter Balkenende, een van zijn bekendste uitspraken deed hij notabene tijdens de algemene politieke beschouwingen van 2006.
12: U claimt succes.
13: Ja.
12: En dat succes is niet terecht.
13: Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar.
12: Voorzitter, ik zal het u precies uitleggen.
13: Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch?
0: Toch? Ja, wat kan je hiervan aan leren als Jette van Balkenende, Peter?
5: Nou, eigenlijk bij één ding. En dat is 8 jaar blijven zitten op het plus, terwijl je eigenlijk door iedereen wordt gezien als een brokkenpiloot en dit soort blunders maakt. Ja. Dus het is ongelooflijk toen Balkenende aantrad, toen niet iedereen zo hard vast. En dacht men ook, dit gaat heel kort duren. Zijn eerste kabinet duurde ook maar 86 dagen. Maar daarna is hij verbluffend genoeg 8 jaar op die plek blijven zitten in totaal. Ja, ik denk dat dat echt het enige is wat Jette van kan leren. Ja.
6: En wat bij Balkenende ook nog wel interessant is in deze, is dat hij in 2006, toen zat hij er al een tijdje, en toen moest hij campagne voeren tegen Wouter Bos.
0: Ja. Oh ja.
6: Wouter Bos stond in de peiling op een gegeven moment volgens mij op 54 zetels. Mm-hmm. En ja, iedereen kon wel zien dat dan een man met meer charisma was en dat hij die verkiezing zou winnen. En toen hebben ze bij het CDA, daarom zeg ik het, omdat dat retorisch interessant is, vonden ze de enige route retorisch waarop Balkenende kon winnen. En dat was dat hij verbaal echt minder sterk was dan Bos. Mm-hmm. Maar hij straalde één ding uit en dat was fatsoen. Dit was wel een man die je laatste tientje zou geven.
0: Ja,
6: en die troef gingen ze uitspelen. Ja. He, dus hij moet eerlijk en betrouwbaar zijn. De Partij van Arbeid hapte daarin. Mm-hmm. En daar won hij dus weer verkiezing op. Ja, niet zozeer omdat hij zo'n goede spreker was. Integendeel. Maar Nederlanders hadden wel het gevoel van, nou, maar we vertrouwen hem wel.
0: Maar Adem, dan doen we het wel. Even nog Mark Rutte, want daar hebben jullie het ook net even over gehad. Die leek ook altijd bijzonder veel plezier in de algemene politieke beschouwingen te hebben.
14: Ik zag graag het technische debat hier gewoon uren laten duren, voorzitter. Maar ik zie u denken dat...
15: Ik wil nog wel even doorgaan over dat dakje, inderdaad, waar ik het net over had, de arbeidskorting. Dat is toch een...
14: Ja, dat is ook al niet uit te leggen aan de rest van Nederland.
15: Eens!
14: Inkomensafhankelijke heffingskortingen, toeslagen, dan nog de MKB-winstvrijstelling waar we een percentage
15: van afwachten. Ja, het is koud van het CDA. Ja, toen moesten we toch een hoop doen.
14: Dat is inderdaad van het CDA, maar ik heb geen actieve herinneringen aan hoe dat nou kan weer zat.
15: Nou, ik wel!
0: Goh, Roderick, wat maakt het dat Rutte met zijn stijl vaak succes boekte?
6: Nou, Rutte is echt de buitencategorie als het gaat over retorisch vernuft. Omdat die kon alle registers opentrekken. Die kon spelen met zijn tegenstanders. Die kon versnellen, vertragen. Die was opeens onverwacht grappig en dan weer bloedserieus.
0: Oh ja.
6: En daar waren mensen toch ook een beetje bang van. Omdat hij met die grote grijns wist iedereen wel dat achter die gesloten deuren dat hij nog wel eens een keer met de stoel gooide. Of dat hij heel boos werd in ieder geval. En die kon die kamer gewoon echt gek maken. Omdat hij grappen kon maken. Zat ook net als Jette gewoon ongelooflijk goed in die dossiers. Had een soort gunfactor. Dat heeft Jette ook nog wel, maar die was verbaal. Ja, zo sterk dat je...
0: Roderick zegt dat zie ik Jette ook nog wel doen, Peter. Denk je dat Jette dat in zich heeft?
6: Ik denk dat Jette echt nog wel een stukje kan groeien. Maar zoals Rutte, dat gaan we, durf ik te voorspellen, de komende 30 jaar niet meer tegenkomen.
5: Nee, maar als er één talent is die dat zou kunnen, naast Jesse Klaver, die ook heel erg goed was deze algemene beschouwingen. Maar Rob Jette zou het wel kunnen. Die heeft ook dat optimisme en die lach als hij in vorm is. Ja. Hij moet alleen nog de macht pakken.
0: En de aanval.
5: Weten dat hij gesteund wordt door zijn kabinet.
0: Macht en aanval. Roderick van Grieken van het Debatinstituut en politiek redacteur Peter K. van BNNVARA. Hartelijk dank voor deze duiding. Dat was de Rode Draad alweer voor vandaag. Morgen om 2:00 zijn we er weer. Op deze zender zometeen langs de lijn en omstreken met Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling. Maak er een hele mooie avond van. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
0: Hoe werkt onze monarchie?
3: Leven de koning! Hoera!
0: Wat doet de koning?
4: Veel praten.
5: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
0: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
6: Leden van de Staten-Generaal.
0: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
7: Ja, ze staan wel ergens voor.
8: Nee, ik vind het ouderwets.
9: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
10: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
0: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
11: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Holido.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
21: NPO Radio 1, 9 uur.
22: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
23: Goedenavond, NEC gaat beginnen in Turijn aan de Europa League wedstrijd tegen Juventus. En die wedstrijd die volgen we natuurlijk op de voet.
24: En we houden je natuurlijk op de hoogte van de algemene politieke beschouwingen. Dat doen we in Langste Lijnen Omstreken na het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
25: In de Duitse stad Wuppertal heeft een man vanmiddag geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben verspreid en vervolgens aangestoken. Medewerkers van de synagoge wisten het vuur snel te doven, meldt de politie. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Daarom kon de man snel opgepakt worden. Volgens Duitse media gaat het om een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Hij zou ook nog een zakje met urine bij zich hebben gehad. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo vordert zorgverzekeraar Mensis honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
26: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
25: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. De man van 19 die is aangehouden voor een aanranding in de buurt van Delft heeft ook 5 andere incidenten bekend. De afgelopen maanden werden in Delft meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Het DNA van de man is bij sommige incidenten teruggevonden, zegt het Openbaar Ministerie. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is geprobeerd de man nog te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Het heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. Het weer, nog steeds vallen er buien. De loop van de avond trekken die weg en vannacht is het grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden.
1: Ster. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: NPO. NPO Radio 1. EO NOS.
22: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
23: Goedenavond, AZ trapte het Europa League seizoen gisteren tegen Sunderland af met, nou, bij vlagen uitstekend voetbal, maar na afloop stond de ploeg wel met lege handen.
24: Ja, vanavond gaat NEC op bezoek bij het grote Juventus en daar proberen om de eerste Nederlandse overwinning in een Europees hoofdtoernooi binnen te slepen dit seizoen. Jeroen Guter.
28: 5 minuten op de klok. Het is 0-0. De bal lag wel al 1 keer in het doel. Maar die treffer van Juventus werd geannuleerd door de scheidsrechter. Omdat de doelman van de NEC werd gehinderd. Nu een klein kansje voor Brian Linssen. Het eerste keer dat NEC de tanden laat zien.
23: Hier in de studio kijkt Robert Maaskant met ons mee. Net als gisteren trouwens. Maakt NEC een kans vanavond?
29: Ja, die maken een kans. Maar Juventus is wel favoriet.
24: We volgen uiteraard die wedstrijd. We schakelen ook met Den Haag, waar de algemene beschouwingen nog altijd bezig zijn.
23: En in de rust van de wedstrijd spreken we de winnaar van de Bert van Leeuwen Award.
24: Turijn kleurt toch een beetje rood, groen en zwart vandaag, Jeroen. Met ook al die meegereisde fans van NEC.
28: Jazeker, dat zijn er 2000 maar liefst. En die hebben het prima naar hun zin in de Allianz Arena. Een mooi stadion dat is gebouwd in de overblijfselen van het Stade delle Alpi. Dat was een heel trieste betonbak eigenlijk aan de rand van Turijn, waar het altijd ongezellig was. Nu dus een mooi stadion waarin NEC echt wel heel aardig mee kan, hoor, in de openingsfase van deze wedstrijd. Het is de eerste van 8 wedstrijden in de Europa League. En het is onmiddellijk tegen een van de meest aansprekende tegenstanders, Juventus. NEC speelt ook nog een keer tegen Benfica. Maar verder zijn er toch wedstrijden waarin NEC echt wel wat te zoeken heeft, waarin punten te winnen zijn. En zelfs vanavond is dat het geval als NEC de strijd kan blijven aangaan met de 36-voudige kampioen van Italië. Ja, Juventus natuurlijk een club met een roemruchte historie. Won alle drie de grote Europese trofeeën. De Europa Cup 1, de Champions League. Het is uiteindelijk dezelfde natuurlijk. De cup met de grote oren. Het won in 1984 de Europa Cup 2 en 3 keer de UEFA Cup. En dus Italiaans recordkampioen. 2 keer de wereldbeker voor clubteams. Het is een ploeg van de Europese adel, zou je kunnen zeggen, tegen het kleine NEC. Dat hier toch maar mooi staat, maar nu even moet verdedigen. En dat doet het ook. Uiteindelijk goed het uitverdedigen. Eerst Sandler en dan het uitverdedigen van Bischoff. Probeert Sherry de bal vast te houden. Ook dat lukt, maar uiteindelijk komt er niet echt iets van een aanval van de bezoekers uit Nijmegen tot stand. Wat kan NEC in zo'n wedstrijd? Dat is eigenlijk de vraag vooraf. Zeker als je ziet hoe de ploeg van Dick Schreuder het toch lastig heeft de laatste weken in de Eredivisie. Afgelopen week nog die nederlaag tegen Cambuur. En nu een enorme fout van de keeper en de goal van Juventus. Oh, wat gaat dat verschrikkelijk fout. Het is de treffer van de Argentijn Nicolas González. Als doelman Nicolas Polster, de vervanger van de geschorste Kretas, zomaar zijn doel uitkomt. Ja, dat is op zich geen probleem als je de bal maar raakt. Maar die mist die volkomen. En dan is het voor González een eitje om binnen te schuiven. Een snoepje voor de Argentijn. Zomaar naar die trap van notabene doelman Grabara. Het ligt open achterin. Dan is er op zich nog niks aan de hand. Als Polster de bal wegschiet. Maar dat doet hij niet. En dan kan González profiteren. En zo is het dus toch al heel snel 1-0 voor Juventus tegen NEC.
23: Oude Robert Maaskant.
0: Ja, maar het is ook echt wel. Ik bedoel, Juventus heeft hier simpelweg naar gekeken hoe NEC af en toe verdedigt. Het is niks anders dan een lange bal met een diepgaande middenvelder. Het hele centrum ligt uit elkaar bij NEC. En je loopt zo door. NEC heeft al meer van dit soort doelpunten tegengekregen. Zowel vorig seizoen als dit seizoen. Ja. En ja, Europese ploegen analyseren dat. En lossen dat heel makkelijk op. Maar dit blijft een blunder natuurlijk.
23: Want het is wel echt een ultra simpele goal. Als de keeper de bal gewoon naar voren trapt, iemand.
0: Het gaat me van. Kijk, het is een blunder van de keeper van NEC, de vervanger, Polster. Dat is absoluut waar. Maar de situatie waardoor die daar komt, is al fout. Ja. Dus ja, dit is heel slecht gedaan. En ook een heel slecht begin voor NEC. Want Juventus heeft dit seizoen het nog niet op orde, maar kunnen nog steeds wel goed verdedigen.
23: Ja, en dat is dus ook meteen een probleem. Je had zo lang mogelijk op 0-0 moeten blijven en dan hopen.
0: Nou ja, tot nog toe, we zijn ook pas 10 minuten bezig, maar is het een gelijkwaardige wedstrijd? Dus ja, dat doe je lekker mee in de wedstrijd. En NEC heeft de kwaliteit om doelpunten te kunnen maken.
24: Ja,
0: een
24: gelijkwaardige wedstrijd, Jeroen, maar het is Juventus dat leidt.
28: Inderdaad, ja. We zagen afgelopen zaterdag ook zo'n voorval. Hè? Toen stond Kretas weliswaar op doel, maar die miste toen ook de bal volkomen. Daar werd uiteindelijk niet van geprofiteerd door Cambuur. Maar nu dus wel door González. En zo loopt NEC onmiddellijk achter de feiten aan. Komt er een vrije trap nu voor Juventus. Halverwege de helft van de ploeg uit Nijmegen. En zijn de kopsterke verdedigers mee naar voren. Staat daar natuurlijk ook die boomlange Nick Woltemade. De Duitse die is gehuurd van Newcastle United. Bal ingebracht, ligt daar weer helemaal open achterin. Bal in de voeten bij McKennie. Maar nu weet NEC de bal wel over te nemen. En misschien komt hier een tegenaanval. Thierry aangespeeld door de middencirkel heen. Komt uit op de helft van Juventus. Moet even ophouden. Want had de bal niet onder controle. Wacht op ploeggenoten. Maar dan heeft ook Juventus zich gereorganiseerd. Is NEC nog altijd wel aan de bal. Via de linkerkant naar Le Breton. En uiteindelijk helemaal Tadic. Die hem even terugspeelt over de breedte. En dan is het nu zoeken omdat Juventus afwacht. En die bal weer te pakken wil krijgen. Om dan te kunnen counteren. Zover laat NEC het voorlopig niet komen. Aan de rechterkant is het inspelen van Bischoff niet goed. Het uitverdedigen van Juventus even min. En dan kan NEC de rust herstellen. Roept Sandler in de richting van Bischoff dat hij zuiniger moet zijn op de bal. Dat als hij inspeelt dat dat zuiver en hard moet zijn. En niet zo half zacht zoals we net zagen. Want dat leidde dus tot de potentieel gevaarlijke overname. Nu Sandler met de paas richting Linssen. Maar die loopt zich uiteindelijk vast op tegenstander McKennie die mee verdedigt. De Amerikaanse international. Ja, heel veel internationals natuurlijk. In die ploeg van trainer Luciano Spalletti. Ik zal er een paar noemen. Douglas Luiz, de Braziliaan. Weston McKennie dus. John Lukumi, de Colombiaan. Pape Sarr, de man uit Senegal. En Nicolas González, die dus scoorde in Argentijn. Het zijn spelers die misschien niet direct de absolute top zijn. Maar nog altijd een heel, heel hoog niveau kunnen halen. Zeker als ze de krachten bundelen. En daar lijkt het in deze openingsfase wel op.
0: Nu maar één Italiaan.
28: Ja, de rechterkant. Eén Italiaan inderdaad, Robert. Dat is Federico Gatti. Normaal gesproken speelt ook Andrea Cambiasso nog wel. Maar die is geblesseerd. Er zijn meer spelers geblesseerd. Manuel Locatelli bijvoorbeeld ook. Maar het is een internationaal gezelschap. Maar dat zou je ook kunnen zeggen van NEC. Hè? Ook daar de nodige spelers uit Denemarken, Kroatië. Nejasmic en een Duitser. Kamar, de linkervleugelverdediger die hier wordt aangespeeld. En wat meters probeert te gaan maken. We hebben 13 minuten op de klok staan. 1-0 voor Juventus. NEC zoekt even en gaat proberen om die schade opgelopen een minuutje of vijf geleden ongedaan te maken.

0: Ilse de Lange en So Incredible.
1: NEC al vroeg op achterstand in Turijn. Wat stelt de ploeg er tegenover, Jeroen?
2: Dan nu een aanval die wat kan opleveren. Jazeker, een schot uit de draai van Noël Le Breton. Die prima wordt gevonden door Charon Sherry. Die vanaf de rechterkant de bal naar zijn linkerbeen haalt. En hem dan met veel gevoel neerlegt. Het is op een meter of 8 van het doel als Le Breton aanneemt en draait. Maar dan schiet hij uiteindelijk recht in de handen van Camille Grabara. De Poolse goalie van Juventus. Maar toch een hoopgevend signaal van NEC dat die teleurstelling van zich probeert af te schudden. En doorgaat met het spel dat de afgelopen een half jaar zoveel opzien heeft gebaard sinds Dick Schreuder eigenlijk het roer in handen heeft gekregen in Nijmegen. Dicky Takka, zo viel er ook te lezen in Tutto Sport. Dat is de sportkrant van Turijn. Waar toch met veel lof werd gesproken over het werk van de oefenmeester van NEC. Dick Schreuder, die vorig jaar dus leidde tot zoveel succes, tot zoveel goals, tot zoveel spektakel. Dat blijft dit seizoen nog een beetje achter. Maar dat komt natuurlijk doordat NEC het niet gewend is om zowel Champions League kwalificatiewedstrijden als nu Europa League wedstrijden te spelen in combinatie met de Eredivisie. Het is een vol programma. Komt bij dat NEC de nodige blessures al te verwerken heeft. Met name in de defensie. Dus het is af en toe wat oplappen en plakken. En dan weer door. En dan zien we hier Sherry met een schot. Dat gaat een meter naast. Dus zullen we in de Eredivisie waarschijnlijk wat minder spektakel gaan zien van NEC. Maar de Europa League, daar liggen echt wel wat mogelijkheden hoor. Want ik noemde al Benfica, nu dus Juventus. Maar verder speelt NEC tegen Levski Sofia, Omonia Nicosia, Stade Rennes, Dinamo Zagreb, Celje en Ararat Armenië. Zoals die club tegenwoordig heet. Vroeger Ararat Yerevan. Ja, dat is nou toch niet echt dat je zegt van NEC is volstrekt kansloos. Nee. Integendeel. En misschien zag je dat natuurlijk ook al in die wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Cambuur. Dat de gedachten dan al ergens zich in Turijn bevinden. Dan krijg je een heel zwakke wedstrijd. Een 3-0 nederlaag. Dick Schreuder zei ook na afloop van ja, dit is gewoon de slechtste wedstrijd ooit in mijn loopbaan. Onder mijn leiding. Nou ja, dat is allemaal leuk en aardig. Dan moet je het wel laten zien nu in Turijn in het noorden van Italië. Dat doet NEC bij tijd en wijle. Maar ja, het kijkt natuurlijk wel tegen die achterstand aan. Door die goal van Nico González. Opnieuw heeft NEC de bal vrij snel te pakken. Poging van Linz om Sherry aan te spelen. Maar dan kan er rustig worden teruggekopt via González. Komt de bal in de handen van Grabara. En dan gaat Juventus weer opbouwen met Gatti naar de rechterkant. NEC probeert wel wat druk uit te oefenen. Maar daar wordt via Grabara de keeper vrij makkelijk omheen gespeeld. En zodoende is het even een spel van kat en muis met een rustige kat Juventus die er nu uit probeert te komen.
0: In Den Haag is de laatste avond van de algemene politieke beschouwingen aangebroken. En de vraag die na de eerste dag is blijven hangen: hoe gaat het kabinet een meerderheid vinden? Ook de vraag natuurlijk op dag 2. Politiek verslaggever van EW Magazine Victor Pak zit op de tribune. Victor, goedenavond. Waar zijn we inmiddels beland in dit debat?
3: Nou, het gaat verbazingwekkend snel. We gaan over slechts een kleine 10 minuten al stemmen over ruim 50 moties die zijn ingediend in het debat. En dat is toch wel echt heel erg vroeg. De algemeen politieke beschouwingen zijn eigenlijk de hoogmis van de politiek. Zo net na Prinsjesdag. Dan liggen alle plannen van het kabinet op straat. Dan kunnen we daar allemaal wat van vinden in de Tweede Kamer. Maar dan, en dat vraagt meestal om urenlang nachtwerk in de Tweede Kamer. Maar dat is vandaag totaal niet het geval. Waarschijnlijk over, nou, zeg een goed uur, is het wel klaar.
0: Kijk, belangrijke punt vandaag van een belangrijk punt van gesprek vandaag was het thema sociale zekerheid. Pro-leider Klaver zette de boel aan het eind van de middag nog eens extra onder druk door te eisen dat de bezuinigingen van 3 miljard niet alleen worden uitgesteld, maar uiteindelijk helemaal uit de boeken gaan. Laten we daar even naar luisteren.
4: Ik vraag u nogmaals, maar het is helemaal aan u. Deze bezuinigingen moeten van tafel. Daarmee opent u niet alleen de weg hier in het parlement om met pro te werken aan een stabiele meerderheid voor verschillende begrotingen. Maar opent u ook de weg naar de vakbonden die bereid zijn om te gaan praten over de toekomst van de VIA. En ik wil u nogmaals meegeven. De fractie van Pro op dit punt gaat niet bewegen.
0: Ja, Pro zegt dus geen meerderheden voor het kabinet te gaan organiseren als de premier niet toegeeft. Gaat Jette dat uiteindelijk doen, denk jij?
3: Dat denk ik eigenlijk niet, omdat dit deels, zeker op de manier waarop Klaver dit zojuist zei, ook een beetje een semantische discussie is. Want waar Klaver het vooral mee oneens is, is dat het kabinet alvast een bezuiniging inboekt als je die sociale zekerheid gaat hervormen, zoals de VIA. Maar Klaver heeft ook gezegd dat hij heel graag een ander VIA-stelsel wil, want het huidige is versleten, deugt niet, werkt niet meer en zorgt voor heel veel ellende voor de mensen die daarvan gebruik maken. En eigenlijk weet iedereen in Den Haag stiekem wel dat als je dat dus gaat hervormen, dan blijft er echt wel wat geld over. Nou, het kabinet boekt dat geld alvast in, maar Klaver is het daarmee oneens, want dan zit je daar natuurlijk aan vast als je het daadwerkelijk in de boeken zet, zo'n bezuiniging. Maar Jette vindt dat eigenlijk in deze miljoenennota, in de plannen die we op Prinsjesdag gezien hebben van het kabinet, dat daar al een heel forse handreiking in zit op die hele sociale zekerheid. Dus dat het kabinet echt niet zoveel meer hoeft toe te geven en dat het gewoon tijd wordt dat ze aan tafel gaan met Pro, maar zeker ook in de polder met de vakbonden, om tot een akkoord hierover te komen, over hoe bijvoorbeeld die VIA eruit moet komen te zien.
1: Ja, de andere route die Jette kan nemen, dat is de route van JA21, van de Eerdmans. Hè. Gisteren stond Eerdmans nog open voor deelakkoorden, maar vanmiddag riep Eerdmans Jette juist weer op om de rechtse route te nemen.
3: Klopt, de ronde van Eerdmans om zijn as is eigenlijk compleet. Want hij is nu toch wel weer min of meer terug bij waar hij was begonnen. Namelijk toch de wens voor een akkoord.
0: Momentje, Victor, we gaan naar Turijn. Jeroen.
2: Het is 2-0 voor Juventus dat aanvalt via de linkerkant. En dan krijgt NEC geen vat op Winston McKennie. Speelt hem af.

0: via de linkerkant. En dan krijgt NEC geen vat op Winston McKennie. Speelt hem af op Alai Bekovic. Die schiet vernietigend hard binnen. 2-0 halverwege de eerste helft. Het lijkt een verloren avond te worden voor NEC.
1: Ja, Victor, we hadden het over Joost Eertmans en de draai die hij toch weer maakt, hè?
2: Klopt, ja, want nu zegt hij toch wel weer liever zo'n grote deal, en dan het liefst met hem natuurlijk, van het kabinet te willen. Dus niet dat shoppen per begroting. Dat is ook wel weer in lijn met wat hij zelf eerder deze zomer heeft gezegd, namelijk dat dat zijn voorkeur is. Maar dat als uiteindelijk het kabinet toch ja, de route kiest van geen groot akkoord met ofwel pro ofwel overrechts. Maar dat hij dan, dat jaar 21, dan het echt gewoon per begroting gaat kijken en niet per definitie alles wegstemt. Wel wekt het toch verbazing dat Eertmans in zo'n groot debat, ja, een soort schijnbeweging maakt die iedereen even op het verkeerde been had gezet.
1: Ja, om in sporttermen te blijven inderdaad. Je had het over die moties, hè. Er was een heel spervuur aan moties voor de dinerpauze. Zijn er dan ook nog moties ingediend om die bezuinigingen op de sociale zekerheid eruit te halen?
2: Zeker, en die komen eigenlijk vrijwel allemaal op het konto van Jimmy Dijk, de leider van de SP. Die heeft een vijftal moties ingediend, waaronder dat er geen bezuinigingen van het kabinet op de zorg mogen komen, geen verhoging van het eigen risico en geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Nou, die motie over dat niet verhogen van het eigen risico, die is eigenlijk overbodig, want het kabinet heeft die bezuiniging al uitgesteld met een jaar. Verder is het de kans vrij klein dat Dijk uiteindelijk een meerderheid voor die moties gaat halen. Want op rechts wordt hier toch wat anders over gedacht.
1: Ja, maar wat nou als die moties wel worden aangenomen?
2: Dan heeft het kabinet alsnog zijn handen vrij. Omdat er de komende weken nog van alles gaat gebeuren in Den Haag. Weliswaar in de achterkamertjes, niet meer in de plenaire zaal, zoals de afgelopen twee dagen. En dan zal het kabinet zeggen dat ze gaan kijken hoe ze dit kunnen invullen en trekken ze alsnog hun eigen plan.
3: Ja. Er wordt dus vanaf 9:30, dus het begint over 3 minuten, gestemd over de voorstellen van de Kamer. Wordt dat nog spannend? Zitten er nog spannende dingen tussen? Of denk je, nou, daarmee loopt het debat een beetje leeg?
2: Eigenlijk loopt het debat leeg. En dat is toch heel typerend voor wat zo'n belangrijk debat zou moeten zijn in Den Haag. Maar wat ik net zei, de komende dagen, weken wordt er weer verder onderhandeld met eigenlijk talloze oppositiepartijen nog. En dat zorgt ook voor dat die moties wat minder scherp zijn dan gebruikelijk. Want dit is niet de laatste kans voor de oppositie om het kabinetsbeleid bij te sturen. Dit is slechts het begin daarvan.
3: Ja, en dus hebben we eigenlijk gezien of gekeken naar de voorbereidingen op onderhandelingen die nog moeten gaan komen. Als het klaar is straks, dan horen we je weer. Dankjewel voor nu. Victor Pak.
1: Terug naar Turijn, waar NEC na een minuut of 25 spelen al tegen een 2-0 achterstand aankijkt. Jeroen.
0: Ja, maar bijna was het 2-1 zo even bij de combinatie tussen Tadic en Linssen. Linssen bedacht zich geen moment en schoot hard, maar rakelings over het doel van Grabara. Een snelle tegentreffer, dat is eigenlijk wat je wil in deze situatie. Daar was ook de kans voor, maar uiteindelijk dus niet besteed aan Brian Lins. Opmerkelijk hoor, NEC dat voetbalt met een voorhoede bestaande uit 3 late dertigers. Tadic 37, Linssen, een jonkie met 35 en Sherry, dat is dan de senior met 38.
3: Dat, dan mag je op een half veld spelen, toch?
0: Dat is een hoop.
3: Vrijdagavond.
0: Ja, het was walking voetbal. Ja.
1: Ja, je bent wel met z'n drieën over de 100 jaar zo, hè?
0: Ja, ook dat. Maar met deze leeftijden kan Robert Maaskant ook nog aansluiten, hoor. Als pinch hitter.
4: Ik sluit jezelf ook niet uit met als loopwonder.
1: Ik weet niet wie grijzer is, Robert. Jij of Brian Linssen. Maar goed, Jeroen.
0: Ja, nee. Maar nu kijk ik even naar de wedstrijd. Als de bal wordt ingeleverd door de NEC en Juventus er weer uitkomt met Nico González. Probeert daar de maker van de 2-0, Alai Begovic, te bereiken. Daar zit Sandler er net op tijd tussen om een nieuwe kans voor Juventus te voorkomen, te verijdelen. Ja, Juventus spant zich eigenlijk helemaal niet bovenmatig in. Het wacht gewoon op de kansen die vanzelf komen, omdat er zoveel ruimte wordt weggegeven door NEC. Dat een tikje naïef aanvalt, probeert te creëren. Inderdaad al wat kansjes heeft gekregen. Maar Juventus met al die internationals, dat is gewoon een geslepen ploeg die rustig afwacht en op bepaalde momenten wel weer zal gaan toeslaan. Sherry.

0: de hoogte van de middenlijn. Even terug op Kabar. Die kijkt om zich heen. Dit is walking voetbal. Speelt hem dan naar de linkerkant. Krijgt hem weer terug. Juventus staat goed opgesteld. Geen weinig ruimte weg. Het is zoeken naar mensen tussen de linies. Tadic biedt zich daar nu wel aan. Speelde ooit met Ajax een jaar of 7 geleden hier. Een geweldige wedstrijd. Toen Ajax uiteindelijk de halve finale van de Champions League zou halen. Tadic nu niet gevonden. Linse bijna wel. Maar dan is er een overtreding geconstateerd op Nejasmic. En mag NEC een vrije trap gaan nemen. Dat is nog wel op ruime afstand van het doel. Het komt doordat de scheidsrechter de bal raakt. Het is geen vrije trap, dus maar een scheidsrechtersbal. Terwijl er nu een blik wordt geworpen in de dugout. Daar staat Dennis Geiger al helemaal klaar om zo dadelijk in de ploeg te gaan komen. Dus een snelle ingreep waarschijnlijk van trainer Dick Schreuder. Maar voor zover dat is, moet de bal wel uit het spel zijn. Wordt rondgespeeld door NEC. Trap naar voren, maar die kan eenvoudig worden verwerkt door Juventus. Dat dus met 2-0 voor staat. We zijn een half uur onderweg.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 9:30. Het laatste nieuws krijgt u van Dorien Bouwman.
3: In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou vanmiddag een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben verspreid en vervolgens aangestoken. Medewerkers van de synagoge wisten het vuur snel te doven, meldt de politie. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. En daarom kon de man snel opgepakt worden. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens zijn familie is er sprake van doodslag. In Zuid-Afrika zijn nu al 9 lichamen van dode vrouwen gevonden. Er is vermoedelijk een seriemoordenaar actief. De meeste vrouwen zijn in 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in dezelfde regio bij Johannesburg. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het West-Nijl-virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk.
4: Langs de lijn en omsteken.
5: Ja, Robert Maaskant die kijkt hier in de studio mee en die ziet dat er gewisseld gaat worden bij NEC. Geiger komt daarin. Is dat een verstandige zet? Of, oh nee, dat lijkt me noodgedwongen als ik dat zo zie op het veld.
6: Ja, ja, ik zit even te zoeken naar wie het nou is, want ik kan het vanaf deze afstand op de tv niet zien. Maar ja, nee, het is een noodgedwongen wissel dus.
7: Misschien weet Jeroen het wel. Jeroen,
6: Bischoff is het.
8: Ja, het is inderdaad Clement Bischoff.
6: Ja. Dus dat is een 1-op-1 wissel. Een middenvelder erbij voor een middenvelder die eraf gaat. Ja, weet je, je moet bij dit NEC moet je. Je hebt iedere keer het beeld van vorig jaar nog in je hoofd.
5: Ja, dat is niet helemaal eerlijk.
6: Maar ja, ze zijn de 3 smaakmakers kwijtgeraakt. Ja. En als je dan, zoals Jeroen terecht al zei, ook nog eens een keertje een aantal verdedigende spelers mist. Overigens vind ik het vandaag in de basisopstelling nog wel meevallen. Zijn het ook wat keuzes die ze gemaakt hebben. Maar ja, dan is dit NEC gewoon een zwakker elftal dan vorig jaar.
7: Maar is dat ook niet een groot probleem voor het Nederlandse voetbal? Want je zag hetzelfde vorig jaar eigenlijk bij Go Ahead Eagles. Die hadden dan een jaar eerder een supergoed jaar. Winnen de KNVB-beker, gaan Europa in. Verliezen al hun smaakmakers en kunnen vervolgens geen potten breken in Europa.
6: Nee, maar we zijn als Nederland en als competitie zitten we ook niet meer bij die top 5. Je moet je zelfs afvragen of landen als bijvoorbeeld een Polen je niet voorbijgestreefd zijn.
5: Ja, aan de andere kant, vanuit Juventus perspectief kan ik me voorstellen dat de NEC wel een lekkere tegenstander is om mee te beginnen. Want Juventus draait ook nog niet zo lekker, hè?
6: Nee, en die hebben moeite met goals maken. Maar goed, ja, als die jongen, die jongens pas 18 die goal maakte net. Is gewoon wel aardig binnen uit Bosnië-Herzegovina. Maar Juventus spant zich amper in. En ja, staan dan 2-0 voor. En die zullen het potje gewoon lekker uit gaan spelen.
7: Is het zo simpel dat NEC aanvalt en dat Juventus er eigenlijk makkelijk doorheen countert?
6: Ja, dat valt op zich wel mee. Behalve dan de eerste goal. Ja, dat vind ik echt het toonbeeld. Overigens zit ik nu te denken. De keeper is geschorst ook om exact zo'nzelfde situatie trouwens. Ook
7: zo'n, want dat was in de laatste voorronde tegen Boedeslint in Noorwegen. Ja.
6: Waar die ook... toen heb ik de keeperstrainer nog een appje gestuurd dat hij niet met zijn handen mag buiten de 16 meter. Ja. Waar die overigens wel goed op antwoorden direct wel.
5: Wat kregen we antwoord dan?
6: Dat ga ik zo even opzoeken voor je.
7: Ga je hem vanavond sturen naar deze eerste goal?
6: Ja, nee. Ik laat hem maar even met rust, denk ik. Maar ik ben echt bang voor een slagpartij als het zo doorgaat.
5: Jeroen, wat gebeurt er?
0: Een penalty voor Juventus. Ah. Ja, zo gaat het allemaal heel erg snel natuurlijk. Overtreding gemaakt op Nicolas Gonzalez. Als Juventus er nu via de rechterkant doorheen snijdt als het ware. Loopactie van Gonzalez en die kan er niet in toom worden gehouden. Cabar glijdt wild naar de bal toe. Heeft geen enkele kans om hem te raken. Raakt de tegenstander wel. En ja, dan kan de Oekraïense scheidsrechter Oleksiy Derevinsky niet anders doen dan naar de stip wijzen. En nu wordt het een heel pijnlijke avond voor NEC. Want het is er wel een eentje, hè? Tot aan de rust. Het staat nu 2-0. De 3-0 aanstaande. Want Nick Woltemade gaat deze strafschop nemen. Dat doet mij denken aan een filmpje. Woltemade, toen nog speler van Newcastle United. Die werd een beetje uitgedaagd door een keeper. Ik weet even niet meer wie dat was. Die wees zo naar de hoek waarin Woltemade dan de bal moest zou gaan schieten. Nou, dat deed Woltemade ook zo ongelooflijk hard en zo precies in de kruising. Er kon aan twee kanten geen speld meer tussen. Dus ik vrees voor Nicolas Polster, de keeper die nu op de lijn staat. Even uitademen, Woltemade en dan de aanloop. En dan schiet hij hem iets minder secuur, maar nog altijd hard en zuiver in de bovenhoek. En staat Juventus met 3-0 voor tegen NEC. Dit belooft een heel pijnlijke exercitie te worden.
5: Ja, Robert, want hoe moet je daar nou mee omgaan? Het is de ene klap naar de andere.
6: Ja, tegen een ploeg die dus moeite heeft met scoren, zoals ik net zei.
5: Nou, dat blijkt van haar. Hè?
6: Nee, ja, dit wordt echt wel een issue in Nijmegen, zo langzamerhand. En dan heeft het niet alleen met deze wedstrijd te maken. Want uit bij Juventus kan je natuurlijk een keer verliezen als Nederlandse ploeg zijnde. Ja. Maar NEC is gewoon niet goed begonnen. Hebben veel kwaliteit ingeleverd, zoals ik net al zei. Maar vooral wat je mist, wat Schreuder heel graag wil, is een enorme intensiteit. Ja. En ik heb ook wel met Dick contact gehad voor het seizoen toen ze Tadić kochten. Had ik ook wel mijn twijfels bij. Want ja, dat is nou niet een speler met heel veel snelheid.
5: Nee.
6: En tempo langs de kant. Een fantastische voetballer, een geweldige prof.
7: En op leeftijd dus ook.
6: Maar dat is wel iets wat je nu mist in het spel van NEC.
5: En zit dat ook een beetje in het bredere verhaal? Hè? Zoveel dertigers in die voorhoede. Dat heeft ook consequenties voor die intensiteit?
6: Nou ja, goed, vorig jaar is dat natuurlijk goed gegaan. Ja. Dus het kan wel. Maar ik denk dat als je meerdere wedstrijden gaat spelen. En er komt ook maar een heel klein beetje. Al is het in plaats van 100% 90% dat je je sprints doet. Dan word je heel erg kwetsbaar. En NEC is sowieso verdedigend al kwetsbaar. Met die enorme ruimtes die ze laten liggen. Ja, Europees gezien gaat dat gewoon niet.
5: En jij zegt het is echt een issue aan het worden. Want jij denkt dat dit de club gaat achtervolgen, de ploeg.
6: Nou ja, afgelopen week was natuurlijk de 3-0 nederlaag bij
5: Cambuur.
6: Waarbij de supporters al des duivels waren. Nou, dat is al heel snel natuurlijk dat supporters boos zijn als ze daar naartoe reizen.
7: Zeker in Nijmegen.
6: Ja, ja dat, nou, ik vind juist de supporters ook een enorme chemie hebben gehad het afgelopen seizoen. Dat is wel de ploeg.
7: Zeker, maar in het verleden waren ze ook nog wel eens
9: een busje op te wachten, toch?
6: Ja, precies, ja. En hoe heet, er is zelfs een term voor Nijlers of zoiets hebben ze ervoor. Het zijn al af en toe wat licht kritisch. Maar ja, dit maakt het onrustig om NEC. Als je zoveel investeert en zoveel geld erin gaat, dat weten we allemaal met Boekhoorn.
5: Ja.
6: En dan, maar nogmaals, de Europa League is 8 wedstrijden. De eerste wedstrijd verliezen is niet per se heel erg. Je hebt nog 7 wedstrijden om dat in te halen.

0: Green, green grass, blue, blue sky. Ja, je zal er geen Nobelprijs voor de literatuur mee winnen, maar je kunt er wel een hit mee scoren. Dus.
1: Nou, ja,
0: George Ezra.
1: Dat gras is ook groen in Turijn. Dat is misschien het enige goede nieuws voor NEC, Jeroen.
2: Ja, maar geen blue sky. Het is een black sky voor NEC. 3-0 achter, 5 minuten nog te spelen in deze eerste helft. Het verschil is gemaakt door Juventus. Het wordt voor NEC een kwestie van de schade niet te veel laten oplopen. En je dan ook niet uit het veld laten slaan. Er is nog 1 wedstrijd te spelen voor de Interland Break. En die wordt daarmee toch ook wel heel belangrijk. Gezien de laatste resultaten in de Eredivisie. Bijna weer een penalty nu voor Juventus. Scheidsrechter denkt er even over na. Kijkt ook nog naar zijn grensrechter. En die steekt zijn vlag omhoog. Dus buitenspel. Nou, dan hoeft hij daar verder niet over na te denken. Zondag thuis tegen Go Ahead Eagles. Dan moet NEC in ieder geval winnen. Om met een goed gevoel dit eerste blok te gaan afsluiten. Het is een blok geweest met heel veel wedstrijden. Inclusief die wedstrijd die nog gespeeld moet worden. 7 in de Eredivisie. Er zijn er 4 geweest in de Champions League voorronde. En dan deze tegen Juventus in de Europa League. Dat is veel voor een ploeg. Die bestaat uit inderdaad veel routiniers, veel nieuwelingen. Ook behoorlijk wat zeer onervaren spelers. Die net aan het grote werk kunnen ruiken. Nou, die zijn boven zichzelf uitgestegen in die wedstrijden tegen Olympiakos. Uiteindelijk wist NEC die eerste wedstrijd in de Champions League voorronde te overleven. Vervolgens eruit tegen Bodo Glimt. En nu dus gewogen en te licht bevonden door Juventus. Bij die tussenstand van 3-0 kunnen we de conclusie al wel trekken. Dus moet je dus ook dat oog even richten weer op de competitie. Om daar in ieder geval wel weer het goede gevoel te herwinnen. Nu NEC aan de bal op de helft van Juventus met een paas richting Brian Linssen. Die komt niet aan de bal. Die komt uiteindelijk wel aan de bal. Klein duwtje in de rug. Dat weet hij toch slim te ontlopen. Weer terug aan de bal. En dan een schot. Dat is veel te wild. Had het eerder al een keer aan de stok met Gatti. De Italiaanse verdediger. Die even met de elleboog langs het gezicht van Linssen schuurde. Linssen daarna met een wraakactie greep naar de haarband van zijn tegenstander. Scheidsrechter moest er even aan te pas komen. Om de gemoederen weer tot bedaren te brengen. En dat lukte. En nu dus was Linssen zijn tegenstander te slim en te snel af. Maar leidde dat niet tot een goal van NEC. Dat weer ziet hoe Juventus gaat opbouwen. We kijken even naar Dick Schreuder die overlegt met zijn assistenten. Wat te doen in de rust. Gaan we wijzigen? Gaan we misschien van tactiek wisselen? Gaan we behoudender spelen of toch door op deze voet? Nou, die vragen die zullen ongetwijfeld worden gesteld in de dugout. We zullen straks zien wat daarop de antwoorden zijn. Maar voorlopig dus nog een paar minuutjes in deze eerste helft bij een voorsprong van Juventus van 3-0.
1: Ja, wat zal die meenemen de rust in, Robert?
3: Nou ja, ik heb het net even snel opgezocht. We gaan op jacht naar een rimonta. Dat is niet de remontada, dat is de Spaanse term. Maar een Italiaans is rimonta. Een enorme comeback.
1: Ja, een enorme comeback. Je ziet het ervan komen. Je ziet aanknopingspunt.
3: Dick Schreuder is wel zo'n coach.
1: Ja?
3: Die gaat wel in de rust. En natuurlijk zal hij zeggen, ja, we moeten hier niet met 8-0 vanaf. Dan wordt het een beetje gênant. Maar die gaat wel op zoek om nog naar een goal te gaan jagen.
1: Maar waar zit hem dat dan in? Gaat hij wijzigingen in die opstellingen aanbrengen? Gaat hij tactisch anders aanpakken? Of doet hij gewoon een appel op de intensiteit?
3: Nou, dat zal hij sowieso doen. Hij zal sowieso een appel op de intensiteit doen en op de manier van druk zetten. Want Juventus speelt daar toch relatief makkelijk onderuit. Ondanks dat NEC dat wel probeert. Maar hij zal voornamelijk, denk ik, aanvallend ook wel wat accenten willen brengen. En nou zitten ze ook weer niet heel dik in. Ze hebben Kai Sierhuis natuurlijk lopen, die energie wel in zich heeft. Die dat wel kan. Er zijn nog een aantal jongens die dat zouden kunnen. Dus ik neem aan dat hij wel gaat wisselen ook. Ook omdat hij natuurlijk al 1 wisselmoment gebruikt heeft in de wedstrijd. Dus daar moet je rekening mee houden. Je hebt maar 3 wisselmomenten. Ja. Ja, Dick Schreuder vind ik een coach die niet zomaar opgeeft.
0: Maar hoe krijg je dat dan in de geest ook van die spelers op het veld? Want die komen natuurlijk allemaal en die denken, ja, nou, dit was het dan voor vanavond. Hoe zorg je dan als coach dat je als team daar toch ook weer in gaat geloven?
3: Onmiddellijk het probleem met een elftal of met gasten van allemaal boven de 35.
0: die meer dan bij jonge jongens?
3: Ja, Want die jonge gasten die zullen ook teleurgesteld zijn. Maar die kan je in ieder geval nog wel wijsmaken van nou, er zit er misschien nog wel een kans
1: maar
3: in.
1: Die 30-plussers die hoeven niks te zeggen.
3: Die 30-plussers die snappen wel hoe deze wedstrijd gaat lopen. Ja. En dat is dan ook weer direct het probleem van NEC voor het hele seizoen. Want op het moment dat je dat hebt met een Sandler die er natuurlijk ook als een hele ervaren jongen tussen loopt. Ja, die komen straks die kleedkamer in. Die zullen een paar keer vloeken met elkaar. Maar die beseffen zich echt wel waar ze staan nu.
0: We gaan beginnen aan de blessuretijd. Hoeveel komt erbij, Jeroen?
2: 2 minuutjes krijgen we erbij. En dan mag NEC even naar de kleedkamer uithijgen. De balans opmaken. En bedenken wat er nog mogelijk is in die tweede helft. Juventus aan de bal op de eigen helft. Wordt rustig rondgespeeld. Verdediger Gatti over de breedte naar zijn ploeggenoot Lukumi. En dan via de keeper gaat het terug naar de linkerkant. En komt er misschien nog één aanval. Maar ook Alai Bekovic, de man van de 2-0, speelt de bal heel rustig terug. NEC plooit wat terug. Kijkt, wil Juventus niet nog een keer laten ontsnappen. Maar dan klapt de buitenspelval niet goed dicht. Is hier toch nog een kans naar Woltemade. Maar die weet de voorzet niet onder controle te brengen. Ja, soms zijn die verdedigers van NEC hun tegenstander echt volkomen kwijt. En dit was daar weer zo'n moment van. Met name Weston McKennie, de Amerikaanse middenvelder, is heel slim in het weglopen uit de rug van tegenstanders. Ook nu weet hij weer vrijheid te creëren aan de linkerkant. Is die voorzet uiteindelijk net wat te scherp voor Woltemade. Die ook wel met een heel stijf been naar de bal toe gaat. En dan stuit die bal over de achterlijn. Maar dat had zo nog maar de 4-0 voor Juventus kunnen betekenen. Flinke overtreding nu gemaakt van Pape Sarr. En dan komt er nog een vrije trap voor NEC in die laatste 30 seconden van deze eerste helft. Het is wel een meter of 10 over de middenlijn. Dus het zal niet gaan leiden tot heel veel gevaar. Moet die vrije trap ook nog een keer genomen gaan worden in de tijd die gegeven is. De scheidsrechter komt er nog eventjes bij. Maakt duidelijk met zijn spuitbus waar de vrije trap genomen moet worden. Nou, er gaan wat mensen mee naar voren. Onder wie Philip Sandler. Die kan natuurlijk prima koppen. Ook Geiger zien we daar op de rand van het 16 meter gebied. Moet de vrije trap nu gaan komen. Zal dat het laatste wapenfeit zijn van deze eerste helft. Nu aangesneden. Maar die komt op het hoofd van Gatti. Linssen met een slim duwtje. Blijft de bal liggen. Komt er dan toch nog een kans? Linssen, nee hoor. De bal eindigt in de handen van Camille Grabara. En vervolgens het rustsignaal van Oleksiy Derevinsky. Die Oekraïense scheidsrechter die 3 keer een doelpunt heeft mogen noteren van Juventus. Al na 8 minuten Nico González na die enorme ketser van Nicolas Polster, de keeper van NEC. Daarna Alai Begovic met een hard schot vanaf de rand van het 16 meter gebied. En 10 minuten voor rust was het Woltemade met een benutte penalty. 3-0, het wordt schade beperken in de tweede helft.

0: Teddy Swims met Guilty.
1: Ina Alberts uit Westerhaar-Vriezenveense Wijk werd vandaag uitgeroepen tot de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs 2026. Een prijs voor iemand die zich met hart en ziel inzet voor een ander. Ze werd vandaag verrast met die prijs, omringd door familie en vrienden.
2: Dus wil ik jou...
3: Ik doe het niet alleen, hè?
2: Dat is mensen die de Bert van Leeuwenprijs krijgen... die zijn vaak zeer bescheiden en die zeggen altijd... ik doe het niet alleen en natuurlijk zijn er zijn veel meer mensen... en je doet het niet alleen, maar jij doet het wel. En daarmee sta je symbool voor heel veel mensen in Nederland... die iets heel veel goeds doen, dus we nemen al die mensen daarin mee. Maar jij als persoon krijgt vandaag de Bert van Leeuwenprijs.
1: Ja. Ina Alberts, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Was het nou een verrassing vandaag?
3: Ja, het was een hele verrassing.
1: Ja? Hoe ging het dan?
3: Ja, nou eerst kwam hier achteraf, zaten ze in het complot. Van RTV TV kwamen ze hier een interview doen en te filmen. En mijn schoondochter zou bij me zijn om 2:00. En dat was ze niet.
1: Oh.
3: En die is altijd punctioneel, dus het voelde niet goed. Ik zei tegen die jongen, is er wat aan de hand? Want mijn schoondochter is nooit te laat, ik snap er niks van. Nou, toen kwam even later Henk eraan met de cameraman. En
1: Henk?
3: Het was echt een hele verrassing. Ja, Henk van Eten, die verslaggever.
1: Ja, presentator van NPO Radio 5.
3: Ja, en toen kwam er een limousine, daar mocht ik instappen. Hij vroeg eerst, ben je ook bang voor iets van 2 meter en 8 meter lang? Ik zei, nee. Ik denk misschien wel een paardenwagen, maar het was dus een limousine. En toen werd ik naar de handy home gebracht van Handicamp Outdoor. En daar stond dus mijn familie op te wachten en Bert van Leeuw. En het was grandioos.
1: En toen kreeg je die prijs. Wist je eigenlijk wel wie Bert van Leeuwen was?
3: Ja, later wel. Toen ik eerst verrast werd, nou, ben ik heel eerlijk, moest ik echt wel goed even nadenken. En hij stelde zich voor. Maar toen wist ik dus ook helemaal van niks.
1: Nee.
3: Toen kreeg ik dus bericht dat ik genomineerd was. Ja, toen natuurlijk wel. Dan gaat het lichtje wel branden, maar je bent daar zo overrompeld.
1: Ja.
3: Ja, je weet eerst helemaal niet wat je overkomt.
1: Maar denk je dan eerst niet, wat is dit voor een rare prijs? Een man die ik niet ken, die een prijs aan zichzelf heeft, naar wie een prijs is vernoemd en die dat zegt, gefeliciteerd. Je hebt de prijs met mijn naam gewonnen.
3: Later wist ik wel dat je familiediner was. En het is gewoon een geweldig mensenmens. Je stelt je op je gemak. Dus ja, fantastisch.
4: Ja, nou, meestal is die limousine niet zo goed nieuws. Hè, want dan moet er een probleem worden opgelost. Maar hier was het om je in het zonnetje te zetten. Ja.
3: Ik zei ook gelijk tegen hem. Ik hoef niks goed te maken, hoor.
4: Nee. Dat was niet nodig. Prijs gewonnen vanwege je inzet voor de organisatie. Je noemt het al, hè, Handicamp. Wat doet die organisatie? Ja.
3: Regelt reizen voor jongeren met een beperking, met een lichamelijke beperking en soms een licht verstandelijke beperking.
1: Mm-hmm.
3: En we proberen ze een onvergetelijke reis te bezorgen.
1: Ja.
3: Er zijn dus mensen in een rolstoel, slechtziend. Sommigen kunnen zelfs de rolstoel besturen met hun hoofd. Ja, het zijn echt mensen die hulp nodig hebben en die echt ongelooflijk genieten van de reis.
4: En hoe moet ik me dat voorstellen? Want dan gaan jullie met een grote omgebouwde vrachtwagen op pad, hè?
3: Ja, die schuift ook nog uit als we op de plek staan. Dan komen hooglaagbedden tevoorschijn. Er zit een grote badkamer in. Er zit een keuken in. Wij slapen boven de badkamer in een soort scheepskooi. Zo kun je het vergelijken. We kruipen op een laddertje naar boven. En we staan gewoon 24 uur aan.
4: Ja, dus het is kamperen in die vrachtwagen. Dus ook met die mensen met een beperking. Vaak ook fysiek. Hè. Dus ik stel me voor ook mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rolstoel. Is dat niet heel lastig om dat allemaal te organiseren?
3: Nee hoor. We hebben een lift aan boord. Dus de rolstoel wordt met de lift naar binnen gebracht. We hebben ook een staallift aan boord voor mensen die we niet over kunnen tillen. Ja, alles is heel goed geregeld. En het allermooiste is dat je die gezichten ziet als we een dag weer weggaan. En ze zijn zo blij en tevreden. En ja, het zijn natuurlijk mensen die hetzelfde denken als wij, hè. Ze hebben alleen die lichamelijke beperking. En ze genieten van alles. En je krijgt zoveel respect voor die mensen. Want ja, ze accepteren alles. Ze zijn blij met kleine dingen. Dingen die wij wel eens over het hoofd zien.
1: Zoals?
3: Wat zo belangrijk is. Het genieten. Dingen bekijken waar je anders niet kunt. Afgelopen week waren we in Engeland, dus we waren in de London Eye, we waren bij de paardenrennen, we waren naar Brighton. Ja, geweldig.
1: Ja, en dat maak jij dus mede mogelijk. Daar werd je vandaag voor beloond. Waar gaat de volgende reis naartoe?
3: We gaan woensdag weg naar het Gardameer.
1: Kijk, dus dat is mooi meegenomen. Veel plezier daarbij en dankjewel dat jij van de telefoon wilde komen. De winnaar van dus de Bert van Leeuwenprijs 2026. Ina Alberts uit Westerhaar, Friese Wijk.
4: Ja, en dus met de vrachtwagen en niet met de limousine. Zo dadelijk de tweede helft van Juventus NEC ruststand 3-0.
1: Au, wordt lastig hoor in de tweede helft. Ik denk het wel.
5: NPO Radio 1.
6: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
7: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn, dus het ook komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
6: Die drugspanden zorgen voor veel onrust in de wijk.
8: Vooral in de weekenden heel veel overlast met mensen die dus drugs komen halen.
6: Toch worden juist kwetsbare huurders aangepakt en ontspringen criminelen de dans.
7: Volgende week moet ik weer sleutels inleveren bij mijn begeleiding.
6: Zaterdag om 2:00 in Pointer. Andermans hart is goud waard. Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
15: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
18: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
4: Het komend uur de tweede helft van Juventus tegen NEC in de Europa League. Het staat ja toch pijnlijk 3-0 voor Juve.
1: Ja, en we zijn bij de algemene beschouwingen in Den Haag. Die zijn zojuist afgelopen. We horen daar zo meteen over wat er in het laatste uur is gebeurd. In Langsterlaan en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Dorien Kamp.
19: Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil dat eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
20: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
19: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. En ook zijn er sporen van seksueel geweld. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij het recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend, zegt de bloedbank.
0: De persoon kreeg een bloedproduct toegediend. Meestal is de patiënt in kwestie er dan al ernstig aan toe. Voor zover ik weet is de doodsoorzaak niet vastgesteld, maar een infectie met een West-Nijl-virus zal absoluut gecompliceerd hebben.
19: Het gaat volgens het RIVM om de 4e persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen nog een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden.
21: Ster.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Boekstehoede en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
23: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
26: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
27: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
29: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
30: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
29: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
31: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
4: Welkom terug in Turijn. Rolt de bal weer de tweede helft van Juventus NEC. Jeroen Guter.
32: Dat doet hij. De stand nog altijd 3-0. Dick Schreuder heeft wel ingegrepen.
2: De gemiddelde leeftijd van NEC is nog een jaartje omhoog gegaan. Want de 20-jarige Kabar is uit het team gehaald en vervangen door Jamilo Montero, 32 jaar.
1: Robert Maaskant is onze analist, heeft alvast meegekeken.
3: 57 met jaar.
1: Tweede helft. wat gaat Dick Schreuder proberen met die wissel?
3: Nou, iets meer dynamiek brengen op het middenveld. Ik vind het wel jammer, want dat houdt in dat neem Jasmic, de controlerende middenvelder, nummer 6 van NEC, dan centraal achterin gaat spelen. Die zal wat meer op Woldemade gaan letten, denk ik. Dus hij krijgt iets meer dynamiek op zijn middenveld, waardoor hij daar vandaan druk naar voren wil zetten.
4: We blikken ook terug op de algemene beschouwingen in Den Haag. Die zijn zojuist afgerond in een recordtijd.
1: NEC heeft de bal. Lukt het ook om een beetje naar voren te voetballen, joh?
2: Nou, momenteel niet, maar het is te vroeg om die conclusie te gaan trekken. We zijn 3 minuten onderweg in de tweede helft. En NEC staat natuurlijk tegenover een ongelofelijke opdracht. 3-0 achterstand om er nog wat van te maken. Een snelle goal wil dan altijd wel helpen. Maar je speelt tegen een ploeg met heel veel, in ieder geval verdedigende kwaliteit. Juventus heeft het niet eenvoudig in de Serie A. In de openingsfase van dit seizoen na 4 wedstrijden. Een 8e plaats, 2 zegens, een gelijkspel. En afgelopen weekend een pijnlijke nederlaag tegen Sassuolo. Maar dit team van Luciano Spalletti is echt 1, 2, misschien wel 3 maten te groot voor NEC. Dus ga er maar aan staan. Wel het een en ander gezien tijdens de rust. Bijvoorbeeld een mooie begroeting tussen Dusan Tadic en Francisco Conceição. Die elkaar nog kennen van Ajax. Conceição nu wisselspeler bij Juventus. En we zagen ook een shot van Teun Koopmeiners. Want we zouden het bijna vergeten. Maar ook hij zit opnieuw op de bank bij Juve. Ondanks het feit dat Locatelli geblesseerd is. De verwachting was dat om die reden Koopmeiners zou gaan spelen. Die wil natuurlijk aan zijn minuten komen. Nu Xavi een nieuwe bondscoach is bij Oranje. Hij wil zich laten zien, maar krijgt die gelegenheid niet. In alle 4 de voorgaande competitiewedstrijden viel hij ook steeds in. 1 keer met veel succes scoorde hij tegen Parma. Maar de speeltijd die hij krijgt is gering. En dus ook vanavond. Misschien in het verloop van de wedstrijd nog even Teun Koopmeiners. Zoals NEC er nu via de linkerkant vandoor probeert te gaan met Thomas. Zoekt de combinatie met Tadic. Tadic hakje terug richting Thomas. Maar dan eindigt de bal in de voeten van een tegenstander. Dat is Douglas Luiz. En die wordt vervolgens gevloerd, waardoor er een vrije trap komt voor Juventus. Nee, voorlopig weet NEC het de tegenstander met Montero in de ploeg nog niet heel erg moeilijk te maken.
1: Bij een pro-Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam zijn vanavond tientallen tegendemonstranten aangehouden. Onze collega Hans van der Steeg was daar voor een reportage aanwezig. Hans, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Burgemeester Halsema had een tegendemonstratie op de Dam zelf verboden, hè, en verwezen naar een andere plek. Daar hielden die tegendemonstranten zich dus niet aan?
6: Nee, gedurende de avond zag je dat bij de Naald op de Dam zich steeds meer pro-Palestijnse demonstranten verzamelden. Die tegendemonstratie was wel aangevraagd voor de Dam door pro-Palestijnse demonstranten, maar die was verboden door de rechter ook nog en was naar de turfmarkt verwezen. Maar toch bleken sommige demonstranten in staat om dus de Dam te bereiken, ondanks dat dat niet de bedoeling was.
1: Nee, en dus werden er ook tientallen arrestaties verricht. Dat heb je gezien aan acties bij die tegenmanifestatie?
6: Het begon eigenlijk gaandeweg de pro-Israël manifestatie, dat op een gegeven moment vanuit een pand boven de H&M op de Dam werd een gigantische Palestijnse vlag naar beneden gerold. En er werden ook kreten geschreeuwd vanaf dat balkon. En er werden een soort briefjes naar beneden gegooid waar Free Palestine en dat soort teksten op stonden. Mm-hmm. Die vlag die verdween al snel van het balkon, want dat leidde tot woede bij de pro-Israël demonstranten die naar die vlag toe rende, probeerde die vlag te pakken. Dat lukte en trokken hem zo hard naar beneden dat hij scheurde en dus van dat balkon verdween.
1: Ja. De Telegraaf meldt ook dat er nog een spandoek is geweest met We Support Hamas daarop. Dat zou in beslag genomen zijn. Werd het ook nog onvriendelijk tussen de twee demonstrerende groepen?
6: Ja, die vlag zelf heb ik niet gezien. Mijn cameraploeg sprak net in de auto van, dit hebben we wel gezien. Inderdaad, een groen spandoek met steun aan Hamas. Die werd weggehaald. En later, uur of 8:30, begon de politie met het leegvegen van het punt bij de naald, daar waar die pro-Palestijnse demonstranten stonden. Die wilden ze weg hebben daar. Die zijn. Er kwam op een gegeven moment een lege stadsbus aanrijden, begeleid door een politiebusje. En tal van politiemensen hebben die plek leeggeveegd. En daarbij dus ook verschillende aanhoudingen verricht, wat ik ook heb gezien.
1: Ja, en die pro-Israël manifestatie, waar het dus in eerste instantie om te doen was, kon die gewoon doorgang vinden?
6: Die kon gewoon doorgang vinden, al moest het programma wel wat aangepast worden links en rechts. Want waar ging het nou om? Tijdens die pro-Israël manifestatie was eigenlijk de bedoeling dat ergens midden in het programma een grote Israël-vlag van 30 bij 20 vanaf het podium zo over het publiek uitgerold werd. Op last van de politie is dat uitgesteld, want politie wilde eigenlijk dat risico niet nemen door die vlag uitgerold te zien als die pro-Palestijnse demonstranten ook nog in de buurt waren. Dat zou als een rode lap op de stier werken. Ja. Dus die vlag werd pas uitgerold nadat de pro-Palestijnse demonstranten verwijderd waren. Het was een demonstratie georganiseerd door een werkgroep op de Bres voor Israël, waarbij men zich wilde uitspreken tegen antisemitisme en ook hun verbondenheid wilde laten zien met het Joodse volk en Israël. Ja. Ik schat dat er zo'n 2000 voornamelijk, denk ik, christelijke bezoekers waren die zich vanuit het geloof natuurlijk ook vaak verbonden voelen met Israël en het Joodse volk.
1: Oké, dankjewel dat je ons eventjes bij wilde praten. Collega Hans van der Steeg was dus bij die pro-Israël manifestatie in Amsterdam die verstoord werd door die tegendemonstratie.
4: In Turijn is het een oude dame die het opneemt tegen een contingent oude mannen. Jeroen.
7: Ja, scherp Edwin. Mooi gevonden. 3-0 de stand voor de oude dame. De bijnaam van Juventus natuurlijk. La Vecchia Signora. De populairste club van Italië. Er zitten ook heel veel fans in het zuiden van Italië. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat vanuit Zuid-Italië veel mensen destijds gingen werken in de fabrieken van Fiat. Juventus is eigenlijk een beetje de fabrieksploeg van Fiat. En zodoende met de voorliefde voor Juventus uiteindelijk ook door veel mensen uit het zuiden overgebracht op hun familieleden daar. Bovendien de meest succesvolle club in de historie van het Italiaanse voetbal. Hebben het eerder over gehad. Dat Juventus dat staat met 3-0 voor tegen een spartelend NEC. Dat het wel probeert, maar eigenlijk geen kans weet te creëren. Nou, net een mooi afstandsschot van invaller Geiger, dat wel. Ging niet zo gek ver over de lat, maar de bal goed hard geraakt. En als je dat dan ziet, dan verlang je soms ook eventjes naar Kai Sierhuis, die dat ook heeft. Die heeft het vermogen om een bal van een meter of 20 hard richting het doel te schieten. En is daar ook regelmatig succesvol mee. Misschien dat hij zo dadelijk nog kan worden ingebracht door Dick Schreuder. Nu ligt er wat ruimte aan de rechterkant van NEC. Dat met flink op mensen in de 16 staat van Juventus. Maar dan wordt het weer heel zwak uitgespeeld. Het levert nog wel een corner op. Maar daar zat meer in voor het elftal van Schreuder. We zien Conceição nu het shirt aantrekken. De Portugees, de oudspeler van Ajax, zal zo dadelijk ook in de ploeg gaan komen bij Juventus. Maar eerst dus een hoekschop voor NEC. Sherry gebaart al met twee gekruiste armen boven het hoofd. Gaat zo dadelijk een variant komen met het linkerbeen in. Inswinger, die gaat richting tweede paal. Er zijn lopende mensen, maar daar is ook doelman Grabara en die neemt de bal op de vuisten. Via die vuisten gaat hij over de zijlijn voor de ingooi voor NEC. Genomen door Linssen. Linssen terug naar Thomas. Thomas even kort combineren met Nejasmic. Thomas weer aan het zoeken. Le Breton biedt zich aan. Speelt opnieuw Thomas aan. Het speelt zich allemaal af aan de linkerzijlijn. Halverwege de helft van Juventus. En dan mag Thomas het nog een keer gaan bedenken. Probeert nu een combinatie op te zetten met Tadic. Dat lukt. Daardoor komt hij met de bal uit aan de achterlijn. Zet hij voor. Maar weet Le Breton de bal niet te controleren. En is het uiteindelijk een prooi voor Grabara. Aardige aanval van NEC. Dat wel. 11 minuten naar rust. Maar de stand nog altijd 3-0 voor Juventus.
1: Robert Maaskant, zie jij in de eerste 10 minuten van de tweede helft een andere wedstrijd dan in de eerste helft?
3: Nou, ik zat net te denken. Ik denk als je hier de data erbij gaat pakken van deze wedstrijd. Dat je. En je zou de stand niet zien. Dan denk je misschien wel dat NEC beter is geweest en misschien wel gewonnen heeft. Meer schoten op doel, vaker aan de bal, meer passes. Maar ja, Juventus laat dat ook nu. En dat is natuurlijk het voordeel van de ploeg als je met 3-0 voor staat. Ja. Ja, dan is het wel een beetje gedaan. En Juventus maakt geen enkele aanstalten meer. Laat NEC lekker rondspelen. Nou ja, met een beetje geluk zit er dan nog een doelpuntje in. Maar echt heel erg dreigend. Echt een enorme kans heeft NEC zeker nog niet gecreëerd.
4: Even gaan we het over wat anders hebben, over wielrennen. Want Fem van Empel keert terug in het peloton. En dat doet ze in dienst van de Franse ploeg FDG Suez, waar ook Demi Vollering voor koerst. Van Empel maakte in december 2025 bekend voor de tweede keer haar carrière te pauzeren, omdat ze het plezier op de fiets kwijt was. De ploegleider van FDG Suez is Lars Boom. Goedenavond, Lars.
8: Goedenavond.
4: Ja, Van Empel, grote staat van dienst, hè, terwijl ze pas 24 is. 3 Europese titels, 3 wereldtitels in het veld rijden. Dus dat mag je gerust een hele mooie vangst noemen voor jullie.
8: Nou ja, dat kun je zeker zeggen. Ja, zeker. We zijn er ontzettend blij mee. En ja, dat Fem ons het vertrouwen geeft dat we met haar kunnen gaan werken.
4: Ja, want ja, het is natuurlijk wel ook een renster met een verhaal. Hè. Eind 2025 besloot ze om voorlopig niet te gaan koersen, niet meer te gaan koersen. Wat heeft ze sinds die tijd gedaan allemaal?
8: Nou, ze is veel op reis geweest en toch een beetje ontdekken wat het leven te brengen heeft, denk ik. Maar ondertussen ook toch wel weer het gevoel teruggevonden dat ze wil fietsen. En daardoor, ik heb een aantal maanden, ik denk 6 maanden geleden, een keer een berichtje gestuurd van Fem. Wat heb je eigenlijk in gedachten voor de rest van je carrière op de fiets? Heb je gedachten om terug te komen? En daar wist ze toen eigenlijk nog geen antwoord op te geven. Dus toen zei ik van ja, nou, dat is ook helemaal prima. Dat is ook een antwoord. En 1,5 maand geleden, denk ik, stuurde ze mij een keer een berichtje van we moeten toch eens praten. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee.
4: Ja, dus ze heeft dat altijd een beetje in het achterhoofd gehouden. Want ja, toch ook altijd wel het idee van ja, die is nog niet helemaal klaar.
8: Nee, zeker, zeker. En ik denk, zoals ik er nu hoor en gesproken heb, heeft ze echt wel weer plezier teruggevonden in het fietsen. Zit alweer toch al een aardige tijd op de fiets en is toch alweer klaar om weer een stap te maken. En ja, als je dan zo'n staat van dienst hebt, dan ben ik heel blij dat we met haar mogen gaan werken.
4: Ja, wat ze eerder wel aangaf was dat het ook wel een soort van beklemmend destijds was. Ze was nog zo jong, haar leven bestond uit fietsen, maar dan zowel in het veld als op de weg. Dus was eigenlijk altijd maar bezig met die sport. Wat kan je nou doen om te voorkomen dat ze weer het plezier verliest?
8: Nou, ik denk proberen blijven ontspanning te zoeken op de fiets. En met name denk ik gewoon een goede planning maken waar zij zich goed bij voelt. En dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En dat we niks gedwongen moeten gaan doen. En vanuit daar gaan proberen weer te presteren.
4: Dus je laat haar een beetje ook bepalen van wat ze wil, wat ze kan?
8: Nou, we gaan samen bepalen en we gaan daar samen denk ik een mooie weg in belopen. En ja, daar kijken we met heel de ploeg. Alle renners kijken ook erg uit om met haar te gaan werken. Dus wat dat betreft gaat het wel goed komen, denk ik.
4: Ja, betekent het ook dat je keuzes moet maken voor bijvoorbeeld heel gericht veldrijden en dan niet op de weg of juist andersom? Of zie je toch een combinatie die mogelijk is?
8: Nee, ik denk dat nu met name eerst belangrijk is dat we het veldrijden gaan oppakken en daar de draai weer terug gaat vinden zoals ze dat kon. En dan later, als alles een beetje op een plek heeft gekregen, een keer moeten gaan kijken of dat ze ook wegkoersen gaat rijden. Maar dat is echt iets voor later.
4: Ja, de focus ligt eerst op het veldrijden komende winter.
8: Ja, zeker weten.
4: Nou, goed te horen dat ze weer terug is. Fem van Empel dus terug in het wielrennen. Dankjewel, Lars.
9: De wissel waar we een uur op gewacht hebben is daar, hè, Jeroen.
10: Teun Koopmeiners. Ja, hij is binnen de lijnen. Inderdaad, samen met Conceição en Bremer, de Braziliaanse verdediger. Douglas Luiz, Weston McKennie en de man van 1-0, Nicolas González, naar de kant gehaald. En een half uur de tijd dus voor Koopmeiners om iets te laten zien in deze wedstrijd tegen de Nederlandse tegenstander. In de hoop dat hij misschien toch ook nog in het oog valt van Xavi. Die morgen zijn selectie bekend gaat maken voor die 4 wedstrijden die Oranje gaat spelen. 2 tegen Servië, 1 tegen Griekenland. En om te beginnen het duel tegen Duitsland van Jurgen Klopp. Die vandaag niet 1, maar 2 selecties bekend maakte. Die pakt het op een andere manier aan. De eerste 2 wedstrijden met selectie 1. En de 2 wedstrijden daarna met selectie 2. Ja,
7: dat is voor hem interessant. Hij heeft veel spelers tot zijn beschikking. Kan dan in een relatief kort tijdsbestek goed inschatten wat voor vlees hij in de Kuip heeft. Dus Nederland gaat wat dat betreft tegen de eerste selectie spelen in de eerste wedstrijd. Dat is ergens volgende week. Koopmeiners er dan bij, dat valt te bezien. Maar hij mag dus het een en ander laten zien in het restant van deze wedstrijd. De stand nog altijd voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld. 3-0 voor Juventus. Het is een vrij eenzijdige wedstrijd waarin NEC het nog wel probeert. Waarin Juventus aan het freewheelen is. En de kans vrij groot is dat de score straks nog ietsje wordt opgehoogd. Als NEC helemaal vermoeid is en Juventus nog even zin krijgt om te versnellen. Maar voorlopig dus 3-0 in een wedstrijd die verder gespeeld is.

0: Rather be clean bandit.
1: Vandaag is het dus dag 2 van de algemene politieke beschouwingen in Den Haag. Daar is politiek verslaggever Victor Pak van EW Magazine bij. Victor, goedenavond. Ik moet zeggen, was erbij, hè, want het is inmiddels afgelopen. Is dat een record? Ik kan me niet herinneren dat het al voor 10 uur klaar was.
2: Ik durf in die lange parlementaire geschiedenis niet helemaal te zeggen dat het een record is, maar het is wel echt heel vroeg. Dat merk je ook aan Kamerleden zelf, die na afloop van zulke grote debatten altijd nog een bolletje met elkaar doen in het ledenrestaurant. Nou, en daar had iedereen nog best zin in, want de verwachting was toch wel dat dit nachtwerk zou worden. Nou, en dat viel eigenlijk alles mee voor iedereen. Ja. Dus dat zorgde voor veel vrolijkheid en ook wel een beetje opluchting.
1: Ja, heeft die snelheid van het debat er iets mee te maken dat er, nou ja, nog niet echt een vastgestelde begroting lag en dat de Kamerleden ook dachten, nou, waar praten we dan eigenlijk nog over?
2: Dat heeft er eigenlijk alles mee te maken. De miljoenennota, die toch eigenlijk altijd het grote finale stuk is van een zomer onderhandelen bij een coalitie of binnen een coalitie, is altijd het slotstuk. En nu is het eigenlijk ook in de woorden van premier Jette slechts een openingsbod van dit minderheidskabinet aan de oppositie. En gaat het de komende week in Den Haag nog heel veel over hoe en wat er terecht gaat komen van al die kabinetsplannen. En dat is eigenlijk gewoon, ja, onderdeel van die nieuwe politieke werkelijkheid die is ontstaan met een minderheidskabinet. Ja. Dat eigenlijk die algemene politieke beschouwingen er een stukje minder toe doen.
1: Ja, zeker omdat er dus geen akkoord met de oppositie al gesloten was. Zijn er nou, want je vertelde een uurtje geleden dat er gestemd ging worden over de moties vanuit de Kamer en misschien ook wel de amendementen, dat heb ik niet meer helemaal scherp. Zijn er nog opvallende voorstellen die het gehaald hebben?
2: Het ging echt alleen over moties en er hebben wel wat opvallende dingen het gehaald. Bijvoorbeeld een motie van Joost Eerdmans die het kabinet vraagt om haast te maken met een verbod, een landelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dat moet er begin 2027 moet dat af zijn en richting de Kamer gaan. Maar ook bijvoorbeeld een motie van Laurens Dassen die al heel de APB het heeft over artificial intelligence. Nou, Nederland moet het voortouw nemen om tot een veiligheidsinstituut te komen. Maar je hoort al aan deze moties, dit zijn niet de grote spannende zaken die over het grote geld gaan die in de miljoenennota staat. Want daar komen nog heel veel onderhandelingen over.
0: Ja, we hadden het vorige uur ook over de SP-motie, hè, om de bezuiniging op de sociale zekerheid eruit te schrappen. Hoe is die afgelopen?
2: Die hebben het niet gehaald. En dat is toch ook eigenlijk wel logisch. Er was wel veel om te doen, want hij haalde het niet. En daarna kwam ook nog de groep Marcus Sauer naar voren om te zeggen, ja, we zijn eigenlijk toch wel voor deze motie. En nou, de SP wilde dan een nieuwe stemming. Maar dat mag niet meer als er eenmaal gestemd is. Dus ze gaan het nu aanstaande dinsdag nog eens proberen om te kijken of ze toch dat signaal dat die bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel moet, of dat signaal dan wel vanuit de Kamer richting het kabinet gaat. Ja. Maar dat gaan we dus dinsdag zien.
1: Maar normaal gesproken is daar dan toch ook geen meerderheid voor als jaar 21 de SGP en de coalitie tegenstemmen?
2: Dat klopt, ja. Maar toch was er even de hoop door de verandering van stemmen dat hij het toch zou halen. En voor de SP zeiden ze zelf ook, is dit een cruciaal punt? Ze wilden het liefst het debat heropenen. Nou, daar had niemand natuurlijk meer trek in Den Haag, want het zou lekker op tijd klaar zijn. Dus nu gaan we het dinsdag zien.
0: Hey Victor, jij, je noemde het al een openingsbod, hè? We hebben dus 2 dagen algemene politieke beschouwingen erop zitten. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat het nu verder?
2: Ja, dat is eigenlijk de grote vraag die nog boven Den Haag hangt. Het is een debat waar vooral heel veel keuzes zijn uitgesteld. In de achterkamertjes gaan er nu gesprekken plaatsvinden tussen de coalitie en een hele hoop oppositiepartijen, waaronder Pro50+, Volt, de ChristenUnie, SGP, JA21 en BBB. Die mogen allemaal weer langskomen, net als deze zomer, om het erover te hebben. En dan zullen we uiteindelijk half november echt moeten weten hoe het verder gaat. Want dan komt het belastingplan in stemming. Dat zijn alle fiscale regels van het kabinet. Dus hoe hoog worden de belastingen bijvoorbeeld voor je thuis volgend jaar. Nou, daarin

0: staan toch natuurlijk de keuzes die je als kabinet maakt, of die belastingen naar links hellen of naar rechts. Dus dan moet er duidelijkheid zijn.
1: Helder. Dankjewel voor deze update uit Den Haag. Politiek verslaggever van EW Magazine, Victor Pak.
2: NPO Radio 1. Half elf en Doring is hier voor het laatste nieuws.
3: Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. VN-onderzoekers zeggen dat de VS zich waarschijnlijk schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Op de eerste dag van de grootschalige aanval op het land werd een basisschool getroffen. Daarbij kwamen 157 mensen om, vooral kinderen. De school werd hoogstwaarschijnlijk geraakt door een Amerikaanse Tomahawk-raket. In de stad Wuppertal in Duitsland heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou vanmiddag een brandbare vloeistof hebben verspreid en vervolgens aangestoken. Medewerkers van de synagoge wisten het vuur snel te doven, meldt de politie. Het gebouw werd al bewaakt, daarom kon de man snel opgepakt worden. En het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen.
4: Langs de lijn en omsteken.
1: Terug naar Turijn, waar NEC op een onoverbrugbare 3-0 achterstand staat tegen Juve. Maar er is één NEC-speler die het toch wel heel bijzonder zal vinden om weer in Turijn te zijn. Per Schuurs is in het veld gekomen, Jeroen.
5: Ja, dat klopt. En voor Per Schuurs is het bijzonder omdat hij de voorgaande jaren speelde voor de grote concurrent van Juventus, Torino. Daar aanvankelijk het heel goed deed, maar een afschuwelijke blessure opliep waar hij uiteindelijk bijna 3 jaar lang zoet mee is geweest. We hebben dat gezien. Hij keerde terug bij NEC. Het elftal en binnen de kortste keren kopte hij raak tegen PEC Zwolle. Enorme emoties toen die rondgingen. Niet alleen op het veld, maar ook in het stadion waar familie en vrienden waren. Het was een schitterend moment voor die Limburgse verdediger die dus zo ontzettend veel pech heeft gehad. Er altijd in is blijven geloven. En nu dus notabene in Turijn een half uurtje mag meespelen tegen Juventus. Toch de grote rivaal daar in die stad in Piemonte in het noordwesten van Italië. Juventus nu aan de bal. In een tweede helft waarin het af en toe moeilijk is om de oogleden niet te veel te laten zakken. Maar nu gaan ze omhoog, want Juventus scoort een versnelling via de linkerkant. Het is de actie van Colomuani net in de ploeg gekomen, buitenom. En dan legt hij hem feilloos terug op de mee opgekomen linksback Cheki Celik. En die schiet van dichtbij raak. En dan is daar die vierde treffer waar de mensen op de tribune lange tijd op hebben zitten wachten. Een tempoversnelling van Juventus en het arme NEC breekt nu definitief. Het is niet bij machten om Colomuani tot stoppen te brengen. Het is notabene Schuurs die daar voorbij wordt gelopen. En dan is het een koud kuntje voor Celik om zijn voet tegen de bal te zetten en Juventus op een 4-0 voorsprong te brengen.
2: Robert Maaskant. Ik denk dat NEC niet meer gaat redden.
6: Ja.
1: Daar moet hij even over nadenken.
6: Nou ja, weet je, ik zit naar niks te kijken op het moment. Oh. En dat is best wel...
2: We mogen een plaatje draaien, hoor.
6: Ik vind,
1: nou ja, het is een beetje klassiek voorbeeld van de wedstrijd.
6: Ik hoor mezelf graag praten. Dus ja. Ik vind het echt een afgang voor NEC. En ik gun het Schreuder zo enorm. En ik gun het NEC ook zo enorm. En sowieso al het Nederlandse voetbal.
2: Maar dat is wel interessant. Want tegen Barcelona speelde Feyenoord natuurlijk vorige week. Dat werd 5-1. Nou, even grote score als 4-0. Om het zo maar te zeggen. En daar zei iedereen, nou, ze hebben het nog best goed gedaan. Wat is dan het verschil tussen
6: vond ik ook
2: die
6: niks.
2: Wedstrijd?
6: Dat vind ik ook niet. Als je 5-1 verliest, je speelt Champions League.
2: Maar is dit een afgang vanwege de uitslag? Of ook een afgang vanwege hoe het spel...
6: Nou ja, voornamelijk ook door de uitslag natuurlijk. Op het moment dat je het staat nu 4-0, maar het is nog dik een kwartier te spelen. Maar je hebt het idee dat Juventus gewoon een versnelling lager speelt. En als het heel even tempo oppikt, ja, nu net ook. Per Schuurs is het een prachtig verhaal. Maar die wordt voorbijgelopen alsof ze er niet stond.
2: Kan het ook bijna een soort tactiek zijn van de coach? Dat je zegt, jongens, we gaan in een traag tempo spelen. En dan verrassen we de tegenstander door ze nu en dan te versnellen.
6: Ja, dit is wel wat ze kunnen. Het is het moeilijkste wat er is om het tempo te bepalen in een wedstrijd. En Juventus kan dat met de kwaliteit die ze hebben. Dan brengen ze er ook nog wissels in die ook nog veel kwaliteit hebben, ja, natuurlijk. Maar ik vind vooral...
2: Even Kolo Muwa niet brengen. Dat, nee, dat, ja, kan, precies, je NEC, ja, natuurlijk niet.
6: Maar de naïviteit van NEC om, ja, toch hetzelfde te blijven doen als in de Nederlandse Eredivisie, waar het ook al niet zo geweldig loopt, vind ik tegen een ploeg Juventus die normaal gesproken Champions League speelt, vind ik dat erg naïef. Ja. Vind ik echt, en het is lovenswaardig, hè? De NEC kiest daarvoor om op die manier te spelen. Maar met deze spelers op dit moment zo te spelen in een uitwedstrijd bij Juventus is vraag om problemen.
7: Maar wat je natuurlijk wilt in zo'n wedstrijd is dat je een onuitwisbare indruk achterlaat. Hè? Ja. NEC in de jaren 80, Barcelona speelden ze, kwamen ze 2-0 voor, verloren ze weliswaar met 3-2. Maar die wedstrijd, daar heeft iedereen in de
6: over. We hadden het er gisteren over natuurlijk. Je wil dat er foto's hangen van deze wedstrijd over 50 jaar. Als mensen in de oude Goffert, of dan tegen die tijd waarschijnlijk een nieuwe Goffert lopen, dat ze dan foto's van die wedstrijd zien en daar met een goed gevoel op terugkijken. Ja, dat is op dit moment totaal niet aan de orde.

0: Billie Jean maakt plaats voor Jeroen Guter.
1: Ja, en vooral voor Randall Kolo Muani, want hij zet de voorsprong op 5-0. Als het weer op een heel eenvoudige wijze tot stand komt. De bal van achteruit. De verdediger van NEC stapt. Dan komt die keeper van zijn lijn. Die zit er weer naast. Dat is de tweede keer in deze wedstrijd. Muani met de bal er langs. En dan kan je hem voor een leeg doel binnen tikken. Wordt er wel even geraakt door Polster. De keeper van NEC doet pijn. Maar die treffer van Kolo Muani staat. Ja, het is natuurlijk moeilijk, hè. Dan komt er een speler binnen de lijnen die een paar jaar geleden bijna nog de WK-finale besliste. Dat is het kaliber speler waar we het over hebben. Ga er maar aan staan. NEC heeft veel energie verspeeld in deze wedstrijd. En betaalt daar dus nog even de prijs voor in de slotfase. Zojuist 4-0. En nu 5-0 met Kolo Muani. Eerst als aangegeven bij de goal van Celik. En nu doet hij het zelf. En voor NEC is het nu een kwestie van het niet nog meer laten oplopen. Want dan wordt het wel heel pijnlijk.
2: Ja, welkom terug in de 9e minuut, Robert Maaskant.
3: Goh. Ja, maar nogmaals, ik vind het zo naïef wat NEC aan het doen is. Dan sta je 4-0 achter, dan is het nog 10 minuten te spelen. En dan ga je, blijf je maar druk zetten.
2: Voor de goede orde, alle verdedigers staan nou 2-3 meter over de middenlijn.
3: Over de middenlijn heen, met heel veel diepte in de rug. Dat is niet erg op het moment dat je dat onder controle hebt en de lange bal eruit kan halen.
2: Maar dat hebben ze al een tijdje niet.
3: Dat is absoluut niet zo. En dan worden ze gewoon op een hele eenvoudige manier weggecounterd en weggelopen. Ja, ik stoor me echt een klein beetje aan de naïviteit van wat er nu gebeurt bij NEC. Dus lopen zo ongelooflijk veel ervaren jongens in. Dat je ook dan gaat het niet eens meer over een trainer, maar dan gaat het gewoon over in de wedstrijd zitten.
4: Dat mag eigenlijk gewoon niet.
3: Tegen elkaar zeggen van jongens, sodemiet er maar op. We hebben die wedstrijd verloren, we gaan nu compact spelen.
2: Waarom zou de trainer nu niet zeggen, jongens, ga maar even met z'n allen voor de... Loop maar even naar achter, we gaan gewoon de schade beperken.
3: Nou, dat zou ik geen rare oplossing vinden op het moment dat de wedstrijd
2: speelt. Waarom zou Schreuder het niet doen?
3: Ja, dat zit niet in zijn karakter. Het is natuurlijk een jongen.
2: Eigenwijs.
3: Ja, nou ja, dat mag ook. Dat zijn alle trainers volgens mij, behalve ik dan. Maar dat zijn. Het zit zo ingebakken dat hij naar voren toe wil. En dat heeft hij met al zijn ploegen gedaan. Dat hij naar voren toe wil. En dat vind nogmaals, ik vind het lovenswaardig. Maar ik vind het ook wel erg naïef op Europees niveau.
4: Ja, je kan je natuurlijk ook afvragen van. Want we horen Jeroen ook al zeggen. Het kost ontzettend veel energie natuurlijk, deze manier van spelen. In een verloren wedstrijd. Moet je nou ook niet gaan denken van. Ja, god, die competitie gaat ook door.
3: Ja, zeker. En ik kan me ook bijna niet voorstellen dat hij daar geen rekening mee houdt. Want hij heeft natuurlijk ook een aantal jongens gewisseld nu. Er zijn wat verse krachten ingekomen. Nou, Tadić staat er dan nog wel in. Dus die zal misschien dan van het weekend wel weer niet spelen. Nogmaals, er gaat druk komen op die wedstrijd tegen Go Eagles dit weekend.
4: Ja.
3: En dat is een gecreëerde druk door supporters, door pers, door media. Dat zullen ze misschien intern niet eens zo voelen. Maar ja, het is wel een wedstrijd die ze moeten winnen om de competitiestart een beetje cachet te geven.
4: Maar misschien zit daar nog veel meer de realiteit voor NEC op dit moment. En het belang in competitieverband dan in dit soort wedstrijden dan, toch?
3: Ik vind nooit dat je wedstrijden weg moet geven. Dat hebben we natuurlijk al vorig jaar ook gehad. Met een aantal ploegen die dan met B-ploegen kwamen. Dat zou ik heel slecht vinden van de NEC. En gelukkig doen ze dat niet. Hè. Ze komen gewoon met hun sterkste elftal.
2: Ze spelen tegen Juventus.
3: Ja, en proberen daar ook wat van te maken. Maar goed, ze gaan dadelijk ook in die andere 7 wedstrijden gaan ze natuurlijk ook mindere tegenstanders te komen.
4: En daar valt wel wat te halen.
3: We hebben het gisteren ook al over gehad. We willen die Polonaise, die coëfficiënte Polonaise. Want anders zakken we als Nederland steeds verder weg in het Europese moeras. En gaan we steeds minder Europese plekken krijgen. Ja, dat wil je niet. Dit zijn de avonden waar we naar uitkijken. Waar we naar langs de lijn willen luisteren. En die sfeer willen voelen. Ja, als we dan die wedstrijden niet meer hebben. Dat zou gewoon heel slecht zijn.
2: Daar kwam Juventus weer, Jeroen.
1: Ja, een schot voorlangs. Had de 6-0 kunnen betekenen. Maar gelukkig schiet Sar voor NEC hier met een afzwaai ernaast. Om niet het half dozijn op de borden te krijgen. Ja, nog heel even voortbedurend op wat Robert net zegt. Die wedstrijd tegen Goa Eagles wordt wel belangrijk. Hè? 7 punten uit 6 wedstrijden nu. Daarna de interland break. En die duurt wel even. Een goede 2 weken. Waarbij je dus zeker als het gaat om NEC tot rust kunt komen. Eventjes weer terug naar de tekentafel kunt. Spelers laten herstellen. De geblesseerden die kunnen terugkomen. En dan kun je in ieder geval met een fitte groep. En een misschien herboren groep. Weer aan de competitie gaan beginnen. Maar je wil dat wel doen met een beetje een lekker gevoel. Dus een nederlaag in de Goffert komende zondag. Als die wedstrijd wordt gespeeld tegen Go Ahead Eagles is uit Den Bosch. Er staat echt wel wat druk op die wedstrijd. Want anders ettert dat maar door. En neem je dat mee ook na de interlandbreak. En ligt er alleen maar weer meer druk op de wedstrijden die dan op het programma staan. En dan ga je dat combineren met die wedstrijden waarin het misschien ook nog kan gebeuren in de Europa League. Nee. Zondag wordt een heel, heel belangrijke wedstrijd voor NEC. Je zou kunnen zeggen, het is maar een competitiewedstrijd, maar het is veel meer dan dat. We zitten inmiddels in de 88ste minuut. Koopmeiners heeft de bal, geeft hem aan zijn ploeggenoot. Gatti, een ingooi voor Juventus. Juventus neemt daar alle tijd voor. De scheidsrechter staat zelfs af te tellen. Nou, dat zegt alles. Juve gelooft het ook wel bij die voorsprong van 5-0. Het is kat en bakkie voor de thuisploeg en een pijnlijke confrontatie met de waarheid voor NEC.
5: Er gebeurt er nog meer in de wereld van de sport. Alle neuzen staan weer dezelfde kant op binnen het Nederlandse Davis Cup team. Eerder dit jaar botsten Jesper de Jong en Tellen Griekspoor hard met elkaar na de nederlaag tegen India. En nu zitten ze weer samen in één team.
6: Ik snap natuurlijk dat in de media wat langer heeft doorgesudderd. Voor ons is het nooit een discussiepunt geweest om dat ik hier niet zou zijn door Jesper of Jesper hier niet zou zijn door mij. Dat was voor ons een week later al klaar.
5: Dat zei Tellen Griekspoor, die samen met Jesper de Jong, Botik van der Zandschulpen en David Pel het Davis Cup team vormt. Ze willen zich komend weekend ten koste van Colombia plaatsen voor de eerste kwalificatieronde van de Davis Cup. Morgen zijn de eerste 2 singlepartijen.
7: En de 17-jarige Abdellah Ouazzane is opgeroepen voor het Marokkaans elftal. Het talent van Ajax is sterk aan het seizoen begonnen en mag op zijn debuut hopen in de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Lesotho en Gabon.
5: De Duitse bondscoach Jurgen Klopp heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de 4 Nations League-wedstrijden van volgende week.
8: In de laatste 4 weken, als we daar eens genauer drauf geguckt hebben, is ons ganz, ganz veel talent ins Auge gesprongen, sozusagen. Sogar so viel, dass jetzt gar nicht alle dabei sind.
5: Klopp heeft heel veel goede spelers gezien, zegt hij. Zoveel zelfs dat hij maar liefst 44 spelers heeft opgeroepen en 2 selecties heeft samengesteld. De eerste wedstrijd van Duitsland is volgende week donderdag tegen Nederland in Amsterdam. De Nederlandse bondscoach Xavi maakt morgen zijn selectie bekend.
7: Robert, krijg je daar geen keuzestress van? 44 spelers in je selectie?
9: Nou, ik luisterde even mee. En mijn Duits is gelukkig redelijk. Ja. Hij zei ook nog van, we hebben ze niet eens allemaal kunnen selecteren.
10: Wat een wilde.
7: Vond ik, maar wil gewoon heel Duits op de bank.
9: Dat is toch een heerlijke tekst als jij bondscoach bent. Oh, en je als speler wil je geselecteerd worden voor het Duitse elftal. En hij geeft de bondscoach zeggen, wow, jongens, we hebben zo ongelooflijk veel talent. Jullie zijn de beste die ik nu gekozen heb, maar er zijn er eigenlijk nog veel meer.
7: Ja. Xavi gaat morgen ook dus zijn selectie bekendmaken. Verwacht je eigenlijk verrassingen?
9: Chocolate Xavi. zoals hij het zelf zei.
10: Like chocolate.
9: Nee, eigenlijk niet. Maar dat heeft meer te maken dat die selectie natuurlijk. We hebben in Nederland de spelers die allemaal in de grote competitie spelen, zullen sowieso opgeroepen worden. Dus het zal, als er verrassingen zijn, zijn dat al wel jongens. Denk even aan een CGL die in grootste vorm zijn op het moment. Ja. Valente die heeft natuurlijk al eerder bij gezeten. Dat zouden dan de namen zijn die niet meer verrassend zijn, maar wel voor de eerste keer.
7: En aan de afscheidkant, denk je dat de spelers niet meer worden opgeroepen?
9: Dat verwacht ik eigenlijk nog niet. Okay. Ik denk dat Xavi ook tegen Duitsland namelijk gewoon wel gaat kiezen voor presteren. Dat heeft hij natuurlijk ook aangegeven bij zijn eerste presentatie. Dat het gaat om winnen. En ik denk dat die spelers, ja, Depay zal er denk ik niet bij zitten.
7: Nee, dat bedoelde ik. Misschien Martin de Roon bijvoorbeeld?
9: Ja, maar goed, dat zijn geen verrassingen meer, nee. Denk ik. Dat zijn vrij logische. Nou, we zien natuurlijk Koopmeiners nu bijkomen. Ja, dat zou ik dan weer niet raar vinden als hij er wel bij zit. Ondanks dat hij heel weinig gespeeld heeft. Maar ook Spalletti die geeft aan, ja, dit is een fantastische speler die hartstikke multifunctioneel is.
5: Het is blessuretijd bij een doodbloedende wedstrijd tussen Juventus en NEC, Jeroen.
1: Ja, dat proces was al een tijdje gaande, Edwin. eigenlijk de hele tweede helft. Twee oprispingen van Juventus. Dat was fijn voor de mensen op de tribune, want het leidde tot doelpunten van Celik en Kolo Muani. Daarom nu de stand van 5-0. Een dikke zegen voor Juventus, dat daarmee een kleine crisis in de kiem smoort. Want er was toch wel even sprake van hoogspanning. Men was er niet helemaal gerust op. De reputatie van NEC was toch ook wel tot in Turijn aangekomen. Maar van die reputatie is weinig in de praktijk gebracht door de elftal van Dick Schreuder. Wel geprobeerd aan te vallen, maar vooral heel naïef gespeeld. Veel ruimte weggegeven achter de laatste linie. En daar heeft Juventus gedurende de wedstrijd optimaal van geprofiteerd. We hebben twee enorme ketsers gezien van invaller goalie Nicolas Polster, die twee keer ver van zijn doel uitkwam van grote afstand. Probeerde de bal te pakken te krijgen. Twee keer helemaal mis zat. En dan werd bij de 1-0 en bij de 5-0 van geprofiteerd door Juve. Dat de wedstrijd nu rustig uitspeelt. Bal op het middenveld. Bal even teruggespeeld. Gaat hij terug naar doelman Grabara. En NEC heeft kennis gemaakt met de harde wetten van het Europese topvoetbal. En zal zich moeten gaan aanpassen in de komende 7 wedstrijden van de Europa League. Maar zoals eerder gezegd, 1 keer nog een tegenstander van een enorm kaliber, Benfica. Dan zitten er nog een paar aardige ploegen bij. Stade Rennes, misschien Omonia Nicosia, maar ook bijvoorbeeld Levski Sofia, Ararat, Armenië en NK Celje. Dat zijn toch teams waar dit NEC toch best wel wat tegen zou moeten kunnen gaan uitrichten. Dat is allemaal voor later tijdens dit toernooi. Nu de laatste balomwentelingen van deze wedstrijd met Schuurs aan de bal. Iedereen op de helft van Juventus. Die spelers van de thuisclub die zijn met hun gedachten al bij de douche. NEC probeert het nog 1 keer met een zeer omslachtige aanval. Montero zet door, glijdt naar de bal als hij hem kwijt is geraakt. En dan nog een uitbraak van Conceição. Die wordt tegen het gras geduwd, maar daar fluit de scheidsrechter niet meer voor. Die fluit wel voor het eind van deze wedstrijd, die eigenlijk nooit een echte wedstrijd is geweest. Juventus verslaat NEC met maar liefst 5-0.

0: Additional driver van Blossoms met Declan McKenna.
1: Hey Robert, we zagen zojuist de statistieken een beetje voorbij komen. En dan hebben we het niet over de score. Maar die spraken wel in het voordeel van de NEC, hè?
2: Ja, nee, ik zit met Bart Vrouws natuurlijk vaak bij Langs de Lijn op zondag. En dan hebben we het altijd over expected goals.
3: Ja.
2: Nou, laten we er alsjeblieft mee stoppen. En Bart luistert waarschijnlijk nu ook. Dus ja, nee. Ja, dan zie je dus in de data dat ze net zo vaak op doel geschoten hebben. En het staat 5-0.
1: Ja, meer balbezit, meeste passes.
2: Meer passes. Maar ja, Juventus heeft dit gewoon laten gebeuren. Op een gegeven moment staat 3-0. Die wedstrijd is helemaal klaar. En dan counteren ze er nog een paar keer uit. Het had nog erger af kunnen lopen.
1: Ja. Ja.
0: We hebben 4 Europese potjes erop zitten in de eerste speelronde van de Champions League en de Europa League wat betreft Nederlandse clubs.
2: Ja.
0: 1 punt, 2 doelpunten voor, 12 doelpunten tegen.
2: Ja.
0: Zegt dat al wat?
2: Nou ja, ik vind het redelijk zorgwekkend, ja. En dan weet ik wel, dan heeft Feyenoord bij Barcelona gespeeld.
0: Topclub.
2: Dat is echt een topclub. En NEC mag je ook niet verwachten dat die zomaar even bij Juventus winnen. Maar
0: AZ Sunderland ook niet de makkelijkste.
2: Misschien wel wat dichterbij zitten. Maar AZ wint toch ook weer niet in Sunderland. Sunderland staat 14e in de Premier League op het moment. Terwijl AZ bijna bovenaan staat in Nederland. Dus ja, ik vind het nog steeds zorgelijk. We zijn er met z'n allen mee bezig om het Nederlandse voetbal beter te krijgen. Maar ja, we staan er gewoon niet goed op.
0: Wat is het grootste probleem?
2: Ja, dat is te kort om nu even een minuutje nog even samen te vatten. Maar we zijn in het algemeen niet sterk genoeg.
0: Nee, dat is wel de allerkortste samenvatting.
2: Ja. Ja. Ga daar maar zelf eens over nadenken.
1: Ja, heel goed. Kan u nog melden dat in de Europa League Bournemouth wist te winnen met 1-2 van Real Sociedad. Justin Kluivert schreef geschiedenis voor de Engelsen, want hij maakte de 1-0, tekende daarmee voor de eerste Europese treffer ooit van Bournemouth. Wij zijn daar doorheen voor vandaag. Straks het oog met
0: Lucella Carrasso. Tot morgen.
4: NPO Radio 1.
5: Eerder in de perstribune van Max.
6: Ik ben altijd gefascineerd door de ballen, jongens. Ja.
7: Want?
6: Ja, nou, omdat die moeten echt heel hard rennen altijd. En vooral doen alsof ze er niet zijn eigenlijk.
8: Wauw. Kan ik over het graf heen? Dan zou ik heel graag met Sukarno een borrel willen
6: drinken. Ja?
8: Ja, het schijnt een heel gezellig man te zijn geweest.
5: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week theater- en televisiemaker Adelheid Rozen en schaatster Antoinette Rijpma de Jong. Zondagmiddag, 12 uur.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
17: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil gaan krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in een debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun grootschalige aanval op Iran begon. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. De 51-jarige Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
24: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
25: Alle deuren zitten op slot.
24: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
23: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
26: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
26: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: We hebben het er al eens over gehad in het oog en het is nu definitief. Op de Olympische Spelen in 2032 vindt het roeien plaats in een rivier in Australië met 500 krokodillen. Snel wegwezen dus als je er eentje ziet. En als dat dan geen Olympische records oplevert. Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben straks de kersverse topvrouw van het jaar te gast. Procureur-generaal Sui Prene van het Openbaar Ministerie. Als je autistisch bent, dan kan een voetbalstadion overweldigend zijn. En kunnen clubs en stadions daar rekening mee houden? Morgen gaan ze dat uitproberen. En een van de bezoekers gaat die uitdaging aan en is bij ons te gast. Den Haag vandaag laat horen dat premier Jette het te vroeg vindt om voor links of rechts te kiezen. En tot slot hebben we ook aandacht voor deel 2 van een film over Charles de Gaulle. Hij was meer dan 50 jaar geleden president in Frankrijk, maar de Fransen krijgen maar geen genoeg van hem. Waar zit hem dat in? Dat zo, nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Today, donderdag 17 september.
4: There is a robust body of evidence on the harm that social media does.
2: Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie wil dat de verslaving aan sociale media onder kinderen aangepakt wordt met een wet. Goed plan, vinden veel ouders.
5: Ja, ik denk wel dat dat goed is. Omdat het moeilijk is om kinderen ervan af te houden als anderen het ook mogen doen.
6: TikTok, Snapchat, al die dingen. Nee, dat hoeft niet, vind ik. Ze hebben hun aandacht nodig voor school. En gewoon sociale contacten om hen heen.
2: Om als ouder in de gaten te houden wat kinderen op hun mobiel doen, valt niet mee.
7: Ja, ik probeer het wel, maar is lastig.
2: Volgens von der Leyen kun je die verantwoordelijkheid ook niet bij ouders neerleggen.
4: Parents cannot compete or keep up against algorithms. And they should not have to.
2: En de Europese Commissie wil jongeren nu in stappen toegang gaan geven tot sociale media. Ook moeten kinderen niet meer oneindig kunnen scrollen.
8: Ja, irritant lijkt me dat. Kinderen die mogen gewoon pret hebben, toch?
2: De commissie wil ook dat er een leeftijdscontrole komt, maar daar zetten ouders dan weer vraagtekens bij.
9: Ik vraag me af of ze het kunnen handhaven, maar op zich wel goed hoor.
10: Ik weet niet of het gaat helpen, want ja, je weet hoe kinderen zijn, die doen toch hun eigen zin.
2: Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen ging het vooral over één ding.
11: Waarom toont u geen leiderschap en kiest u?
12: Je kunt niet pro en ja en 20 allebei tevreden houden.
13: We moeten deze dag een richting kiezen.
11: Kiest u of kiest u niet?
14: Kies nu alstublieft gewoon een richting.
13: Anders wordt dit najaar een drama voor Nederland.
2: Maar premier Jette ging er niet in mee, want zo zei hij.
15: Om nu vandaag deze keuze te maken vinden wij echt tekort doen aan het land.
2: Wat vandaag ook opviel.
16: Ik zie een volle publieke tribune en fijn dat u er bent om dit belangrijke debat te volgen.
2: Voor veel van hen was het een speciaal uitje.
17: Ik volg het thuis altijd op de televisie. Nou ja, die is een meter breed en ik wil het nu live volgen.
18: Je ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet.
19: We willen het gewoon een keer meemaken.
20: Dat is best wel belangrijk.
21: Dan weer terug naar Hengelo.
2: En Duitsland stopt met vaste controles aan de grens. Daar drongen Nederlandse grensgemeenten al langer op aan.
22: 2 jaar lang hebben we alle ellende hier mogen ervaren. En vooral de gevolgen van die controles.
2: En er komen nu controles op wisselende tijden en wisselende locaties.
23: Ja, dat vind ik een goede zaak, want dan zijn we die files kwijt die ongelukken opgeleverd hebben. En bovendien zet ik grote vraagtekens bij het nut van die controles.
2: Koning Willem-Alexander reed vandaag van zijn paleis naar een kasteel in de Achterhoek. Hij opende daar het verbouwde Huis Berg, dat stamt uit de 13e eeuw.
24: Heel leuk om weer terug te zijn en om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is, dat de middeleeuwen hier in Herenberg zo leven.
2: Bezoekers waren juist blij om hem te zien.
25: We treffen het de laatste tijd wel, want 14 dagen geleden was Maxima ook nog hier in de buurt.
2: Die was vandaag bij de HEMA vanwege het 100-jarig bestaan. En Maxima keek onder meer naar de
26: kerstcollectie.
27: Ja, maar dan is het
2: nou, de koningin was dus onder de indruk van de winkelketen en ook van de HEMA in het algemeen.
0: Die winkel, dat voor iedereen is, hè, met waar ik zelf klant van ben.
1: U zegt, ik ben zelf klant van de HEMA. Wat koopt u graag bij de HEMA?
0: Dan laat ik voor mezelf.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Michiel van der Velde.
5: Immigratiedienst IND laat 200 medewerkers met AI-programma's werken zonder dat te melden, staat op de voorpagina van NRC. Als de dienst zich aan zijn eigen beleid had gehouden, waren de programma's aangemeld bij een landelijk register. De IND gebruikt AI om asielvragen sneller af te handelen. Maar dat is volgens experts niet zonder risico's. AI heeft het niet altijd bij het juiste eind.
2: Met de hulp van de programma's wordt bijvoorbeeld uitgezocht wat er waar is van de verhalen van asielzoekers. Zijn ze echt ontsnapt aan een aanslag? Kloppen hun verklaringen misschien niet? Daar schuilt precies het gevaar, want soms trekt AI onjuiste conclusies. De IND geeft aan de krant toe dat de programma's nog niet naar behoren werken.
5: Nederland beleefde een toeristische topzomer, kopt het AD. De verwachting was dat de hogere BTW toeristen zou weghouden, maar het tegendeel is waar. Er kwamen meer Britten, Fransen, Belgen en vooral Duitsers vakantie vieren in ons land. Goed nieuws voor de toeristenbranche, zou je denken.
2: Toch is dat niet waar, zegt Hiswa Rekron tegen de krant. De cijfers zeggen namelijk niets over omzet en resultaten, omdat ook de lasten voor ondernemers zijn gestegen. De branche durft volgende maand pas conclusies te trekken over deze zomer.
5: Het Parool bezocht een nieuwe winkel in Amsterdam-Noord. Daar worden producten verkocht die anders worden weggegooid. Van augurken tot wasrekken en van noedels tot foundation. De win-win-winkel, zoals hij heet, is er vooral voor mensen die weinig te besteden hebben.
2: De producten komen van bedrijven die ze anders hadden weggegooid. Chocoladerepen die niet voldeden aan de wensen of producten die nooit zijn opgehaald. De oprichter is er blij mee, maar vindt ook dat bedrijven eens naar hun afvalbeleid moeten kijken, want er wordt veel onnodig weggegooid.
5: Trouw was in de Duitse plaats Jamel. Het dorp wordt bewoond door neonazi's, op één huis na, waar een progressief stel woont. Toen ze er in 2004 kwamen wonen, leek er niets aan de hand, maar er is veel veranderd. Ieder huis dat leeg kwam te staan, werd opgekocht door rechtsextremisten.
2: Een wegwijzer geeft aan hoe ver het is van daaruit naar het geboortedorp van Adolf Hitler. Ook Stalingrad staat erop. Over paaltjes bungelen helmen van de Weermacht, en op een aanplakbiljet worden nazihelden geëerd.
5: Het stel laat zich niet wegjagen, want angst is een slechte raadgever, vinden ze. Maar op hun gemak voelen ze zich ook niet, want hun schuur ging al eens in vlammen op. De vergelijking met Asterix en Obelix wordt vaak gemaakt. Dat ene dorpje dat moedig stand hield tegen de Romeinen. Het geldt ook een beetje voor het echtpaar. Hun verblijf is een politiek statement geworden.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: De Amerikaanse zanger uit Detroit, Sufjan Stevens met Chicago. 2 dagen lang waren de Tweede Kamer en het kabinet op zoek naar een manier waarop een minderheidskabinet werkt en kan werken. En de hoop was dat tijdens de algemene politieke beschouwingen daar wellicht een route voor gevonden zou worden. Die zou leiden tot een begroting voor volgend jaar. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Onze politiek verslaggever. Ja, en die zoektocht die is tot nu toe niet helemaal goed verlopen.
1: Hij is eigenlijk nog steeds gaande, kun je wel zeggen. Na 2 lange dagen waarin over de miljoenennota werd gesproken. Maar waar eigenlijk steeds maar 1 kwestie op tafel lag. Kabinet, we hoorden net in het nieuwsoverzicht. Kiest u nou eens, wilt u met links zaken doen? Met mij, zei Jesse Klaver, prima, dan gaan we praten. Zo niet, ook goed, dan mag u over rechts met Ja 21 en met Joost Eertmans. En het kabinet zei, wij willen eigenlijk jullie allebei een breed akkoord. En het resultaat na 2 dagen is dat er nog steeds geen begroting is. Officieel niet vastgesteld, geen meerderheid in zicht. En dus voorlopig niemand echt weet waar hij of zij aan toe is. Er is niet duidelijk hoeveel belastingen gegeven gaat worden, hoeveel geld onderwijs, infrastructuur, noem alles maar op, krijgt de zorg met echte gevolgen. Want zorgverzekeraar DSW bijvoorbeeld, die baseert altijd zijn premie op de uitkomsten van de algemene politieke beschouwing. En die zegt, ja, wij wilden die graag volgende week bekendmaken, gaan we nu niet doen.
0: En wat maakt het nou zo ingewikkeld? Waarom blijft het zo ingewikkeld om nader tot elkaar te komen? Wat zie jij gebeuren?
1: Het fundamentele probleem dat is ontstaan tijdens de formatie een half jaar geleden gewoon niet is opgelost. VVD, CDA en D66 kwamen niet uit welke partner ze erbij wilden hebben voor een meerderheid. Toen hebben ze gekozen om een minderheidscoalitie te starten en de vraag neergelegd bij de oppositie, kom meedoen, want er valt wat te halen. Maar die partijen willen niet alleen krijgen, die willen ook bijvoorbeeld dingen tegenhouden. Kijk, pro op links wil best een stevig klimaatbeleid, maar die gaan niet meewerken aan bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheid. Op rechts wil Ja 21 en ook de SGP bijvoorbeeld best tekenen voor minder lasten op spaargeld en vermogen. Maar die willen dan niet de spreidingswet accepteren. Normaal gesproken regel je dat achter de schermen. Nu moet dit aan plein publiek gebeuren. En dan werkt het gewoon niet. Daar komen we nu gewoon achter na een half jaar.
0: En bestaat er dan een kans, en hoe groot acht jij die, dat het allemaal uiteindelijk toch nog wel tot begrotingen gaat leiden?
1: Er is altijd een kans dat er nog zoiets komt als een breed akkoord natuurlijk. Je weet nooit wat er gebeurt. De onderhandelingen verplaatsen zich nu weer naar achter gesloten deuren. De tijd is wel kort daarvoor, want ja, er zit ook gewoon een ritme in hoe zo'n begroting tot stand komt. En over 2 weken zijn de algemene financiële beschouwingen. Dat is eigenlijk de laatste kans die je hebt om over de begroting als totaal te praten in plaats van per ministerie. Ja, tegen die tijd zou het dan moeten gebeuren. En premier Jette bijvoorbeeld vandaag in de Kamer, die zei, ja, het kan toch nog prima.
2: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
3: Nou, als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
2: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja. Nee. Nee. Komt. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. U bent de premier van dit kabinet. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax-kampioen zou ook heel mooi zijn. Maar wat gaat u eraan doen?
3: Daar zijn we het wel niet over eens.
2: Nee, ja, kijk, hier gaat het echte gevecht over ontstaan in de Kamer. Maar op een serieuze toon, wat gaat u eraan doen om dat voor elkaar te krijgen? Want ik heb hier wel een punt.
3: Ja, voorzitter, wij kunnen in de komende 2 weken veel gesprekken daar met elkaar over voeren. Het zou mooi zijn als dat in deze herfst met elkaar lukt. Want dan kunnen we ook vooruit met de concrete plannen.
1: Ja, nog steeds die oproep. Kom nou praten achter gesloten deuren en dan komen we er bij elkaar wel uit. Maar zoals iemand achter de schermen vandaag ook zei, ja, dat is hoop. En hoop is in dit soort gevallen niet altijd de goede strategie.
0: En wat gaat Jette dan nu doen? Gaat hij ze uitnodigen? Gaat hij met ze praten?
1: Ja, hij kan niet anders. Hij kan zich ook niet veroorloven niet nog eens te proberen. CDA en D66 blijven allebei vasthouden aan het idee dat er een alomvattende afspraak moet zijn over de hele begroting. En dus zit er ook voor Jette, ondanks het feit dat hij 2 dagen toch naar dit soort tekst heeft geluisterd, niks anders op dan nog maar een poging te wagen.
4: Nou, het is heel duidelijk dat we op een aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals werken dat moet meer lonen, het investeringsklimaat in Nederland en de opening die we kunnen bieden voor de sociale polder, dat daar het meeste werk op te verzetten is, gaan we de komende weken met een aantal oppositiepartijen over doorpraten.
5: Maar er is dus nog niks opgeschoten. En ondertussen is het dus nog onzeker wat het beleid wordt voor volgend jaar. Mensen zitten daar op te wachten, instanties zitten daar op te wachten.
4: Ja, tegelijkertijd zagen we ook deze dagen dat er steun is voor de aanpak om meer betaalbare woningen te bouwen, om te investeren in onze economie.
5: Maar voor een heleboel is nog geen steun.
4: Nee, en daar zullen we de komende weken ook de vervolggesprekken over voeren met een aantal oppositiepartijen. Ik ga die uitnodigingen morgen meteen versturen.
1: Ja, morgen worden die uitnodigingen meteen verstuurd. Misschien dit weekend al praten, zei premier Jette tegen collega Nienke de Zoete. Maar ja, dit is het, eigenlijk hebben ze dit in de zomer ook al gedaan. En dit is een beetje twee keer hetzelfde doen in de hoop dat er dit keer een ander resultaat uitrolt. Maar ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dit nu wel zou werken als het afgelopen zomer ook achter diezelfde gesloten deuren al niet gelukt is. Tenzij er iets veranderd in de houding van alle betrokkenen. Maar goed, daar hebben we geen aanwijzingen voor. Of er druk komt van buitenaf, van bijvoorbeeld de sociale partners, de werkgevers en de werknemers. Maar ook daar, we hebben de stakingen gezien de afgelopen tijd, is niet heel erg veel kans op.
0: En wat is dan het meest waarschijnlijke scenario? Want als het kabinet door wil?
1: Ja, nou ja, het meest waarschijnlijke scenario is feitelijk dat die hele grote olifant van de miljoenennota, hoe eet je een olifant? Ja, door die in hele kleine stukjes, beetje bij beetje, hapje bij hapje te doen. En dan ga je dus elke begroting apart behandelen. Dus dan onderwijs eerst, zorg, nou, noem al die begrotingen maar op, defensie. En dan zijn er altijd wel meerderheden te vinden voor wie daar goede dingen in zitten. Nou, dat is een traject wat ze bij de VVD best aanspreekt. Want ja, er zijn altijd wel partijen inderdaad te vinden die dan iets zien in een begroting wat ze leuk vinden. En uiteindelijk hoeft dan niemand echt pijn te pakken. Dan kan rechtse partijen kunnen voor begrotingen stemmen die wat meer naar rechts leunen. En linkse partijen kunnen begrotingen steunen die wat meer naar links leunen. En dat zien Eertmans van Jaar 21 en Jesse Klaver van Pro inmiddels ook wel aankomen.
6: Altijd gezegd, we hebben het liefst een grote deal. En die moet over rechts. En dat gaat over lasten, over veiligheid en migratiebeperking. Daar kunnen we een deal uithalen met elkaar. Hè, wat we kunnen willen bereiken. Als dat niet lukt, en het lijkt erop, zeg ik maar, erbij, dat het niet gaat lukken. Want Prinsjesdag is voorbij en de APB is nu voorbij, deze beschouwingen. Ja, dan gaan we, zoals elke partij, redelijk kijken naar van wat vinden we per begroting. En dan kunt u van mij aannemen dat Defensie een begroting is die wij wel zullen steunen. Maar dat andere begrotingen wat misschien wel ingewikkelder liggen.
7: Ze moeten ook niet denken dat ze op de belangrijkste punten, bijvoorbeeld het belastingplan, de begroting van sociale zaken, VWS, een akkoord kunnen sluiten met rechtse partijen. Een heel rechts beleid maken en dan bij ons komen voor nog wat resterende begroting. Om te zeggen, kunt u dan hiermee het kabinet redden? Ik ga er niet op vooruit lopen, maar u kunt dan wel ongeveer inschatten hoe wij daarnaar zullen kijken.
1: Ja, we kunnen wel inschatten hoe hij daarnaar gaat kijken. Maar je hoort al meteen dat hij wel rekening mee houdt dat het meest waarschijnlijke scenario is. Er wordt namelijk nooit in één keer totaal over de miljoenennota gestemd. Dat gaat altijd per begroting. Ja, het kabinet denkt, zo kunnen we er ook komen. Gewoon stukje bij beetje. We zien wel strategie hoe ver we komen. Je zou het ook de godzegende greepstrategie kunnen noemen.
0: Ja, en zie jij dan veel hindernissen voor de verschillende ministers die naar de Kamer moeten steeds met hun begroting?
1: Jazeker. Kijk, dat wordt natuurlijk iedere keer wielen en dealen op elke begroting om ervoor te zorgen dat je tot 76 zetels in de Tweede Kamer komt. En dan maar hopen, want de Eerste Kamer heeft er ook nog wat over te vertellen, dat de Eerste Kamer dan al die kleine wijzigingetjes en dingetjes accepteert. Het wordt een heel lang en bijna zeggen een heel vuil proces. Hè? Een kar die de modder inloopt en dan maar duwen, sjorren en trekken en je komt vooruit. Het gaat niet snel, het gaat niet mooi, het gaat zelfs heel langzaam. Het wordt er niet mooier op en de vertrouwen in de politiek zal er ook

0: gaat niet mooi, het gaat zelfs heel langzaam. Het wordt er niet mooier op en de vertrouwen in de politiek zal er ook wat dat betreft niet mooier op worden. Je hoort ook al mensen in het kabinet die zeggen, ja, we zullen de populariteitsprijs niet winnen. En die torenhoge ambities van het kabinet aan het begin, die snelle doorbraken die ze wilden op al die grote dossiers, ja, die moeten ze dan ook maar even parkeren. Dan overleef je het als kabinet. Dan haal je misschien wel de statenverkiezingen van volgend jaar maart. En dan maar hopen dat die statenverkiezingen dan iets van richting geven naar links of naar rechts. En dat je als kabinet weet met wie je zaken moet gaan doen. Of dat je weet dat er geen zaken meer te doen valt. En dat je dan maar moet stoppen.
1: Oké, okay, nou zover is het nu nog niet in ieder geval. Een kar, een modder, een olifant. We gaan bijzondere maanden tegemoet. Dankjewel voor dit moment. Vanuit Den Haag hoorde u Lars Geerts.

0: alleen haar voor de kijken.
1: Dat was Mo met Blijven Rijden. Eigenzinnig en charismatisch, een mooie combinatie van kwetsbaarheid en kracht. Met die woorden is Sui Prene vanavond gekozen als topvrouw van het jaar. Ze is procureur-generaal en daarmee zit ze in de top van het Openbaar Ministerie. En nu ook dus topvrouw in Nederland. Mevrouw Prene, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Welkom en van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Er waren 3 genomineerden. Hoorde u vanavond pas dat u het werd?
2: Ja, echt pas 2 uur geleden gehoord.
1: Ja. En wat betekent het voor u?
2: Het is een fantastische eer om de titel te mogen dragen een jaar. En daarnaast vind ik het een geweldige erkenning ook voor het Openbaar Ministerie. En ook een hele positieve erkenning voor het Openbaar Ministerie. Mijn organisatie staat vooral bekend om het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Wat we ook doen, wat we met verve doen. Maar daarin doen we ook altijd, omdat het gaat over daders en slachtoffers en keuzes moeten maken, stellen we ook vaak mensen teleur. Maar dat het leiderschap op deze manier in deze organisatie zo gewaardeerd wordt, dat is een erkenning voor de hele organisatie.
1: Ja, terwijl het open

0: Openbaar Ministerie ook nog regelmatig in het nieuws is geweest dat het intern ook nog niet allemaal op orde is.
1: Dat
0: dus
1: klopt. Dat
0: de collega's klopt. Zijn vast heel blij met u dat u nu deze erkenning heeft gekregen.
1: Ik heb zulke leuke reacties uit de organisatie en ook
0: extern
1: gekregen.
0: Wat was de leukste?
1: Ik heb ze niet eens zelfs allemaal nog niet eens allemaal gelezen, maar ik zit even te denken de leukste.
0: Wat trof u?
1: Het is enorm bekrachtigend om te horen. Je was voor ons altijd al een topvrouw.
0: Mooi. Ja, want ik begreep dat u wel getwijfeld heeft of u op zou gaan voor procureur-generaal.
1: Het klopt.
0: Waar zat uw twijfel?
1: Mijn vorige baan was hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Holland. Wel binnen het Openbaar Ministerie ook. En dat deed ik nog niet zo lang. En dat is een ongelooflijke leuke baan, hoofdofficier van justitie zijn. En dat is ook echt een andere baan dan procureur-generaal. En omdat ik die rol nog niet zo lang vervulde, dacht ik, ja, misschien komt deze stap naar het college van PG's net te vroeg.
0: En toch heeft u het gedaan.
1: En toch gedaan, want het was nodig vind ik, meer vrouwen en ook meer vrouwen van kleur in dat college instapten.
0: Want de jury van de Topvrouwprijs roemt u onder meer vanwege uw rol als boegbeeld voor diversiteit en gelijke beloningen ook tussen mannen en vrouwen. En er staat ook, u heeft een intrinsieke motivatie, staat er te lezen. Waar komt die motivatie bij u vandaan om voor diversiteit en gelijkwaardigheid te strijden?
1: Ja, die intrinsieke motivatie zit ook op dat punt, maar ook om het publieke belang te dienen. Daar ben ik ook intrinsiek in gemotiveerd. En een onderdeel daarvan is dat in een samenleving gelijkwaardig is. Dat die gelijkwaardig is voor iedereen en voor allemaal. En dat heb ik als vrouw en ook als vrouw met een Aziatische afkomst niet altijd op diezelfde wijze die gelijkwaardigheid ervaren. En we weten ook, en dat is ook een bijzonder thema, dat in het publieke leven, maar ook op het werk, op de werkvloer, die gelijkwaardigheid, die gelijke betaling van vrouwen nog ontbreekt in veel gevallen in Nederland.
0: Ja, want u zegt met uw Aziatische achtergrond, u bent geadopteerd, ja, als ik het goed heb
1: uit
0: begrepen. Uit Zuid-Korea en in Friesland opgegroeid.
1: Ja, en in Twente.
0: En dat zal vast niet altijd makkelijk geweest zijn. Is dat een vooroordeel?
1: Nee, niet makkelijk. Maar ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met Friesland en Twente. Maar meer met mijn jeugd en hoe dat is verlopen. Ja.
0: En u heeft daar ook uw kracht van gemaakt, als ik het goed begrijp.
1: Ja, en dat is wat ik ook heel erg graag uitdraag, ook naar andere vrouwen en naar jonge talenten of naar andere mensen. Ik heb vroeg in het leven geleerd op eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen, op je eigen kompas te zijn. En dat heeft me veel gebracht. En ik wens dat echt oprecht ook anderen toe. En ook omdat er voor mij de overtuiging is dat als je in jezelf vertrouwt en dat je ook accepteert dat je goed bent zoals je bent, dat ruimte maakt voor verdere groei en ontwikkeling.
0: En behalve dan zelf toch solliciteren op die baan waarvan u dacht, zou ik het nou wel doen, maar nodig om te doen. Wat doet u nog meer om die diversiteit binnen het Openbaar Ministerie te bevorderen?
1: Wij hebben een diversiteits- en inclusieprogramma. Volgens mij hebben we net een nieuwe programmadirecteur daarvoor aangenomen. Ik neem deel daaraan. Ik heb ook eerder in mijn werkend leven bij het Openbaar Ministerie ook een diversiteitsnetwerk in Amsterdam opgezet. Toen ik daar nog werkte bij het parket Amsterdam. Ik heb vanuit samen met een aantal vrouwelijke collega's binnen het OM het vrouwennetwerk opgericht. Omdat wij zijn weliswaar een organisatie met veel vrouwen, maar er zitten echt nog veel patriarchale patronen in de organisatie. En ik vond, ondanks dus het grote aandeel vrouwen in de organisatie, dat er daar meer aandacht voor moest zijn. En daarom hebben we dat in gezamenlijkheid, het vrouwennetwerk, opgericht.
0: Ja, en bij die procureurs-generaal, daar jaagt u dit soort discussies in dat systeem wat u beschrijft ook hard aan.
1: Binnen het college, ja.
0: En ook inhoudelijk, zeg maar, vakinhoudelijk houdt u zich ook bezig met de rechten van vrouwen, de veiligheid van vrouwen, ook femicide nadrukkelijk op de kaart zetten als maatschappelijk probleem. Wat is daarbij voor u de grootste uitdaging binnen het Openbaar Ministerie, of een grote uitdaging?
1: Ja, ik vind dat we als samenleving echt een verantwoordelijkheid hebben om die veiligheid van vrouwen te vergroten. En als Openbaar Ministerie samen met de politie gaan wij over de inzet van het strafrecht. En het gaat dan vooral over het voorkomen van femicides. Femicide, dan ben je te laat, hè. Dat is het fatale gevolg van vaak een gewelddadig patroon wat eraan vooraf gaat. En voor ons, voor het Openbaar Ministerie, voor de officieren van justitie, voor de collega's die eraan werken, is het van belang dat we de signalen tijdig herkennen. Dus dat we de eerdere signalen van geweld tijdig onderkennen als een patroon van huiselijk geweld. En als we dat eerder kunnen herkennen, kunnen we ook eerder interveneren. Die mogelijkheid hebben wij als Openbaar Ministerie ook. Er moet altijd een strafbaar feit zijn. Dat is de aanleiding waarop wij mogen optreden. Maar als dat er is, en als we dat zo vroegtijdig mogelijk detecteren, onderkennen, dan kunnen we ook zo vroegtijdig mogelijk de vrouwen beschermen. De verdachte, de dader, vervolgen.
0: En wijst u dan al uw collega's daar voortdurend op? Welke rol speelt u daarbij?
1: Het zit bij mij als PG in portefeuille, zoals dat dan heet. Dat betekent dat ik daar binnen die portefeuille, en dat doe ik natuurlijk niet alleen, wij hebben een heel team van officieren van justitie die zich met dit thema bezighouden. Daartoe hebben we ook extra geld gekregen van de overheid om daarop te intensiveren. Er zijn veel beleidsadviseurs op dit thema bezig. En wat ik zelf daarin heb gedaan. Wij werken binnen Nederland met een zogenaamde veiligheidsagenda. Dat zijn de prioriteiten van de Nederlandse politie. Op welke criminaliteit zetten we elkaar? Wordt de volgende jaren veel op ingezet. En ik heb daartoe nadrukkelijk aandacht gevraagd voor relationeel geweld. Dus voor het aanpakken van huiselijk geweld en het voorkomen van femicide.
0: En dan hebben we ook de vrouwen natuurlijk ook op straat die onveiligheid ervaren. In Delft zijn een aantal incidenten geweest. Er is vanavond iemand voor aangehouden. De burgemeester van Delft die raadde vrouwen afgelopen weekend aan om voorlopig samen te fietsen. Daar kwam toen weer heel veel kritiek op. Van leg het niet bij de vrouwen neer. Nou, hij zei gisteravond van ik bedoel alleen maar let op elkaar. Hoe kijkt u nou naar zo'n discussie, naar zo'n debat?
1: Ja, het is een probleem van de Nederlandse samenleving. En dat betekent dat we in gezamenlijkheid ook moeten zoeken naar oplossingen. En ik ben zeer voorstander van, en dat snap ik, dat wordt gezegd. Hè, je moet niet alle verantwoordelijkheid bij de vrouwen leggen. Maar vanuit mijn optiek, waarvan ik net zei, vertrouw op jezelf. Hè, en wees de kracht, vind de kracht in jezelf. Vind ik ook dat we in deze discussie ook het handelingsperspectief en vrouwen moeten versterken. En hen ook krachtiger moeten maken om te kunnen zorgen dat zij uit die situaties kunnen geraken.
0: En hoort samen fietsen daar dan bijvoorbeeld bij?
1: Ik zou het mijn dochter ook adviseren. Ja, het is op dit moment zo dat de samenleving is nog niet zo ideaal als ik hem zou willen hebben. En tot die tijd wil ik heel graag mijn kinderen veilig houden. Dus als dat bijdraagt aan haar veiligheid, zou ik dat ook adviseren. Tegelijkertijd, en dat ben ik zeer eens met ook de anderen, de verantwoordelijkheid om dit te verbeteren ligt ook bij anderen dan de vrouwen. Dus het ligt ook bij de mannen en alle andere personen in deze samenleving.
0: Hartelijk dank dat we op deze manier met uw werk kennis konden maken vanavond, waarmee u als topvrouw van het jaar bent benoemd. En ik wens u een mooi jaar toe als rolmodel. Er horen vast allerlei. We gaan u vast vaker horen. Verplichtingen bij, of in ieder geval aanmoediging bij. Dank in ieder geval voor dit moment, Sui Prene van het Openbaar Ministerie.
1: Dank u wel.

0: Don't panic, Coldplay. Morgen wordt een spannende dag voor Romano Sandé, directeur van de stichting Uit met Autisme. Hij is zelf autistisch en gaat voor het eerst naar een voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen PEC Zwolle. En het bezoek, dat is een pilot van zijn stichting die wil onderzoeken op welke manier je minder last kunt hebben van de vele prikkels die je in een stadion ervaart. Goedenavond, Romano.
1: Goedenavond.
0: We hebben afgesproken te tutoyeren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zelf ben je geen voetbalfan, begrijp ik.
1: Nee, ik ga eigenlijk niet vaak naar überhaupt een wedstrijd. En gezien mijn werkzaamheden kijk ik ook niet heel vaak een wedstrijd op televisie.
0: Nee, maar je vindt het toch wel de moeite waard om te gaan morgen?
1: Nou ja, als directeur van Stichting Uit met Autisme heb ik daar natuurlijk ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Er is een vraag gesteld, we hebben gekeken hoe we dat mogelijk kunnen gaan maken. En dan kan je niet zeggen van nou, ik ga maar niet.
0: Nee, want de vraag was of jullie mee wilden doen aan een proef om te kijken of mensen met autisme ook een voetbalwedstrijd kunnen bezoeken.
1: Nou, dat ligt wel wat genuanceerder, want we kregen eigenlijk vooral de vraag van bezoekers met autisme. Die zeiden van, goh, je doet al zoveel in de vrije tijd. Zouden we dat ook niet kunnen doen bij sportwedstrijden? En van daaruit hebben we toen in eerste instantie contact opgenomen met de KNVB. Van, goh, wat is er allemaal mogelijk? Wat zijn de mogelijke nadelen? Waar moeten we rekenschap mee houden? En zo is dit eigenlijk zo ontstaan.
0: Want kun jij beschrijven wat er met jou gebeurt als je te veel prikkels krijgt?
1: Op het moment dat ik te veel prikkels krijg, heb ik eigenlijk in fases verschillende lichamelijke klachten. Het begint bij mij met een soort van gevoel van een strakke band om het hoofd. En als die maar lang genoeg blijft duren, dan wordt het ook misselijk. Mijn hoofd gaat bonken. En op een gegeven moment kan ik ook gewoon niet meer helder functioneren, niet meer nadenken en heb ik gewoon echt absolute rust nodig.
0: Ja, en hoe lang houd je daar dan last van als zoiets gebeurt?
1: Het ligt wel een beetje aan in welke fase ik eruit stap. Als het aan het begin is, dan is dat de rest van de dag. Maar laat ik het echt dermate escaleren dat ik helemaal niks meer kan, dan kan ik daar wel tot een week last van hebben.
0: En wat zijn dan gelegenheden waarbij de prikkels te veel worden? Wanneer gebeurt je dat?
1: Het is meestal in de combinatie van prikkels die stapelen. Dus dan kun je denken aan geluidsprikkels, mensen die bewegen, lichtprikkels, lichtflitsen, geuren, warmte. Juist die combinatie kan alles gaan stapelen waardoor het gewoon te veel wordt.
0: En dan denk ik even aan morgen, die wedstrijd FC Groningen tegen PEC Zwolle. De supporters die zullen zich waarschijnlijk niet aanpassen in hun gedrag. De spelers ook niet.
1: Nee, en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk geweest van deze pilot van oorsprong.
0: Want wat gaan jullie daar morgen onderzoeken? En wat gaan ze doen om het zo goed mogelijk voor jou en een aantal andere mensen met autisme te laten verlopen?
1: Nou, waar we vooral hebben gekeken naar de wedstrijd zelf, die moet je niet willen aanpassen. Want je wil ook op een bepaalde manier die sfeer van het stadion beleven. Dus we hebben gekeken van hoe kun je dat nou voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd verbeteren. Zodat je bijvoorbeeld zoals morgen via een wat rustige ingang binnenkomt. Zodat je niet direct in de mensenmassa staat. Voordat de wedstrijd begint heb je ook een ruimte waar je meer rust hebt, wederom niet volop in de mensenmassa. Je kan vanaf daar dan de wedstrijd bekijken of de plek in het stadion. Maar je hebt eigenlijk daarin dan weer de keuze. Op diezelfde plek kun je terugkeren tijdens de rust of na afloop. En zo proberen we eigenlijk de pieken van de prikkelbelasting en de dalen ervan met elkaar af te wisselen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ontzettend veel geluid in het stadion. De stadionspeakers, zingende supporters, schreeuwende supporters. Ja. Misschien zijn er ook wel vuurwerkpijlen. Wat doe je daarmee of tegen?
1: Nou ja, voor een deel zit dat natuurlijk al in de verwachting van een voetbalwedstrijd. Dus in zoverre anticipeer je daar al een beetje op. Goh, er komt heel veel geluid, dus ik plan in de dagen eromheen zoveel mogelijk de rust in. Maar daarnaast heb ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid daarin. En heb ik bijvoorbeeld een Active Noise Cancelling koptelefoon bij me. Of gehoorbeschermers. Zodat het eigenlijk een en-en verhaal wordt.
0: En morgen is dus ja, min of meer de test hoe dat bevalt. Wat wordt er vervolgens gedaan met jouw ervaringen?
1: Nou, die ervaring gaan wij uiteraard weer delen met FC Groningen. Dan gaan we ook overleggen hoe het vanuit hun kant is bevallen. En dan proberen we die lessen al gelijk mee te nemen naar de volgende test bij ADO Den Haag op 24 oktober.
0: Ja, en ook nog een interland?
1: Dat klopt. We hebben op 13 november de interland Nederland-Griekenland in de Amsterdam Arena. En we proberen gewoon per keer daar de beste lessen uit te halen. Zodat we in het draaiboek wat we hebben gemaakt, wat uiteindelijk voor elke club toegankelijk moet zijn, ook daarin kan worden meegenomen. En elk stadion is ook gewoon anders in Nederland. Dus we kunnen nu niet een hele harde zwart-wit draaiboek maken voor elk stadion. Dat wil gewoon niet.
0: Nee. En wie weet ga je het nog leuk vinden, dat voetbal?
1: Wie weet.
0: Wie weet. Nou, ik wens je in ieder geval een goede proeftest toe. Morgen een proef of een test. En een mooie wedstrijd ook natuurlijk bij Groningen.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk dank. Romano Sandé hoorde u. Dan gaan we praten over Frankrijk en over Charles de Gaulle. Want Charles de Gaulle staat weer volop in de aandacht bij de Fransen. De man die van 1959 tot 1969 president was in Frankrijk. Even naar hem luisteren.
2: L'Algérie. Je n'ai jamais cru que je pourrais d'un instant à l'autre trancher ce problème.
0: Ja, Frankrijk-kenner Niek Pas, welkom.
3: Goedenavond.
0: Ja, kan jij deze quote van hem thuisbrengen? Wanneer dit was?
3: Het ging over Algerije, de onafhankelijkheid van Frans Algerije. En hij zegt volgens mij dat hij nooit had geloofd dat hij hier een oplossing voor zou kunnen vinden. Dus dat hij deze knoop, Gordiaanse knoop, zou kunnen doorhakken. Ja.
0: Ja, en hij speelde een belangrijke rol in en ook direct na de Tweede Wereldoorlog. Hè, en over die periode zijn twee films gemaakt. Een tweeluik waarvan de tweede morgen in de bioscopen draait in Nederland. Maar jij kon hem vanmiddag al zien.
3: Ja, en nee, ik heb vanmiddag het tweede deel gezien.
0: Een hele zit?
3: Het was een hele zit, 2,5 uur. Maar je verveelt je geen moment. Dus ik kan hem sowieso iedereen aanbevelen, ook het eerste deel.
0: Ook als je geen Frankrijk-kenner bent?
3: Ja, zeker ook als je geen Frankrijk-kenner bent. Omdat de film zit gewoon heel goed in elkaar. Het is een blockbuster, zeg maar op zijn Amerikaans. Daar heeft de producent Pathé ook op ingezet. De film zit goed in elkaar, er zit vaart in. Er is een mooie afwisseling tussen allerlei gevechtsscènes en politieke scènes, waarin de politici met elkaar bakkeleien over de toekomst van Frankrijk. En dat is gewoon heel mooi en vlot in elkaar gezet. Met vooral ook prachtige, echt prachtige rollen voor de Gaulle en Churchill, Winston Churchill. Die voortdurend met elkaar bezig zijn. Over de afloop van de oorlog.
0: Ja, en hoe het verder moet in Europa. Ja. Nu had de eerste film, het eerste deel van de tweeluik, in Frankrijk aanvankelijk niet zoveel succes. Dat veranderde een paar weken na de première, begin van afgelopen zomer. Waar kwam dat door?
3: Ja, hij had een wat lastige start, wat ik heb begrepen. Maar door, er was toch wat afstandelijkheid. Een film over de Gaulle en de Tweede Wereldoorlog. Ik herkende dat ook bij mezelf, moet ik zeggen, naar die eerste film toe. Maar door mond-op-mond reclame is hij eigenlijk losgeschoten in de zomer. Het tweede deel in Frankrijk is daar vrij vlot op gevolgd, dus de release. En een van de andere succesverklaringen is dat, omdat het zo warm was met de hittegolven, ja, veel Fransen ook de bioscoop indoken en de film daardoor ook hebben ontdekt.
0: En wat voor beeld schetst de film van de Gaulle? Hoe zetten ze hem neer?
3: Ja, eigenlijk heel menselijk. De Gaulle is natuurlijk toch een wat afstandelijke historische stijve figuur, personage. Een personage in zwart-wit zou ik willen zeggen. En in de film wordt hij echt neergezet als iemand van vlees en bloed die zijn persoonlijke lot eigenlijk koppelt aan het lot van Frankrijk en daar heel erg van overtuigd is. En dat is op een magistrale manier gedaan.
0: En historisch correct?
3: Ja, over het algemeen wel. De film volgt een biografie van een Britse historicus, Julian Jackson. Echt een kei in het vak. Ik heb die hoofdstukken er nog eens op nageslagen. En eigenlijk is het scenario, volgt het historische werk heel duidelijk. Maar er is natuurlijk ook dichterlijke vrijheid in de film. Hè. Dus er zijn ook personages die komen voor die niet hebben bestaan. En er zijn een aantal scènes die zijn wat breed uitgesponnen. En die zeker historisch niet zo hebben plaatsgevonden. Maar dat maakt voor de film niks uit.
0: En je had het net al over oorlogsscènes. Ik heb begrepen, veel spectaculaire oorlogsscènes spelen zich voor een groot deel in Noord-Afrika af, in de woestijn. Je noemde net ook al even Algerije. Welke rol speelde de Gaulle daar?
3: Nou, welke rol speelde Noord-Afrika daar voor de Gaulle? Dat waren natuurlijk de Franse koloniën, Frans Noord-Afrika. Het was Frans overzees gebied. En dat was heel belangrijk voor de Gaulle om weer aanspraak te kunnen maken op de claim van ik ben de leider van Frankrijk en ik ga Frankrijk bevrijden. Omdat na de nederlaag van Frankrijk in 1940 de koloniën buiten de greep van de Duitsers waren gebleven. Dus de machtsstrijd van wie heeft het nou voor het zeggen namens de geallieerden voor Frankrijk, die speelde zich af in de koloniën. En daarom is in de film Noord-Afrika ook zo belangrijk.
0: En dan was er ook nog het plan om Frankrijk op te splitsen na de oorlog in een kleiner gebied en een bufferstaat. Volgens mij waren de Amerikanen die dat plan hadden, Roosevelt. In hoeverre was dat plan er ook echt?
3: Ja, er waren ook eigenlijk vooral gedachtespinsels uit de koker van Roosevelt en zijn burelen. In de film wordt dat wat dik aangezet. Dat zal in Frankrijk natuurlijk heerlijk vallen, want het is toch
0: lekker anti-Amerikaans. We wisten het altijd al.
3: Precies, het is als een bevestiging. Het zal in België trouwens ook goed vallen, omdat op die kaarten die worden getoond in de film, die bufferzone is eigenlijk uitvergroot België. Maar in de werkelijkheid heeft dat nooit zo zijn beslag gekregen. Dus dat is een element in die film die wat wordt aangezet. Het is wel zo dat Roosevelt ervan overtuigd was dat Frankrijk eigenlijk geen zeggenschap meer had. Frankrijk had verloren in 1940. De Gaulle had in de ogen van Roosevelt eigenlijk geen mandaat, want hij was niet gekozen door de Fransen. En dat verklaarde ook waarom die verhouding tussen met name dus de Amerikaanse president en de Gaulle, die was bijzonder moeizaam.
0: Ja, dat ging dan over de persoon van de Gaulle, omdat hij niet gekozen was. Maar zat daar ook dédain tegen Frankrijk bij van de Amerikanen?
3: Ja, dédain. En dat kwam voort uit eigenlijk ook de schok in Washington in 1940, dat Frankrijk zo ogenschijnlijk zo makkelijk de slag had verloren. De Amerikanen zeiden, wij gaan wel bepalen hoe wij Frankrijk in het naoorlogse Europa op de kaart gaan zetten.
0: En de huidige president Macron, die haalt de Gaulle regelmatig aan in zijn toespraken en speeches. Ziet hij hem als een voorbeeld?
3: En hij is denk ik niet de enige binnen de Franse politiek. En dat is ook eigenlijk een ander element wat deze film denk ik zo interessant maakt op dit moment. Juist door die politieke dimensie is het eigenlijk een soort spiegel naar de actualiteit toe. Want we zien in de Gaulle een sterke, vastberaden persoonlijkheid die voor Frankrijk staat, die daar ook alles voor doet, die uiteindelijk ook zijn gelijk haalt. En dat is natuurlijk in het huidige tijdsgewricht waarin politiek bijzonder moeizaam verloopt, ook in Frankrijk. Is dat wel een voorbeeld of in ieder geval een richtpunt en een inspiratie?
0: Ja, want komt er nu ook weer een verlangen op? Misschien is dat er altijd wel een beetje geweest naar de Gaulle, maar leidt dat nu dan ook weer op in deze onzekere tijden in Europa en Amerika?
3: Ja, volgens mij wat er aan de hand is, wat meespeelt bij het succes van de film, is dat die nostalgie of dat verlangen naar zo'n krachtige leider, zo'n sterk politiek personage, dat is er. Dat wordt weerspiegeld in deze film. Dus ik denk dat de film ook helemaal past bij zijn tijd. En ik vraag me af of hij hetzelfde succes zou hebben gehad als tien jaar geleden, als hij dan zou zijn verschenen. En zeker in het huidige Frankrijk, waarin dus de presidentsverkiezingen volgend jaar aankomen, waar een hele batterij aan politici zich aan het warmlopen is. En waarbij eigenlijk toch, behalve een aantal kandidaten, eigenlijk niemand er bovenuit steekt. Zeker niet als politieke persoon. Is natuurlijk zo'n film over de Gaulle niet alleen nostalgie, maar ook een spiegel. Maar ook een soort richtpunt van misschien gaat het toch nog een keer lukken.
0: De Gaulle Liberté. Die film is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Dank dat je hem alvast hebt gezien voor ons en daarover wilde vertellen. Niek Pas, Frankrijk-kenner, dank je wel. Daarmee is een einde gekomen aan het oog van vanavond, 17 september. Straks Nooit meer slapen en morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: Er was eens een man die altijd mopperde.
1: NPO Radio 1.
0: Daarom werd hij mopperpapa genoemd door zijn dochters. Zo begint De Moppermeisjes en een Mopperpapa. Het kinderboekendebuut van Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen zal er zijn. Als taalschat de binocle. Voordrachtskunstenaar Simon Mulder bewerkte dit verhaal van Louis Couperus voor het theater. En hij is onze gast. En ik duik in de atlas van het dialect in Nederland. René Appel bespreekt de TNA van Ruud van Nistelrooy.
2: NPO Radio 1.
0: Zaterdag vanaf 11 uur.
1: Wie luistert, weet meer. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1. Twee.
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Nu bij Dirk, Haribo snoep, 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
11: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
2: NPO Radio 1.
13: Middernacht, vrijdag 18 september, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Ook de politie werd belaagd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van die aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. VPRO.
14: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
15: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ik mezelf wil begrijpen in al mijn ambities en eigenaardigheden. Deze woorden zijn van mijn gast van vannacht, Jaap Goudsmit. Onderzoeker is hij, op dit moment verbonden aan Harvard. Hij hield zich bezig met HIV, met ebola en griep en nu met AI en virussen. En mijn gast verdiepte zich in zijn familiegeschiedenis. Voor zijn boek Leer mij mijn vader kennen over oorlogsverleden en familietrauma dook hij met hart en ziel in het verhaal van zijn vader. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik mezelf wil begrijpen in al mijn ambities en eigenaardigheden, schrijft hij. Dat begrip weet mijn gast ook voor de lezer betekenis te geven. Jaap Goudsmit is geboren in 1951. Welkom.
16: Dank je.
15: Al mijn ambities en eigenaardigheden. Nadat ik je boek uit had, dacht ik, daar zit eigenlijk bij jou wel overlap in ambities en eigenaardigheden. Want je bent eigenaardig ambitieus.
16: Ja, ik denk dat dat ook wel te herleiden is op waarom dit boek geschreven is. Ik was eigenlijk naar op zoek waarom ik mij gedraag zoals ik eigenlijk mij gedraag. En altijd maar besloten heb door te werken.
15: 75 ben je?
16: 75. Gewoon door te gaan. En ook de neiging om op tijd te zijn. Of de neiging om dingen altijd af te maken die je belooft dat je doet. Of zegt te doen. Die wil je toch van weten waar je dat vandaan hebt.
15: Ja, want het was een beetje dwangmatig.
16: Nou, niet merkbaar dwangmatig. Ik dacht dat het vanzelf ging. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk zeggen van ja, waar komt het nou van dat je altijd maar je wil bewijzen of altijd maar...
15: Ja, zat er een moeten achter?
16: Ja, er zit wel moeten achter. Er zit iets achter wat te herleiden is op eigenschappen die je hebt of die wat je hebt meegemaakt. En uiteindelijk is het iets waarvan je denkt, ja, ik moet hier eens over nadenken. En misschien een beetje laat, maar ik ben het toch gaan doen.
15: Je schrijft in je boek, in januari 2020 begon ik na te denken over hoe ik verder moest in mijn leven. Ik was in Cambridge, voelde me eenzaam en vroeg me ineens af waarom ik niet voldaan en gelukkig was. Ik was compleet gezond, misschien iets te dik, maar verder oké. Een crisis was het niet echt, maar ongedurig was ik wel. Ik begon ook na te denken over de rest van mijn leven en vreemd genoeg over de relatie met mijn ouders. Ik dacht vaker dan ooit aan mijn altijd afwezige vader. Zullen we daar eens beginnen? Want jouw vader is vrij jong gewoon uit jouw leven verdwenen. Maar ja, een beetje eruit gegleden.
16: Ja, de aanleiding voor dat boek was in eerste instantie het sterven van mijn moeder. Want toen begon ik ineens na te denken dat ze nu mijn vader nog leefde. En ik hem eigenlijk ook niet kende, terwijl mijn moeder ineens wegviel in 2017. Toen begon het eigenlijk een beetje me te bekruipen van nou, wat nu? En toen ben ik dat ook een beetje, dat begon een beetje te gisten. En inderdaad in de COVID-tijd, zal ik maar zeggen. En ik in Harvard zat en daar voelde ik me eenzaam. En toen ben ik daar wel over na gaan denken van, ja, er is nog een heel stuk niet.
15: Zullen we daar eens naar gaan kijken? Want wanneer ging jouw vader weg?
16: Nou, ik was... mijn moeder is... Ze zijn getrouwd vlak voor 1950. En in 51 werd ik geboren. En in 53, ik geloof al in eind 52 ongeveer, waren mijn ouders alweer uit elkaar.
15: Vlotjes.
16: En het rare was dat ik dacht dat in de tijd daarna, ik wist toen ook niet meer, laat ik maar zeggen, in de tijd daarna dacht ik van nou, ik heb eigenlijk niets van die familie meegekregen, zeg ik, eigenlijk nooit gezien. En als je achteraf bekijkt, als je het goed benadert, en dat kwam eigenlijk door de broer van mijn vader, die nu 101 is, die nog steeds leeft, waar ik heel veel gesprekken mee heb gevoerd, ook bij toeval over tijd, dat had weer een andere oom georganiseerd, bleek dat hij elk gesprek, en dat vond ongeveer eens in een paar maanden plaats, met foto's aankwam zetten die aantoonden dat er wel degelijk allerlei momenten waren geweest waarin ik mijn vader had gezien, gesproken, toen ik klein was.
17: Je was, nou ja, je kon het je niet herinneren, je was te jong.
16: Nee, ja, dat was het niet, want ik had wel herinneringen over andere dingen die ik met mijn moeder had meegemaakt of in mijn jeugd had meegemaakt. Maar alle dingen die mijn vader betroffen, had ik blijkbaar verdrongen. Daar ben je blijkbaar toe in staat.
17: En hoe was de jeugd met die moeder? Want je schrijft over een gebrek aan tegenwicht.
16: Ja, nou, mijn moeder was heel dominant. En nou, behoorlijk overheersend. En daar wist ik wel van waardoor dat kwam. Dat had met de oorlog te maken en met het overschreeuwen van je lijden. En ik merkte dat daar weinig evenwicht in zat. Dus mijn moeder kon bijvoorbeeld ook helemaal niet tegen als ik 's avonds van een feestje ook maar 1 minuut te laat kwam, dan was ze hysterisch. En ik begreep al snel, ik denk toen ik 15 of 16 was, begreep ik al snel dat dat te herleiden was op het feit dat zij haar grootouders uit het huis had zien trekken door Nederlandse politieagenten toen zij een jaar of 13 was. En zij dacht echt altijd dat je nooit meer terug zou komen als je te laat was.
17: En even voor de duidelijkheid. Zij en dus ook haar grootouders waren Joods.
16: Ja.
17: En dit speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog.
16: Dat klopt. En die grootouders zijn ook vermoord in 1942... en naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord.
17: En zij is altijd razend gebleven, schrijf je. Op,
16: ja.
17: Op de politie, op de ambtenarij.
16: Ja, en op de buitenwereld. En altijd bang dat dat iemand er zou verlaten. Dus dan maakten ze ruzie, zodat zij in ieder geval die mensen uit de wereld, dat ze dat risico niet liep.
17: Ik heb jullie toch al niet nodig.
16: Ja.
17: En kan je zeggen dat je, nou ja, zoals we dat nu zeggen, een onveilige jeugd hebt gehad?
16: Ja, een jeugd waarin je moest leren om met verrassingen om te gaan.
17: Dus dan sta je altijd aan?
16: Ja, altijd. Altijd.
17: Je vertelt ook in je boek dat op je 16e word je depressief. Had dat te maken met dat altijd aan moeten staan?
16: Nou, dat had te maken met, ik was toen, ik zat in de 5e klas, toen ben ik ook blijven zitten. Ik ben ook eigenlijk, ik had ook helemaal geen cijfers. Dus, want ik ging helemaal niet naar school. En het was heel duidelijk dat op de een of andere manier er iets moest veranderen. En toen ben ik in psychoanalyse geweest. 1 jaar. Maar ik ging gelijk ook basketballen. Komt niet in het boek voor, geloof ik. Maar ik heb het wel in de Zomergasten gezegd van 2020. En toen altijd word ik verrast door, waar komt dan door dat je ineens wel weer beter bent en weer door kan? En toen vroeg ik mij ook af van, ja, komt dat nou omdat ik voordat ik naar de analyse ging, elke dag een half uur bij de psychiater of een uur bij de psychiater zitten elke dag. Daarvoor was een pleintje in die Gerrit van de Veenstraat in Amsterdam. En dat pleintje, daar basketbalde ik. Dus ik oefende elke dag. Dus ik werd ook steeds beter in het basketbal. En op een bepaald moment wonnen we ook wedstrijden.
17: Lekker.
16: Kampioen van Amsterdam geworden. En was het nou het basketballen wat je gezond maakte of naar de psychiater gaan?
17: Maar het gaat op een gegeven moment beter.
16: Het gaat op een gegeven moment beter. En ik leer te besluiten om richting te hebben en te weten. Ik doe eindexamen en ik ga medicijnen studeren.
17: Ja, net als je vader en je grootvader.
16: Ja, en dan is meteen mijn vraag, komt het nou daardoor dat ik dat ben gaan studeren? Of komt het doordat mijn beste vriend ook medicijnen gaat studeren en je denkt, nou, dan maar samen? En zo had ik steeds allemaal vragen over wat zijn mijn beweegredenen nou precies. Dus het zijn je eigenaardigheden die een rol spelen, maar het zijn ook je drijfveren. Wat is de reden dat je dingen doet?
17: Je schrijft heel grappig dat je er al best snel achter komt dat je niet geschikt bent als arts, want je werkt bij de GGD. En dan moet je mensen prikken. Sekswerkers bijvoorbeeld, verslaafden. En je schrijft erover, want je was er niet goed in. Het verveelde de patiënten mateloos. Geduld was zeker niet hun beste eigenschap. Geef die spijt maar hier, ik doe het zelf wel. Ik herinner me nog goed dat een van hen een spiegeltje uit haar zak haalde, de spuit uit mijn handen trok en een naald in een vat in haar nek stak. En ja hoor, het bloed stroomde. De hele avond voelde ik me misselijk. Ik besloot toen laboratoriumarts te worden, als het maar een specialisme was waarbij ik zo min mogelijk met patiënten te maken had. Was het een teleurstelling voor je?
16: Nee, maar het speelt wel een rol door dat hele boek heen. Het was mijn vrouw viel het op, want ik kwam heel bleek thuis. Ik ben nu wel 55 jaar met dezelfde vrouw. Tot veel plezier, Fransje. En die is een hele goede arts. En ook praktiserend arts. En ik merkte toen wel, en dat was de eerste invloed waarop ik dacht, ja, ik moet nu wel goed weten wat ik nou eigenlijk wil. Want ik schrik zo van de patiënten. En later heb ik nog een aantal van dit soort gebeurtenissen gehad, waarin ik duidelijk aan mezelf moest toegeven dat ik nou niet het geschikste was om tegenover zwaar lijdende patiënten te zitten.
17: En waar zit dat hem dan in? Weet je dat van jezelf?
16: Ja, je moet ook een zekere afstand kunnen bewaren als arts om iemand te kunnen helpen. Je moet niet misselijk thuiskomen. Je moet ook niet schrikken en in paniek raken van iets. En dat zijn allemaal dingen waardoor ik me wel bewust werd van het feit dat ik toch een pad op moest. Wat, laat ik zeggen, meer georiënteerd was op het bleek op nieuwsgierig zijn dan op mensen helpen in de praktijk.
17: Ja, je schrijft, je moet je bekwamen in de virologie en de epidemiologie. En vooral in dat laatste, want dan kun je studies ontwerpen die iets betekenen. Pas die technieken vervolgens toe op een gebied waarin je een bijdrage kunt leveren, omdat je kijkt waar niemand zoekt. In mijn geval was dat AIDS. Er zit daar iets in van, ik wil de beste worden.
16: Nou, dat speelde een rol. Daarvoor zat nog een soort gewaarwording. Ik heb nog wel een poging gedaan. Ik was erg goed in hersenziektes. En toen, toen dacht ik, nou ja, dat is misschien wel iets. Toen kreeg ik ook een plaats om daarin te specialiseren. En toen had mijn mentor toen, dat was een viroloog, Jan van den Noorda, op het Academisch Medisch Centrum. Die zei toen tegen me, ja, ga eens bij Jan van Krevel. Die was hoogleraar neurologie in Rotterdam. Gaan we eens naar Rotterdam en met hem bespreken of je dat nou wel moet doen. Dat is een hele slimme zet van hem. En toen ging ik dat doen en die raadde mij dat sterk af. Die zei, het is zo'n ingewikkeld veld en er is ook niemand te behandelen. En je krijgt alleen maar patiënten die ontzettend ziek zijn. En nou, toen dacht ik, nou, dat moet ik dan niet doen. En toen had mijn mentor in Amsterdam bij terugkomst meteen het antwoord. Die zei, weet je wat, ga jij je nou bekwamen in de wetenschap? Ik wist niet eens wat het was, of nog wat het betekende. En die stuurde me naar Amerika, naar een Nobelprijswinnaar. Dat staat ook in mijn boek. En daar heb ik wel heel veel. Toen ben ik samen met mijn vrouw Fransje heen gegaan. Toen al, in 78. En dat heeft mij wel op een spoor gezet van, dan kan je dus je pad volgen. Waar je nieuwsgierig naar bent, kan je uitzoeken.
17: Ja, en zonder mensen, maar wel keihard werken.
16: Ja, zeker. Zeker.
17: Want ja, is dat dan bewijsdrang?
16: Ja, het is, daarom is het zo gecompliceerd. Het is niet alleen maar bewijsdrang, maar het is vooral dat je er mag zijn.
17: Bestaansrecht.
16: Ja, een soort van, wat bewijst nou dat je er mag zijn?
17: Ik moet je even onderbreken, want er is een spookrijder.
13: ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda, dan kom je tussen knooppunt de Stok en Breda-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 van Bergen-op-Zoom richting Breda, dan kom je tussen knooppunt de Stok en Breda-West een spookrijder tegen.
17: Niet alleen bewijsdrang, maar ook bestaansrecht.
16: Ja.
17: Want als je niet hard werkt, dan heb je geen recht om hier te zijn.
16: Nou, dan kan je het niet bewijzen dat je de recht hebt om hier te zijn. Het is toch gecompliceerd, want ik kwam eigenlijk op dat pad omdat ik moest verklaren waarom ik überhaupt altijd maar weer doorwerkte en ook alles afmaakte en vroeg opsta om weer iets te onderzoeken en het dan ook tot de bodem uit te zoeken hoe iets zit. En ik denk dat had te maken, denk ik wel, met het Joods zijn en de Holocaust. Uiteindelijk.
17: Er mogen zijn.
16: Ja.
17: Je bent in je boek enorm eerlijk. Je schrijft bijvoorbeeld: ik kreeg een steeds hogere dunk van mezelf. Ik sloeg me op de borst omdat ik wel bewezen had een volleerd onderzoeker te zijn die beter was dan wie ook. Ik overschatte schromelijk mijn kunde en kennis en maakte mezelf wijs te kunnen ontdekken hoe aids te genezen, wat tot op heden nog nooit iemand is gelukt. Ik voelde me een wonderdoener en dus werd ik roekeloos. Net als Icarus vloog ik te dicht bij de zon.
16: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een niet onbelangrijk punt. Op een bepaald moment heeft dat me heel veel geleerd. Het heeft een enorme hoge prijs gekost. Hè. Destijds de Buckzaak. Ik had eindelijk een artikel in Science. Dat is het hoogste wat je bereiken kan voor een onderzoeker. Uiteindelijk waren die studies behoorlijk slordig. En daar ben ik eerlijk over. Het heeft 10 jaar me gekost, waarin ik heel middelmatig presteerde, zal ik maar zeggen. En eigenlijk de hele dag nadacht, zal ik dit wel doen? En twijfelde over elk onderzoek wat ik ging doen. En daarna...
17: Maar ook weer, je bestaansrecht kwam weer in het gedrang voor jezelf.
16: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat was behoorlijk pijnlijk, vooral voor mijn vrouw. En voor die werd daar natuurlijk gek van. Nou, dat hebben we ook weten te overwinnen, dus dat is ook fijn. Maar het was wel een zware tijd. Maar achteraf bezien was het de meest productieve periode van mijn leven. Want het heeft ertoe geleid dat, dat ik daarna pas een echt goede onderzoeker werd.
17: Zorgvuldiger? Of...
16: Veel zorgvuldiger. Een intrinsieke behoefte naar waarheid. Het moest wel waar zijn. Dat kostte ontzettend veel moeite. En toen ben ik ook in 2000 bij de industrie gaan werken. En daar bleek ineens dat ik veel meer vrijheid kreeg dan ik ooit bij de universiteit had gehad. Maar ook veel meer middelen. Dus je kon makkelijker niet slordig zijn. Dus daar heb ik eigenlijk erg van genoten tot op de dag van vandaag.
17: En al die tijd is er een afwezige vader. Want er is natuurlijk geen vader zo aanwezig als eentje van de afwezige soort. En je schrijft: ik voelde een gat in mijn ontstaansgeschiedenis. Ik begreep mezelf niet helemaal. Ik kon mezelf niet verklaren door mijn moeder alleen. Dat gevoel was nog nooit zo sterk geweest, dat onbegrip knaagde. De druk en de spanning nam toe. De puist moest opengesneden. De pus moest eruit. Het klinkt als het ging niet meer.
16: Nee, maar ik denk dat zo je ziet in het boek wat ik geschreven heb heel duidelijk dat ik begin met te denken dat ik werd afgestoten. En wat het eigenlijk was dat ik erachter wou komen wie die vader was. Er ontbrak gewoon een heel stuk. En ik kende die hele familie niet of slecht. En ik moet zeggen dat ik extreem dankbaar ben dat ik die tocht heb gemaakt. En ik ben er ook blij en ook een beetje trots op. Ik heb nu mijn 75ste verjaardag gevierd. Vrij uitbundig op 3 september. Waar voor het eerst in mijn leven de hele familie Goudsmit aanwezig was. En dat moet zeggen dat dat wel een heel leuk gevoel is.
17: Ja?
16: Ja. En dat weer compleet is.
17: Maar in 2020 is dat nog niet zo.
16: Nee.
17: En jij belooft in Zomergasten dat jij je vader gaat bellen. En uiteindelijk bel je je vader niet, maar je schrijft hem een brief. En een best wel lange. En waarin je ook van alles uitlegt over zijn leven. Waardoor ik op een gegeven moment dacht: nou, Jaap Goudsmit, wat weet jij het allemaal goed? Ik begon me echt te ergeren. En net op dat moment schrijf jij: je zal misschien geïrriteerd zijn dat ik jou dit schrijf terwijl jij dit precies weet. En er misschien wel elke dag aan denkt. Ik schrijf het zo nauwkeurig mogelijk op voor mezelf. Zodat ik misschien een heel klein beetje met je meeleer voelen.
16: Ja.
17: Ik vond het heel verdrietig.
16: Ja, maar dat is het ook wel een beetje.
17: Ja.
16: Want het bellen durfde ik niet. Zo van, ja, dan word je afgewezen. En er is ook, ik schrijf het zo uitvoerig op, omdat ik het zelf wou begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurd was. En ik kan dat iedereen aanraden om dat te willen weten. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want je vraagt niet gauw aan je ouders, dat is het voordeel, dat ik en met mijn moeder nog wel behoorlijk goede gesprekken heb gevoerd, en met mijn vader op het eind. Waardoor je dus veel dichter erbij komt. En zonder die kennis had dat niet gekund.
17: Nee, maar wat ik er verdrietig aan vind, is dat jij zegt, ja, misschien leer ik dan meevoelen met je. En ja, dan denk ik al heel snel, waar is de wederkerigheid daarin? Waarom moet jij leren meevoelen met hem?
16: Nou, dat heeft te maken met hoe ik ben opgevoed. Kijk, ik ben opgevoed met het feit dat je hele leven ongeveer bepaalt van mijn ouders, dus zowel van mijn moeder als van mijn vader, door de Jodenvervolging in de oorlog. En ze hebben alle twee daar ontzettend onder geleden. De ene zweeg, mijn vader. En leidde daar ook niet zijn leven uit af, zal ik maar zeggen. Althans, hij hield die schijn op. En mijn moeder schreeuwde het uit. Dus twee hele extreme posities daarin. En ik vond duidelijk wel, als ik dat ook zelf teruglees, vond ik wel dat daar een excuus in zit. Dus ik had het gevoel dat ik zelf, en dat had ik toen inmiddels, begon ik dat door te krijgen, ook de angst had dat die vader mij zou afwijzen.
17: Maar wilde je hem verexcuseren met die brief?
16: Soort van. Ik wil hem in ieder geval dat.
17: Het was in ieder geval een vredesoffer.
16: Ja, een soort. Zo van, jou valt niets te verwijten. Laten we het weer eens proberen. Wat dan uiteindelijk in 2020 nog eigenlijk heel primitief lukt, moet ik zeggen.
17: Hey, je mag op de koffie komen, zullen we maar zeggen.
16: Ja, ja.
17: Je gaat daar, nou ja, hunkerend heen. Mag ik dat woord gebruiken?
16: Ja, dat mag je gebruiken.
17: Je hoopt op een omarming en dat alles vergeten en vergeven is.
16: Ja.
17: Ga er maar aan staan, van beide kanten.
16: Toen gebeurde er toch wel iets interessants. Want op dat bezoek gebeurde nog niet zoveel. Maar toen hij eenmaal ziek werd, mijn vader.
17: Hij kreeg een beroerte.
16: En toen heel, moet ik zeggen, heel liefhebbend. Dat heeft die wederkerigheid teruggebracht. Namelijk via zijn zonen. Die mij, mijn oudste halfbroer belt op. Nou, die zagen wij.
17: Want even voor het, jouw vader heeft, nadat hij bij jouw moeder wegging, een andere vrouw ontmoet. En daar heeft hij ook kinderen mee gekregen.
16: Ja, en drie zonen. En de oudste zoon daarvan belt mij op en zegt, paps is ziek. Dan vielen mij meteen twee dingen op. Natuurlijk het woord paps, wat ik voor mijn vader niet gebruikte. En het tweede wat me opviel is dat hij mij belde, wat natuurlijk heel attent was. En hij zei tegen mij, misschien is het goed zoiets. Misschien is het goed als je hem bezoekt, of misschien zou het leuk zijn dat hij bezoekt. Dat heb ik toen gedaan. En toen bleek er van alles te gebeuren. Want en toen zag ik daar toch wel een soort van erkenning in, dat hij toch wel ook daar behoefte aan had. Want hij benadrukt eerst heel erg dat ik eigenlijk toch wel een goede dokter ben. Wat natuurlijk verrassend is.
17: Ja, hij kon niet meer helemaal goed praten. En hij zegt tegen jou, een heel goede opleiding gehad. Ik ben trots op je. Zo'n goede dokter. Het hoge woord komt eruit. Net als mijn vader. Ik moet huilen van geluk. Ben jij ook trots op mij? Vraagt mijn vader.
16: Ja, en dat is natuurlijk heel gek. Want hij heeft mij dus twee keer in de gesprekken die ik had verward met zijn vader.
17: Ja, is dat zo? Of wil hij toch dat jij als zoon trots op hem kon zijn?
16: Ja, dat.

0: dat jij als zoon trots op hem kon zijn?
1: Ja, daar ben ik eigenlijk nooit uitgekomen. Uit dat vraagstuk.
0: Maar waarom ga jij er dan maar vanuit dat hij dacht dat jij je vader was? Waarom wil hij niet gewoon dat zijn zoon trots op hem is?
1: Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
0: Of is dat te mooi?
1: Ja, ik denk dat het te mooi is. Ik denk dat het te mooi is. Ik denk wel dat die verwarring waarschijnlijk is. Dat hij ook eigenlijk zijn vader heeft gemist. En ook op een bepaald moment denkt dat ik dat ben. En of dat nou de stem is, of ik weet niet. De stemmen van ons lijken wel allemaal op elkaar. Maar ik vind jouw verklaring net zo goed. Ik bedoel...
0: Je hebt kinderen, 3 dochters. Zijn ze trots op jou?
1: Dat denk ik wel.
0: En dat is fijn, dat wil je toch ook?
1: Ja, dat wil je ook. Dus... Maar misschien leefde ik toen nog... Ik bedoel, ik heb pas natuurlijk dat boek afgemaakt... met een aantal opvallende gebeurtenissen... die jouw verklaring niet zo raar zou kunnen zijn. Eén daarvan is die oom... Dus zijn oudere broer van mijn vader. Die geeft mij elke keer foto's waarmee hij bewijst... dat er heel veel toenadering is geweest in die jeugd... die ik allemaal verdrongen heb. Of in ieder geval niet opgeslagen. Want ik had toen herinneringen, al lang herinneringen vanaf mijn 5e, zeker. En een van de foto's die achter in het boek staan... zie je mij zitten op schoot...
0: Bij
1: zijn vrouw. En maar ook heel tevreden. En
0: dat was bij de promotie van je...
1: Nee, ook bij mijn promotie. Er zijn 2 foto's. Dus een foto waarbij ik die oom bezoek. Met mijn vader. Dus dan ben ik op stap met mijn vader. Dan zit ik op schoot bij zijn tweede vrouw. En daar zit ik heel comfortabel te zitten. Dus ik voel me daar best thuis. Die indruk krijg ik van de foto. De andere foto is... De promotie van mijn vader in 1958. Ik ben 7.
0: Zit je op een stoeltje ook tevreden?
1: Ook tevreden. En zo'n beetje leunend naar zijn vrouw. Dus toen dacht ik, achteraf, als je die foto's ziet... die ik helemaal niet kende, want die komen uit hun archief... van de familie Goudsmit. Dus die oom. En toen dacht ik van, nou, ik heb me eigenlijk ook heel erg vergist... of je vergist je misschien wel in het algemeen... in wat je selectief wel wil herinneren en wat je niet wil herinneren.
0: Maar blijft wel de vraag, waar is het dan misgegaan?
1: Nou, dat is de vraag is natuurlijk, ligt dat aan mij?
0: Of ligt dat natuurlijk aan... ligt het niet aan een kind.
1: Nee, het ligt natuurlijk niet aan een kind. Maar later kan je natuurlijk denken, ja... Heb ik er geen behoefte meer aan of geen zin in. Maar ik voelde het wel dat ik die behoefte had. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Een van de vragen die ik van iedereen krijg is... schrijf je nu ook nog een boek over je moeder? En over wat daar allemaal zit? Misschien wel. Je kan ook zeggen, dat is ook wat Janine Abbrink vraagt... is dat eigenlijk die vader moet gewoon voor de connectie zorgen. Maar het kan natuurlijk zijn dat ik daar helemaal niet zoveel behoefte aan had.
0: Ja, of dat je misschien dat het iets met loyaliteit te maken had.
1: Ja, nee, dat kan heel goed. Heel goed, want ik werd natuurlijk door mijn moeder opgevoed.
0: Vannacht zit Jaap Goudsmit bij mij in de studio. Jaap is onderzoeker, op dit moment verbonden aan Harvard. Hij hield zich bezig met HIV, met ebola en griep... en nu met AI en virussen. En Jaap verdiepte zich in zijn familiegeschiedenis. Voor zijn boek Leer mij mijn vader kennen... over oorlogsverleden en familietrauma... onderzocht hij het verhaal van zijn vader. Ja, en wat je ook onderzocht, is trauma.
1: Ja.
0: Wat het is, hoe het werkt en hoe het jou misschien beïnvloed heeft. En echt als een wetenschapper. Je schrijft, ik ben een wetenschapper gewend om antwoorden te vinden in de wetenschap en me daarop te verlaten. Als ik trauma op deze manier benader, dan helpt het me misschien te begrijpen wat mijn ouders en hun ouders is overkomen. Dan kan het hun gedrag verklaren en daarmee misschien ook mijn gedrag. Je wil het begrijpen. Werkt dat bij jou zo? Ja, moet het via je hoofd?
1: Nou, ik geloof heilig erin dat ongeveer alles via je hoofd loopt. Ook gevoel. Dus wat dat betreft moet het via het hoofd. Maar ik geloof wel dat als je...

0: meer inzicht in jezelf hebt.
1: Ja, laat ik dan zo zeggen, via de ratio moet het bij jou...
0: Nee, het hoeft niet via de ratio, maar ik heb wel de behoefte om achter een soort van waarheid te komen. En dat heeft wel iets met rationeel op een rij zetten te maken. En dat speelt bij mij wel een grote rol. Want als je dus naar trauma kijkt... en dat heeft in het algemeen te maken met hoe kijk je naar dingen... toen was ik maatloos geïnteresseerd in wat verdunt nou trauma uit. Het is niet moeilijk om te bedenken dat als je het meemaakt... dat je dan allerlei mechanismes in werking stelt... om de pijn maar zoveel mogelijk te verzachten. Dat beschrijf ik ook, want dan zeg ik... ja, kijk, als iemand... de oorlog in een kamp heeft gezeten en terugkomt... dat je daar trauma van krijgt, is bijna onmogelijk van niet. Je snapt ook dat mijn ouders, die dus uiteindelijk niet in Duitsland zijn beland... geen van beiden, maar die hebben wel heel veel meegemaakt... en ook die oorlog en al iedereen om zich heen zien doodgaan en vermoord worden... dat die trauma hebben. De tweede generatie heeft dus ook trauma. Dan zeg ik ja, maar ik...
1: Ja, mag ik daar tussendoor even iets over vragen? Want jij noemt jouw ouders... Nou, laten we gewoon even voor het gemak je vader. Je vader heeft zijn ouders verloren.
0: Ja.
1: Die zijn gestorven in Auschwitz. Hij niet. En toch, hij heeft wel de oorlog meegemaakt. Hij was hierbij. Hij heeft zijn ouders zien vertrekken. Waarom is hij een tweede generatie slachtoffer? Waarom niet een eerste?
0: Nou ja, hij is ook een eerste slachtoffer, maar het gaat er een beetje om hoe je dat allemaal definieert. Vind ik niet zo heel belangrijk. Hij is natuurlijk een slachtoffer.
1: Nou, maar... ik vond het wel belangrijk, omdat ik dacht, daarmee zet je jezelf ook een treetje verder weg.
0: Ja, zo kan je het zien, maar het is, kijk, hij heeft toch minder of op een andere manier dingen meegemaakt dan degene die uit een kamp kwamen, zal ik maar zeggen. En wat die hebben meegemaakt is onvoorstelbaar. Wat mijn vader, en dat fascineert mij, welke generatie je het ook noemt. Mijn vader heeft de oorlog meegemaakt, dat is zeker. En hij heeft de verwarring meegemaakt en het verlies van zijn ouders meegemaakt. Die zijn weggerukt en ineens waren ze weg en ze kwamen nooit meer terug. Ja, natuurlijk is dat een slachtofferschap. Hè? Daar ben jij het ook mee eens. Maar het punt wat daarna speelt is natuurlijk... dat ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Ik ben na de oorlog geboren en heb eigenlijk niks meegemaakt. In mijn visie, behalve dan opgevoed worden... door een moeder die hieraan leed en een afwezige vader... die er ook ergens zit te lijden op afstand. De vraag is natuurlijk, verdient dat effect? Wat gebeurt er nou, en dat is wat de ratio kan doen voor je... is wat, ik weet wel wat mijn verschijnselen zijn... waarvan mijn vrouw zegt dat ik soms heel raar bij gedraag. En daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Ik kan allerlei dingen, bijvoorbeeld ik wil nooit schuld hebben.
1: Nee, en er moet voldoende geld zijn om te vluchten.
0: Ja, dat soort dingen. Die zitten in mijn hoofd.
1: En je schrijft ook... gewoon meteen iets afmaken, want voor je het weet komen de Duitsers.
0: Ja, nou ja, dat zijn rare dingen. Hè? Dus ik maak ook altijd alles af. Een boek ook.
1: Ben je bang om vervolgd te worden?
0: Nee. Dat schrijf ik ook helemaal op het eind. Hè? Ik let wel goed op.
1: Nou, je schrijft bijvoorbeeld ook dat je heel vaak bezig bent... om de tijd waarin we nu leven te vergelijken... met het einde van de Weimarrepubliek in 1933... Gewoon om maar alert te zijn, aan te staan op signalen.
0: Ik merk wel dat ik gefascineerd ben door de vraag. Dat is misschien een beetje rationeel, maar het interesseert me maatloos. Is of je een drama vroeg kan zien komen. De onontkoombaarheid van iets. Hè? Dus om het te illustreren, je kan je afvragen... kan een dictatuur in Amerika ontstaan? Nou, daar heeft Philip Ross al een prachtig boek over geschreven. Over Lindbergh. En er heeft met McCarthy eens een plaats gehad. Dat trouwens, al die tijd dat ik zelf met Amerikanen heb gewerkt... mijn hele carrière is met Amerikanen geweest... heb ik dat nooit echt heel erg manifest gedacht. Maar ik denk dat nu bijvoorbeeld wel. Dan denk ik, ja, dat kan dus gebeuren. Het kan ook niet gebeuren, maar het kan ook wel. En ik ben gefascineerd door het eerste moment. Want ook bij mijn vader zie je... dat het hangt van toeval aan elkaar. Want er waren mensen in de familie die zeiden... we worden allemaal vermoord. En er waren mensen die zagen dat in midden jaren 30 helemaal niet. En die zeiden, nee, het zal allemaal zo vaart niet lopen. En dat heeft nog heel lang geduurd. En andere familieleden, bijvoorbeeld die oom Nico van mij, waar mijn vader onderduikt, die zelf Joods was en Nathan Schwartz heette, maar ons Joods was, maar die bij onderduik, die dacht meteen, en daarom is hij ook gered.
1: Foute boel.
0: En jongens, als jullie het niet gaan oplossen, dan ga ik het voor mezelf wel oplossen.
1: En jij wil meer een Nico zijn die de eerste stap ziet.
0: Ja, ik wil het graag op tijd weten. Dus ik kijk ver vooruit. Dat is absoluut waar. Dat wordt me ook wel eens door de kinderen die zeggen, ja pap, dat zien we dan wel weer. Dus ik laat niet veel aan het toeval over.
1: Kan jij zien, want je zegt net, ja, mijn moeder schreeuwde het uit en mijn vader. Nou, je schrijft bijvoorbeeld dit over je vader. Mijn vader heb ik leren kennen als terughoudend, gereserveerd en introvert. Een man die in de wereld altijd wel een bedreiging zag, met als remedie eerder depressie dan dadendrang. Een man die weinig brokken maakt en waar het kan graag op de achtergrond blijft en niet wil opvallen. Een man met heel veel humor, maar altijd schuilt het slachtoffer in hem. Een slachtofferschap dat hij steeds slechter kan onderdrukken. Kan jij dan aanwijzen wat trauma is en wat bijvoorbeeld, misschien is hij altijd al introvert geweest?
0: Nou, je kan natuurlijk aan iemands daden altijd beter zien dan wat hij zegt. Hoe die in elkaar steekt, in mijn visie. En bij mijn vader viel mij op dat toen ben ik gaan bestuderen hoe ze hun werk deden. Want dat interesseerde me en dat vind ik wel een route om te kijken hoe iemand zijn werk doet.
1: Omdat het bij jou veelzeggend is.
0: Ja, maar ik denk bij jou ook misschien en bij anderen ook. Ik denk niet dat ik de enige ben die hecht aan wat ze doen. En toen zag ik bij mijn grootvader eigenlijk dat hij gesmoord is, in zekere zin. Die had misschien meer gekund. Begin van zijn carrière loopt hij een academische carrière mis. Waarschijnlijk omdat zijn promotor en zijn begeleider voor het artsexamen Snapper niet zoveel in hem zagen. Zou gekund hebben, want hij eindigt in Zaandam als een streekarts, zal ik maar zeggen. En daar is op zich niks mee mis als iemand maar gelukkig is. Maar het levert.
1: Ja, hij was ambitieuzer dan dat. Hij wilde een hoogleraarschap.
0: Ja, hij was absoluut. En toen was hij op het goede spoor en toen werd dat eigenlijk gefnuikt door het begin van de oorlog. Want hij had die kans wel gehad, denk ik. Mijn vader heeft altijd een hele goede eigenschap gemaakt van middelmoot zijn. Wat hij niet was. Hij gaf anderen alle credit voor alles. Dus ook al ontdekte hij het zelf. En dat is natuurlijk best een goede eigenschap. Om mensen dingen te gunnen. Maar daardoor.
1: Maar jij denkt dat hij wilde echt niet op de voorgrond?
0: Hij wou absoluut niet op de voorgrond.
1: Want als je opvalt, dan word je als eerst gepakt.
0: Ja. Ja, ik denk dat hij dat toch wel in zich had. En dat hoef je niet bewust te hebben. Dus het risico nemen, wat bijvoorbeeld bij het ontdekken van nieuwe dingen hoort, per definitie, dat heb ik wel in mij. Dus ik ben nu van roekeloos wel heel wat voorzichtiger geworden, maar ik blijf natuurlijk wel de grens opzoeken. En die zocht hij gewoon nooit op. En het is natuurlijk fascinerend wat dat betekent. Voor jezelf, voor mij, voor zijn kinderen, voor de omgeving.
1: En wat jullie dan weer allebei hadden, was dat jullie op afroep volledig konden afsluiten van de buitenwereld.
0: Dat is absoluut waar, ja. Tot grote ergernis van mijn vrouw
1: dat
0: vaak.
1: Snap ik.
0: Ze haalde laatst nog een verhaal aan dat mijn moeder op bezoek kwam en dat ik dan gewoon doorschreef. Dat was al mijn eerste boek tijdens de studie. En dan ging ik gewoon daarmee door. En dat is natuurlijk behoorlijk bespottelijk gedrag. Daar had zij een punt. Dat deed mijn vader, kon dat ook. Dat is zo.
1: Ik vroeg me ook af, was jouw vader ermee bezig hoeveel last hij had van de oorlog? Want je schrijft in je boek dat hij na het stuk lopen van het huwelijk met je moeder in analyse ging, vanwege dat huwelijk, niet vanwege de oorlog.
0: Nee, en dat verbaasde me natuurlijk enorm.
1: Ja, mij ook.
0: Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Ik denk ook niet dat het waar is, maar dat doet er niet toe. Hij uit het niet. Dus wat hij meteen aangeeft, is wat jij zegt. Is dat nou kan je veel last van mijn moeder hebben gehad, hoor. Dat begrijp ik wel, maar het is verrassend dat je het totaal verlies van je ouders. Want hij heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt, maar dan veel erger dan ik. Ik bedoel, ik heb toch de mogelijkheid gekregen om mijn vader te leren kennen. En hij heeft dat helemaal niet meer die kans gehad. Dus dat hij daar niet ontzettend veel last van heeft gehad, dat is eigenlijk niet waarschijnlijk dat hij daar helemaal geen last van heeft gehad. Zeker op latere leeftijd niet. En ik leid dat ook een beetje af uit het feit dat hij mij naar Auschwitz stuurt. Dat doet hij 2 keer. En dan zegt hij 2 dingen. Hij zegt, nou, want dat hebben mijn zonen nooit gedaan. Die zijn er ook allemaal niet geweest. Zijn broer ook niet. Oom Joop dus niet. En oom Loek niet. Dat is de andere oom van 96. Die zijn allemaal daar niet heen geweest. Ik ben er met de hele familie wel heen geweest. Dat beschrijf ik ook. En hij is er zelf ook heen geweest en zegt, je moet wel met de trein. En daar luid ik uit af dat hij dus wel degelijk op zoek is gegaan naar het bewust worden van de invloed van die oorlog.
1: Ja, en misschien ook wel wat hij, nou ja, niet zijn ouders achterna reizen, maar ergens toch ook wel.
0: Ja.
1: Gewoon het ervaren.
0: Ja, dat is ook zo. En het rare is dat de ervaring die je daar opdoet in Auschwitz, vond ik ook interessant. Dus je gaat niet huilen. Tenminste,
1: nee, want het is te veel.
0: Het is veel te veel.
1: Want dat zeg je bijvoorbeeld ook over de cijfers. Het is te groot. Er is iets voorbijhuilen.
0: Ja. En voorbijhuilen is dus ontzettend misselijk worden. En het viel ons het meeste op. Ik was er met de hele familie, met de kinderen ook. Iedereen ging mee, allemaal met de trein. En toen we aankwamen in Auschwitz 1, waar dus grootouders van mijn moeder zijn vermoord, toen realiseerden we iets heel pijnlijks. Dat is de enige plek waar je dus de gaskamer ziet en het crematorium ziet. En daar is een pleintje voor. En daar is het café van de moordenaars, is aan de overkant. Moet je even voorstellen. En die keken dus naar die zich uitkledende mensen die daar die gaskamer in gingen, met bier in hun hand. Nou, dat is
1: een schouwspel.
0: Een schouwspel. Dat is zo eng of zo bedreigend, dat je kon het, dat kon je niet lang staan daar.
1: Je duikt ook de geschiedenis in van je grootvader, dus de vader van je vader, en je gaat zijn gangen na, en die van zijn vrouw, hoe ze eerst in Theresienstadt zijn geweest en daarna naar Auschwitz, en dat jouw oma na een komst meteen vermoord is, dat je opa het volhoudt, zelfs na de bevrijding nog.
0: Nou, net voor.
1: Het kamp was leeg, iedereen was weg.
0: Ja. Duitsers waren weg,
1: ja.
0: Maar het was nog niet bevrijd.
1: En je schrijft ook dat je na het bezoek aan Auschwitz die laatste weken van je opa juist moeilijker voor kon stellen.
0: Ja.
1: Waar zat dat hem in?
0: Nou ja, omdat je helemaal niet kan indenken hoe dat is. Hij was natuurlijk al heel ziek. De eenzaamheid, iedereen is dood om je heen. Ik bedoel, je kan je geen erger leed voorstellen dan dat half te overleven, zou ik maar zeggen. Wat hij had meegemaakt. Daarom beschrijf ik ook wat Primo Levi erover schrijft. Dat is eigenlijk wat hij meemaakt. Stel ik mij voor.
1: Je schrijft ook dat jouw opa, jullie, je de gunst van de afwezigheid verleend heeft door in Auschwitz te sterven.
0: Ja, want ik denk dat een terugkomende ouder, dat kwam ineens in mij op, die is natuurlijk nog veel en veel en veel getraumatiseerder dan iemand. Ja, ik bedoel, als hij niet terugkomt, kan je er iets bij voorstellen. Dat heb ik geprobeerd in die hele reis, me iets erbij voor te stellen.
1: Maar als iemand terugkomt, dan moet je ermee dealen?
0: Ja, dat is het. Je kan onontkoombaar zit daar dat trauma.
1: Maar toch lijkt het logischer om te wensen dat iemand terugkomt?
0: Dat heb ik enigszins overwonnen. Het is niet altijd gunstiger om bij iemand opgegroeid te zijn. En het is niet altijd gunstiger dat iemand niet dood is. Of, ik bedoel, daar leef ik niet mee met die gedachten. Dus je hebt misschien, het is de eerste gedachte die je hebt. Maar als je dan iemand tegenkomt die verschrikkelijk is, in gedrag of in wat dan ook, is dat dan een aantrekkelijk vooruitzicht?
1: Nee, dat is het niet. Maar het is ook een gedachte die ik lastig toelaatbaar vind. Iets tegennatuurlijks. Dat je mag het nauwelijks denken.
0: Ik vind het niet tegennatuurlijk, maar wel lastig toelaatbaar. Dus die snap ik wel, dat deel van de zin. Dan zeg ik, ja, het is heel lastig toelaatbaar, maar het is niet. Ik ben ook door mijn werk eigenlijk altijd op zoek naar iets wat niemand kan verklaren en wat tot grote verwarring leidt. dan is het het interessantst. Dus als het dat is, dan zeg ik ja, nee, ik laat alles toe. Ik laat ook de gedachte toe dat het opgroeien in het enige zin zonder een agressor erbij beter is dan met de agressor erbij.
1: Ja.
0: Dus het is niet altijd zo dat het beste is als iemand maar terugkomt. Dan moet je wel echte harmonie creëren.
1: En dat kan heel lastig zijn.
0: Dat kan heel erg moeilijk zijn. Dus daarom voelde ik mij gezegend door het feit dat ik die familie heb leren kennen. Als ik dat boek niet was gaan schrijven, was ik daar niet gekomen. En had ik nu niet, laat ik zeggen, de hele familie leren kennen.
1: Want dat waren dan misschien ook andere mensen geworden.
0: Dat denk ik wel. Ik denk wel dat dat een heel groot verschil maakt. Als je zulke erge dingen meemaakt, dan kan je niet meer leven eigenlijk.
1: Je bent in je boek ook gaan schrijven over je Joods zijn. En ik las onder andere: met mijn Joods zijn wist ik gewoonweg geen raad. Ik vond het maar een sombere bedoening. Wist niet beter dan dat ik afstamde uit een verscheurd gezin waar de jodenvervolging als een zwarte wolk permanent bovenhing. Elk moment konden bliksemschichten of enorme regenbuien ons bestaan bedreigen. Dat is het gevoel dat ik aan mijn opvoeding overhield. Dus kan je zeggen dat jij door je opvoeding eigenlijk van het Joods zijn weinig wilde weten?
0: Nou, het maakt een aantal sprongen, hè, dat kan je zien. Dus ik op een bepaald moment, ik dacht, ik geloofde ook niet dat ik daar iets mee te maken had. Ik kom natuurlijk uit een niet-religieus Joods gezin van twee kanten. De socialisten die Joods waren. Ik zie ook het Joods zijn als een genetisch iets. En waar uiteindelijk een cultuur uitgegroeid is. Maar er zijn dus heel veel, het merendeel in Nederland was dat zeker, niet-religieuze Jodendom, waar je dus mee moest dealen. Ik zal nooit vergeten dat mijn moeder vertelde dat zij met haar grootvader, die vermoord is in Auschwitz, naar Antwerpen vertrok. En dat zij toen wees op die Chassidische Joden die daar nog steeds zijn, met bontmutsen op en kousen aan en pijes en vrouwen met pruiken. En toen zei die grootvader: kijk, lieve Hedda, dat is de naam van mijn moeder, dat zijn nou Joden. Dus die was voor de oorlog zich helemaal van niets bewust dat ze Joods was, en na de oorlog des te meer, of des te veel. Die werd onmiddellijk, en die wou zich niet identificeren met slachtofferschap. Daar had ze helemaal geen zin in. En daardoor schreeuwde ze.
1: Je schrijft in je boek dat je je ouders ziet als Joods, omdat ze Joods zijn en omdat ze de oorlog hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: Maakt dat je meer Joods?
0: Nou, ik denk wel dat als je vervolgd wordt, in dit geval, je kan het natuurlijk breder trekken, maar ik denk dat het wel je meer Joods maakt.
1: Want zoals je moeder bewustzijn had na de oorlog van haar Joods zijn.
0: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat hadden, omdat je er door de nazi's op gewezen werd dat je dat werd. Daar kan je niet aan ontkomen. En ik associeerde het ook met enorm veel somberheid en droevigheid. Ja, dat is ook logisch, want het is een en al ellende. En daarom was het zo verrassend, en dat beschrijf ik ook, was het zo'n volstrekte verrassing voor me om mijn schoonfamilie te ontmoeten, die Portugese, dus Sephardische Joden zijn, die oorspronkelijk uit Portugal komen. En mijn schoonzoon komt uit Marokko. En toen mijn dochter met hem trouwde, toen heb ik natuurlijk ontzettend veel hele vrolijke Joden ontmoet, zal ik maar zeggen, die eigenlijk de hele Holocaust niet hadden meegemaakt. Wel andere leed, maar niet van die omvang. En toen dacht ik, goh, er bestaat dus ook iets heel vrolijks. Dat kan dus ook zo. Dat vond ik ook wel een openbaring.
1: Ja. Nee, je had toen je jonger was wel de neiging om bijvoorbeeld te zeggen dat je uit een Joodse artsenfamilie komt. Niet uit een artsenfamilie, maar uit een Joodse artsenfamilie.
0: Ja, dus
1: dus er toch wel iets mee te maken willen hebben.
0: Ja, en dat is ook zo. Daar heb je een punt. Want op de een of andere manier voelde ik dus wel iets wat ik niet kon verklaren. Daar komt het op neer.
1: En je bent als jongetje ben je ook een tijdje op Joodse les gegaan.
0: Ja.
1: Helemaal vanuit jezelf.
0: Ja, Ja, nou nee, niet helemaal niet uit mezelf.
1: Nee, maar niet vanuit je moeder bijvoorbeeld? Nee. Niet vanuit huis?
0: Nee, helemaal niet vanuit huis. Dat kwam omdat ik op de gang stond op de lagere school met het enige andere Joodse jongetje wat heel erg religieus was. En die heb ik natuurlijk ook, dat is mijn, dat kan je gekte noemen, toen heb ik natuurlijk die jongen opgezocht, want ik wou weten of dat allemaal waar was. Net zoals ik. Hè, dus ik wil altijd weten hoe iets zit en dan voel ik mij rustig. Houvast. Dus enorm veel houvast heb ik nodig. En dat houvast ga ik altijd halen. Dus dan ging ik met hem praten. Dus eerst was op de reunie van de school. Toen zei je ook andere jongens dat antisemitisme was.
1: Ja, want er werden twee Joodse jongetjes op de gang gezet.
0: Ja, alle gymlessen.
1: Het was niet willekeurig dat jullie nee. twee waren.
0: Nee. Maar ik ging daarna niet zoveel betekenis aan hechten, maar wel aan het feit dat ik achteraf kon verklaren dat ik die bar mitzwa ging doen en ook lid werd van Igud Harmonim, wat een zionistische beweging is. Ik heb het alle twee niet gedaan, dus bar mitzwa niet, en ik ben ook weer van die vereniging afgegaan, heel snel. Daar hoorde ik dus blijkbaar ook niet bij thuis, voor mijn gevoel, maar alles wat ik van het Jodendom wist en waarom ik dit deed, had met die jongen te maken waar ik mee op de gang stond, die mij dat allemaal ging vertellen.
1: Ja, en ik kan me voorstellen, als jij dan net zegt, als ik weet hoe het zit, dan ben ik rustig. Dat is een religie natuurlijk bij uitstek voor geschikt.
0: Ja.
1: Als je weet hoe het zit.
0: Maar het rare is dat een mens niet altijd zo simpel in elkaar zit. Want ik doe dus twee dingen. En ik heb dat ook gecontroleerd of het waar was. Mijn grootmoeder noemde mij soms, omdat ik zoveel in de boeken zat, ook als kind al, Rebbe Jokef. Dat snapte ik eerst helemaal niet.
1: Rabijn Jacob.
0: Ja, Rabijn Jacob. Nou, die Rabijn Jacob heeft bestaan. En dat kwam dus weer van haar familie. Die noemde elk kind wat wou leren en iedereen die zich de hele dag in de boeken bevond, een Rebbe Jokef. Maar dan noem ik mij, en ik heb het laatst met de rector van het Vossius Gymnasium nog een keer opgezocht, voor de tweede keer. De eerste keer heb ik het ook opgevraagd, omdat ik een valse naam opgeef in het boek waar je moest inschrijven op het Vossius Gymnasium. Dan schrijf ik Jacob Goudsmit. Blijkbaar wou ik daar toch heel graag bij horen op die leeftijd. Dus die behoefte is al vrij snel ontstaan, maar die behoefte vertaalde zich dan weer niet in het lid worden van een club. Dat weer niet.
1: En hoe is dat nu? Want je vertelt dat na de bruiloft van je dochter en je schoonzoon, dat je een vrolijke vorm van Jood zijn tegenkwam. Hoe is dat nu voor je?
0: Nou, nu heb ik eigenlijk ontdekt, dat kwam ook door een andere dochter, die op een bepaald moment ook een Joods gevoel kreeg. Lea, een van onze tweeling, de oudste, van de drie kinderen. En samen met Judith, want het was een tweeling. En die op een bepaald moment had daar ook behoefte aan. En toen hebben we besloten als gezin 3 Joodse feestdagen naar de shul te gaan en daar de rituelen die erbij horen te doen. En dat is ongeveer het Joodse gedrag wat we allemaal als familie vertonen.
1: En dat is gewoon fijn.
0: Dat is gewoon fijn. Dat is gewoon lekker.
1: Je hebt dit boek geschreven. Je bent helemaal, nou ja, in die familiegeschiedenis gedoken. Dus heel veel ben je te weten gekomen. Ook dingen die verklaren waarom je bent zoals je bent. Dus dan kan je nu wel stoppen met werken.
0: Dat zou misschien kunnen. Dat zou misschien kunnen. Ik ben daar duidelijk nog aan het afkicken. Dus ik ben nog niet gestopt met werken. En daarbij verzin ik altijd wel weer iets om te doen. En ik vind werken ook niet vervelend. Dus het is ook niet zo, zolang ik gezond ben, heb ik niet de neiging daarmee te stoppen. Maar ik denk dat ik het wel met mijn vrouw eens moet zijn, dat op een bepaald moment moet er natuurlijk wel gewoon ook in staat, moet je wel ook in staat zijn om niet meer hysterisch fanatiek te zijn.
1: En lukt dat al? Want als ik dan lees dat je nu je bezighoudt met AI en virussen, denk ik, nou, dat is genoeg reden om meteen weer hysterisch fanatiek te worden.
0: Nou ja, die neiging zit er wel heel diep in. Hè? Ik weet niet of je het beest dan zo terugkrijgt in een slaapstand, zal ik maar zeggen. Dat gaat niet 1, 2, 3 lukken. En daarbij intrigeren mij dingen de hele dag. En ik heb wel de neiging om dan te zeggen, ja, kijk, als er een uitdaging ligt, ik neem maar zo. Ik denk meteen, als omdat er nu bekend werd dat met AI ook virussen, nieuwe virussen kan maken, dan denk ik, nou, dan kunnen slechte mensen dat ook. En dan moet ik dus als de bliksem bedenken wat je daarvoor remedie voor verzint.
1: Is dat zeg maar wat je net die eerste stap noemde? Dat je
0: ja.
1: alert moet zijn en daar ja. nu iets tegen moet doen?
0: Ja, ik vind wel dat je dat meteen moet bedenken. En als dan niemand dat zit te bedenken, dan denk ik, ach, waarom ik niet?
1: En is dat los van bewijsdrang?
0: Dat is moeilijk, want bewijsdrang is een... Vind jij dat iets altijd een motivatie moet hebben? Kan het niet ook gewoon bestaan?
1: Zeker. Maar dat is natuurlijk wel een thema in je leven.
0: Ja, nee, dus ik denk dat nu de bewijsdrang veel minder is. Ik kan het ook wel laten. Maar zoiets als... Ik wou wel weten wat AI nou precies deed. En of je ons hele vakgebied kon opheffen met AI. Dat vond ik wel wat.
1: En ik neem aan dat dat niet zo is.
0: Nou, tot nu toe heb ik daar... Nou, er kunnen wel een heel veel dingen veel makkelijker. Kijk, als je zo virussen kan maken uit het niets, zal ik maar zeggen ongeveer, dan is dat wel een hele stap voorwaarts. Maar dan moet je wel meteen bedenken, ja, dan moeten er ook meteen geneesmiddelen verzonnen en vaccins verzonnen die zo ontzettend krachtig zijn en zo goed dat niemand niet de halve wereld wordt uitgeschakeld. Want ik kan het zo verzinnen wat voor virus er levensgevaarlijk is. Ja, dan denk ik, ja, daar moet wat tegen gebeuren.
1: En dat moet jij dan ook zijn?
0: Nee, ik vertel het wel aan mensen. Dus die kunnen het ook doen, die anderen.
1: En kan je zeggen, nou ja, als AI zoveel kwaad kan, dan kan het misschien ook wel zoveel goed.
0: Nee, maar dat is wat ik zeg. Ik denk wel dat je zonder AI niet kan bestrijden. Met andere woorden, het is zo'n machtig wapen. Ja, je gaat niet met een zwaard tanks te lijf. Dus dit is een tank die daar staat. Hè? En dan moet je dus zelf anti-tank drones verzinnen of iets anders leuks, waardoor die tank wordt uitgeschakeld. En wat we nu vaak denken is dat de mens moet AI verslaan. En hij bedreigt de mensheid. Ik geloof dat dat nog wel makkelijk op te lossen is, maar het zonder AI te gebruiken gaat het niet meer lukken.
1: Ik vind het wel leuk hoe je meteen begint te glunderen als het ja. hierover gaat. Blijf lekker doorgaan. Dankjewel, Jaap. Het boek Leer mij mijn vader kennen over oorlogsverleden en familietrauma van mijn gast van vannacht, Jaap Goudsmit, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Wij zijn er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook op andere momenten beschikbaar. We zijn te vinden in elke podcast-app. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan is Ellen er weer. Zij gaat in gesprek met journalist en oud-Turkije-correspondent Mitra Nazar, onder andere over haar boek In de greep van Erdogan. Nog een goede nacht.
0: Mag ik nog wat zeggen?
1: Heel snel, ja.
0: Ja, op de 23e in de Bali bediscussieer ik het boek.
1: Heel goed, dankjewel jou. Goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. De komende dag worden de oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. Ze zijn door de politie weggebracht met een stadsbus. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ga je gang.
4: Ik zeg wat de meeste mensen, of wat de meeste mannen niet durven te zeggen. Nog 200 maanden te gaan en geen tijd te verliezen. De werkelijkheid moet aansluiten bij de fantasie.
3: Fred Ros, natuurlijk ken je hem als de Fred uit B&B Vol Liefde, die nogal wat commentaar kreeg op zijn ongefilterde uitspraken. Hij runt een bed and breakfast op Bonaire. Hij heeft een foodtruck waar hij de door hem zelf gerookte kip verkoopt. En hij is kunstenaar. Op dit moment heeft hij een expositie in Hoofddorp getiteld Herbestemming. En het is zijn antwoord op de bak negativiteit die hij over zich heen kreeg. En dat was het idee van, jawel, zijn nieuwe liefde.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
3: Fred, wat fijn dat je er bent.
4: Hoi, ja, leuk dat je me hebt uitgenodigd.
3: Want ben je nu voor onbepaalde tijd in Nederland nog? Of hoe moet ik dat voor me zien? Of is dit nog een soort van vakantie?
4: Nee, geen vakantie. Ik ben voor de reunie hier gekomen.
3: Ja.
4: En nog wat televisiewerk en dit. En de volgende week nog wat televisiewerk. En dan ga ik wel weer langzaam vliegen naar het mooie eiland.
3: Want ik kan me voorstellen dat je in deze periode heel veel aanvragen krijgt.
4: Ja.
3: Ook voor gekke dingen. Wat noem je zo'n gekke aanvraag? Dat je denkt, ja, nee, natuurlijk niet.
4: Nou, gekke aanvragen, nee, natuurlijk wel. Dat is vooral dat mensen die ziek zijn. Dat had ik nooit verwacht. Wilt u 1 minuut inspreken voor degene die heel erg ziek is? Dus ja. dat had ik nooit verwacht. En dat is gek, maar ik vind het wel leuk om te doen.
3: Als je met zoiets kleins iemand kan helpen.
4: Zeker,
3: ja. Dat is mooi.
4: En ook de respons, dat mensen het heel fijn vinden dat ze je stem even hebben gehoord. En wat ook gek is, en wat ik minder leuk vind om te doen, dat is dat heel veel mensen aan je willen zitten.
3: Oh, echt aanraken?
4: Ja, gewoon of je echt 38 graden bent.
3: Oh ja?
4: Ja.
3: Ze hebben jou natuurlijk heel intensief gevolgd.
4: Ja.
3: En dan zien ze jou en dan willen ze toch eventjes kijken van, ben je een echt mens?
4: Ja, en ze gaan je vereenzelvigen. Ze gaan je in jou verplaatsen. Vandaar dat aanraken. En zeg dat nog eens. En wil je dat nog eens een keer zeggen? Nou ja, die bekende uitspraak van ze is een oma. Wil je dat nog een keer zeggen?
3: Oh, echt?
4: Ja.
3: En wat vind je daarvan dan?
4: Dat zeg ik, dat vind ik net weer wat lastig. Dat,
3: ja.
4: Ook in de trein en op parkeerplaatsen, als je dan tanker bent. En, maar, hoort erbij. Ik vind het lastig, maar niet erg, niet vervelend.
3: voordat je mee gaat doen aan zo'n programma, dan word je denk ik ook wel een beetje voorbereid. Van nou, het kan zijn dat je een BN'er wordt. Had je verwacht dat het zo zou zijn?
4: Absoluut niet.
3: Nee?
4: Ik dacht wel van, op Bonaire heb ik al wat bekendheid natuurlijk, met sociaal-maatschappelijke dingen, zoals die kipverkoop. Mm-hmm. En ik doe voor ziekenhuizen wat koken. Maar dit, extreem geweld, en ook dat extreme geweld op het internet, wat de verkeerde kant op ging, dat had ik niet verwacht. Maar de nasleep had ik ook niet verwacht. Dat het zo heftig is, zo ongelooflijk op je afkomt.
3: Ja, en je noemt het echt geweld.
4: Ja.
3: Want je wordt aangevallen.
4: Niet heel erg, maar ik bedoel het geweld dat je bijna... Je telefoon is voor mij gewoon een dingetje op Bonaire. En nu heb ik gewoon na een half uur 36 missing calls. En dat noem ik geweld. Dus dan moet je hem uitzetten. En dat doe ik dan niet. En daar ben ik ook onhandig in. En dat B&B in je hoofd zou ik wel eens willen uit... Ja, dat is toch goed wel weer op je eerste vraag. Het geweld, wat... Heb je daar last van? Je kan het niet uitzetten. Kan het nooit uitzetten.
3: Want de reacties kwamen al meteen vanaf de eerste keer dat je op tv was.
4: Eerste dag al. Ja.
3: Wat deed dat toen met jou?
4: Ik dacht van, nou ja, dat waait er wel over. Maar ik had niet verwacht dat 8 weken televisie, 2,5 miljoen mensen per dag. Mm-hmm. En Videoland. En dat zo'n... Mensen zien jouzelf graag zo zoals zij willen zien. Maar ook zijn er een hele groep mensen die jou niet zo willen zien. En die gaan spugen op het internet en vervelende dingen roepen. Maar dat heb ik weggefilterd. Dus dat is niet echt naar mij toegekomen.
3: En toch kan ik me voorstellen dat je dat wel voelde. Van, hey, heel Nederland vindt wat van mij.
4: Ja, dat is wel pijn.
3: Ja.
4: En die pijn heb ik omgezet in herbestemming. In een andere gelaagdheid. Ik heb dus een tentoonstelling gemaakt. Dus toen op een gegeven moment ging die pijn veranderen. In, oké, kom maar op. Kom maar op met nog meer spuug en poep. Kom maar op.
3: Want er zit dan ergens een omslagpunt van...
4: Ja, ja, omslagpunt.
3: Joh, nu zit zoveel, kom maar door met die bak derrie.
4: Ik ga er iets leuks mee doen. Dus voel je die pijn niet meer. Hoe hoger die berg, hoe mooier ik er vanaf kan dalen.
3: Snapt je de kritiek van mensen?
4: Tuurlijk, ik begrijp dat. Nou, ja, de echte kritiek of de sociaal media kritiek?
3: Ja, wat is het verschil ertussen?
4: De echte kritiek is van, die ik van vrienden wel heb, van zo kennen we je niet. Nee, dat heb ik ook altijd gezegd. Ja, maar in deze situatie ben ik ook nog nooit geweest. En ik vind het heel teleurstellend voor die vrouwen, dat het niet wat geworden is. Ze hebben er ook heel veel tijd aan gespandeerd. Mm-hmm. Maar ik kon het ook niet anders vertellen aan hun, en zeker niet aan mezelf, omdat bij mij de fantasie. Kijk, ik zie een filmpje en daar meldt iemand zich aan. Nou, dat is een van de 40. En dan ga je een beetje. En dan denk je, nou, die zijn er. Dat is het moment. Met hun ga ik het spelen. Met hun ga ik het doen. Met hun ga ik het beleven. En dan ga ik in de fantasie. Bijvoorbeeld Ellen, die had gezegd van, nou, ik ben een huis aan het bouwen in Spanje en dit en dat. Toen dacht ik, ik zag mezelf al kozijnen plaatsen. Ik zag mezelf al daarheen gaan.
3: Dus je fantaseert alvast vooruit dan?
4: Ja, ja. En dat is mijn grote... Dus heb ik ook wel eens met tentoonstellingen. Dus de fantasie van de tentoonstelling, als dan de werkelijkheid van de tentoonstelling me tegenvalt, gaat die niet eens open. Komt er geen publiek binnen, pak ik alles weer in en is het me tegengevallen. En in die levensliefde avontuur is bij mij het allemaal erg tegengevallen, omdat mijn fantasie zo hoog lag.
3: Dus
4: en dan zie je mij ook worstelen met dan haat ik mezelf. Maar dan zie ik mezelf ook worstelen. Maar ik kan niet anders. Ik kan niet zeggen van, nou, heel lief doen. Kon ik het maar. Ik ben zo teleurgesteld in die fantasie en in die werkelijkheid.
3: Dus je ziet die filmpjes, je nodigt vrouwen uit en je hebt al meteen een beeld daarbij. Ja. En ook hoe jij zelf dan in dat leven van die vrouwen je voortbeweegt. Eigenlijk heel opportunistisch.
4: Ja.
3: Toch?
4: Ja.
3: Heel positief ook.
4: Ja.
3: En dan komt zo'n vrouw en dan is het de realiteit. En dan denk je, ja, valt toch tegen. Dan valt een soort van droom in duigen.
4: Helemaal. Goed gezegd. Ja, die valt helemaal. En dan ben ik niet meer leuk.
3: Nee, want dan ben je teleurgesteld.
4: Ben ik teleurgesteld in mijn fantasie. En dan kan ik ook niet meer aardig doen. En dan kan ik ook eigenlijk niet meer de koffer uitpakken, openen en zeggen, nou, we zien het morgen wel. Ik ga het ook nooit meer doen. Niet het programma. Ik ga dat ook nooit meer doen. Dat ik iemand ga uitnodigen op grond van een filmpje. Kom jij maar lekker een week naar Bonaire. Want dat... Ga ik nooit meer toe.
3: En het hoeft dus ook niet, want ja, je bent hier ook met je nieuwe vriendin.
4: Ja, ja.
3: Wat leuk.
4: Ja, zeker. En die heeft me er ook helemaal doorheen geholpen.
3: Ja.
4: Zeker de eerste 3 weken. Want ik had daar geschreven en we hebben heel veel geschreven, maar in het begin natuurlijk wat voorzichtiger. Mm-hmm. En toen kreeg ik 1 dag niks terug. Ik denk, die heeft uitzending 3 gezien. Oh, dat doet zeer. Ik had niet mee moeten doen. Nou raak ik er helemaal kwijt.
3: Ja.
4: En ze had het druk.
3: Is dat niet gekeken?
4: Ze heeft zeker gekeken. Maar ze heeft er een soort andere Fred uitgekristalliseerd.
3: Zij kon daar doorheen kijken.
4: Ja.
3: Ja, want als jij zelf nu terugdenkt, wat vind je dan een van de pijnlijkste scènes om terug te kijken? Dat je denkt van, ach, daar heb ik spijt van. Of dat had ik zo anders moeten doen. Of dat ben ik echt totaal niet.
4: Je weet van tevoren niet wie er komt.
3: Nee.
4: Wanneer die komt, hoe laat die komt, welke dag die komt. Dat is een verrassing. En dat begrijp ik. Maar ik heb met de producent ook afgesproken dat ik degene die ik wegstuur of weg moet ook niet van tevoren ga vertellen. Van nou, dit wordt een scène, bestel de taxi, maar ik heb 6 minuten de tijd om Monique weg te sturen. Absoluut niet. Ik ging naar Monique toe om te vragen wat zij gisteren heel leuk vond. En toen kwam ik erachter dat ik dat helemaal niet leuk vond. Dus zij kwam van, ja, ik vond het heel leuk in de auto rijden. Ik zei, maar je hebt niks gezegd. Ja, maar jij ook niet. Maar ik vond het ook niet leuk. En toen ging dat gesprek steeds over het niet leuk zijn. En toen zei ik van, ja, maar dan kan je beter naar huis gaan. En toen stond de productie ook van, wat is dit? Dan moet taxi gebeld worden, het moet allemaal live, het koffer inpakken. Ja. En weg, hè? Nooit meer napraten. Je ziet ze nooit meer, tenminste in mijn geval. Mm-hmm. Nooit meer napraten. Niet dat ze wegrijden uit de straat. En dat je roept, nou kom maar even terug, ga ik het even uitleggen. Nee, het was bij mij allemaal live. Niets is overgemaakt.
3: Overgedaan, nee.
4: Overgedaan. En in de meest erge gevallen hebben ze me nog gespaard ook. Alles wat ik heb gezegd, wat is uitgezonden, is waar.
3: Ja. Doordat je zelf dan zo teleurgesteld bent, komt daar een soort botheid in.
4: Ja, absoluut. Dat is echt niet leuk, hoor.
3: Nee.
4: Dus ja, dat is echt hele slechte eigenschap.
3: Maar je zou denken, want hoe oud ben je nu?
4: 67. Ja.
3: dat je in de loop der jaren hebt geleerd dat je het van jezelf weet. Want volgens mij weet je
4: het
3: heel goed.
4: Ik wist het niet. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nog nooit. Ik heb nog nooit iemand uitgenodigd. Kom bij me langs.
3: Nee.
4: Die pijn, die heb ik nooit gevoeld.
3: Ah.
4: Ik heb nog nooit een date gehad. En ik heb dus ook nooit me teleurgesteld hoeven gedragen of zijn. Eigenlijk is het zijn. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit met die filmpjes. Zou ik ook nooit meer doen, Misha.
3: Nee. Nou ja, en hopelijk hoeft het dus ook niet meer.
4: Hopelijk hoeft het niet meer.
3: Kijk, je kreeg ook kritiek bij Leonie te braken in de reunie. Maar ik dacht wel, kijk, het is ook de prijzen dat je daar aan meedoet. En dat je, ja, je moet het maar doen. Daaraan meedoen. En ongeveer het meest kwetsbare wat je kan doen is daten met iemand. Ja. Je blootgeven. Jezelf leren kennen. Terwijl heel Nederland toekijkt.
4: Ja. En dan vind ik het ergste. Wat mijn, als ik mezelf 2 keer of 3 keer met Ellen of met Monique heb gezien, dan vind ik het echt heel erg dat ik hun kwets. Dat vind ik echt heel erg. Alleen, ik kan niet anders dan hun kwetsen. Ik had ook kunnen zeggen op z'n pals, we hebben geen match, ik voel niks, doei. Nou, we spreken elkaar. Nee, ik wilde echt, ja, ik was Fred.
3: Ja, dus dat heb je er wel van geleerd. Je hebt wel jezelf beter leren kennen.
4: Ja, maar ik hoef daar met leren, ga je ook denken, in de toekomst doe ik niet meer, maar ik ga dit gewoon nooit meer meemaken.
3: Nee.
4: Dus die leerervaring, die gaat zo de prullenbak in.
3: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Nou, ben je klaar voor nog meer zelfreflectie?
4: Kom erop.
3: Ja. Positieve punten. Fred komt over als energiek, creatief en duidelijk in wat hij wil, waardoor hij een ondernemende, originele en uitgesproken persoonlijkheid laat zien. Mee eens?
4: Eens.
3: Ja. En ik vind het ook wel mooi dat je ook de andere kant nu ook al hebt belicht. Hè? Van op momenten dat je zo uitgesproken bent, ja, dan is het gevaar dat je andere mensen kwetst.
4: Ja.
3: De verbeterpunten. Fred zou in zijn communicatie soms iets meer rekening kunnen houden met de gevoelens en het tempo van de ander. Beter kunnen luisteren en zijn kritiek zorgvuldiger kunnen formuleren.
4: Daar ben ik het niet mee eens, gedeeltelijk. Ja. Mijn kritiek zorgvuldig formuleren heb ik heel zorgvuldig gedaan, maar wel op een botte manier. Mm-hmm. De tweede was?
3: Communicatie meer rekening kunnen houden met de gevoelens en het tempo van de ander.
4: Ja, maar ik denk dat ik op dat moment in mijn teleurstelling zit, dat ik een soort innerlijke oogkleppen op heb. En dat ik dan niet meer empathisch ben. Mm. Dat is het woord. Ik kan niet meer reflecteren naar de gevoelens van de ander. Want die moet gewoon weg. Die moet uit mijn systeem. Ik heb met die meiden ook nooit, of meiden, singles, hoe we ze noemen, kandidaten. Mm. Nooit tijdens de opnames WhatsApp-contact gehad. Na de opnames nooit WhatsApp-contact. Ik hoefde het niet. Ik hoefde geen prikkels. Waren ze weg? Dan ging ik naar mijn eigen synagoge boven. En dan ging ik... yoga, maar gewoon rustig lezen.
3: Ja, je hebt sommige vrouwen misschien wat pijn gedaan. Heb je ook niet de behoefte gevoeld van, nou, nu ga ik ze gewoon appen. Dan ga ik ze nog een keertje, sorry zeggen.
4: Nee, sorry bestaat niet in mijn leven. Spijt ook niet, heeft Herman Brood ook gezegd. Heeft geen zin. Je kan het wel, je kan wel bespreken, maar ik heb ze allemaal een brief geschreven. Nadat ze dus uit de uitzending waren geschreven, heb ik ze die dag erop een brief geschreven. En die heb ik niet naar hun gestuurd, maar naar de redactie.
3: Ja.
4: Want ik hoefde hun e-mail en spul niet. En die hebben ze door. Ze hebben allemaal een mooie brief gekregen.
3: Oh ja.
4: Geen spijt, absoluut niet. Het is zoals het is. Ik sta in het nu, jij staat in het nu. We hoeven elkaar niks te verwijten. Als we iets elkaar hadden verweten, hadden we het ter plekke moeten doen.
3: Ik vond het wel heel grappig wat het losmaakte in Nederland. Ik merk dat ook met gesprekken met andere vrouwen. Van, weet je wat ik vaak voorbij heb horen komen? Van, deze man vertegenwoordigt alles waarom ik soms een hekel heb aan mannen.
4: Kan die.
3: Die heb je denk ik ook wel voorbij horen komen.
4: Ja, maar ik heb ook voorbij horen komen dat heel veel mannen vinden dat wat jij zegt durf ik niet tegen mijn vrouw te zeggen, alleen in de voetbalkantine.
3: Ja. Ze denken het dus wel.
4: Ze denken het
3: maar ze
4: allemaal
3: zeggen het niet hardop, omdat ze beter weten.
4: En er zijn ook mensen die me hebben gebeld, grote directeuren van hele grote bedrijven.
3: Ja.
4: Die hebben gezegd, Fred, we hebben 15 directeuren van 6 tot 8. Wordt eerst alleen maar geluld over dat B&B van jou. Dan weet je hoeveel geld me dat gaat kosten.
3: Dat is wel mooi.
4: Ja.
3: Ja, want de mechanismes, dat vind ik nog wel interessant om even met je te bespreken. Wat heel veel vrouwen dan zeiden van, we zien bij Fred eigenlijk 3 dingen. Gaslighting.
4: Ja.
3: Weet je wat dat is? Dus dat je de schuld bij een ander legt. Hè?
4: Ja.
3: En we zien lovebombing. Dus een vrouw komt aan, je bent helemaal in de gloria. En dat kan opeens omdraaien. Ja. En het derde, toch wel iemand die aan het mensplenen is.
4: Aan het?
3: Mensplenen. Ja. Dus aan het uitleggen van, ja, maar zo zit het.
4: Ja, ja. Ja.
3: Het zijn eigenlijk 3...
4: Beetje pathetisch. Ja.
3: Zijn het alle 3 dingen die je herkent?
4: Zeker,
3: ja.
4: Ja. Nou, over dat gevoel moet ik wel even iets zeggen.
3: Ja.
4: Als je iemand naar huis stuurt, dan heb ik pijn in mijn buik.
3: Het is alsof je het uitmaakt. Je moet het continu uitmaken.
4: Ja, maar het is alsof je een navelstreng doorknipt met een kattenschaar. Het is gewoon niet fijn. Het mesje kan niet bot of scherp genoeg zijn. Dat is echt niet leuk. Daar heb pijn aan. Dan moet ik ook het water op. Ga ik de horizon afzoeken. En,
3: ja.
4: En... dat is gewoon een hele vervelende moment van het opnemen. Daarna komt er iemand anders. En dan zit je zo in dat... ja, jeetje, wat een leuke bloemetjes. Oh god, wat een bed. Lig jij links, lig ik rechts? En dan kom je in die euforie.
3: Ja.
4: En die is ook niet echt. Of de een is wel echt, maar dan ben je zo blij dat er weer bloemetjes omhoog groeien.
3: Ja.
4: Of dat nou een relatie is. En dan ben je. Dus als Sabine als eerste was gekomen, was ik veel terughoudender geweest. Want ik denk, nou, dat is mijn eerste. Nou, hoezo links liggen? Doe even. Maar zij gaf mij ook veel meer lucht en slagroom en mayonaise op de taart. Van, nou, kom, eindelijk een flamboyante, leuke. Dynamische, gewoon een leuke vrouw.
3: Mm-hmm.
4: En dan, dus het kan ook een reactie zijn op de vorige momenten van je leven. Begrijp je dat?
3: Ja, nee, ik begrijp het wel. En ik begrijp zeker dat het een soort van rollercoaster is. Een hele rare rollercoaster waar je in zit. Ik bedoel, daten is op zich natuurlijk al best wel een heftig proces. Laat staan wanneer de een na de ander opvolgt en het ook nog eens 24/7 is. En bij jou in je huisomgeving met camera's erop.
4: En problemen.
3: En problemen, ja.
4: En die problemen vaak, ja, voor mij is het in de vakantieeiland. Dat heb ik al eens vaak gezegd. De illusie om daar te wonen is een 8, maar de werkelijkheid is een 10. Het is veel leuker om daar te wonen dan dat je denkt.
3: Mm-hmm.
4: En het wonen is leuker dan vakantie. Het is ook een eer om daar te wonen. En dan, ja, dan komt er iemand zo dichtbij je. En dan, ja, ik ga daar geen voorbeelden in noemen, maar die komt dan zo met een dagelijks gesprek. Waar je denkt, ja, daar zit ik helemaal niet op te wachten. En, maar ja, oké, vertel maar. En ik weet ook niet goed hoe ik dat moet uitleggen. Misschien ben ik dan wel op dat moment te egoïstisch te kijken naar, wordt het dit? Oh god, het wordt hem niks. En dan, ja, dan ben ik niet op zijn
3: best. Iemand moet weg.
4: Die moet gelijk weg.
3: Gelijk weg.
4: Stom,
3: ja.
4: Hè?
3: Nou ja, nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
4: Mag ik je een voorbeeld geven?
3: Ja.
4: Dat we misschien heel Nederland dat voorbeeld ook kan omarmen.
3: Ja.
4: Wij gaan samen op vakantie. We rijden van Barcelona met z'n tweeën in een autootje. En we gaan naar de Schelling, Amsterdam, ons thuisadres.
3: Mm-hmm.
4: We hebben het hartstikke leuk. Muziek, alles klopt. En er staat een lifter, vrouw, man, kind, maakt niet uit. Iemand staat te liften en die nemen wij mee.
3: Mm-hmm.
4: En wij merken na 10 minuten dat onze autorit niet meer is wat het is.
3: Ja, diegene moet eruit.
4: Die moet er gelijk uit. En bij mij gaat het er dan op de snelweg uit. Gewoon zonder vluchtstrook. Ja. Nou, chargeer ik het een beetje,
3: ja.
4: Maar dan ga ik niet nog een keer naar Parijs rijden. Want dan zit ik met een pen in mijn.
3: Ja.
4: Nou, en zo eerlijk ben ik.
3: Ik heb wel vaak, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Als ik naar Bed & Breakfast for Liefde kijk, dan zie ik toch vaak ook mensen waarvan ik denk, ben je echt op zoek naar een relatie?
4: Ik wel. Ik heb een hele goede, dus goede vraag. Ik heb een vrijgezellenfeest gegeven, 's morgens vroeg. Om mijn laatste zonsopgang als vrijgezel te vieren. En ik wist, als de cirkel rond is na een maand, dat ik de eerste zonsondergang met het echtpaar van 2026 zou vieren. Dat was mijn cirkel. Ik was er echt van overtuigd dat die boven zou komen drijven.
3: En wat was het dan wat je vooral miste in je leven?
4: Dynamiek. Ik merk dat ik veel dynamischer, sneller ben in denken, recht toe, recht aan. En het is heel onaardig om te zeggen, maar sommigen die zou ik misschien wel leuk vinden als ik voor de rollator sta en bij de bloemetjes zit. En dan denk ik, nou, dat is wel prima, maar ik zit nog zo dynamisch in het leven. Ik wil nog alles, parachute springen, skiën, en ik kan ook gelukkig nog alles.
3: Mm-hmm. Maar waarom wil je dat dan per se samen met iemand?
4: Omdat ik het samen leven leuker vind dan alleen. Ik vind het ook leuk om. Ik vind eigenlijk het leuke van het samen zijn met iets is beleven.
3: Mm-hmm.
4: Dat je het nog een keer met elkaar bespreekt. En bij Renssen zei ik ook tegen Olsee. Wat ik zo leuk vind aan een relatie is dat je samen bent zonder dat je jezelf verliest. Dat is één, dat is een hele belangrijke. Dat ken jij misschien ook, dat vriendinnen anders zijn als de man of kinderen erbij zijn. Zeker vaak kinderen.
3: Mm-hmm.
4: En als je alleen bent, zonder in de relatie alleen bent, maar dat je dan nooit meer eenzaam voelt. En dat zijn twee hele belangrijke dingen in een relatie. En dat zoek ik ook in een relatie. Die twee die ik net noem.
3: En heb je ook wel eens gedacht, het gaat me niet meer lukken? Want ik vond het inderdaad heel mooi, ook opportunistisch, hè? Van ja, dit wordt mijn laatste zonsondergang.
4: Maar dit wordt mijn eerste zonsondergang met het samen zijn. Zonder meer alleen te zijn.
3: Ja, precies. Maar dus met de gedachte van ja, het gaat me lukken.
4: Het gaat me lukken. En ik dacht bij Doet ook dat het me ging lukken. Tot op het randje van de horizon zou het gaan lukken, dacht ik.
3: En waarom lukte het dan toch niet? Met haar.
4: Omdat Doete en ik het geheim van een goede relatie heel goed kunnen beheersen. Dat is zo dicht mogelijk langs elkaar heen leven.
3: Is toch te verschillend zijn? Is dat het?
4: Elkaar niet begrijpen.
3: Ja.
4: Zo dicht mogelijk langs elkaar heen leven. We begrepen elkaar niet.
3: Dat is wel lastig, hè, in de liefde. Je wil eigenlijk iemand die je heel goed begrijpt, maar die ook wel weer verschillend genoeg is, zodat het mysterieus blijft.
4: Ja, heel goed gezegd, ja. Ik denk ook niet dat ik de makkelijkste ben. En,
3: ik denk dat niemand dat zal zeggen, inderdaad. Die heeft gekeken.
4: Nou. Nee, ik ben niet de makkelijkste. Maar dat is. Je hebt mij in slechte wedstrijden gezien. Louis van Gaal die heeft 7 wedstrijden achter elkaar verloren. Dan is die ook niet leuk. Nou wil ik me helemaal niet met Louis van Gaal. Maar dan kunnen mensen begrijpen de metafoor. En als je mij ziet bij 7 leuke dates, dan denk je, fuck, jezus, wat een leuke vent is dat, hè? En dan ben ik onherkenbaar. En net zo onherkenbaar als dat ik onherkenbaar ben geweest met de B&B van Liefde op zoek naar de liefdesrelatie.
3: Ja. Heb je spijt dat je hebt meegedaan?
4: Nee. De leukste weken van mijn leven.
3: Ja, toch wel?
4: Ja. Ja, en dat kan.
3: Ondanks dat je toch op een manier. Ondanks het feit dat het toch je slechtste wedstrijden waren, zoals je het zelf zegt.
4: Ja, ondanks dat ik elke wedstrijd met 6-0 heb verloren, om het maar even zo te zeggen, vond ik het wel heel bijzonder dat ik zo bijzonder eerlijk was. En dat heeft mij de mooiste weken opgeleverd. Ik ben zo eerlijk ben ik nog nooit geweest, alleen ja, voor 2,5 miljoen mensen. Ja, ik had ook liever die 7-0 gewonnen elke keer. Ja,
3: maar het was wel de echte Fred.
4: Ja, 100%.

0: Ja, je zei, dit is het geluid van mijn jeugd.
1: Zo, wat een mooi is. Het hoort dat mooi zo.
0: Ja, hè? Want welk gevoel roept dit meteen op?
1: Als kind, ik kon dat spelen. Het is A, D, C, G.

0: Het mooiste, het hoort dat mooi zo.
1: Ja, hè? Want welk gevoel roept dit meteen op?
0: Als kind, ik kon dat spelen. Het is A, D, C, G, het is heel makkelijk. Het is,
1: ja.
0: Alhoewel ik nu denk, ik kan het nooit meer spelen. Zo mooi, die bas ook. En, het gaat over de horizon. Het gaat over morgen. Het gaat over de toekomst. Terwijl de toekomst niet bestaat. Maar over die horizon. En dat vond ik vroeger al heel belangrijk in mijn jeugd. Ik ben couveuse kindje 3 maanden geweest. En misschien komt dat door het glas of door die gekke handschoenen. Of ik weet het niet. Maar ik vond Cat Stevens was voor mij het model van... dat je ook als jonge jochie kon zingen wat je werkelijk voelde. Ja, dat is het.
1: Geloof je erin dat als je zo lang couveuse kind bent geweest... dat dat effect heeft op hoe je in het leven staat?
0: Ik denk dat alles effect heeft. Ik ben er heel gelovig opgevoed. Het heeft een enorm effect gehad. Maar ook heel goed op mijn kunstgeschiedenisopleiding. Want de hele opdracht was de kerk tot aan 1600, tot aan Rembrandt, zeg maar. Dus, alle spreuken uit de kunstgeschiedenis kon ik allemaal herleiden. Dat heeft het goed gedaan. En aan de andere kant heeft het me ook weer heel vervelende dingen opgebracht... door altijd maar het geloof te pakken als handgreep... terwijl je het niet begreep dat er een geloof was wat jou begrijpt. Dat is het.
1: En wat je zegt over de horizon... Ja, je hebt natuurlijk in de uitzending ook een uitspraak gedaan over de horizon. Hè, van hoe kijk je naar het onbereikbare van de horizon? Want is dat iets wat jij als kind heel erg ook voelde? Van mijn tijd hier is beperkt.
0: Ja, en ik vond en vind en ga het vinden... het allerjammerste van het leven dat ik eraf glij een keer. Jij, Michel, je glijdt er ook een keer vanaf. En dan wil je vastpakken met je nagels aan die horizon... en je valt er een keer vanaf. Het gaat gebeuren. En dat heb ik altijd. Ik had toen ik reclamebureautje had vroeger... toen ging ik nog 7777 uur... En Matthijs heb ik 30 jaar geleden geroepen... ik heb nog 300 maanden en nu nog 200 maanden. En kijk, ik vind het vervelende... als iemand over maanden praat, gaat het altijd over ziek zijn.
1: Mm-hmm.
0: Altijd. Jij hebt nog 3 tot 6 maanden, jeetje mina. En ik vind dat je in het nu al moet denken... van je hebt nog maar 3 of 6 maanden. En dat probeer ik iedereen uit te leggen. Ik heb nog maar 200 maanden, dus ik heb nog 20 kerst. Ik heb nog 20. Je kan alles gebruiken. Maar die maanden, dan wordt het toch wel kort.
1: Ik heb ook veel om mij heen gehoord. Daar werd veel over gepraat ook. Hè? Van 200 maanden. Hoeveel maanden heb jij nog? En het gekke daarvan is van zo'n uitspraak... dat hij aan de ene kant is die... hij zet je aan tot leef dan, hè? Leef dan nu. Maar het is ook heel confronterend.
0: Dat is ook zo. En ik hoop nog wel dat ik 800 maanden... Ik hoop dat jij mij belooft, je hebt nog 800 maanden.
1: Ja.
0: En dat heb ik niet. Dat is er gewoon niet. En als je zo denkt en leeft, dan leef je veel meer in het nu. Dat maakt het ook makkelijker.
1: En hoe komt het dat jij eigenlijk al van jongs af aan dat besef had? Van ja, je moet de tijd die je hebt, moet je gewoon heel bewust mee omgaan.
0: Ik denk dat dat eerlijk gezegd te maken heeft met de vroege dood van mijn moeder. Die is gewoon, mijn beste vriendin is veel te vroeg weggegaan uit het leven. En die heeft, dat begrijp je niet als 10, 15-jarig jochie dat je moeder doodgaat. Dan denk je, wat is tijd? Toen wij te horen kregen dat ze doodging, had ze nog 8 maanden of zo. Dat kan niet, dat is niet eerlijk.
1: Hoe oud was ze toen?
0: 52.
1: Ja.
0: En dan is het ook nog in het geloof zo dat je daar niet over praat. Want dat is een soort, was vroeger een straf van God. En,
1: Ik snap dus wel inderdaad als je uitlegt van joh, je moeder is overleden toen je zelf vrij jong nog was. En ja. Dat je dan natuurlijk wel wordt geconfronteerd met de eindigheid van het leven.
0: En tijd.
1: En angst voor de dood?
0: Nee, ik heb geen angst voor de dood. Nooit.
1: Meer van het is zo leuk, dus ik wil niet dat het stopt.
0: Dat. Ik wil niet dat het eindigt.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind het een eer dat ik geboren ben in deze tijd, op deze plek. Ik had ook niet op een andere plek geboren worden. Wij zijn het rijkste mensen in Nederland die er zijn. We kunnen alles zeggen, we kunnen alles doen. En dat vind ik een eer. En dat vind ik

0: Heel jammer om daar vanaf te glijden. Dat vind ik echt. Dat zou ik. Ik zie mezelf ook niet in een bejaardenhuis zitten. Daar moet ik zelf eens een keer een idee voor bedenken dat ik er vanaf moet.
1: Hoe ging jij om met de dood van je moeder?
0: Ik begreep het niet. Hm. Ik begreep het niet, omdat wij gereformeerd werden opgegroeid.
1: Dan wordt er gezegd van ja, God heeft het zo gewild.
0: Ja, het woord kanker, dat was helemaal nooit, is bij ons nooit gevallen. En dus daarom begreep je ook niet hoe ziek iemand was, Misha. Je begrijpt het niet. Want je denkt, het is, als kind denk je, de grootste ziekte is griep, toch? Dat je kotst van de 40 graden koorts. En dat was het ergste. En dat was altijd een doel van ziek zijn was altijd beter worden. En als je niet geraakt wordt door je familie of je omgeving. Dus gewoon dat was in de jaren 70 een onbespreekbare ziekte.
1: Dus dan je ziet je moeder zieker worden en zieker worden en uiteindelijk overlijden. En je snapt eigenlijk niet van wat is hier gebeurd.
0: Nee, je denkt echt dat dat Gods wil is. Ja. En dan ga je daar nooit meer in geloven. In die man die jouw moeder dood wil.
1: Nee.
0: Ga je nooit meer doen. Terwijl ik heel goed kan begrijpen dat mensen geloven. Hè? Dus die devotie, mm-hmm. die kaarsen die in die katholieke kerken staan, die schilderij. Ik snap wel dat daar vrouwen en mannen uren zitten te piekeren over kleuren en over mooie schilderijen en over de dood en over. Maar het gereformeerde is wel wat pathetischer. Die kerken zijn ook zwaarder, donkerder. De verkondiging is ook anders.
1: Want geloof je nu nog in God?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Is dat dan echt vanaf het moment dat je moeder was overleden? Heb je toen afgezworen?
0: Afscheid genomen daarvan. Van die wereld. Ah. En er is geen alternatief voor terechtgekomen.
1: Nee?
0: Nee. Dus nee. Geen nieuwe Maitreya, geen nieuwe. Nee. Ik geloof ook niet in mezelf daarin hoor. Dus niet dat ik mezelf daar boven. Maar gewoon de eerlijkheid. Realistisch. Is hier na wat? Na wat? Ja, ik hoef het niet te weten, maar ik denk het niet.
1: Als het gaat om wat je zegt en de eindigheid en de dood. Dan lijkt het me heerlijk als je gelooft in een hemel.
0: Heerlijk. En die handgreep, die gun ik iedereen. Maar die moet je zelf voelen.
1: Ja. Want wat geeft jou dan houvast?
0: Het nu. Het nu, ja. En ik begrijp heel goed dat het universum onbereikbaar is. Want stel dat wij met z'n tweeën kunnen vallen van deze aardbodem. Stel dat we springen, dat er geen magnetisme meer bestaat. Ja. Hoe ver moeten we springen naar het hiernamaals of naar het hier? Hoe ver gaat dat? Hoe ver gaat die blauwe lucht door? Dat is wel belangrijk als je dat. Of belangrijk, het is mooi als je dat zo kan bevoelen.
1: En dat bedoelde je met van die eindigheid van die horizon?
0: Ja, de horizon was voor mij het geloof. Ik wilde eigenlijk. Als je mij beter leert kennen, Misha, dan praat ik soms wel over dingen heel diep. Maar dan moet je even, die taal moet je even spreken. En dat zeg ik ook wel eens. Als ik een Russisch gedicht voorlees aan jou. En ik snap dat. Mm. Maar het is voor jou Russisch. Het zijn voor jou letters. Dat doet het niks beetje. En met Doete. Dat was gewoon een goed gesprek. Toen zei ik van, wat doet de horizon met je? Hoe denk jij over die horizon? Ik bedoelde de dood van haar broer. En hoe denk je daarover? En heel Nederland is wat een onbegrijpelijke man. Dat begrijp ik ook.
1: Nou, ik vind het wel mooi. Nu snap ik inderdaad wat je ermee bedoelt.
0: Ja, maar daar is het programma niet voor.
1: Nee, ik het is geen zomergasten.
0: ik zou heel graag met je 4 uur bij zomergasten willen zitten. Maar
1: ja.
0: Er wordt zoveel opgenomen, 700 minuten per dag, hè, 12 uur. En er wordt 6 minuten uitgezonden, gefragmenteerd in 1,5 minuut. En dat allemaal loopt dat door andere ervaringen. En er kan ook een EO-uitzending gemaakt worden met dezelfde materiaal.
1: Ja.
0: Dan hadden we misschien een andere Fred gezien. Maar het ging om Fred in zijn liefdesavontuur met BNB voor Liefde, met die impact. En dan krijg je Fred op deze manier te zien. Maar het had ook een EO-programma kunnen worden. Hoe denk je over het leven?
1: Dat zou ik nou een leuke spin-off vinden. Toch?
0: Ja.
1: Als je daar dan een podcast van zou horen. Van welke echt mooie gesprekken over het leven er hebben plaatsgevonden tijdens de opnames.
0: Ja, maar het gaat ook gebeuren.
1: Oh, wat goed.
0: We gaan echt verder hiermee. En niet in de vorm van, hoe heet het, Meilandjes, de Weilandjes.
1: De Meilandjes of de Hanslers.
0: Of, nou, dat ja. niet. Het gaat echt in de diepte. En mag ik nog wat zeggen, vragen?
1: Ja, ja. Maar dat is dus echt een spin-off vanuit RTL.
0: Daar zijn we nu mee bezig.
1: Reality-serie. Ja. Ja. Maar dan wel inhoudelijk.
0: Ik ga je het uitleggen.
1: Ja.
0: Ik heb onder een helikopter gehangen om schilderijen te maken.
1: Mm-hmm.
0: Op het wat. En die lagen dan op het strand half. En onder water waren ze onzichtbaar. En app, waar werden ze zichtbaar. Dat heb ik gedaan. Al die kunstprojecten naar Antarctica, naar dat. Naar... Ik zou nu nog wel eens een keer willen zien hoe ik dat werk nu zou presenteren. Het is gemaakt. Mm-hmm. Ik heb het gepresenteerd met 40 jaar levenservaring. Barry Hay, die ken ik natuurlijk ook wel. Die zit allemaal daar.
1: Ja.
0: Hoe componeer jij nu jouw Way to Love? En hoe zou je dat nu in deze tijd vorm gaan geven? Hè?
1: Nu je ouder bent geworden.
0: Ja, net zoals kaas. Belegerde, smaakt het anders. En daar zou ik het veel liever over willen hebben. Over als kunstenaar 25 heb je dat gedaan. Nou oké, dat beeld heb ik zo gepresenteerd, zo gemaakt. In Leiden, in de boterhal, in de Waag. Hoe zou ik dat nou doen? Hoe zou ik die werken nu tentoonstellen met wel de verbeeldende gevoel van vroeger?
1: Ja.
0: En met de Voorlinden vind ik een mooi museum, omdat je daar voelt wat een kunstenaar wil vertellen.
1: Ja, prachtig.
0: En dat lijkt mij mooi als dat in zo'n programma helemaal terugkomt. En tuurlijk begrijp ik ook de uitspraken, maar die horen daar ook bij. Mm.
1: Maar als ik jou dan zo hoor praten over zo'n programma, dan denk ik toch eerder aan publieke omroep dan aan RTL, een spin-off.
0: Ja, ik begrijp dat je die vraag stelt. Maar ik vind waar ik mee heb gewerkt, de redacteuren, mm-hmm. de makers, dus die op Bonaire hebben gefilmd, Teun, de eindredacteur. En wat er allemaal omheen zit, dat is echt heel ander. Dat is input. Die verdienen de gouden nipkoffering. Dat is zo'n warm bad. En dat zijn zulke lieve mensen allemaal. En creatief en dynamisch.
1: En met die mensen zou je het gewoon willen
0: met
1: maken.
0: Met die mensen wil ik het doen.
1: Ja. Hoe groot is de kans dat dat gaat lukken?
0: Hoe groot?
1: Ja. Of is het al getekend?
0: Nee, dat gaan we nu allemaal bespreken.
1: Ja.
0: Maar ik heb heel veel zin in.
1: Ja.
0: Ik vind het super mooi dat we ook de muziek en een BWH daaraan kunnen koppelen. Van joh, hoe zou jij dat nou doen? En niet dus gewoon inhoud. Hoe zou Karel de Grote nu hebben gevochten? Hoe zou Trump het hebben gedaan in 1200? Nou, dat kunnen we. Maar hoe. Ik kan nog wel iets doen. En niet in de toekomst, maar in het nu.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Als proces.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei David Gray met Sail Away. Waarom die muziek?
0: David Gray, dat heeft te maken met de dood van een vriend van mij, Daan. En wij waren op het vlotje. En we hebben nooit meer onze vriendschap verloren door David Gray. Sail Away with me, honey. En Daan is overleden aan keelkanker. En we hebben dat nummer gedraaid samen. De laatste keer op Bonaire. En nu ga ik zijn as neem ik mee naar Bonaire. En heb ik een bronzen bankje laten maken in de zee. Waar zijn as in verwerkt wordt, in zijn naam. En dan gaan we weer David Quaid draaien.

0: Sail Away. Prachtig. Van David Gray. En hij luistert naar Misha. En dit was de wankelplaat van mijn gast, Fred Ros. Heel mooi.
1: Stop mijn... neem mijn hart in je handen.
0: Ja, hè?
1: Oeh.
0: Dat is eng, hè?
1: Ja, hè?
0: De overgave.
1: Ken je het nummer?
0: Zeker.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het staat in mijn favoriete playlist, inderdaad. Okay. Ja, nee, de overgave, als het om de liefde gaat.
1: Ja.
0: Heel eng.
1: Ja.
0: Waar ik ook aan moest denken tijdens de muziek. Kijk, ik vind het mooi wat je zegt over dat je eigenlijk continu bewust bent van de eindigheid van het leven. En ik ben benieuwd, hoe zorg je er dan toch voor dat die balans te blijven? Want je kan niet alleen maar elke dag leven alsof het je laatste dag is, hè? Je moet daar toch een balans in vinden met ook dingen op de langere termijn. Als je iedere dag pakt alsof het je laatste dag is, dan, ja, dan ben je iedere dag dronken, sta je te,
1: nee, ik juist,
0: dansen.
1: Nee, dus juist niet.
0: Nee?
1: Nee. Nee, want ik besef, ik ga 's morgens altijd mountainbiken. En mm-hmm. Ik besef niet dat het mijn laatste tocht is. Maar ik ben wel blij dat het vandaag mijn eerste tocht wordt. En ik doe echt niets tegen mijn zin. Omdat ik dat zonde van mijn tijd vind. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik... hoe heet dat? Ik kook ook wel eens voor het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar heb ik ook weer plezier aan. En ik kan het omdenken. Als ik ergens pijn voel, draai ik hem om. Dan ga ik er geluk uit halen. Als het regent, kan me niet schelen. Daar komt wel weer iets moois voor terug. Dat had ik niet willen missen, meestal. Meestal zeg ik, dat had ik niet willen missen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dus ja, ik snap het. Het heeft te maken gewoon met heel bewust.
1: Het bewust.
0: Leven, ja. Geen concessies.
1: Geen concessies.
0: Dicht bij jezelf blijven.
1: Ja.
0: Eigenlijk allemaal hele logische dingen.
1: Ik heb ook de rijkdom gevonden om dat te kunnen. Ik hoef niet te werken. Ik leef van mijn kunst. Ik leef af en toe wat kippen de lucht in gooien. Een beetje de roken. Maar Michel, dat kippen roken, dat is bijna een sociaal-maatschappelijk ding geworden. Ik sta daar 3 keer in de week, een uurtje. Woensdag, vrijdag en zaterdag. Maar daar kom ik gewoon zulke leuke mensen tegen. En ook mensen die geen geld hebben. Zie ik, nee, lach gaan joh. Neem mee, geniet ervan. Ja. Stuur maar een appje of je het lekker vond. En dat sociaal-maatschappelijk is ook heel belangrijk. En als ik geen zin heb, dan ga ik gewoon naar huis.
0: Ja. Ja, als je het leven zo tegemoet treedt, dan kan het heel simpel zijn.
1: Ja, en heel toevallig, ik ben naar Lisse geweest, naar prachtig maandagavond, prachtig, van Thomas en Bert. Opera, hij is een blinde, iedereen kent die meneer, dus een blinde pianospeler.
0: Hmm.
1: En die speelden geen muziek, die gaven mij muziek. En dat zei ik tegen Bert. Jongen, en ik dacht van nou, chansons, Wim Zonneveld, Fred is bij de eerste pauze, piept hij er wel uit.
0: Ja.
1: Nee, we zijn gewoon tot laatst gebleven. Want hij speelde geen muziek, hij gaf mij muziek. En zo, ja, in die... Kijk, en als ik dat bij B&B zou zeggen, dan ja, dat begrijpt niemand dat. Ja, ik ben blij dat ik ook even bij jou kan zitten, omdat mensen Fred gaan begrijpen. Hè?
0: Ja, de context ook, ja. Van wie is de man achter de uitspraken.
1: Ja, dankjewel dat je dat goed...
0: Nou ja, en ik vind het heel fijn dat je het doet. Want dat is ook waarom ik dit programma maak, inderdaad. Ik geloof heel erg in tijd. Als je iemand tijd geeft, dan kan je iemand pas echt leren kennen.
1: Ja.
2: Hallo, die Fred. Hennie Huisman hier. Man. Ik heb ontzettend naar je gekeken, natuurlijk. Je werd spraakmakend genoemd. Ook wel heel zagrijnig, vrouwonvriendelijk en noem maar op. Maar ja, ik ken jou natuurlijk gewoon als een aardige man. Maar ik ken je natuurlijk ook oppervlakkig. Ik weet hoe je in elkaar zit. En ik heb me soms echt wel verbijsterd over hoe jij dat allemaal hebt gedaan en gezegd. Maar ja, zeg maar, als programma had ik jou ook gecast. Want ja, je moet er zulke typetjes bij hebben natuurlijk. En kom je wel weer tegen, denk ik, op Bonaire. Alhoewel ik ook nu weer hoor dat je verliefd bent op een mevrouw waarvan je misschien wel in Nederland zou blijven willen wonen. Maar ja, je hebt ook wel eens bij het hekje geroepen, deze gaat nooit meer weg. En die was met 2 dagen ook weer weg. Dus je weet het met jou nooit. Ja, ik heb me vermaakt. Ik heb me ook verbijsterd. En ik heb wel met mevrouw afgesproken. Ik heb gekeken nu echt voor jou, voor Bonaire, omdat we al die plekjes weten. Maar ik ga nooit meer naar het programma kijken. Dat wel. Dag jongen. Het allerbeste. Liefst Henny Huisman.
0: Ja. Ja, een boodschap speciaal voor jou.
1: De laatste zin begreep ik niet helemaal. Ik ga nooit meer naar het programma kijken. Wat bedoelt hij daarmee?
0: Nou, ik denk dat hij geen fan is van het programma. Hij heeft alleen gekeken omdat jij erin zat.
1: Oh, in die context.
0: En omdat Bonaire erin zat.
1: Ja, Bonaire is fantastisch gefilmd. Dat hebben ze echt geweldig gedaan. Dat is een eer. En ik ben met de dames ook heel veel op stap gegaan. Ook heel veel dingen gedaan die ik haat. Naar het Ezeltjespark en nooit geweest. Nee, ja, ik vond de oren mooi aan de binnenkant van die ezels. En meer oké, niet. hoe moet ik erop reageren? Kijk, als Henny dit gesprek met jou, Micha, had gehad, dan had hij me begrepen, had hij dit soort teksten niet gezegd. Want dan had hij veel meer. Hij heeft geen empathie. Begrijp je wat ik bedoel? Hij kijkt als een teleurgestelde man die graag, heel graag, een leukere vriend Fred op televisie had gezien. Maar ik ben niet leuk als ik in die teleurstelling zit. En bij hem zit ik nooit in die teleurstelling. Dan gaat het over hij is drummer bij diverse bandjes geweest.
0: Ja.
1: Zitten we natuurlijk altijd in een euforie te praten. En in een hele mooie setting. En hij heeft mij nog nooit gezien. Ik heb zijn huis ook een keer gehuurd. Als dat programma in zijn huis was opgenomen, dan was het helemaal geen leuk huis meer geweest. En dat komt niet door het huis. Het komt niet door de kandidaat, dat komt gewoon door mij.
0: Ja. Ja, kijk, nu komt het gedeelte dat we het hebben over de liefde. En ja, ik zou heel graag haar eventjes erbij halen.
1: Maar ik wil niet dat je de naam noemt.
0: Nee, maar zonder de naam?
1: Ja, dat mag, maar daar ga ik toch iets over zeggen.
0: Ja.
1: Er gaat heel veel rottigheid over mij, is er geschreven. En we hebben de tentoonstelling. Heeft zij ook aan meegewerkt?
0: Ja.
1: Zij is ook zit ook in dat vak.
0: Mm-hmm.
1: Zondag hadden wij samen een tentoonstelling opening. En zij zegt, ik ga niet mee. Ik ben daar niet. Want het gaat om jouw tentoonstelling, om jouw vraagstuk en om jouw herbestemming. Het gaat om jou. Wat wil jij daarmee? En inderdaad, er stonden 50 journalisten.
0: Hmm.
1: Allemaal. Waar is zij? Ja, ik zeg, ze is er niet. Uit respect.
0: Ja.
1: En wij willen dat nog even zo houden. Dus ik hoop dat je daar respect voor hebt.
0: Ja.
1: Dat het zeker. Want zij krijgt nu ook ladingen. Ik ga het toch uitleggen. Ik heb nichtjes die heb ik in mijn hele leven nog niet gezien.
0: Mm-hmm.
1: De hele tijd in Nederland niet geweest. Die nichtjes zijn zo blij om mij op die tentoonstelling te zien. Ik ga
0: bij hun leuk. Ja.
1: Ik ga bij hun op de foto staan. Zij zeggen, wil je dat alsjeblieft op Insta posten? Want dan kan ik het aan de hele klas uitleggen.
0: Ja.
1: Maandagmorgen om 10:00 belt RTL mee op. Wil je het er alsjeblieft afhalen, die foto's met je nichtjes? Ik zei, nou, hoezo dan? Fred, 5.500 mensen vinden je nu een pedofiel en een gek. En doe je het ook met kinderen? Moesten we dat mooie geschenk eraf halen?
0: Dat is verschrikkelijk natuurlijk.
1: En dat wil ik niet dat zij dat meemaakt. Want dat gaat zij ook krijgen. Want dat heeft ze nu al. Ze krijgen niet zij, maar er staat nu al in poster van, wat is dat voor een opblaaspop? Ook weer duizenden. En dus met alle liefde, als de naam maar niet genoemd wordt.
0: Nee, kijk, weet je waarom ik het mooi zou vinden? Omdat ik heb jou nou gesproken, hè, en het is een puur gesprek. En ik zou het zo mooi vinden om ook een paar vragen aan haar te stellen.
1: Zeker.
0: Ja?
1: Wil je dat aan de vragen?
0: Ja, dat ga ik vragen.
1: Ja.
0: Ik ben zo terug, hoor. Kijk, jij gaat maar zo naast hem, inderdaad.
1: Gaat hij goed?
0: Even kijken, heb jij een...
3: Oh, ik trek dat hele ding eraf, jong.
0: Ja, precies. Als je zo praat, dan is het perfect. Ja. Wat is het wat je zo geweldig vindt aan Fred?
3: Ja, wat niet. Fred is ontzettend empathisch. Een heel fijn mens. Ik denk dat als heel veel mensen hem zouden leren kennen als ik... dan is dat ineens dat hele programma veranderd dan van B&B. Het is iemand die de deur openhoudt, die rekening houdt met kinderen... die adviseert als je het vraagt. Ja, wat eigenlijk niet.
0: We hadden het net over die zin in David Gray, hè?
1: Je hart aan iemand geven.
0: Ja, leg je hart in mijn hand.
1: Leg je hart in mijn hand,
0: ja. De overgave van de liefde. Hoe goed ben jij daarin?
3: Ik denk dat ik daar niet zo heel goed in ben, heel eerlijk. Voordat ik me overgeef, dan dat duurt wel even. Ja. Maar ik luister wel naar de stem van mijn hart. En als iets goed voelt, dat is met mijn werk, met mijn kinderen... met mensen die je tegenkomt... dan ben je bereid om te zeggen, ik durf mij over te gaan geven.
0: Ik vind het wel mooi, want jij zag dus B&B voor Liefde... En toen dacht je van, ja, ik moet van me laten horen.
3: Nou, ik kon Fred al van de haven, tenminste. Hij was daar bezig met de promotietour voor zijn kunstwerk. Dus toen was hij al markant eigenlijk in de haven. Daar werd al over gesproken. En toen zag ik Fred op tv. En toen dacht ik, nou, ik ga even een berichtje sturen.
0: Maar ja, dan zie je ook waarschijnlijk wat daarna allemaal voor negatiefs over hem heen is gekomen. Wat vond je daar dan van?
3: Heel naar. Maar dat vind ik voor iedereen. Ja. Als je kijkt naar mensen als Marco Borsato, die hebben ook zoiets meegemaakt. Of Helene van Rooyen. Ik begrijp helemaal niet waarom mensen gebaseerd op één klein stukje wat je ziet... direct een heel oordeel wil vellen. Wat dat in ons doet om dat te doen. Het is jammer dat we zo leven in deze maatschappij.
0: Fred, tot slot. Waarom past zij zo goed bij je?
1: De twee dingen die ik heb genoemd in het begin van de uitzending... dat is dat als ik met haar ben, dat ik mezelf niet verlies. Dus dat mijn vrienden zullen niets aan mij merken of zij erbij is of niet.
0: En je bent gewoon helemaal jezelf.
1: Ja. En wat heel prettig is, dat als ik alleen ben, dat ik niet meer eenzaam ben.
0: Wat heerlijk dat het is gelukt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, die grote vijver waaruit gevist is, daar heb ik geen vis uit kunnen halen. Maar er kwam iemand naartoe varen.
0: Ja. Geloof je daarin dat je dingen manifesteert? Je hebt het toch voor jezelf gemanifesteerd?
1: Ik zat wel even in een dipje na mij dat ik dacht, dit is het niet geworden. En toen bij de eerste twee uitzendingen dacht ik wel van, wat heb ik mezelf op de kaart gezet. Jeunig, de pemig, joh, dit, nou, heel Nederland haat me. Die 1,5 miljoen vrijgezelle vrouwen, die kan ik wel vergeten. Die denken allemaal, Fred moet naar de worstfabriek. Maar nee, eentje niet.
0: Mooi. We eindigen met de liefde. Jij zei Creedence Clearwater Revival wil ik horen.
1: Ja.
0: Long as I can see the light.
1: Ja.
0: Waarom die muziek? Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Dat is wat we er straks al over hadden. Dat is geen einde van de horizon, maar het einde van het licht. Het is niet de reflectie van het licht, waar het licht ophoudt, hè, bij de muren. Maar de eindigheid van het licht. Dus... nog verder dan de bliksem, want de bliksem slaat in. En dit spreidt uit, dit licht. En dat vind ik heel mooi aan dat nummer.
0: Dankjewel, Fred.
1: Graag.
0: Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Graag gedaan, een eer.
0: Ik wens jullie samen nog heel veel maanden toe. Ik vond dat je een hele goede wedstrijd hebt gespeeld, Fred.
1: Dat ligt ook aan de tegenstander.
0: Dankjewel. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Zoek me dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na twee dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Er zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Bij een beschieting van een sportcomplex kwamen 22 burgers om. Dat was eind februari, op de dag dat de VS en Israël...